0: Desiree van Bokstel, investeerder, bedrijfsadviseur en ook aangesloten sinds enige tijd bij CFO Capabel. Gefeliciteerd, ja, denk
1: dank
0: ik.
1: Dankjewel.
0: Het is geen nieuwe baan, maar het voortzetten van wat je deed onder een andere vlag.
1: Precies, en het is ondernemender ook. Ik wilde heel graag me weer aansluiten. Ik geef veel advies en ik doe CFO-werk, CEO-werk. Maar bij zo'n groep kan ik ook mijn ondernemerschap nog een beetje kwijt.
0: Geniet daarvan.
1: Ja, dank je.
0: Elske Doets, geniet ook met volle teugen, denk ik. Ook van de Aperol Spritz, of niet?
2: Gaan we meteen met dat onderwerp
0: laten we dat niet doen. Hoeveel doet reizen overigens, voor de volledigheid? Nee, ik wil beginnen bij de herenmode, als jullie dat goed vinden. Want er speelt van alles bij Auger, de winkelketen. De Belastingdienst is namelijk een procedure begonnen. De fiscus vermoedt dat klanten via dat herenmodebedrijf belasting ontduiken. Het eerste kort geding in die affaire vond afgelopen woensdag plaats. Het is uitgebreid beschreven in het FD als eerste. Daarna ook onder andere in NRC. En voor de luisteraar die het merk niet kent, mede-eigenaar Sander Lussink legt uit wat voor winkel het is.
3: Waarom moeten mensen naar Auger komen is dat wij hier mensen echt in de watten leggen met goed advies en het allermooiste kunnen aanbieden op het gebied van herenmode. Waardoor mensen echt als een wolkje weer de winkel uitgaan.
0: Als een wolkje de winkel uitgaan. Wat voor status heeft Auger binnen de mode, Elske? Durf jij er iets over te zeggen?
2: Ja, ik ben natuurlijk vrouw, dus het is niet een winkel waar ik mijn kleding koop.
0: Je zou ook mij kunnen aankijken, maar dan kom je al snel tot de conclusie dat ik er ook niet heel vaak kom.
2: Nou ja, je bent ZZP'er, dus je zou dan als je een keer zo'n lezing
0: moet
2: daar een pak kunnen kopen.
0: Het is een advies. Koop nou eens een keer een pak, jongen. Maar goed, maar het is wel een winkel met enige standing.
2: Zeker, en dat is ook wat mij dan opvalt. Dat is natuurlijk ook dan weer een hele makkelijke prooi. Want het heeft een grote naamse bekendheid, een enorme uitstraling. Er kopen gewoon heel veel ook BN'ers, voetballers die op tv-analyst zijn. Die worden gekleed door Auger, voetbalteams worden gekleed. Dus ja, dat valt gelijk natuurlijk heel erg op. Maar ja.
0: En er hoort ook een businessclub bij.
2: Zeker.
0: En met verschillende lidmaatschappen overigens. Duurste variant loopt behoorlijk in de papieren. De rechter vroeg zich hardop af, vond ik een mooi citaat. Welke gek zou er nou 22 mil op voorhand aan Auger betalen om daar 83% shoptegoed na een jaar ook nog eens komt te vervallen voor terugkrijgen?
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk de kern van de zaak. Want je betaalt er dus voor. En eigenlijk kun je via dat lidmaatschap ook kleding kopen en strikt genomen kun je kleding meestal niet aftrekken van de belasting. Maar het lidmaatschap van die club wel.
1: Ja, dat is waar de Belastingdienst op aangaat. Die gaat dus ook niet Auger echt vervolgen, maar wil graag de gegevens hebben van al die mensen, zodat ze die mensen kunnen vervolgen voor die belastingontduiking. Dat is het.
0: En vind jij het belastingontduiking?
1: Het zal ongetwijfeld belastingontduiking kunnen zijn. Ik weet dat heel veel ondernemers natuurlijk zullen zeggen, joh, ga achter grote vissen aan, ga naar belangrijke zaken zoeken. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het ook een beetje om te gniffelen. Ik vind het zo ongelooflijk cheap als je op deze manier je geld moet verdienen. En dat bedoel ik niet Auger, maar die ondernemers die niet eens belasting willen
0: En waarom bedoel je dan niet Auger? Want er wordt ook wel gezegd, het is een handige manier voor Auger om via vermogende klanten alvast bepaalde bedragen, serieuze bedragen, als je het allemaal optelt, vooruit betaald te krijgen. Verschaft je werkkapitaal?
1: Ja, dat is ook niet verboden, hè? Dus ik vind het van Auger eigenlijk heel slim. Het is een fantastische financiering. Voorfinanciering.
0: Hoe beoordeel jij de kwestie op basis van wat we nu weten, Elske?
2: Nou ja, kijk, mensen haken natuurlijk heel erg aan op dat hoge bedrag van dat Diamond lidmaatschap. Maar ik denk dat, als ik het een beetje zo lees, dat heel veel mensen zullen aanhaken voor dat bedrag van 5000 euro. Ik ken ook modedameszaken die zelfde soortachtige lidmaatschap geven en eigenlijk daardoor dus een 20% korting geven.
0: En die ken jij omdat je daar ook...
2: Nee, ik doe daar niet aan mee, mijn fiscalist is daar nogal streng op. Maar
0: die fiscalist van jou, dat is toch interessant dat je dat zegt, die is daar, neem ik aan, niet voor niks dan streng op.
2: Ja,
0: die
2: maar het is een grijs gebied. Het is een grijs gebied. De een zegt ja, de ander zegt nee. Ja, maar als ik dan even kijk naar het concept van Auger. Kijk, daar komen wel mensen die succesvol zijn. En ja, ja, zo'n lidmaatschap is een druppel op de gloeiende plaat. Voor hen, maar ook voor de fiscus. Laten we even wel zijn.
0: Toch zegt Desiree hier, maar het is daarna, een beetje een treurige manier om op deze manier geld te besparen, ja, om aan je geld te komen.
2: Maar let op, dit zijn wel mensen die hun nek uitsteken. Die zorgen voor werkgelegenheid, die uitstraling moeten en willen hebben. En ik
0: mensen,
2: vind
0: met
2: dat,
0: een, mensen met een duur pak zorgen, ja, voor werkgelegenheid?
2: Nou ja, dat zijn succesvolle ondernemers die daar in die club zitten. Ja, jij kijkt daar anders naar.
0: Ik heb het misschien ook. Het is op de radio en misschien denk jij er ook weer anders over. Maar ik denk dat ik niet ook elke keer hier moet verschijnen in een heel duur pak. Goed. Het hangt ook een beetje van je omgeving af, je werkomgeving.
2: Exact. Dus ik heb waardering voor wat zij opzetten. En zij hebben toevallig die grote naam, waardoor het dus gelijk opvalt. Ook door de grote namen die daar kopen. Maar er zijn dus meerdere mensen die dat doen, of ondernemers die dat doen. Maar ik vind het, de mensen die daar komen, zijn wel succesvolle ondernemers. En dat zijn ze niet zonder slag of stoot geworden.
0: Maar hebben die dan dat belastingvoordeeltje nodig?
2: Niet per se, maar het gaat vooral om dat netwerk gebeuren. Ja. Want dat is wel degelijk een ding daar.
0: Ja.
1: Weten we daar wat van? Is er echt, worden er bijeenkomsten?
2: En ik moet je zeggen, Thomas, ik ben heel vaak benaderd, toen ik zakenvrouw van het jaar werd, door allerlei netwerkorganisaties om daar dan lid van te worden. En dat kost allemaal rond die €5.000. Even dat magische bedrag maar blijven herhalen. Maar ja, wat weet je wel, dus Ik ben natuurlijk vrouw, dus ik kan daar geen lid zijn. Maar ik heb het idee
0: maar heeft
2: dat
0: het jou veel geboden dan? Dat
2: al die
0: netwerken?
2: Al die netwerken.
0: Of heb je daar gewoon nee tegen gezegd?
2: Ik heb sommige geprobeerd en dat is altijd tot een teleurstelling uitgelopen.
0: Ja. Ja. Want Desiree, wat weten we daarvan? Ja, ik weet er niet zoveel van. Ik ben er ook geen lid van. Maar kranten hebben wel geput uit de brochure van die club. En een externe communicatieadviseur heeft blijkbaar ook gezegd dat het lidmaatschapsproduct van OG bestaat uit een netwerkcomponent, een eventcomponent, een servicecomponent. En daar is dan voor de fiscus de belangrijke bestedingscomponent.
1: Ja.
0: Nou, je zou kunnen zeggen dat is een heel pakket. En pluk daarvan. Kijk wat voor jou relevant is, of vooral dat besteden, of toch dat netwerkcomponent.
1: Ja. Zal het daar niet ook in gaan zitten, dat de beslissing van zo'n rechter, van is er echt een daadwerkelijke netwerkcomponent? Is het echt netwerken, et cetera? Dat is het anders natuurlijk dan wanneer het gewoon 83% vooruitbetaling is.
0: Maar Elske zegt hier ook nog wel interessant. Het gaat om mensen met enige status, met een bepaald vermogen. De zaak draait er nu om. Moet OG inzicht geven in de ledenadministratie, ja of nee?
1: Ja.
0: Wat zou OG moeten doen?
1: Nou, ik denk dat ze dat inderdaad niet automatisch moeten doen. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die, als ze het lijstje met de voetballers en de ondernemers voor onder ogen krijgen, inderdaad zullen reageren zoals ik. Van Jezus Christus, werkelijk, dat je daar moeilijk voor moet doen. Maar goed, aan de andere kant, dus ik denk, en ik snap ook OG volledig, dat je privacy van je klanten wil beschermen. Dus dat je dat lijstje niet zomaar gaat overdragen.
0: OG zegt, dit is een sleepnet, dit is een phishing-expeditie. Ja, je wil ook, op deze manier inzicht krijgen in de klanten van OG en dat, in het Nederlandse man.
2: Ja, maar dat is weer typisch zo Nederlands, hè, van dat zijn succesvolle mensen. En dan gaan we straks allemaal in de krant lezen van meneer X heeft een lidmaatschap van zoveel en kijk hem nou eens rondrijden in zijn auto, mooie auto, en dat mag allemaal niet. En dat is waarom ik zo graag zaken doe in Amerika, waar we allemaal niet dat pietenpeuteren doen, want dit is pietenpeuteren. Dit OG doet dit voor het clubgevoel.
1: Maar dat pietenpeuteren wordt ingezet door de overheid natuurlijk, door de Belastingdienst.
2: Maar dat vind ik dat. Dus en dan gaat de publieke opinie, die gaat allemaal meehonen van kijk nou. Maar ze vergeten die publieke opinie, dat deze mensen wel zorgen voor iets. He, dat die honende massa wel banen heeft door die mensen.
0: En dus
2: mensen
0: OG moet wel hun nek houden uit. Nu? OG moet poot stijf houden?
2: Absoluut.
1: Dat denk ik ook. Dat OG zijn poot stijf moet houden.
0: Want anders ben je klant kwijt.
1: Nou, ik denk gewoon dat is bescherming van jouw klanten. Dat ga je gewoon niet overdragen. Dat moet je eigenlijk nooit doen. Maar goed, als ze gedwongen worden, zullen we wel moeten.
0: We gaan naar een feestelijk deel 2 van dit panel.
4: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Deze heer van Bokstel, Elske Doet, zijn de leden van het bedrijvenpanel. En wie geregeld op het terras zit, weet dat de Aperol Spritz een geliefd drankje is onder de borrelaars. Blijkt ook wel uit de cijfers van het moederbedrijf. Daarover schrijft het FD deze week. De liqueur Aperol is inmiddels goed voor 29% van de omzet van de Campari Groep. En dat is alweer 5% meer dan 2 jaar geleden. Spreek ik hier met 2 grote afnemers, of niet?
2: Nee, ik ben dus geen afnemer. Ik vind echt de traditionele Campari veel lekkerder. Mm. En ja, ik vind dus dat die Aperol Spritz veel te massaal en te duur. Ik neem dan liever een goed glas wijn. Daar word ik dan blijer van persoonlijk.
0: Maar en duur en massaal, dat is voor een bedrijf wel een goede combinatie, denk ik.
2: Ja, kan zijn, maar ik hou niet zo van massale trends. En ik vind het best heftig dat je op een markt al voor een Aperol Spritz 12 of 13 euro moet betalen. Denk ik, wow.
0: Dus even kijken, wanneer heb jij toch de portemonnee getrokken en dacht je, ja, zo'n Aperol Spritz op een mooie warme dag. Oh, een feestelijk oranje drankje. Ik moet nu gaan oppassen van de reclamecodecommissie.
1: Ja, nou, je hebt allerlei fakes ook, hè? Je hebt, ja. Ik ken de namen niet, maar je hebt er best wel veel. En die zijn soms wat minder bitter. Die zijn soms best lekker, eerlijk gezegd.
0: Die zijn wel lekker.
1: Ja, die zijn best lekker, vind ik wel. Want ik hou niet zo van dat bittere. Dus voor mij is het snel te bitter. Maar in de eerste heb ik in ieder geval gedronken in 2011 in Italië. Weet ik echt nog.
0: Oh,
1: gewoon heel bijzonder.
0: Eigenlijk want, die trend helpen bouwen.
1: Ja, nee, want die liep toen al 10 jaar, las ik. Dus, ik vond het toen wel echt een openbaring dat je ook eens een keer wat anders had dan die standaard, een standaard wijntje of zo, moet ik eerlijk zeggen. Maar er is natuurlijk inmiddels heel veel bijgekomen aan.
0: Nou, je krijgt daar natuurlijk ook nu een hele waaier van, wat je al aangaf, de Limoncello Spritz, de Hugo Spritz, de Di Saronno Spritz. Ja. Staat allemaal op een briefje, hoor. Ik ben zelf ook geen kenner.
1: Ja, ik wel.
0: Oh.
1: Nee, hoor.
0: Maar hoe duurzaam is zoiets? Want het is misschien heel seizoensafhankelijk en binnenkort dan hebben we allemaal, behalve Elske Doet, toch genoeg Aperol Spritz gedronken. Ja, en wat dan? Jullie zijn
2: het is natuurlijk wel. Het is een derde van hun omzet. En dat is dus gestaag gegroeid. Hè? Afgelopen jaren elk jaar een paar procentpunt erbij. Ja, dat is mooi, maar dat is ook kwetsbaar. Die hype kan ook overgaan. En wat doe je dan? Het is heel makkelijk om op een succes te varen. Ik ken bijvoorbeeld een ondernemer die heeft zo'n Dubai-reep. Ja, dat bedrijf is ook mega gegroeid door die trend. En die is dan wat sneller weer afgelopen, die trend. Maar je moet wel continu blijven innoveren. En doe je dat dan op datzelfde succes? Hè? Ga je varianten bedenken of ga je weer heel iets nieuws bedenken?
0: Nou, zeg, het is een bedrijf wat Dr. Elske doet. Wat zou jij doen?
2: Nou ja, ik vind het heel grappig, wel dat allebei gelezen vanochtend, dat die Swinkels, Royal Swinkels, heeft nu Barloka geïntroduceerd.
0: Ja, die gaan voor wijn uit een blik.
2: Alcoholvrije wijn, high quality wijn, zegt hij. Ja, ik heb het gelezen, niet geproefd. Ja, er zijn gewoon heel veel wijngaarden, vooral ook in Amerika, die echt last hebben van de trend dat er gewoon minder alcohol gedronken wordt door jonge mensen. Ik was vorig jaar in Santa Ynez, dat ligt ten noorden van Santa Barbara. En daar ging een wijngaard, ging bijvoorbeeld dus alcoholvrije drankjes ook met bijvoorbeeld wie iets van wiet erin. Dus ja, dat is dan weer een soort
0: Je hebt mijn interesse, Elske.
2: Ja, toch om die jonge groep te blijven trekken. Ja, dat vind ik boeiend. Ja. Ja.
0: Dus toch iets anders proberen te doen, terwijl je nog een beetje kunt varen op het succes dat je nu hebt.
1: Zeker. Ja.
0: Dus wat zou jij Campari aanraden?
1: Nou ja, ik denk dat je, kijk, goede ondernemers kan je heel makkelijk onderscheiden van slechte ondernemers. Want slechte ondernemers hebben één hype en die laten ze vervolgens wegzakken. En kennelijk snappen ze niet dat die weg zal zakken op een dag. Of ze zijn te laat met het proberen te ontwikkelen, of slecht in het proberen te ontwikkelen van nieuwe producten. En ik denk eigenlijk dat Campari daar helemaal niet zo heel slecht in is. Als je kijkt naar hun mix van in de portefeuille, het seizoenseffect van die Aperol wordt volgens mij redelijk opgevangen door de wat wintersere dranken die ze in portefeuille hebben.
0: Maar je hebt een enorm succesnummer en toch, als je kijkt naar de totale omzet op halfjaarbasis, dan blijft die stabiel. Sterker nog, dan resteert er een klein minnetje. Dat is toch gek als je de hit van de zomer hebt?
1: Ja, nou, maar ik vermoed dat ze wel zwaar bezig zijn met allerlei spin-offs van dit product. Maar op een gegeven moment moet je, ja, je kan natuurlijk jezelf ook een beetje, je kan jezelf ook eerder overbodig maken als je te veel spin-offs maakt. Want dat hebben we natuurlijk ook wel eens gezien hier en daar. Dus ze kopen heel veel. Hè. Ze zullen ongetwijfeld wel weer op het vinkentouw zitten om nieuwe merken te kopen. En ik denk dat hun marketingafdeling overuren maakt om nieuwe hypes te proberen te creëren.
0: Nou, en je kunt de marketing inderdaad nog goed inzetten met 3-2-1 regel. Herkenbaarheid creëren, ook in Nederland, met inzet van de nodige BN'ers.
5: Ik heb zin in een Aperol Spritz. En wist je dat het 3, 2, 1 is? IJs, 3 delen. Prosecco, 2 delen Aperol. Beetje sinaasappel erin. En één deel bruis.
0: Elske, ik zit echt niet genoeg op het terras. De 3-2-1-regel, is dat de manier om het aan het grote publiek te blijven presenteren?
2: Ik ben er dus niet gevoelig voor. Dus dat resoneert dus toch? Niet.
0: Briljante marketing.
1: Ja, dit vind ik briljante marketing. Ja, ik ben er ook niet zo gevoelig voor, denk
2: ik. Ik denk dat alcohol emotie is en niet iets praktisch.
0: We gaan naar praktische zaken waar het bedrijfsleven rekening mee had moeten houden. Of toch niet, namelijk diversiteitsbeleid. Bedrijven die ondanks de druk van de Amerikaanse president Trump vasthielden aan dat diversiteitsbeleid presteerden even goed als bedrijven die dat beleid vanwege Trump bij het grof vuil hebben gezet. Blijkt uit onderzoek van de Universiteit van California. Trouw heeft er onder andere over geschreven. Gaat het overigens wel over de beursprestaties van dat bedrijf. Het heeft alles te maken met het decreet van Trump in januari 2025.
6: We've ended the tyranny of so-called diversity, equity and inclusion policies all across the entire federal government and indeed the private sector and our military.
0: Heeft het Desiree überhaupt geleid tot een soort schoonmaakactie van bedrijven die het echt menen en bedrijven die het vooral deden voor de bühne?
1: Nou, dat is wel een beetje wat je leest natuurlijk. Er zijn bedrijven die heel veel erg afhankelijk zijn van de Amerikaanse overheid voor hun inkomsten. En die hebben meteen ingegrepen over het algemeen. Maar ja, dat is eigenlijk ook voor de bühne natuurlijk.
0: Dat is misschien een voortbouw van je contract en contact.
1: Zeker, daar is het voor natuurlijk, ja. Ja, dat is waar. En er zijn ook bedrijven die hebben wel een beetje ingegrepen, maar die zwakken af wat ze nou precies gedaan hebben. Die zeggen, nee hoor, blijft allemaal belangrijk, maar het wordt wat meer, we worden er wat minder, we gaan er wat minder over vertellen. Het wordt wat meer standaard bij ons. Ja, er is van alles natuurlijk. Ja.
0: Maar moet je dan vooral kijken als je het wil hebben over het succes van bedrijven die dit toch hebben weerstaan naar de ontwikkeling van het aandeel? Want dat is de basis van dit onderzoek. Of moet je kijken naar iets anders?
2: Dat is wel heel wonderlijk inderdaad om dat aan elkaar te koppelen. Omdat ik denk dat als bedrijf heb je een kern en dat is een product of een dienst. En daar is je bedrijf goed in. En dat hele DNA is een soort bijzaak. En ik vind die koppeling aan dat de beurskoersen dan toch niet beïnvloed zijn of je het wel of niet hebt afgeschaft, vind ik redelijk vergezocht.
0: Ja, maar misschien is de gedachte,
2: het is een soort franje.
0: Als je opdrachten verliest door je toch nog achter dat diversiteitsbeleid te scharen, dan zal dat ook effect hebben op je bedrijfsmatige gang van zaken. En blijkbaar word je op de beurs daar niet voor afgestraft, of hebben die bedrijven het toch nog heel goed gedaan?
2: Ja, maar ik denk dat het gewoon heel ver gezocht is. Hè? Kijk, natuurlijk. Kijk, het gevaar zit erin in dat in Amerika, dat is een wat extremer land. Hè? Daar zijn gewoon de verschillen veel groter. En dat betekent ook dat de verschillen in conservatief, niet-conservatief, dat is gewoon veel extremer dan hier. Dus ja, moet je het ook met enige nuance benaderen vanuit de Nederlandse bril, vind ik.
1: Zou je niet ook moeten kijken naar, als je nou kijkt naar wie de beleggers zijn die aandelen kopen, dan zijn dat grotendeels natuurlijk, het grootste stuk van de beleggers, zeker de S&P, zijn gewoon Amerikanen. En dat zijn Trump-stemmers voor een heel groot deel, denk ik. Dus eigenlijk zou je ook kunnen betogen, zijn wel degelijk, hebben ze het heel goed gedaan, want anders, er is helemaal niet gedumpt door al deze mensen.
2: Aandelen zijn helemaal niet gedumpt. Doe je overkomen alsof alleen de mensen met geld dat de Republikeinen zijn?
1: Nee, helemaal niet. Maar ik denk dat de mensen die, kijk, het grote geld zit bij de instituten. Mm-hmm. Dus degene die de instituten leiden zijn natuurlijk wel vaak de mensen die toch wat over het algemeen wat kapitalistischer in de wereld staan. Dus en dit zijn misschien niet zelf de mensen met geld, maar dat zijn degene die de pensioengelden beleggen.
2: Ja, maar het is wel grappig dat je dat nu zegt, want ik heb toevallig in het kader van dit artikel bijvoorbeeld naar United Airlines gekeken. Die bestaat deze week 100 jaar, feestelijk. En ze hadden eerst een CEO, daar heb ik wel vaker over gesproken. Die komt uit Mexico, dat is Oscar Muniz. Dat was allemaal voor Trump, hè. En die man, omdat vanwege zijn achtergrond, was heel erg op D&I, dus heel erg op, nou ja, dus regenbogen in vliegtuigen en dat allemaal heel erg vieren, zeg maar. Ook heel erg op klimaat, dus vliegtuigen op waterstof en allemaal zulke soort dingen. Nu is er een nieuwe CEO, Scott Kirby, en die heeft weer een totale andere wind. Dus veel meer op, ze willen weer met Concordes gaan vliegen.
0: Maar Delta wordt wel ook nu op het schild gegeven als een bedrijf dat vasthoudt aan dat diversiteitsbeleid.
2: Ja, maar ik heb het nu over United.
0: Oh, United.
2: En wat ik dus bijzonder, ik ging mij verdiepen even in die Scott Kirby. Die heeft dus een salaris van 33 miljoen per jaar. Maar die financiert enerzijds de Republikeinen en anderzijds ook de Democraten.
1: Ja. Ja, nee, dus daar hebben we daar.
2: Dus er zijn heel veel nuances hierin.
1: Het gaat er meer over wie belegt dat geld. Hè? Ja.
0: Er was ruimte voor nuance, maar toch ook voor stevige meningsverschillen. Er was ruimte voor mode, een drankje, diversiteitsbeleid. Het was toch een goed bedrijvenpanel, vond ik zelf.
1: Ja,
0: maar ook luisteraars mogen dat natuurlijk recenseren. Ik dank in ieder geval de leden van het panel. Desiree van Bokstel, investeerder, bedrijfsadviseur, interim CFO. Nu ook verbonden aan CFO Capabel. En Elske Doets van Doets Reizen. Dank jullie wel.
1: Graag gedaan.
0: Panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De woningnood moet worden opgelost met het bouwen van nieuwe woningen, niet met het ombouwen van al bestaande panden. Dat zeggen onderzoekers in het Financiële Dagblad. Die conclusie is een tegenvaller voor de overheid, die bijvoorbeeld kantoren wil veranderen in woningen. Dat ombouwen levert steeds minder nieuwe woningen op. Voor de kust van Tunesië zijn zeker 12 migranten overleden nadat hun boot zonk. Naar 2 andere passagiers wordt nog gezocht. In de stad waar de meeste migranten vandaan kwamen, braken grote protesten uit tegen de leefomstandigheden in het gebied. De gebruikte route via de Middellandse Zee is een van de dodelijkste ter wereld. Een grote natuurbrand in Nevada, Amerika, breidt zich razendsnel uit. Meer dan 40.000 mensen moesten hun huis uit en mogelijk verdubbelt dat aantal nog. Ook werd er een ziekenhuis geëvacueerd. Het is er heet, droog en er staat veel wind. Dat maakt het werk van de brandweer enorm moeilijk. En de componist van meerdere K3-hits, Miguel Wiels, maakt een opvallende carrière-switch. Hij wordt voorzitter van een voetbalclub. Hij gaat aan de slag bij de oudste voetbalclub van Gent, die vroeger ook op het hoogste niveau speelde. Dat wilde hij stiekem al heel lang, zegt hij. Nu speelt de club op amateurniveau. En dan nu het weer van Weer Online. In het binnenland kan het mistig zijn en het is koud. Ruim onder de 10 graden. Vandaag vooral in het zuiden veel zon en het wordt rond de 20 à 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
7: Advocatenkantoor CMS is doorgedrongen tot de top 10 grootste kantoren van Nederland. In hoeverre heeft dat kantoor te maken met de bereidwilligheid van de jongere generatie om tot in de late uurtjes in een hoge marmeren toren op de Zuidas te zitten? En hoe gaan advocaten van CMS om met de ontwikkelingen in AI? Te gast Jenny Noordermeer, partner Banking and Finance bij het advocatenkantoor CMS. Welkom.
8: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
7: En een jonge partner, ze zijn er dus.
8: Ze zijn er zeker, ja. Zijn er voldoende? Ja, ik lees natuurlijk ook in de media dat mensen aangeven dat er steeds minder interesse is om partner te worden bij een groot advocatenkantoor. Ik denk eigenlijk dat het verschil er maar met name in zit bij welk kantoor dat is en wat de werkcultuur is en hoe er wordt omgegaan met jonge advocaten. En ook dat het belangrijk is om al vroeg in de carrière het gesprek aan te gaan met jonge advocaten. Om te kijken van nou, wat wil je ook niet, wat heb je nodig, coaching en dergelijke. Ook om te kijken, want er zijn natuurlijk genoeg mensen die niet de commerciële aspecten willen, die niet de acquisitie, uitbreiding van de praktijk. Maar er zijn ook genoeg mensen die dat wel willen.
7: Je zegt, ik heb het gelezen in de media. Media die berichten daar natuurlijk over op basis van cijfers. Cijfers, onder andere uit het onderzoek van het FD eerder dit jaar. Ruim 40% van de jonge advocaat heeft niet de ambitie om partner te worden. 37% twijfelt over al dan niet doorgroeien binnen kantoor. Dat zijn wel significante percentages.
8: Zeker. En ik denk wat daar ook belangrijk is om rekening mee te houden is dat je als jonge advocaat ook nog aan het begin van je carrière staat en ook nog gewoon diep in de juridische materie zit en nog heel erg in ontwikkeling bent. En dat het daarom dus ook juist zo belangrijk is om jonge advocaten vanaf vroeg al mee te nemen in het kijken naar de loopbaan, kijken wat mogelijk is. Ook omdat het niet zo zwaar ligt op het extreem tot in de laatste uurtjes werken omdat je partner bent.
7: Ik heb net al wat clichés doorheen geslingerd. Ja. Een marmeren kantoor tot de late uurtjes. Je hebt eigenlijk geen ander leven meer.
8: Nee, ja,
7: en hoe herkenbaar is dat?
8: Nou ja, en dat verschilt dus heel erg per kantoor. En dat is denk ik ook waar CMS zich echt in onderscheidt. Is wel echt. Dus een ambitieus kantoor. Er wordt echt zeker hard gewerkt. Maar er is ook echt wel ruimte voor de menselijke maat. Er wordt wel echt naar de advocaat zelf gekeken. Niet alleen maar naar de declarabele uren. Flexibiliteit.
7: Maar misschien toch ook wel uit nood geboren. Omdat je anders echt niemand meer zover krijgt partner te worden.
8: Nou, ik denk dat het ook wel echt in de identiteit ligt van CMS. Dus ook, zo heb ik het ook altijd al ervaren vanaf dat ik ben begonnen 11 jaar geleden. Dus is net als bij ons is het echt gebruikelijk om thuis te werken. 1 tot 2 dagen thuiswerken is bij ons de norm. En dat, we merken ook dat jonge advocaten dat heel belangrijk vinden.
7: Ook als je partner bent?
8: Ook als je partner bent. Er zijn bij ons ook partners die parttime werken.
7: Je kent ze niet eens?
8: Ik ken ze wel. Ik ken ze zeker. Okay,
7: ze komen nog wel op kantoor.
8: Ja, ze komen ook op kantoor. Dat bedoel je ermee te zeggen. Ja, nee, uiteraard is het natuurlijk heel belangrijk om elkaar wel te zien op kantoor. En is het dus ook belangrijk dat op de dagen dat ons team op kantoor is, dat we allemaal op kantoor zijn, omdat omdat je dan makkelijk kan schakelen. Maar er moet wel ruimte zijn voor flexibiliteit en verantwoordelijkheid om je eigen tijd in te delen. En het gaat uiteindelijk om de output, wat je levert, dat je verantwoordelijk bent voor een dossier. Maar niet per se omdat als een partner tot 7 op kantoor is, dat jij er ook per se tot 7 stip moet zitten. Dat is echt oude tijden.
7: En toch nog terug naar dat onderzoek en die percentages. 40% heeft sowieso niet ambitie. 37% heeft erover getwijfeld of twijfelt er op dit moment over. Is er voor jou een kantelpunt aan te wijzen of een kruispunt zou je beter kunnen zeggen waarin je zegt ik doe het wel of ik doe het niet en dit is de doorslaggevende reden dat ik wel partner wil worden?
8: Ja, wat ik net al zei, ik denk dat dat meer in glijdende schaal is en dat het daarom zo belangrijk is om in contact te blijven met jonge advocaten. Omdat je juist daarin groeit en in ontwikkelt. Dus hoe verder je komt, hoe meer senior je wordt, merk je ook wel, ofwel het trekt je heel erg om wat meer die acquisitiekant op te gaan en wat meer die commerciële kant op te gaan. En er zijn ook genoeg mensen die dat niet hebben. Dat is ook helemaal goed. Die mensen hebben ook heel hard nodig. Mensen die gewoon op de juridische inhoud blijven zitten. En dan zijn er gewoon een paar mensen die daar wel enthousiast van worden. Want ik heb het zelf ook altijd ervaren als jij een mooie extra aanvulling op de juridische inhoudelijke werkzaamheden wat ik nog steeds heel leuk vind om te doen. En dan de aanvulling daarop met de commerciële kant.
7: Als je zegt, het is ook nog wel de bedoeling dat je naast je werk er een leven op nahoudt, dan kan het niet en zo zijn dat jij zegt, ik richt me op de commercie, op de acquisitie en ik blijf inhoudelijk even betrokken bij van alles en nog wat. Want ergens moet je toch kiezen of delen.
8: Ja, de inhoudelijke betrokkenheid verschuift een beetje. De inhoudelijke betrokkenheid zal je altijd houden. Want als partner ben je natuurlijk ook verantwoordelijk inhoudelijk voor dat dossier. En is het ook belangrijk om de junioren goed op te kunnen leiden. Dus er blijft altijd een mate van inhoudelijke betrokkenheid. Maar het wordt natuurlijk wel een andere uitwerking. Dus de uitwerking ligt dan bijvoorbeeld bij de jongeren. En de check en de inhoudelijke discussie daarover, die ligt dan bij de partner. Maar die work-life balance, zoals dat altijd genoemd
7: fijn
8: wordt.
7: Fijn dat jij het dat eerste zegt. Ja, mooi. We zijn nu echt begonnen.
8: Ja, nee, dan zijn we echt begonnen. Nee, dan dat is bij ons zeker nog gewoon intact. Ik heb zelf een zoontje van 3. Ik probeer eigenlijk altijd thuis te eten, hem naar opvang te brengen en er gewoon voldoende te zijn in combinatie met een uitdagende baan.
7: Maar CMS gaat in Nederland hard door. Er zijn steeds meer advocaten. Jullie klimmen op in die ranglijst van grootste kantoren. Staat dat dan nooit onder druk dat je en die ontspanning wil kunnen houden en tegelijkertijd misschien wel nog harder moet werken dan je al deed?
8: Ik denk dat een groei niet betekent dat je dan harder moet werken. Het is juist belangrijk dat een team breed genoeg is, breed inzetbaar is. Dus ook op het moment dat mensen op vakantie zijn, dat er genoeg opvang is binnen het team om zaken op te pakken. En dat juist moet zorgen voor minder druk op het team. En dat het juist belangrijk is om die balans te houden tussen werk wat binnenkomt en werk wat gedaan moet worden. En de mensen die er beschikbaar voor zijn. En daarbij dus, wat ik al zei, die flexibiliteit, dat vertrouwen naar jonge advocaten om zelf ook daar verantwoordelijkheid over te nemen. Ik denk dat dat essentieel is om met plezier naar je werk te gaan.
7: En voor de jonge advocaten, hoe statusgevoelig is een jonge advocaat? Want ook op de Zuidas heb je natuurlijk een hiërarchie of een ranglijstje. Die lijstjes die worden niet voor niks bijgehouden. Je hebt een soort magic circle. Mm-hmm. Is dat nog altijd het beloofde land? Als je echt iets kunt, dan ga je daar werken.
8: Ja, dat is toch wel een beetje lastig in te schatten wat jonge advocaten eigenlijk gewoon rechtsstudenten op dit moment, hoe ze daarnaar kijken. Maar ik heb wel zelf het idee.
7: Je bent zelf nog geen 40, dus ik schaar toch nog onder jonge advocaat.
8: Ja, nou ja, de nieuwe generatie is inmiddels 21 als ze beginnen. Maar ik heb wel het idee dat er steeds meer inderdaad wordt gekeken naar work-life balance. Naar hoe wordt er omgaan met thuiswerken? Hoe wordt er omgaan met declarabele uren? Draait het alleen maar om extreem veel uren draaien? Of wordt er ook gekeken naar de meer meer menselijke kant van het verhaal. En opleiding en begeleiding. Dus een beetje een balans daarin. En ja, er is wel meer aandacht voor. Maar ik denk niet dat dat betekent dat daardoor je geen partner meer zou kunnen worden bij een advocatenkantoor.
7: Maar als je kijkt naar de bijna perfecte balans, dan zie je dat ruim 53% van de advocaten van CMS vrouw is. En als je dan naar de partnergroep gaat kijken, dan komt dat percentage toch weer lager uit. Zo rond 30%, 31%. Hoe verklaar je dat verschil?
8: Ja, er zit natuurlijk ook gewoon, want dat is in de afgelopen jaren wordt er steeds meer focus gelegd op het doorgroeien van jonge partners, op ook een inclusief beleid daarin. Dus ook dat als je bijvoorbeeld zwanger bent of met verlof bent, dat niet je partnertraject in de weg zit. En dat wordt nu heel goed aangepakt binnen CMS.
7: Maar dus die 31% dat is nog een beetje een restant van vroeger. Dat is binnenkort 40% of 50%.
8: Ja, dat is naar mijn verwachting zeker het geval. Zeker binnen CMS, omdat we in de basislaag meer dan de helft vrouwen hebben. Dus, en we hebben heel veel goede vrouwen met ook heel veel met wel echt een partnerwens en partnerambitie. Dus goede
7: dan naar wat jij zegt, toch ook niet onbelangrijk. Het inhoudelijke deel, banking en finance. Dat dacht ik, ja, dan gaan we het nu over complexe structuren hebben en over manieren om misschien wel zo min mogelijk belasting te betalen. Maar nee hoor, wij gaan het ook hebben over netcongestie. Fijn dat dat een keertje de aandacht krijgt die het verdient. Ja, waarom is dat voor jou belangrijk?
8: Waarom dat voor mij belangrijk is? Ja, ik adviseer cliënten, dat zijn ofwel financiers of vennootschap met financieringsbehoeften bij financieringstrajecten. En dat is vastgoedfinanciering, projectfinanciering, hotelfinanciering. En bij al die type financiering en projecten is een netaansluiting essentieel. En een financier was voorheen, de netaansluiting was er meestal wel, was meestal niks meer aan de hand. Maar naarmate de afgelopen jaren met netcongestie is het steeds meer een belangrijk aandachtspunt geworden voor financiers om goed te kijken hoe dat nou in elkaar zit. En wat nou de risico's zijn als die aansluiting niet wordt overgezegd, wanneer bijvoorbeeld een perceel wordt gekocht door een koper.
7: Nou, kun je dat afdwingen bij de netbeheerder? Want er is toch een soort aansluitplicht?
8: Er is een aansluitplicht, maar dat is nog geen capaciteit en transportplicht. En de aansluitplicht is alleen de verplichting in de zin van dat je altijd een aansluiting aan kan vragen. Maar de toekenning daarvan, dat is nog een tweede. En je hebt ook niet zoveel aan een aansluiting zonder capaciteit. Dus,
7: Dus er lopen dan op dit moment, want die netcongestie, dat is een breed vertakt probleem, projecten vast vanwege onzekerheid rond aansluiting.
8: Ja, je ziet vooral op dit moment voornamelijk nog veel vertraging in projecten. Want wat wij zien is bijvoorbeeld als er een projectontwikkelaar een perceel koopt waar die dus op wilt gaan ontwikkelen. Daar zit al een aansluitovereenkomst op. Maar die aansluitovereenkomst kan pas worden overgezet op het moment dat jij ook eigenaar bent geworden van dat perceel. Dan denk je, dat is niet zoveel aan de hand. Dat is gewoon een administratieve afhandeling. Maar in feite heeft de netbeheerder altijd nog het recht om dat wel of niet goed te keuren. Wat het dus onzeker maakt. Want als financier weet je dus pas op het moment dat dat plot is overgedragen, dat perceel is overgedragen, en de netbeheerder goedkeuring heeft verleend voor die overzetting van die aansluiting, dat die aansluiting is gegarandeerd. En die onzekerheid, die op zich was die goedkeuring van netbeheerders er altijd al.
7: En de klant in dit verhaal is overigens dan de financier, of kan dat ook de projectontwikkelaar zijn?
8: Kan beide zijn, inderdaad. Want ze lopen beide tegen problemen aan. En het verschil in positie is meer dat een projectontwikkelaar natuurlijk ook wat meer risico's neemt, wat meer kijkt naar de upside als het allemaal op zijn plek is. Terwijl de financier kijkt alleen maar op risico's.
7: Die zit achterop op de tandem en die vindt misschien toch eerder de rem.
8: Ja.
7: En vindt die financier op dit moment al de rem? Worden de projecten dus steeds moeilijker gefinancierd?
8: Het wordt moeilijker gefinancierd op het moment dat de netbeheerder geen duidelijkheid kan geven. Dus dan kan het zijn of een uitstel wachten totdat de netbeheerder wel duidelijkheid geeft. Dat meestal pas heel laat in het proces is. Ofwel dat er op andere manier een soort van zekerheid komt. Bijvoorbeeld een extra garantie om eventueel te dekken dat als de netbeheerder toch niet mee zou werken, dat de financier er nog uit zou kunnen.
7: Want is dan jullie opdracht om een route te vinden waarin het dan toch nog mogelijk is dat iedereen tevreden is en die aansluiting doorgang vindt? Of kan jullie traject ook zijn heel kort, namelijk doe het niet. Het is te riskant.
8: Ja, het hangt er dus inderdaad een beetje vanaf wie je optreedt. Als de financier er kritisch in zit en graag wil weten of het juridisch helemaal 100% sluit, dat jij zeker weet dat die aansluiting krijgt, dan is het antwoord nee, helaas kunnen we dat niet geven.
7: Maar dan moet je misschien altijd wel dat zeggen, want er is heel weinig nog met absolute zekerheid te stellen, toch?
8: Ja, vanuit ten aanzien van de netaansluiting kan je dus wel het een en ander regelen. Net zoals nu met cablepooling, oftewel dat je één aansluiting deelt met een andere afnemer. Daar sinds de inwerkingtreding van de energiewet dit jaar is dat een mogelijk voor meerdere type afnemers. Dus niet meer alleen maar voor zon- en windcombinatie, maar ook voor alle andere type afnemers.
7: Dan doe je dingen gezamenlijk.
8: Ja, dus dan is er wel een aansluiting en dan is er geen mogelijkheid om een extra aansluiting aan te vragen. Maar dan maak je gewoon gebruik van die bestaande aansluiting. Dus die ga je die delen. Daar maak je afspraken over, ga je helemaal uitwerken wat dan wat de aansprakelijkheden zijn en de financiële verplichtingen. Maar ook daarbij heeft de netbeheerder nog steeds een goedkeuringsrecht. En het probleem in Nederland is dat er verschillende netbeheerders zijn per gebied. En die hebben natuurlijk een monopoliepositie in die gebieden. En dat ze allemaal net een beetje anders werken. En dat ze ook net allemaal een beetje anders omgaan met wel of niet eerder al toezeggingen doen. Of wel of niet meer maatwerk leveren, mocht een financier daarna op zoek zijn.
7: Je zegt, die financier is in de eerste plaats terughoudend. De projectontwikkelaar die probeert het toch wat zonniger in te zien. Mm-hmm. Maar als er nu een deal uiteindelijk niet doorgaat, omdat dat net te vol is, bij wie ligt dan de verantwoordelijkheid? Bij wie ligt de aansprakelijkheid?
8: Nou, in principe ligt de aansprakelijkheid dan gewoon bij de projectontwikkelaar. Ja, ja. Want de netbeheerder kan je er niet op aanspreken. Die heeft gewoon zijn procedures. En daarom denk ik ook dat het zo belangrijk is dat die goedkeuringsrechten en die toezeggingen vanuit netbeheerders naar voren wordt gehaald. Dus niet pas helemaal aan het einde van het proces, maar dat het voor de financierbaarheid van die projecten essentieel is dat we eerder duidelijkheid hebben over of het door kan gaan. Eigenlijk het is een heel simpel administratief aspect.
7: Ik hoor aan je stem dat je dit hele simpele aspect toch heel vaak tegenkomt dat dit de bottleneck is.
8: Nou ja, wat je nu merkt is dat het per transactie merk je eigenlijk dat het hoger op het lijstje komt van de financier om al snel mee te gaan kijken van wat is hier aan de hand en hoe gaan we dit afdekken. En zeker ook vanuit nog een belangrijk aspect met de cablepooling, dus het delen van die aansluiting, is dat er altijd één hoofd aangesloten blijft. Dus er is altijd één contactpersoon, zeg maar, de hoofdcontactpersoon voor de netbeheerder. Dan denk je, nou, in principe werkt dat, niks aan de hand. Maar vanuit de financiering zal je altijd kijken, maar wat als één van deze partijen nu failliet gaat? Wat blijft er dan over? Of valt alles dan gewoon weg? En dat is vroeger was dat natuurlijk minder een probleem, want dan vraag je een nieuwe aansluiting aan en ja, dat komt dan wel goed. Maar nu een nieuwe aansluiting aanvragen.
7: Oh, we krijgen natuurlijk te maken met een crisiswet netcongestie. Mm-hmm. Moet wel bij zeggen dat de verantwoordelijk staatssecretaris debat zei dat die in 26 delen opgeknipt wordt en door de Kamer moet.
8: Ja.
7: Maar heb je daar toch nog fiducie in?
8: Nou ja, ik denk dat dit soort simpele als procedurele aspecten eigenlijk gewoon naar voren moet worden gehaald. En dat het ook vrij eenvoudig gedaan kan worden. En dat er dus ook een meer geharmoniseerd beleid moet zijn tussen de netbeheerders. En dat het dan inderdaad in ieder geval weten waar we aan toe zijn per situatie. In plaats van dat het een trial and error basis is.
7: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Ja? Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
5: Het dilemma.
7: Als CMS investeren wij op de eerste plaats in jong juridisch talent, of wij zetten ons geld liever in op de juridische inzet van kunstmatige intelligentie?
8: Dat is een hele makkelijke. Wij zetten in op jong juridisch talent.
7: Jenny Noordermeer, partner bij CMS. Maar, ja, zometeen dat jong juridisch talent neem ik zonder meer van je aan. Hoe belangrijk is dan toch, ondanks dat je zegt, daar gaat natuurlijk onze aandacht, misschien ook wel ons geld naartoe, kunstmatige intelligentie?
8: Ja, AI is heel belangrijk. In de zin van, we zijn er bij CMS al vroeg mee begonnen. We zijn aangesloten bij Harvey. Dat is een legal AI tool. Dat gebruiken we nu door de hele wereld binnen alle CMS-kantoren. Maar de output van zo'n AI tool, ten aanzien van juridische inhoudelijke dienstverlening, juridische inhoudelijke advisering, dat komt gewoon nog niet in de buurt van een advocaat. En ook niet in de buurt van een jonge advocaat. Het is gewoon vaak is er sprake van hallucinaties, oftewel het is onjuist. Het is onvolledig of het is gebaseerd op zelfs op wetgeving die dan niet bestaat. Er zijn gewoon nog best wel wat complexiteit in de inhoudelijke juridische beoordeling door AI-tools. Dus onze ervaring is.
7: Heb je wel eens het deksel op de neus gehad? Omdat je er misschien toch te veel vertrouwen in stelde en achteraf bleek dat het flauwekul was?
8: Nee, zeker niet. Maar dat is omdat bij ons hoog op de lijst staat is de controle op de AI-output. Dus wij zullen nooit zomaar iets aannemen van AI. Worden daar ook heel erg goed op begeleid.
7: Maar, want wie zijn wij? Want jij bent de partner. Je hebt jonge advocaten. Je hebt wat oudere advocaten. Je hebt mensen die nog geen advocaat zijn, die misschien toch toepassen.
8: Mm-hmm.
7: Ergens in die keten van controle moet jij dus wel weten wat waar vandaan komt.
8: Ja, je moet sowieso altijd weten waar wat vandaan komt. En we hebben heel veel opleiding en begeleiding intern over hoe je AI verantwoord inzet. En dat is ook op het niveau van de meer senior partners, van de junior advocaten. Dat eigenlijk iedereen weet waar moet je nou op letten en waar moet je op controleren. Dus je weet altijd waar het vandaan komt.
7: Ja, dat durf je hier te zeggen?
8: Dat durf ik 100% zekerheid te zeggen. Dat je weet wat de advisering is. En dat als je als partner betrokken bent bij een dossier, dat jij inhoudelijk checkt of het juist is.
7: Nou, ik vraag het omdat er natuurlijk, en dat is natuurlijk ook snel nieuws, af en toe iets verkeerd gaat. Er zijn waarschuwingen uitgedeeld, ook al richting advocatenkantoren. Zo af en toe ook consultants, accountants die de mist ingaan omdat er bronnen niet kloppen. Of toch inderdaad, wat je al zei, het nodige wordt gehallucineerd. Mm-hmm. Dat komt ergens vandaan.
8: Ja, zeker. Dat is inderdaad als je het gewoon grootschalig inzet zonder die check te doen. En daarom denk ik dat wij ook intern zo erg worden opgeleid om het vooral procesmatig te gebruiken en ook als sparringspartner te gebruiken, zeg maar. Dus dat je een advies hebt en dat je dan aan een AI toe vraagt, nou, weet je, heb je nog een andere invalshoek? Daarvoor kan het heel nuttig zijn. Maar als je dan hebt over de daadwerkelijke inhoudelijke juridische uitwerking, is het belangrijk om dat echt bij de basis te doen. Dus bij de wettekst, bij jurisprudentie. Echt gewoon hoe het echt, hoe je zeker weet dat het
7: klopt. Ik las eerder dit jaar in het FD, meen ik, dat zelfs tot in de rechtszaal toch ook rechters beginnen op te merken dat er dingen worden gezegd of terecht komen in pleidooien waarvan zij zeggen, ja, dit is niet relevant, het is flauwekul.
8: Ja, en dat is
7: dan dus, ben je al best ver.
8: Ja, en dat is ook precies het punt waarom wij binnen CMS het zo belangrijk vinden om te focussen op die opleiding en begeleiding daarin en dat verantwoord AI gebruikt, omdat het echt heel erg gevaarlijk is. Omdat juist die output van AI lijkt heel vaak juridisch heel sterk. Dus dat zelfs als ervaren advocaatje kan denken, nou, dit klinkt als een sluitend verhaal.
7: Je bent er wel eens ingetrapt, of bijna?
8: Nee, ik heb wel eens gedacht van, maar dit, ik dacht dat dit niet zo werkte, maar ik ga het nog eens wat beter uitzoeken. Het heeft me uiteindelijk meer tijd gekost om erachter te komen dat AI inderdaad echt gewoon iets had verzonnen, omdat het zo juridisch juist leek. Ja. Daarom is het zo gevaarlijk om het voor juridische en houdelijke
7: en waarom is het dan toch zo nodig, blijkbaar, om wereldwijd met CMS al toch ook mee te gaan?
8: Ja.
7: En zo'n juridische dienst af te nemen, die dus gevoed wordt door AI? Mm-hmm. Wat dan, waarom zou je er überhaupt aan beginnen?
8: Ja,
7: Als je zegt dat kost nou ook meer tijd om dingen echt tot achter de kom te controleren.
8: Ja, nou dat is inderdaad als je het echt voor inhoudelijke adviezen gebruikt. Ik denk als je het gebruikt voor procesmatige dingen, voor het review of samenvatten, dan kan je het heel goed als extra tool gebruiken. Dus daarvoor is het belangrijk. En vanuit CMS vinden we het heel belangrijk om wel mee te gaan in die ontwikkeling. Want het wordt natuurlijk steeds een beetje beter. Het is wel ook deel van de toekomst. Het is nog de vraag hoe ver het ons werk helemaal kan overnemen.
7: Ik ben heel internationaal georiënteerd. In de Belgische krant De Standaard. Zoveel mensen, zoveel meningen. Maar een Belgische advocaat, blijkbaar ook gerenommeerd advocaat in België, 1 op de 3 advocaten gaat de AI-revolutie overleven. Wat zou jouw inschatting zijn?
8: Mijn inschatting is dat niet. Ik denk dat we advocaten nog heel hard nodig hebben. Ook omdat de vraag naar juridische verdienstverlening alleen maar groter wordt. Omdat de regelgeving alleen maar zwaarder wordt. En AI heeft nog een lange weg te gaan voordat die juridische dienstverlening betrouwbaar kan leveren.
7: Blij dat het ook blijkbaar duurder aan het worden is. Want dat was ook nog een analyse van het FD. Dat veel advocatenkantoren overvallen zijn door de stijgende AI-prijzen. Dat ze steeds meer daadwerkelijk moeten gaan betalen voor het gebruik van de tool. En aangezien AI voor steeds ingewikkelder zaken wordt ingezet, ja, loopt ook de rekening op. Is jou iets bekend van een AI-dieet bij CMS-medewerkers?
8: Nee, daar ben ik nog niet mee bekend. Maar ik kan me goed voorstellen dat zo doorwerkt. Er is natuurlijk wel veel concurrentie ook in de AI-markt. Dus die marktwerking aan prijs zal er ook wel blijven.
7: Dat heeft een drukkend effect, denk jij?
8: Dat denk ik zelf, maar ik moet zeggen dat ik daar geen econoom voor ben. Maar uiteindelijk gaat het gewoon om een goed betrouwbaar AI-systeem die in ieder geval ook voor juridische verdienstverlening kan worden gebruikt. En dat je daar ook verantwoord mee omgaat. Dat is eigenlijk waar het om gaat. En dan denk ik dat advocaten niet zomaar worden vervangen. Want je moet ook niet vergeten dat de cliënten die bij ons komen, bij zo'n type kantoor als CMS, die komen met hun complexe juridische problemen, willen strategisch advies, willen ook hun commerciële belangen laten meespelen.
7: Hoe vaak hebben die toch zelf misschien al met behulp van AI iets in elkaar gevreubeld waar jullie dan op voort moeten? Of komt dat niet voor?
8: Het komt vast wel eens voor, maar ik denk dat wel meevalt. Want mensen komen niet, cliënten die bij ons komen, die komen inderdaad voor die zware juridische inhoudelijke vragen. En die kunnen zich ook helemaal niet veroorloven dat er dan doordat er simpel met AI gebruik is gemaakt, dat er daardoor een fout wordt gemaakt. De vragen die ze inderdaad makkelijk met AI zouden kunnen oplossen, Dan zouden ze ook niet mee bij ons komen.
7: Maar ik spitste het dilemma natuurlijk toe op de jonge medewerkers. Ja. Omdat dat voor een deel misschien medewerkers zijn die taken voor hun rekening nemen, waarvan je zonder al te ver in de toekomst te hoeven kijken zou kunnen denken, dat kan wel over worden genomen.
8: Ja, maar wat ik denk dat voor jonge advocaten juist ook heel belangrijk is om ook altijd betrokken te zijn bij de juridische inhoudelijke analyse en al. En dat is ook binnen CMS ook wel een van de speerpunten is om jonge advocaten al snel veel verantwoordelijkheid te geven en echt met de inhoud bezig te laten zijn. Juist omdat dat noodzakelijk is om je te kunnen opleiden voor een goede advocaat voor de toekomst.
7: Wil een cliënt het eigenlijk? Wil die cliënt dat jullie met AI aan de slag gaan? Of denkt hij dan, ja, maar daar heb ik jullie niet voor?
8: Nou, ik denk dat dat wel meevalt hoe verder de cliënten dat wil. Zeker als je kijkt naar mijn eigen praktijk, is dat niet aan de orde. Het zijn gewoon financieringstransacties waarbij commerciële belangen spelen. En er ook veel meer juist gaat om die onderhandelingen en de commerciële aspecten daarin. Wat AI natuurlijk als gewoon computer niet makkelijk over kan nemen. Maar waar je het misschien wel eerder gaat zien is bij due diligence. Dus onderzoeken naar bedrijven met honderdduizend documenten. En dat ze dan deels AI in gaan zetten. Maar dat moet altijd met goed worden afgestemd met de cliënt. Want dat is uiteindelijk blijft er een foutgevoeligheid. En moet er altijd wel een basischeck worden gedaan door de advocaat.
7: Jenny Noornemeer, zelfadvocaat, partner banking en finance bij het advocatenkantoor CMS. Dank voor je komst.
8: Dankjewel.
7: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Ernst Japiksen. Hij is de topman, vertrekkend topman van het energiebedrijf en natuurlijk over zijn strijd met Den Haag. Het eigenaarschap van die warmtenetten komt namelijk in publieke handen. Abonneer je op de Top van Nederland en mis geen enkele aflevering.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: 也是你们的家人。
1: Ja, Ben, wat zeggen deze tech bros nou eigenlijk?
2: Zo, het is een AI race. Nee, het is een AI oorlog.
1: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
2: Nou, praten over tech.
1: In de grote tech show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
2: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
3: De grote tech show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil flink investeren in het verkleinen van de voetbalkloof. Volgens hem is er een groot gat tussen rijke en arme voetballanden en bonden. Hij gaat niet in op kritiek rond zijn omstreden plannen om het WK commerciëler te maken, maar zegt dat de FIFA altijd zal blijven zoeken naar investeringen. Een 49-jarige man is overleden nadat hij werd neergestoken in Bourtange, vlakbij de Duitse grens met Groningen. Een opgeroepen traumahelikopter kon niks meer voor de man doen. Kort daarna werd een 46-jarige verdachte opgepakt. De politie onderzoekt de steekpartij. Syrië en Israël zijn met elkaar in gesprek gegaan om de onderlinge spanningen te verminderen. Volgens Syrische staatsmedia was het gesprek in Jordanië en zou Amerika de bemiddelaar tussen de twee zijn. De situatie tussen de landen escaleerde nadat Israël een luchtaanval uitvoerde op een Syrische luchtmachtbasis. En de regels bij ongeregeldheden in het voetbal worden opnieuw goed bekeken door de KNVB. Gisteren raakten 5 supporters gewond bij een vuurwerkincident bij Cambuur Feyenoord. Ze liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Maar de wedstrijd ging door omdat er geen spelers werden geraakt. En dat voelt niet goed, zegt de bond. En dan nu het weer van Weer Online. Het is fris, landinwaarts ruim onder de 10 graden en op sommige plekken mistig. Vandaag veel zon, alleen in het noorden wat wolken. En het wordt rond de 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
6: De euro is wat dat betreft gewoon nog geen succes. Ik heb wel eens een keer een Chinese belegger gesproken en die zei tegen mij van ja, ik wil best in Europa investeren, maar niet in een Europese provincie zoals Nederland of Duitsland.
7: Ik ben geen voorstander van het uitgeven van een heleboel gemeenschappelijke schuld in de Europese Unie.
8: Ik maak mij zorgen over het idee dat gezamenlijke schulden, eurobonds, dat gepresenteerd wordt als een soort redding van de muntunie, terwijl ik vind dat eerder het ondergang van de euro kan zijn.
6: Hoe denk jij dat in de huidige situatie, waarbij iedere crisis een kopie van de vorige zal zijn, dat beter is dan...

0: Omdat je toch probeert een oplossing te vinden. Wat wil je dan?
1: Ik denk dat we onvermijdelijk die kant op gaan.
2: Elke familie heeft wel een onderwerp waar je het gewoon liever niet over hebt. Zo'n onderwerp waarvan je zegt, oh, als dat aangesneden wordt, nou, dan wordt het nog een hele lange kerst. De Europese familie heeft ook zo'n onderwerp. Eurobonds. Het uitgeven van obligaties die niet worden gedekt door de individuele lidstaten, maar door de Europese Unie als geheel. Het voordeel, landen die grote staatsschulden hebben kunnen toch nog goedkoper lenen, want de hele Unie staat garant. Het nadeel is, ja, welke overheid gaat er nog op het kasboek letten als iedereen garant staat? En dus lopen de emoties iedere keer weer hoog op als het woord eurobond wordt genoemd, bijvoorbeeld in het Europese parlement. Landen als Nederland, Duitsland, Finland, Oostenrijk en Zweden willen absoluut niet aan de eurobonds beginnen, terwijl landen als Frankrijk en Spanje juist staan te springen. Wij, dat groepje van die vijf landen, hebben zelfs een bijnaam gekregen. De Vrekkige Vijf. Maar houden we dat verzet eigenlijk vol? Geopolitiek is het zeer onrustig. We praten over het sterker maken van de Europese Unie. Hoort daar niet zo'n gezamenlijke verantwoordelijkheid bij? En als we blijven volharden in ons verzet, zijn we dan niet medeschuldig aan het steeds irrelevanter worden van de Europese Unie? De kernvraag is deze. Zijn eurobonds de groeiversneller voor een Europese Unie, of is het een achilleshiel die leidt tot onverantwoorde schuldenbergen? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom in de studio in Ierland, macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
3: Dag Rens.
2: En hier in de studio in Amsterdam, macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
4: Dag Rens.
2: Mijn naam is Rens de Jong. We gaan het dus hebben over eurobonds. Edin, ik las op BNR een column van jou dat je geen fan bent. Sterker nog, de kop was: eurobonds is een verzameling rotzooi, basis voor vele toekomstige problemen. Leg dat uit in 30 seconden.
4: Ik maak mij zorgen over het idee dat gezamenlijke schulden, eurobonds, dat gepresenteerd wordt als een soort redding van de muntunie. Terwijl ik vind dat eerder het ondergang van de euro kan zijn.
2: En waarom, heel kort, kan dat een ondergang zijn?
4: Ik heb iets soortgelijks meegemaakt in Joegoslavië, waar ik ben geboren. Ik zie heel veel overeenkomsten daartussen. En een van de overeenkomsten is, ja, het rijke noorden als het ware. Het zuiden wat minder rijk was, zeg maar. En op een gegeven moment weigerde men te hervormen en wilde gewoon doorgaan op de oude voet. Nou wil ik niet zeggen dat alles wat zich in Joegoslavië afgespeeld heeft hierdoor komt, maar het heeft wel meegespeeld.
2: Ja. Han, als ik even kijk naar jouw columns, onder andere op BNR, maar ook op andere media, kan jou niet echt als een eurobond-fan omschrijven, toch?
3: Nee. Misschien jaren geleden wel. En het probleem met dit onderwerp is dat je goed moet definiëren waar heb je het nu eigenlijk over. Maar ik ben geen voorstander van het uitgeven van een heleboel gemeenschappelijke schuld in de Europese Unie.
2: Ja, en je zegt jaren geleden wel. Is dat een soort van high school sweetheart waarvan je denkt, oh, dat was toch mooi, maar als je er nu naar kijkt, denk je, nee, dat is toch niet helemaal geworden is wat ik ervan had verwacht.
3: Nou ja, dat is gedreven door de ervaringen. En als je dus constateert dat heel veel landen zich gewoon niet aan vrij simpele begrotingsafspraken kunnen houden, en dan, als ze zich dan helemaal niet meer aan kunnen houden, dan opeens een soort vlucht naar voren willen doen en eurobonds willen introduceren, ja, dan moet je je hart gewoon vasthouden. Ja.
2: Wat willen wij weten in deze uitzending? Waar zit het dilemma? Waar zit de spagaat? Vertel me, Edin.
4: Nou, ik zou in ieder geval meer gevoel willen krijgen voor waarom in mijn optiek een hele belangrijke factor in deze discussie, namelijk het vertrouwen in elkaar. Mm-hmm. Waarom dat toch een beetje ondergesneeuwd raakt. Het lijkt alsof het er niet toe doet. Ik lees bijvoorbeeld ook nu voorstellen over eurobonds, en dan wordt gezegd, ja, alleen onder strenge voorwaarden. Ja, amahula. Ja. Met de euro hadden we ook die strenge voorwaarden. We weten allemaal hoe het daarmee is afgelopen.
2: Ja, dus eigenlijk zeg je, de basis zou moeten vertrouwen moeten zijn, dat mensen gaan doen wat in de regel staat, en dat gebeurt gewoon niet.
4: En dat is er niet.
2: Ja, en hoe kan dat? Oké, Han, andere dingen die we graag willen weten over eurobonds?
3: Nou ja, weet je, wij hebben vandaag als gast een heel bijzondere gast. Dus je zou kunnen zeggen de uitvinder van eurobonds. Dus ja, het kan niet beter. Dus ik hoop eigenlijk dat hij mij misschien op wat andere gedachten zal kunnen brengen.
2: Nou, laten we dat eens eventjes onze gast introduceren. We gaan het in ieder geval wel proberen. Onze gast toen hij jaren geleden zelf bedacht, staat te boek als een groot voorstander van eurobonds. De bedenker, universitair hoofddocent economische en monetaire politiek, Wim Boonstra aan de Vrije Universiteit. Dag Wim.
5: Goedemorgen.
2: Goed jullie te zien. Of goed jou te zien. En goed je. Nou, ik zeg jullie omdat volgens mij hebben Han en jij wel een geschiedenis samen, toch of niet?
5: Nou ja, we zijn jarenlang naast de collega's geweest.
2: Ja.
5: En toen ik mijn eerste stuk over eurobonds schreef, was Han mijn eerste meelezer.
2: Oh ja?
5: Dus hij is er ook vanaf het begin bij betrokken.
2: Han, waarom was jij eerste meelezer?
3: Nou, ik was niet alleen eerste meelezer. Volgens mij was ik zelfs officieel zijn baas.
2: Oh.
3: We waren allebei min of meer tegelijkertijd begonnen bij de toenmalige Amro Bank op een afdeling. Hm. Ik iets eerder dan Wim.
5: Twee maanden.
3: En toen de baas. Ja.
5: Nee, hij was toen senior, ja.
3: En toen de baas wegging, werd het mij toevertrouwd. Maar in ieder geval, Wim die had op een gegeven moment ontdekt dat er een essaywedstrijd was van een Amerikaanse financiële instelling. Die ging een essay schrijven en ik las mee. Maar ik dacht, ja, als Wim een essay schrijft, dan wil ik ook een essay schrijven. Dus ik heb ook een essay geschreven. En Wim won een prijs. En als ik het mij goed herinner, Wim, was het $2000. Wat best wel veel geld was eigenlijk.
5: Ja.
3: En ik kreeg een eervolle vermelding en een boek.
2: Ja. Was het inderdaad $2000 of niet?
5: Ja, maar het belangrijker was dat de winnende essays werden ook gepubliceerd in een boek.
2: Aha.
5: Dus ik heb ook internationaal, ook in het Engels, als eerste over wat ik in de tijd trouwens EMU-bonds noemde. Mm-hmm. Omdat iedereen op de kapitaalmarkt weet dat eurobond eigenlijk een stukje taalvervuiling is. Want die bestaan al decennia en het is iets heel anders. Maar goed, zo is het debat gelopen.
2: Dit was in 1989. Ja. Even schets mij wat er toen aan de hand was, waarom jij dacht, ik ga een paper schrijven over de EMU-bonds.
5: Nou, het was heel grappig. We hadden toen net het plan Delors gehad. Dat is de aanloop naar de invoering van de euro, nog voor het verdrag van Maastricht. Maar er stonden een paar dingen in waarvan ik dacht van dit is madness.
2: Mm-hmm.
5: Onder andere stond er nog niet in dat we gemeenschappelijke munt moesten invoeren, maar zullen de munten aan elkaar koppelen. Nou ja, na enkele decennia in het Europese monetaire stelsel weten we dat niet werkt. Maar toen kreeg ik als opdracht om een speech te schrijven van een van onze bestuursleden. Dat was de heer Dick Meijs. Want die moest de toespraak houden op de jaarvergadering van de Vereniging voor Beleggingsanalisten. En ik moest iets over Europa schrijven. Ik heb daar dapper op zitten werken. En toen had ik gewoon op een moment een pop-up, maar dit kan veel slimmer. En toen heb ik dus dat idee om schulden samen te voegen, maar niet om voor elkaar garant te staan, mm-hmm, conditioneel. Dus waarbij duidelijk af is gesproken van, jongens, sta je er slechter voor, hou je slechter aan regels, dan betaal je ook een hogere rente met een afdwingbaar mechanisme.
2: En dat schreef je in die speech?
5: Dat schreef ik in die speech. En ik was erbij bij die jaarvergadering en de heer Meijs heeft de hele speech voorgelezen, behalve dat stuk. dus ik baalde als een stekker. Ik heb er toen een ESB-artikel van gemaakt in eerste instantie. Dat is in 1989, 6 december om precies te zijn, gepubliceerd. Ja, geen reactie. Toen heb ik dat Engelstalige stuk gedaan. Toen won ik die prijs en toen moest ik bij Meijs komen. Want het was binnen ABN AMRO toen toch wel groot. Een van onze economen heeft een prijs gewonnen. Dus ik moest bij Meijs komen en Meijs die zei van, ja, ik weet het nog, dat stond in die speech. En ik heb het 5 keer gelezen, ik kon er geen fout in ontdekken. Maar met Wim Duisenberg in het publiek durfde ik het niet uit te spreken.
2: Ja.
5: En daar heb ik nu eigenlijk best spijt van.
2: Ja, precies. Hij had de eerste kunnen. Laten we heel even kijken naar wat het idee destijds was. Dus wat, probeer het voor niet. Want het nadeel, er is geen nadeel, maar we zitten nu met 3 economen in de studio. Dan kan het af en toe een beetje theoretisch worden. Dus probeer het simpel uit te leggen.
5: Heel praktisch. We hadden toen al enkele decennia hadden we het Europese monetaire stelsel gehad met de wisselkoersmechanismen. En om de havenklap waren er valutacrisis. Dan werd er weer een stevig herschikje gedaan. Dat devalueerden de Italianen weer, dan de Fransen weer.
2: Want die wisselkoers, dat was gewoon vastgeklinkt dan? Of, wat was dat?
5: In theorie waren die wisselkoersen binnen een bepaalde fluctuatiemarge. Waar ze dan een beetje omheen mochten gaan, maar wel relatief vast. Maar je zag dat speculatie op de valutamarkten duwde continu. En dat stond ook meteen de interne markt onder druk. Hè? Want op het moment dat de Italianen devalueerden ten opzichte van de Fransen, staan de Franse vakbonden meteen te te roepen om handelsbelemmeringen. En ik dacht van, dit is geen slim plan om dit zo te doen. Dus we moeten naar één munt. En toen dacht ik ook van, ja, als we nou doen... En ook meteen die staatsschulden samenvoegen... en niet om elkaar voor elkaar garant te staan... maar juist om daar wel een disciplinemechanisme in te maken... dan kun je een boel ellende voorkomen.
2: Dus wat was het idee? We voegen alle staatsschulden samen?
5: Ja, nou, ja, maar gewoon dat er eigenlijk een soort agentschap... voor financiën in Brussel of Frankfurt of ergens in Europa komt... die emitteert de schuld. Dan heb je in één keer een markt... zo groot als de Amerikaanse markt voor FEDs, Treasuries...
2: Ja.
5: He, en dan heb je in Europa direct een stevige kapitaalmarkt... en die is nu versnipperd.
2: Ja.
5: En bij iedere crisis betalen we daar een gruwelijke prijs voor.
2: Ja.
5: He, en dat gewoon de speculatie die vroeger op de valutemarkt zit... ja, die zit dus nu op de obligatiemarkt. Ja. En als puntje bepaaltje komt, is de ECB de sjaak... want die staat er altijd in, is de belangrijkste bron... voor moral hazard in de eurozone. Dat willen ze niet, maar ze zijn het wel... En dat blijf je houden zolang er tussen landen staatsschuld gespeculeerd kan worden.
2: Zo simpel is het. En wat was dan de stok achter de deur voor deze landen... om zich wel aan hun eigen begrotingsdiscipline te houden?
5: Nou, aanvankelijk had ik bedacht dat je dus de spread... die ze moeten betalen ten opzichte van de funding van Europa... stel dat de Europese Commissie voor 7% kan financieren... dan moesten landen kregen een afslag of een opslag al naar gelang... Hoe zij ervoor staan ten opzichte van afspraken.
2: Dus als jij, stel je voor, je moet individueel als land geld gaan ophalen... betaal je, weet ik veel, 10%. Bij Europa betaal je 7%. Daar zit 3% verschil tussen. Ja. En dan?
5: Goed, dat betaal je dan keurig aan dat centrale instelling. Kijk, en wat je ook krijgt, als je daar nou in zit als land... Hè, en je houdt je niet aan de regels, wat gebeurt er dan? Dan kun je de volgende keer niet meer meedoen. En dan ben je in gebreken gebleven. En
4: maar denk zie je dat al voor je?
5: En dan zeggen de financiële markten van... oh, in gebreken gebleven, dit is junk. Zo'n land komt de kapitaal maar niet eens meer op.
4: Er maar zie je het al voor je
5: discipline in.
4: Dat er iemand vanuit de EU naar Frankrijk toe gaat en zegt... jij krijgt een renteopslag.
5: Ja.
4: Ja.
5: Nou, dacht je nu toch ook als het er een zootje van maakt. Alleen nu heb je ook nog eens een keer dat die hele eurozone... Die hele, als je dan kijkt naar die Griekse crisis... Hè? Ik zeg het tegen mijn studenten van beeld je nou eens even in... er gaat iets mis op Urk en heel Nederland is ontregeld. Dan klopt er iets niet in de manier waarop Nederland georganiseerd is. Nou, zo is Griekenland ongeveer ten opzichte van de eurozone.
2: Was het destijds,
5: en dat kun je oplossen.
2: Was het destijds een controversieel idee of niet?
5: Nee, want wat je eigenlijk zag, en dat verraste mij toen wel... dat is dat financiële markten in de periode na invoering van de euro... tot de crisis van 2008, eigenlijk geen enkel verschil hebben gemaakt... tussen de landen. De rentes lagen toen pal op elkaar. Italië leende bij vlagen zelfs wel goedkoper dan Nederland. Financiële markten kunnen namelijk ook dingen verkeerd doen. Kijk, en wat ik sindsdien heb bijgeleerd, ik had niet voorzien... hoe slecht de landen zich hieraan zouden houden. Waarbij dan wel, we praten altijd naar financiën... maar dus ik kan ook wel een paar dossiers opnoemen... waar Nederland als een van de slechtste in Europa wordt gezien.
2: Laten we dat doen. Han, jij wil iets vragen.
3: Nou, ik wil graag iets nader toelichten... wat naar mijn idee Wim nog niet heel duidelijk heeft gezegd. Hè, maar in zijn voorstel zat een soort formule... daar moest je het dan wel over eens worden. En dat zal natuurlijk ook wel niet zo eenvoudig geweest zijn. Hè? Maar dat je dus bijvoorbeeld zou zeggen... nou, wat hij net zei, die uitgevende instelling... die leent tegen 7%. En dan kunnen landen, bijvoorbeeld een land met een overheidsschuld... van meer dan 100% BBP, die moet 1,5% extra betalen. En een land dat juist minder schuld heeft, die krijgt een afslag. Hè? Ja. Maar dat zit dus in een formule... Maar het probleem van Wim zijn voorstel, dat leek mij toen al... maar dat lijkt mij nog steeds... dat is dat je ten eerste daar dan wel over eens moet worden. En ten tweede moeten landen ook wel gedisciplineerd genoeg zijn... om dan toch niet via een omweg alsnog andere middelen aan te trekken.
2: En is het dan zo, en dat laten we daar eens even naartoe gaan... volgens mij hoor ik hier overal... ja, misschien in theorie is dit een goed idee... maar wat we de afgelopen 25 jaar hebben gezien, Edin... is dat landen zich zo slecht aan afspraken houden... In hindsight is dat toch geen goed idee.
4: Wat je in feite vraagt, denk ik, is dat je met een partner, als het ware, een huwelijk onder huwelijksvoorwaarden aangaat. In de wetenschap dat als er oneenigheid daarover is, dat je partner erover gaat of die zich daaraan houdt of niet. Mm. En op het moment dat je financiën gedeeltelijk of geheel samen gaat voegen, of het nou tussen landen of tussen personen is, dat staat of valt met vertrouwen in elkaar. Dat anderen of andere partij of andere partijen daar geen misbruik van maken. Ja. En het enige wat ik zeg is, we hebben iets meer dan 25 jaar geleden hebben we de euro geïntroduceerd. Daar zijn afspraken over gemaakt waar we ons aan zouden moeten houden om daar een succes van te maken. En als je terugkijkt naar de afgelopen 25, 26 jaar, dan kun je niet anders dan vaststellen dat heel veel, met name grote landen, Frankrijk bijvoorbeeld, die houden zich daar niet aan. Dus die willen het niet of die kunnen dat niet, maar het gebeurt in ieder geval niet.
2: Ja, de crisis rondom deze, de discussie rondom eurobonds laait vaak op in tijden van crisis. Ik dacht, laten we eens even een paar crisis erbij pakken en kijken wat daar gebeurd is.
5: Mag ik even hier een... Kijk, mijn denken heeft natuurlijk ook niet stilgestaan de afgelopen 25 jaar. Het is politiek heel moeilijk. De angst dat een land alsnog zelf ander papier gaat uitgeven, die is natuurlijk compleet nul. Want markten zijn niet helemaal gek. Die zien meteen van, hey, dat land heeft een groot probleem. Laten we die eens afstraffen. Die gaan een rente betalen waar je ziek van wordt. Dus dat mechanisme is er niet. Maar gegeven het feit dat het politiek zo moeilijk ligt, en anders dan wat jij zei, er zijn niet meer 5 landen tegen. Nederland begint steeds eenzamer te worden. Duitsland is ook een land met grote financiële problemen. Een beetje de erfenis van de periode Schäuble-Merkel. Nederland begint wel een beetje een buitenbeentje te worden. Maar je kunt, het gaat er uiteindelijk om dat je een financiële markt creëert, en dat heb ik al wel in het eerste artikel gezet, die gewoon de rol die de treasuries in de Amerikaanse economie hebben in Europa kan spelen. Ja. Europa is de enige majeure markt die niet een geïntegreerde kapitaalmarkt heeft.
2: Ik wil die
5: en
2: straks
5: je kunt
2: oppakken.
5: Het dus ook doen zonder dat je voor elkaar garant staat. Er zijn allemaal andere manieren om gewoon het fundament erin te leggen zonder dat je voor elkaar garant staat.
2: Voordat we daarheen gaan, ik wil eerst even naar de crisis toe, omdat daar gewoon wat interessante vertrouwensvragen in zitten. We beginnen eventjes in de nasleep van de kredietcrisis, zo rond 2010. We ontdekten dat de Grieken er een compleet zootje van hadden gemaakt. En toenmalig commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, wie kent hem nog, en de Italiaanse minister Giulio Tremonti van Financiën publiceerden toen een brief in de Financial Times waarin ze schreven: Eurobonds will end the crisis. Wat vonden wij van die brief? Kunnen we deze brief nog herinneren of niet?
5: Ja, een afschuwelijk stuk. Dat is nooit moeten schrijven. Toen hebben ze het fundament eronder vandaan getrokken met dat huilerige toontje van we moeten elkaar helpen. Terwijl we op dat moment het grote probleem was sommige landen ons gewoon de oren aan hadden genaaid. Dat was een buitengewoon dom en slecht getuige.
2: En waarom was dat? Want Griekenland had gewoon de boel geflasht.
5: Dat wisten we al toen ze lid werden.
2: Ja. En waarom zeg je dan, dit is een huilerige brief die heel slecht valt?
5: Omdat het zo'n verhaal was van, we moeten elkaar toch helpen met wat alles, terwijl de landen in problemen toch wel landen waren die zich helemaal niet aan afspraken hadden gehouden. Dus dit was nou echt dé toon om bij landen als Nederland en Duitsland de reflex te krijgen van, never, nooit.
2: Ja.
5: Die hebben het project echt heel veel schade aan gedaan.
2: Hand eens?
3: Ja, dat ben ik met Wim eens, zeker. Ja. Ja. Slechte brief.
2: Dan ga ik naar de. Dus
4: maar hier, er was nog iets wat in mijn ogen even slecht was, ook voor waar we het nu over hebben, die gezamenlijke schulden. Dat was de belofte van de toenmalige president van de Europese Centrale Bank. Whatever it takes. Mm. We zullen whatever it takes
2: Mario
4: doen.
2: Draghi.
4: Mario Draghi.
2: In Londen. Ja.
4: En op dat moment had je dat inderdaad kunnen zien als een soort oplossing voor de vraag die toen boven de markt hing, gaat de euro het overleven? Maar wat dat voor gevolg heeft gehad, je hebt daarmee gezegd van whatever it takes betekent, ik denk dat veel hoofdsteden van de eurolanden hoorden, aha, ik kan dus gewoon doorgaan met geld lenen en uitgeven. Ja. Als daardoor de hele muntunie in gevaar komt, springt de ECB wel bij.
2: De moral hazard ligt altijd bij de ECB en daarom gaan we dus nooit ons ergens aan houden.
5: Nee, maar dat is precies, dat zei ik in mijn inleiding al. Hè. De Europese Centrale Bank is, ik denk tegen het eigen zin in, de ultieme bron van moral hazard.
2: Ja.
5: Dus de volgende crisis, als weer een land op zijn Grieks tekeer zal gaan, en Griekenland was wel een heel aparte casus, dan zal de ECB weer instappen.
2: Ja.
5: Omdat het uit elkaar vallen van de euro nog vele malen kostbaarder is dan alles wat we dus hebben meegemaakt.
2: Kortom, dus we hebben Juncker gehad. En ben jij het eens dat Draghi dit niet had moeten zeggen?
5: Draghi heeft Europa gered. En ik was een keer op een congres van de SP. mocht ik een keertje spreken. En dan wordt er een heleboel over vakbonden, weet ik wat, alles geroepen. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd van... weten jullie wel dat Mario Draghi in zijn eentje meer baan in Europa heeft gered... dan alle socialistische partijen bij elkaar? Nou, ze hadden gelukkig geen tomaten bij zich, dus ik ben er veilig weggekomen. Maar zo is het wel.
6: Edin zegt, ja, maar hier is duidelijk gemaakt... dat de moral hazard dus altijd bij de ECB ligt.
5: Precies, en daarom moet je die eurozone zo sterk maken... dat dat niet meer nodig is. En dat is nou precies het hele idee achter mijn voorstellen. Ja,
6: deze uitzending gaat ongelooflijk snel. We hebben nog heel veel te bespreken voordat we toekomen aan het grote plaatje over eurobonds. Maar de tijd op de radio zit er alweer op. De rest van het grote plaatje kun je vinden in onze podcast. Weet de aflevering te vinden in de BNR-app of in andere podcast-apps. Voor nu dank aan de bedenker van eurobonds, Wim Boonstra. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende keer. Dag.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil flink investeren in het verkleinen van de voetbalkloof. Volgens hem is er een groot gat tussen rijke en arme voetballanden en bonden. Hij gaat niet in op kritiek rond zijn omstreden plannen om het WK commerciëler te maken, maar zegt dat de FIFA altijd zal blijven zoeken naar investeringen. Een 49-jarige man is overleden nadat hij werd neergestoken in Bourtange, vlakbij de Duitse grens met Groningen. Een opgeroepen traumahelikopter kon niks meer voor de man doen. Kort daarna werd een 46-jarige verdachte opgepakt. De politie onderzoekt de steekpartij. Syrië en Israël zijn met elkaar in gesprek gegaan om de onderlinge spanningen te verminderen. Volgens Syrische staatsmedia was het gesprek in Jordanië en zou Amerika de bemiddelaar tussen de twee zijn. De situatie tussen de landen escaleerde nadat Israël een luchtaanval uitvoerde op een Syrische luchtmachtbasis. En de regels bij ongeregeldheden in het voetbal worden opnieuw goed bekeken door de KNVB. Gisteren raakten 5 supporters gewond bij een vuurwerkincident bij Cambuur Feyenoord. Ze liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Maar de wedstrijd ging door omdat er geen spelers werden geraakt. En dat voelt niet goed, zegt de bond. En dan nu het weer van Weer Online. Het is fris, landinwaarts ruim onder de 10 graden en op sommige plekken mistig. Vandaag veel zon, alleen in het noorden wat wolken. En het wordt rond de 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
6: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er allemaal komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hoi Ria.
7: Hey, hoi.
6: Wat gaan we doen?
7: We hebben vandaag Hans Huygen in de studio. Hij is directeur van de branchevereniging NIDV. En dat staat voor de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid. En we gaan met hem praten over hoe defensiebedrijven er in Nederland op dit moment voor staan. Klotst het geld bij hen tegen de plinten op nu de overheid miljarden ter beschikking heeft gesteld om de legers in de vaart en volkeren mee te nemen?
6: Ja.
7: Of vissen ze juist achter het net en krijgen buitenlandse concurrenten juist de meeste interessante en lucratieve opdrachten? Dus wat gaat er goed, wat gaat er beter? Dat gaan we met hem bespreken.
6: Ik ben benieuwd welke van de twee het is. Maar dat horen we zo meteen. Eerst eventjes wat anders. Want in Nederland hebben we natuurlijk zijn onderdeel van de NAVO. Die kennen we allemaal. Maar we hebben ook de JEF. Niemand die het weet, tenminste bijna niemand. Ria wel. Ria, jij hebt hier een artikel over geschreven deze week.
7: Ja, ik heb hier een artikel over geschreven juist omdat bijna niemand weet wat het is. Dus het is ook een artikel van wat is het?
6: Ja, met Jeff, vraag en antwoord.
7: Ja, met vraag en antwoord. Heel simpel. Heeft hij altijd al willen weten over de JEF? En de JEF staat voor de Joint Expeditionary Force. Mm-hmm. En dat is een verbond van de 3 Baltische staten. Nederland, het Verenigd Koninkrijk als leider en de Scandinavische landen plus IJsland. Dus 10 landen in totaal.
6: Noordelijk Europa eigenlijk.
7: Noord-Europa zonder Polen en zonder Duitsland. Dat is wel opvallend.
6: Ja, en wat is het precies? Want de Joint Expeditionary Force, af en toe hebben ze een vergadering, zie ik dan voorbij komen. Wat is het verschil tussen zo'n verband en de NAVO? Dus het zijn allemaal NAVO-landen? Ja, allemaal.
7: Het zijn allemaal sinds kort NAVO-landen. Dat was natuurlijk niet zo voor Finland en Zweden. Nee. Het verschil is dat de NAVO alles met unanimiteit moet beslissen. Dus als ze besluiten van er is ergens een actie of aanval, dan moeten we met 32 landen akkoord gaan. Dat kan even duren. We kennen de stroperigheid van dit soort organisaties. En de JEF heeft een ander systeem. Daar kunnen landen in actie komen als de leidende staat, dat is het Verenigd Koninkrijk dus, met één ander land, dus maar twee landen zeggen van dat gaan we doen. De rest hoeft niet mee te doen, dat is vrijwillig. Mag natuurlijk wel, doen ze ook veel, maar ja, het is dus veel flexibeler, het kan ook veel sneller. En het is niet zoals een NAVO met een verdrag en een heel bureaucratie, et cetera. Het is een soort framework, hebben ze, een soort raamwerk, afspraken. En daardoor is het gewoon wat vlotter allemaal.
8: Ja, dus heel erg het idee van coalition, hele kleine coalition of the willing. Heeft die de Joint Expeditionary Force ook al wat wapenfeiten? Hebben ze zich al bewezen?
7: Ze hebben sinds 2023 al een echte actie. Namelijk na aanleiding van het doorknippen van kabels in de Oostzee. Mm-hmm. Zijn ze gaan patrouilleren meer in de Oostzee. Ze doen ook meer in de Noordzee. En ze gaan binnenkort op oefening in het Hoge Noorden.
8: Ja.
7: Dat is ook precies hun aandachtsgebied. Het Oostzee, Noordzee en het Hoge Noorden. Inclusief Groenland. En dat is natuurlijk ook niet helemaal toevallig. Hè?
8: Nee, dat is niet toevallig. Iedereen weet wat er daar gebeurt. Over de NAVO gesproken. Weet je nog Pete Hegseth? Die zei een tijdje geleden dat alle Europese NAVO-landen onderworpen worden aan een test van Donald Trump. Het gaat om hoe loyaal ze zijn. En het blijkt dat Nederland ook vanuit de Verenigde Staten een vragenlijst heeft ontvangen over de Nederlandse steun aan de Amerikaanse doeleinden. Schreef Bloomberg over, maar heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken ook bevestigd aan BNR naar aanleiding van vragen daarover. Nou, wat er precies in die vragenlijst staat, dat weten we niet. Maar volgens het ministerie gaat het op hoofdlijnen over wat Nederland doet op het gebied van veiligheid en defensie. Bloomberg meldde dus ook dat dit een loyaliteitstest is. Ik ben wel benieuwd hoe dit eruit gaat zien. En er zou onder andere worden gevraagd of landen publiekelijk steun uitspraken voor Amerikaans buitenlands beleid, of ze restricties hebben ingevoerd op het gebruik van militaire bases door de VS. Nou, we weten
7: in de Iran-oorlog, hè?
8: Ja, precies. Ja. We weten dan waar ze het onder andere over hebben, namelijk over Spanje. Maar wat denk jij? Denk jij dat Nederland met vlag en wimpel gaat slagen voor deze loyaliteitsenquête?
7: Nederland heeft natuurlijk die enorme transatlantische traditie. Heeft echt heel veel gedaan met de Amerikanen. Heeft eigenlijk nooit nee gezegd, maar één keer. Hè? Na 9-11, ja. Er was één land dat aarzelde van moeten we aanvallen. Dat was Nederland, die had even 24 uur bedenktijd nodig. Maar voor de rest stond Nederland er altijd. Dus ik denk eigenlijk dat ze niks te klagen hebben. Ook omdat we heel veel natuurlijk zijn gaan investeren in defensie de afgelopen jaren. Maar ja, Trump is niet snel tevreden. En hij heeft ook aparte figuren benoemd. Hè. We hebben natuurlijk Piet Hoekstra deze week in het nieuws gezien, die dan Canada eigenlijk loopt te verleiden tot een gesprek over annexatie. Ja. Zijn ze daar natuurlijk niet blij mee. Dus deze Amerikaanse regering is heel apart. En ja, ik denk dat Nederland, denk je, ook niet heel erg secuur die vragen beantwoordt met
8: een beetje wat de ontvanger wil horen misschien.
7: Een sollicitatiebrief plus voor een baan die je heel graag wil hebben, denk ik. Wat denk jij?
8: Nou, genoteerd. Ik ga me hier nu niet meer over uitlaten, volgens mij. Laten we gaan naar onze gast. Welkom, Hans Huigen, directeur van de NEDV, de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid. Leuk dat je er bent. Vorig jaar hadden wij in onze tweede uitzending ooit al de voorzitter van de NEDV, Raymond Knops. Nu jij. Raymond heeft ons vorig jaar verteld dat er nog een hoop nodig is voordat Nederlandse defensiebedrijven echt kunnen bloeien. Veel geld is er, maar er zijn ook nog wat obstakels. En vandaag gaan we kijken of er al wat verbeteringen merkbaar zijn, of misschien helemaal niet. Misschien even over de NEDV. Hoeveel bedrijven zijn er ongeveer bij aangesloten? En wat voor bedrijven zijn dat?
9: Ja, toen ik aantrad, daar was het ruim 200 bedrijven. Dan hebben we het over begin 2023.
8: Mm-hmm.
9: Hebben bedrijven, kennisinstellingen, dus TNO, Marin, NLR zijn aangesloten. Inmiddels zijn we net voorbij de 400 bedrijven en andere instellingen.
8: Enorm gegroeid dus.
9: We zijn in de afgelopen jaren enorm gegroeid. Ja.
8: En is het dan echt van drones tot inderdaad kennisinstellingen, tot radarsystemen, dat hele scala? Of zijn er bepaalde bedrijfsgroepen over vertegenwoordigd?
9: Nou ja, je ziet natuurlijk de oude industrie, of de traditionele defensieindustrie, die eigenlijk die hele droogte van de afgelopen 30 jaar hebben overleefd.
8: Ja, dat zijn er niet heel veel, kan ik me voorstellen.
9: Dat zijn er niet heel veel. Dus, en die zijn nog steeds hebben kunnen overleven. En je ziet natuurlijk nu heel veel bedrijven die nu instappen, inderdaad wat je zegt, de drone-industrie. Maar ook, want we zijn wat gaan verbreden naar niet alleen maar traditionele bedrijven of bedrijven die zeggen van nou, ik druk mijn neus tegen het venster nu van is er wat te halen. Maar ook te kijken naar ja, iedereen die eigenlijk onderdeel een stukje heeft van de puzzel. Dus we kijken ook naar banken. Banken zijn inmiddels, een aantal banken zijn inmiddels aangesloten. Private equity fondsen zijn aangesloten. En zo zijn we ook met universiteiten nu in gesprek. Dus, en met hogescholen om aan te sluiten. Dus er zijn heel veel stukjes van de puzzel die bij ons nu gelegd kunnen worden om eigenlijk het ecosysteem, zoals we dat dan tegenwoordig noemen, om dat bij elkaar te brengen en van daaruit ook richting Defensie en andere stakeholders, nationaal en internationaal, te kunnen opereren.
8: Zijn er nog bepaalde, want dat klinkt inderdaad als een heel gevarieerd aanbod aan bedrijven en dus en instellingen. Zijn er nog bepaalde belangen die er nog niet behartigd worden of die je nog mist?
9: Nou, niet echt op dit moment. Als ik kijk, qua organisatie gaat het, ja, gaat het goed. Ook al hebben wij natuurlijk daarmee ook wel growing pains als organisatie. Ik denk dat we op elke tafel inmiddels wel actief zijn. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee ook gerealiseerd wordt wat we met elkaar graag willen. Dus, maar ik neem aan dat het daar ook vandaag redelijk over gaat.
8: Lijkt me wel.
7: We gaan ook gelijk maar naar dat grootste probleem. Grootste voordeel voor jullie eigenlijk. Want sinds het laatste kabinet Rutte, maar zeker sinds de NAVO-top in Den Haag vorig jaar, maakt Nederland eindelijk serieus werk van defensie-investeringen. Dus ging die vlag uit of toch niet?
9: Nou, uiteraard gaat de vlag uit. Ik denk dat het de aanleiding natuurlijk niet een hele prettige is om dat te moeten doen. Nee. Maar tegelijkertijd, we hebben duidelijk de afgelopen 30 jaar ondergeïnvesteerd. Veel te weinig geïnvesteerd in deze sector. En je moet gewoon zorgen dat je in ieder geval een bepaald niveau van afschrikking houdt. Want waardoor ontstaan oorlogen? Dat is doordat de potentiële vijand denkt dat hij een oorlog kan winnen. En als dat zo is, dan loop je die kans. En dat, ja, we hebben het over NAVO kort. Tenminste, jullie hebben het even over NAVO gehad.
8: Je mag reageren natuurlijk.
9: Ja, dat kan. Maar dus je ziet dat er aan de grenzen van Europa, van de NAVO, gewoon steeds speldenprikken zijn uitgedeeld die steeds groter zijn geworden. We hebben natuurlijk nauwelijks gereageerd als NAVO op 2014, de eerste inval in Oekraïne, om het zo te zeggen. We hebben niet gereageerd op Georgië.
7: In 2008 al.
9: Dus we hebben heel veel situaties gehad waarin in ieder geval Rusland in dit geval dacht van nou, wij kunnen door met wat we aan het doen zijn. En dat begint nu wel tegen de grens aan te lopen. En niet alleen tegen de grens aan te lopen. We zien natuurlijk ook gewoon over de grens. Want we zijn eigenlijk in ieder geval in een hybride oorlogssituatie terechtgekomen. Ook in Nederland in dit geval.
7: En je zegt Nederland heeft eigenlijk zijn afschrikking verwaarloosd door ook die industrie ernstig te verwaarlozen de afgelopen 30 jaar. Inmiddels zegt Nederland, we gaan inzetten op die 5 sterktes die wij denken te hebben. Dat zijn radars en sensoren, dat is AI, dat is quantum, slimme materialen, drones en ruimtevaarttechnologie. Snap je deze keuzes? Of mis je nog wat misschien?
9: Nou ja, op zich snap ik deze keuzes als je kijkt naar innovatie. Maar industrie of defensie is niet alleen naar kijken naar innovaties. Het is vooral ook het leveren van basismaterialen. Het is het leveren van
7: maar kogels hebben we niet meer, hè, om hier te maken.
9: Dus munitie is een probleem. Raketsystemen zijn een probleem. De Integrated Air Missile Defense hebben we behoorlijk verwaarloosd. Dat zien we dus nu terug
7: in Oekraïne helaas.
9: In Oekraïne helaas, doordat heel veel Patriot-systemen nu in richting Iran worden gebruikt. Of in ieder geval als verdediging richting wapens vanuit Iran worden gebruikt. En dat betekent dat we dat het dus niet alleen gaat om deze 5 gebieden, maar dat het ook gaat om al die andere gebieden die zorgen voor wat we dan in defensietermen noemen het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht.
7: Dus je had het liever breder gewild waar de Nederlandse overheid op inzet?
9: Nou ja, dus het is en-en. Het is kijken naar, wat zijn nou de gebieden waar je van zegt van dit zijn de sterktes van Nederland en die zou moeten kunnen doorontwikkelen. Dat zijn op zich op dit moment nog helemaal geen gereden producten die Defensie kan afnemen. Maar wel waar we kans hebben om internationaal een deuk in een pakje boter te kunnen slaan. Dus in die zin begrijp ik het. Ook vanuit een wat breder perspectief op dat het niet alleen gaat over defensieinvesteringen, maar dat het gaat ook over waar zien we nou economische groei ontstaan. In deze sectoren zou dat heel goed kunnen. Dus in die zin is het een wat bredere agenda, denk ik, dan alleen een defensieagenda. En dat is tegelijkertijd ook heel belangrijk, denk ik, dat we dat doen. Als we die uitgaven, die defensieuitgaven, willen verantwoorden naar de maatschappij, dan is het belangrijk dat we ook kunnen laten zien dat we hiermee ook economische groei in Nederland kunnen realiseren in deze sector.
8: Ja.
9: En dat is breder, overigens, dan alleen deze vijf gebieden.
8: Ja, toch een probleem waar we vaak tegenaan lopen in deze podcast is het te veel beschermen van de nationale industrieën. Vaak is de conclusie, we moeten toch beter gaan samenwerken op Europees vlak in ieder geval. Spreekt dat dan elkaar niet een beetje tegen?
9: Nee, want ik denk dat die vijf gebieden die we met elkaar besproken hebben, dat het daar vooral het innovatiegeld naartoe gaat. En niet zozeer het aanschafgeld naartoe gaat op korte termijn. En dat het eigenlijk allemaal technologieën zijn die eigenlijk in consortia in Europa of in NAVO-verband verder zouden kunnen ontwikkeld worden. Mm-hmm. Dus in die zin spreekt het niet zozeer tegen. Het is niet zo van, oké, wij zetten hier een hek omheen. En we gaan lekker
8: en dit is onze industrie
9: ontwikkelen.
8: Ja, precies.
9: Als het gaat om het beschermen van van je eigen defensieindustrie, dan denk ik dat Nederland daar juist een van de partijen is die dat het minste doet van alle partijen in Europa.
8: Nee, zeker. Ja. Er zijn landen die natuurlijk daar veel grotere belangen misschien ook bij hebben.
9: Ja,
8: die dat meer belangrijker vinden.
9: Dat komt vaak omdat een aantal landen eigenlijk al een wat langere strategie hebben op dat defensie voor hen belangrijk is. Dat hebben wij langere tijd niet gezien. Als je kijkt naar Frankrijk, dan heeft Frankrijk altijd gezegd, wij moeten eigenlijk onze eigen broek op alle gebieden kunnen ophouden. En dat betekent dat wij zelf investeren, dat we ook een aandeel nemen vanuit de overheid en dat we heel erg nauw met die industrie samenwerken. Op alle terreinen, of het nou lucht, land of zee is. En dat, ja, dat hebben wij lange tijd niet gedaan. Wij hebben vanuit Nederland altijd gezegd, wij kopen wat er beschikbaar is, liefst tegen de laagst mogelijke prijs.
8: Zie je vanuit die landen, dus inderdaad grotere landen zoals Frankrijk, Duitsland, is er wel animo vanuit hen om Nederland te betrekken bij allerlei projecten? Of ja, moet dat heel erg van het Nederland zelf komen?
9: Je ziet dat wel steeds meer, laat ik het zo zeggen. Want ook die landen kunnen het niet allemaal alleen. En ook die industrieën kunnen niet allemaal alleen. Je ziet wel dat in eerste instantie het natuurlijk zo is, dat zien we ook al in Nederland, hè, dat de propositie, hè, het voorstel wat gemaakt wordt, gaat dan over, kijk eens wie wij allemaal vanuit de eigen industrie als toeleverancier gebruiken om een bepaald project te doen. In Duitsland hebben we gezien natuurlijk dat de automotive-industrie heel erg onderuit is gegaan. Dus dan wordt er aan de Rheinmetalls van deze wereld natuurlijk gevraagd om in eerste instantie dan die hele toeleveringsketen van de automotive-industrie over te nemen. Te zeggen van, nou, dat kunnen wij heel goed gebruiken voor de defensie-industrie. En dus vragen wij ook om nationale uitgaven aan ons als OEM. Als
7: mm-hmm. En daarbij vist dan de Nederlandse automotive, ook altijd een belangrijke toeleverancier van de Duitse industrie, vist daar in eerste instantie dus achter het net. En dus ook de Nederlandse defensiebedrijven.
9: Ja, die kans is dan groot.
7: Ja.
9: Ja. Dus maar je ziet wel dat we zijn natuurlijk een hoogtechnologisch land. Dat wordt erkend ook door Franse bedrijven. Wordt op zich ook erkend door Duitse bedrijven. Dus het is niet zo dat men zegt van de deur zit dicht.
8: Nee.
9: Maar je ziet wel ook acquisitiestrategieën vanuit dat soort ondernemingen zeggen,
7: even op die rem.
9: Even op die rem. Je wilt toch geleverd krijgen in Nederland. Dus niet zeuren over de inbreng van Nederlandse bedrijven in deze materieelprojecten. Want je wilt toch snel geleverd krijgen. En eigenlijk wat je aan een Nederlandse bedrijf eventueel zou willen interesseren hiervoor. Ja, dat vinden wij een risico. En dus wordt de prijs hoger. Wil je dat? Dat kan ook.
8: Ja.
9: Dus je ziet dat die spelletjes wel gespeeld worden.
8: Iets anders is eigenlijk het kopen niet in Europa, maar in het buitenland. Het kabinet Jetten heeft in het regeerakkoord geschreven dat minstens 50% van de extra defensiebestedingen moeten neerslaan in Nederland of Europa. Is dat realistisch? Want we kopen niet voor niets spullen in Amerika, toch?
9: Nou ja, je hebt altijd definitiekwesties.
8: Aha.
9: En daarmee komen we altijd wel ergens goed uit. Hè? Dus het geeft vooral richting, denk ik.
8: Ja.
9: En die richting is belangrijk. Ik denk dat dat ook wel serieus genomen wordt. Door het ministerie zelf en ook door EZ. Dat we hier met elkaar wel degelijk vaart mee moeten maken. In Nederland en in Europa. Natuurlijk zullen wij nooit afhankelijk kunnen worden onafhankelijk kunnen worden van de Verenigde Staten. Zoals zij dat omgekeerd ook niet van ons kunnen worden als het gaat om technologieën, om toeleverende bedrijven, et cetera, et cetera. Dus maar het is wel gezond om daar een wat betere balans in te krijgen. En dat wordt breed gedragen in ieder geval.
8: Ja, toch zien we ook af en toe weer berichten van, nou, bijvoorbeeld deze week, van scherpvesten met China, die dan uit China komen. Tenminste, de vezel die komt uit China. Terwijl dat ook in Nederland maken. Dat soort berichten zijn me dan niet heel hoopvol. Dat is dan niet helemaal de goede richting.
9: Nou, dit is een beetje het wat ik dan noem het oude gedrag van Defensie. Als consument.
8: Ja, dus goedkoop.
9: Dus wij kopen gewoon wat er beschikbaar is en zo goedkoop mogelijk. En wij stellen dus geen eisen aan de herkomst van allerlei componenten, in dit geval zo'n scherfvest. En dat, als je geen zicht hebt vanuit industrieperspectief op wat hier eigenlijk gaande is, namelijk. China heeft deze markt gezien, die vezelmarkt of de aramidemarkt, de garens.
8: Ja.
9: Het zijn verschillende technieken die gebruikt worden om protectiemateriaal te maken. Maar als je daar geen eis aan stelt en China zegt wel van nou, dit is voor ons een strategische markt, als we daar een prijsdumping kunnen doen met overheidssteun vanuit China. Dan prijzen we al die partijen in Europa of zelfs in de US uit de markt.
8: Mm-hmm.
9: En wordt iedereen afhankelijk voor die componenten of voor die basisgrondstof van ons.
8: Mm-hmm.
9: En dat is een beetje waarvan ik ook heb gezegd in de krant dat dit pennywise pound foolish is.
8: Mm-hmm.
9: Dus dat we heel goedkoop inkopen, ja. Maar zometeen hebben we bij de volgende lading scherfvesten. Wordt ofwel de prijs door China omhoog gedreven, of zeggen van ja, hebben we nog alternatieven? Nee, dat hebben we niet meer, want we hebben geen enkel vezel of garenbedrijf in Europa nog die dat kan maken.
8: Nee, liever dus lokaal, in dit geval echt. Het is een goed voorbeeld waarbij je het dan liever wel lokaal zou willen doen.
9: Nou, sterker nog, dit zijn de enige twee bedrijven in Europa die dit kunnen. Dus dat ze toevallig in Nederland staan, komt uiteraard mij als NIDV goed uit.
8: Ja.
9: Maar je kan hier zelfs dus van zeggen van dit kunnen we Europees sourcen.
8: Ja.
9: We zien bijvoorbeeld, een ander voorbeeld is, we hebben met die drones gezien dat er op een gegeven moment glasvezel uit die drones werd dat
8: ja, om ze niet te kunnen jammen.
9: Om ze niet te kunnen jammen of te spoofen of whatever.
8: Ja.
9: Glasvezel was op een gegeven moment op. In Europa. Mm-hmm. Dan zie je dat er toch wel partijen zijn die reserve dingen hebben opgekocht, die dan rechtstreeks naar de US gaan of anderszins, maar in Europa was het op. Nou, stel je voor dat je dat toch nodig hebt.
8: Krijg je mondkapjes-scenario's?
9: Nou,
8: dat
9: ja,
8: wil je
9: dat,
8: niet.
9: Dus je moet met elkaar wat verder kijken dan je neus lang is.
8: Ja.
9: En als je als Defensie of als Nederlandse overheid gewoon als met je huishoudportemonnee eigenlijk open zegt van, nou, ik kan voor 100 euro kan ik 10 scherfvesten kopen, bij wijze van spreken. Maar als ik daar allerlei eisen aan ga stellen op Europese materialen of anderszins, dan kan ik er nog maar 5 kopen. Dus dat doe ik niet. Als dat het consumentengedrag is wat je doet, dan kom je op termijn in problemen.
8: Hans, we hadden hier laatst staatssecretaris Dirk Boswijk te gast. Hij vertelde dat ondernemers nog veel klagen over dat ze niet weten waar ze terecht kunnen bij Defensie. Hij komt daarom op met één loket, dat wilde hij graag. Is dat een goed idee?
9: Of het één loket een goed idee is.
8: Dat, ja. Of herken je het probleem? Laten we daar eens even mee beginnen eigenlijk.
9: Het gaat om transparantie, denk ik. Wat heeft Defensie nodig? En hoe kom je in dat proces?
8: Mm-hmm.
9: Hoe loopt dat proces? Dus daar kan heel veel in verbeterd worden. Dat is onder andere wat wij als organisatie uiteraard doen. Maar ik ben er alleszins voor dat Defensie dat ook zelf op zich neemt om uit te leggen hoe werkt nou het proces van inkoop. Waar moet je aan voldoen om daar überhaupt voor gesteld te kunnen staan. Hoe vragen wij dingen uit? En wat is dan het inkoopproces zoals het loopt? Wat kan je verwachten? Waar moet je allemaal aan voldoen? Dat zou heel goed zijn als Defensie dat zelf transparanter gaat maken. Absoluut.
7: Boswijk zei ook dat hij toe wil naar een ander inkoopmodel van de overheid. Hij wil dus minder pasklare militaire oplossingen zelf bedenken als ministerie en die dan vervolgens gaan aanbesteden bij de industrie. Maar hij zit juist in op een soort van samenwerking waarbij de defensie en de industrie samen gaan kijken van wat kunnen we, wat is het probleem, hoe gaan we dat oplossen en vervolgens ook langjarige trajecten ingaan op deze manier. Wat denk je, zit jouw achterban hierop te wachten?
9: Zeer.
7: Zeer zelfs.
9: Zeer.
7: Vertel.
9: Nou, dat heeft alles te maken met als je niet weet wat er gevraagd gaat worden. Dan komt er op een gegeven moment via de aanbestedingsplatform zoals Marcel, et cetera, komt dan in één keer de vraag uit. En dan wordt er gezegd, nou, we moeten 1000 stuks van dit hebben. En je moet het allemaal voldoen. En je moet bewezen productie hebben in bekende voorbeelden in 2020 al van zoveel. En dan zit je als defensiebedrijf in Nederland, waarbij je lekker aan het ontwikkelen bent samen met Defensie en allerlei innovatieprogramma's. Wordt je in één keer geconfronteerd met dit soort uitvragen, waar je helemaal niet aan kan voldoen. Dus het is heel erg belangrijk dat je aan de voorkant veel meer vanuit Defensie bedrijven meeneemt in, ja, dat heet dan wat is het effect wat we willen bereiken, maar waar liggen nu onze uitdagingen? Wat verwachten we nou op de verschillende terreinen waar we op dit moment zeggen van, nou, dat zou, als je kijkt naar waar wij onze verdediging zouden willen hebben of waar wij aanvallend zouden moeten kunnen opereren, waar zitten dan onze beperkingen, onze grenzen en wat zou nou prettig zijn om te hebben? Als dat gesprek opener gevoerd kan worden, dan kan je ook als bedrijf daar het initiatief opnemen of als groep van bedrijven, want eigenlijk is nooit meer één bedrijf die dit soort dingen doet. Dus als groep van bedrijven zeggen, oké, ik begrijp ongeveer wat je nu nodig hebt. Laten we nou stappen gaan nemen om te kijken of we daar kunnen komen. En dat betekent dus ook dat je, en dat is het grote voordeel denk ik, dat je ook innovatiegeld koppelt aan verwervingsgeld.
6: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
4: Dit is BNR Nieuwsradio met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. 40% van de jongvolwassenen rookt of vaped, meldt het AD. De doelstelling om in 2040 een rookvrije generatie te hebben lijkt daarmee verder weg dan ooit. Uit een peiling blijkt namelijk dat vooral 18 tot 29-jarigen erop losroken en vapen. Ook van de 30-plussers rookt nog 30%. Het ombouwen van bestaande panden om de woningnood tegen te gaan is niet effectief, dat zeggen onderzoekers in het Financiële Dagblad. Volgens hen moet er vooral veel bijgebouwd worden. Die conclusie is een tegenvaller voor de overheid, die juist probeert het woningtekort terug te dringen door bestaande panden te verbouwen. Een grote bosbrand in Nevada, Amerika, heeft al meer dan 60 vierkante kilometer in as gelegd en breidt zich nog steeds snel uit. 90.000 bewoners zijn geëvacueerd en meerdere mensen raakten gewond, onder wie 3 hulpverleners. De brandweer krijgt het vuur lastig onder controle door de maandenlange droogte. En Sigrid Kaag heeft in Zomergasten verteld dat ze 10 jaar geleden werd gevraagd voor een topfunctie bij de Verenigde Naties. Amerika zou dat hebben voorgesteld. Het gebeurde uiteindelijk niet en daar treurt ze niet om. Ze zegt namelijk dat ze mede daardoor de Nederlandse politiek inrolde. Ze werd de leider van D66 en minister. En dan nu het weer van Weer Online. De temperatuur komt niet boven de 10 graden uit en op de koudste plekken is het mistig. Vandaag wordt zonnig, alleen in het noorden 's middags bewolking. En het wordt warm, 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
6: De Stalinistische kernmacht Noord-Korea. Een bedreiging voor zijn buren Zuid-Korea en Japan. Bombardeert nu Europa. Noord-Koreaanse ballistische raketten raken steden in Oekraïne. En de samenwerking met Rusland wordt verder uitgebreid, zegt president Zelensky.
7: Russia wants to bring in another 30,000 North Korean troops. In addition, North Korea is preparing to supply Russia with new launchers for ballistic missiles.
6: De Russisch-Noord-Koreaanse samenwerking vormt een bedreiging voor de NAVO.
8: The threat is there. Russia working with North Korea, Iran and China. Let's not be named.
6: En onze Aziatische partners.

Ja. Ik wil vooral eerst mijn bewondering uitspreken voor de collega's van de Noord-Koreaanse staatstelevisie die dit in elkaar hebben gezet. Deze registratie van een militaire oefening onder

0: toeziend oog van Kim Jong-un, waar wij graag gebruik van maken. Bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde met gast, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden, Remco Breuker. Hoi.
1: Hey.
0: Ze zijn goed in spektakel in Noord-Korea, Remco.
1: Ja, zeker.
0: Zijn ze ook goed in vechten? Hebben ze een sterke krijgsmacht, een goede krijgsmacht?
1: Moeilijk te zeggen. Noord-Korea staat in de Global Firepower Index op nummer 31 of 32.
0: Dat
1: is niet heel indrukwekkend. Zuid-Korea staat op nummer 5. De hoogst genoteerde niet-kernmacht. Het heeft wel een heel groot leger. De schattingen lopen uiteen van ongeveer 1,3 miljoen tot 2,1 miljoen. Maar het grootdeel van die soldaten vecht niet. Is ook niet, ja, die hebben allemaal wel geleerd hoe ze een geweer moeten afschieten. Maar het zijn bouwvakkers, het zijn mijnwerkers. Ja. Het zijn mensen die gewoon de grote infrastructurele projecten uitvoeren. Met een legeruniform aan. En algemeen wordt aangenomen, zolang er geen kernwapens worden ingezet, zou Zuid-Korea een directe confrontatie met Noord-Korea eigenlijk altijd winnen.
0: Ja. De eerdere lichting die door Noord-Korea richting, vooral Koersk was dat, maar tussen de Oekraïnse grens was gestuurd, ging ook vrij snel door de hakmolen, zeg maar. Maar ik zag wel van de Oekraïnse inlichtingendienst die waarschuwde voor de Hwasong 11DA, die 6 tot 900 kilometer bereik heeft met 2,5 ton aan explosieve kop.
1: Absoluut. Van raketten weet ik heel weinig hoor, dus dat neem ik zo aan van de Oekraïnse inlichtingendienst. Maar het zijn ballistische raketten en die zijn voor Oekraïne niet te verdedigen. Voor de meeste landen niet waarschijnlijk. Die gaan komen te snel naar beneden. Maar het andere punt is dat het Noord-Koreaanse leger in de tussentijd, en heeft Zelensky ook al 2 jaar geleden voor gewaarschuwd, heel veel bijgeleerd. Met andere woorden, Noord-Koreanen zijn nu in staat om een oorlog met drones uit te vechten. Ja. En niet meteen te worden weggeveegd. Ik denk niet dat er een NAVO-bataljon is dat in staat is om dat te doen.
0: Ja.
1: Oekraïne kan het, Zuid-Korea kan het ook niet.
0: Nee, ik begreep dat bijvoorbeeld in Zuid-Korea ook met zorg wordt gekeken naar de kennis extreme die Noord-Koreanen dan dus in deze oorlog kunnen opdoen.
1: Absoluut, ja.
0: Rob, ik ga even naar jou, want je bent van afstand bij ons. Hoe kijk jij naar die... Er zaten dus al wat Noord-Koreanen in Rusland, maar er is nu een flinke nieuwe lichting die door Zelensky is aangekondigd. En dus die extra ballistische raketten die worden ingezet, waarmee dus die samenwerking tussen Noord-Korea en Rusland verder wordt verdiept.
2: Ja, dat klopt. En dat heeft enorme politieke consequenties. Kijken of het militair veel uitmaakt, dat valt nog te betwijfelen. Je hebt al eerder gezegd van dat de eerste successen van de Noord-Koreanen niet al te groot waren. Dat doen ze ook in belangrijke mate om te leren. Dus oorlogservaring is buitengewoon belangrijk voor zo'n land. Om dat te gebruiken tijdens een conflict bijvoorbeeld met Zuid-Korea, als dat er ooit zou aankomen. Ik denk dat die Noord-Koreaanse militairen ook vrij snel er doorheen worden gejaagd. Er wordt gesproken over 30.000 tot 50.000. Nou, als er 50.000 zo zijn, dat is anderhalf maand werk voor de Oekraïners. Maar dan hebben ze dus wel een hele hoop ervaring hebben ze opgedaan. En ik denk dat dat het allergrootste probleem is. Nou, dan nog even die raketten. Er zijn dus, en daar gaat het feitelijk om, 100 KN-23 raketten geleverd door Noord-Korea. Er zijn er inmiddels 80 van verbruikt. Dus de grote vraag is, en daar kan ik geen antwoord op geven, hoeveel van die raketten die Noord-Koreanen nu eigenlijk hebben. Want als zij ook nu heel snel door hun voorraden heen gaan, dan is die dreiging niet zo groot. Maar tot nu toe zijn ze redelijk effectief.
0: Ja. Ik kijk even naar de professor Koreaanse middeleeuwse geschiedenis, maar die weet denk ik ook niet hoeveel raketten in het arsenaal.
1: Laat nou mijn tweede specialisatie. Nee, helaas weet ik niet. Wat ik wel durf te zeggen is dat het industrieel potentieel van Noord-Korea is hoog. En er zijn heel veel fabrieken die jarenlang eigenlijk niet in gebruik konden worden genomen. Of niet meer konden worden gebruikt omdat er geen energie was en geen grondstoffen. Die problemen zijn nu verholpen grotendeels. Dus de productie van wapens draait denk ik op een hoger niveau dan ooit tevoren wellicht.
0: Het is sowieso wel frappant eigenlijk dat Zuid-Korea een beetje in hetzelfde schuitje zit als wij. Nou, beide dan inmiddels bedreigd door Noord-Koreanen. Ja. Maar ook verraden door Trump. Het is ook een bondgenoot van de Verenigde Staten die vertrouwde op de backup van de Amerikanen.
1: Ten dele wel. Ja, nee, absoluut waar. Dat is sinds 1945 eigenlijk. Is Amerika daar natuurlijk een grote aanwezige met een leger dat bijna 30.000 mensen of militairen nog steeds heeft daar. Maar Zuid-Korea is gewoon wel wat waakzamer, denk ik, dan Nederland zou zijn, of dan Nederland is. Omdat men hier wel al heel lang van uitgaat dat dit kan gebeuren. En daarbij helpt ook wel dat nu met een progressieve president, de progressieve aan de macht, dat hij überhaupt al niet zoveel op heeft met de Amerikaanse aanwezigheid in Zuid-Korea.
0: Oh ja.
1: Dus de meeste presidenten gaan daar heel pragmatisch mee om. En heel lang is het noodzakelijk geweest om het land te verdedigen. Is dat het nog steeds? Nou, een Noord-Koreaanse aanval kan het Zuid-Koreaanse leger prima zelf afslaan. Daar heeft het Amerika niet langer voor nodig. En dat is denk ik nu ook de insteek van de progressieven. Die dat niet op die manier heel hard zullen zeggen. Tenminste niet de gematigde tak, omdat je anders weer met de polarisatie allemaal binnenlandse ellende krijgt. Men is denk ik eerder bang voor de wraak van Trump, van wat voor tarieven hij gaat opleggen of wat voor andere streken die gaat uithalen, dan angst voor een Zuid-Koreaans leger dat helemaal zelf zijn boontje zal moeten doppen.
0: Ah ja.
2: Ja, volgens mij gaat het, als ik mag, om de operationele controle over de krijgsmacht. Hè. Dus de Zuid-Koreanen die bepalen volgens mij vanaf het midden van de jaren 90 wel hoe ze hun krijgsmacht kunnen inrichten en hoe ze die organiseren. Maar op het moment dat er een oorlog komt met tussen Zuid- en Noord-Korea, dan gaat de operationele controle, dus de bevelvoering over de krijgsmacht, die gaat over op de Amerikanen. En ik heb nu gezien dat president Lee, die zegt inderdaad nu van, dat zou ik nu wel eens een keer kunnen aangrijpen, dat hele gedoe met Trump en Noord-Korea en zijn toenadering weer tot de kimmetjes. Om hier toch een belangrijk punt van te maken en daar een einde aan te maken. Hoe denk je dat dat gaat lukken, Remco?
1: Ja, dit is inderdaad precies waar het om gaat. Het was al heel wat dat Zuid-Korea de operationele controle terugkreeg in vredestijd. Maar ja, goed, hoeveel heb je eraan? Het is ook duidelijk dat een Amerikaans leger nooit onder de vlag van een ander land zal vechten. Hoogstens ernaast, en dat is in Zuid-Korea ook niet zo'n geval van oorlog. Ja, dit is waar het de progressieve om gaat. Dat ze daar echt van af willen. Gaat het hem lukken? Ja, zoals Trump zich nu opstelt wel, denk ik. Ja, als Trump het echt niet wil laten gebeuren, dan is de kans klein dat het gaat gebeuren. Maar ja, dit is wat hij nu heeft gedaan, dat stuit zelfs de conservatieven in Zuid-Korea tegen de borst. Dus dat betekent dat Lee gewoon eigenlijk de kaarten heeft gekregen om deze hand goed uit te spelen. Dus het zou me niks verbazen als het hem lukt.
0: Trump die heeft deze week gezegd dat hij met Kim Jong-un weer wil praten. Hè? En dan Zuid-Korea weer is aangevreven. Dat is echt een beetje dezelfde rol als Europa. Van ja, jullie deden niet mee met Iran, dus hoef ik ook niks.
1: Ja, dat is zo. En dat heeft zich volgens mij bijgehaald omdat hij op dat moment aan dacht, denk ik hoor. want waar Zuid-Korea heeft voor de rest wel heel goed ingespeeld op wat Trump zou willen als hij weer in de macht zou komen. Ze hebben het verdrag opengebroken eigenlijk. Dat reguleert hoeveel Amerikaanse soldaten er in Zuid-Korea gestationeerd worden. En hoeveel dat Zuid-Korea en hoeveel dat Amerika kost.
0: Voordat Trump weer.
1: Dus drie dagen of vier dagen voor de verkiezingen in Amerika is dat weer ondertekend. Dus nog door de Biden-regering. En Zuid-Korea is toen miljarden meer gaan betalen. Anticiperend op een moment dat Amerika dit niet meer zou willen. En dan zeker Trump, die heeft daar in zijn eerste termijn nog een probleem van gemaakt.
2: Wat ik echt paradoxaal vind, Remco, is dat president Lee op zich wel genegen is om tot een zekere mate van politieke toenadering te komen tot Noord-Korea. En nou doet de Amerikaanse president genaamd Trump dat. En dan breekt de pleuris uit. Wat is hier nou eigenlijk in wezen aan de hand?
1: Ja, dat is inderdaad wel. Dat is ontzettend ironisch. Hè? Dat de progressieven, waar Lee natuurlijk nu de leider van is, dat zijn degenen die altijd de olijftak uitsteken naar Amerika. Of sorry, naar Noord-Korea. Dat nu niet kunnen doen, want Noord-Korea kijkt heel stug de andere kant uit. Eigenlijk klopt dit niet wat hier gebeurt. En toch gebeurt het. Wat je wel ziet, is dat aan de ene kant Noord-Korea.
2: Heb jij een verklaring?
1: Ja, ten dele. Noord-Korea weigert met Zuid-Korea te praten. En Noord-Korea heeft echt in 2018 afscheid genomen van Amerika. Als mogelijke partner gaat te ver. Maar als mogelijk iemand de staat die aan de andere kant van de onderhandelingstafel zit, dan krijgen ze niks van los. Is het idee. Trump is onbetrouwbaar, belooft te veel en doet dan niks. Zuid-Korea hoort daar dan ook bij. Dus Zuid-Korea is eigenlijk ook op dat moment op afstand gezet. De grondwet is aangepast. En sindsdien zie je dat Noord-Korea geen enkele poging meer heeft ondernomen om echt met Noord-Korea en met Zuid-Korea te praten. Dat zeggen ze altijd wel, dat ze dat niet willen. Maar ondertussen kan er altijd wel toch wel veel. Of meer dan je denkt. En nu niet meer. Ja, waardoor Lee, progressief als hij is, hij werd niet voor niets de Zuid-Koreaanse Trump genoemd. Niet omdat hij dezelfde denkbeelden heeft, maar omdat hij juist hetzelfde gebrek aan denkbeelden heeft. Hij wordt er echt van verdacht geen enkel principe te hebben. En dat komt nu heel goed uit. Ik moet zeggen, ik vind hem als president, als politicus vond ik hem niet denderend, om het zacht uit te drukken. Maar als president, als staatsman, vind ik dat hij het helemaal niet slecht doet in een hele moeilijke periode. Dus hij is heel pragmatisch naar Noord-Korea. Laat zich niet leiden door progressieve ideeën daarin of conservatieve ideeën, maar kijkt wat mogelijk is. En dan zie je dus inderdaad het rare verschijnsel dat Trump nu de rol overneemt van een progressieve Zuid-Koreaanse president. Maar dan minus toch wel vaak de bagage die deze mensen dan wel hebben. En ja.
2: Nou ja, ik vraag me af, Remco, of inderdaad Trump daadwerkelijk bezig is in de richting van Noord-Korea. Want daar zijn namelijk ook enorme twijfels over. Ja. Ik vond het ook wel buitengewoon ironisch dat Kim's zus, die schijnt ook tamelijk veel invloed te hebben, ja. Kim Yu-jong, die zegt, nou, ik weet helemaal niks van de toenadering van Trump tot ons. Hoe moet je dit nou duiden? Wat is dit nou?
1: Het grote punt is, ik kan niet bepalen of dit of Trump met verkeerde benen in het bed is gestapt en toen dacht, ik ga de wereld even lastigvallen met deze post op Truth Social. Of dat hier beleid achter zit. Het punt met Trump is ook dat op dit moment ik niet weet wie hem adviseert over Oost-Azië of Noord-Korea. En tijdens zijn eerste termijn wist ik het wel.
3: Ja, weet je, Remco,
2: dat zal wel een vastgoed jongen zijn.
1: Ja, waarschijnlijk.
3: Trump zit gewoon, die is heel gebrand op een diplomatiek succes. En alle ellende die hij door Hormuz heeft. Dit zou er eentje kunnen zijn. Ja. Laten we wel zijn, de vorige keer met dat bezoek brachten. Was ook allemaal geweldig wat hij daar gedaan had. Dus helemaal niks is er gebeurd. Hè? Ja. Dus Trump kan ook zo regeren dat hij grote houten met toten erbij haalt. Dat weet ik allemaal niet. En vervolgens stort het allemaal weer in. Het schijnt hem niet te deren. Even terug naar Lee. Ik vind Lee eigenlijk ook heel slim opereren. Hè? Lee is dus eigenlijk een man die van links van het midden werkt. Hè? Ja. Hij is hij wil toenadering, maar wel niet naïef, maar op basis van echte afschrikking. Hè? Dat is een hele verstandige positie, lijkt me. Jij zegt terecht van Noord-Korea wil niet praten, hij zit in de problemen. Dus eigenlijk is het wel handig dat Trump dat nu een beetje gaat proberen te doen. Moet hij natuurlijk wel aan tafel zitten, dat is natuurlijk altijd een probleem. Ja. En luister eens, Trump wil tegelijkertijd dus dat Zuid-Korea veel meer gaat betalen. Dus dan kan Lee ook zo manoeuvreren. Ja, we willen gewoon toch meer soevereiniteit, militaire soevereiniteit ook krijgen. Dus ik vind dat hij het eigenlijk heel goed doet.
1: Ja, dat ben ik met je eens. Ik vind dat Lee het inderdaad in de situatie waarin hij zit, hij heeft toch weinig manoeuvreerruimte. Dat hij inderdaad dat heel behendig doet. Ja. Wat ik me wel afvraag, waar Trump precies nou op hamert als hij zegt dat Zuid-Korea meer moet betalen. Want ja, misschien en de oefeningen zelf. Ik kan me bijna niet voorstellen dat Amerika de kosten voor het Zuid-Koreaanse leger daarvoor opdraait. Misschien dat Zuid-Korea meer moet gaan betalen voor de Amerikaanse inzet bij die oefeningen. Maar om hoeveel geld gaat dat vergeleken met het legeren van zoveel manschappen daar? En daar betaalt Zuid-Korea al flink aan mee. Wat ik ook hoorde is dat het grote investeringspakket in Amerika van Zuid-Korea, 350 miljard over 20 jaar uitgespreid, dat Trump niet zint hoe langzaam dat gaat en dat het daar een verwijzing naar zou zijn. Ik vind het een mate van subtiliteit die ik niet altijd met Trump
0: dat is een kenmerkend probleem. Goed. Even het jingeltje tussendoor.
4: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
0: Want we zijn op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. We praten met Remco Breuker, Korea-specialist en hoogleraar in Leiden, over dat probleem met die Noord-Koreanen, dat ze dus daar hebben en dus nu hier ook. Ja. Ik was eigenlijk een beetje verrast, maar het zal wel aan mij liggen. Dat dus Zuid-Korea denkt van, nou ja, we kunnen die Noord-Koreanen wel aan. Want dan denk ik, ja, maar hoe zit het dan met China? Want dat is natuurlijk toch de grote macht die zich laat gelden. En die staat toch eigenlijk weer meer aan, zeg maar, de Noord-Koreaanse kant. Dus zitten zij eigenlijk niet in een slechtere positie dan wij in Europa vis-à-vis Rusland? Want Europa is groter dan Rusland, maar in Azië is... Ja. Is China de grote macht?
1: Ja, maar China kan natuurlijk niet als een macht en aandacht concentreren op Noord-Korea. Oh. moment dat het wel doet, hebben ze in 1950 ook gedaan. En daar ging Taiwan. Dat laten ze zich niet nog een keer overkomen, denk ik. Ja, nee, maar het is wel. Zuid-Korea bevindt zich in een slechte positie. Al sinds de oprichting van de staat in 1948 eigenlijk. Ja, daar zijn ze aan gewend en daar werken ze goed mee. Waardoor je het bijna zou gaan vergeten, zeker als je daar bent. Het is een super fijne, comfortabele samenleving. Maar de dreigingen zijn wel echt reëel. En dat heeft er wel voor gezorgd dat het leger. Het is niet voor niets. Het is natuurlijk allemaal papier, maar goed, het wordt ingeschat als het vijfde leger ter wereld qua slagkracht. Het leger is serieus. Politici, met al hun alle schandalen en zo die er zijn, zijn over het algemeen, zitten er ook hele serieuze mensen tussen die nadenken over hoe dat nou verder moet in de toekomst.
0: En ik begrijp, dat is misschien ook weer een parallel met Europa, worden dus Zuid-Korea, maar bijvoorbeeld dan ook met Japan en Taiwan, meer tot elkaar gedwongen, tot samenwerking, ja. Terwijl daar ook wat historische pijn zit natuurlijk, ja. Door die...
1: Jazeker. Wat je nu hoort van Zuid-Koreaanse diplomaten en ook van Japanse diplomaten trouwens, is dat de twee landen nog nooit het zo goed met elkaar hebben kunnen vinden. Terwijl dat eigenlijk niet zo zou moeten zijn, gezien inderdaad de historische pijn, maar ook gezien het feit dat er een progressieve president in Zuid-Korea zit. En dat alles in een progressieve handboek, in handvest in Zuid-Korea zegt anti-Japan. En een conservatieve president, premier in Japan. En daar zegt het handboek weer juist anti-Korea, anti-Zuid-Korea. Ja. En toch, ze drummen samen, ze bezoeken elkaars geboorteplek. Ze doen er alles aan om zowel een goede persoonlijke als een goede professionele band te hebben. Ja. Dat zegt wel heel veel inderdaad over hoe die krachten inderdaad nu op beide landen werken.
2: Ja, dat is inderdaad niet verbazingwekkend, vind ik. Ik bedoel, dreiging, dat zorgt ervoor dat een grotere samenhorigheid bestaat in de sociale betrekkingen. Ja.
0: En ze doen dat dus eigenlijk in zekere zin, zeg je Remco, beter dan hier. Althans, dus dat inspelen op Trump. Dat ze eigenlijk al een beetje anders dan Europa rekening hielden met wat daar van te verwachten viel.
1: Ja, nee, Japans heeft zelfs een woord ervoor, Moshitora, als Trump. Als Trump weer aan de macht zou komen, dat is de naam van beleid.
0: Moshitora.
1: Moshitora. Tora is van Torampu. En Moshi is als, indien. dat zeggen we iets over. Ja, hier staat iedereen een beetje, het zal toch niet. Dan gaat de wereld ten onder. Maar ondertussen, hebben we ons goed voorbereid? Ik ben misschien te cynisch, hoor. En ik laat me ook graag hier...
0: Nou, voor dit programma ben je niet snel te cynisch.
1: Roep naar en Jan verbeteren. Als ik denk dat... Zeker als het gaat om Oost-Azië, we toch altijd weer de nadruk op de verkeerde landen weten te leggen en de verkeerde investeringen doen, de verkeerde strategieën. Mm-hmm. En waardoor we nu toch echt vrij hopeloos achterlopen op alles wat er gebeurt. Zowel economisch als politiek, als strategisch, als militair. En dat zie je in Zuid-Korea niet gebeuren. Komt Zuid-Korea hier beter uit? Ja, dat weet ik niet. Hebben ze er alles aan gedaan als het niet zo is? Ja, dat durf ik wel te zeggen. Ja.
3: Dat is ook de strekking van je nieuwste boek. Hè? Je vindt dat wij moeten veel dichter bij Japan en bij Zuid-Korea. Ja. Er zijn wel bezoeken van de Europese Commissie geweest, dacht ik. Hè?
1: Nou, dan is het geregeld.
0: Ja. Nou word je zien.
1: Waarom wist ik dat?
0: Even jouw boek, De Kracht van de Middenmacht.
1: Ik heb hem meegenomen. Ja. Zal ik hem
0: net voor de zomer uitgekomen, meen ik.
3: De Kracht van de Middenmacht.
0: Stond nog op mijn verlanglijstje, had je hem al gelezen?
3: Ja, dat is een heel goed boek. En? Het belang van Zuid-Korea, Taiwan en Japan voor onze democratische toekomst. En dat is, zo is het ook.
0: En dus daarvan kunnen we leren een beetje te anticiperen. Dat is de les?
1: Er zijn heel veel lessen, denk ik. Een van die lessen is inderdaad anticiperen en ook inzetten op scenario's waarvan je niet zeker weet of die gaan gebeuren of niet. Dat is, denk ik, vooruitkijken en regeren. En dat is, denk ik, ook wat militairen doen. Die hebben ook allemaal scenario's die nooit zullen uitkomen. Mm-hmm. Wellicht dat er in Nederland ook een scenario ligt om België binnen te vallen. Wat zijn de kansen erop? Klein. Wil je dat wel van tevoren allemaal geregeld hebben? Ja. Dat is een van de lessen. Maar een van de andere lessen is, denk ik, ook niet alleen is makkelijk om politici en ambtenaren overal de schuld van te geven. Maar ik denk ook de samenleving zelf mag ook wel wat actiever worden. En dat zie je toch zeker in Taiwan en in Zuid-Korea. Waar de gewone Taiwanese en de gewone Zuid-Koreaan toch echt er heel veel aan doen om de samenleving die zij willen zien overeind te houden of te verwezenlijken. En dat is een bepaalde mate van betrokkenheid. Die ik niet altijd hier zie. Ik zie die hier op de sociale media. Maar niet op straat. Terwijl je het eigenlijk andersom wil zien.
0: Ja, ik kan Rob niet zien, maar ik weet dat hij zit te knikken achter zijn microfoon bij wat je hier vertelt.
2: Ja, zeker. Maar ik denk dat er een paar verklaringen voor zijn. Europa is verwend door vele decennia vrijheid en en welvaart. En dat maakt intellectueel lui op dit gebied. En als je naar dat deel van de wereld kijkt, dan is dat gewoon niet het geval. Er is gewoon altijd gedoe geweest rond Taiwan, rond Noord-Korea. Ga zo maar door. En er is een ander punt. Wij hebben de NAVO en de Amerikanen hebben volgens mij er bewust voor gekozen om verdragen af te sluiten en afspraken te maken met landen bilateraal. Ja. Dus met de Zuid-Korea en met Japan. Dus ze hebben nooit de poging ondernomen om, laten we zeggen, een equivalent van de NAVO in Azië te ontwikkelen. Terwijl dat eigenlijk wel een goede zou zijn. En die NAVO heeft ons natuurlijk ook lui gemaakt, omdat wij altijd maar naar Amerika hebben zitten kijken. Met andere woorden, wij zijn hier in een soort van strategische winterslaap verzeld geraakt, waarbij wij helemaal geen idee meer hebben hoe je eigenlijk je belangen dan wel je veiligheid moet beschermen. Dat is denk ik een wezenlijk cultureel probleem, een cultureel verschil met Azië en de landen waar we het nu over hebben.
3: En het erratische beleid van Trump maakt dus ook meer ruimte, hè, voor zo'n, zeg maar, Aziatische NAVO. Ja. En dat is vanuit Chinees perspectief slecht nieuws. Dat is echt slecht nieuws. Want ja,
1: absoluut.
3: China had het kunnen proberen om een beetje met Japan te gaan praten, of met Taiwan of zo. Allemaal gekund, hè?
0: Zou dus naast lessen trekken ook dus meer samenwerken dan logisch zijn tussen al die verwezen bondgenoten van Amerika in Europa en in Azië?
3: Zeker.
1: Ja, absoluut.
0: Volgens mij is er wel eens een kantoortje geopend recent van de NAVO in Tokio. Maar ja, ik weet niet hoe ver dat gaat. Rob, weet jij dat?
2: Nee, maar hoor eens, dat loopt al een hele tijd. Ik kan me herinneren dat, hoe lang is het wel niet geleden? Ik denk wel 10 jaar geleden, ik met Jaap Toop Scheffer naar Tokio ben gegaan om daar met de regering overleg te voeren over de mogelijkheid van, laten we zeggen, in VPRO-termen, een tientjes lidmaatschap van de NAVO. Dat is uiteindelijk, zijn dus met al die landen, zijn er gewoon tussen de NAVO en die landen toch overeenkomsten gesloten. En dat heeft toen in het begin niks opgeleverd, dat bezoek van Jaap Toop Scheffer. Maar daarna hebben ze wel meegedaan aan de operaties in Afghanistan, althans in de ondersteuning. Dus geen gevechtsoperaties, die Japanners. Dus nee, dat gebeurt wel. En dat zie je dus ook met de NAVO-top. Dan zijn die landen dus ook gewoon aanwezig. Dus het gebeurt al. En dat geldt ook voor de Europese Unie. Alleen, de vraag is of we dat willen institutionaliseren of niet. En gedeeltelijk is dat al geïnstitutionaliseerd.
0: Oké. Okay. Nou, dus duidelijk hoogste tijd om meer lessen te trekken, samen te werken. En ik denk dat meer mensen Koreaanse taal en cultuur in Leiden moeten gaan studeren om dit alles...
3: Maar Remco heeft het al zo...
1: Maar ik heb ook collega's gelukkig. dat lukt wel. Dus, iedereen is welkom. Als het gewoon goed gaat, dan is het goed voor je carrière. Want dan kan je naar Zuid-Korea en zo. Gaat het fout, dan kan jij alvast Noord-Koreaans spreken. Zelfde taal. Dus het is win-win, wat er ook gebeurt.
0: Win-win in de Korea-connectie. Op de radio moeten we daarbij afronden. In de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luister het op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl en word lid van BNW Plus. Dit was weer Boekestein naar de Wijk. Namens Arjen Boekestein en Rob de Wijk. Dank voor het luisteren. Speciale dank aan Remco Breuken. En een fijn weekend.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
4: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. 40% van de jongvolwassenen rookt of vaped, meldt het AD. De doelstelling om in 2040 een rookvrije generatie te hebben lijkt daarmee verder weg dan ooit. Uit een peiling blijkt namelijk dat vooral 18 tot 29-jarigen erop losroken en vapen. Ook van de 30-plussers rookt nog 30%. Het ombouwen van bestaande panden om de woningnood tegen te gaan is niet effectief. Dat zeggen onderzoekers in het Financiële Dagblad. Volgens hen moet er vooral veel bijgebouwd worden. Die conclusie is een tegenvaller voor de overheid, die juist probeert het woningtekort terug te dringen door bestaande panden te verbouwen. Een grote bosbrand in Nevada, Amerika, heeft al meer dan 60 vierkante kilometer in as gelegd en breidt zich nog steeds snel uit. 90.000 bewoners zijn geëvacueerd en meerdere mensen raakten gewond, onder wie 3 hulpverleners. De brandweer krijgt het vuur lastig onder controle door de maandenlange droogte. En Sigrid Kaag heeft in Zomergasten verteld dat ze 10 jaar geleden werd gevraagd voor een topfunctie bij de Verenigde Naties. Amerika zou dat hebben voorgesteld. Het gebeurde uiteindelijk niet en daar treurt ze niet om. Ze zegt namelijk dat ze mede daardoor de Nederlandse politiek inrolde. Ze werd de leider van D66 en minister. En dan nu het weer van Weer Online. De temperatuur komt niet boven de 10 graden uit en op de koudste plekken is het mistig. Vandaag wordt zonnig, alleen in het noorden 's middags bewolking. En het wordt warm, 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil en Jorik Simonides.
6: Welkom, het weekend kan bijna beginnen nadat je naar ons hebt geluisterd natuurlijk. Vrijdag 21 augustus is het, de dag dat in Zuid-Korea wordt overwogen om enorm uit te gaan delen.
7: Lots of optimism coming through after Samsung Electronics' plan on this shareholder return of up to $79 billion.
6: Waar heb je als belegger meer aan, een cadeautje of een investering? Dat hoor je zo meteen.
8: En we hebben het over die andere geheugenchipmaker. De topman van Micron denkt dat zijn markt minder cyclisch wordt.
9: Today there is no AI without memory. AI systems need more memory. They need higher performance memory. They need lower power memory. So the value of memory, that equation has totally changed.
8: Heeft hij gelijk of gaat hij naast zijn schoenen lopen? Dat zoeken we straks voor je uit. We gaan de beursdag doornemen en de beursweek ook. En dat doen we met Corné van Zijl van Cardano. Goed dat je er bent.
10: Leuk te zijn.
6: En ik wil gelijk beginnen met president Trump. Zijn regering doet een noodgreep om de prijzen aan de pomp te verlagen. Nou, aan de pomp mag er nu al winterbenzine worden verkocht. Een kleine maand eerder dan gebruikelijk is. Dat is benzine vermengd met 10% aan ethanol. En die is een stuk schadelijker voor het milieu.
11: In the winter, gas blends have a higher read vapor pressure, so they evaporate more easily. That allows gas to ignite easier. And that helps start your car in colder temperatures. That blend is cheaper to produce, so that results in lower gas prices in the colder months.
6: Door die benzine te vermengen is er uiteindelijk minder benzine nodig. Volgens de regering verhoogt dat het binnenlandse aanbod met 100.000 vaten per dag. En dat moet er dan voor zorgen dat de prijzen aan de pomp gaan dalen. Nou ja, goed, om het milieu geven ze toch niet. Dus creatief is dit dan wel verzonnen, Corné. Maar gaat het ook echt helpen, denk je?
12: Nou, ik denk dat het vooral een druppel op de groeiende plaat is. Uiteindelijk mis je zoveel vaten ruwe olie. En iedereen kijkt er vrij makkelijk naar natuurlijk. Maar iedere dag dat die straat van Hormuz nog dicht zit, betekent minder aanbod. En dat gaat ten koste van alle voorraden. En op een gegeven moment is die voorraden wel een beetje op.
8: Heb ik weer eens een bankenovername voor je. Niets minder dan de oudste bank ter wereld. De Italiaanse Banca Monte dei Paschi wil 2 concurrenten overnemen. Nou, een verslaggever van Bloomberg mocht het heugelijke nieuws vertellen. En het leuke van Bloomberg, die hebben mensen overal op de wereld.
13: Sì, buongiorno, ciao from Milan. We are actually on the news. The statement
10: hit a few minutes ago, confirming what we heard from sources last night. So essentially, Paschi CEO Luigi Lovaglio is going ahead with an alternative plan to Intesa bid. The plan includes two separate all shares offer for Banco BPM, its main rival, and for Banca Generali.
6: Ja, als wij Nederlanders Engels praten, klinkt het ook niet. Maar we hoeven ons dus niet te schamen. Dat is eigenlijk de conclusie hier.
8: Ja, nou, voor wie het niet verstond, het gaat dus om de Italiaanse Banca Generali en het nog grotere Banca BPM. Die laatste was al langer overnameprooi. Onder andere Unicredit zou het wel willen hebben. Nou, de koers van die twee banken doet nog niet heel veel vandaag. We zien zelfs een verlies bij allebei. Ja, we nemen deze aflevering iets eerder op. Maar halverwege de dag zien we Banca BPM min 0,4% en Banca Generali zelfs min 2,5%. Niet echt enthousiasme bij beleggers dus voor die mogelijkheid. Overname. Misschien ook wel omdat die bank nou niet echt heel genereus de portemonnee trekt. Ze willen 34 miljard neertellen voor beide banken. Ik heb even een rekenmachine erbij gepakt. Nou, het is grofweg een half miljard meer dan de som van beide banken gisteren. Dus er zit nauwelijks premie bovenop. Ja, hoe serieus nemen ze het dan, Corné, die overname?
12: Nou, ik denk dat het toch wel serieus is. Er wordt ook nog in aandelen betaald. Dus de aandeelhouders zullen er niet heel blij mee zijn. Maar ja, uiteindelijk is het denk ik, er zal er wel wat druk van de Italiaanse regering achter zitten, zoals in dat soort landen wel vaker is. En uiteindelijk willen ze de tweede bank van Italië worden met een beurswaarde van 70 miljard. Het is wel, het zou wel goed zijn. Hè? We praten al heel lang over gewoon dat het bankenschap, landschap in Europa gewoon wat geconcentreerder zou moeten zijn. En in Italië kan dat best wel.
8: Ja, ik geloof dat ING ook nog wel wat wilde plannen had in Italië. We hebben langs niks meer over gehoord. Is dat nu ook een beetje een stille dood gestorven? Of gaan we daar ooit nog wat van horen, denk je?
12: Ik ben bang als er zoveel geweld is in Italië dat ING denkt van nou, ik geloof niet dat we hier dan onze vinger tussen moeten steken.
6: Goed, ik had het net al over Trump. Ik heb nog meer over Trump voor je. Ja, die hoge olieprijzen die komen door de oorlog die hij gestart is in Iran en nog altijd niet onder controle heeft. Dat doet zijn populariteit niet veel goeds. Maar, en dat zag ik bij persbureau Bloomberg of Reuters voorbij komen, ook het zakelijke imperium van Trump, die maakt hem niet populair. 63% van de Amerikanen vindt namelijk dat Trump en zijn familie op ongepaste wijze geld hebben verdiend aan crypto sinds hij is teruggekeerd naar het Witte Huis. Opvallend, ongeveer de helft van de Republikeinen die vindt dat ook. En 69% van de Amerikanen zegt zelfs dat Trumps zakelijke belangen invloed hebben op de beslissingen die hij neemt als president. Corné, dit onderzoek komt op het moment dat zijn populariteit op een dieptepunt staat. 33% ziet hem nog steeds wel echt als de goede leider. Kunnen lagere benzineprijzen hem dan wat populairder maken wel?
12: Het zal ongetwijfeld een beetje helpen. Ik denk niet dat deze plannen die net heeft aangekondigd van die winterbenzine echt wat veel bij zullen dragen. Hij kan beter de oorlog stoppen. Maar ja, dat lukt hem ook niet meer. Hè. Er is geen taco in Iran. Dus wat dat betreft wordt het gewoon moeilijk. Ja, hij maakt alle verkeerde beslissingen en jat de boel bij elkaar. Om het maar even cru te zeggen. Maar dat betekent wel dat op een gegeven moment de gemiddelde Amerikaan ook denkt van ja, maar wacht even, genoeg is genoeg.
6: Ja, en wat als hij die midterms later dit jaar verliest? Wat doet dat met zijn economische plannen, de beurs en Amerika?
12: Ja, dat betekent dat zijn daadkracht heel wat minder zal zijn. En ik denk dat dat misschien alleen maar goed is. Wat je nu ziet is als je naar Kelsey kijkt en die gokmarkten, dat ja, er nu een 45% kans is dat hij zowel de Senaat als hun Tweede Kamer, de Senaat is de Eerste Kamer, dat hij dus beide gaat verliezen. En dat is best een hoge kans. En dat betekent dus dat hij eigenlijk niet zoveel meer te zeggen heeft.
6: En is dat dan uiteindelijk goed of slecht nieuws voor de beurs? Dat de plannen die hij heeft ingezet, dat die toch vroegtijdig misschien wel eindigen?
12: Ja, met tegengestelde belangen betekent dat je dus een meer moderate, om een lelijk Engels woord te gebruiken, beleid gaat krijgen. En over het algemeen is dat goed voor de aandelenkoersen. Dus ik heb ook daar kan je Bloomberg op loslaten. Kan je zien wat is het normale rendement. Dat ligt boven het gemiddelde rendement bij zo'n verdeeld politiek beeld.
8: Moet ik het toch nog heel even over Arcadis hebben. Gisteren vertelde ik je dat de directie daar niet beweegt. Ze willen nog steeds niet praten met concurrent WSB Global, die Arcadis wil overnemen. Ze voelen zich erin gesteund door de grootste aandeelhouder. Dat is een stichting van Arcadis medewerkers. Met als doel, als enige doel, de continuïteit van Arcadis waarborgen. Dat zeggen ze tenminste. Nou, die stichting die wordt kennelijk toch een beetje zenuwachtig zenuwachtig, want ze zijn aandelen Arcadis gaan bijkopen. Waar ze gisteren nog 19% hadden, zitten ze vandaag al op 20,5%. Dat hebben ze namelijk aan de AFM laten weten.
6: Nou, ik had het al twee keer deze uitzending over dat ene mannetje in het Witte Huis. Ik wil nog naar het andere mannetje, naar Mark Zuckerberg van Meta dan. Deze week is een grote rechtszaak gestart tegen zijn bedrijf. Meerdere Amerikaanse staten vinden dat het social media bedrijf kinderen verslaafd maakt aan Instagram en Facebook. En die zaak die loopt tot nu toe niet echt lekker voor Meta. Een klokkenluider en een voormalig medewerker haalt uit naar Zuckerberg. Hij zegt dat Meta geobsedeerd was met groei en winst en dat ze scheid hadden aan de veiligheid van kinderen.
13: Inside Meta, they knew a lot about the harms that were happening to minors. He was used to authenticate a lot of internal communications, memos, presentations, Slack message, emails. Probably the closest thing to a smoking gun was a direct email that he sent to Mark Zuckerberg with a direct complaint about child safety that he said was never responded to.
8: Ja, ondertussen maakt Mark Zuckerberg zichzelf nog niet echt zorgen. Ook al claimen al die staten dus een schadevergoeding van $1200 miljard. Nee, Zuckerberg is gewoon lekker geld aan het uitgeven. Wel privé, want hij heeft een kasteel gekocht.
14: A spokesperson for Zuckerberg told Reuters Thursday he just bought a 19th century Gothic-style castle in Ireland overlooking a river in Southeast Ireland.
8: Het gaat om een kasteel uit 1830, Strangkelly Castle heet het. Het hoofdgebouw heeft een oppervlakte van 1500 vierkante meter, maar ook een gigantisch stuk grond omheen, zo'n 250 voetbalvelden groot. Het was ooit van een echtpaar dat het flink heeft gerenoveerd en volgens Ierse media heeft Zuckerberg er zo'n 30 miljoen voor betaald.
6: Straks hebben we het over Micron. De topman van de geheugenchipmaker heeft het geloof in zijn eigen bedrijf gevonden. Het aandeel gaat niet meer crashen. Moet jij hem dan weer geloven?
8: Dat hoor je zo. Eerst naar de collega's van Samsung en SK Hynix. Die verdienen zoveel door de AI-boom dat ze aandeelhouders en medewerkers gaan belonen. Samsung wil namelijk voor bijna $80 miljard gaan teruggeven aan de aandeelhouders.
15: Samsung shares also saw sharp sell-off as SK Hynix since the June peak. Investor has been expecting some kind of big announcement from Samsung to return to shareholders. This much shareholder return probably indicates that they're pretty confident about the mid to longer term outlook of the memory industry.
8: Het plan moet nog worden goedgekeurd, maar als dat gebeurt, zouden ze gelijk een van de grootste uitdelers worden. En SK Hynix heeft ook iets leuks. Die willen de bonussen van medewerkers voor 60% in aandelen gaan uitkeren. Ja, er wordt flink met miljarden gestrooid, Corné. Denk je dat meer bedrijven dit gaan doen, die zo flink verdienen aan AI?
12: Nou, dit zijn wel natuurlijk de extreme. En het grappige is, de winst is zo hard gestegen dat de waardering van deze aandelen eigenlijk maar heel erg beperkt is. Je betaalt 3,4 keer de verwachte winst voor 2027 voor SK Hynix en 3,5 keer voor Samsung. Dus het zijn eigenlijk hele goedkope bedrijven. Dat komt omdat die winst zo extreem hard gestegen is. Het geeft ook al enigszins aan dat beleggers denken van, nou god, dit kan niet voor eeuwig duren, anders waardeer je zo'n aandeel niet zo heel erg laag. Maar dat het grappige is, je koopt dus die eigen aandelen in tegen maar 3,5 keer de winst. Dus eigenlijk een koopje.
8: Wat zegt het over dit soort bedrijven, dat ze gewoon even 80 miljard op de plank hebben om uit te delen?
12: Nou ja, kijk, je zit in een markt die, om even simpelweg te zeggen, hot is. Iedereen wil in AI investeren. Datacenters, de hyperscalers investeren dit jaar bijna 800 miljard in AI. Dus datacenters, cloud en noem het maar op, AI-modellen. En dan kom je bij deze bedrijven uit. Want een datacenter zonder chips erin, daar heb je niks aan. En er zijn er maar een paar en die zijn groot. En dus kom je daar terecht en die kunnen rekenen wat ze willen.
8: Maar gaan we het ook vaker zien dan, denk je, bij dit soort bedrijven die zo gigantisch verdienen aan AI?
12: Nou ja, dit zijn wel echt de extreme natuurlijk. En besef wel, normaal gesproken zijn dit soort chipmakers gewoon hypercyclisch. Als je over de afgelopen 20 jaar gaat kijken, is het hoge ups en lage downs. Dus wat dat betreft, maar dit keer lijkt wel dat de cyclus gewoon ietsje langer wordt, omdat de vraag zo gigantisch is.
8: Ja, is het ook verstandig dat Samsung dit doet? Moet je het niet gewoon lekker herinvesteren, dat geld?
12: Ja, en dus je productiecapaciteit uitbreiden, waardoor de prijsdalingen straks nog groter worden. Dus ik denk het niet. En ze weten, het verleden hebben ze dat altijd wel gedaan. Dus veel productiecapaciteit uitbreiding op momenten dat het heel erg goed gaat. En dat betekent dat je eigen varkenscyclus aan het creëren bent.
6: Maar aan de andere kant, Samsung is niet alleen maar geheugenchips. Ja, het is een groot deel van hun inkomsten. Kunnen ze niet dat geld ook even in andere markten steken? Want ik geloof op het vlak van hun elektronica zijn ze ook lang niet altijd alleen heerser, toch?
12: Nee, inderdaad. Nou ja, maar dan ga je dus investeren in markten die niet. En dan ga je dus extra Samsung koelkasten en wasmachines
6: krijgen. Ja, of telefoons of dat soort dingen.
12: Ja, maar dat is niet zo winstgevend. Dus waarom zou je dat doen? Je kan je eigen aandelen kopen met een koers-winstverhouding van 30. Dat betekent dus een rendement van 30%. Ja, lijkt mij een goede investering.
8: Ja, en hebben dit soort bedrijven dit soort cadeautjes wel nodig überhaupt? Ik bedoel, je zegt het is een koopje eigenlijk, dat aandeel. Dus waar zit de groei nog?
12: Ah ja, de groei zit erin dat de volumes zullen gaan toenemen. Ja, er komt productiecapaciteit aan. En dus betekent dat daar de groei dan zal zitten.
8: Ja, dat aandeel van Samsung is dit jaar al meer dan verdubbeld. Jij zegt het is nog steeds goedkoop. Hoeveel rek zit er nog in dan?
12: Nou ja, wat je dus nu hebt gezien is dat die winsten onwijs gestegen zijn. En als je in een echte bubbelterritorium gaat komen, dat betekent ook dat de waarderingen enorm gestegen zijn. En nou, dat is nog niet het geval. Het is geen koopadvies of zo hoor, maar het is wel. Dit zijn zulke extremen, dat kom je niet vaak tegen. Besef wel, traditioneel zijn semiconductors supercyclisch. En ik ben blij dat beleggers daar rekening mee houden en dus dat ook verdisconteren, vandaar die lage waardering.
6: Ja, daar komen we zo op. Eerst nog even SK Hynix. Die geven dus een groot deel van de bonussen aan medewerkers in. Willen ze in aandelen uitbetalen. 60% moet dat worden. Belastingtechnisch lijkt me dat wel slim. Maar moet je dat wel willen? Ik heb toevallig laatst het drama Ahold gelezen. Ik geloof dat daar ook de conclusie was. Iedereen kreeg zoveel bonussen dat ze allemaal alleen maar op een hogere aandelenkoers aan het handelen waren. En daar gaat het fout.
12: Ja, het leuke is dat dit ook heel veel gewone medewerkers zijn. En dat zagen we bij Samsung ook. Die hebben natuurlijk ook gigantische bedragen gekregen. En dat betekent dat gewone medewerkers, die hebben niet invloed op het beleid, maar kunnen wel veel harder werken. En dat stimuleert wel. Sowieso bij Samsung was het ook de dreiging dat ze zouden gaan staken. Ja, en als je in zo'n hot market iets niet wil, is dat mensen gaan staken, want dan heb je geen omzet. En deze markt wil je maximaal van profiteren. En dus ik snap dat wel. En ik snap ook wel dat, nou ja, dit is kapitalisme in de goede zin, dat op een gegeven moment gaat het zo goed dat ook de medewerkers delen in het succes.
3: BNR Beurs.
6: Dan door naar die andere geheugenchipmaker. De topman van Micron die gelooft niet meer in een crash van zijn eigen aandeel. De geheugenchipmarkt wordt altijd bestempeld, inderdaad, zoals Cornel zei, als enorm cyclisch. Maar boom en bust, daar doet Micron niet meer aan. Dankzij AI, zegt hij tegen CNBC, die topman. Waar iemand overigens het lumineuze idee had om een interview op een dak van een bedrijf te doen midden op een druk industrieterrein.
9: Our customers, to drive their own growth, they need more compute, they need more memory. So memory really has become a key enabler. This is not only in data centers, even in your phone. You know, to have richer experiences, right, in AI-enabled phone, you need more memory content. Your PCs, your self-driving cars, all of them now need more and more memory content.
6: Ja, het kwam goed uit, want vlak daarna ging er nog een alarm af.
8: Zijn dat die self-driving cars die ik hoor?
6: Ja, zo lijkt het wel. Het waren allemaal hijskranen. Goed, als je tussen de ruis doorluistert, is de logica dus geheugen is belangrijker geworden. Kan je die logica volgen, Corné, dat daardoor die cyclische markt wat afneemt?
12: Nou ja, want ik had net al zei, je ziet dat de cyclus langer wordt, omdat er gewoon zo gigantisch veel vraag is en ook gewoon in de rij staat om nog hun orders te mogen ontvangen. Dus wat dat betreft snap ik dat wel, maar klinkt wel een beetje als famous last words.
6: Ja.
12: Maar ook hier zie je wel dat de klanten zo graag willen. Ze hebben al 18 miljard in cash deposits neergelegd bij Micron. Om in ieder geval maar te zorgen dat zij dus daadwerkelijk geleverd krijgen. Dus je ziet ook dat daar de vraag zo gigantisch groot is dat ze dat allemaal kunnen eisen. En dat is dus ook zo. En wat die lange termijn commitments die ze dus ook krijgen. En betekent wel dat je de cyclus wat kan oprekken. En dus deze golf omhoog duurt langer dan de eerdere cyclus die we hebben gezien. En daarna keert het oude patroon gewoon weer terug.
6: Wat zegt het erover? Over een bedrijf als een CEO zo in zijn eigen business gaat geloven, is dat het moment dat je weg moet wezen?
12: Meestal wel, ja. Meestal moet je dat echt oppassen. Maar ook hier geldt, wat ik net ook over SK Hynix en over Samsung zei. Ja, de koers-winstverhouding is 6,5 keer over 2027.
6: Ja.
12: En die winst is eigenlijk vrij zeker, want ja,
6: die orders liggen er al.
12: Ja, die orders liggen er al. Er kan eigenlijk niks mee gebeuren. Dus ja, wat dat betreft, ook hier zie je de voorzichtigheid van beleggers. En ook hier zie je dus nog geen bubbelterritoria in de waardering terug.
6: Ja, we gaan het straks nog hebben over dat rapport van DNB. Maar wat me daar al uit opviel is dat Micron ook in Nederland heel populair is. Hebben beleggers wel door, denk jij, dat ze in zo'n boom en bust aandeel zitten?
12: Ik ben bang van niet. Maar veel kennis is niet altijd een garantie voor veel succes op beleggingsgebied. Dus zolang je maar op deze rijdende trein zit, kan het heel lang goed gaan.
8: Vliegen we nog even door de beursweek van afgelopen week heen. En we moeten beginnen met Ebusco. Vorige week gingen ze namelijk bijna ten onder. Deze week was het beter. 6 miljoen euro beter om precies te zijn.
16: De bussenbouwer is weer gered van de afgrond. En ook nu komt het geld van een belangrijke aandeelhouder. In dit geval Rijn Holding.
6: Ja, een pittige boodschap was er dan weer voor Adyen. Hun grote concurrent is zichzelf flink aan het uitbouwen.
17: Stripe is making a major AI bet. Clinching a deal to buy OpenRouter for more than $7 billion, according to sources.
8: Dan een andere betaalservice, Klarna. Daar kregen beleggers namelijk een hartverzakking. Het bedrijf geeft een regelrechte omzetwaarschuwing.
18: Klarna had a beat on the quarter, but the guidance was soft here. We are down 21%, more than 21% for Klarna.
6: Ja, dat was pittig. Er waren meer kwartaalcijfers van bijvoorbeeld Alibaba.
19: Alibaba out with earnings now with a 9% jump in revenue thanks to strong demand, in particular for its AI business. So Alibaba once again proves it can pivot, Neil. It is a genius at just pivoting to the right thing, right?
6: Dat was het goede nieuws. Het slechte was de winst, die ging door 4.
8: En de cijfers van laadpalenmaker Alfen waren ook even schrikken. Niet per se omdat de cijfers slecht waren, maar omdat het bedrijf vooralsnog heel veel geld gaat uitgeven aan investeringen.
20: Nieuwe portfolio, nieuwe hardware, maar vooral ook heel veel digitaal met apps, zodat je op je telefoon alles kunt bedienen. En daar hebben we 26 echt voor nodig. Ik verwacht dat we in 27 gewoon die groei weer kunnen herpakken.
6: Ja. Dat deed het aandeel ook niet veel goed. We kregen ook nog een inkijkje in de portefeuille van Nederlandse beleggers. Het belegde vermogen van particulieren stijgt sterker dan ooit. ASML en Shell zijn weer populair. En opvallend misschien nog wel, we zijn fan van IPO's.
21: Wat blijkt, Nederlandse huishoudens zijn fan van beursgangen. Uit nieuwste cijfers van DNB blijkt dat opvallende beursgangen als bedrijf van Musk, SpaceX, dat naar de beurs ging, maar ook CSG, Tsjechische industrie- en defensieconglomeraat, of ijsmaker Magnum het afgelopen kwartaal populair waren onder de Nederlandse beleggende huishoudens.
6: Ja, Corné, ik hoorde jouw adagium alweer uit de kast trekken op BNR. IPO, it's probably overpriced. Maar in dit geval heeft het niet tot heel veel kommer en kwel geleid.
12: Nee, maar ook niet tot winsten. SpaceX staat onder het niveau van waar het op geïntroduceerd is. En in dit geval mocht er particulier voor het eerst een keertje meedoen met de emissie. Bij CSG, de andere populaire aandeel van IPO's. Daar is de koers wel stevig van beneden. En daar mochten de beleggers gewoon kopen op de dag van de emissie. Dus ja, ook hier geldt weer voor, als er een enorme hype is en die wordt zoveel mogelijk gecreëerd om zoveel mogelijk vraag op dat moment te krijgen, is meestal niet het beste moment om te beleggen.
6: Ja, je ziet veel techfondsen tussen die populairste aandelen terugkomen. CSG, het defensieaandeel. We zijn wel dan een beetje gevoelig voor hypes, ook in Nederland, heb ik de indruk.
12: Dat is bij alle markten zo, alle beleggers zo. Ik denk niet dat dat veel zal veranderen. Op het moment dat iedereen het over heeft, denken beleggers, nou, dat willen we meedoen. Dus en doen ze dat ook. En dat is meestal geen succes. Ik zag een onderzoek van Thorsten Slok van Apollo Investments en die liet duidelijk zien dat sinds 2019, als je gaat kijken, als je op de eerste dag had gekocht en na de 3 jaar had verkocht, dan had je in ieder jaar sindsdien gewoon een flink verlies geleden. En dus geen succes. Maar goed, ik denk niet dat beleggers echt gaan veranderen als er zo'n hype is. En de SpaceX, ik was zelfs op het journaal ermee. Nou, nee, maar dat geeft aan hoe groot de hype is. En dat iedereen denkt, ja, maar daar wil ik ook bij zijn. Ja. Musk, alles wat Musk aanraakt verandert in goud. Nou, dat valt wel een beetje tegen. En dus wil iedereen erbij zijn. En dus zie je dat er enorm wordt meegedaan. En ja, dus is het een teleurstelling.
6: Ja, wat geen teleurstelling was, was het belegde vermogen. Dat steeg met 12%, de grootste vooruitgang sinds DNB die gegevens bijhoudt. Is dit dan het einde van Nederlands spaarland? Of kunnen we het zo stellig nog niet noemen?
12: Nee, als je gaat kijken, de stijging van belegvermogen blijft nog achter bij de AIX of bij de wereldaandelenindex. Dus wat dat betreft hebben de beleggers het niet eens zo goed gedaan. Het is vooral koersstijging die er is. Dus dat is jammer. Het zou natuurlijk veel meer moeten. Je weet één ding zeker, dat met de belastingwetgeving en de inflatie en de hele bescheiden spaarrente die er is, dat je daar zeker geld op gaat verliezen. Overigens, wat wel heel erg opviel, ik heb even gekeken naar de aandelen die ze gekocht hadden en de aandelen die ze verkocht hadden. Van de top 10 aandelen die ze gekocht hadden, was er maar eentje die de afgelopen 12 maanden daarvoor was gestegen. Dat was Shell. En voor de rest allemaal de verliezers. Adyen, Wolters Kluwer kochten ze massaal bij. En nou ja, Adyen min 28, Wolters Kluwer min 38 in die 12 maanden daarvoor. En als je gaat kijken welke aandelen ze verkochten, dat zijn allemaal grote stijgers. ASML, ING, BESI, ASMI, DSM.
0: Dus veel winstneming dus en veel opportunisme. En,
12: ja, dus de winnaars verkopen en de verliezers terugkopen. Kan een goede strategie zijn.
0: En ook het geloof in oude bedrijven die al wel op hoger hebben gestaan en erin vertrouwen dat ze wel weer terug naar die oude hoogtes kunnen stijgen.
12: Blijkbaar wel, ja. Dus ik vond dat een hele opmerkelijke conclusie.
8: Tot zover de beursdag en ook tot zover de beursweek. Ik heb nog één ding op mijn to-do-lijst staan vandaag en dat is de aankomende beursweek. Ik wilde eigenlijk krekels laten horen hier, want de agenda in Europa is behoorlijk leeg. Het gebeurt deze week toch echt vooral in de VS. Zo komen de cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt en de Amerikaanse arbeidsmarkt uit. Je hoort hoeveel wekelijkse hypotheken zijn verstrekt en hoe het met de wekelijkse uitkeringen zit. Er zijn weinig bedrijven met kwartaalcijfers, maar wel één groot bedrijf waar zo'n beetje iedere belegger naar uitkijkt. Nvidia. Het grootste chipbedrijf en meest waardevolle beursbedrijf van de wereld opent de boeken. En elk kwartaal stunt het met de omzet en de winst. Goede cijfers, dat lijkt bijna gegarandeerd. Het is alleen de vraag of die goede cijfers ook genoeg gaan zijn voor de aandeelhouders. En dan is het ook nog letten op de investeringen die Nvidia gaat doen en of dat een beetje gepruimd wordt door de belegger.
0: Dat was hem dan, de BNR-beurs van vrijdag 21 augustus. En dan zijn we ook aan het einde gekomen van de beursweek. Zondag zijn we er weer, dan bereidt Corneille voor op het hoogtepunt van volgende week. Oeh, wat zou dat toch zijn? Ja, Nvidia inderdaad. Maar voor nu bedankt weer Corné van Zijl van Cardano.
8: En jij bedankt voor het luisteren en kijken. Abonneer je op ons YouTube-kanaal. Zie je voor de verandering dat we in een iets andere omgeving zitten. We zijn echt wel knus hier, toch?
0: Ja, klein studiootje.
8: Wel leuk.
0: Maar het werkte.
8: En in datzelfde kleine knusse studiootje hebben we ook een extra aflevering opgenomen over Nvidia met Corné. Die vind je vanaf zondag in je podcast-app dus en ook op YouTube. Dus ga daar kijken of luisteren of abonneren en dan vind je hem meteen.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
2: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
1: Welk bedrag gaan ze je geven?
3: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
1: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
4: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
1: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
5: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er wordt weer volop gerookt en geveept. 40% van de jongvolwassenen doet het, zegt het AD. Het plan om in 2040 een rookvrije generatie te hebben lijkt dus niet erg hoopvol. Uit een peiling blijkt dat vooral jongeren onder de 30 erop losroken. 60-plussers roken het minst, ongeveer 10% van hen. De politie heeft in Ridderkerk een 35-jarige man opgepakt voor het mishandelen van een vrouw. Zij sprong in alle paniek met haar baby in haar armen van haar balkon naar beneden. Hun val werd gebroken door struiken. Volgens Rijnmond heeft een zwaar bewapend politieteam de verdachte uiteindelijk vlak bij de woning aangehouden. De eigenaar van een Zwitserse bar die afgelopen nieuwjaarsnacht afbrandde is opgepakt voor huiselijk geweld. Het slachtoffer is zijn vrouw, die mede-eigenaar is van de bar. Bij de brand kwamen 41 mensen om het leven en raakten er meer dan 100 gewond. Het echtpaar wordt door veel Zwitsers gezien als schuldige van het drama. Er is volgens FIFA-voorzitter Gianni Infantino een te groot gat tussen rijke en arme voetballanden en bonden. Hij wil daarom flink investeren in het verkleinen van die voetbalkloof. Op kritiek rond zijn omstreden plannen om het WK commerciëler te maken gaat hij niet in. Wel zegt hij dat de FIFA altijd zal blijven zoeken naar investeringen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op sommige plekken mistig en fris, landinwaarts onder de 10 graden. Vandaag vooral in het zuiden veel zon en het warmt op tot 20 à 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
8: Denk je wel eens, ik wil het roer volledig omgooien, dan is dit de week waarbij je moet luisteren. En hopelijk heb je dat ook al de hele week gedaan. De zomer is misschien ook wel het moment om jezelf eens stevig een spiegel voor te houden. Ik ga dat in ieder geval doen. De vraag, hoe kun je tegenslagen omzetten in iets positiefs? Hoe zorg je dat je fysiek en mentaal gezonder wordt door anders te leven? En hoe ga je de dingen doen waar je echt gelukkig van wordt? Ik praat er de hele week al over. 5 kopstukken, zoals altijd in BNR's Big Five van Sterk de Zomaar in. En elke dag krijgen we een ander perspectief. Dus we hebben al heel veel gehad als het gaat over gezonde voeding, mentaal sterker zijn, leiderschap. En vandaag ga ik de week afsluiten met Guido Witpen. Hij is investeerder en succesvol ondernemer, want ik wilde heel graag ook een ondernemer in deze uitzending. Hij is adviseur, commissaris bij verschillende bedrijven en coacht ook directieleden en managers op aanvraag. Ontzettend leuk dat je er bent, Guido. Welkom.
9: Fijn om er te mogen zijn.
8: We kennen elkaar goed.
9: Ja, zeker. Ja.
8: En ik volg jou al heel wat jaren. En ik heb gezien dat jij een hele mooie weg in jouw leven hebt afgelegd. Ja. Waarvan ik denk, dit moet even gedeeld worden. Het is jouw eerste interview, is dat voor jou?
9: Ja, het is mijn eerste interview. Ja. Ik heb het nog nooit eerder gedaan. Dus nee. Even spannend. Ja,
8: ja, nou, het gaat helemaal goed komen. Straks over jouw glansrijke carrière zonder kruiwagens. Je bent self-made. Hoe is je dat gelukt? Maar misschien eerst maar even, je hebt ook met heel veel topbestuurders om tafel gezeten.
9: Ja.
8: Nou ja, nu als commissaris hè, kom je dat ook weer tegen als investeerder, maar ook als ondernemer. Zie je een rode draad als je kijkt waar ze mee worstelen in het werk, in het leven?
9: In het werk, in het leven. Als het goed is je werk een onderdeel van je leven. Mensen hebben heel veel vragen waar ze zelf geen antwoord op hebben. Waar ze wel een antwoord op zouden willen krijgen.
8: Ja.
9: Maar vaak ook niet de moed hebben om het te vragen. Of te delen dat ze dat probleem hebben. En daardoor dan mee blijven lopen.
8: Ja.
9: En mijn ervaring is wel, als je er lang mee blijft lopen, krijg je er ook meer last van.

0: Ja, en zie je dan bepaalde dingen waar ze met name dan last van hebben? Is er een soort rode draad?
1: Ja, toch ook wel onzekerheid. Dat er van je verwacht wordt dat je alles weet en dat je alles een antwoord hebt. En dat dat in de praktijk natuurlijk niet het geval is.
0: Ja.
1: En dat je moed nodig hebt om daar om mensen daar deelgenoot van te maken en met elkaar naar een oplossing te kijken.
0: Ja, dus als je nu topbestuurders zou adviseren een spiegel voor te houden in de zomer of een bepaalde vraag aan zichzelf te stellen, welke zou dat dan zijn?
1: Welke vraag zou dat zijn? Zit je op de juiste plaats?
0: Ja.
1: Ben je gelukkig met wat je doet? En als dat niet zo is, wat ga je dan daaraan doen?
0: Ja.
1: Blijf je erin hangen of neem je het besluit om het anders te gaan doen?
0: Ja. En je dus ook kwetsbaar durven opstellen,
1: ja,
0: eigenlijk.
1: Ja. Ja. Ja. Naar jezelf en naar je omgeving.
0: Ja. Ja. We gaan ook later dit uur praten over het jetset-leven wat jij hebt geleid. En misschien nog deels ook wel een beetje leidt. Het leven van de miljonairs, waar vele mensen van dromen. Ja. Met grote boten en lekkere lunches. Is het terecht dat mensen daarvan dromen? Of wil je ze uit de droom helpen?
1: Nou, ik wil ze wel uit de droom helpen. Kijk, het is natuurlijk leuk om ergens op een feestje te staan. Laten we daar gewoon heel helder in zijn. Maar het is niet het enige wat het leven waardevol maakt.
0: Ja.
1: Het is leuk en ook niet meer dan dat. En elke dag een feestje is geen feestje. Dus mijn ervaring is, ik heb het meegemaakt en ik heb ervan genoten. Maar ik zie er ook de relativiteit van. En het is een klein onderdeeltje van je leven wat erg uit wordt vergroot. Maar er zijn andere onderdelen zijn uiteindelijk veel belangrijker.
0: Ja, daar komen we straks uitgebreid op. Eerst wil ik even praten met jouw weg naar succes. Want het bijzondere bij jou is, je bent ook zelfmeet.
1: Ja.
0: Geen kruiwagens gehad. En eigenlijk als je kijkt, je hebt uiteindelijk de top van de corporate bereikt. Dat was ook bij verzekeraar Riaal onder andere. Ja. Je bent succesvol ondernemer geweest. Maar dat hebben ze niet gedacht toen jij, denk ik, op de lagere school zat.
1: Nee, dat denk ik niet. Nee?
0: Nee? Wat voor jongen was jij?
1: Wat voor jongen was ik? Denk dat ik een vrij rustige jongen. Ingetogen, moest mijn best doen om het allemaal een beetje bij te houden. Ik ben dyslectisch en dat werd in die tijd niet herkend. Dus dat werd gewoon simpel vertaald als dom. Je kan met een aantal dingen niet mee, dus dan zetten we hem aan de zijkant. Dus ik heb zelf dat uiteindelijk moeten ontdekken, dat dat mijn makker was. En hoe daarmee om te gaan.
0: Jeetje, hoe lang heb je daarover gedaan om dat te ontdekken?
1: Nou, ik denk dat ik daar pas achter kwam toen ik een jaar of toen ik ging werken eigenlijk. Toen liep ik daar wel tegenaan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat gebeurde er toen?
1: Nou, het schrijven van een brief was voor mij gewoon ingewikkeld. En het schrijven van een brief zonder taalfouten was nog ingewikkelder. En voordat iemand echt eerlijk tegen je durft te zeggen, joh, misschien is het toch wel handig dat je het iemand anders laat lezen voordat je het verstuurt. Daar kom je eigenlijk te laat achter. En toen ik dat wist en me daarvan bewust werd, heb ik er ook wat aan gedaan.
0: Ja.
1: Door zelf kritisch ernaar te kijken. We kregen spellingcontrole, wat natuurlijk enorm heeft geholpen.
0: Juist,
1: en ik heb altijd gevraagd om mensen, voordat ik iets verstuurde, even wilde nalezen.
0: Ja, ja, maar dat is ook ontzettend moedig om dat te doen. Want we hebben ook vaker dit soort onderwerpen bij de hand gehad. Durf het maar te zeggen dat dit je probleem is, toch?
1: Nou ja, het begint altijd dat je het eerst moet weten. Dat het je probleem is. En als je het dan weet, dan is de volgende vraag, ja, doe je er wat aan of doe je er niks aan?
0: Ja.
1: En ik heb er gewoon bewust voor gekozen om het gewoon transparant te maken.
0: Ja.
1: En ook hulp te vragen van, joh, luister, ik heb daar gewoon hulp bij nodig, want alleen red ik het niet.
0: Nee. Ja. En dat is misschien ook wel een les van succes. Ja. Als je iets niet kan, maak het kenbaar, deel het en vraag om hulp. Hè? Ja. Zo simpel kan het uiteindelijk zijn. Heeft het je ergens ook gekrenkt? Want dit is natuurlijk afschuwelijk. Als je dyslexie hebt, dan kan je er dus niks aan doen. En er zijn allemaal methodes om daar dan mee om te gaan. En dat ze dan op school je eigenlijk gewoon neerzetten als dom.
1: Ja, maar goed, op dat moment ben je je daar niet van bewust. Het is ook niet alleen maar negatief. Ik moet je zeggen, ik heb er ook wel eens misbruik van gemaakt. Dat ik,
0: goed zo. Ja,
1: dat ik dyslectisch ben.
0: Ja.
1: Dus het heeft me ook wel geholpen. Maar voordat je weet dat je het ook kan misbruiken, daar gaat wel tijd overheen. Dus,
0: Ja, maar was het ergens, voelde je ook daardoor gekrenkt? Of heb je daar later nog last van gehad?
1: Nee.
0: Dat niet.
1: Nee.
0: Dat is uiteindelijk ben je dus naar de tuinbouwschool gegaan.
1: Ja. Ja, middelbare landbouwschool en middelbare tuinbouwschool gedaan.
0: Ja.
1: Want daar waren de talen minder belangrijk. Dus daar kon ik gewoon mijn ding doen. Ja,
0: ja, ja. Wanneer kwam je erachter, er zit meer in mij?
1: Ja, nou, ik heb altijd wel ambities gehad. Dus, en ik heb ook het aangepakt. Ik ben gewoon maar begonnen. En waar begin je dan aan? Dat weet je ook niet precies.
0: Ja.
1: En trial and error. En op een gegeven moment kom je erachter waar je onderscheidend goed in bent. Hè. Heel veel dingen kan je gemiddeld. En een aantal dingen kan je ondergemiddeld. Maar je kan ook een aantal dingen, of hopelijk iets bovengemiddeld.
0: Ja.
1: En ik heb eigenlijk wel altijd geprobeerd in mijn kracht te blijven. Dus met mijn talent iets te doen en niet met mijn tekortkoming. Dus ja. De ambitie om leraar Nederlands te worden, die heb ik nooit gehad.
0: Nee, dat begrijp dus, ik van ja. Waar je vandaan kwam, ja.
1: En, dus ja, en toen ben ik maar gewoon begonnen. En learning by doing.
0: Ja, ja. Ja, maar uiteindelijk ben je natuurlijk wel echt in die top terechtgekomen. Ja. Ja. Is er een cruciaal moment geweest dat je dacht, ik ga voor het hoogst haalbare?
1: Ja, nou, ik heb eigenlijk altijd wel voor het hoogst haalbare gegaan van dat moment, waarbij ik niet wist wat uiteindelijk het hoogst haalbare zou zijn.
0: Ja.
1: En wat ik daar altijd in heb laten doorwegen is of ik mezelf gelukkig ben voel. Heb ik het gevoel dat ik het kan? Als ik het moeilijk vind, vind ik geen enkel probleem. Maar ik heb geen zin om iets te doen waarvan ik zeker weet dat ik het niet kan. En daarmee...
0: Ik ben jaloers op jou. Ja. Had jij dat echt al zo vroeg? Dat je dacht, ik doe alleen wat ik leuk vind?
1: Ja, misschien ook wel een beetje eigenwijsheid. Dat je, nou, niet alleen wat ik leuk vind, maar ik heb ooit eens een keer werd ik gevraagd om een voor een board, een internationale board, een presentatie te geven in het Engels. En in die tijd was mijn Engels, zeker mijn zakelijk Engels, was onder de maat. Maar ik dacht, ik moet het toch doen, want er is ook wel met de kans om al die mensen te ontmoeten die in die board zitten. En het was een grote internationale board. En dat heb ik toen gedaan en ik heb me heel goed voorbereid. En uiteindelijk was dat super spannend. En de mensen hebben begrepen wat ik wilde vertellen. Maar ik moet eerlijk bekennen, ik vond het niveau is gelukkig wel wat beter geworden.
0: Ja, het was een beetje de Van Gaal methode of zo.
1: Ja, gewoon doen. Ja. En uiteindelijk zaten daar, er zat ook een Amerikaan bij, die uiteindelijk zei, joh, vertel gewoon je verhaal zoals je het wil vertellen.
0: Ja.
1: En als we je niet verstaan, dan melden we ons wel. Maar tot nu toe heb ik alles verstaan.
0: Ja.
1: Dat gaf mij net als steuntje in de rug wat ik nodig had.
0: En als je dan zegt, succesboeken, is dat dan ook steeds het ongemak opzoeken? Steeds weer proberen je voor jezelf de grens te verleggen?
1: Ja, dat is het wel. Steeds dingen doen waarvan je denkt, dit is een uitdaging. Hier leer ik wat van. Hier word ik geen beter mens van, maar ik leer er wel wat van.
2: De Big Five. Diana Matroos.
0: Mijn gast vandaag is Guido Witpen. Hij is investeerder, succesvol ondernemer. Heeft intussen zijn bedrijf een aantal jaren geleden verkocht. Schaapjes op het droge. En natuurlijk, ja, dat is een heerlijk leven. Je begon ooit onderaan in die verzekeringswereld. Uiteindelijk heb je het tot de top gebracht bij verzekeraar Reaal. Hoorde je er dan ook echt bij als je kijkt? Je hebt dan in dat corporate wereldje, de jongen van de tuinbouwschool met dyslexie en alles wat je erbij beschreven hebt, hoorde je erbij?
1: Als het gaat over met elkaar prestatie neerzetten, dan hoorde ik er zeker bij. Was ik onderdeel van het team en daar heb ik ook altijd mijn rol in geclaimd. Mijn achtergrond was duidelijk een heel andere achtergrond. Ik heb dus niet gestudeerd zoals mijn collega's allemaal hadden gedaan. En dat voelde voor mij ook wel dat ik een stuk miste. En dat heb ik wel geprobeerd in te halen door je te verdiepen in de achtergronden van je collega's. Maar ja, dat blijft altijd een verschil. Ik ben geen academ.
0: Hey, en hoe lieten ze je dat merken dan? Ben je dan toch een beetje een outcast?
1: Ja, bij sommige onderwerpen heb je gewoon geen aansluis. Kijk, bij het studentenleven, daar kan ik vrij kort over zijn. En dat was voor hen een belangrijke periode in hun leven. En, dan laat je dat onderwerp lopen. En dat heb ik ook wel geleerd. Als het niet mijn onderwerp is, dan hoef ik er ook niks mee.
0: Nee.
1: En dat doe ik er ook niks mee.
0: Nee, en dat zeg je heel gemakkelijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat het je ergens raakt. Want je was heel succesvol in wat je deed. En dat werd ook gezien. Ja. En toch hoorde je er niet echt bij.
1: Ja, nou ja, goed, dat is wel iets waar je mee leert omgaan. Ik heb ook altijd gedacht, moet luisteren, ik zit hier omdat ik iets kan wat een ander niet kan. En daar zijn ze heel erg blij mee. Maar als het blijkt dat dat dan niet meer is, dan is de vraag, wat doen ze dan met me? Heb ik me dan verhuurd tot de dag dat het goed ging? Of heb ik dan nog iets opgebouwd waarbij ik ook credits heb?
0: Ja, en wat was het dan? Wat dacht je dan?
1: Nou, dan dacht ik altijd, nou, daar moet ik voorzichtig in zijn. Ik reken elke week af, of elke maand af. En dan zie ik het wel.
0: Ja.
1: En niet in het gevoel dat het me achtervolgde. Maar wel dat het een stuk realiteit was. Zeker als je heb ik me altijd heel erg veel bezig gehouden met veranderingen. Verandering van organisaties. Ja. Dat is altijd spannend. Mensen vinden daar wat van. Zeker in het begin heb je veel weerstand. Dan komen de mensen ook luisteren kritisch en kijken kritisch. En als het dan goed gaat, dan heb je opeens heel veel medestanders. En dan roept iedereen, ja, ik wist het wel. En ik heb er altijd vertrouwen in gehad. Maar zo zit het wel in elkaar. Het is betrekkelijk, ja.
0: Ja, succes ook is betrekkelijk. Ja. Je wist dat je er elke dag eigenlijk voor moest vechten. Uiteindelijk besefte je waar je goed in was. Je besefte ook waar je niet goed in was. Ik denk dat dat ook een belangrijke les is. Dat hoorde ik ook een beetje gisteren ook weer in het gesprek met Ray Klaasens terug. Volgens mij delen jullie best wel veel dingen in hoe je naar het leven kijkt. Waar kwam je achter waar je uiteindelijk echt goed in was?
1: Ja, door het te doen. Ik ben zelf mee, dus ik heb gewoon heel veel dingen gedaan. Ik heb ook veel dingen gedaan waarvan ik kon concluderen dat het niet onderscheidend was. Ja, dat ben ik dan minder gaan doen. En hetgeen waar ik goed in was, heb ik verder mogen ontwikkelen.
0: Wat was dat? Waar was je goed in?
1: Nou, ik denk mensen verbinden. Dat ik mensen in de kracht kan zetten. Mensen dingen kan laten doen in de samenwerking waarvan ze eigenlijk niet wisten dat ze het konden. Maar door het te doen, daar een enorme bevrediging uit halen. En met dat gevoel ze ook ruimte geven om dat te doen. Met elkaar iets bijzonders creëren.
0: Ja. En misschien ook de wil om te winnen?
1: Ja. Een van mijn credo's is altijd, ik ben niet van de Olympische gedachte dat meedoen belangrijker is dan winnen. Ik doe het om te winnen.
0: Ja, want dat is wel grappig. Mijn man René, die heeft heel lang, jij was heel lang zijn baas.
1: Ja, zijn collega.
0: Collega zeg je dan. Maar feitelijk was jij, en uiteindelijk is hij, toen jij wegging, is hij directeur geworden. Zo gaan dingen ook in het leven. Maar hij zegt, wat jij echt uitzonderlijk goed kon, was de wil om te winnen heel erg bij mensen losmaken. En ook een bepaalde sfeer neerzetten. Een sfeer van vertrouwen, maar ook dat het ontzettend leuk was. Als jij managers coacht, zie je dan dat vaak ontbreekt? Dat ze dat kunnen bereiken?
1: Ik geloof in dat je mensen veel verantwoordelijkheid moet geven. En vrijheid moet geven om het op hun eigen manier te doen. Daar worden mensen ook beter van. Dan krijgen ze ook kans om te groeien. En als ze je nodig hebben, moet er een sfeer zijn dat ze het je durven te vragen. En de cultuur is heel belangrijk waarin je dingen doet. Ja. Ik geloof erin dat je, als er geen angstcultuur is en er is een grote mate van vrijheid en je hebt intelligente mensen die graag willen, heb je geselecteerd. Ja, dat er dan al heel veel automatisch op zijn plaats valt.
0: Ja, maar hoe creëer je een goede cultuur? Want dat is ongeveer de moeilijkste ding. Hè? Je kan heel veel in structuur veranderen, maar hoe doe je dat?
1: Ja, ik denk dat je moet er zijn als je er moet zijn. En heel vaak hoef je er niet te zijn, omdat dan loopt het wel. En het gaat van A naar B. Maar er zijn ook spannende momenten. En die spannende momenten zijn de momenten dat iemand op je moet kunnen bouwen. Ik heb daar een voorbeeld van. Als je een kind boven aan de trap zet en je staat zelf beneden en je opent je armen, dan denkt het kind dat het veilig is om te vallen. Maar dan is het wel de bedoeling dat je het kind opvangt. En dat zo zie ik het ook in het bedrijfsleven. Als je mensen de vrijheid geeft om te springen, dan moet je wel zorgen dat er een vangnet is. En daar moeten ze ook vanop aan kunnen.
0: Ja.
1: En als dat dan niet zo is, dan springen ze gewoon niet. Nee. En dat is trouwens ook heel verstandig.
0: Ja, en hoe deed jij dan dat vangnet creëren? Je ving ze op, maar op welke manier?
1: Ja, door jezelf ook kwetsbaar op te zetten, ook op te stellen. En dat je ook aangeeft dat jij ook niet alle dingen weet. De wijsheid in pacht hebt. En met mensen dingen te delen. En dan groeit dat vertrouwen. Vertrouwen is iets wat moet groeien. Het is niet dat ik zeg, joh, ik ben te vertrouwen. Die hebben we ook, hè?
0: Ja.
1: Die zeggen dat 10 keer achter elkaar.
0: Ja.
1: En dan ga je denken, god, is die nou niet te vertrouwen? Maar vertrouwen, dat groeit, dat moet je verdienen.
0: Ja.
1: En dat blijkt, bij jou kan het op een heel andere manier groeien dan dat het bij mij groeit.
0: Ja.
1: En uiteindelijk, als je dat met elkaar deelt, en er komt een keer een situatie dat het getest wordt, en je haalt de test ook nog een keer, dan wordt het steeds mooier.
0: Ja. Ben jij ook snoeihard?
1: Ja, ik ben snoeihard.
0: Ja?
1: Ja. Ja, en snoeihard, ik ben wel duidelijk.
0: Ja, want dat vond ik zo mooi gisteren wat Ray Klaasens, ex-commandoleider, benoemde, die allemaal in het bedrijfsleven ook actief is. Ja. Dat je vaak ook bij corporates merkt dat ze heel veel chique woorden gebruiken.
1: Ja.
0: Allemaal geleerd ook tijdens het studentenleven, waar we het net over hadden. Maar dat ze eigenlijk de roze olifant in de kamer daarmee niet benoemen. En dat dat heel erg tegenwerkt.
1: ja, en ongemakkelijk is. Ja. En uiteindelijk niet bijdraagt aan je doel. En bij mij heeft het doel altijd wel centraal gestaan. Dus over het doel gaan we niet zoveel discussiëren. Dat hebben we met elkaar benoemd en daar waren we het over eens.
0: Ja.
1: En dan vervolgens is de weg ernaartoe. Daar is een grote maat van vrijheid om dat te doen. Waarbij het eigenlijk ook altijd wel zo is, naarmate je dichter bij je doel komt, zijn er minder wegen die naar het doel leiden. Dus ja, dan wordt het gewoon weer wat spannender. Dus, maar, ja,
0: gaan mensen daar goed op?
1: Ja, daar gaan mensen goed op of ze gaan er niet goed op. Dat is ook, het hangt ook eraf van je eigen ambitie af.
0: Ja.
1: Als daar mensen zijn die zeggen, ik vind het hartstikke belangrijk dat ik 8 uur per dag aan het werk ben en dat ik daar mijn brood mee verdien. En voor de rest vind ik het prima, heb ik andere dingen.
0: Moet je niet bij Guido zijn?
1: Nee. Nee. Dus als je hoofd boven het maaiveld wil uitsteken en ook de prestatie boven het maaiveld wil laten uitsteken, ja, dan zal je er wel iets extra's voor moeten doen.
0: Ja.
1: En dat is geen verplichting, hè, als je niet doet.
0: Nee, want dat is denk ik ook de weg naar succes uiteindelijk. Ja. Heb jij er dingen voor moeten opgeven om ook dat succes te bereiken?
1: Jazeker.
0: Ja. Ja. Maar wat heb je moeten opgeven?
1: Nou, ik ben 2 keer getrouwd geweest, dus niet alles ging goed. Je hebt een bepaalde discipline nodig. Je moet ook tegen dingen nee durven zeggen. Dus het is niet alleen maar ja, het is ook nee. En het zijn ook soms dingen waarvan je denkt, ja, god, vind ik best wel leuk. Maar die
0: zoals?
1: Passen dan niet in. Dus, ja, de prioriteit hebben. Er moet iets gebeuren. En het is 6 uur. Gaan we door of gaan we naar huis?
0: Ja.
1: Nou, wij gingen altijd door.
0: Ja.
1: En als het 10 uur werd, was het prima.
0: Misschien ook hard geleefd op je lichaam daarmee?
1: Ja, ik heb altijd wel veel gesport.
0: Ja.
1: Ik ga van een gezonde geest en een gezond lichaam uit. Dus zeg maar, het begin van mijn carrière stond ik 6 uur op, ging ik eerst zwemmen. En vervolgens stapte ik in de auto. En toen reed je nog over en toe. En toen had je nog geen teams.
0: Ja.
1: En dan s'avonds kwam ik thuis. En dan ging ik altijd nog wel even fietsen of hardlopen.
0: Ja.
1: Ja. Nou, is dat overdreven? Misschien wel een beetje. Maar ik moet je zeggen, het heeft me ook wel veel gebracht.
0: Ja, je hebt het ook nodig om dat te doen. Uiteindelijk, toen je 55 was, besloot je ondernemer te worden. Veel mensen denken dan rustig afbouwen. Hoeveel jaar moet jij nog tot je pensioen?
1: Ik was 48, toen werd ik ondernemer.
0: Oh, 48, ja. Excuus. Waarom dacht je, ik moet iets nieuws beginnen?
1: Ik had het altijd. Het was altijd al een ambitie van mij. Ik ondernemen, ja, vind ik het zelf doen, dat leek me toch wel heel, heel leuk.
0: Ja.
1: Maar wat mij niet leuk leek, is om ergens op een zolderkamertje in mijn eentje te zitten met een telefoon. En dan iets op te starten vanuit niks.
0: Ja.
1: Dat was niet mijn ding. En ik heb altijd gezegd, als ik een bedrijf zou kunnen kopen, dan. En liefst met iemand samen, en dat heb ik uiteindelijk ook gedaan, met Hans Wilkes. Ja, dat lijkt me superleuk.
0: Ja.
1: En die kans deed zich voor. Ik werkte toen bij Real. En ik had een zakenrelatie die mij opbelde. Die zei, joh, heb jij wel memoranda gemaakt voor verkopen van bedrijven. En ik wil mijn bedrijf verkopen. En ik ben bij mijn accountant geweest. En die vraagt heel veel geld om dat te maken. En ik ben een grote klant van je, dus jij moet dat voor mij voor niks doen. Nou, het laatste, die zie ik niet helemaal.
0: Nee.
1: Maar ik vind het best leuk om je te helpen. En ik vind het ook leuk om het te maken. En toen ben ik het gaan maken. En toen zat ik die spreadsheets in elkaar te draaien. Toen dacht ik, dat is echt wel een heel mooi bedrijf. En toen heb ik mijn collega gebeld. Zei, volgens mij komt er nu een kans aan. Als we inderdaad samen willen ondernemen, moeten we nu doorpakken. En dat hebben we gedaan. En met hulp van een paar investeerders hebben we dat bedrijf kunnen kopen.
0: Ja, dus eigenlijk moest je helpen om het bedrijf te verkopen.
1: Ja, en uiteindelijk gekocht.
0: Mocht je het dus uiteindelijk zelf.
1: Ja.
0: Dat was uiteindelijk een soort groothandel van verzekeraars, hè, geloof ik.
1: Ja, de service providing heet dat.
0: Ja.
1: En het was alles rond het proces wonen. Wij verzorgden hypotheekgelden. Het administratieve proces richting notariaat. We verkochten ook verzekeringen daarbij. Dus het pakketje. En dat deden we voor, en dat waren daar echt een groothandel. En dat deden we voor tussenpersonen.
0: Ja.
1: En doordat wij groots inkochten, konden tussenpersonen daarvan van profiteren.
0: Ja.
1: Hadden betere condities.
0: Ja.
1: En daarmee hadden wij ook bestaansrecht.
0: Ja. Ja. En dat ging sky high. Uiteindelijk hebben jullie het voor heel goed geld verkocht.
1: Ja.
0: Dat voelde als Olympisch goud?
1: Ja, dat voelt wel als Olympisch goud. Hè. Je doet iets en je krijgt op een gegeven moment, daar word je voor beloond met geld.
0: Ja.
1: En ik vergelijk het altijd een beetje met het Olympisch goud, dat je de medaille krijgt omgehangen. Je staat op het schavotje en er wordt voor je geklapt. En uiteindelijk ja, houdt het klap op, de mensen gaan naar huis, het licht gaat uit in het stadion en jij staat daar nog op met je medaille. En dat is een hele mooie medaille, daar wil ik ook niks van afdoen. Maar het is ook alleen maar een medaille. En die dag daarna moet je ook weer dingen gaan doen. Maar wat je deed, doe je niet meer, want dat heb je verkocht. Dus je begint eigenlijk weer op nul.
0: Ja, ja. En hoe voelde dat?
1: Onwennig.
0: Ja.
1: Onwennig. Opeens riep iedereen tegen mij, je bent investeerder. Toen dacht ik bij mezelf, zo kan je het noemen, maar ik heb daar eigenlijk nooit voor gekozen. Meestal kies je voor een beroep, hè?
0: Ja.
1: En dit beroep werd me gewoon in de schoot geworpen. Had ik er verstand van? Eigenlijk ook niet. Maar ik moest daar wel wat mee. Dat heb ik ook gedaan. Maar het was niet de passie zoals ik mijn bedrijf heb gerund.
0: Ja, en waarom, heel cliché, misschien veel geld toch echt niet gelukkig maakt, daarover ga ik zo meteen praten. Met dus intussen investeerder Guido Witpen, die na de verkoop van zijn bedrijf ja, eigenlijk niet meer hoefde te werken. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
4: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er wordt weer volop gerookt en geveept. 40% van de jongvolwassenen doet het, zegt het AD. Het plan om in 2040 een rookvrije generatie te hebben lijkt dus niet erg hoopvol. Uit een peiling blijkt dat vooral jongeren onder de 30 erop losroken. 60-plussers roken het minst, ongeveer 10% van hen. De politie heeft in Ridderkerk een 35-jarige man opgepakt voor het mishandelen van een vrouw. Zij sprong in alle paniek met haar baby in haar armen van haar balkon naar beneden. Hun val werd gebroken door struiken. Volgens Rijnmond heeft een zwaar bewapend politieteam de verdachte uiteindelijk vlak bij de woning aangehouden. De eigenaar van een Zwitserse bar die afgelopen nieuwjaarsnacht afbrandde is opgepakt voor huiselijk geweld. Het slachtoffer is zijn vrouw, die mede-eigenaar is van de bar. Bij de brand kwamen 41 mensen om het leven en raakten er meer dan 100 gewond. Het echtpaar wordt door veel Zwitsers gezien als schuldige van het drama. Er is volgens FIFA-voorzitter Gianni Infantino een te groot gat tussen rijke en arme voetballanden en bonden. Hij wil daarom flink investeren in het verkleinen van die voetbalkloof. Op kritiek rond zijn omstreden plannen om het WK commerciëler te maken gaat hij niet in. Wel zegt hij dat de FIFA altijd zal blijven zoeken naar investeringen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op sommige plekken mistig en fris, landinwaarts onder de 10 graden. Vandaag vooral in het zuiden veel zon en het warmt op tot 20 à 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
5: Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five Sterk de Zomer in. Eerder deze week sprak ik over dit thema met dokter in de psychologie Elke Geraerts. Over de werking van ons brein. Het grote belang van herstelmomenten wil je succes boeken. En zij zei eigenlijk, dat een heel mooie metafoor. We moeten meer de zebra zijn in plaats van altijd die leeuw te willen zijn. Dit is terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag spreek ik met Guido Witpen, investeerder, commissaris, succesvol ondernemer. En hij coacht ook managers en directies. Als ik die tekst van Elke uitspreek, dat we ook af en toe die zebra moeten zijn. Je hebt naar het gesprek geluisterd ook met Zeker. Elke. Herken je dat? Is dat belangrijk?
6: Ik denk het wel. Een zebra leeft in een kudde. Dan moet je je aanpassen aan de kudde. Om met elkaar een beetje vol te houden. Die leeuw die zit ook wel in een groep, maar die is toch veel kleiner. Altijd de leeuw willen zijn. Is volgens mij niet altijd even effectief.
5: Nee. Heb jij wel eens bij jezelf bemerkt dat je continu in die leeuwrol zat? Ook met dat willen winnen en altijd maar...
6: Ja, ik denk zeker in het begin van mijn carrière dat ik vooral de leeuw was en niet de zebra. Omdat ik zo graag wilde winnen en daar ook wel een beetje door verblind was. En dat moest gewonnen worden. Ja. Koste wat kost. En het maakte eigenlijk niet uit.
5: Ja.
6: Er moest succes komen.
5: Ja.
6: Waardoor het niet makkelijker werd. Maar voordat je dat in de gaten hebt, moet je een aantal keer gewoon op je neus gaan.
5: Ja. En dan, nou, laten we maar kijken waar jij op je neus bent gegaan. Want ik wil het nog met je hebben over zingeving. Maar ook waarom succesvol zijn toch niet altijd genoeg is. We waren net op het punt gebleven in het eerste half uur dat je jouw bedrijf had verkocht samen met jouw partner. Dat betekende dat je binnen was. Is dat trouwens nog raar om daar zo... doen mensen daar raar over als je dan binnen bent?
6: Ja, mensen vinden daar wel wat van.
5: Ja.
6: Als het goed is, vinden je vrienden het leuk. En de rest vindt er wat anders van. Of kan er wat anders van vinden. Wordt wel anders naar je gekeken. Komt ook omdat je andere keuzes kan maken. Die je vaak ook wel maakt. Om dat dan weer te delen met mensen die dat event niet hebben meegemaakt, is best wel ingewikkeld. Want je wil mensen ook niet voor hun hoofd stoten. Dus het geeft ook een stuk eenzaamheid. In de zin van, ik kan het wel, jij kan het niet.
5: Jaloezie misschien ook bij sommigen?
6: Ja, die zullen er ook best wel zijn. Maar ook, los van de jaloezie... je moet je wel bewust van zijn dat het... in materiële zin anders is dan het was. Maar voor de rest ben je niet veranderd.
5: Ja.
6: En de kunst is ook om dat zo te houden.
5: Ja, ja. Ja. En dat werd wel een uitdagende reis, zullen we maar zeggen. Daar ben je ook altijd heel open over. En wil je hier ook vertellen. Uiteindelijk kwam jij in dat jetset-leven terecht. Ja. Ja, en wat doe je dan in het jetset-leven? Een huisje in Zuid-Frankrijk.
6: Ja, dat hoort er allemaal bij, hè?
5: Ja, ja, ja. En wat hoorde er nog meer bij?
6: Ja, veel. Ik heb de zomermaanden jaren in Zuid-Frankrijk gewoond. Het leven in Zuid-Frankrijk is vakantieleven. Dus het maakte mij ook niet zoveel uit of het maandag was of zondag. Het was 7 dagen gewoon vakantie. En dat hield vooral in dat je dingen dagelijks deed die andere mensen alleen 14 dagen per jaar op een vakantie doen. En dat is naar het strand, lunchen, met vrienden leuke dingen doen. Als je in het buitenland woont, komen er ook veel mensen bij je op bezoek. En die komen niet een avondje, maar die komen een paar dagen. Daar zorg je dan voor. Dus ja, je hebt toch een heel ander leven dan dat je had.
5: Ja.
6: Je krijgt een nieuwe sociale omgeving. Hè? Mensen die ook in dezelfde omstandigheid zitten, maar er ook vaak anders mee omgaan. Je moet stevige schouders hebben om de weelde te kunnen dragen.
5: Want kunnen mensen soms niet die weelde dragen? Wat bedoel je daarmee?
6: Wat je ziet als je 's morgens om 11 uur al aan de drank zit en je houdt dat tot, zeg maar, 's avonds laat vol. En je doet dat elke dag, dan wordt het een probleem. En dat zie je toch ook wel veel in die omgevingen, dat mensen gewoon daarin vervreemden van zichzelf. Ook meegaan in de meer, nog meer en het meest. Waarbij er altijd wel iemand is die meer heeft. Het is een onhaalbaar target. Het is een worst die voor je wordt voorgehangen waar je nooit bij kan. Daar kan je heel onrustig van worden.
5: Ja.
6: Dan geniet je ook niet meer van hetgeen wat je hebt. Maar dan ben je vooral bezig met te kijken wat de volgende stap is. Hoe je die kan bereiken.
5: Ja, ik zei al aan het begin van de uitzending, wij kennen elkaar goed. En ik heb je ook in, niet in alle jaren gevolgd. Ik heb op een gegeven moment, we kennen elkaar 15 jaar. Hè?
6: Ja.
5: En ik heb ook gezien hoe jij heel erg veranderd bent als mens. En een van de gesprekken die wij ooit ook met elkaar hadden, is dat je eigenlijk beschreef, op het moment dat je dan binnen bent, sommige mensen kunnen niet meekomen. Hè? Ja. Dat beschreef je net. Dus je krijgt een soort nieuwe omgeving waar je in komt. Maar er is altijd iemand die een nog mooiere auto heeft. En er is iemand die een nog grotere boot heeft. Ja. En er is dan iemand die een heli heeft. Dus je begint weer. De wedstrijd begint gewoon weer helemaal opnieuw. Hè? Je was net bij dat Olympisch goud. Ja. Je stond op het podium. Het applaus was opgehouden. En eigenlijk begon de wedstrijd weer opnieuw.
6: Ja. Nou, de kunst is daar, voor mij was het in ieder geval de kunst om daar geen wedstrijd van te maken.
5: Ja.
6: En ik heb ook toen ik mijn bedrijf verkocht, heb ik mezelf voorgenomen om niet het nieuwe doel in mijn leven te laten zijn het verdubbelen van mijn vermogen. Maar vooral om van mijn vermogen te leven en daarvan te genieten.
5: Ja. Maar in alle eerlijkheid, had je dat in het begin of werd je toch ook een beetje meegesleurd door
6: het jet? Ja, je wordt gewoon meegesleurd, tuurlijk.
5: Ja.
6: En het is ook leuk, dus laten we dat ook benoemen. Het is natuurlijk leuk om ergens gezellig aan een mooie tafel te zitten eten, met vrienden, s'avonds op pad te gaan. Het is natuurlijk leuk.
5: Mooie vrouwen,
6: ja. Die zijn er opeens ook veel meer. Ja.
5: Waar kwam voor jou op? Kan je uitzoomen op zo'n moment? Kan je kijken naar je eigen leven dan? Je wordt meegezogen van wat zijn we hier aan het doen?
6: Nou ja, wat altijd helpt als iemand daar nog verder in doorslaat dan dat jij erin doorslaat.
5: Ja. Ja?
6: Dat je dan denkt, nou, die kant wil ik toch echt niet op. Dat gaat niet goed. Ik moet wel zorgen dat ik mezelf blijf en dat ik ook de dingen blijf doen waardoor ik de kans op oud worden vergroot. Hè? Want uiteindelijk is dat hetgeen wat je steeds meer bezighoudt, is dat je gewoon gezond blijft. De rest is redelijk geregeld, maar je gezondheid...
5: Ja, kan je ook deels kopen, maar toch niet alles.
6: Nee,
5: hè?
6: Niet alles. Nee, zeker niet. Dus daar ben je zelf verantwoordelijk voor.
5: Ja, dus het was de gezondheid. Je beschreef net mensen die dan inderdaad al om 11 uur aan de champagne zitten. Ja. En daarna nog allemaal sterke dranken ook nog eroverheen. Hè? Dat gaat dan zo'n hele dag door. Dat wilde je niet. Maar was het ook een soort mentale battle? Want weet je, dat alleen maar willen winnen, wat jij dus ook met je meedraagt. Maar dan alleen maar meer, nog meer.
6: Ja. Toen ik verhuisde naar Zuid-Frankrijk voor een gedeelte van het jaar, was mijn droom uiteindelijk om in Zuid-Frankrijk iets op te bouwen En dat kan je vergelijken met Villa Velderhof. Hè, dat je mensen uitnodigt voor een paar dagen. Dat je ze een moment rust geeft, een moment van reflectie. En dat ze weer teruggaan naar daar waar ze vandaan komen. En dat ze een gevulde rugzak hebben. En het allemaal weer krachtiger, positiever inzien. Daar heb ik ook een opleiding voor gevolgd. Ik heb een coachingsopleiding gedaan bij Authentiek Leiderschap.
5: Ja.
6: Om daar ook gewoon wat theorie aan te kunnen toevoegen. En dat heb ik ook gedaan. Mm-hmm. Mensen ontvangen in Frankrijk. Wat je wel merkt, dat het op een gegeven moment ook weer een beetje verwatert. Althans bij mij.
5: Ja.
6: Dus dan werden de dagen dat de mensen er waren... Was niet alleen maar goede gesprekken, maar ook gewoon gezelligheid.
5: Ja. Weer die lunches.
6: Ja, dus daar heb ik op een gegeven moment gezegd... het is wel voldoende.
5: Ja.
6: Dus dat, maar ik ben wel bij... als nieuw levensdoel ben ik gaan coachen en gaan trainen.
5: Ja.
6: En dat doe ik nog steeds. Ja. Niet dagelijks.
5: Nee, daar komen we straks nog uitgebreid op. Want ik wil ook graag dat je nog wat leiderschapslessen meegeeft. En hoe je bij authentiek leiderschap... en vooral ook een goed mens wordt. Ja. Maar uiteindelijk dat meer... was dat iets wat je begon te raken? Dat je dacht, maar dit is het leven niet.
6: Nee, maar daar kom je vrij snel achter, hoor.
5: Ja?
6: Want de mensen zijn daar toch wel heel zichtbaar in, open in. Het is nooit genoeg, hè? Je hebt iets. En ze zijn al bezig om uit te leggen wat het volgende is. En dat is zo zichtbaar, daar kan je gewoon niet omheen.
5: Dus, nee.
6: En dat moet bij je passen. Als iemand zegt, ik vind dat heel belangrijk, dan moet je het vooral doen.
5: Wat past er niet aan voor jou? Dat, hè, want dat gaat dan, neem ik aan, gesprekken over de volgende boot.
6: Het is voor mij nooit een levensdoel geweest. Voor mij te oppervlakkig. Het gaat over materie, het gaat niet over mensen. En dat voegt voor mij dan niks meer toe. Als ik iets heb wat ik mooi vind, ben ik daar blij mee.
5: Ja.
6: En daar geniet ik daarvan.
5: Ja.
6: En of een ander iets moois heeft of minder mooi. Ja, ik vind het prima, maar het boeit me voor de rest niet.
5: Nee. Dus daar kom je dan van een koude kermis uiteindelijk thuis. Ja. Wat ik ook een mooie tekst vond... want op een gegeven moment heb je ook besloten om heel veel weg te doen... is dat er altijd iets kapot gaat. Als je heel veel auto's hebt en een mooi heel huis materie, in Zuid... heel veel materie, dan ben je heel druk bezig om dat een beetje te managen.
6: Ja. Ik had in Frankrijk geloof ik 9 toiletten. Die kunnen dus 9 toiletten kapot. Ja?
5: 9 toiletten.
6: En die gaan niet allemaal tegelijk kapot. Maar ik kan je vertellen, er gaat regelmatig wel 1 kapot. Dus je was constant bezig om dingen te managen. En ik werd daar ook onrustig van. Ik moet je zeggen dat ik wel een perfectionist ben. En het moet het allemaal doen. Dus als het dan niet deed, dan was ik druk met het herstellen van al dat soort dingen. Wat ik eigenlijk helemaal niet wilde, maar ik moest gewoon. Dus
5: Een heleboel mensen zullen denken, kom op, je hebt alles voor elkaar, weet je wel. Daar mag je eigenlijk niet over klagen. Maar ergens kan ik me er toch toe relateren dat ik denk, het is...
6: Te veel.
5: Het is gewoon te veel.
6: Het overstijgt de menselijke maat. En als het jouw menselijke maat overstijgt, dan is het geen lust meer, maar dan wordt het een last. En dat heb ik ook wel ervaren, hoor. Dat ik denk, waarom wil ik dit? Ga ik gewoon mee stoppen.
5: Ja. En dat heb je ook gedaan?
6: Heb ik ook gedaan, ja. Ben ik dan redelijk rigoureus in.
5: Ja. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Ja, ik weet het wel, maar vertel van de luisteraar.
6: Ja, door de afscheid van te nemen. Dus... door op een gegeven moment te zeggen, hier stop ik mee. Dit is voor mij gewoon te veel. Kleiner, behapbaarder. Die keuze gewoon te maken.
5: Ja. Huis weg in Zuid-Frankrijk. Ja. Auto's weg. Ja. gewoon één auto.
6: Eén, niet helemaal één, maar goed.
5: Okay.
6: maar ook gewoon één huis. En dat
5: Nederland?
6: In Nederland. En als ik naar Frankrijk wil of ergens anders naartoe, dan ga ik er naartoe. Of gaan we er naartoe. Superleuk, maar ik vind het ook weer leuk om naar huis te gaan.
5: Ja.
6: Dus uiteindelijk is mijn bakermat is toch Nederland. Ja.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
5: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. We wilden jullie een beetje helpen om op een andere manier misschien naar je leven te kijken en wat nieuwe routines te ontwikkelen. Ik ga dat in ieder geval doen aankomende zomer. Is weer het moment, hebben we geleerd, ook qua voeding bijvoorbeeld van Jaap Seidel, hoogleraar voeding en gezondheid. Om dan echt een change te maken met gezonde voeding. Maar het gaat ook over heel veel andere dingen. Vandaag praat ik daarover met Guido Witpen, investeerder, succesvol ondernemer, self-made de topbereik. bereikt en uiteindelijk terechtgekomen weer bij waar het leven echt om gaat. En misschien is het mooi om daar de kettingvraag bij te pakken. Want in de vorige aflevering sprak ik met oud-commandoleider en presentator van het tv-programma Kamp van Koningsbrugge. Ray Klaasens heette hij. En hij wilde dit van jou weten, Guido.
7: Het interesseert mij enorm op dit moment. Dat zijn een beetje de hele grote levensvragen. Wat gebeurt er als we daar niet meer zijn? Hoe groot is het heelal? Wat is nou dat ene moment wat je beleeft, terwijl er iedereen heeft gewoon een compleet eigen perspectief? Wat we eigenlijk, het bewustzijn dus eigenlijk. En ik ben mezelf aan het voeden met allemaal inzichten. Aan de ene kant is dat super technisch, quantum fysica. Aan de andere kant is dat hartstikke mystiek. Gewoon, nou, dat kan boeddhistisch zijn. Ik ben gewoon eens heel benieuwd, hoe kijkt hij naar wat is hierna? En wat is zijn voorkeur om dit te benaderen? Is dat dan een religieuze benadering? Is dat meer een mystieke benadering? Of ook iets heel technisch? Dat we simpelweg nog niet kunnen weten wat we weten. Of wat we niet weten. Omdat we daar gewoon veel te weinig ontwikkeld in zijn.
5: Het is een hele filosofische vraag. En ik weet ook, jij houdt ook van filosofische gesprekken. Wij hebben ze vaak met elkaar gevoerd.
8: Zeker.
5: Ja. Wat zou jouw antwoord zijn op zijn vraag?
8: Mijn eerste, als ik erover nadenk, is toch wel technisch. Als ik er niet meer ben, dan gaat het leven gewoon verder. Althans, niet voor mij dan, maar voor andere mensen. En wat er voor mij dan verder gaat, dat weten we allemaal niet. Hè. Dat is ook de vraag die Ray stelt. Ja, die is super moeilijk te beantwoorden. Ik heb erover nagedacht en denk, wat blijft er dan over als je er fysiek niet meer bent? Dan, ik denk in ieder geval, hetgeen wat je nagelaten aan je omgeving. Hè. Ik hoop dat voor mensen een bijdrage heeft geleverd aan hun persoonlijke ontwikkeling en geluk.
5: Ja.
8: Dat vervaagt ook wel weer, hè, in de loop der jaren. Dan wordt dat versmelt dat weer met andere ervaringen van mensen. Kunnen we alles bevatten wat er gebeurt?
5: Nee.
8: Dus er moet meer zijn dan wij kunnen waarnemen. Daar ben ik van overtuigd. Moet je daar rekening mee houden? Ik denk wel in de stelligheid van beweringen dat het niet is.
5: Het leven na de dood bedoel je?
8: Ja.
5: Beangstigt jou dat of heb je daar vrede mee?
8: Daar heb ik vrede mee. Ja. Het lijkt me niet leuk om dood te gaan. Nee. Maar het voordeel van doodgaan is wel dat op het moment dat je dood bent, dan is het ook klaar voor dat stuk. En wat er dan daarna is, er is geen terugkoppeling naar het levende.
5: Ja.
8: Dus tenminste zover we weten, zover we ervaren. Ik denk dat wel te maken heeft met onze beperkingen, dat onze geest dat er meer is dan wij kunnen waarnemen. Dat merk je ook aan een aantal dingen, zoals van hele simpele dingen. Als ik hoef niet iets te meten in de breedte om er doorheen te kunnen lopen. Dat voel ik. En zo zijn er meer dingen waarvan ik denk,
5: er is meer dan wij
8: kunnen waarnemen.
5: Ja, dus, dat geloof ik ook.
8: Ja.
5: Maar betekent het iets voor hoe je, hè, want in principe zeg jij, het houdt gewoon op een gegeven moment op. Je hebt een heel succesvolle carrière achter je. Je bent ook achtergekomen dat status en geld, geld is nooit jouw drijfveer geweest, maar alle status die daarbij hoort, dat Olympisch goud, dat uiteindelijk ook gewoon een mooie medaille is. En dat je het wel natuurlijk een bepaalde vrijheid geeft, maar dat daar het leven niet om gaat. Nee. Waar gaat het leven dan in essentie om voor jou?
8: Waar gaat het in essentie om? Ik denk dat je een bijdrage levert doordat je leeft aan de wereld waarin je leeft. En die bijdrage moet, denk ik, op een hoog ethisch niveau liggen, zodat we met elkaar weer een stapje verder komen.
5: Mm-hmm.
8: Zeker in een wereld die steeds drukker wordt. Zowel qua aantal mensen als qua bewegingen. Daar geloof ik, daar zit onze bijdrage. Aan de andere kant ben ik er ook wel van overtuigd dat het individu uiteindelijk maar een kleine bijdrage levert aan het totaal. Dat mogen we best bescheiden in zijn.
5: Ja. Dus, maar als jij terugkomt vanuit dat jetset-leven waar je afscheid van hebt genomen, en je zal vast nog wel een keer op een feestje zijn, hè?
8: Ja hoor.
5: Of bij een mooi event waar je voor wordt uitgenodigd. Maar wat is er dan echt belangrijk? Wat is voor jou de zingeving van het leven?
8: Nou, Wat voor mij echt belangrijk is, is denk ik vriendschappen. Wat ik me steeds beter realiseer, is dat vriendschappen tussen mensen, en dan tussen mannen en vrouwen, dat maakt niet zo heel veel uit. Dat is hetgeen wat voor mij het leven waardevol maakt. En dat je daar met mensen dingen kan delen. En dat kunnen mooie momenten zijn, dat kunnen ook minder mooie momenten zijn. Maar die wel het verschil maken dat je dat met een vriend kan doen in plaats van met een vreemde.
5: Ja, want toen je in dat andere leven zat, merkte je ook dat veel mensen eenzaam waren misschien op een bepaalde manier?
8: Ja, je leeft van dag tot dag. S'avonds gaat het licht uit en s'morgens gaat het licht weer aan. Komt de zon weer op. En dat soort levensbeschouwelijke vragen komen daar in dat soort gesprekken niet aan de orde. Ik wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Het kan best zijn dat mensen dat met andere mensen dan delen. Dat denk ik ook overigens wel. Alleen dat is niet de sfeer waar je in leeft.
5: Nee.
8: Het heeft een bepaalde manier van oppervlakkigheid die ook heel plezierig is. Hè? Je hoeft je nergens druk over te maken.
5: Precies. Ja.
8: En
5: langlevende rol.
8: Voor sommige mensen is dat voldoende. Maar ik vind dan wel dat je een stuk mist.
5: Ja. Uiteindelijk geef je jouw lessen ook door, omdat je dus mensen coacht. Ja. Hè? Je geeft ook als commissaris advies aan een groot bedrijf. Maar je doet ook individuele trajecten, groepstrajecten. Ja. Wat zijn nou de leiderschapslessen en ook de lessen die jij geeft van een goed mens zijn? Mm-hmm. Die jij graag nog hier zou willen delen?
8: Ja, ik denk uiteindelijk dat het, als je open bent en eerlijk. En eerlijk is natuurlijk altijd een heel containerbegrip. En mensen ook accepteert zoals ze zijn. Dat je mensen de ruimte geeft om te groeien op de manier zoals zij kunnen en willen groeien. En dat faciliteert. Dat je een bijdrage levert. Commissaris is voor mij een andere activiteit. Ik ben commissaris bij Yellow Hive. Daar kijken we naar het bedrijf, naar de ontwikkeling van het bedrijf. En daar heb je een adviserende functie, controlerende functie. Dus dat zijn voor mij twee verschillende dingen.
5: Ja. Maar uiteindelijk leer je mensen ook hoe ze authentiek leider kunnen zijn?
8: Ja. Ja, door dingen te benoemen zoals ze zijn. Je kan dat heel ingewikkeld maken. Maar ik geloof er meer in dat als je zegt wat er is, dat het makkelijker is om tot een oplossing te komen dan dat je daar een heel verhaal van maakt. Waarbij de ene het heel anders begrijpt dan de andere het begrijpt. Waardoor de verwarring al ontstaat bij het vertellen van het verhaal. Zeg maar wat het is. En als je dat met een juiste intentie doet, hadden we het in het begin ook over. En wat Ray ook zei. Als je dat integer doet en je hebt dat vertrouwen bij mensen gewonnen. Ja, en dan leg je een hele goede basis voor iets moois.
5: Ja, waarom doen mensen het niet? Wat houdt ze tegen om dat echt te doen? Zoals Ray zei, die roze olifant in de kamer. Gewoon zeg gewoon waar het over gaat.
8: Ja, wat mij vaak opvalt is dat mensen voor andere mensen denken. Dus dat ze denken, als ik dat zou doen, dan vinden ze er wat van. En dan vinden ze er dit van. En dat zijn dan vaak dingen die niet zo positief zijn. Dus dan is de aantrekkelijkheid om het te doen, neemt dan ook zien de ogen af. En dat blokkeert ze om dat te doen. En gaan dan over tot het vertellen van hele wollige verhalen. Die multi-interpretabel zijn. En alleen maar bijdragen aan de verwarring.
5: Ja, zit daar ook onzekerheid onder?
8: Zeker, ja.
5: Ja.
8: Of ervaring, hè. Het kan ook best zijn dat mensen het wel geprobeerd hebben. Maar dat ze het heel slecht bevallen is. Omdat degene waarbij ze het deden daar niet zorgvuldig mee omging.
5: Ja. Heb je dat zelf wel eens gehad? Dat je onzeker werd op een bepaald moment?
8: Uiteraard, ja. Niets menselijks is mijn
5: vriend. Ja. Hoe heb je dat doorbroken?
8: Ja, dat is denk ik wel situationeel. Hè. De ene keer loop je weg. De andere keer val je aan. Agressief zelfs. Dat je denkt van, dit laat ik niet over mijn kant gaan. En soms stel je de vraag. Dat je zegt, god, begrijp ik het nou goed? Is dit de bedoeling van hetgeen wat je vertelt? Nou ja, en daar leer je mee om te gaan. En naarmate je ouder wordt, tenminste in mijn geval, word je wat milder. Dus stel je meer vragen dan dat je aanvalt. Maar ik ben daar zeker niet van vrijgesteld.
5: Nee. En geniet je nu van het leven?
8: Zeker, met volle teugen, ja.
5: Wat mooi dat je gegeven is, hè? Want dat is dan uiteindelijk de echte rijkdom.
8: Leuke, lieve mensen om me heen. Daar ben ik heel blij mee.
5: En het gaat uiteindelijk dus om de kleine dingen in het leven.
8: Daar gaat het om.
5: Dat is de definitie van succes. Ja. Is misschien jouw belangrijkste boodschap.
8: Ja, de definitie van succes. Ik denk dat je altijd dingen moet doen die bij je passen. En dat is voor iedereen anders. En dus jouw succes is niet het succes van een ander. Dus kijk kritisch naar jezelf. Of je jezelf in de spiegel kan kijken. En of je daar waar je vindt dat je ervoor staat, ook daadwerkelijk in de praktijk kan vertalen.
5: Dankjewel dat je dit verhaal zo open wilde delen. Want het is ook niet niks om zo'n verhaal maar gewoon te vertellen. Hè, want heel veel mensen vinden wat van dat leven. Maar jij hebt het gewoon wel gedaan. Dus daar zijn we jou enorm dankbaar voor. Je hebt net een kettingvraag beantwoord. En normaal stel ik dan weer de vraag aan deze gast. Aan jou dus. Maar in dit geval niet. Want we gaan naar de zomerstop toe. En dat betekent niet dat we er niet zijn op zender. Maar dat we de best of altijd laten horen. Dat is een aantal weken van mij en van mijn collega Art Rooijakkers. Blijf zeker luisteren de komende zomer. En wij gaan weer hele mooie onderwerpen gaan we bedenken om na de zomer terug te komen. Het is ook voor mij even het moment om me nu even te richten naar de eindredacteur van dit prachtige programma, Elisa Hermanides. Zij zit aan de andere kant van het glas, hè, zoals dat hier werkt. We hebben hier de studio. Ik zit altijd met de gasten aan de ene kant. En aan de andere kant hebben we de techniek en de regie. En in dit geval zit de eindredacteur daar. En het is ook goed om soms te zeggen, je hoort altijd de gast en mij, maar er zit een heel groot apparaat achter. Of eigenlijk, het is best wel een klein team. Een klein team van redacteuren. 5 jaar nu onder leiding van mijn dierbare collega Elisa Hermanides. En we gaan wat dingen, Art zei het vorige week ook al, we gaan wat dingen veranderen op de redactie. Hè. Als bedrijf moet je soms ook veranderen en worden dingen anders ingedeeld. En dat betekent helaas dat wij niet meer samen gaan werken. Ik wil je ongelooflijk bedanken voor al die prachtige onderwerpen die we hebben gemaakt samen. De geweldige gasten die we hier hebben gehad. De scherpte die je altijd hebt gebracht. Echt die scherpe journalist die je bent. Dus we gaan op een andere manier weer heel veel van jou merken, van jouw belangrijke werk. Want dat was echt een genot en dat gaan we heel erg missen. Daar zullen we hard ook voor moeten werken om die scherpte in de journalistiek ook bij de Big Five vast te houden. Dus nogmaals dank voor al die geweldige jaren. Je bent een topper. wij gaan even vakantie dus vieren. Uiteindelijk komen we terug ook weer met een fantastische eindredacteur. Dus we gaan gewoon weer hele mooie uitzendingen voor jullie maken. Ik wens je een prachtige zomer, een sterke zomer. Kom sterker terug. Tot snel.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo

0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. BNR
5: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A28 Amersfoort-Zwolle is in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door een ongeluk met een bus. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er wordt deze week weer uitgebreid gesproken over de begroting. Vandaag gaat Pro praten met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Ook SGP en JA21 gaan deze week op gesprek, maar dan met meerdere ministers. De gesprekken met Jette gaan meer over de inhoud dan over geld. Hij heeft de oppositie nodig voor een meerderheid. De rookvrije generatie lijkt verder weg dan ooit. 40% van de jongvolwassenen rookt of vaped, dat meldt het AD. Het vastgestelde doel was om geen rokende jongeren meer te hebben in 2040. Uit een peiling blijkt dat vooral 18 tot 29-jarigen erop lospaffen. Onder 30-plussers rookt ook nog bijna een derde. 90.000 bewoners van Nevada in Amerika zijn op de vlucht voor grote natuurbranden. Het vuur verspreidt zich snel en heeft al meer dan 60 vierkante kilometer in de as gelegd. Meerdere mensen raakten gewond, onder wie 3 hulpverleners. De brandweer krijgt het vuur lastig onder controle door de maandenlange droogte. De woningnood moet vooral worden opgelost met het bijbouwen van nieuwe woningen, zeggen onderzoekers in het Financiële Dagblad. Dat is een tegenvaller voor het kabinet Jette, dat het tekort aan woningen probeert terug te dringen door al bestaande panden te verbouwen. Maar dat is volgens de onderzoekers dus niet effectief. En de KNVB gaat deze ochtend het afgelopen voetbalweekend evalueren. Het onderwerp zal het vuurwerkincident tijdens Cambuur Feyenoord zijn. 5 supporters liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Maar de wedstrijd ging door omdat er geen spelers geraakt werden. En dat voelt niet goed, zegt de bond. En dan het weer van Weer Online. Er is vanochtend veel zon, maar in het noorden komen in de middag ook flink wat wolken voorbij. Het wordt uiteindelijk rond de 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Ons land zou een miljard euro moeten investeren in een Nationaal Agentschap voor Destructieve Innovatie, adviseert de directeur van de Duitse Evenknie. Oprichten van zo'n agentschap ligt ook al op tafel bij de begrotingsonderhandelingen, maar er moet meer bij. En tegen de deur Jo van Buren geeft zo de details in onze podcast Ochtendnieuws.
8: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
9: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
8: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
10: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
7: Goedemorgen en welkom. Het is maandag 24 augustus en vele mensen zijn weer begonnen. Want de vakantie zit erop. Iwan, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
7: We hebben een vol programma deze podcast. Gaan we

0: Doen.
1: Zeker. Veel tech-gerelateerde onderwerpen. Daar beginnen we zo meteen mee. En we hebben nog een onderwerp over een Chinees bedrijf dat in rap tempo bouwt aan zijn eigen chipindustrie. En een ASML-gerelateerd techbedrijf dat met gejatte kennis eigenlijk is opgebouwd, wil binnenkort naar de beurs. Dat gaan we zo meteen bespreken met beursanalist Jos Versteeg. En nog een bijzonder verhaal uit Oekraïne zo meteen. Want een Nederlandse stichting, Protect Ukraine, die gaat het grootste ondergrondse ziekenhuis in Oekraïne bouwen. Nou, hoe dat precies moet werken, gaat de medeoprichter van die stichting ons zo meteen vertellen.
0: En dus krijg je inzicht in de dag die komt op BNR, Nederland en de rest van de wereld, maar de vliegende start van je werk, dat die begint inderdaad in de internationale wereld van de tech. Want Nederland moet 1 miljard euro investeren in een nationaal agentschap voor disruptieve innovatie. Kortweg het NADI. Zo adviseert althans Rafael Laguna de la Vera, de directeur van de Duitse evenknie van die opgerichte organisatie. En dat oprichten van zo'n NADI werd al besproken tijdens de Haagse begrotingsonderhandelingen. In het coalitieakkoord was er namelijk al een 500 miljoen euro gereserveerd. Bronnen vertellen nu tegen BNR dat de bereidheid is om dat bedrag tijdens die begrotingsonderhandelingen nog te verdubbelen naar 1 miljard. En daarom is hier in de studio Joe van Buurik, tech-redacteur, presentator van de grote techshow. Joe, goedemorgen.
2: Dag Bas en Iwan.
0: Zo'n nationaal agentschap voor disruptieve innovatie. NADI, wat moet dat nou precies gaan doen?
2: Dat moet ervoor zorgen dat er meer innovaties in een vroeg stadium gesteund gaat worden. Dus dan moet je denken aan kansrijke initiatieven vanuit de universiteit of een onderzoekslab die moeten opschalen en dan nog te risicogevol gevonden worden door investeerders bijvoorbeeld. Hè. In de VS willen ze binnen 7 of 10 jaar al een beursgang. Dan zit je een beetje in een fase dat je weggeefgeld nodig hebt. Nou, er is dus zwaar interesse in Den Haag om dat te gaan doen, om zo de ASML's van de toekomst te gaan bouwen. Dat moet dat NADI gaan doen. Afgelopen juni was ook nog een brede coalitie van universiteiten en techbedrijven die hiertoe opriepen. Dus er is veel momentum. En dus lijkt het er te gaan komen zoals het er nu uitziet. En kunnen dat soort innovaties beter gesteund gaan worden vanuit een onafhankelijk orgaan opgezet door de overheid.
0: Maar dan hoor je eerst 500 miljoen en daarna 1 miljard. Ik kan me afvragen als je dat kijkt, meet aan Amerikaanse bedragen. Is dat nou wel wat? Maar hoeveel geld hebben ze nodig? Wat kan je daarmee?
2: Ja, het is een beetje lastig om de orde van grootte te bepalen. Ja. Dus om daar een beetje de vinger op te kunnen leggen, hebben we gesproken met Rafael Laguna de la Vera, directeur van dus de Duitse tegenhanger, Sprint. Vroegen we dus aan hem in de grote techshow. Zij bestaan nu 7 jaar. En wat is nou zijn aanbeveling aan Nederland?
1: Zo, dan moeten we gaan luisteren, geloof ik.
0: Ja, het staat hier keurig te lopen. Oh. Nog 29 seconden van deze quote. Maar ik denk niet dat we een geluid uit krijgen. Momentje hoor. Even kijken, als we opnieuw starten, wat er dan gebeurt.
1: Niks.
2: Nee. Nou ja, het is gewoon goed om te vertellen dat meneer Laguna de la Vera nu kan werken met zo'n 350 miljoen euro per jaar. Mm-hmm. Dat begon veel lager, echt met tientjeswerk, zal ik maar zeggen. Voor Nederland heeft hij aanbevolen, nou, begin sowieso eigenlijk met 1 miljard voor 5 jaar. Mm-hmm. In tranches laat je dat dan elk jaar een beetje toenemen. De bottom line, de ondergrens, laat ik zo zeggen, zou voor hem 500 miljoen in die 5 jaar zijn. Maar hij zegt, eigenlijk heb je die 1 miljard wel nodig. Mm-hmm. Moet je ook soeverein kunnen besteden, benadrukte meneer Laguna de la Vera. Hij zegt, de overheid moet niet steeds meekijken. Dat heeft Sprint pas gaandeweg voor elkaar gekregen, nadat ze in 2019 al waren opgericht. En zo kun je ook innovaties sneller financieren dan bijvoorbeeld de NVO. Daar gaat dan heel stroperig via allerlei commissies, meer gefocust op wetenschap. Maar het gaat om economische impact.
0: Oké, maar de bedragen die hij nu net roept, over welke bedragen wordt er gesproken in Den Haag? Nou, eigenlijk een beetje hetzelfde, hè?
2: Ja, eigenlijk wel. Het is ook niet heel toevallig dat het op elkaar aansluit, want de La Vera die adviseert ook bij NADI. Maar we hebben een beetje de full speed in Den Haag gestoken bij de techmensen. En als BNR's techredactie hebben we begrepen, nou, die 500 miljoen is verzekerd. Die 1 miljard die kan er wel komen, want er is bereidheid om die verdubbelaar in te zetten, zal ik maar zeggen. Eigenlijk alle partijen die onderhandelen, die zijn het wel over eens. Het probleem is meer, waar moet dat geld vandaan komen? Dus ze willen het wel, het moet alleen nog even gevonden worden.
0: Precies. Maar even terug naar dat NADI. Wat moet dat gaan opleveren? En hoe hangt dat samen met een half of een heel miljard budget? Want je wilt natuurlijk een return on investment hebben. Hè?
2: Ja, je zei het net zelf al een beetje. Hè? Ten opzichte van Amerika is het misschien sowieso eigenlijk maar vrij weinig. Maar ja, dan is het dubbel zoveel wel dubbel zoveel schaal. En juist als het gaat om risicovolle investeringen, hoe groter de kans het lukt als je er meerdere kan steken dan maar een paar. Mm-hmm. Bovendien, jij wil de beste mensen aantrekken. Ja. En nou, die kosten wat geld, dat is niet het probleem. Maar die willen ook dat er een serieus plan ligt. Die willen gewoon daarmee aan de slag, maar dan moet er ook wel een flinke pot geld staan. En het gaat ook nog eens om Europese samenwerking, zei meneer Lavera ook in onze podcast.
3: We're doing a drone defense challenge together with Vinnova in Sweden. And Vinnova has adopted the challenge format. You know, we've been breaking ground also in terms of European law and how you do this, right? And so it works, and now we can work together. So Vinnova put some chips in, you know, sent people over for the jury, learning the format. The same thing we want to do with NADI. As soon as it gets its first money, we'll do a challenge together. And we're eager to do it. We already know the topic or two, right? We should just go.
0: Ja, het is dus gewoon samenwerken ook.
2: Het gaat om Europese samenwerking. En Duitsland doet het al, Oostenrijk doet het al, Zweden is mee bezig. Frankrijk krijgt zo'n instituut. Dus er is heel veel kans. Maar dan moeten we ook niet gaan zeggen, nou, de landen om ons heen doen het al. Want je wil wel je eigen problemen met innovaties aanpakken. Yeah. Want in Oostenrijk geven ze helemaal niks om het bijvoorbeeld innoveren als het gaat om de waterstand. En dus moet dat in Nederland ook gebeuren. Op Prinsjesdag gaan we horen hoeveel geld er wordt uitgetrokken.
0: Ja, maar 500 miljoen, sorry, sowieso. En een miljard mogelijk.
2: Ja.
0: Als dat erdoor komt bij de begrotingshandelingen, zeg ik Joe.
2: Ja, dat blijft nog even afwachten.
0: Dat dacht ik. Dankjewel. Joe van Buren, presentator van de Grote Tech Show. En in die podcast kun je dat volledige gesprek horen met de directeur van het Duitse instituut. Als voorbeeld voor dat Nederlandse NADI. Deze meneer Laguna de Lavera. Mooie naam is dat trouwens.
1: Ja, het is misschien een beetje mosterd naar de maaltijd, maar zometeen nog even een vakantietip. Met name voor mensen met een identieke tweelingzus of broer. Die moeten misschien even wat eerder naar de luchthaven. Neem even wat extra tijd om problemen te voorkomen. Welke problemen vertellen we je over een minuut of 12?
4: Ochtendnieuws.
1: Gaan we naar China, want het Chinese techbedrijf Dongfang Yingzhuang wil naar de beurs in Shanghai met een beoogde waardering van 1,3 tot 1,9 miljard euro omgerekend. En wat is er nou bijzonder aan dat bedrijf? Nou, de CEO daarvan is voormalig ASML-medewerker die betrokken was bij diefstal van bedrijfsgeheimen, broncodes, algoritmes, klantendata en ja, misschien wel met die basis zijn bedrijf opgebouwd heeft, schrijft het Financiële Dagblad. We gaan erover praten met Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Jos, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Ivan.
1: Ja, je zou dus eigenlijk kunnen zeggen, het brein achter die diefstal gaat nu met zijn bedrijf naar China, in China naar de beurs. Wat doet dat Dongfang Yingzhuang?
5: Dongfang Yingzhuang, dat is een bedrijf wat actief is in zogenaamde computational lithography. En dat is eigenlijk een business die net iets anders is dan wat ASML doet. ASML die maakt die belicht die chips, hè, zoals je een foto maakt. Ja. En dat computational lithography, dat is een manier om te kijken of die chips goed gelukt zijn. En het heeft, ze noemen dat eigenlijk yield management. Mm-hmm. En dat is heel belangrijk, want kijk, een chip maken is één ding. Maar om ze op hoge snelheid te maken, zonder fouten, dat is een heel ander verhaal. Ja. En je hebt die computational lithography nodig om te kijken hoe goed je yield is. Dus hoeveel chips er fout zijn. Het is bijvoorbeeld bij een redelijk volwassen oude chip, die je in de eenvoudige chips die je in de auto gebruikt, daar moet 90-95% goed zijn. Mm. Maar bij een geavanceerde chip, dat is veel moeilijker om te maken. Dan moet je dus een yield hebben van 70-80%. En bij hele nieuwe chips, waarbij je hele nieuwe technologie gebruikt, de 2 nanometer, nou, dan is het soms maar 30-50%. Maar je moet dus goed weten hoeveel chips het nou wel doen en welke het nou niet doen. Want je kunt daardoor ook fouten in de machine opsporen en die machine op een andere manier afstellen. Want ja, die machines van ASML, dat is niet een machine waar je kolenflesjes mee vult. Je moet daar echt heel zorgvuldig afstellen. Er zit echt heel veel afstelwerk in. Ja. Dus dat proces is heel belangrijk voor ASML. Maar het gaat hier dus niet om de kerntechnologie van ASML. Ja. Het gaat hier om een bedrijf waarvan, nou, dus die topman Zhong Xiangzhu, die was betrokken bij Brion. En Brion is een bedrijf dat ASML in 2007 heeft overgenomen. Mm-hmm. Dus het is een hele oude zaak. In 2014 zijn die harddisks gestolen. En topman Roger Dassen heeft in 2021 in het FD al gereageerd daarop. Van we weten het en we gaan in China heel agressief optreden, zei hij toen, als ze er misbruik van maken. Maar ze konden niks doen, want Dongfang, ja, die deed eigenlijk nog niks. Die was het brochureniveau nog niet ontstegen.
1: Nee, maar zou je kunnen zeggen dat inderdaad het bedrijf zoals nu is, dat het gebouwd is op de gejatte fundamenten bij ASML?
5: Nee, dat is niet bewezen. Daar valt niks van te zeggen. Dus kijk, ze kunnen het pas zien als die Dongfang dus echt ook producten gaat maken en op de markt brengt. Ja. Ze zijn er in China heel sterk bij betrokken. Ze hebben aan de bel getrokken, zeggen ze. En ja, als ze naar de beurs gaan, dan mag ik aannemen dat ze al wel wat machines hebben verkocht. Dus dan moet ASML erachter zien te komen of ook werkelijk die spullen, of er werkelijk gebruik is gemaakt van gestolen spullen.
1: Ja, van die technologie. En we weten, voor China heeft dit bedrijf geloof ik als een soort, hoe noemen ze dat, een kleine reus bestempeld, zoiets.
5: Ja, ja.
1: Dus hoe belangrijk is dit bedrijf voor de Chinese chipindustrie?
5: Ja, dat is wel belangrijk. Dat komt omdat, kijk, als je dus chips wil maken, dan moet je dus ook die computational lithography goed in orde hebben. Want je moet dus goed kunnen zien wat je opbrengst is, wat je yield is. Dat is echt een heel belangrijk element in de chipproductie. En ja, chipproductie is zo ingewikkeld. Er zijn zoveel, er zijn echt tientallen machines bij betrokken. En China moet dat allemaal zelf gaan doen. Nou, dat is een proces waar ze nog tientallen jaren mee bezig zijn. Dat gaat nog heel lang duren voor ze dat echt allemaal zelf kunnen. Dus ze zullen voorlopig nog afhankelijk blijven in het buitenland. Maar het gaat hier wel om belangrijke technologie, inderdaad. En kijk, die technologie is allemaal nog helemaal pril. En ASML heeft die technologie al jarenlang natuurlijk verder uitgewerkt. De Brion hebben ze al 20 jaar geleden gekocht. En ze hebben dat allemaal doorontwikkeld. Dus kijk, China zal nooit kunnen concurreren met hun zelfgemaakte chips die allemaal op eigen apparatuur zijn gemaakt met het buitenland, omdat ASML gewoon veel efficiënter is. Maar in China zullen ze dus wel, ja, om strategische redenen, die machines gaan gebruiken. Want China wil dat gewoon, want die wil dat proces helemaal onder de knie krijgen.
1: In hoeverre gaat de belegger en ASML reageren op dit nieuws, dat bedrijf naar de beurs wil?
5: Ja, daar vraag je niets. Dan vraag je me wat de koers gaat doen vandaag. Ja, het is al een paar keer, het is een oude zaak. Hè. Dus veel beleggers, waarschijnlijk zie je dan, kijk, het zou kunnen dat in de ochtend eventjes wat heftige reacties komen. Het zijn vaak niet de professionals die in de ochtend handelen. Die doen het aan het eind van de middag. Dus dan heb je waarschijnlijk toch wat particulieren die misschien wat emotioneel kunnen reageren. Ik verwacht niet dat er echt hele grote uitslagen komen, hoor. Maar als het gebeurt, dan zal waarschijnlijk later in de dag toch de koers wel weer wat herstellen. Want dit is een ernstige zaak, ja, absoluut. En ASML gaat er heel hard op in optreden in China. Als bewezen wordt dat ze gebruik hebben gemaakt van gestolen informatie van ASML. Maar het is nou niet zo dat ASML daardoor in de problemen komt. Of en helemaal al niet zo dat ASML in China wil stoppen met werken. Want Roger Dassen zei 5 jaar geleden al in het FD, stoppen in China is geen optie, want we vinden de risico's aanvaardbaar. Ja, ze hebben flinke business in China. En iedereen weet, als je in China werkt, dat je ontzettend moet opletten dat je spullen niet gestolen worden. Ja. En daar is ASML echt enorm goed in beveiligd, die machines. Het gaat nogmaals, echt, het gaat niet om de machines van ASML.
1: Duidelijk. Maar wel goed om de handel en wandel van deze organisatie, dat Dongfang Jingzhuang, in de gaten te houden. Dankjewel, Jos Versteeg, analist van Insinger Gillissen.
0: Ja, dan gaan we kijken naar de nieuwe beursweek, want die komt er al. Joris Simonides van BNR Beurs.
4: Ik wilde eigenlijk krekels laten horen hier, want de agenda in Europa is behoorlijk leeg. Het gebeurt deze week toch echt vooral in de VS. Zo komen de cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt en de Amerikaanse arbeidsmarkt uit. Je hoort hoeveel wekelijkse hypotheken zijn verstrekt en hoe het met de wekelijkse uitkeringen zit. Er zijn weinig bedrijven met kwartaalcijfers, maar wel één groot bedrijf waar zo'n beetje iedere belegger naar uitkijkt. Nvidia. Het grootste chipbedrijf en meest waardevolle beursbedrijf van de wereld opent de boeken. En elk kwartaal stunt het met de omzet en de winst. Goede cijfers, dat lijkt bijna gegarandeerd. Het is alleen de vraag of die goede cijfers ook genoeg gaan zijn voor de aandeelhouders. En dan is het ook nog letten op de investeringen die Nvidia gaat doen en of dat een beetje gepruimd wordt door de belegger.
1: Vanavond is er weer een nieuwe aflevering van BNR Beurs, net als de hele aankomende werkweek. Elke dag om 6:30 op de radio en als podcast te vinden in de BNR-app.
0: De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Dat project is nogal leuk, want het is een samenwerking met een Noorse stichting en een opdracht van de Oekraïnse medische krijgsmacht. En ja, daar zit dus ook Nederlandse denkkracht in. Jaap Scholten is namelijk medeoprichter van Protect Ukraine, van die stichting. En nu bij ons, meneer Scholten, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Ja, er zijn al 2 ondergrondse ziekenhuizen dicht bij het front. Is dat echt zo hard nodig?
6: Ja, het is knetterhard nodig. Want medics en alles wat medisch is, is gewoon een prioriteitsdoelwit van de Russen. Dus overal waar ze zien dat de medic gewonden afvoert, daar worden direct drones op afgestuurd en wat niet meer. Dus ja, het moet gewoon ondergronds.
0: Ja, je moet snelheid maken. Dat is dus wel het verhaal ook.
6: Ja, je hebt gewoon die oorlog is. Ja, totaal veranderd door al die drones. Je hebt een enorme killzone. Dat is eigenlijk een groot gebied waar al die drones boven hangen. Mm-hmm. Ja, en daar kan je eigenlijk nauwelijks in. Mm. Dus je kan eigenlijk alleen maar gewonden evacueren. Dat is ongeveer 30 kilometer breed. Ja. Je kan eigenlijk alleen maar gewonden evacueren in de schemer. Dus het is ook zo, als je 's morgens gewond raakt, heb je een veel kleinere kans te overleven dan 's middags gewond raakt. Mm. Het is haast onmogelijk om die gewonden weg te krijgen.
0: Ja, onmenselijk ook om te horen. Inderdaad, zo'n brede killzone waar je heel snel moet zijn, omdat anders de Russen aanvallen. Maar dus die medics, die medische eenheden, die zijn veel kwetsbaarder. Los je dat probleem dus op als je een ondergronds ziekenhuis bouwt? Hoe moeten we dat dan rijmen met elkaar?
6: Nou, het helpt. Kijk hoe het gaat. Die gewonde wordt afgevoerd, dan komt die op een stabilisatiepunt, heet dat. Mm-hmm. Nou, dat is vaak in een oud schooltje of in een schuur of in een hol onder de grond of in een. Gebeurt nu ook in gewoon mobiele containers die wij leveren. Yeah. Daar wordt heel snel. Daar krijgen die gewonden. Die krijgen rood, geel of groen tape om hun arm gebonden of om hun been.
0: Yeah.
6: Rood betekent je bent al zo goed als dood. Geel is, die kunnen we redden. Groen, die ligt in een hoek te gillen, die maakt nog geluid, dus dat is niet ernstig.
0: Okay.
6: En dat heet de triage. Daar wordt bepaald wie moeten we nu het snelst helpen.
0: Ja.
6: Er wordt zware bloedingen gestopt, zorgen dat ze lucht hebben. Mm. En dan gaan ze door naar een militair ziekenhuis. Maar dat kan wel uren verderop liggen. Mm. Ja, en in dat traject sterven gewoon heel veel mannen en vrouwen.
0: Ja.
6: En wat dat ondergrondse ziekenhuis, dus dat is niet een ziekenhuis waar mensen eindeloos in bedden liggen.
0: Nee.
6: Dit is eigenlijk een veredeld stabilisatiepunt.
0: Ja, ja. Dus hier, een iets grotere post dan het stabilisatiepunt. Ja. Maar kun je daar operaties doen? Kun je daar operaties al uitvoeren? Ja. Precies.
6: Ja, er komen 6 operatiekamers.
0: Ja.
6: Dus daar kunnen teams operaties uitvoeren. En daar kunnen net gewoon de levensreddende operaties. Dus daar kan, weet ik wat, ik ben zelf geen arts. Kan een been worden afgezet of net even een scherf uitgehaald worden. En dan gaan ze in de ziekenauto verder naar het militaire hospitaal. Dus het is precies gewoon tijdswinst van uren. Waar je snel operatie kan doen.
0: Ja, en beter beschermd dan die stabilisatiepunten. Waarvan u zegt in een schooltje of in een container. Dit is ondergronds. Is dat, kunnen ze daar niet bij, de Russen? Is het diep genoeg?
6: Natuurlijk, de Russen. Ja. De Russen kunnen natuurlijk overal bij.
0: Ja.
6: Dat is de ellende. Mm. Maar het is 8 meter onder de grond. Met een enorme laag aarde erbovenop. Ja. Van gewapend beton. Dus het is niet met een droontje kapot te maken.
0: Nee.
6: Dus je moet wel hele grote hoeveelheid serieuze raketten heen sturen, wil je dat kapot maken.
1: In Nederland zou het bouwen van een ziekenhuis jaren duren. Hoe gaat het hier? Want die tijd heb je niet eigenlijk. Elke dag is een dag te laat.
0: Ja.
6: Ja, nee, het moet natuurlijk razendsnel. En het wordt nu gewoon al begonnen.
0: Ja.
6: En het moet in februari operationeel zijn.
0: Zo.
6: Het wordt gebouwd met blokken. Dus je graaft gewoon een enorme kuil en daar komen, het is een soort Lego-bouw. Daar wordt gewoon blokken ingezet en daarmee wordt het hele ding gebouwd. Dus dan als het gaat heel snel.
0: Ja.
6: En het meeste tijd kost om daarna gewoon alles erin te brengen. Mm-hmm. Alle goede spullen en alles wat je nodig hebt om te opereren.
0: Ja, en ook je mensen dus daar hebben. En die moet je daar ook kunnen. Je artsen, je chirurg moet je daar ook hebben kunnen laten wonen.
6: Ja, die zullen kamertjes hebben en om even te slapen.
0: Ja.
6: Kijk, die artsen, we hebben een van onze hulpverleners. Heeft net een week in het hart gewerkt.
0: Ja.
6: En die vertelde ook, al die artsen die opereren door terwijl de luchtalarm is.
0: Ja.
6: Nou, ik ben zelf ook in dat militaire hospitaal geweest. Dat wordt gewoon regelmatig gebombardeerd.
0: Ja.
6: Maar ze zeggen, we laten onze patiënten niet alleen.
0: Nee, precies.
6: Dus het, ja.
0: Met dank aan Hippocrates, moeten we maar zeggen. Ja, gelukkig hebben ze die instelling. Ja. Nog even, allerlaatste. Ja. Wanneer is dit ondergronds ziekenhuis operationeel?
6: In februari. Dus in februari 2027 moet het gewoon helemaal werken.
0: Ja.
6: En we kunnen dit doen dankzij onze donateurs. En we hebben 750.000 euro bij elkaar. We moeten nog 500.000 hebben.
0: Kijk.
6: Dus we moeten nog even door. En we doen het samen met Nooren. En een grote Noorse hulpverleningsorganisatie. Eigenlijk precies zoals wij. Gewoon het Oekraïnse leger helpt.
0: Ja.
6: En we doen allebei de helft.
0: Okay.
6: En dus een hele bijzondere samenwerking.
0: Protect Ukraine. En daar ook onder te vinden, neem ik aan, op het internet.
6: Protectukraine.nl.
0: Dank. Ja,
6: precies.
0: Jaap Scholt, medeoprichter van Protect Ukraine. Nog op zoek naar geld voor dit mooie doel. We gaan naar de kranten, Iwan.
1: In meerdere media vinden we dat de initiatieven om uit bestaande bouw nieuwe woningen te creëren steeds minder opleveren. Het oplossen van de woningnood moet komen van de bouw van echt nieuwe woningen, is de conclusie van het EIB, het Economisch Instituut voor de Bouw, in een vandaag verschenen rapport.
0: En dan, webwinkel Shein heeft aangekondigd dat ze over een week naar de beurs gaan in Hongkong. Ze proberen al ruim 4 jaar naar de beurs te gaan, maar stuiten steeds op nieuwe problemen. Onderzoeken naar de arbeidsomstandigheden, goedkeuring van de Chinese toezichthouders, hebben al meerdere beursgangen tegengehouden. Maar nu, eindelijk hebben ze voor elkaar. De Chinese toezichthouders hebben nu gezegd, nou, u mag voor de IPO naar Hongkong.
1: In de Volkskrant, Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij logistieke centra van een Russische webgigant Ozon aangevallen, meldt het bedrijf op Telegram. Ozon is de Russische concurrent, althans ja, Wildberries is de nummer 1 en de nummer 2 is Ozon, een beetje de Bol en Coolblue van Rusland, al enige tijd het doelwit van Oekraïnse aanvallen.
0: Nou, en zoals we weten, en dat lezen we vandaag ook ter bevestiging in het FD, beurzen trekken zich bar weinig aan van de hitte, kopt het FD. Europese hittegolven, droogte, raken de economie. Europese beurzen daarentegen, die breken record op record. Beleggers zien schade door extreem weer als tijdelijk, onzeker en vaak afgewendeld op overheden. Maar dat is volgens sommigen dan ook wel risicovol.
1: En dan stel je voor, heerlijk op vakantie geweest, wil je terug naar huis, mag je het vliegtuig niet in.
0: Oh.
1: Het overkwam Nidia Web. En het is een gevalletje Computer Says No. Een Britse overheidsdatabase heeft de vrouw namelijk verward met haar identieke tweelingzus. En daardoor strandde mevrouw Web na die vakantie in Spanje op het vliegveld. Ze mocht niet mee met de vlucht naar huis, omdat het systeem haar verblijfstatus niet meer aan haar eigen identiteit kon koppelen.
0: Hè? Meldt
1: Politico. Ja, best een eng verhaal. Die mevrouw Web die woont al 8 jaar in het VK. Mm-hmm. Heeft een permanente verblijfstatus. Ze is EU-burger.
0: Ja.
1: En sinds de Brexit moet zij die status digitaal kunnen aantonen. Ze heeft geen fysiek verblijfsdocument, alleen een digitaal systeem bij het ministerie van Binnenlandse Zaken in Londen, waar haar gegevens staan. En daar gaat het mis, want haar verblijfsstatus bleek te zijn gekoppeld aan de gegevens van haar identieke tweelingzus. En daar sta je dan dus op de luchthaven. Ja, ja. Bewijs maar eens dat jij bent wie jij bent.
0: Computer says no.
1: Ja, exact. Dat was het wel. Na uren bellen kreeg ze van het ministerie te horen, ja, verwarring tussen tweelingen, dat is een bekend technisch probleem. Daarna ging het nog een keer mis, want de e-mail waarin het probleem werd bevestigd werd door het ministerie verstuurd naar haar tweelingzus. En niet naar mevrouw zelf die daar op die luchthaven stond. Nou, de fout is hersteld. Web kon met een nieuwe vlucht naar huis. Die moest je dan wel zelf betalen. En als je dan denkt, ach god, die malle Britten hebben weer wat raars. Nee, ook het nieuwe digitale grenssysteem van de EU, het EES, waar we het ook in de ochtendspits wel eens over gehad hebben, heeft ook moeite met identieke tweelingen. Politico beschreef vorige maand een Britse vrouw die vanuit Roemenië naar huis wilde vliegen. Volgens dat Europese systeem was zij eerder in Amsterdam geweest en was haar vertrek uit het Schengengebied niet goed geregistreerd. Maar die vrouw was helemaal niet in Amsterdam geweest. En je raadt het al, haar identieke tweelingzus, die wel. Want ja, die zussen hebben dezelfde achternaam, dezelfde geboortedatum, dezelfde nationaliteit, lijken erg op elkaar. Ja, dan gaat het dus mis. De vrouw werd aanvankelijk zelfs beschuldigd van het feit dat ze haar paspoort uitgeleend zou hebben.
0: Nou, nee.
1: Laat misschien wel zien dat het wellicht niet zo verstandig is als we dit soort systemen nog meer op allerlei digitale en biometrische technieken laten vertrouwen. En voor mensen met een identieke tweelingzus of broer,
0: altijd samen met vakantie.
1: Dat is helemaal het beste inderdaad, ja.
0: Een groot probleem, zo noemt Koninklijke Horeca Nederland de plannen van de nieuwe coalitie in Amsterdam om de toeristenbelasting fors te verhogen naar, schrik niet, 20%. Hè? Hilton hotelkamertje kost dan geen 400, maar 500 euro. De horecabranche is bang dat ons land als vakantieland nog minder aantrekkelijk wordt. Zometeen hoor je ze in de ochtendspits op BNR.
7: Zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
8: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
9: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
10: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
9: Obli, meer rust, meer rendement.
11: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
12: Meer rust, meer rendement? Obli.nl. Met AU en EY.
11: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
13: In mijn logistieke proces, ja. Daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
14: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
15: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
14: Kozijnen. Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
16: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
17: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
16: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. levenzonderbril.nl.
18: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
19: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
18: En naar wat er o zo fout is gegaan.
20: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
18: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
21: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
22: BNR Verkeer.
23: Ik ben Erwin Hout van de ANWB. De A28, Amersfoort-Zwolle, is in beide richtingen dicht door een busongeluk tussen het Harde en Wezep. Het zal nog even duren. Je kan beter omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dat geldt voor beide richtingen dus. En dan de flitsers. De A7 Heerenveen-Groningen, hectometerpaal 168,1. A12 Utrecht-Arnhem, 83,3.
24: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
25: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er wordt deze week weer uitgebreid gesproken over de begroting. Vandaag gaat Pro praten met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Ook SGP en JA21 gaan deze week op gesprek, maar dan met meerdere ministers. De gesprekken met Jette gaan meer over de inhoud dan over geld. Hij heeft de oppositie nodig voor een meerderheid. De rookvrije generatie lijkt verder weg dan ooit. 40% van de jongvolwassenen rookt of vaped, dat meldt het AD. Het vastgestelde doel was om geen rokende jongeren meer te hebben in 2040. Uit een peiling blijkt dat vooral 18 tot 29-jarigen erop lospaffen. Onder 30-plussers rookt ook nog bijna een derde. 90.000 bewoners van Nevada in Amerika zijn op de vlucht voor grote natuurbranden. Het vuur verspreidt zich snel en heeft al meer dan 60 vierkante kilometer in de as gelegd. Meerdere mensen raakten gewond, onder wie 3 hulpverleners. De brandweer krijgt het vuur lastig onder controle door de maandenlange droogte. De woningnood moet vooral worden opgelost met het bijbouwen van nieuwe woningen, zeggen onderzoekers in het Financiële Dagblad. Dat is een tegenvaller voor het kabinet Jetten, dat het tekort aan woningen probeert terug te dringen door al bestaande panden te verbouwen. Maar dat is volgens de onderzoekers dus niet effectief. En de KNVB gaat deze ochtend het afgelopen voetbalweekend evalueren. Het onderwerp zal het vuurwerkincident tijdens Cambuur Feyenoord zijn. 5 supporters liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Maar de wedstrijd ging door omdat er geen spelers geraakt werden. En dat voelt niet goed, zegt de bond. En dan het weer van Weer Online. Er is vanochtend veel zon, maar in het noorden komen in de middag ook flink wat wolken voorbij. Wordt uiteindelijk rond de 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Een groot probleem, zo noemt Koninklijke Nederland de plannen van de nieuwe coalitie in Amsterdam om de toeristenbelasting fors te verhogen. Niet een beetje ook, maar naar 20%. De horecabranche is bang dat ons land als vakantieland daardoor veel minder aantrekkelijk wordt. Zometeen hoor je Koninklijke Nederland in de ochtendspits op BNR.
26: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
27: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
28: In de Flexbranch was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
27: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman.
28: Probeer de software voor de FlexBranch. Check easyflex.nl.
1: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
2: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
3: of over de grootste beursgang aller tijden.
2: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
3: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
2: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio... of in de BNR-app.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
24: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Ja, van harte welkom. Het is 6:55, maandag 24 augustus 2026. En heel wat mensen zijn nu echt weer aan het werk in ons land, Iwan.
5: Ja, alleen de regio Midden nog niet. Ja. Voor de rest is iedereen weer aan de slag. Ja. Welkom terug.
0: Welkom terug, ja. We gaan een hoop doen het komende half uur. Vertel.
5: Zeker. Wij zijn er nog steeds met de Ochtendspits. Elke dag vanaf 6 tot 10. En wat wij het komend half uur gaan doen is onder andere praten over gevolgen van El Niño. Nou, daar zullen de komende maanden nog wel veel meer over horen. Bijvoorbeeld gevolgen ook voor de visindustrie. We praten zo meteen met Noah Moeys, onze Zuid-Amerika-correspondent, over onder andere Peruaanse anchovis en wat El Niño daarvoor betekent. Mm. En ja, we houden het zomergevoel toch nog even vast deze week bij BNR. Want ja, vakantiebaantjes, die zijn voor veel jongeren uiteraard belangrijk. Nou, wat zijn dan leuke dingen om te doen? Wij hebben onze verslaggevers deze week met een paar van die vakantiebaantjes meegestuurd. Mm. En zo meteen gaan we naar de bootverhuur.
0: Maar we gaan eerst naar dit, want hoteleigenaren in Amsterdam zijn bang dat hun klanten wegblijven nu de stad, althans de coalitie in de stad, besloten heeft de toeristenbelasting fors te verhogen. Zegt Koninklijke Horeca Nederland in reactie op de plannen van de nieuwe Amsterdamse coalitie, want wat wil die? Die wil de toeristenbelasting verhogen naar 20% in 2031. Hè? Je koopt een kamertje bij het Hilton voor $400 per nacht en er komt nog eens $100 bij, of euro's, zoals je wil. Dat is een groot probleem, zegt de brancheclub. Hotels in andere steden kunnen juist profiteren, want ja, daar lekt dus een hoop handel weg, zo denkt KHN. Bij ons is de aankomend voorzitter van die organisatie, Ralf Benda. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Bas.
0: Is dit zo'n groot probleem inderdaad voor hotels en hotel- en horecaondernemers? Want ja, Amsterdam wil iets doen aan die te grote aantallen toeristen met al die rolkoffertjes.
6: Nou, het is zeker een probleem, Bas. En wij roepen ook het kabinet op om een limiet te stellen op die toeristenbelasting. Uit een vergelijking tussen populaire Europese steden blijkt echt dat Amsterdam de hoogste toeristenbelasting heeft. Dus ver boven steden als Barcelona, Parijs, Rome en Berlijn. En wat je net al benoemde, op dit moment heeft Amsterdam al een toeristenbelasting van 12,5%. Als die coalitie in Amsterdam, als die plannen worden doorgevoerd, dan gaat dat op 1 januari naar 16% en stijgt dat gelijkmatig tot 2030 naar 20%. Tel dan nog een keer dan de 21% btw bij, die verhoogd is begin dit jaar van 9 naar 21%. En dan zit je dus op 41% belasting op een hotelkamer. Ja, en dat is veel te veel.
0: Ja, anderzijds, als je kijkt vanuit de optiek van Amsterdam, die stroom toeristen toch echt als een probleem. Hè? Al die rolkoffertjes, niet voor niks. En dit is dé manier om het te beteugelen. Want ja, er komen gewoon veel minder toeristen, punt. Dan heb je dus je doel gehaald.
6: Nou, wij zien dat niet eigenlijk. Voor het eerst sinds 10 jaar zien we een afname van het aantal hotelovernachtingen in de eerste 6 maanden. Dat is uit cijfers van de Rabobank onlangs. Maar als je dus op straat kijkt in Amsterdam, dan is het nog net zo druk. Dus wij zien dat vooral ook die dagjesmensen zijn die dus met de trein komen en 's avonds weer teruggaan. Dat los je natuurlijk het probleem niet mee op. Nee. Wat we wel zien is dat zakelijke gasten Amsterdam minder snel weten te vinden. Dat conferenties naar andere Europese steden vertrekken. En dat is uiteraard wel een groot probleem.
0: Ja, maar die kunnen gewoon gezellig uitwijken naar Utrecht, Rotterdam, Amstelveen. Ook daar is accommodatie en zijn ook congrescentra.
6: Ja, dat klopt. Alleen zien we dus ook door heel Nederland gezien een toename van de belasting. Dus in 2026 is de toeristenbelasting over het hele land 10% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dus ook in de steden als Utrecht, Amstelveen, et cetera. Ja,
0: dus we prijzen ons eigenlijk, hoor ik u, het volledige markt uit als Nederland.
6: Nou ja, daar moeten we wel voor oppassen, ja. Kijk, we willen als Nederland toch een fijn toeristisch land blijven. Dat wordt wel een uitdaging zo, ja.
0: Nou hebben we 21% BTW, inderdaad die tariefsverhoging gehad. We hebben 10% boven de breedte in de toeristenbelasting, zo'n beetje. Waarbij gemeenten zelf mogen bepalen om wat. Wat is nou het optimum waarvan zegt u van nou, het is nu 12,5% in Amsterdam bijvoorbeeld, maar wat mag het niet meer zijn dan?
6: Nou, dat laten we het liefst aan de gemeentes zelf. Wij roepen puur op om een limiet te stellen. Er zijn gemeentes die een aantal euro belasting heffen. Er zijn zelfs gemeentes die helemaal geen belasting heffen. Die juist toerisme aan willen wakkeren. Nou, laat ze dat vooral doen. Maar zet wel een limiet erop, zodat er ook een maximum is.
0: Ja. Wat betekent dit heel concreet voor uw leden in Amsterdam?
6: Nou, die hebben het dat hun financiële druk wordt opgehoogd. Kijk, het is niet alleen de toeristenbelasting, het is dus ook de BTW, maar het is ook de hogere personeelskosten, de inkoopkosten die verhoogd zijn, energielasten. Dus al dat opgeteld maakt het steeds lastiger voor de ondernemer.
0: Maar krijgen we dan niet ook het als bijkomend mooi effect dat een shake-out is van al die viezige 2- en 3-sterren hotelletjes die we hebben die je voor weinig kunt boeken?
6: Nou, dat zal ongetwijfeld ook gebeuren. Ja. Alleen is dat niet aan ons. En nogmaals, de toeristenbelasting en de BTW, ja, als je het allemaal optelt, het is wel heel veel.
0: Dank, Ralf Benda, aankomend voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland.
24: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
5: Gaan we naar de oorlog in Oekraïne en alles wat daarmee samenhangt. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij logistieke centra van een Russische webgigant van het Ozon aangevallen. Okay. Dat het bedrijf zelf op Telegram. En Ozon, dat is de Russische concurrent van Wildberries, waar we ook al enige tijd aandacht voor hebben, wat ook door Oekraïne nou een tijd lang elke nacht geraakt werd. Oekraïners hebben de aanvallen op die logistieke centra en magazijnen flink opgevoerd. In Krasnodar, in het zuiden van het land, is brand uitgebroken nadat een van die locaties van Ozon werd getroffen. En in een interview op tv van afgelopen zaterdag zei president Poetin nog dat Oekraïne een doos van Pandora heeft geopend met deze reeks aanvallen. De Russische president refereert daarbij aan de Oekraïnse aanvallen op Russische economische doelen, zoals dus de Wildberries en de Ozonen. Moskou zal volgens Poetin terugslaan met aanvallen op allerlei kwetsbare economische sectoren in Oekraïne, wat ze ook altijd doen.
0: Ja, ze hebben niet een winkelketen die Pandora heet, waardoor je een doos krijgt die je open kan doen.
5: Nee, dat kan niet.
0: Rusland heeft zijn ambassadeur in Londen teruggehaald. Andrei Kelin, die vertrok ruim een maand geleden al, op 21 juli... nadat hij 7 jaar de hoogste Russische diplomaat was in het VK. En Moskou heeft geen opvolger aangewezen. En daardoor ontstaat nu op diplomatiek niveau de vraag of Moskou de relatie met Londen bewust naar een lager niveau heeft gebracht. De Russen zelf zeggen nee hoor, volgens de ambassade is er geen besluit genomen om de diplomatieke banden formeel af te waarderen. Wel zegt Rusland dat de relatie met het VK op een historisch dieptepunt zit. Nou, de spanningen afgelopen week verder opgelopen. Oekraïne heeft drones van Britse makelij gebruikt voor aanvallen op doelen diep in Rusland, waarop de Russische ambassade Londen waarschuwde voor niet nader genoemde consequenties. Rusland beschuldigt de Britse regering ervan bewust voor escalatie te kiezen. Volgens de Sunday Times ligt ook het militair contact achter de schermen stil. Sinds de Russische dreigement over die Britse drones zou er geen contact meer zijn geweest tussen militaire vertegenwoordigers van beide landen. En dat, zegt een Britse diplomaat, is zorgwekkend. Want dat soort communicatielijnen tussen vijandige landen die kunnen helpen uiteindelijk om escalatie te voorkomen. Want dan is er tenminste nog dialoog. Nou, de Russische ambassade hoopt dat er uiteindelijk weer een constructieve dialoog mogelijk wordt. Maar dan moet het VK wel zijn Ruslandbeleid even veranderen. Dat dan weer wel. Ja, dan gaan we naar de ANWB. Erwin de Hart met een niet mooi bericht. Een zwaar busongeluk, begrijp ik, op de A28.
7: Ja, het is ook allemaal in het nieuws. Er is vannacht een Oostenrijkse bus van de kant geraakt en op zijn kant geëindigd ook. En die ligt daar nog steeds, A28. Amersfoort-Zwolle is in beide richtingen daarom dicht tussen het Harde en Weesup. En omrijden is het devies daarom via Apeldoorn over de A1 en de A50 voor beide richtingen. En verder nog weinig files. Er staat toevallig in het zuiden een file op de A58 Breda-Eindhoven bij Oorschot. 5 minuten vertraging. En er wordt geflitst langs de A17 Roosendaal-Dordrecht bij hectometerpaal 6,8.
24: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
8: Kushner die probeert met Trump's Board of Peace een stappenplan af te dwingen.
9: De neerslag die we nu zien is een neerslag die natuurlijk mooi is. 500 euros.
10: 590 euro.
9: Ai.
10: Ai.
0: Het is 6:15. De gevolgen van de grootste El Niño ooit gaan we ook in Europa terugzien in onze supermarktprijzen. Een van de oorzaken, de ansjovisvangst in Peru. Dan denk je, waar gaat dat nou over? Nou, die ansjovisvangst is vanwege El Niño voor onbepaalde tijd stilgelegd. En dat kan ervoor zorgen dat de wereldwijde prijzen voor vis sterk gaan stijgen. En hoe komt dat nou? Nou, die Peruaanse ansjovis die wordt als vismeel gevoerd aan onze kweekvis, als zalm en zeebaars. En gaat dus ook bij ons voor hogere prijzen zorgen. We gaan naar Noa Moijs, onze Zuid-Amerika-correspondent. Noa, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: Ja, die ansjovis is dus belangrijk voor onze visserij en voor de vis die we in de supermarkt kopen. Is dat echt een wereldomspannend probleem, het niet hebben van Peruaanse ansjovis?
11: Nou, de ansjovis die is klein en die lijkt zo irrelevant. Je denkt, nou, ik vind hem toch niet zo heel erg lekker. Maar hij bevindt zich onderaan een hele grote voedselketen, de voedselketen van de aquacultuur. En dat is een industrie die $500 miljard waard is. En Peru is de grootste vismeelproducent. Vismeel, daar zit dus geperste ansjovis in. En nou ja, als die prijzen enorm stijgen, heeft dat dus effect op alle kweekvis die weer wordt gevoerd met dat vismeel. Dus ja, het is eigenlijk wel een probleem.
0: Nou, wat gaan we daarvan merken in de prijs in de supermarkt in Nederland?
11: Nou, op dit moment is vismeel 80% duurder dan dezelfde periode vorig jaar. Dus bijna verdubbeld. De verwachting is dat dat nog verder toeneemt. En visboeren, die gaan die prijzen dus doorberekenen.
0: Ja.
11: Als hun inkoopprijzen veel duurder zijn, zoals met dat vismeel, gaan ze dat aan de consumenten verder doorrekenen. En de verwachting is dat bijvoorbeeld zalm 25% duurder kan worden. Hallo. Door dit vismeelprobleem.
0: Maar niet alleen vis als zalm, en ik zei al tilapia. Ik neem aan dat er ook andere vissen gevoerd worden met meel gemaakt van ansjovis. Dus kunnen we een beetje zeggen wat er naast zalm nog meer duur wordt?
11: Ja, oesters, garnalen, zeebaars, regenboogforel. Eigenlijk de wat chiquere vissoorten, ja, die je graag met kerst zou willen eten. En het gaat zeg maar vanaf nu een beetje beginnen, die prijsstijgingen. De visboeren kunnen het een beetje opvangen door andere ingrediënten te gebruiken. Niet alleen maar dat vismeel van ansjovis. Maar ze doen er ook nog een beetje geheimzinnig over.
0: Ja.
11: Maar ja, de experts verwachten het echt wel tot een kwart stijging in prijs bij dus best wel veel verschillende soorten vis en zeevruchten.
0: Ja. Nou, zei ik al in de introductie, dit komt omdat Peru de visvangst, ansjovisvangst, voor onbepaalde tijd heeft opgeschort. Waarom is dat? Komt dat inderdaad omdat er minder ansjovis is door El Niño, door verandering in de watertemperatuur of zo?
11: Ja, precies dat. El Niño, mensen weten eigenlijk niet zo goed waardoor en waarom een El Niño komt. Maar wat er gebeurt als er een El Niño is dan is er minder wind boven de Stille Oceaan.
0: Ja.
11: Komt er minder koud water van heel diep in de oceaan. En die beide factoren zorgen ervoor dat de oceaantemperatuur hoger is dan normaal. En normaal is een sterke El Niño als de oceaantemperatuur 1,5 graad warmer is. De sterkste die we ooit hebben gehad, toen was het ongeveer 2 graden warmer dan normaal. En nu denken ze met de Godzilla El Niño, zoals die ook al wel wordt genoemd, dat 3 graden warmer wordt dan normaal. Dat heeft overal ter wereld consequenties, van enorme bosbranden in Australië tot Californië dat onder water loopt. Waar ik woon, Peru, dat wordt drama. Maar ja, mede dus door die afgenomen visvangst. Want die ansjovis die houden van koud water.
0: Ja.
11: Dus die zitten veel dieper, veel moeilijker te vissen. En degene die wel hoog zitten, wel wat ondieper, die zijn te klein. Dus die mag je eigenlijk niet vangen. Omdat er dan volgend jaar geen vispopulatie meer is.
0: Ja, nog één ding. Is er geen alternatief voor dat vismeel gemaakt van ansjovis? Je zou zeggen, ja, dan maak je het van iets anders.
11: Ja, er zijn zeker alternatieven. Zoals bijvoorbeeld soja-eiwit of insecten-eiwit. Ze kunnen ook de overblijfselen van kipproductie in die visboerderijen, die fishfarms gooien. Maar het is allemaal niet zo goed als dat vismeel gemaakt van anjovis. Want daar zitten ook aminozuren en andere mineralen in die dan weer belangrijk zijn voor de groei van een zalm.
0: Ja.
11: Dus je moet al meerdere ingrediënten gaan toevoegen.
0: Ja, dus we zijn een beetje de sigaar. Meer betalen, dat zit er dik in. Maar El Niño zorgt nog voor veel meer disrupties in die voedselketens. Want ik begreep ook dat onze koffiebonen waanzinnig veel duurder gaan worden.
11: Ja, die exacte prijsstijging weet ik nog niet precies. Maar bijvoorbeeld in Colombia, waar heel veel koffie vandaan komt, verwachten ze een veel kleinere productie dit jaar. Ja. Door El Niño, die voor heel veel regen gaat zorgen. En dat is dan koffie, maar ja, ook suiker wordt duurder, chocola wordt duurder, rijst wordt duurder. En dat is allemaal afhankelijk van mislukte oogsten wereldwijd, doordat het weer zich gewoon echt anders gaat gedragen dan we gewend zijn.
0: Nou, wordt een stille kerst met frikandellen en aardappelen.
11: Ja, zeker weten.
0: Dankjewel, Noah Boys, onze Zuid-Amerika-correspondent.
9: Zon, zee en zwoegen.
0: Kan ook lekker zijn, hoor, frikandelletje met patat.
5: Zeker. Nou, beetje atypisch met kerst, maar het hoeft er niet altijd pretentieus te zijn, hè? Ja, we gaan zon, zee en zwoegen, want de vakantiebaan is voor veel mensen het eerste baantje in hun leven. Nou, best belangrijk dus. En dus worden daar ook belangrijke lessen geleerd. Dat geldt ook voor de medewerkers bij jachthaven Bonnema Watersport in Loosdrecht. Daar verhuren ze uiteraard boten. Met, ja, rond deze tijd altijd een klein legertje aan vakantiewerkers. En onze verslaggever Martijn de Rijk, die ging er maar eens kijken. Martijn, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Ivan.
5: Ja, en dat zijn natuurlijk jongens en meisjes die het hartstikke druk hebben gehad deze zomer.
10: Ja, dat klopt als een bus. Ja. Op de dag dat ik ging kijken was het 33 graden. En ik ben maar meteen eventjes wezen kijken bij het verhuren van een bootje.
12: Dus om de boot te starten moet je op deze knop met de pijltjes meedraaien. Dan komt hij op Santos Blue Boats. Als hij daar blijft moet je op dit knopje drukken.
13: Ik ben Tim van Nes. Ik ben 14 jaar oud.
0: En dat deed je best goed, dat uitleggen van zo'n boot.
13: Dank u wel.
0: Ben je daar lang mee bezig geweest om dat te leren? Of had je dat al een beetje in je...
13: Nee, 2 dagen ken je het wel.
0: Oké, ja. En jij doet dit baantje hoeveel?
13: Het is eigenlijk een zomerbaantje. Dus je doet het denk ik 3 keer, 4 keer in de week. Het is echt gewoon echt een topbaantje.
0: Ja, waar ben je voor aan het sparen?
13: Een boot. Ja.
14: James.
0: En hoe oud ben je, James?
14: Ik ben 14.
0: En dit moet heel goed schoon zijn, James?
14: Ja, heel schoon.
0: Tevreden klanten?
14: Ja.
0: Is het een goede baan?
14: Ja, is gewoon redelijk wel goed. Niet stom, maar ook niet... Het is gewoon wel leuk, ja.
0: Het is werk, hè? Dus het hoeft niet alleen maar leuk te zijn.
14: Nee, ja. Prima, bijbaan.
0: Hoeveel dagen doe je?
14: Ik heb een schema. Ik weet niet echt, volgens mij 6 keer of zo. Deze maand. Best wel druk.
15: Ik ben Ike.
0: 13 jaar. Je bent een van de poetsers.
15: Zeker, ja.
0: Deze boot is voor in mijn ogen al hartstikke schoon, hè?
15: Ja, maar hij kan altijd nog schoner, zeg ik dan.
0: Juist, ja. Dat is gewoon de trots die jij hebt in je werk.
15: Precies.
0: Waarom doe je het eigenlijk dus? Voor de gezelligheid en het geld?
15: Ja, eigenlijk dat wel, ja.
0: Gebeurt er ook wel eens iets geks?
15: Bijvoorbeeld dat iemand op het water belt dat de boot stuk is, volgens hun.
0: En dan kom jij ze redden?
15: Ja, dan gaan we vaak met een bootje, gaan we daar naartoe met 2 mensen of 1 iemand, om te kijken wat er aan de hand is.
0: Misschien moeten ze je ook een cape omhangen.
15: Misschien wel, ja. De cape van Loosdrecht.
5: Ja, en als je het dan vaker doet na een tijdje, dan krijg je natuurlijk ook ervaring en handigheid erin. Merk je dat ook, dat ze snel ervaring opdoen?
10: Ja, zeker. De jongens die je net hoorde, die waren allemaal wat jonger. Ik ben ook nog eventjes bij wat oudere jongens wezen kijken. En ja, behalve dan dat je al aan hun stem hoort dat het ook 3 octaven naar beneden vliegt in een jaartje tijd. Merk je ook echt dat ze er steviger in staan?
16: Nou, wie gaat er varen?
17: Varen.
19: Ja, best
16: goed. Het eerste wat je doet is het contact aan. Daarna haal je hem minstens 5 seconden op heat. Het is een dieselmotor, dus je moet altijd even voorgroeien.
0: Behouden vaart, kapitein.
17: Succes met uw uitzending.
16: Ik heet Mats. Ik ben 15.
0: Ben je wel eens in het water gedonderd terwijl je bezig bent?
16: Nog niet. Ik wel bijna een paar keer. Maar ik probeer het te voorkomen.
0: Ik zie jou erop rondlopen alsof je... je hele leven niets anders gedaan hebt eigenlijk.
16: Nou, ik heb zelf ook een boot. Dus ik heb wel dit soort dingen al eerder gedaan. Maar op de tijd word je daar gewoon steeds handiger in.
0: Wat zeg je nou tegen jouw leeftijdsgenoten die
10: die dit echt te veel moeite vinden, zo'n zomerbaantje?
16: Ja, kijk, ik heb wel een paar vrienden die nog niet werken. Als ik de hele dag in de zomer thuis zit, dan zit ik me ook te vervelen. En dan is de helft van mijn vrienden zijn bijvoorbeeld op vakantie en de andere helft kan niet, bijvoorbeeld. Dus dan vind ik het gewoon lekker om wat te doen.
10: Ja, dan kun je tenminste nog geld verdienen op jouw manier.
16: Precies, ja, zeker. En dan kan je daarna weer later van leuke dingen kopen.
12: Alleen, 15.
10: Oké, kijk. En toch merk ik al dat jij hier over de luxere boten gaat en dus een van de ervaren mannen bent, toch?
12: Ja, wel een beetje. Maar ik doe vooral ook de rode en de zwarte, de XL's. Dus gewoon kussens neerleggen, een beetje schoonmaken. Een beetje uitleggen als ze weggaan en dat zit.
10: Wat gaat er wel eens mis? Heb je wel eens iets meegemaakt waarvan je denkt van jeetje?
12: Mensen worden vaak dronken op de boot.
10: Oh ja.
12: Dus dat er niet zoveel gevolgen zijn, maar ja.
10: Dan moet jij ze eraf dragen of hoe doe je dat?
12: Moet de sleutel inhouden als de bestuurder tenminste dronken is.
10: Nou, dat is best een verantwoordelijkheid, hè, eigenlijk.
12: Ja, ik breng het gewoon bij Sanne en dan is het goed.
10: Sanne Bonnema, eigenaresse, mede-eigenaresse van Bonnema Watersport.
18: Goedemorgen, ja, de bootjes die gaan lekker het water op. De mensen checken in. Ik heb denk ik de helft nu weg.
10: Oké, en die mannen die daar buiten staan uit te leggen, die zijn onmisbaar natuurlijk op een dag als vandaag.
18: Ja, dat zijn handjes en jongens die graag wat willen doen. En wij hebben ze nodig, dus goede combi.
10: Waar moet je nou op letten bij ze?
18: Ze krijgen inderdaad mee wat ze qua uitleg geven aan de gasten die gaan varen. En ze vragen nog wel eens dingen van, oh, 6 uur terug is goed, hè, terwijl we 5:30 sluiten. En dan hebben ze gauw de neiging om te zeggen, ja, is goed.
10: En dan moeten ze streng zijn.
18: Ja, dan moeten wij en zij wel even streng in zijn. Dat kan soms moeilijk zijn, ja.
10: Het is natuurlijk belangrijk, hè. Ze doen werkervaring op. Ze moeten natuurlijk ook een beetje leren dat ze, nou ja, duidelijk en stevig moeten optreden soms.
18: Ja, de meesten die zijn niet gewend om te werken. Dus dat is een eerste baantje. Dus dan moeten ze dat leren. En leren moeten we allemaal.
5: Nou, het kan dus ook aan het water. Je hoorde Sanne Bonnema in een verslag van verslaggever Martijn de Rijk.
19: Een voormalige medewerker van ASML, die betrokken was bij een grote zaak rond gestolen bedrijfsgeheimen, die wil nu met zijn Chinese techbedrijf naar de beurs, schrijft het FD. Hoe dat nou precies zit, hele verhaal hoor je zometeen in de ochtendspit.
20: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
21: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
20: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
22: Thomas van Zijl.
23: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het economenpanel over de pogingen om in Amerika de lange rente te drukken en een gesprek met Kobus Dijkhorst van de Nederlandse Obesitaskliniek. Hoe verandert de opmars van afslankmedicatie zijn bedrijf? Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
26: Hey accountant of boekhouder. Wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/BNR. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
27: Handelsspanningen. Politieke onzekerheid. Een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
29: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
30: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
29: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
30: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
31: In de Friday Move gaat het over tv.
32: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
31: Politiek.
33: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
31: En ik ben er ook.
32: Dat is toch heerlijk.
31: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
34: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
35: Nu in de BNR-app.
5: Ombouw van kantoren levert steeds minder nieuwe woningen op, meldt het Economisch Instituut voor de Bouw. Droogte en bosbranden lijken Europese beurzen niet te deren. En webwinkel Shein gaat op 1 september naar de beurs in Hongkong. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
0: En dan gaan we naar de wegsituatie met de ANWB. Erwin de Hart zit achter de schermen. Erwin, ernstig ongeluk vannacht met een bus en een bestelbus op de A28. Ja, hoe staat het erbij daar?
1: Dat klopt. Nou, de situatie is zo dat, dat de weg dicht is in beide richtingen. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Wezep is de weg dus in beide richtingen dicht door dat ongeluk. En dat zal nog even duren. Voor beide richtingen geldt omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Het staat inmiddels op de A28 vanuit Groningen, 12 kilometer file tot aan knooppunt Hattemerbroek, al waar de weg is afgesloten. Dan de N50 Zwolle Emmeloord, daar in de buurt, 7 kilometer file daardoor.
2: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik,

0: Er zijn veel hulpdiensten, de ravage is groot en de weg is beide kanten op dicht. Er wordt flink wat hinder verwacht in de spits. Het gaat nog een hele klus worden om in 2040 een rookvrije generatie te hebben, zoals de overheid wil. Volgens de AD roken jongeren het meest van iedereen. Dat komt vooral door de opkomst van vapen. De minste rokers vind je onder 60-plussers. 1 op de 10 van hen steekt er wel eens een op. De brandweer in de Amerikaanse staat Nevada krijgt een grote natuurbrand bij de stad Reno, maar niet onder controle. Meer dan 40.000 mensen moesten hun huis uit en nog eens 40.000 hebben gehoord dat ze zich op evacuatie moeten voorbereiden. 2 ziekenhuizen zijn gesloten en ook is een vliegveld bij Reno dicht. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil flink investeren in het verkleinen van de voetbalkloof. Volgens hem is er een groot gat tussen rijke en arme voetballanden en bonden. Hij gaat niet in op kritiek rond zijn omstreden plan om het WK commerciëler te maken, maar zegt dat de FIFA altijd zal blijven zoeken naar investeringen. En steeds meer Nederlanders zijn bezorgd over wat extreem weer in hun omgeving aanricht, blijkt uit onderzoek. Ging het 5 jaar terug nog vooral over extreme regen, nu ligt het accent op de enorme droogte en grote hitte. De gevolgen worden voelbaarder en de zorgen nemen toe, zeggen de onderzoekers. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend rustig met veel zon. Vanmiddag zijn er in het noorden ook stapelwolken. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dan kijken we naar Azië, naar de beurs. En de Nikkei staat 0,6% lager. De Hang Seng in Hongkong 2,2% lager. En de Kospi verliest 3%. Kijken we even naar de Brent Crude. Op dit moment $91,30. Voor een vat in de future, althans voor Brent Crude. Alle beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Een voormalige medewerker van ASML, die betrokken was bij een grote zaak rond diefstal van bedrijfsgeheimen, wil nu met zijn Chinese techbedrijf naar de beurs, schrijft het FD. Is dat een bedreiging voor ASML? Hoe moeten we dat zien? Gaan we zo bespreken in de ochtendspits.
2: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
3: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
4: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
5: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
2: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
6: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en cultuur- en transformatiespecialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Pam van CPI. En ik, Pam, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact.
7: Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands Company.
8: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
9: CPI, a Grant Thornton Netherlands Company. Wij zijn verfrissend anders.
10: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, het is 5 over 7. Maandag 24 augustus 2026. En Iwan, we hebben een druk programma.
14: Zeker, we gaan het zo meteen hebben over bouw van woningen, creatie van nieuwe woningen. Nou, dan kan je natuurlijk nieuwbouw doen. Maar je kan ook allerlei bestaande bouwen opsplitsen, optoppen, al dat soort zaken. Maar dat loopt allemaal steeds minder goed, constateert het Economisch Instituut van de Bouw. We spreken ze zo meteen. En we hebben het over de Formule 1, de Dutch Grand Prix. Afgelopen weekend in Zandvoort voor Max Verstappen. Geen succes. We blikken zo terug met Mark Koensen.
1: Ja, maar we gaan eerst eventjes, voordat we beginnen met een verhaal over ASML,

0: Nou, dat ongeluk waar je net al over hoorde bij de ANWB op de A28 bij Wezep. Vanmorgen een touringcar betrokken en een bestelbus. We weten inmiddels iets meer, Iwan, vertel.
1: Ja, we zien ook vooral foto's waarbij je een enorme ravage ziet. Die touringcar die ligt op zijn kant in de berm. Terwijl die bestelbus, ja, je zou kunnen zeggen, eigenlijk volledig doormidden is. Ja. Nou, wat weten we daar tot nu toe over? Het zou gaan om dus zo'n 20 gewonden. Eerste gewonden zijn inmiddels ook met ambulances afgevoerd naar verschillende ziekenhuizen in de regio's. Maar inderdaad, meerdere ambulances, ook meerdere traumahelikopters opgeroepen. Lichte en zwaar gewonden gevallen. Mensen gewond geraakt bij dat ongeval. Woordvoerder van de veiligheidsregio vertelt bij het Algemeen Dagblad dat het vooral gaat om snijwonden door het glas van kapotte ruiten. En volgens de politie zaten er meer dan 50 mensen in die touringcar. Duitse scholieren in de tienerleeftijd. Die reden in die touringcar van een Duits bedrijf met Oostenrijks kenteken. En de A28 bij Wezep die is dus dicht in beide richtingen. En een woordvoerder van de politie zegt ook dat uiteraard de ochtendspits daar veel gevolgen van gaat merken. Spreekt van een ernstig ongeluk. Nou, allereerst uiteraard het drama voor die mensen die in die bus en in dat busje zaten. En de gevolgen dus ook voor mensen op de weg. Rijkswaterstaat laat weten dat er veel schade is ontstaan aan het wegmeubilair, zoals dat heet. Vangrails, borden, dat soort zaken. Dat moet allemaal worden gerepareerd. Maar ja, eerst even de zorg voor die mensen uiteraard. Tot na de avondspits zal de A28 dicht blijven in beide richtingen. Nogmaals, tot na de avondspits dus. Dus dat gaat de hele dag ook praktische gevolgen hebben.
0: En dan 7:07 gaan we naar het Chinees techbedrijf Dongfang Ying Yuan. En dat heeft een notering aangevraagd op de beurs van Shanghai. Dan denk je, nou, lekker belangrijk. Jazeker, want het bedrijf krijgt een beurswaarde van 1,3 tot 1,9 miljard, meldt het FD. En dat is het saillant, werd opgericht door een voormalige ASML-medewerker die beschuldigd is van het stelen van bedrijfsgeheimen, waaronder de broncodes, algoritme en klantendata, voor de zogeheten rekensoftware voor chipproductie. En dat gaat dus nu naar de beurs. We gaan naar Bert van Dijk, onze collega van het FD. Bert, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bas.
0: En die meneer heet Zhongqiang Yu, de topman van het Chinese techbedrijf. Die zou dus, in ieder geval onder zijn regie, zou er bedrijfsgeheimen zijn ontfutseld van ASML. Maar die heeft hij dan vervolgens gebruikt in China om een succesvol bedrijf op te bouwen?
2: Nou ja, dat bewijs dat is er niet. We weten alleen dat hij destijds eigenlijk CEO was van twee bedrijven. Dat ging om in 2014. Mm-hmm. Een bedrijf in Silicon Valley, wat hij had opgericht samen met een Chinees groot bedrijf, en in China. En dat bedrijf, Extel of Crystal, zoals we dat uitspreken, dat is destijds veroordeeld voor een schadevergoeding van $845 miljoen. Dus dat was geen klein bedrag.
0: Nee.
2: Voor het stelen van bedrijfsgeheimen bij ASML. Maar omdat dat bedrijfje failliet is gegaan, is dat nooit geïnd. Toen is er een strafzaak gekomen waar een aantal medewerkers van dat bedrijfje ook echt zijn veroordeeld. Alleen deze meneer is nooit veroordeeld, omdat hij toen al naar China was gegaan. En daar is hij verder gegaan met dit bedrijf, inderdaad, Dongfang Ying Yuan. En dat is nu het bedrijf dat naar de beurs gaat.
0: Ja. En die bedrijfsgeheimen heeft hij dus gewoon gepikt bij ASML. Hoe heeft hij dat gedaan? Gewoon een paar laptops meegenomen of iets dergelijks?
2: Hij is dat bedrijf, de Crystal, dus begonnen. En daar heeft hij allerlei medewerkers aangenomen, mm-hmm, van andere bedrijven. En waaronder vooral van ASML.
0: Juist.
2: Want daar heeft hij ook gewerkt. En dat waren medewerkers die eigenlijk net voordat ze weggingen bij ASML gewoon letterlijk bedrijfsgeheimen op sticks hebben gezet, meegenomen. En zelfs er waren de beschuldigingen van ASML destijds dat de medewerkers ook nog tijdelijk parallel bij de bedrijven hebben gewerkt. Maar uiteindelijk is dat bedrijf inderdaad dus veroordeeld. Maar hij is naar China gegaan en heeft dat bedrijf de afgelopen jaren dus uitgebouwd tot dit bedrijf dat nu naar de beurs wil.
0: Ja, en kan dat een gevoelige concurrent worden voor ASML? Want China, weten we, investeert als een malle in het ontwikkelen van een eigen chipsector, omdat alle buitenlandse kranen zijn dichtgedraaid.
2: Ja, klopt. En je moet even goed begrijpen, dit is een bedrijf dat maakt zowel machines, dus letterlijk gewoon apparaten die in een chipfabriek komen te staan, en software. Als het gaat om die machines, dat is net iets anders dan waar die IP-diefstalzaken over ging. Dus daar is denk ik niet zoveel mee aan de hand.
0: Nee.
2: Dat zijn overigens wel machines die ook ASML maakt. Dus mm-hmm, daar gaan ze elkaar in China ook tegenkomen. Maar het gaat vooral om het stuk van software. En dat is software om die lithografiemachines van ASML beter te kunnen laten draaien. En die software maakt ASML ook zelf. Er zijn ook nog andere leveranciers. Maar op dat stuk gaat dit bedrijf zeker in China concurreren met ASML.
0: Ja, nou heeft die firma, die Dongfang, inmiddels steun van de Chinese overheid, grote staatsbedrijven als klant. Kan het inderdaad betekenen dat de contracten met ASML door de Chinese staat gaan worden teruggeschroefd en dat deze club het voorrang krijgt?
2: Nou ja, China doet er natuurlijk alles aan om minder onafhankelijk of minder afhankelijk te worden van buitenlandse partijen. Dat zijn ze heel expliciet over. Dit bedrijf is daar ook heel expliciet over. Dus je kunt je voorstellen dat met name Chinese bedrijven dat zullen doen. ASML waarschuwt al heel lang voor dit bedrijf. In 2021 hebben ze zelfs in hun jaarverslag dit bedrijf met naam genoemd en klanten hiervoor gewaarschuwd.
0: Ja.
2: Maar goed, uit ons onderzoek blijkt dat ze inderdaad Chinese chipbedrijven als klant hebben. En die weten ook dat dit bedrijf sinds 2024, eind 2024, op de Amerikaanse sanctielijst staat. Dus dat bedrijf gaat ondanks die beperkingen, winnen ze wel Chinese klanten. Het zal moeilijk worden om buitenlandse chipbedrijven als klant te krijgen, vanwege de sancties en vanwege de ASML-zaak. Maar in China zelf, bij Chinese bedrijven, waar ASML ook een grote partij is, en gaan ze zeker te maken krijgen met dit bedrijf.
0: Nu heeft de CFO van de ASML, Roger Dassel, eerder gezegd, we pakken ze keihard aan waar we kunnen, in China.
2: Ja.
0: Maar kunnen ze dat, of is dat eerder grootspraak?
2: Nou ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. En ASML zelf wil hier over deze zaak niks zeggen. Maar voor zover wij weten lopen er geen juridische procedures van ASML. Ze hebben daar inderdaad wel voor gewaarschuwd. Maar zoals iedereen weet is het heel lastig om al aan te tonen dat jouw software gebruikt wordt bij de ontwikkeling van de software van dit bedrijf. En het aanpakken van Chinese IP in China door buitenlands bedrijf is heel moeilijk, zeggen alle deskundigen. Dus ze zullen het misschien wel gaan proberen als ze er echt achter komen en als dit bedrijf verder groeit. Maar voor zover we weten is dat op dit moment nog niet het geval.
0: Nee. En je zegt wel even, die machines die ze maken, die maakt ASML ook. Heel ander niveau dan de chipmachine die uit Veldhoven komt, die EUV. Die hele mooie, snelle, ultra's groeien en de topper op het gebied. Hebben de Chinezen nu met dit Dongfang een soort een zaadje geplant om dat uiteindelijk ook te gaan kunnen? En hoe lang duurt dat dan?
2: Dat is natuurlijk de grote vraag. Ja. En het is zeker zo dat ze dat heel graag willen. En die machines die ze wel maken, dat gaat over de inspectie en de metrologie van de wafers, dus waar de chips uit worden gemaakt.
0: Ja.
2: Dat wordt ook steeds belangrijker, omdat chips steeds kleiner worden. Dus dat is een heel belangrijk onderdeel. Maar zelf, de lithografiemachines, die bouwen ze nog niet. Maar ze hebben wel een belang in een bedrijf dat wel aan het proberen is. Hm. En China doet ook op andere terreinen, met name onder de vlag van Huawei en een hele netwerk van dat bedrijf, het alles aan om ook lithografiemachines te gaan ontwikkelen. Dus dat is een kwestie van tijd voordat ASML in China ook daar concurrentie van lokale concurrenten krijgt, denk ik.
0: Dankjewel, Bert van Dijk, onze collega van het FD, hij is daar chipredacteur.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Nou, wij in Europa kregen de afgelopen maanden met veel weersextremen te maken. Extreme droogte, extreme hitte. En toch, de beurs die merkt daar niks van, want daar wordt record na record verbroken. Niet alleen de techsector, maar ook daarbuiten blijven bedrijven het goed doen. Zo analyseert het Financiële Dagblad. Het aantal beursgenoteerde bedrijven dat daadwerkelijk last had van bijvoorbeeld bosbranden of lage waterstanden is maar een heel klein percentage, zegt Mary Pieterse Bloem, verantwoordelijk voor beleggingsbeleid bij ABN AMRO. En ja, dat extreme weer is tijdelijk. Dat is denk ik hoe de beurs er naar kijkt, zegt ze in het FD. Het wordt gezien als, hiccups die vanzelf weer overgaan. Andere experts denken dat extreem weer weinig terug te zien is in de koers, omdat bedrijven de kosten niet zozeer op hun bedrijfsbalans krijgen. Uiteindelijk komt die schade met name bij de staat terecht, de kosten daarvan. En dus ook bij ons op die manier. Op macro-economisch niveau zijn de gevolgen van extreem weer beter in beeld te brengen. En dat gebeurt ook. Pieterse Bloem verwacht dat die weersextremen uiteindelijk niet heel snel invloed zullen hebben op aandelenkoersen. Investeringen die bedrijven doen om AI om concurrenten voor te blijven, dat zal voorlopig veel groter en belangrijker zijn dan investeringen in klimaatadaptatie, denkt althans deze deskundige van ABN AMRO.
0: Het is kwart over zeven geworden. We gaan naar Erwin de Hart van de ANWB. Ja, Erwin, er is nog wat aan de hand, hè?
4: Ja, er is een pechgeval op de A15, Gorkum richting Rotterdam. Er staat 7 kilometer file tussen Houdingsveld, Giessendam en Papendrecht. De vertraging is best groot door dat pechgeval. Maar de weg is weer vrij, dus het kan alleen maar beter worden daar. A28, die is nog hartstikke dicht. Amersfoort, Zwolle in beide richtingen door een zwaar busongeluk vannacht. Tussen het Harde en Wezep is dat gebeurd. En daar is de weg ook dicht vanuit Amersfoort. Vanuit Groningen is de weg dicht bij knooppunt Hattemerbroek al. Daar rijden automatisch om via de A50. En de A1 via Apeldoorn dus. 13 kilometer file op de A28 vanaf afrit Nieuw-Leuzen. En een flitser langs de A30 Ede-Barneveld bij hectometerpaal 16,3.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Ja, 100.000 nieuwe woningen per jaar, dat is het doel, dat weten we. En dat moet deels gebeuren door nieuwbouw en ook deels door bestaande bouw beter te benutten. En het lukt steeds minder goed om dat te doen, om woningen uit bestaande bouw te creëren. En dan moet je denken aan de bekende woorden als optoppen of splitsen of kantoorgebouwen om te vormen tot woningen. Nou, als we even naar de cijfers kijken, 5 jaar geleden nog zo'n 16.000 woningen uit bestaande bouw. Maar dat is de afgelopen jaren teruggelopen tot, ja, naar schatting 10.000 vorig jaar en misschien nog wel minder. We gaan erover praten met Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw, het EIB. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Ja, en hoe komt dat? Is alles wat, ja, is het laaghangend fruit allemaal geplukt en is het een beetje klaar?
5: Ja, nou, de hele daling die zit eigenlijk bij die transformatie. Hè. Dat is het ombouwen van kantoren en winkels naar woonruimte. Mm-hmm. En dat is inderdaad iets waar we eigenlijk al een aantal jaren geleden gezegd hebben. Er was toen nog de ambitie. Minister De Jonge zat er toen nog, die van 10 naar 15.000 woningen per jaar wilde. En we hebben toen nog gezegd, ja, dat laaghangend fruit wat er in de markt zit, dat is op een gegeven moment een keer op. Hè. Ja. Er zijn bepaalde panden die lenen zich hier goed voor. Vaak waren het ook overheidsgebouwen en dergelijke. En ja, op een gegeven moment heb je die panden die ook in die binnensteden wat staan. Ja, die zijn steeds minder voorhanden. Mm-hmm. En we hebben toen ook al gezegd, het zal veel vergen om alleen al het niveau vast te houden. En eigenlijk is ook dat niet gelukt. Nee. We zijn teruggegaan van, nou ja, naar ongeveer zo'n 6.500 woningen het afgelopen jaar. En de overige activiteiten, als je het hebt over splitsen, als je het hebt over optoppen, ja, dat gaat om bescheiden aantallen waar eigenlijk ook heel weinig beweging in zit.
1: Ja. Wat misschien ook wel, ja, moeilijker is dan het lijkt. Hè? Bijvoorbeeld dat optoppen, dat werd nou bejubeld inderdaad door De Jonge en later door Keizer ook nog. Maar ja, dat is toch in praktijk allemaal ingewikkelder dan het op papier is?
5: Ja, er zijn rapporten die allerlei spectaculaire getallen naar voren brengen. Er zouden 100.000 woningen uit optoppen gehaald kunnen worden. Ja, als je naar de technische kant van gebouwen gaat kijken, dan kan er inderdaad veel. Je kan op veel gebouwen nog wel een laag erop zetten. Ja. Het punt is alleen, er wonen mensen in die gebouwen.
1: Ja.
5: En die hebben geen enkel belang bij het feit dat ja, hun hele gebouw in de stijgers komt te staan. En dat je daar 1,5 jaar in het lawaai, in de stof en wat iets meer zei. Dus je krijgt die bewoners niet mee. In panden met particuliere eigenaren gebeurt natuurlijk sowieso niet. Maar ook bij de corporaties, ja, die moeten ook mensen mee zien te krijgen. Dus je ziet dat dit soort dingen eigenlijk gebeuren op het moment dat het pand toch leeg moet. Ja. Er is een brand geweest, er is asbest in het pand geconstateerd. De bewoners worden dan naar vervangende woonruimte gebracht. Ja, en als je dan bezig bent, dan kun je er eventueel een laag op zetten, als er althans geen andere bezwaren zijn. Ja. Ja, en je praat over 500-600 woningen per jaar waar we het over hebben. Ja. En in het beleid wordt er gesproken over 10.000 woningen per jaar.
1: Ja.
5: Dus ja, dat is toch een vorm van wensdenken wat er echt niet gaat komen.
1: Nee, nou, sterker nog, als ik uw rapport zo lees, dan krijg ik de indruk dat u een beetje het idee hebt dat, ja, dat het benutten van die bestaande bouw, dat eigenlijk iets is, een beetje een soort lobby van de anti-nieuwbouw beweging. Die zegt van,
5: nou ja, wat je wel ziet, wat opvallend is, het is ook altijd moeilijk om de motieven van mensen te kennen, maar wat wel opvallend is, is dat degene die zo hoog opgeven over die mogelijkheden van de bestaande bouwen, wezen ook naar de Rijksbouwmeester, ja, die heeft over 500.000 woningzoekenden die we via splitsen zouden kunnen organiseren, terwijl we splitsen 2.000 woningen per jaar. Ja, het zijn wel mensen die in het verleden zich vaak erg scherp geuit hebben tegen bouwen, tegen nieuwbouw en dan vooral nieuwbouw buiten de bestaande stedelijke omgeving. En dat is wat je wel sterk ziet. Toch als een soort alternatief. Hè. Dus je wil binnenstedelijk bouwen, alleen we weten dat dat ook steeds moeilijker is. Heel vaak herstructurering gaat ook langzaam, dus het lukt niet om al die aantallen binnenstedelijk te realiseren. Als je dan toch niet buiten die bebouwde kom wil, ja, dan heb je nog één argument om te zeggen, ja, maar wat doen we dan wel aan de woningnood? Dat is, we hebben de bestaande voorraad. Ja. Dat is ook dat verhaal waar we aandacht aan besteden. De leegstand is ook iets dat er staat nog zoveel leeg is dan het betoog. Als je gaat kijken, er staat helemaal niet veel leeg. En wat er nog leeg staat, is meestal tijdelijk of is puur administratief en blijkt toch eigenlijk gewoon in gebruik te zijn.
1: Ja. Dus ja, het Economisch Instituut voor de Bouw concludeert, we moeten bouwen.
5: Ja, dat is iets. We hebben daar steeds in. Die zin is teleurstellend dat daar toch wat minder weinig aandacht voor is. De werkelijke oplossingen die liggen in kleinschalige projecten die we snel tot stand kunnen brengen. Je ziet eigenlijk dat ook als het om nieuwbouw gaat, dat voortdurende enthousiasme voor die hele grote projecten. Eerst hadden we 17 grootstedelijke projecten, toen werden het er 23. De notaruimte hebben we er 30. Nou, u herinnert zich misschien ook nog van D66. Hele nieuwe steden die we gaan bouwen. Ja, ja. Ja, het duurt 20 jaar voordat daar iets staat, als je dat op die manier gaat zitten doen. En ja, we hebben op dit moment woningnood. Dus we moeten kijken naar kleinschalige oplossingen aan de randen van de steden en de dorpen. En als we daar iets minder ideologie op loslaten, maar gewoon zeggen, we hebben echt woningen nodig, ook als het soms misschien wel duurdere woningen zijn, en niet allemaal in de voorgeprogrammeerde categorieën. Ja, er is ook doorstroming. Dat is ook toch wel een heel belangrijk punt. Alles moet betaalbaar zijn voor de nieuwbouw. Maar op het moment dat we ook woningen kunnen bouwen voor groepen die doorstromen, dan komen er ook weer bestaande, in de bestaande voorraad betaalbare woningen vrij. Ja. Dus ja, iets meer nuchterheid daarin en iets minder ideologie, dat zou wel helpen.
1: Dank, Taco van Hoek, directeur van het EIB.
3: Formule 1 update.
0: Ja, en dan gaan we nog even terug naar de Dutch Grand Prix. Prachtig mooi, maar helaas voor de fans na een enorme bui 1 rondje Verstappen. Hij zat op een nat deel van de baan, dacht dat hij gas kon geven, maar dat was een beetje te vroeg en zo knalde hij op de muur. Gelukkig kwam hij er zonder ongehavend uit. En uiteindelijk won Lando Norris in zijn oranje McLaren. Toch een beetje oranje. De laatste Formule 1 race voorlopig op het circuit van Zandvoort. We gaan erover praten met Mark Koensen, hoofdredacteur van GP Magazine. Mark, goedemorgen.
6: Hi, goedemorgen.
0: Ja, regen eerst, hè. Iedereen daar kleddernat. De baan was aan het opdrogen. En dan weg met z'n allen. Heeft Verstappen gelijk, zijn eigen schuld?
6: Ja, als hij dat zegt, heeft hij zeker gelijk. Ja, natuurlijk. Ja. En het was ook het was een hele tricky situatie. Je zegt het heel terecht. Met z'n allen weg door die eerste bocht. Laatste bocht voor de eerste keer. Ligt daar water. Je wil natuurlijk je positie pakken in die melee van die openingsronde. Ik moet wel zeggen, het was een harde klap, hoor. En ik denk dat we ook vooral voor geluk mogen spreken. Want het is ook een plek waar het even misging. Waar je hele veld achter je aankomt stormen vol gas. Het had ook heel anders af kunnen lopen. Dus ik moet wel zeggen dat ik was wel blij dat het allemaal goed ging. Alleen het liep natuurlijk fout af voor hem in de zin dat hij uitviel. Maar ja, Bas, laten we eerlijk zijn, dat gaf hij zelf ook wel toe. Als het niet gebeurd zou zijn, dan had hij ook niet meegereden op het podium. Het was geen goed weekend voor Red Bull. Nee. Ze zaten er niet bij. Ze waren het vierde team. Dus het was een domper. En die met een sisser afliep gelukkig. Ja. Na een toch eigenlijk al een beetje mislukt weekend.
0: Zeker. Toch, het spannendste moment was toch in het gevecht om de leiding. We zagen McLaren, Kimi Antonelli, die voorop staat in het wereldklassement. Hamilton achter elkaar. Toch inderdaad Mercedes, Ferrari en McLaren die het voor elkaar lijken te hebben.
6: Ja, ik moet wel zeggen, we hebben inderdaad een prachtige laatste Grand Prix gezien. Het was een echt een leuke wedstrijd. Ja. Ondanks het feit dat Max Verstappen niet meer meedeed. Waar je drie teams zag strijden op een tactische manier. Het was heel ingewikkeld allemaal. Met gewoon een laatste virtual safety car. Waardoor iedereen toch nog de gelegenheid kreeg om wel of niet banden te wisselen. Echt een mooie Grand Prix. Lando Norris terecht de winnaar overigens. Had echt een goed weekend. Antonelli die weer maximaal scoort. En Russell die dan derde wordt. En Ferrari die zijn eigen glazen weer een beetje ingooit. Met eigenlijk een hele snelle auto. Maar dan vijfde en zesde wordt. Dus ik moet. Of vierde. Dus de vijfde. Ja. Ik moet wel zeggen dat Het zag er natuurlijk echt even slecht uit met Max naast de baan. En misschien wel een dominante Norris. En dan was het een beetje als een nachtkaars uitgegaan. Maar dit was wel de race die we als Nederlandse racefans en die Zandvoort als circuit natuurlijk wel verdiende voor deze finale. Nee, echt een prachtige Grand Prix.
0: Absoluut. Nog heel even naar mijn grote vriend Fernando Alonso. Aston Martin doet het hele jaar al niet goed mee. Maar toch, Alonso pakt wel weer punten, hè?
6: Ja, voor de eerste keer dat hij echt een keer echt kon meedoen. 9e plek, nieuwe motor. Het ging nog niet van een leien dakje. Maar daar zit wel een beetje muziek in. En daardoor wordt het sowieso een hele leuke tweede helft. Vooraan is de strijd nog zeker niet gestreden. Nee. En achteraan komen inderdaad bijvoorbeeld Aston Martin echt nog wel met verrassingen. Dus nee, het was een mooie herstart van het seizoen na de zomerpauze.
0: Oké, nou Mark, dan was het niet alleen de laatste Grand Prix in Zandvoort, maar voorlopig ook onze samenwerking gaat voor wat betreft de Formule 1 update. Ook met deze laatste update stoppen. Dat wil niet zeggen dat we je niet af en toe horen als er echt wel heel belangrijke dingen zijn. We gaan de grenzen wat verleggen, maar ik wil je namens ons allen, en ik niet in het minst, bedanken voor alle jaren dat je geweldig vroeg je bed uitkwam op de meest rare plek in de wereld. Commentaar wilde geven. En altijd met zoveel deskundigheid, expertise, al je kennis hebt willen ventileren bij BNR. Danken we je bijzonder voor. We gaan je nog één keer horen straks in BNR's Big Five.
1: Volgende week, ja.
0: Volgende week, 31 augustus, maandag. Nou, dan komen we natuurlijk met een enorme beker en een loei van een fles champagne. En dan mag je de hele redactie ondersproeien.
6: Dat blijkt me een fijn plan, jongens. Dat is insgelijk, hartstikke leuk.
0: Maar dankjewel, Mark, voor al die jaren. Thanks.
6: Dankjewel, heel graag gedaan.
0: Het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en Canada is dit weekend plotseling geëscaleerd. De importheffingen vliegen je over en weer om de oren. En om wat voor soort goederen gaat het? En wie trekt er aan het langste eind? Wordt het nou meneer Carney of toch Donald Trump? Nou, we gaan er zo over praten met BNR's huiseconom Han de Jong.
7: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
8: Voor de beste start van je werkdag
9: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan. En Eva.

0: andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: 52 min 40.
4: 12 natuurlijk.
3: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
4: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
3: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
6: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: In 12 weken leren rekenen?
4: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
7: Bezoek Hiswaterwater, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
9: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com. Behind every moment.
8: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
10: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen, van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
11: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
12: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
14: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op
15: onlineveilingmeester.nl. U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet, wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
16: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
17: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan.
18: Morgen om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
19: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
20: BNR Verkeer.
21: Ik ben Herbert de Hart van de ANWB. Door een pechgeval bij de Noordtunnel op de A15 Gorkum richting Rotterdam. 5 kilometer file tussen Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht-West. 20 minuten is de vertraging, maar de weg is weer vrij. Er zijn een paar files vanochtend. Ook in het zuiden is het wat drukker aan het worden. Daar is voor veel mensen de vakantie helaas voorbij. Er staat een file op de A28 Groningen richting Amersfoort. 13 kilometer tussen afrit Nieuw-Leuzen en Knoopend Hattemerbroek. De weg is in beide richtingen dicht door een busongeluk. De A28 tussen het Harde en Wezep. En het gaat er even duren. Omrijden dus via Apeldoorn over de A1 en de A50. Op de A50, maar dan van Apeldoorn naar Arnhem, staat 4 kilometer file. De spitsstrook is nog steeds dicht bij afrit Loenen. Dan een flitser. De A27 Almere-Utrecht. Hectometerpaal 87,8.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
23: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een zwaar ongeluk op de A28 bij Wezep zijn 15 tot 20 mensen gewond geraakt. Een Oostenrijkse touringcar botste op een bestelbus en ging de vangrail in. In de bus zaten scholieren. Er zijn veel hulpdiensten, de ravage is groot en de weg is beide kanten op dicht. Er wordt flink wat hinder verwacht in de spits. Het gaat nog een hele klus worden om in 2040 een rookvrije generatie te hebben, zoals de overheid wil. Volgens het AD roken jongeren het meest van iedereen. Dat komt vooral door de opkomst van vapen. De minste rokers vind je onder 60-plussers. 1 op de 10 van hen steekt er wel eens een op. De brandweer in de Amerikaanse staat Nevada krijgt een grote natuurbrand bij de stad Reno, maar niet onder controle. Meer dan 40.000 mensen moesten hun huis uit en nog eens 40.000 hebben gehoord dat ze zich op evacuatie moeten voorbereiden. 2 ziekenhuizen zijn gesloten en ook is een vliegveld bij Reno dicht. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil flink investeren in het verkleinen van de voetbalkloof. Volgens hem is er een groot gat tussen rijke en arme voetballanden en bonden. Hij gaat niet in op kritiek rond zijn omstreden plan om het WK commerciëler te maken, maar zegt dat de FIFA altijd zal blijven zoeken naar investeringen. En steeds meer Nederlanders zijn bezorgd over wat extreem weer in hun omgeving aanricht, blijkt uit onderzoek. Ging het 5 jaar terug nog vooral over extreme regen, nu ligt het accent op de enorme droogte en grote hitte. De gevolgen worden voelbaarder en de zorgen nemen toe, zeggen de onderzoekers. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend rustig met veel zon. Vanmiddag zijn er in het noorden ook stapelwolken. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Ja, er leek een deal opgelost te zijn voor het weekend tussen Canada en Amerika. En ineens ging het totaal verzuurd de kast erin. En vliegen de importheffingen om je oren. Het handelsconflict is totaal geëscaleerd. Over wat voor soort goederen het gaat en wie er het meest last van krijgt. En of het ook ons gaat raken, gaan we zo spreken met BNR's huiseconoom Han de Jong.
1: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
2: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
3: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
2: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
4: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
5: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
4: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
6: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
4: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
8: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
9: 8:05. Goedemorgen. Maandag 24 augustus 2026. Het is een mooi zondag begin van de dag die niet heel warm wordt, maar dat is ook wel eens prettig. Iwan, wat gaan we doen de komende 30 minuten?
10: Bas, goedemorgen. We gaan het zo meteen hebben over een van de evenementen waar uitgaande mensen dit weekend naartoe konden. Of naar de Formule 1 of naar Lowlands. En op Lowlands is altijd een soort combinatie van muziek en cultuur en wetenschap. En het KNMI was daar nu aanwezig. En zij willen weten hoe bezoekers van festivals reageren op steeds warmer wordende zomers. Nou, dan moet je precies daar zijn. Hoe dat was, hoor je zo meteen.
9: Maar we gaan eerst naar dit. Want het bedrijfsleven in Amerika en Canada wil dat de handelsgesprekken snel worden hervat. Want ja, ze kwamen er toch niet uit. Nadat Trump eerder importheffing van 50% instelde. 3 dagen uitstel leverde vorige week. Nou, dan zou er verder zijn gesproken. En uiteindelijk stonden de partijen toch lijnrecht tegenover elkaar. Nu komt Canada ook met vergeldingsmaatregelen. Ja, de nieuwe Amerikaanse heffingen hebben betrekking op Canadese goederen, waarvan Canada vorig jaar $20 miljard naar Amerika exporteerde. En daar gaan ze dus nu 50% over betalen. Maar anderzijds, de Canadezen laten ook, die zullen dollar voor dollar gaan tegenstreven. Dus nou, daar komt er wel wat uit. We gaan naar huiseconoom Han de Jong. Han, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Bas.
9: Ja, dan weten we die eerdere heffingen die vorig jaar april aankondigde met zijn hele bord met alle landen erop. Een soort menukaart van de Chinees, maar dan met importheffingen. Die zijn onwettig verklaard door het Supreme Court. Maar nu opnieuw heffingen instellen. Op welke basis doet Trump dit?
11: Ja, nou, dat lijkt me eigenlijk de meest relevante vraag. Hm. Want het klopt natuurlijk, ja, met heel veel tamtam die heffingen destijds aangekondigd en vervolgens ingesteld.
9: Ja.
11: Maar goed, nu doet zich dus de gênante vertoning voor dat het groot deel van die heffingen die zijn onwettig verklaard. En nou moet de Amerikaanse federale overheid, die moet eerder betaalde bedragen aan importheffingen, die moeten ze terugbetalen.
9: Ja.
11: Daar zijn ze mee bezig. Maar nu heeft Trump en de mensen om hem heen, die hebben een andere wettelijke basis gevonden voor deze nieuwe heffingen. Dat gaat om wetgeving die bijna 100 jaar oud is, dus die in de depressie van de jaren 30 is ingesteld en die eigenlijk nog nooit is gebruikt. Dat is de nieuwe basis.
9: Ja, en die zal ongetwijfeld getest worden ook door het Supreme Court nog een keer.
11: Ja, dat vermoed ik ook. Hè, ja. Want nou, je gaf zelf al in de inleiding aan dat het betrekking heeft op op een handelstroom met een jaarlijkse waarde van $20 miljard. Hè, dat is over en weer.
9: Mm-hmm.
11: Als je naar die bedragen kijkt, 20 miljard is natuurlijk een groot bedrag. Maar op de onderlinge handel is dat eigenlijk niet zo significant.
9: Mm.
11: Want de totale waarde van de onderlinge handel tussen Canada en de Verenigde Staten is ongeveer $450 miljard over en weer. Dus dit heeft betrekking op, laten we zeggen, 5% of nog zelfs iets minder van de onderlinge handel.
9: Het is een beetje pesten. En het gaat ook om goederen die in de schappen liggen. Het zijn ook dingen als zuivel en zo. Dat ziet de Canadees of de Amerikaan, toch?
11: Ja, nee, dat klopt. Hè. Als je in de berichtgeving, dan krijg je van die lijstjes en of die helemaal volledig zijn, dat weet ik niet. De Canadezen die hebben ook al gezegd, we komen met meer toelichting. Maar als je nou kijkt naar de producten, ja, de Amerikanen die gaan dus nu 50% hebben op sterke drank, elektrische apparaten, ijshockeyspullen, triplex.
9: Ja.
11: De Canadezen die proberen nu goederen te belasten die uit staten komen die electoraal voor Trump en zijn Republikeinse partij van belang zijn. En wat gaan ze dan belasten? Nou, staal, maar zuivel. Hè? Waarom zuivel? Dat is heel belangrijk voor Wisconsin. Een staat, een van de swingstaten die voor de Republikeinen belangrijk is. Nou, verder agrarische apparaten, elektronica. Maar er komen nog volledige lijsten later.
9: Ja. Hoe gaat dit ons raken in Europa of in Nederland misschien met name zelfs, Johan?
11: Ja, nou ja, kijk, deze heffingen raken ons niet direct. Hè, want met die onderlinge handel in zuivel en agrarische apparaten hebben wij niet zoveel te maken. Als ik het zo bekijk, dan krijg je toch wel het idee dat het voor Trump een beetje om een testcase gaat.
9: Mm-hmm.
11: Hè, want waarom zou je nou met je beste buren ruzie gaan maken door handel te belasten die maar 5% van totaal uitmaakt? Ik speculeer, hè, maar ik vermoed een beetje dat Trump op deze manier wil bepalen of deze importheffingen juridisch wel wettig zijn.
9: Ja.
11: En als dat zo is, nou ja, dan kunnen wij er natuurlijk ook mee te maken krijgen.
9: Ja.
11: Je moet ook constateren, voorlopig weet hij dus nog niet van ophouden.
9: Nee.
11: We zijn nu een kleine anderhalf jaar na Liberation Day. Daar kunnen we een klein beetje de balans op maken. Ik concludeer gewoon dat dit beleid geen groot succes is. Natuurlijk is het zo dat Trump aanvankelijk wel aanzienlijke bedragen had opgehaald, maar die moet hij dus nu voor een deel terugbetalen. Belangrijker is dat er eigenlijk geen tekenen zijn dat er op grote schaal industriële bedrijvigheid teruggaat naar de Verenigde Staten. Mm-hmm. En verder is het is wel zo dat de Amerikaanse import uit China bijvoorbeeld heel fors is afgenomen. Maar de import uit andere landen die is juist ongeveer even fors weer gestegen. Dus de indruk die ik daarvan heb is dat die Chinese goederen hun weg naar de Verenigde Staten nog altijd lijken te vinden, maar dan via een omweg.
9: Ja.
11: En ja, Bas, ik denk dat als wij met z'n tweeën erover zouden gaan, dan zouden we concluderen, dit werkt niet echt, laten we hiermee ophouden.
9: Maar wij zijn Trump niet, gelukkig.
11: Nee, wij zijn Trump niet, nee. Nee.
9: Dankjewel, Peter Suizengenoom. Han de Jong.
8: Radio, de Ochtendspits.
10: Hoe reageren festivalbezoekers op steeds heter wordende zomers? Dat wil het KNMI graag weten. En ja, waar kan je dat beter testen dan op een festival? En dus kwamen onderzoekers van het KNMI afgelopen weekend naar Lowlands, waar de temperaturen, geloof ik, best draaglijk waren. We gaan naar verslaggever Jorik Simonides. Die was er ook. Jorik, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
10: Ja, hoe ging dat daar in zijn werk? Want onderzoekers van het KNMI en toen?
12: Ja, die waren daar op Lowlands. En je kon je daar eigenlijk vrijwillig aanmelden als bezoeker. En dan was dit ook gelijk de enige plek op Lowlands waar je dan legaal een pilletje kon slikken. Die slik je in. Is eigenlijk een soort mini-thermometer die je dan inslikt. Die draag je dan 24 uur bij je. En de volgende dag kom je weer terug bij die onderzoekers van het KNMI. Die dat samen doen met TNO trouwens. Die waren er ook bij. Nou, ondertussen ga je daar gewoon doen wat je altijd doet op het festival. Dat vragen ze ook echt. Laat je niet leiden door die thermometer in je buik. Maar ga gewoon doen wat je altijd zou doen op een festival. Dus feesten, drinken, nou, noem het allemaal maar op. Een dag later kom je terug bij die onderzoekers van het KNMI. En die gaan dan vervolgens die thermometer weer uitlezen om dan te kijken wat er de afgelopen 24 uur allemaal gebeurd is in je lichaam. Ik sprak even met Carolina Pereira Margidan. Gisteren zaterdag was dat. Zij is onderzoeker bij het KNMI en ook bij de Universiteit van Twente. Zij is de hoofdonderzoeker van dit onderzoek. Zij kon het me allemaal haar fijn uitleggen.
13: Wij onderzoeken eigenlijk hoe warm of koud mensen worden van binnen. Dus hoe verschillende mensen eigenlijk reageren op het weer. De kerntemperatuur van mensen kan om verschillende redenen veranderen. Als je bijvoorbeeld heel hard gaat dansen, dan stijgt je kerntemperatuur, dat is logisch. Maar in de nacht daalt die en we zijn benieuwd naar de verschillen hier op zo'n festival.
12: En hoe gaat zo'n onderzoek in zijn werk? Mensen slikken hier een pil en dan?
13: Ja, ze slikken eigenlijk een pil en dan sturen we ze erop uit. Ze mogen gewoon doen wat ze willen. Of dat nou chillen is of dansen, bier drinken, maakt allemaal niet uit. En dan moeten ze op een gegeven moment terugkomen bij ons. En dan zijn er twee opties. Of ze komen dezelfde dag terug. Dan hebben we een paar uur aan data. Of ze komen 24 uur later terug, de volgende dag. Dan hebben we ook in de nacht kunnen we dan zien wat er met hun temperatuur is gebeurd.
14: Ja, hij is data aan het uitlezen over je lichaamstemperatuur.
12: 37 graden zie ik.
14: Oh, dat valt best mee eigenlijk.
12: Ik heb geen idee.
14: Dat vind ik best een goede score. Jij had 38, dus...
15: Ik denk dat ik meer heb geschommeld dan jij ook.
14: Ja. Ja, ik had het vannacht op een gegeven moment wel echt heel erg koud.
12: En je hebt een pil geslikt, wanneer heb je hem geslikt?
16: Gistermiddag, volgens mij. Ja,
12: we zijn bijna een dag verder. Wat heb je gedaan sindsdien?
16: Ja, gefeest, een beetje geslapen, een beetje gelopen. Ja, typische Lowlands dingen, zeg maar.
12: En wat zien we? Wat lees je af?
16: Ik ben aan het aflezen of je de datapunten ophaalt. Dus er zijn allemaal data opgehaald op die pil. En dat kastje haalt dat eruit, zeg maar.
12: Wat is het? De temperatuur? Ik had het net niet zien. 37,5.
16: Het is nu 37,4.
12: Is dat normaal? Is dat
16: normaal. Ja, heel normaal. Heel goed.
12: Nou, dat scheelt.
16: Ja, het zou toch jammer zijn als nu opeens blijkt dat ik doodziek ben, hè?
12: En wat kun je met die gegevens? Wat heb je daar dan aan?
16: Ja, eigenlijk kunnen we dan inzien hoe verschillend mensen reageren op een festival. Raken mensen oververhit of niet? Waar komt dat door? De zomers worden steeds warmer in Nederland. Het is best wel belangrijk voor evenementen dat die veilig kunnen worden gegeven in de zomer. Dus dit soort informatie kan helpen om festivals beter voor te bereiden op warme zomers.
17: En nog even die pil, Jorik, die poep je dan gewoon weer uit of zo? Of hoe werkt dat?
12: Ja. Oh, ja. Ja, die gaat er gewoon weer aan de achterkant uit. Het is daarom ook wel belangrijk dat je er even wacht met dat Dixie-bezoekje 's ochtends. Ja, ja. Totdat je bij het KMI geweest bent. Het gebeurde ook wel een aantal keer dat hij er al uit was. En daar hebben ze niks meer aan je. Dat is ook flauw.
17: Ja, precies. Ja. Waarom gebeurt dat dit allemaal op Lowlands? Want er worden meer van dit soort proefjes gedaan, hè, zeg ik maar even.
12: Ja, klopt. Ja, Lowlands is voor wetenschappers en voor universiteiten en onderzoeksinstellingen echt een hele populaire plek om allerlei onderzoeken erop los te laten. Dat doen ze elk jaar, meerdere jaren doen ze dat. Want er komen natuurlijk heel veel soorten mensen samen daar op Lowlands. Heel veel mensen in groepen samen. Dat is heel waardevol onderzoeksmateriaal voor al die universiteiten en onderzoeksinstellingen. Dus er waren veel meer experimenten op Lowlands. Ik sprak ook nog even met Ellen Stroemer. Zij is PhD-onderzoeker van het UMC in Groningen. Zij onderzochten namelijk ook iets bijzonders, wat stress met je lichaam doet.
18: Mensen die hier komen doen een korte geïmproviseerde presentatie. Dus dat is een hopelijk korte stressvol situatie. En wij zijn vooral benieuwd hoe mensen erop reageren eigenlijk. We gaan kijken wat voor de presentatie gebeurt in de anticipatiefase, tijdens de presentatie, maar dan ook erna om te kijken hoe snel mensen herstellen. En dat doen we met twee verschillende metingen.
12: Juliette, hoe ging het?
19: Ja, ging goed. Het is niet de beste presentatie die ik ooit gegeven heb, maar wel leuk om mee te doen.
12: Hoe is het met de zenuwen, met de hartslag?
19: Ik denk dat hij hoger is dan dat het anders zou zijn tijdens een presentatie. Het is toch een beetje een gekke situatie.
12: Bo, hoe gaat het met de stress?
20: Die is inmiddels weer wat weggezakt na die zware presentatie die ik heb moeten geven. Ja.
12: En dan moet je ook nog op de radio.
20: En nu ook nog op de radio. Dus als ze nu dat hartslagkastje weer aan me hadden gebonden, dan merkten ze dat het weer omhoog ging.
12: Wat heb je gedaan?
20: Je draait aan een rad en dan krijg je een presentatieonderwerp. En daar kan je geluk mee hebben of niet. Je kan het net weten of niet.
12: Wat deed het met de stress? Wat was de uitkomst?
20: Je hebt ook een live dashboard hangen waar je eigen hartslag ziet. En iedereen je hartslag ziet. Dat maakt het ook nog wat leuker. En dat voert de druk denk ik ook wel wat op. Als je voelt dat je hartslag wat omhoog gaat. Ik merkte wel dat het wat omhoog ging bij het presenteren. En nu ook bij dit interview. Maar het was verder wel goed te doen.
12: En wat kun je vervolgens met die data?
18: Ja, het gaat vooral om stress en verschillende mensen met verschillende reacties beter te begrijpen eigenlijk. Om dan te kijken wat mensen bijvoorbeeld met verschillende manieren om emoties te reguleren, wat kunnen zij doen om beter met stress om te gaan en bijvoorbeeld burn-out te voorkomen.
17: Nou, we zien de papers graag tegemoet. Je hoorde Ellen Stroemer van het UMC Groningen tegen onze verslaggever Jorik Simonides.
21: En dat brengt ons bij de ANWB. Erwin Hart, hoe staat het erbij?
22: Nou, de A28 is nog altijd dicht. Dat zal nog uren duren. Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Wezep door dat busongeluk. Vanuit Groningen staat 14 kilometer file tot aanknopend Hattemerbroek. Omrijden gaat via Apeldoorn, via de A50 en de A1. In Brabant zijn weer dagelijks files heel gebruikelijk, blijkbaar. Op de A59 Den Bosch-Zonzeel is dan ook nog eens een ongeluk gebeurd bij Drunen-West. 4 kilometer file, een kwartier vertraging. Dan de flitsers, de A7, Duitse grens Groningen. Hectometerpaal 250. 45,3.
23: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Tech-update.
21: En uiteraard, daartoe is aangeschoven in de studio, Joe van Buurik.
24: Goedemorgen Bas.
21: Goedemorgen Joe.
24: Hallo.
21: Nvidia heeft aan de belangrijkste klant iets belangrijks gemeld. Namelijk, jongens,
9: De prijzen gaan omhoog. Gezellig.
0: Oeh, ja. Dat wordt wat. En dat gaat om servers met hun AI-chips. Mm-hmm. En dat komt vooral door geheugenchips. Want we weten hoe duur die zijn als het gaat vooral om de productie. Bijvoorbeeld in Zuid-Korea bij Samsung en SK Hynix. Maar dat heeft een hoop implicaties. Namelijk prijsstijgingen voor hele serversystemen. Tot meer dan 15%. Daar moet rekening gehouden mee worden. Als het gaat om alles wat begin 2027 wordt geleverd. Zeggen anonieme bronnen tegen Bloomberg. Mm-hmm. Dat gaat dan om zowel de huidige als de nieuwste generatie NVIDIA-chips. Dus wel de Grace Blackwell als Vera Rubin. En hoeveel meer je als trouwe NVIDIA-klant gaat betalen, dat hangt een beetje af van de samenstelling. Mm-hmm. Maar ja, zoals gezegd, die geheugenchips. Hè, het bouwen van zo'n server gaat vaak via een tussenpartij. Die leveren dan weer zo'n systeem waar Microsoft, Google en Oracle en dergelijke van gebruik maken. En die gaan dus een hogere rekening voorgelegd krijgen. Ja. Volgend jaar. En ga er maar vanuit dat wij en jij en ik, Bas en alle mensen als eindgebruikers daar linksom of rechtsom ook meer voor gaan betalen.
9: En wat iemand moet betalen, hè?
0: Ja, precies.
9: En dat is de eindconsument.
0: Dat is de eindconsument, ja. Of het nou met onze data of tarieven of gewoon het afrekenen van computers, rekenkracht is, hè. Maar goed, dit gaat dus niet eens zozeer om NVIDIA's zelf ontworpen AI-chips, hè, die GPU's. Nee, dat loopt. Het zijn vooral die geheugenchips van Samsung, van SK Hynix, van Micron, die dicteren de markt. Maar ja, NVIDIA wordt daarop aangekeken. Die leveren hele systemen. De vraag is of ook harder gas gegeven gaat worden op de concurrentie voor alles wat NVIDIA zelf dan ontwerpt. Nou, we weten Amazon, Microsoft, Meta en vooral Google zijn daar al een tijdje mee bezig. Eigen chips ontwikkelen, ook voor het ontwikkelen van AI. Maar nu kunnen ze nog steeds niet zonder NVIDIA en dan ook dus die geheugenchips van andere firma's. Ja. En ik vermoed later deze week woensdag dat we hier meer over gaan horen, want dan komt NVIDIA met kwartaalcijfers.
9: Ja, en ik begrijp dat wellicht horen we dan ook meer over een nieuwe investering van NVIDIA in een AI-bedrijf waar we tegenwoordig niet meer zoveel van horen.
0: Ja. We hebben het er wel eens over gehad. Perplexity, hè, de AI-zoekmachine. Ik weet niet, Iwan, gebruik jij hem nog wel eens?
17: Nee, Ben was groot fan, toch?
0: Ben was groot fan, daar hoor ik hem ook niet meer zo vaak over. Die vragen alles aan Claude tegenwoordig van Anthropic. Ja, dat is kenmerkend, want Anthropic, maar ook OpenAI en Google hebben eigenlijk Perplexity ingehaald met hun eigen toepassingen. Nou, Perplexity gebruikt wel die modellen van die andere AI-ontwikkelaars, maar heeft dus minder onderscheidende waarden. Terwijl, een jaar geleden zijn nog met de Samsung onderhandelden om Google als zoekmachine te vervangen op hun telefoon, bijvoorbeeld. Nou, lijkt een beetje vergaande glorie, maar NVIDIA ziet er nog hel in, zou meedoen in een investeringsronde in een Perplexity, waarmee ze $30 miljard verwachten waard te worden. Meldt Information. Maar goed, ja, Perplexity, we hebben het dan over $750 miljoen jaaromzet. Dan denken wij, dat is best veel, maar dat is helemaal niks als het vergelijken met de tientallen miljarden die Anthropic op het moment omzet. Dus ja, leuk dat je nog naar de beurs wil in 2028, Perplexity. De vraag is of de markt daar dan nog op zit te wachten. NVIDIA lijkt er wel zin in te hebben, lijkt het.
9: Dan naar Microsoft, want notabene dat bedrijf is gedagvaard door de rechter op last van het bedrijf achter GTA 6. Dat is Grand Theft Auto 6.
0: Zeker.
9: Een game waar de hele wereld, inclusief Joe van Buurik, al jaren op zit te wachten. Want ja, over die hevig geanticipeerde game lekt steeds meer uit, begrijp ik.
0: Maar dan wordt het toch wel serieus als grote techbedrijven opeens betrokken raken.
9: Ja.
0: Dit gaat allemaal om de daden van, ik noem het toch even, een schoffie van een hacker genaamd Cyberleak, die afgelopen week al allerlei beelden liet uitlekken van dat GTA 6, waar dus al 10 jaar op gewacht wordt inderdaad. Terwijl de grote primeur zou aanstaande donderdag aan Netflix gegund, ik bedoel betaald zijn, met een grote première. Maar goed, die hacker verspreidt dus beelden, onder meer via platform GitHub, waar normaal stukjes software en code gedeeld worden. En dat is onderdeel van Microsoft. Dus wil game-uitgever Take-Two nu inzagen in alle interne documenten van Microsoft die met dat platform te maken hebben, over de as van inbreuk op auteursrechtelijk materiaal.
9: Okay.
0: Dus ja, daar hebben ze nu een probleem mee. De rechter heeft het ook goedgekeurd. De identiteit van die hacker moet zo achterhaald kunnen worden. Ook communicatieplatform Discord is zo gedagvaard. Alle chatgroepen waarin die namen en bepaalde gebruikersnamen genoemd zijn, worden doorgelicht. 4 september moet een reactie zijn. En het is wel een bizar verhaal, Bas, want het gaat dus om een hacker, hè? Nou, we weten niet wie het is. Die lekt aan de lopende band fragmenten en zegt iedere keer, koop mijn cryptomunt, dan doe ik nog meer. Dus dat, ja, ik zie jou fronsen en dat doen heel veel mensen, want hij heeft steeds meer waarde aan zijn eigen coin.
17: En wat gebeurt er met die cryptomunt?
0: Die verbrandt hij vervolgens. Hij
17: kopen mensen die ook daadwerkelijk veel?
0: Ja, en op een gegeven moment stond de teller op meer dan $1 miljoen in waarde en die heeft hij demonstratief weggegooid. Zo van, kijk eens, ik doe het niet voor het geld. Maar ondertussen blijft hij wel met zijn eigen cryptomunt geld verdienen. En het is een beetje smerig, zou ik maar zeggen. Maar goed,
9: ja.
0: Wel een ander verhaal 4 jaar geleden. Toen was er ook al wat uitgelekt. Toen was GTA 6 nog niet eens aangekondigd. Toen was er een tiener opgepakt, geleerd aan de hacker. medewerkersgroep Lapsus werd zelfs veroordeeld tot opsluiting in een medische instelling. En juist na dat lek werd de beveiliging bij Rockstar opgeschroefd. Verbod op thuiswerken. En Bas, het is toch zielig voor die mensen die daar zo lang aan gewerkt hebben. 10 jaar lang hebben nu de eindsprint ingezet, finish in zicht. En er wordt verpest door zo'n
9: lekker. Alleen maar gelekt.
0: Dat is toch wel heel erg naar.
9: Ja, zeker. Voor zijn bitcointje.
0: Ja, nou te benen.
9: Dankjewel, Joe van Buurik.
1: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
17: We moeten nog even naar het VK, want daar is sinds kort Andy Burnham de premier. En we weten, komt uit Manchester, was daar burgemeester. En heeft ook besloten om enkele dagen per week in Manchester te gaan werken. In wat hij noemt Number 10 North. Dat is een gebouw dat in een soort bedrijfsverzamelgebouw zit. Maakt onderdeel uit van het Office of the Prime Minister. En dat Number 10 North zit in Heron House, zo heet het. Maar daar zit ook de burgerlijke stand van de gemeente Manchester. En afgelopen vrijdag gingen Sarah en haar partner Fred daar trouwen, in dat Heron House. Alleen ja, door de komst van Number 10 North was die hele trouwlocatie ineens allemaal veranderd. En ja, allemaal politieagenten en beveiligers. En die Sarah die vond dat eigenlijk allemaal niet zo'n aantrekkelijk beeld. Hè. Ga je nou in zo'n omgeving trouwen? Moi. En dus deed zij een oproep aan premier Burnham. Kom hier alsjeblieft niet heen, kom hier niet werken en verstoor mijn droomdag niet.
2: I would really appreciate it if you were maybe not there that day. I mean, you're welcome, you're invited. But maybe without the escorts, the police escorts. The guys with rifles and shit. I've got a content creator coming. So, just something to think on. No pressure. But if you could, maybe give them an hour off.
17: Ja, blijf lekker weg.
9: Of, doe het niet.
17: Of kom zelf, maar laat die agent allemaal weg. Nou, die oproep werd 1,5 miljoen keer bekeken. En heeft ook Burnham bereikt. Want hij was vrijdag inderdaad niet in Number 10 North. Hij is dus niet gekomen. Nam nog wel even een videoboodschap op voor het bruidspaar.
3: Saz, an absolutely huge congratulations to you and Fred on your wedding day. Thank you so much for the invite. But sadly, I'm honoring your initial request for me to stay out of the way as I'm filming this, as I'm about to leave Number 10 North for the day. Hopefully that's good news for your content creator, though. But I couldn't let the day go by without sending you both a message. I hope you have the best day celebrating.
17: Mooi, geweldig. En Sarah vond het ook fantastisch.
5: Oh my god!
17: Ja.
9: Ja, zo kan je stemmen winnen.
17: Zo kan je stemmen winnen. Overigens, Burnham is net aangekomen in Oekraïne. Oekraïne viert de onafhankelijkheidsdag vandaag. Allerlei Europese leiders zijn daar. Hij ook, zijn eerste buitenlandtripje. Dus hij moest misschien toch al een beetje zo langzamerhand die kant op. Dus zo'n drama is het allemaal niet. Maar Sarah heeft wel wat ze gekregen wat ze wilde. Namelijk dat Burnham er niet bij zou zijn. Dat is gelukt.
9: Een groot probleem, zo noemt Coca-Cola Nederland de plannen van de nieuwe coalitie in Amsterdam om de toeristenbelasting met maar liefst 20% te verhogen. Nee, naar 20% moet ik zeggen. Het is nu al 12,5, maar het moet in 2031 20 worden. Hotelkamertje kost dan niet 4, maar €500. En bedankt. Horecabranche is bang dat ons land als vakantieland minder aantrekkelijk wordt. En ik reken verkeerd, want 400, 20%. Oké, 80, maar toch. Je hoort ze zo meteen, Coca-Cola Nederland, in de ochtendspit.
24: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
25: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100k plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
24: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
26: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
27: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw en vastgoed bij Remmand M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
28: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal, de kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
29: Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
28: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
29: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal beslist beter.
4: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In een podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
5: En, hoe ging je leestoets?
6: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
5: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
6: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
5: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
7: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag, morgen, volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
5: In 14 weken begrijpend leren lezen?
6: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
7: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
8: Thomas van Zijl.
10: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het economenpanel over de pogingen om in Amerika de lange rente te drukken. En een gesprek met Kobus Dijkhorst van de Nederlandse Obesitaskliniek. Hoe verandert de opmars van afslankmedicatie zijn bedrijf? Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
13: Nu in de BNR-app.
17: Amsterdamse hoteleigenaren vrezen exodus van toeristen door extreme belastingdruk. Bedrijfsleven wil dat de VS en Canada hun handelsoverleg hervatten. En VS stelde Sigrid Kaag voor als secretaris-generaal van de VN, zegt Kaag zelf. Maar Nederland zou toentertijd andere prioriteiten hebben gehad. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
21: We gaan naar Erwin de Hart van de AWB. Erwin, staan er nog file?
14: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat?

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De A28 bij Wezen blijft tot na de avondspits dicht na een ernstig ongeluk. Een buitenlandse touringcar met scholieren botste op een bestelbus en kwam op zijn kant aan de andere kant van de weg terecht. Er zijn 15 tot 20 gewonden, van wie er 8 in het ziekenhuis liggen. Door de klap ontstond een enorme ravage. Jongeren roken er flink op los, dus het plan om over 15 jaar een rookvrije generatie te hebben lijkt onbegonnen werk, schrijft het AD. Vooral vapes met een spelletje zijn de boosdoener. Dat spelletje zit in de houder van de vape en bij elk puffje dat je neemt verdien je punten. Er zijn allerlei ideeën om het woningtekort op te lossen, zoals het ombouwen van kantoren. Maar daarmee gaan we het niet redden, zegt het Instituut voor de Bouw. De kantoren liggen namelijk op slechte plekken of verbouwen gaat veel kosten. Er is maar één echte oplossing en dat is het bouwen van nieuwe woningen. Vorig jaar zijn 1,7 miljoen auto's in ons land verkocht, nieuwe en tweedehandsjes bij elkaar opgeteld. Vooral auto's van 16 jaar en ouder werden goed verkocht, heeft het CBS berekend. De meeste auto's die werden verkocht reden op benzine. Plug-in hybrides, die dus gedeeltelijk elektrisch rijden, doen het ook goed. En nu de gevolgen van extreem weer duidelijker worden, nemen ook de zorgen daarover toe, zien onderzoekers. 5 jaar terug maakten 6 op de 10 Nederlanders zich zorgen, toen vooral door grote overstromingen. Nu is dat aandeel iets opgelopen en zijn mensen vooral ongerust over extreme hitte en langdurige droogte. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend rustig met veel zon. Vanmiddag zijn er in het noorden ook stapelwolken. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: En dan kijken we naar de beurzen. In Nikkei staat 0,7% lager. De Hang Seng een minnetje van 2,1%. En de Kospi zelfs 3,3% lager. De Brent Crude Actual voor de future op $91,34. Nou, er verandert weinig in, maar toch, het is ietsje lager dan vorige week. Alle beursnieuws bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Een groot probleem, zegt Koninklijke Horeca Nederland, over de plannen van de Amsterdamse coalitie, burgemeesters en wethouders, om de toeristenbelasting fors te verhogen naar 20%. De hotelbranche is bang dat ons land als vakantieland veel minder aantrekkelijk wordt daardoor. We gaan er zo over praten in de ochtendspits.
4: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
5: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je 100.000 kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
4: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
6: Je bedrijfsfeest niet in het water laten vallen? Organiseer het dan via zeventships.nl.
7: De Nationale Autoshow.
8: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
9: Meindert en Wouter.
10: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
8: Bijna de helft.
10: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
7: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3 uur.
11: Het kwartje valt nu pas.
12: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
6: Je evenement echt duurzaam organiseren? Zeventships.nl.
13: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en risk en compliance specialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Gert-Jan van CPI. En ik, Gert-Jan, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact.
14: Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands company.
15: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
13: CPI, a Grant Thornton Netherlands company. Wij zijn verfrissend anders.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
17: In de BNR-app
16: heb je ook altijd en overal breaking news.
17: Download de BNR-app en blijf scherp.
16: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
3: Goedemorgen, daarmee zijn we op de helft.

0: van deze ochtendspits. 6 over 8 op de 24 augustus 2026. Het is een maandag. En Ivan, we hebben best een lekker programmaatje.
1: Zeker.
0: Een half uur, hè?
1: Veel te doen. We praten zo meteen over bedrijven waar je misschien tot een paar weken geleden nog nooit van gehoord had. Nou, Wildberries kennen we inmiddels als een beetje het Russische Amazon of het Russische Bol.com. Daar komt nu bij Ozon. Want je zou bijna kunnen zeggen, Oekraïne is klaar met Wildberries. Ze gaan door naar Ozon. Weer een webgigant. Magazijnen ervan die worden aangevallen. Ja, wat betekent dat voor die bedrijven? Kan je daar bijvoorbeeld nog bestellen? Dat soort zaken gaan we zo meteen bespreken met Joost Bosman, onze Rusland-correspondent. En we hebben leuk nieuws voor deelnemers aan de marathon van Sydney. Die is volgende week. En terwijl ik dit uitspreek, bedenk ik me dat Dick Schoof eraan mee gaat doen. Die zei in zijn laatste dagen als premier zei hij dat hij zich nu ging voorbereiden op de marathon van Sydney. Nou, dat gaat dus volgende week gebeuren. Die krijgen een bijzondere medaille. Wat daar mis mee is, hoor je zo meteen.
0: Maar eerst gaan we naar dit van de hoteleigenaar in Amsterdam. Die zijn bang dat hun klanten wegblijven nu de stad de toeristenbelasting van zins is fors te verhogen. Die gaat omhoog naar 20% in 2031. En dat is een groot probleem, zegt ook Ralf Benda, de aankomend voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland.
2: Wij roepen ook het kabinet op om een limiet te stellen op die toeristenbelasting. Uit een vergelijking tussen populaire Europese steden blijkt echt dat Amsterdam de hoogste toeristenbelasting heeft. Dus ver boven steden als Barcelona, Parijs, Rome en Berlijn. En wat je net al benoemde, op dit moment heeft Amsterdam al een toeristenbelasting van 12,5%. Als die coalitie in Amsterdam, als die plannen worden doorgevoerd, dan gaat dat op 1 januari naar 16% en stijgt dat gelijkmatig tot 2030 naar 20%. Tel dan nog een keer dan de 21% btw bij, die verhoogd is begin dit jaar van 9 naar 21%. En dan zit je dus op 41% belasting op een hotelkamer. Ja, en dat is veel te veel.
0: Ja, anderzijds, als je kijkt vanuit de optiek van Amsterdam, die stroom toeristen toch echt als een probleem. Hè? Al die rolkoffertjes, niet voor niks. En dit is dé manier om het te beteugelen. Want ja, er komen gewoon veel minder toeristen, punt. Dan heb je dus je doel gehaald.
2: Nou, wij zien dat niet eigenlijk. Voor het eerst sinds 10 jaar zien we een afname van het aantal hotelovernachtingen in de eerste 6 maanden. Dat is uit cijfers van de Rabobank onlangs. Maar als je dus op straat kijkt in Amsterdam, dan is het nog net zo druk. Dus wij zien dat dat vooral ook die dagjesmensen zijn die dus met de trein komen en 's avonds weer teruggaan. Dat los je natuurlijk het probleem niet mee op. Nee. Wat we wel zien is dat zakelijke gasten Amsterdam minder snel weten te vinden. Dat conferenties naar andere Europese steden vertrekken. En dat is uiteraard wel een groot probleem.
0: Ja, maar die kunnen gewoon gezellig uitwijken naar Utrecht, Rotterdam, Amstelveen. Ook daar is ook accommodatie en zijn ook congrescentra.
2: Ja, dat klopt. Alleen zien we dus ook door heel Nederland gezien een toename van de belasting. Dus in 2026 is de toeristenbelasting over het hele land 10% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dus ook in de steden als Utrecht, Amstelveen, et cetera. Ja,
0: dus we prijzen ons eigenlijk, hoor ik u, volledig de markt uit als Nederland.
2: Nou ja, daar moeten we wel voor oppassen, ja. Kijk, we willen als Nederland toch een fijn toeristisch land blijven. Dat wordt wel een uitdaging zo, ja.
0: Nou hebben we 21% btw, inderdaad, die drie zorgen gehad. We hebben 10% boven de breedte in de toeristenbelasting, zo'n beetje. Waarbij gemeenten zelf mogen bepalen om wat. Wat is nou het optimum waarvan zegt u van nou, het is nu 12,5% in Amsterdam bijvoorbeeld, maar wat mag het niet meer zijn dan?
2: Nou, dat laten we het liefst aan de gemeentes zelf. Wij roepen puur op om een limiet te stellen. Er zijn gemeentes die een aantal euro belasting heffen. Er zijn zelfs gemeentes die helemaal geen belasting heffen. Die juist toerisme aan willen wakkeren. Nou, laat ze dat vooral doen. Maar zet wel een limiet erop, zodat er ook een maximum is.
0: Ja. Wat betekent dit heel concreet voor uw leden in Amsterdam?
2: Nou, die hebben het dat hun financiële druk wordt opgehoord. Kijk, het is niet alleen de toeristenbelasting, het is dus ook de btw, maar het is ook de hogere personeelskosten, de inkoopkosten die verhoogd zijn, energielasten. Dus al dat opgeteld maakt het steeds lastiger voor de ondernemer.
0: Maar krijgen we dan het als bijkomend mooi effect dat een shake-out is van al die viezige 2- en 3-sterren hotelletjes die we hebben die je voor weinig kunt boeken?
2: Nou, dat zal ongetwijfeld ook gebeuren. Ja. Alleen is dat niet aan ons. En nogmaals, de toeristenbelasting en de BTW, ja, als je het allemaal optelt, het is wel heel veel.
0: Zijn Ralf Benda, en die is de inkomend voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland.
3: Goedemorgen, BNR. Dit is de Ochtendspits.
0: Gaan we naar Oekraïne.
1: Ja, want Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij logistieke centra aangevallen van de Russische webgigant Ozon, meldt het bedrijf zelf via Telegram. En misschien kennen jullie dat bedrijf nog niet. Tot kort geleden kennen jullie Wildberries ook niet. Nou, inmiddels heeft iedereen daarvan gehoord. Ozon, ja, is dat dan de volgende bedrijf dat wordt aangevallen door de Oekraïners? Blijkbaar wel. We gaan erover praten met Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja, Wildberries al enkele weken in het nieuws. Nou, nu dus opeens Ozon. Ik had er nog nooit van gehoord. Jij waarschijnlijk wel. Derde dag op rij aanvallen. Is dat ook een soort, ja, ik zeg maar even, een Russische Coolblue of een Russische Bol?
4: Ja, het is precies hetzelfde. Het verschil met Wildberries is dat Ozon niet een marktplaats is, dus dat je er geen spullen kunt verkopen. Hè. Wat je bij Wildberries zag, dat je al die particuliere handelaartjes, die hadden hun spullen bij Wildberries opgeslagen. En die waren ook alles kwijt. Nou, dat probleem heeft Ozon niet. Maar goed, ze worden nu dus voor de derde keer op rij aangevallen in 2 dagen tijd. En dat is natuurlijk wel heel opvallend. De Oekraïners hebben een vizier verlegd van Wildberries naar Ozon, dat is duidelijk. Er zijn dus in Zuid-Rusland 3 aanvallen geweest waarbij 2 kinderen zijn omgekomen, 7 kinderen gewond geraakt en 2 volwassenen. Die kinderen die zaten overigens in een kinderverblijf. En het zou zo zijn dat de brokstukken van een van die drones op dat kinderverblijf is gevallen. Overigens zeggen de autoriteiten, zoals ze doen gebruikelijk, dat al die branden ook in die magazijnen nu zijn ontstaan door brokstukken van drones. Waarom doen de Russen dat? Om aan te geven, luister, ze beschieten ons wel, maar wij halen die drones even goed uit de lucht. Ja, en dat die brokstukken ergens neerkomen, daar kunnen wij ook niet zoveel aan doen. Ja.
1: En waarom kiezen die Oekraïners nu voor Ozon? Is dat omdat dat bedrijf ook levert aan het leger, net als dat de Wildberries?
4: Nou, dat is mij niet bekend. Ik heb daar niks over gehoord of kunnen vinden. Maar het zou kunnen zijn, hoor, dat ook zij dat soort spullen leveren. Overigens is dat klein bier. Omdat het bij Wildberries bijvoorbeeld de afgelopen 4 jaar maar ging om €20.000. Nou ja, dat is natuurlijk helemaal niks. Het is meer een symbolische aanval daardoor. En ja, Ozon, Wildberries heeft 40% van de markt. En Ozon komt daar vlak achteraan met 30% ongeveer. Dus het was wel logisch, het was ook te verwachten dat dit een keer zou gaan gebeuren.
1: Ja. En hoe werkt dat dan praktisch nu? Want ja, ik kan me voorstellen, bestellen bij die bedrijven, dat gaat niet meer, of je pakketje komt heel laat, of hoe werkt dat nu?
4: Nou, vandaag zijn die magazijnen gesloten. En er wordt ook gezegd dat het nog wel even kan duren. Dat de pakketten geaccepteerd worden of uitgevoerd worden. En dat levert natuurlijk wel problemen op voor zo'n bedrijf. En dus als dit doorgaat, ook voor de Russische economie. En ik denk dat dat een van de belangrijkste redenen is dat Oekraïne dit doet.
1: Ja, om het dus ook zichtbaar te maken misschien voor de Russen zelf. Want dat Wildberries, ik zag vorige week een staatje. Nou, dat is natuurlijk al tientallen keren aangevallen. Ja, wat is daar nog überhaupt van over?
4: Nou, Wildberries is heel erg groot. Ik geloof dat ongeveer een derde nu van de capaciteit is geraakt. Dus dat is wel veel. Maar het wil nog niet zeggen dat het bedrijf meteen omvalt. Het hangt er helemaal vanaf hoe lang de Oekraïners hier nog mee doorgaan natuurlijk. En dat het schade toebrengt aan de economie, dat is wel duidelijk.
1: Ja, nou zei een interview op de staatstelevisie, vertelde president Poetin zaterdag nog dat Oekraïne door deze aanvallen, door die economische doelen aan te vallen, een doos van Pandora heeft geopend. Wat voor dreigement is dat? Wat bedoelt Poetin daarmee?
4: Nou, dat er nog weer veel meer harde aanvallen gaan komen op Kiev en andere Oekraïnse steden. Iets anders heeft hij niet in zijn mars, denk ik, op dit moment. Niet in de doos. Dus ja, Rusland zal waarschijnlijk weer heel hard gaan aanvallen. Ja. En ook in Oekraïne opslagruimtes van en magazijnen van winkelketens gaan raken. Van supermarkten, dat zien we nu al gebeuren. En van voedselproducenten. Ja. Ook daar. dat is niet heel erg zinvol, heb ik gehoord van een econoom, Oekraïense econoom afgelopen vrijdag. Maar Rusland zal er ongetwijfeld mee doorgaan. En de Oekraïners moeten zich weer schuilhouden vandaag en vanavond.
1: Ja, en dan weet Rusland natuurlijk ook dat Oekraïne moeite heeft met luchtverdediging. Of dat hij er eigenlijk, ik zou bijna zeggen, amper is. Profiteert Poetin daarvan in de zin van, versnelt hij zijn operatie? Dit zou dan het moment zijn voor hem om door te pakken.
4: Ja, het punt is dat Rusland eigenlijk niet zoveel verder komt op de grond. We zien al 4,5 jaar een soort stagnatie. Kleine beetjes pakt Rusland aan land. Kleine stukjes grijpt Oekraïne weer terug. Het enige wat hier het doel van is terreurzaaien. Slachtoffers maken. Maar het zal de oorlog verder voor Poetin niet verder helpen. Hij zal het toch anders denken. Hij wil de geest van de Oekraïners breken. En dat is waarom hij dit doet. Maar alle opiniepeilingen wijzen uit dat in Oekraïne de mensen alleen maar standvastiger worden om weerstand te blijven bieden tegen Rusland.
1: En dat vandaag op Onafhankelijkheidsdag in Oekraïne. Dankjewel, Rusland-correspondent Joost Bosman.
0: En dan heeft Rusland zijn ambassadeur in Londen weggehaald. Andrei Kelin, die vertrok ruim een maand geleden, al op 21 juli... na 7 jaar de hoogste ambtenaar te zijn geweest op de Russische ambassade in Londen. Maar Moskou heeft nog geen opvolger gevonden. En daardoor is de vraag, doen ze dat bewust? Laten ze die diplomatieke relatie met Londen een beetje bekoelen en naar een lager niveau zakken? Nee, zeggen de Russen zelf. Nee hoor, helemaal niet. Er is geen besluit genomen om de diplomatieke banden formeel af te waarderen. Maar wel zeggen ze, we zitten op dit moment wel in een diplomatiek dieptepunt met het VK. En dat komt door de opgelopen spanningen eerder vorige week. Want Oekraïne heeft drones van Britse makelij gebruikt voor aanval op doelen in Rusland. En daarop waarschuwde de Russische ambassade Londen voor niet nader genoemde consequenties. En Rusland beschuldigt de Britse regering ervan bewust voor escalatie te kiezen. Volgens de Sunday Times ligt ook het militair contact achter de schermen helemaal stil. En dat is nooit mooi. Een diplomatieke bron in Engeland zegt het is zorgwekkend. Want die communicatielijnen tussen vijandige landen, die heb je hartstikke nodig om eventuele escalaties te voorkomen. Nou, ook de Russen spreken zich diplomatiek uit, hopen dat er uiteindelijk weer constructief een dialoog mogelijk wordt. Maar dan moet het VK wel even zijn Ruslandbeleid veranderen. Dat dan weer wel. 18 over 8, we gaan in vliegende vaart naar Erwin de Hart van de ABW. Erwin, waar staat het nu nog vast?
5: Vliegende vaart, het gaat natuurlijk best wel langzaam in Brabant, omdat de vakantie daar voorbij is en de dagelijkse files daarmee teruggekeerd op de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en Best, 13 kilometer, een half uur vertraging. Het gaat des te langzamer op de A59 Oss-Den Bosch door een ongeluk bij Nuland, 6 kilometer file. Een kwartier vertraging op de A59 Den Bosch richting Zonzeel, 20 minuten nu tussen Den Bosch-West en Drunen. West 8 kilometer. De linkerrijstrook is door een ongeluk afgesloten. En de A28 Amersfoort-Zwolle is in beide richtingen helemaal dicht tussen het Harde en Weesp door een busongeluk. Omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Sluit we af met een flitsertje. De A2 Maastricht-Eindhoven bij 238,2.
3: BNR. Luister vandaag. Begrijp morgen.
6: Kushner die probeert met Trump's Board of Peace een stappenplan af te dwingen.
7: De neerslag die we nu zien is een neerslag die natuurlijk mooi is.
8: 500 euro.
9: 590 euro.
7: Ai.
9: Ai.
1: Een Chinees techbedrijf, Dongfang Jingzhuang, wil naar de beurs in Shanghai. Beoogde waardering omgerekend 1,3 tot 1,9 miljard euro. CEO van het bedrijf is een voormalig ASML-medewerker die betrokken was bij de diefstal van bedrijfsgeheimen jaren geleden. Onder andere broncodes, gejat, algoritmes, klantendata, dat soort zaken. Ja, en nu wil dat bedrijf van hem dus naar de beurs. Zijn die bedrijven dan te vergelijken, hè? ASML en dat Dongfang? Nou, Jos Versteeg, analist bij Insinger Gillissen, die zegt van niet.
10: Dongfang Jingzhuang, dat is een bedrijf wat actief is in zogenaamde computational lithography. En dat is eigenlijk een business die net iets anders is dan wat ASML doet. ASML die maakt die belicht die chips, hè, zoals je een foto maakt. Ja. En dat computational lithography, dat is een manier om te kijken of die chips goed gelukt zijn. En het heeft, ze noemen dat eigenlijk yield management. Mm-hmm. En dat is heel belangrijk, want kijk, een chip maken is één ding. Maar om ze op hoge snelheid te maken, zonder fouten, dat is een heel ander verhaal. Ja. En je hebt die computational lithography nodig om te kijken hoe goed je yield is. Dus hoeveel chips er fout zijn. Het is bijvoorbeeld bij een redelijk volwassen oude chip die je in de eenvoudige chips die je in de auto gebruikt, daar moet 90-95% goed zijn. Mm. Maar bij een geavanceerde chip, dat is veel moeilijker om te maken. Daar heb je dus, moet je dus een yield hebben van 70-80%. En bij hele nieuwe chips, waarbij je hele nieuwe technologie gebruikt, de 2 nanometer, nou, daar is het soms maar 30-50%. Maar je moet dus goed weten hoeveel chips het nou wel doen en welke het nou niet doen. Want je kunt daardoor ook fouten in de machine opsporen en die machine op een andere manier afstellen. Want ja, die machines van ASML, dat is niet een machine waar je colaflesjes mee vult. Je moet daar echt heel zorgvuldig afstellen. Er zit echt heel veel afstelwerk in. Dus ja, dat proces is heel belangrijk voor ASML. Maar het gaat hier dus niet om de kerntechnologie van ASML. Ja. Het gaat hier om een bedrijf waarvan, nou, dus die topman, Zhongshan Zhu, die was betrokken bij Brion. En Brion is een bedrijf dat ASML in 2007 heeft overgenomen. Mm-hmm. Dus het is een hele oude zaak. In 2014 zijn die harddisks gestolen. En topman Roger Dassen heeft in 2021 in het FD al gereageerd daarop. Van we weten het en we gaan in China heel agressief optreden, zei hij toen, als ze er misbruik van maken. Maar ze konden niks doen, want Dongfang, ja, die deed eigenlijk nog niks. Die was het brochureniveau nog niet ontstegen.
1: Nee, maar zou je kunnen zeggen dat inderdaad het bedrijf zoals nu is, dat het gebouwd is op de gejatte fundamenten bij ASML?
10: Nee, dat is niet bewezen. Uh-huh. Daar valt niks van te zeggen. Dus kijk, ze kunnen het pas zien als die Dongfang dus echt ook producten gaat maken en op de markt brengt. Ja. Ze zijn er in China heel sterk bij betrokken. Ze hebben aan de bel getrokken, zeggen ze. En ja, als ze naar de beurs gaan, dan mag ik aannemen dat ze al wel wat machines hebben verkocht. Dus dan moet ASML erachter zien te komen of ook werkelijk die spullen, of er werkelijk gebruik is gemaakt van gestolen spullen.
1: Ja, van die technologie. En we weten, voor China heeft dit bedrijf geloof ik als een soort, hoe noemen ze dat, een kleine reus bestempeld, zoiets.
10: Ja, ja.
1: Dus hoe belangrijk is dit bedrijf voor de Chinese chipindustrie?
10: Ja, dat is wel belangrijk. Komt omdat, kijk, als je dus chips wil maken, dan moet je dus ook die computational lithography goed in orde hebben. Want je moet dus goed kunnen zien wat je opbrengst is, wat je yield is. Dat is echt een heel belangrijk element in de chipproductie. En ja, chipproductie is zo ingewikkeld. Er zijn zoveel, er zijn echt tientallen machines bij betrokken. En China moet dat allemaal zelf gaan doen. Nou, dat is een proces waar ze nog tientallen jaren mee bezig zijn. Dat gaat nog heel lang duren voor ze dat echt allemaal zelf kunnen. Dus ze zullen voorlopig nog afhankelijk blijven in het buitenland. Maar het gaat hier wel om belangrijke technologie, inderdaad. En kijk, die technologie is allemaal nog helemaal pril. En ASML heeft die technologie al jarenlang natuurlijk verder uitgewerkt. De Brion hebben ze al 20 jaar geleden gekocht. En ze hebben dat allemaal doorontwikkeld. Dus kijk, China zal nooit kunnen concurreren met hun zelfgemaakte chips die allemaal op eigen apparatuur zijn gemaakt met het buitenland. Omdat ASML gewoon veel efficiënter is. Maar in China zullen ze dus wel, ja, om strategische redenen, die machines gaan gebruiken. Want China wil dat gewoon. Die wil dat proces helemaal onder de knie krijgen.
1: In hoeverre gaat de belegger in ASML reageren op dit nieuws, dat bedrijf naar de beurs wil?
10: Ja, daar vraag je niets. Dan vraag je me wat de koers gaat doen vandaag. Ja, het is al een paar keer, het is een oude zaak. Hè. Dus veel beleggers, waarschijnlijk zie je dan, kijk, het zou kunnen dat in de ochtend eventjes wat heftige reacties komen. Het zijn vaak niet de professionals die in de ochtend handelen. Die doen het aan het eind van de middag. Dus dan heb je waarschijnlijk toch wat particulieren die misschien wat emotioneel kunnen reageren. Ik verwacht niet dat er echt hele grote uitslagen komen, hoor. Maar als het gebeurt, dan zal waarschijnlijk later in de dag toch de koers wel weer wat herstellen. Want het is een ernstige zaak, ja, absoluut. En ASML gaat er heel hard op in optreden in China. Als bewezen wordt dat ze gebruik hebben gemaakt van gestolen informatie van ASML. Maar het is nou niet zo dat ASML daardoor in de problemen komt. Of in helemaal al niet zo dat ASML daar in China wil stoppen met werken. Want Roger Dassen zei 5 jaar geleden al in het FD, stoppen in China is geen optie, want we vinden de risico's aanvaardbaar. Ja, ze hebben flinke business in China. En iedereen weet, als je in China werkt, dat je ontzettend moet opletten dat je spullen niet gestolen worden. Ja. En daar is ASML echt enorm goed in beveiligd, die machines. Het gaat nogmaals, echt, het gaat niet om de machines van ASML.
1: Dat is Wils Versteeg, analist bij Insinger Gillissen.
0: Nederland zou een miljard euro moeten investeren in een nationaal agentschap voor disruptieve innovatie. Niet destructief, nee, disruptieve innovatie, adviseert de directeur van de Duitse tegenhanger. Daar hebben ze al een tijdje zo'n ding. En dat helpt heel erg bij het naar de markt brengen van lastige start-ups. Waar je wel wat in wil stoppen, maar het risico hoog is. En dan springt de overheid bij. Nou, het oprichten van zo'n agentschap ligt op tafel bij de begrotingsonderhandelingen. En dan zou er misschien wel eens een miljard naartoe kunnen. Zometeen de details met tech-redacteur Jo van Buurik.
11: Zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
12: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
13: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
14: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
13: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
14: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
15: Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
16: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
15: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
16: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
17: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS 2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
18: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100K+ vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
17: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
19: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
20: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
21: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
22: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
23: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
24: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
23: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
25: BNR Verkeer.
2: Ik ben Erwin Oud van de ANWB. Het is redelijk druk in Noord-Brabant vooral. Door dagelijks files omdat de vakantie voorbij is. Ook de laagstaande zon geeft vertraging op de A58 Tilburg richting Eindhoven. 3 kilometer file tussen Boergestel en Oorschot. En dat betekent dus 20 minuten later op het werk. Op de A59 Os richting Den Bosch. 20 minuten erbij bij Nuland. Daar is ook een ongeluk was daar gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Die is ook dicht op de A59 richting Zonzeel. Tussen Engelen en Drunenwest 10 kilometer file, een half uur vertraging. En de A28 is nog altijd dicht. Blijft de rest van de dag, groot deel van de dag dicht tussen het Harde en Wezep in beide richtingen door dat busongeluk. Omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Flitsers, ja, A12 Arnhem-Utrecht bij hectometerpaal 75,0.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De A28 bij Wezep blijft tot na de avondspits dicht na een ernstig ongeluk. Een buitenlandse touringcar met scholieren botste op een bestelbus en kwam op zijn kant aan de andere kant van de weg terecht. Er zijn 15 tot 20 gewonden, van wie er 8 in het ziekenhuis liggen. Door de klap ontstond een enorme ravage. Jongeren roken er flink op los, dus het plan om over 15 jaar een rookvrije generatie te hebben lijkt onbegonnen werk, schrijft het AD. Vooral vapes met een spelletje zijn de boosdoener. Dat spelletje zit in de houder van de vape en bij elk puffje dat je neemt verdien je punten. Er zijn allerlei ideeën om het woningtekort op te lossen, zoals het ombouwen van kantoren. Maar daarmee gaan we het niet redden, zegt het Instituut voor de Bouw. De kantoren liggen namelijk op slechte plekken of verbouwen gaat veel kosten. Er is maar één echte oplossing en dat is het bouwen van nieuwe woningen. Vorig jaar zijn 1,7 miljoen auto's in ons land verkocht, nieuwe en tweedehandsjes bij elkaar opgeteld. Vooral auto's van 16 jaar en ouder werden goed verkocht, heeft het CBS berekend. De meeste auto's die werden verkocht reden op benzine. Plug-in hybrides, die dus gedeeltelijk elektrisch rijden, doen het ook goed. En nu de gevolgen van extreem weer duidelijker worden, nemen ook de zorgen daarover toe, zien onderzoekers. 5 jaar terug maakten 6 op de 10 Nederlanders zich zorgen, toen vooral door grote overstromingen. Nu is dat aandeel iets opgelopen en zijn mensen vooral ongerust over extreme hitte en langdurige droogte. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend rustig met veel zon. Vanmiddag zijn er in het noorden ook stapelwolken. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het was al een beetje in het coalitieakkoord afgesproken. Er zou een nieuw instituut komen, Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie. En daar zou een 500 miljoen euro voor worden uitgekruist. Nou, nu zegt de directeur van het Duitse Evenknie, er moet wat meer bij, je moet er 1 miljardje in stoppen. En dat ligt inderdaad, zo'n voorstel, ook op de tafel voor de begrotingsonderhandelingen. Alle details zometeen met tech-redacteur Jo van Buurik.
5: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
6: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
5: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
25: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-expo.nl.
26: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
25: Data Expo, 9 en 10 september. Gratis tickets, data-expo.nl.
18: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100K plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
1: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
3: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, 8:55 is het. En we hebben een lekker programma. Nou, iemand weet precies hoe en wat, dus daar mag vertellen.
7: Zeker, we gaan zo vooruitblikken op de aankomende beursdag. Doen we met Corné van Zijl. We hebben een auto-update met Nout Broekhoff. En over een minuut of 5 gaan we nog ondergronds in Oekraïne. In de oorlog daar. Een Nederlandse stichting gaat meebouwen aan een ondergronds ziekenhuis. Ze hebben er al meerdere. Dit wordt de grootste van het land. Ja, waarom dat nodig is, waarom dat ondergronds moet, hoor je allemaal zo meteen.
0: Maar we gaan eerst naar dit, want Nederland moet €1 miljard investeren in de Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie, oftewel het NADI. Dat adviseert dat ons een Duitse directeur van de Duitse Evenknie, meneer Rafael Laguna de la Vera. Die, nou, ze hebben in Duitsland sinds 2019 al zo'n organisatie, werd goed. En die zegt, je moet er veel geld bij stoppen. Oprichten, dat wordt besproken tijdens de Haagse begrotingsonderhandelingen. In het coalitieakkoord stond al dat er €500 miljard naar zo'n instantie ging. Maar bronnen vertellen aan BNR dat de bereidheid is om het bedrag te verdubbelen. En Jo van Buurik, tech-redacteur en presentator van de Grote Techshow, die vertelt wat dat NADI dan precies allemaal gaat doen met dat geld.
8: Dat moet ervoor zorgen dat er meer innovaties in een vroeg stadium gesteund gaat worden. Dus dan moet je denken aan kansrijke initiatieven vanuit de universiteit of een onderzoekslab die moeten opschalen en dan nog te risicogevol gevonden worden door investeerders bijvoorbeeld. Hè. In de VS willen ze binnen 7 of 10 jaar al een beursgang. Nou, dan zit je een beetje in een fase dat je weggeefgeld nodig hebt. Nou, er is dus zwaar interesse in Den Haag om dat te gaan doen, om zo de ASML's van de toekomst te gaan bouwen. Dat moet dat NADI gaan doen. Afgelopen juni was ook nog een brede coalitie van universiteiten en techbedrijven die hiertoe opriepen. Dus er is veel momentum. En dus lijkt het er te gaan komen zoals het er nu uitziet. En kunnen dat soort innovaties beter gesteund gaan worden vanuit een onafhankelijk orgaan opgezet door de overheid.
0: Maar dan hoor je eerst 500 miljoen en daarna €1 miljard. Ik kan me afvragen als je dat krijgt, meet aan Amerikaanse bedragen. Is dat nou wel wat? Maar hoeveel geld hebben ze nodig? Wat kan je daarmee?
8: Ja, het is een beetje lastig om de orde van grootte te bepalen. Ja. Dus om daar een beetje de vinger op te kunnen leggen, hebben we gesproken met Rafael Laguna de la Vera, directeur van dus de Duitse tegenhanger, Sprint. Vroegen we dus aan hem in de grote techshow. Zij bestaan nu 7 jaar. En wat is nou zijn aanbeveling aan Nederland?
9: For Germany, I can say Sprint's budget for civil work should be €1.2 billion per year. And for military work, at least €2 billion. Translate that to Holland, and you say Holland is about 22% or 25% or 20% of Germany. Get to the number that Wenick once said, which is about 1.8 to 2.2 billion. You can't start with that number, right? I mean, that's way too high. I mean, you have to grow the organization first.
8: Yes.
9: So my recommendation would be start with maybe €500 million or €1 billion for the next 5 years. Right, and then scale it up. You will have like 400 million or so in the fifth year. And in the first year you have 20 or 50 or 100.
8: Het is gewoon goed om te vertellen dat meneer Laguna de la Vera nu kan werken met zo'n €350 miljoen per jaar. Mm-hmm. Dat begon veel lager, echt met tientjeswerk zal ik maar zeggen. Voor Nederland heeft hij aanbevolen, nou begin sowieso eigenlijk met 1 miljard voor 5 jaar. Mm-hmm. In tranches laat je dat dan elk jaar een beetje toenemen. De bottom line, de ondergrens laat ik zo zeg, zou voor hem €500 miljard in die 5 jaar zijn, maar hij zegt, eigenlijk heb je die miljard wel nodig. Mm-hmm. Moet je ook soeverein kunnen besteden, benadrukte meneer Laguna de la Vera. Hij zegt, de overheid moet niet steeds meekijken. Dat heeft Sprint pas gaandeweg voor elkaar gekregen, nadat ze in 2019 al waren opgericht. En zo kun je ook innovaties sneller financieren dan bijvoorbeeld de NVO. Daar gaat dan heel stroperig via allerlei commissies, meer gefocust op wetenschap, maar het gaat om economische impact.
0: Oké, maar de bedragen die hij nu net roept, over welke bedragen wordt er gesproken in Den Haag? Nou, eigenlijk een beetje hetzelfde, hè?
8: Ja, eigenlijk wel. Het is ook niet heel toevallig dat het op elkaar aansluit, want de La Vera die adviseert ook bij NADI. Maar we hebben een beetje de full speed in Den Haag gestoken bij de techmensen en als BNR's techredactie hebben we begrepen, nou, die €500 miljard is verzekerd. Die 1 miljard die kan er wel komen, want er is bereidheid om die verdubbelaar in te zetten, zal ik maar zeggen. Eigenlijk alle partijen die onderhandelen, die zijn dat wel over eens. Het probleem is meer, waar moet dat geld vandaan komen? Dus ze willen het wel, het moet alleen nog even gevonden worden.
0: Precies. Maar Maar even terug naar dat NADI. Wat moet dat gaan opleveren? En hoe hangt dat samen met een half of een heel miljard budget? Want je wilt natuurlijk een return on investment hebben. Hè?
8: Ja, je zei het net zelf al een beetje. Hè? Ja. Ten opzichte van Amerika is het misschien sowieso eigenlijk maar vrij weinig. Maar ja, dan is dubbel zoveel wel dubbel zoveel schaal. En ja, juist als het gaat om risicovolle investeringen, hoe groter de kans het lukt als je er meerdere kan steken dan maar een paar. Mm-hmm. Bovendien, jij wil de beste mensen aantrekken. Ja. En nou, die kosten wat geld, dat is niet het probleem. Maar die willen ook dat er een serieus plan ligt. Die willen gewoon daarmee aan de slag. Maar dan moet er ook wel een flinke pot geld staan. Mm. En het gaat ook nog eens om Europese samenwerking, zei meneer Lavera ook in onze podcast.
9: We're doing a drone defense challenge together with Vinnova in Sweden. And Vinnova has adopted the challenge format. You know, we've been breaking ground also in terms of European law on how you do this, right? And so it works, and now we can work together. So Vinnova put some chips in, you know, sent people over for the jury, learning the format. The same thing we want to do with NADI. As soon as it gets its first money, we'll do a challenge together. And we're eager to do it. We already know the topic or two, right? We should just go.
0: Ja, het is dus gewoon samenwerken ook.
8: Het gaat om Europese samenwerking. En Duitsland doet het al, Oostenrijk doet het al, Zweden is mee bezig. Frankrijk krijgt zo'n instituut. Dus er is heel veel kans. Maar dan moeten we ook niet gaan zeggen, nou, de landen om ons heen doen het al. Want je wil wel je eigen problemen met innovaties aanpakken. Ja. Want in Oostenrijk geven ze helemaal niks om het bijvoorbeeld innoveren als het gaat om de waterstand. En dus moet dat in Nederland ook gebeuren.
0: En dat zei Jo van Buurik, tech-redacteur en presentator van de Grote Techshow.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
7: De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het project is een samenwerking met een Noorse stichting en in opdracht van de Oekraïnse medische krijgsmacht. En zo'n ondergronds ziekenhuis, nog eentje, de grootste dus, is hard nodig, zegt Jaap Scholten. Hij is medeoprichter van Protect Ukraine.
10: Medics en alles wat medisch is, is gewoon een prioriteitsdoelwit van de Russen. Dus overal waar ze zien dat de medic gewonden afvoert, daar worden direct drones op afgestuurd en wat niet meer. Mm. Dus ja, het moet gewoon ondergronds.
0: Ja, je moet snelheid maken. Dat is dus wel het verhaal ook.
10: Ja, je moet, ja, het, je hebt gewoon, die oorlog is totaal veranderd door al die drones. Je hebt een enorme killzone. Dat is eigenlijk een groot gebied waar al die drones boven hangen. Mm-hmm. Ja, en daar kan je eigenlijk nauwelijks in. Mm. Dus je kan eigenlijk alleen maar gewonden evacueren, dat is ongeveer 30 kilometer breed. Ja. Je kan eigenlijk alleen maar gewonden evacueren in de schemer. Dus het is ook zo, als jij 's morgens gewond raakt, heb je een veel kleinere kans te overleven dan 's middags gewond raakt. Mm. Het is haast onmogelijk om die gewonden weg te krijgen.
0: Ja, onmenselijk ook om te horen. Inderdaad, zo'n brede killzone waar je heel snel moet zijn, omdat anders de Russen aanvallen. Maar dus die medics, die medische eenheden, die zijn veel kwetsbaarder. Los je dat probleem dus op als je een ondergronds ziekenhuis bouwt? Hoe moeten we dat dan rijmen met elkaar?
10: Nou, het helpt. Kijk hoe het gaat. Die gewonde wordt afgevoerd. Ja. Dan komt hij op een stabilisatiepunt, heet dat. Mm-hmm. Nou, dat is vaak in een oud schooltje of in een schuur of in een hol onder de grond of in een... gebeurt nu ook in gewoon mobiele containers die wij leveren. Ja. Daar wordt heel snel, daar krijgen die gewonden, die krijgen rood, geel of groen tape om hun arm gebonden of om hun been. Ja. Rood betekent, je bent al zo goed als dood. Geel is, die kunnen we redden. Groen, die ligt in een hoek te gillen, die maakt nog geluid, dus dat is niet ernstig.
0: Okay.
10: En dat heet de triage. Daar wordt bepaald wie moeten we nu het snelst helpen. Ja. Er wordt zware bloedingen gestopt, zorgen dat ze lucht hebben. En dan gaan ze door naar een militair ziekenhuis. Maar dat kan wel uren verderop liggen. Ja, en in dat traject sterven gewoon heel veel mannen en vrouwen. Ja. En wat dat ondergrondse ziekenhuis, dus dat is niet een ziekenhuis waar mensen eindeloos in bedden liggen. Nee. Dit is eigenlijk een veredeld stabilisatiepunt.
0: Ja, ja. Dus hier, een iets grotere post dan het stabilisatiepunt. Ja. Maar kun je daar operaties doen? Kun je daar operaties al uitvoeren? Ja. En precies.
10: Ja, er komen 6 operatiekamers. Ja. Dus daar kunnen teams operaties uitvoeren. En daar kunnen net gewoon de levensreddende operaties. Dus daar kan, weet ik wat, ik ben zelf geen arts. Kan een been worden afgezet of net even een scherf uitgehaald worden. En dan gaan ze in de ziekenauto verder naar het militaire hospitaal. Dus het is precies, gewoon tijdswinst van uren, waar je snel operatie kan doen.
0: Ja, en beter beschermd dan die stabilisatiepunten, waarvan u zegt in een schooltje of in een container, dit is ondergronds. Is dat, kunnen ze daar niet bij, de Russen? Is het diep genoeg?
10: Natuurlijk, de Russen. Ja. De Russen kunnen natuurlijk overal bij. Ja. Dat is de ellende. Mm. Maar het is 8 meter onder de grond met een enorme laag aarde erbovenop van gewapend beton. Dus het is niet met een droontje kapot te maken. Nee. Dus je moet wel hele grote hoeveelheid serieuze raketten heen sturen, wil je dat kapot maken.
7: In Nederland zou het bouwen van een ziekenhuis jaren duren. Hoe gaat het hier? Want die tijd heb je niet eigenlijk. Elke dag is een dag te laat.
0: Ja,
10: nee, het moet natuurlijk razendsnel. En het wordt nu gewoon al begonnen.
7: Ja.
10: En het moet in februari operationeel zijn.
7: Zo.
10: Het wordt gebouwd met blokken. Dus je graaft gewoon een enorme kuil en daar komen, het is een soort Lego-bouw. Daar wordt gewoon blokken ingezet en daarmee wordt het hele ding gebouwd. Dus dan als het gaat heel snel.
0: Ja.
10: En het meeste tijd kost om daarna gewoon alles erin te brengen. Mm-hmm. Alle goede spullen en alles wat je nodig hebt om te opereren.
0: Ja, en ook je mensen dus daar hebben. En die moet je daar ook kunnen. Hey, je artsen, je chirurg moet je daar ook hebben kunnen laten wonen.
10: Ja. Nou, die zullen kamertjes hebben en om even te slapen.
0: Ja.
10: Kijk, die artsen, we hebben een van onze hulpverleners. Heeft net een week in het hart gewerkt.
0: Ja.
10: En die vertelde ook, al die artsen die opereren door terwijl de luchtalarm is.
0: Ja.
10: Nou, ik ben zelf ook in dat militaire hospitaal geweest. Dat wordt gewoon regelmatig gebombardeerd. Maar ze zeggen, we laten onze patiënten niet alleen.
0: Scholten, medeoprichter van Protect Ukraine. En als je wilt doneren, protectukraine.nl. We gaan naar Erwin de Hart van de ABB. Een ongeluk in Brabant gebeurt, Erwin.
2: Ja, dat is waar. Op de A59 Den Bosch richting Zonzeel is een vrachtwagen tegen een andere vrachtwagen achterop gereden bij Nieuwkuik. 4 kilometer file. En de vertraging is 20 minuten vanaf Den Bosch in de file. De A28 Amersfoort-Zwolle. Die is ondertussen nog steeds dicht. En dat gaat nog wel een groot deel van de dag duren tussen het Harde en Wezep, dat je moet omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Dan de flitsers. A7 Groningen-Heerenveen. Hectometerpaal 153,5. A27 Utrecht-Almere 115,2.
11: Blik op de beurs.
0: Ja, nog een kwartiertje open de beurs zijn deuren. Dus gaan we vooruitblikken. En dat doen we vandaag, zoals bijna altijd op maandag, met Corné van Zijl, analist van Cardano. Goedemorgen, Corné.
12: Goedemorgen, Bas.
0: Wat zegt de future? Wat gaan we zien aan de opening?
12: Die zegt een klein minnetje van 2,5 punt. Dus pijn.
0: Ja, dat zal niet zo heel veel doen. Wat zijn de aandelen die we in de gaten moeten gaan houden?
12: Nou, het zal vooral Prozis zijn. En die hebben een belangetje in Alibaba. En Alibaba is net met een emissie gekomen van 10 miljard. Dus dat is wel serieus werk.
0: Zo,
12: Want ook zij moeten AI financieren. Het gaat bij hun wat goedkoper, maar je hebt alsnog 10 miljard nodig. Mm-hmm. Dus de koers van Alibaba ging heel hard naar beneden. Alleen het belang van Prozis in Alibaba is eigenlijk maar vrij beperkt. Maar het zorgt wel voor het sentiment van dat tech uit China het gewoon wat minder doet. En daar is Prozis erg van afhankelijk.
0: Ja. Nog eventjes naar ASML, want er staat vandaag het FD te lezen dat er een gestolen informatie die gebruikt is door een voormalige medewerker, die nu CEO is van een bedrijf dat heet Dongfang Jingyuan. En die gaan naar de beurs toe. Kan dat een bedreiging zijn? Kunnen beleggers daarop reageren?
12: Ik denk niet dat er veel reactie is. Kijk, het stelen is al gebeurd. En je krijgt voortdurend de waarschuwingen dat er een concurrent van ASML gaat komen vanuit China. En die gaan ook heel hard hun best doen. En ik sluit niet uit dat het een keer lukt. Maar het feit dat ze naar de beurs gaan, dat zal denk ik weinig impact hebben.
0: Oké. Wat moeten we verder in de gaten houden?
12: Ja, het wordt toch wel een spannende week.
0: Ja.
12: Vandaag gaan we de persconferentie van Scott Bessent, de minister van Financiën in Amerika, hebben.
0: Ja.
12: Want die heeft toch wel wat moeite om de obligatiemarkt te beteugelen. Die rente die stijgt en stijgt, dus dat is best wel spannend. We hebben ook nog Jackson Hole. Waarin de nieuwe Fed-voorzitter natuurlijk ook zijn praatje gaat doen, als hij wat gaat zeggen. Want hij zegt, laat de markt maar zijn. Nou, de markt gedraagt zich niet echt lekker wat dat betreft. We hebben ook nog inflatiecijfers. Dus drie hele belangrijke punten voor de obligatiemarkt. En dat is toch wel een risicootje voor de markt. En natuurlijk hebben we ook nog Nvidia-cijfers deze week. Dus dat belooft een hele interessante week te worden.
0: Boeiend weekje. Dankjewel. Corné van Zijl van Cardano.
11: Auto-update.
0: Ja, Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow die zit naast ons. Nout, goedemorgen.
13: Goedemorgen hoor.
0: Ja, en ook nog een spannend weekje voor iedereen die bij Volkswagen werkt, hè?
13: Ja, in 7 dagen tijd. 9 personeelsbijeenkomsten, meldt Bild. Ja, topman
0: dat voorspelt niet veel goeds, hè, wou je zeggen.
13: Nou ja, die moet met de billen bloot. Ja. Oliver Bloemen, de topman van het Volkswagen-concern. Ja. Hij wil meer bezuinigen. Dat weten we al een tijdje. Hij zinspeelt op meer dan 50.000 extra ontslagen. Ook fabriekssluitingen worden niet helemaal uitgesloten. Verder wil hij het modelaanbod van het concern halveren in 2035. Dus er staat best wel wat op het spel.
0: Ja.
13: En die plannen stuiten op felle weerstand. Dus ja, bij die bijeenkomsten de komende dagen kan het er behoorlijk verhit aan toe gaan, is ook wel de verwachting. Hè. Op 9 plekken, Wolfsburg, het kloppend hart natuurlijk van Volkswagen, ja. Maar ook in Emden en Zwickau, de 2 fabrieken die misschien wel dicht moeten. Daar gaan werknemers met de Volkswagen top in conclaaf. Die mensen behoorlijk moeilijk maken. Het vuur aan het schenen leggen. Bloemen zei dit weekend dat de situatie bij Volkswagen meer dan kritiek is. En hij zegt dat de hele auto-industrie daar eigenlijk last van heeft. Hè. Dat is ook niet helemaal. Dat is ook inderdaad zo. Ja. Geopolitiek gezien en die handelsbarrières en de regelgeving die wordt aangescherpt. En vooral de zwakkere markten in Amerika en China. Daar hebben al die fabrikanten last van. Maar ja, Volkswagen wordt toch wel
0: hardst
13: geraakt daarvan.
0: Gaan we naar het CBS, want dat zocht uit hoeveel auto's er in ons land worden verhandeld.
13: Ja, vorig jaar.
0: Dus ook tweedehands, hè? Alles erbij.
13: Ja, alles erbij. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen personenauto's verkocht. Ja. Of van eigenaar verwisseld.
0: Zat ik er niet voor naast. Ik dacht 2 miljoen.
13: Ja, nou, 1,7. Daarvan waren bijna 260.000 stekkerauto's. Dat wil zeggen volledig elektrisch of plug-in hybrid.
0: Ja.
13: Volgens die cijfers zijn bijna 75.000 sterke auto's gekocht door 10% huishoudens met de hoogste inkomens. En dat is dus ruim een kwart van de sterke auto's. Valt mij eigenlijk nog mee. Ik dacht dat veel hoger zou liggen.
0: Ja, dacht ik ook, ja.
13: Maar als je dan kijkt naar de hogere inkomens, bij de hoogste 20% was een kwart van de auto's minimaal 2 jaar oud. En als je dan kijkt naar bij de 20% laagste inkomens, dan was 2/3 van de gekochte auto's ouder dan 10 jaar.
0: Ja.
13: Zie je dat toch wel de lage inkomens te weinig geld hebben voor een modernere auto. En dat is niet goed voor het milieu natuurlijk uiteindelijk.
0: Mijn is 24.
13: Ja, maar jij zit niet in die laagste inkomensgroep.
0: Dat weet je niet.
13: Dat denk ik. Dat gok ik.
0: Dat denk jij. Dat gok jij. Dat heb je verkeerd gegokt. Ik krijg hier bonnen voor de uitzending.
13: Ja, jij koopt leuke auto's die wat ouder zijn.
0: Dat is leuk. Ja, dat is waar. Dat is waar.
13: Ja.
0: Gaan we even naar een ander onderwerp. Niet pijnlijk te laten worden. Veel Nederlanders betalen netjes hun verkeersboetes in België. Maar ja, en die krijg je overal, hè, in België. Want heel België is 1 grote trajectcontrole.
13: Ja, is het zo erg geworden? Ja,
0: het is echt niet normaal.
14: Nou, ervaring mee?
0: Ja. Ik betaal ook keurig netjes.
13: Nou ja, dan hoor je bij die bijna 90% die eigenlijk altijd betaalt als hij een verkeersboete krijgt uit België. Daarmee zijn Nederlanders de buitenlandse bestuurders die hun Belgische verkeersboetes het vaakst betalen.
0: Ja, maar je krijgt hier anders gewoon een Nederlandse kolderbeier aan de deur die komt ophalen. CEB
14: gaat
0: dus
14: gewoon doen, ja.
13: Ja, die komt even langs, om te innen. Ja. Ter vergelijking, gemiddeld wordt net geen 70% van de Belgische verkeersboetes aan buitenlandse bestuurders betaald. Ja, wie zijn dan die wanbetalers? De Fransen. Daar ligt de betalingsbereidheid veel lager. Bijna de helft van de boetes blijft onbetaald van Fransen in België. En dat heeft ook deels te maken met dat de gegevens van de Franse kentekens niet goed zijn in te zien. Dus daar wil België wel werk gaan maken. Maar ja, Nederlanders, we zijn weer het beste jongetje van de klas. Opvallend vaak alle boetes betaald in België.
0: Ja, dat is niet gek. Dan hebben we nog even een mooie tip. Want een race-overall van Max Verstappen afgelopen weekend gedragen. En ja, zo lang heeft hij hem niet aangehad. Die kan van jou zijn. Moet je wel eens een maat hebben.
14: Ja, met scheuren of zonder scheuren?
0: Nee, zonder scheuren, denk ik.
13: Ja, nee, hij kwam er zonder kleerscheuren ongedeerd uit. Ja. Wat was het? Een anticlimax.
0: Het was een klap. Hè?
13: Een anticlimax. Ik was op het circuit. Het was echt een enorme teleurstelling.
0: Ik was niet op het circuit en ik was heel blij. Vertel.
13: Snap ik. De overall heeft een eenmalig ontwerp met allerlei oranje invloeden. Speciaal dus voor de allerlaatste Dutch Grand Prix. Verstappen heeft hem ook ondertekend. Het hoogste bod staat nu op bijna 29.000 euro. Het wordt dus geveild bij F1 Authentics. Tot en met 30 augustus. Dus er is nog wel even een weekje te gaan. En de opbrengst gaat naar een goed doel, Wings for Life. Dat is het goede doel van Red Bull. En dat steunt de behandeling voor dwarslesie.
0: Patiënten.
13: Ja. Dus een uniek aandenken aan de laatste Formule 1 race, denk ik, van Max Verstappen, waar die helaas die muur in ging belanden. Dus eigenlijk nog iconischer.
0: Dat pak is niet gedragen, dat is wel mooi.
13: Nou, hij heeft
0: misschien een rondje.
13: Misschien in een van de andere dagen heeft hij misschien wel gedragen. Ja. Maar het is wel, het is wel uniek wat dat betreft.
0: Het is uniek.
13: Dit gaat echt nog wel wat oplopen.
0: Het is bijna jouw maat. Hoewel, Verstappen is niet zo groot. Hè?
13: Nee, die is niet zo lang. Dus voor mij, dit moet je gewoon inlijsten.
0: Ja.
13: Is dit niks voor jou, Bas?
0: Nee, want ik ben veel te dik.
15: Om in te lijsten.
0: Dankjewel. Om in te lijsten ook, ja. Dankjewel, nou Broekhoff.
16: De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
15: Wat zei hij?
0: En daarbij is je een auto van 24 weer geld voor een toverrolletje van 29.000 euro. Nee, jou echt niet meer gek.
13: Nog één van je auto's.
0: Oké.
15: Je bent net zijn vrouw.
17: Ja.
0: Het handelsconflict tussen Amerika en Canada is dit weekend plotseling geëscaleerd. Nou, het kan bij iedereen escaleren. Pas op. Importheffingen vliegen je over en weer om de oren. Om wat voor soort goederen het gaat en of het ons gaat raken. Hoor je zo meteen van BNR's huiseconoom Han de Jong.
19: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
20: BNR Business Beats.
19: Met de beste pop, funk en soul.
20: En dikke kans dat je zo meteen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
21: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
22: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
27: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
22: kozijnen. Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
28: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
29: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar twee keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
28: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
30: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
31: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
32: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
33: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
32: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
34: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
35: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
36: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
34: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
1: 52 min 40.
2: 12 natuurlijk.
1: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
2: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
1: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
3: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100k plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
1: In 12 weken leren rekenen?
2: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
4: Nu in de BNR-app.
15: 28 bij Wezep tot na de avondspits dicht in beide richtingen door een ongeval met een touringcar. EIB meldt dat ombouw van kantoren steeds minder oplevert, minder nieuwe woningen. En volop interesse in overname Amerikaanse chemieactiviteiten van Shell. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
0: En dan naar Erwin de Hart van de AWB. Erwin, staan er nog files?
5: Ja, er is een file op de A28 van Groningen naar Amersfoort bij knooppunt Hattemerbroek bij Zwolle. 3 kilometer. De weg is in beide richtingen dicht door een ongeluk. Omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder lost het aantal dagelijks files gezwind op. En nog een flitsermelding. A30 Barneveld-Ede bij hectometerpaal 16,3.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Nieuwsupdate van 9 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Na het ongeluk met een touringcar en een busje op de A28 bij Wezep zijn 8 gewonden naar het Zwolse Isala ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de bestuurder van de bestelbus. Isala houdt zich paraat om eventueel meer mensen op te vangen. Een aantal anderen raakten lichtgewond. De weg blijft de hele dag dicht. De kans dat we over 15 jaar een rookvrije generatie hebben is wel heel klein, schrijft het AD, want jongeren roken het meest van iedereen. Rokers denken pas na hun 30ste aan. Over 15 jaar een rookvrije generatie hebben is wel heel klein, schrijft het AD, want jongeren roken het

0: En ook Nieuw-Zeeland wil aanhaken bij het social media verbod voor kinderen onder de 16. De regering heeft een wetsvoorstel in de maak, zegt de premier. Volgens hem zitten 13 tot 17-jarigen in Nieuw-Zeeland elke dag zeker 5 uur op de socials. En daar worden ze geestelijk en lichamelijk niet beter van, zegt hij. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het zon overgoten. Vanmiddag zijn er in het noorden ook stapelwolken. Die lossen later weer op en dan is het weer overal helder. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen de meeste wolken in het zuiden en iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
1: Ja, de future op de AX voorspelde het al. Lagere opening, 0,3% gaat er vanaf. 1102,4 punten momenteel. En als we kijken naar de sterkste stijgende dalers, dan beginnen we met goede nieuws. Unilever 0,8% hoger. Magnum 0,6% hoger. Hoor het toch nog altijd een beetje bij elkaar. Heineken 0,5% erbij. En DSM 4 Minig staat 0,3% in de plus. Aan de andere kant, Prozus 3,2% lager. Hoor je straks wat meer over. Besi staat 1,6% lager. ASML 1,2%. En ASM International 1,1%. En dat zijn de belangrijkste dalers van dit moment. Olie, hoe staat het daarmee? Lichte druk, $91,03. En een beetje naar beneden aan het lopen voor Brent Oil in the future. Tot zover. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR en onze nieuwsuitzendingen in de BNR-app. En straks over een kwartiertje hoor je ietsje meer van Corné van Zijl over juist dat ene fonds, Prozus. Maar eerst, het handelsconflict tussen Amerika en Canada is dit weekend totaal uit de hand geëscaleerd, om het maar eens verkeerd te zeggen. Importheffingen vliegen je over en weer om de oren. En wat voor soort goederen het gaat en of dat ook ons gaat raken. Zometeen BNR's huiseconom Handy Jong.
2: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
3: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
4: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
5: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
4: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
6: Thomas van Zijl.
7: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het economenpanel over de pogingen om in Amerika de lange rente te drukken en een gesprek met Kobus Dijkhorst van de Nederlandse Obesitaskliniek. Hoe verandert de opmars van afslankmedicatie zijn bedrijf? Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
9: Wil je weten wat er speelt en ook waarom?
10: In de BNR-app.
9: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
10: En blijf scherp.
9: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: En daarmee is 9:05. Het laatste uurtje van de ochtendspits van 24 augustus 2026. Ja, het is maandag. Is begonnen, Iwan. Wat gaan we doen de komende half uur?
11: Zometeen hebben we het over nieuwbouw en bouw. Het kabinet wil 100.000 nieuwe woningen per jaar opleveren. Moet deels uit nieuwbouw komen, deels ook uit allerlei vormen van transformatie. Maar het Economisch Instituut voor de Bouw zegt nu, ja, dat loopt allemaal voor geen meter. We moeten toch meer echt bouwen. Nou, wat er dan misgaat, dat vertellen ze zometeen. En als je misschien naar de Formule 1 hebt gekeken dit weekend, heb je misschien wel gekeken naar de World Humanoid Robot Games. Online allemaal filmpjes van toch wel vrij spectaculaire en ook hilarische
1: crushende robots
11: die elkaars hoofd eraf trappen en dergelijke zaken. Levert vooral heel veel gelach op en terecht. Maar de vraag is ook een beetje, is het nou allemaal indrukwekkend wat we daar zien of valt het vies tegen? Bespreken we zometeen.
1: Als je kijkt wat er in 10 jaar gebeurd is, is het indrukwekkend. Het bedrijfsleven in Amerika en Canada wil dat handelsgesprekken snel worden hervat, want dit weekend kwam Canada met vergeldingsmaatregelen nadat Trump toch importheffingen van 50% instelde op een reeks Canadese producten. De nieuwe Amerikaanse heffingen hebben betrekking op Canadese goederen, waarvan Canada vorig jaar zo'n 20 miljard naar Amerika exporteerde, in dollars wel te verstaan. Nou, de Supreme Court in Amerika had al eerder geoordeeld dat die heffingen, dat weten we, die op Liberation Day met veel bombardie werden aangekondigd, dat die onwettig waren, waardoor Amerika nu

0: miljarden dollars moet terugbetalen. Maar huiseconoom Han de Jong zegt, ja, Trump probeert zo die heffingen opnieuw in te voeren en doet dat op basis van hele oude wetjes.
1: Trump en de mensen om hem heen, die hebben een andere wettelijke basis gevonden voor deze nieuwe heffingen. Ja, dat gaat om wetgeving die bijna 100 jaar oud is, dus die in de depressie van de jaren 30 is ingesteld en die eigenlijk nog nooit is gebruikt. Dat is de nieuwe basis.
0: Ja, en die zal ongetwijfeld getest worden ook door het Supreme Court nog een keer.
1: Ja, dat vermoed ik ook. Hè? Ja. Want nou, je gaf zelf al in de inleiding aan dat het betrekking heeft op een handelstroom met een waarde, jaarlijkse waarde van 20 miljard dollar. Hè? Dat is over en weer. Mm-hmm. Als je naar die bedragen kijkt, ja, 20 miljard is natuurlijk een groot bedrag. Maar op de onderlinge handel is dat eigenlijk niet zo significant. Mm. Want de totale waarde van de onderlinge handel tussen Canada en de Verenigde Staten is ongeveer 450 miljard over en weer. Dus dit heeft betrekking op, ja, laten we zeggen, 5% of nog zelfs iets minder van de onderlinge handel.
0: Het is een beetje pesten. En het gaat ook om goederen die in de schappen liggen. Het zijn ook dingen als zuivel en zo. Dat ziet de Canadees of de Amerikaan, toch?
1: Ja, nee, dat klopt. Hè. Als je in de berichtgeving, dan krijg je van die lijstjes en of die helemaal volledig zijn, dat weet ik niet. De Canadezen die hebben ook al gezegd, we komen met meer toelichting. Maar als je nou kijkt naar de producten, ja, de Amerikanen die gaan dus nu 50% heffen op sterke drank, elektrische apparaten, ijshockeyspullen, triplex.
0: Ja.
1: De Canadezen die proberen nu goederen te belasten die uit staten komen die electoraal voor Trump en zijn Republikeinse partij van belang zijn. En wat gaan ze dan belasten? Nou, staal, maar zuivel. Hè? Waarom zuivel? Dat is heel belangrijk voor Wisconsin. Een staat, een van de swingstaten die voor de Republikeinen belangrijk is. Nou, verder agrarische apparaten, elektronica. Maar er komen nog volledige lijsten later.
0: Ja. Hoe gaat dit ons raken in Europa of in Nederland misschien met name zelfs?
1: Kijk, deze heffingen raken ons niet direct. Hè, want met die onderlinge handel in zuivel en agrarische apparaten hebben wij niet zoveel te maken. Als ik het zo bekijk, dan krijg je toch wel het idee dat het voor Trump een beetje om een testcase gaat. Mm-hmm. Want waarom zou je nou met je beste buren ruzie gaan maken door handel te belasten die maar 5% van totaal uitmaakt? Ik speculeer, hè, maar ik vermoed een beetje dat Trump op deze manier wil bepalen of deze importheffingen juridisch wel wettig zijn.
0: Ja.
1: En als dat zo is, dan kunnen wij er natuurlijk ook mee te maken krijgen.
0: Ja.
1: Je moet ook constateren, voorlopig weet hij dus nog niet van ophouden.
0: Nee.
1: We zijn nu een kleine anderhalf jaar na Liberation Day. Daar kunnen we een klein beetje de balans op maken. Ik concludeer gewoon dat dit beleid geen groot succes is. Natuurlijk is het zo dat Trump aanvankelijk wel aanzienlijke bedragen had opgehaald, maar die moet hij dus nu voor een deel terugbetalen. Belangrijker is dat er eigenlijk geen tekenen zijn dat er op grote schaal industriële bedrijvigheid teruggaat naar de Verenigde Staten. Mm-hmm. En verder is het is wel zo dat de Amerikaanse import uit China bijvoorbeeld heel fors is afgenomen, maar de import uit andere landen die is juist ongeveer even fors weer gestegen. Dus de indruk die ik daarvan heb is dat die Chinese goederen hun weg naar de Verenigde Staten nog altijd lijken te vinden, maar dan via een omweg.
0: Ja.
1: En ja, Bas, ik denk dat als wij met z'n tweeën erover zouden gaan, dan zouden we concluderen, dit werkt niet echt, laten we hiermee ophouden. Maar nee, wij zijn Trump niet, nee.
0: Nee, precies. Gelukkig maar. Huiseconoom Han de Jong.
2: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
3: Het lukt steeds minder vaak en ook minder goed om woningen uit bestaande bouw te creëren. Dus dan moet je denken aan woorden die heel lang in zwang waren. Splits, optoppen, dat soort zaken. Transformatie, ombouwen van kantoorgebouwen naar woningen. Nou, dat ging begin dit decennium nog met 16.000 woningen per jaar. Maar dat is inmiddels teruggelopen naar 10.000 vorig jaar. Niet mega veel. Taco van Hoek is directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. En die zegt, vertelt hoe dat nou kan met die daling van die transformatie.
4: En dat is iets waar we eigenlijk al een aantal jaren geleden gezegd hebben. Er was toen nog de ambitie Minister De Jonge zat er toen nog, die van 10 naar 15.000 woningen per jaar wilde. En we hebben toen al gezegd, ja, dat laaghangend fruit wat er in de markt zit, dat is op een gegeven moment een keer op. Hè. Er zijn bepaalde panden die lenen zich hier goed voor. Vaak waren het ook overheidsgebouwen en dergelijke. En ja, op een gegeven moment heb je die panden die ook in die binnensteden wat staan. Ja, die zijn steeds minder voorhanden. Mm-hmm. En we hebben toen ook al gezegd, het zal veel vergen om alleen al het niveau vast te houden. En eigenlijk is ook dat niet gelukt. Nee. We zijn teruggegaan van naar ongeveer zo'n 6.500 woningen het afgelopen jaar. En de overige activiteiten, als je het hebt over splitsen, als je het hebt over optoppen, dat gaat om bescheiden aantallen waar eigenlijk ook heel weinig beweging in zit.
3: Ja. Wat misschien ook wel moeilijker is dan het lijkt. Hè? Bijvoorbeeld dat optoppen, dat werd bejubeld inderdaad door De Jonge en later door Keizer ook nog. Maar ja, dat is toch in praktijk allemaal ingewikkelder dan het op papier is?
4: Ja, er zijn rapporten die allerlei spectaculaire getallen naar voren brengen. Er zouden 100.000 woningen uit optoppen gehaald kunnen worden. Ja, als je naar de technische kant van gebouwen gaat kijken, dan kan er inderdaad veel. Je kan veel gebouwen nog wel laag erop zetten. Ja. Het punt is alleen, er wonen mensen in die gebouwen. Ja. En die hebben geen enkel belang bij het feit dat hun hele gebouw in de stijgers komt te staan. En dat je daar 1,5 jaar in het lawaai, in de stof en wat iets meer zei. Dus je krijgt die bewoners niet mee. In panden met particuliere eigenaren gebeurt natuurlijk sowieso niet. Maar ook bij de corporaties, ja, die moeten ook mensen mee zien te krijgen. Dus je ziet dat dit soort dingen eigenlijk gebeuren op het moment dat het pand toch leeg moet. Ja. Er is een brand geweest, er is asbest in het pand geconstateerd. De bewoners worden dan naar vervangende woonruimte gebracht. Ja, en als je dan bezig bent, dan kun je er eventueel een laag op zetten, als er althans geen andere bezwaren zijn. Ja. Ja, en je praat over 500-600 woningen per jaar waar we het over hebben. Ja. En in het beleid wordt er gesproken over 10.000 woningen per jaar. Ja. Dus ja, dat is toch een vorm van wensdenken wat er echt niet gaat komen.
3: Nee, nou sterker nog, als ik uw rapport zo lees, dan krijg ik de indruk dat u een beetje het idee hebt dat het benutten van die bestaande bouw, dat eigenlijk iets is, een beetje een soort lobby van de anti-nieuwbouw beweging. Die zegt van,
4: wat je wel ziet, wat opvallend is, het is ook altijd moeilijk om de motieven van mensen te kennen, maar wat wel opvallend is, is dat degenen die zo hoog opgeven over die mogelijkheden van de bestaande bouwen, wezen ook naar de Rijksbouwmeester, die heeft over 500.000 woningzoekenden die we via splitsen zouden kunnen organiseren, terwijl we splitsen 2.000 woningen per jaar. Het zijn wel mensen die in het verleden zich vaak erg scherp geuit hebben tegen bouwen, tegen nieuwbouw en dan vooral nieuwbouw buiten de bestaande stedelijke omgeving. Ja. En dat is wat je wel sterk ziet. Toch als een soort alternatief. Hè. Dus je wil binnenstedelijk bouwen, alleen we weten dat dat ook steeds moeilijker is. Heel vaak herstructurering gaat ook langzaam, dus het lukt niet om al die aantallen binnenstedelijk te realiseren. Als je dan toch niet buiten die bebouwde kom wil, ja, dan heb je nog één argument om te zeggen, ja, maar wat doen we dan wel aan de woningnood? Dat is, we hebben de bestaande voorraad. Ja. Dat is ook dat verhaal waar we aandacht aan besteden. De leegstand is ook iets dat er staat nog zoveel leeg is dan het betoog. Als je gaat kijken, er staat helemaal niet veel leeg. En wat er nog leeg staat, is meestal tijdelijk of is puur administratief en blijkt toch eigenlijk gewoon in gebruik te zijn.
3: Ja, dus het Economisch Instituut voor de Bouw concludeert, we moeten bouwen.
4: Ja, dat is iets, we hebben daar steeds in. Die zin is teleurstellend dat daar toch wat minder weinig aandacht voor is. De werkelijke oplossingen die liggen in kleinschalige projecten die we snel tot stand kunnen brengen. Je ziet eigenlijk dat ook als het om nieuwbouw gaat, dat voortdurende enthousiasme voor die hele grote projecten. Eerst hadden we 17 grootstedelijke projecten, toen werden het er 23. De notaruimte hebben we er 30. Nou, u herinnert zich misschien ook nog van D66. Hele nieuwe steden die we gaan bouwen. Ja, het duurt 20 jaar voordat daar iets staat, als je dat op die manier gaat zitten doen. En ja, we hebben op dit moment woningnood. Dus we moeten kijken naar kleinschalige oplossingen aan de randen van de steden en de dorpen. En als we daar iets minder ideologie op loslaten, maar gewoon zeggen, we hebben echt woningen nodig, ook als het soms misschien wel duurdere woningen zijn, en niet allemaal in de voorgeprogrammeerde categorieën. Er is ook doorstroming. Dat is ook toch wel een heel belangrijk punt. Alles moet betaalbaar zijn voor de nieuwbouw. Maar op het moment dat we ook woningen kunnen bouwen voor groepen die doorstromen, dan komen er ook weer bestaande, in de bestaande voorraad betaalbare woningen vrij. Ja. Dus ja, iets meer nuchterheid daarin en iets minder ideologie, dat zou wel helpen.
3: Dat zei Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw.
0: Gaan we naar Erwin Hart van de ANWB. Erwin, een groot aantal calamiteiten en er is een nieuwe bij, begrijp ik.
5: Nou ja, calamiteitje als je het vergelijkt met andere dingen. De A16 Breda-Rotterdam staat een te hoge vrachtwagen voor de drektunnel. Ja, en dat geeft dan file, want dan is de tunnel dicht tussen de Moerdijkbrug en Afrit Dordrecht Centrum 4 kilometer file, zeker een half uur extra de tijd. Verder nog een dagelijks file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Kwartier vertraging bij Hoevelaken, 5 kilometer. En de A28, ja, die is dicht en die blijft nog wel even dicht. Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Weesp gebeurde een ernstig busongeluk vannacht. En omrijden, dat kan via Apeldoorn over de A1 en de A50 voor beide richtingen. Dan nog een flitser langs de A12, Utrecht-Arnhem, hectometerpaal 83,7.
2: Blik op de beurs.
0: Ja, we zijn langzamerhand een verlies aan het wegpoetsen, maar nog niet helemaal. 1105 punten, 0,1% lager staat daar iets nu. Stijgers, Aegon 1,1 erbij, IMCD 0,9 en Warehuis de Pauw 0,8%, Unilever 0,6% winst. En dan aan de andere kant de verliezers. Nou, ik loop het rijtje even terug. Wolters Kluwer 0,5, Exor 0,6, UMG 0,6 en dan een uitspringer, Prozus. En Corné van Zijl, die zei er dit over. Ze hebben namelijk een belang in Alibaba, hè, weten we.
6: Alibaba is net met een emissie gekomen van 10 miljard. Dus dat is wel serieus werk. Want ook zij moeten AI financieren. Het gaat binnen wat goedkoper, maar je hebt alsnog 10 miljard nodig. Dus de koers van Alibaba ging heel hard naar beneden. Alleen het belang van Prozus in Alibaba is eigenlijk maar vrij beperkt. Maar het zorgt wel voor het sentiment van dat tech uit China het gewoon wat minder doet. En daar is Prozus erg van afhankelijk.
0: Ja, en dus dat Prozus als grootste daler op het Danmark nu met 2,9% verlies. Olie is nog eventjes. Brent Crude nu 91,01. Heel langzaam loopt hij ietsje naar beneden ten opzichte van de koersen van afgelopen vrijdag. Afgelopen zaterdag hebben robots met elkaar gestreden om de eerste plaats bij de wereldspelen voor humanoids. Nou, de World Games for Humanoids in China. En daar zag je robots voetballen, boksen. En je was zelfs een wedstrijdje wasvouwen. Dat zit er dan ook bij. Ja, ze doen allemaal dingen die ze doen. Bij het hardlopen werd het menselijk wereldrecord op de 100 meter verbroken. Een record dat sinds 2009 staat op naam van Usain Bolt. En die is dus geklopt door een Chinese robot. Maar diezelfde robot die werd uiteindelijk geklopt na die 100 meter door een muur van de piepschuim die daar stond. En daar ging hij vol gas in. Maar het ging wel hard. Over die ontwikkelingen, want ja, je kan erom lachen en nu ziet er af en toe nog een beetje koddig uit, maar 5 jaar geleden vielen die dingen gewoon bij bordjes om. Het is ongelooflijk hoe snel dit gaat. En we praten met Carlo van der Weijer, directeur van het Eindhoven AI Systems Institute, Easy. En we kennen elkaar goed, dus ik mag Carlo zeggen. Carlo, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Ja, het was toch wel verrassend, hè? Een robot die Usain Bolt op de 100 meter gewoon verslaat.
7: Ja, erg mooi om te zien, vooral spectaculair. En nou is het op zich niet zo gek. We hebben eigenlijk al 100 jaar machines die veel sneller gaan dan mensen.
0: Ja.
7: Maar toen waren we zo verstandig om de wielen onder te zetten. En met twee benen, dat spreekt toch net iets meer tot de verbeelding.
0: Ja, want het zijn echt humanoïden. Het zijn echt robots gebaseerd op de menselijke layout met een hoofd, schouders en een borstkas en twee beentjes. En toch, als je dit nu ziet, ik vind het opmerkelijk hoe snel die ontwikkeling gaat.
7: Ja, dat klopt. Kijk, deze wedstrijden zijn ook de World Humanoid Robot Games in Peking. Dus er lopen iets van 2000 van die robots daar rond. En inderdaad, ze doen ook het wasvouwen en allerlei andere dingen. Maar er zijn ook iets van 25 sportcategorieën.
0: Ja.
7: En steeds meer sporten zijn ze ons aan het verslaan. Ze springen hoger. De halve marathon hadden ze vorig jaar al sneller dan wij. En nu inderdaad het wereldrecord hardlopen.
0: Ja, maar we zien ook inderdaad boksende robots. Daar gaat het best hard naartoe. Ik zag één robot die werd zijn hoofd eraf geschopt door een andere robot. Maar ging gewoon door. Ook al hing het hoofd nog aan een touwtje. Het zag er wat koldig uit. Je hoopt niet dat het met mensen ooit gebeurt, maar dit zijn wel dingen. Waarom willen we dit naar mensens voorbeeld laten plaatsvinden? Want inderdaad, wat je zegt, is de wielen onderzetten, is 5 keer zo snel. En we zien ook andere apparaten die ons al jarenlang geweldig kunnen ontlasten. Wat is het voordeel van het hebben van een robot?
7: Het voordeel is dat er heel veel werk is, vooral het werk wat wij zelf niet meer willen doen. Mm-hmm. Wat nou eenmaal afgestemd is op ons lichaam. Ja. En dat is dus onze gereedschappen en de poortjes en de trappen, alles is een beetje afgesteld naar ons lichaam. En als je dat werk wilt vervangen, zou je dus ook een robot moeten hebben die een beetje op ons lijkt.
0: Ja.
7: En dat is toch, dat hardlopen zal nooit een doel zijn.
0: Nee.
7: Maar om dat soort wedstrijden te houden, creëer je steeds betere technologieën. En het gaat inderdaad heel hard wat jij zei. Want vorig jaar was het record 21,5 seconden.
0: Mm-hmm.
7: Dat waren de eerste games. En dus een jaar later kunnen ze het al twee keer zo snel. Maar als dat nog een paar keer doorgaat, dan worden ze steeds behendiger. En dan kunnen ze dus ook banen gaan overnemen die wij liever niet meer doen.
0: Nee, precies. En sneller doen en efficiënter. En ze hoeven er geen slaap te hebben en eten. Beetje stroom erin, hè?
7: Nee, dat klopt. Een stuk goedkoper. Er wordt geschat dat zo'n robot TZT een uurtarief heeft van 4,5 euro, zeg maar ongeveer.
0: Ja.
7: Dat wordt nu geschat. Dus die orde moet je aan denken. En inderdaad, dan doen ze het 24 uur per dag. Of als ze even moeten laden, misschien 23. Maar daar heb je het over.
0: Ja, duidelijk. En zwaar fysiek werk, zeg je al. Hè? Dat gaat dus niet alleen maar om het huis zuigen, de afvalmachine inruimen en de kliko's buiten zetten. Maar je kan ze inderdaad ook echt in bedrijfsprocessen inzetten.
7: Ja, dat klopt. En dan zie je ze nu ook als eerste verschijnen. Bijvoorbeeld in de kassen zie ik het wel gebeuren, in de distributiecentra. De order pikken, de doosjes schuiven, dat soort zaken.
0: Ja.
7: Dat is toch werk wat wij zelf niet meer willen. Er is niemand die droomt om order pikken in een distributiecentrum te worden straks op de kleuterschool. En dat soort werk gaat ons uit handen genomen worden door die robots. Dat is onherroepelijk volgens mij.
0: Dan zei ik ook al even, er was ook een wedstrijd wasvouwen tijdens de World Games. Hoe ging dat die robots af uiteindelijk?
7: Nou, al die anderen die gingen inderdaad iets minder. Die wasvouwen, daar zie je nog een paar mooie filmpjes van. Maar er zijn ongeveer van de 50 challenges, zijn ongeveer de helft zijn zeg maar functioneel. Ze hadden het ook over brandblussen, dat soort zaken. Daar was geloof ik van de 23 teams, waren er maar 3 in de geslaagd. Maar ja, als dat een paar keer verdubbelt, dan kunnen ze dat op een gegeven moment ook allemaal.
0: Ja.
7: En dan zijn ze echt van toegevoegde waarde voor dat soort klussen.
0: Ja, nu kijken we nog inderdaad lachend naar die gekke filmpjes waar het fout gaat. En die beesten, die robots waar af en toe vliegende ledematen langskomen en ze tegen elkaar aanholen. Ja. Maar hoe lang duurt het echt voordat robots, je zegt het al, in bepaalde situaties werken ze al, maar dat ze echt gewoon thuisrobots, dat we die gaan zien. Hè, wat we in de jaren 50 en 60 hoorden met mooie filmpjes van ze komen er echt aan, die robots. Maar het is niet zo ver weg, hè?
7: Nee, en ik denk echt dat het een beetje onderschat wordt.
0: Ja.
7: Ik schat zelf dat het einde van decennium, zeg 2030, dat we het er al over miljoenen hebben. Nu zijn er duizenden en ook fabrieken die er al duizenden maken per jaar.
0: Ja.
7: Dat gaat naar de miljoenen in het eind van dit decennium. En naar de miljarden als je weer een beetje verder kijkt. Totdat er op een gegeven moment, naar schatting, meer humanoid zullen zijn dan mensen. Wat op zich allemaal goed is, hè? Want het leidt tot hogere productiviteit en dat lijkt uiteindelijk toch wel naar meer welvaart. Dus het is wel iets goeds. En daarom denk ik ook dat het daadwerkelijk zal gebeuren. Want die techniek die komt er wel.
0: Precies, maar kijk er nu nog even naar, inderdaad met een iets andere blik. Dankjewel, Carlo van der Weijer, directeur van het Eindhoven AI Systems Institute, oftewel EASY. Een voormalige medewerker van ASML, die betrokken was, weten we, bij een grote bedrijfsspionagezaak, die wil nu met zijn Chinese techbedrijf naar de beurs, schrijft het FD. Wat betekent dat voor de Chinese aspiraties om ooit zijn eigen veld over te hebben? Het hele verhaal hoor je zo meteen in de Ochtendspit.
8: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
9: Tot morgen.
10: Je favoriete BNR-programma is afgelopen, maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl, een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
11: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
12: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit 1 platform. cm.com, behind every moment.
11: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
13: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
14: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
15: Online Veilingmeester.nl.
9: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
15: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
9: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
16: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
9: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
17: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
21: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
20: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
21: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
23: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
24: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
25: BNR Verkeer.
5: Ik ben Herbert Hout van de ANWB. Er zijn nog een paar files op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Heb je de meeste vertraging. Nog geen kwartier tussen Stroe en Hoevelaken in 7 kilometer. De A28 Amersfoort Zwolle is nog de rest van de dag, groot gedeelte van de dag dicht. Tussen het Harde en Wezep omrijden via Apeldoorn voor beide richtingen. A1 wordt geflitst Hengelo Apeldoorn bij hectometerpaal 124,2.
26: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
27: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Na het ongeluk met een touringcar en een busje op de A28 bij Wezep zijn 8 gewonden naar het Zwolse Isala ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de bestuurder van de bestelbus. Isala houdt zich paraat om eventueel meer mensen op te vangen. Een aantal anderen raakte lichtgewond. De weg blijft de hele dag dicht. De kans dat we over 15 jaar een rookvrije generatie hebben is wel heel klein, schrijft het AD, want jongeren roken het meest van iedereen. Rokers denken pas na hun 30ste aan stoppen en zelfs onder 30-plussers rookt nog 1 op de 3. Dat jongeren moeilijk van het roken af te krijgen zijn, komt door vapes. Kantoren ombouwen tot woningen of een etage op een appartementencomplex zetten is niet de oplossing om iets aan het woningtekort te doen. Alleen nieuwe woningen bouwen helpt, zegt het Instituut voor de Bouw. Dat ziet dat er steeds minder woningen bijkomen door ombouwen van kantoren of andere oplossingen. De politie heeft in Ridderkerk een 35-jarige man opgepakt voor het mishandelen van een vrouw. Ze sprong in paniek met haar baby in haar armen vanaf haar balkon naar beneden. Hun val werd gebroken door struiken. Volgens Rijnmond heeft een zwaar bewapend politieteam de verdachte uiteindelijk vlakbij de woning aangehouden. En ook Nieuw-Zeeland wil aanhaken bij het social media verbod voor kinderen onder de 16. De regering heeft een wetsvoorstel in de maak, zegt de premier. Volgens hem zitten 13 tot 17-jarigen in Nieuw-Zeeland elke dag zeker 5 uur op de socials. En daar worden ze geestelijk en lichamelijk niet beter van, zegt hij. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het zon overgoten. Vanmiddag zijn er in het noorden ook stapelwolken. Die lossen later weer op en dan is het weer overal helder. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen de meeste wolken in het zuiden en iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Een voormalige ASML-medewerker die betrokken was bij een grote zaak rond gestolen bedrijfsgeheimen, die wil nu met zijn Chinese techbedrijf naar de beurs, schrijft het FD vandaag. Het hele verhaal hoor je zometeen in het laatste stukje van de Ochtendspit.
1: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
2: Ontdek Obly, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
1: Obly, meer rust, meer rendement.
3: De food- en agrisector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering, allemaal kansen. Maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
4: In Food & Agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd Food & Agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
1: Een goed alternatief voor vastgoed? Kijk op obli.nl.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
26: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: 9:55 is het geworden, het laatste halfje. Nou, laten we even opnieuw. Het laatste half uurtje van deze ochtendspit zit er bijna op, maar nog niet helemaal. En dus, Iwan, jij weet wat we doen eraan. Ik hoop dat het uit jouw correcte tekst te komen.
8: Ja,
0: denk nou, het wel. Dus meestal wel.
8: Ochtend ook.
0: Ja hoor, aardig gelukt.
8: Twijfelen soms, maar goed.
0: Nu.
8: We gaan het zo meteen hebben over wat El Niño gaat betekenen voor het zeeleven. En dan met name het zeeleven dat bij ons op het bord terecht gaat komen. Mm-hmm. Want dat heeft daar nogal forse gevolgen voor, blijkt. Dat hebben we zo meteen. En we hebben een tech-update. En we gaan het toch even hebben over de smartphone van Donald Trump. Nou, zo even samengevat.
0: Ja, ja, maar eerst gaan we naar dit. Het Chinese techbedrijf Dongfang Jingyuan heeft een notering aangevraagd op de beurs van Shanghai. Ze krijgen een beurswaarde van omgerekend zo'n 1,3 tot 1,9 miljard euro, meldt vandaag het FD. En het saillante is dat het bedrijf werd opgericht door een voormalige ASML-medewerker die eerder werd beschuldigd en veroordeeld voor het stelen van bedrijfsgeheimen, waaronder broncodes, algoritmen en klantendata voor de rekensoftware voor chipproductie. Onze collega Bert van Dijk van het FD zegt dat er geen sluitend bewijs voor het statement is, want de topman van het Chinese techbedrijf stond destijds aan het hoofd van een Amerikaans en Chinees bedrijf, maar is zelf nooit veroordeeld.
10: We weten alleen dat hij destijds eigenlijk CEO was van twee bedrijven. Dat ging om in 2014. Mm-hmm. Een bedrijf in Silicon Valley, wat hij had opgericht samen met een Chinese groot bedrijf, en in China. En dat bedrijf, Extel of Crystal, zoals we dat uitspreken, dat is destijds veroordeeld voor een schadevergoeding van $845 miljoen. Dus dat was geen klein bedrag.
0: Nee.
10: Voor het stelen van bedrijfsgeheimen bij ASML. Maar omdat dat bedrijfje failliet is gegaan, is dat nooit geïnd. Toen is er een strafzaak gekomen waar een aantal medewerkers van dat bedrijfje ook echt zijn veroordeeld. Alleen deze meneer is nooit veroordeeld, omdat hij toen al naar China was gegaan.
0: Hmm.
10: En daar is hij verder gegaan met dit bedrijf, inderdaad, Dongfang Jingyuan. En dat is nu het bedrijf dat naar de beurs gaat.
0: Ja. En die bedrijfsgeheimen heeft hij dus gewoon gepikt bij ASML. Hoe heb je dat gedaan? Gewoon een paar laptops meegenomen of iets dergelijks?
10: Hij is dat bedrijf The Crystal dus begonnen. En daar heeft hij allerlei medewerkers aangenomen, mm-hmm, van andere bedrijven. En waaronder vooral van ASML.
0: Juist.
10: Want daar heeft hij ook gewerkt. En dat waren medewerkers die eigenlijk net voordat ze weggingen bij ASML gewoon letterlijk bedrijfsgeheimen op sticks hebben gezet, meegenomen. En zelfs er waren de beschuldigingen van ASML destijds dat er medewerkers ook nog tijdelijk parallel bij de beide bedrijfjes hebben gewerkt. Mm. Maar uiteindelijk is dat bedrijf daar inderdaad dus veroordeeld. Maar hij is naar China gegaan en heeft dat bedrijf de afgelopen jaren dus uitgebouwd tot dit bedrijf dat nu naar de beurs wil.
0: Ja, en kan dat een gevoelige concurrent worden voor ASML? Want China, weten we, investeert als een malle in het ontwikkelen van een eigen chipsector, omdat alle buitenlandse kranen zijn dichtgedraaid.
10: Ja, klopt. En je moet even goed begrijpen, dit is een bedrijf dat maakt zowel machines, dus letterlijk gewoon apparaten die in een chipfabriek komen te staan, en software. Als het gaat om die machines, dat is net iets anders dan waar die IP-diefstalzaken over ging. Dus daar, nou ja, daar is denk ik niet zoveel mee aan de hand. Nee. Dat zijn overigens wel machines die ook ASML maakt. Dus dat, daar gaan ze elkaar in China ook tegenkomen. Maar het gaat vooral om het stuk van software. En dat is software om die lithografiemachines van ASML beter te kunnen laten draaien. En die software maakt ASML ook zelf. Er zijn ook nog andere leveranciers. Maar op dat stuk gaat dit bedrijf zeker in China concurreren met ASML.
0: Ja, nou heeft die firma, die Dongfeng, inmiddels steun van de Chinese overheid, grote staatsbedrijven als klant. Kan het inderdaad betekenen dat de contracten met ASML door de Chinese staat dan worden teruggeschroefd en dat deze club het voorrang krijgt?
10: Nou ja, China doet er natuurlijk alles aan om minder onafhankelijk of minder afhankelijk te worden van buitenlandse partijen. Dat zijn ze heel expliciet over. Dit bedrijf is daar ook heel expliciet over. Dus je kunt je voorstellen dat met name Chinese bedrijven dat zullen doen. ASML waarschuwt al heel lang voor dit bedrijf. In 2021 hebben ze zelfs in hun jaarverslag dit bedrijf met naam genoemd en klanten hiervoor gewaarschuwd.
0: Ja.
10: Maar goed, uit ons onderzoek blijkt dat ze inderdaad Chinese chipbedrijven als klant hebben. En die weten ook dat dit bedrijf sinds 2024, eind 2024, op de Amerikaanse sanctielijst staat. Dus dat bedrijf gaat ondanks die beperkingen, winnen ze wel Chinese klanten. Het zal moeilijk worden om buitenlandse chipbedrijven als klant te krijgen vanwege de sancties en vanwege de ASML-zaak. Maar in China zelf, bij Chinese bedrijven, waar ASML ook een grote partij is, en gaan ze zeker te maken krijgen met dit bedrijf.
0: Nou heeft de CFO van de ASML, Roger Dassel, eerder gezegd, we pakken ze keihard aan waar we kunnen, in China. Ja. Maar kunnen ze dat, of is dat eerder grootspraak?
10: Nou ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. En ASML zelf wil hier over deze zaak niks zeggen. Maar voor zover wij weten lopen er geen juridische procedures van ASML. Ze hebben daar inderdaad wel voor gewaarschuwd. Maar zoals iedereen weet is het heel lastig om al aan te tonen dat jouw software gebruikt wordt bij de ontwikkeling van de software van dit bedrijf. En het aanpakken van Chinese IP in China door buitenlands bedrijven is heel moeilijk, zeggen alle deskundigen. Dus
0: ja,
10: ze zullen het misschien wel gaan proberen als ze er echt achter komen en als dit bedrijf verder groeit. Maar voor zover we weten is dat op dit moment nog niet het geval.
0: Nee. En je zegt wel even dat die machines die ze maken, die maakt ASML ook. Heel ander niveau dan de chipmachine die uit Veldhoven komt, die EUV. Die hele mooie, snelle, ultra's groeien en de topper op het gebied. Hebben de Chinezen nu met dit Dongfeng een soort een zaadje geplant om dat uiteindelijk ook te gaan kunnen? En hoe lang duurt dat dan?
10: Dat is natuurlijk de grote vraag. Ja. En het is zeker zo dat ze dat heel graag willen. En die machines die ze wel maken, dat gaat over de inspectie en de methodologie van de wafers, dus waar de chips uit worden gemaakt.
0: Ja.
10: Dat wordt ook steeds belangrijker, omdat chips steeds kleiner worden. Dus dat is een heel belangrijk onderdeel. Maar zelf de lithografiemachines, die bouwen ze nog niet. Maar ze hebben wel een belang in een bedrijf dat wel aan het proberen is. En China doet ook op andere terreinen, met name onder de vlag van Huawei en een hele netwerk van dat bedrijf, het alles aan om ook lithografiemachines te gaan ontwikkelen. Dus dat is een kwestie van tijd voordat ASML in China ook daar concurrentie van lokale concurrenten krijgt, denk ik.
0: En dat zei collega Bert van Dijk, die is chipredacteur bij het FD. En het artikel van zijn hand kun je vandaag dus lezen in de krant.
8: En dan gaat de Britse premier Andy Burnham in Oekraïne geheime blauwdrukken overhandigen aan Zelensky voor de productie van Storm Shadow-raketten. Dat doet Burnham tijdens zijn eerste bezoek aan Kiev als premier van het VK, überhaupt zijn eerste buitenlandtrip naar Kiev dus. Het gaat om geheime informatie over Britse onderdelen van die lange afstandsraket. En daarmee moeten ze hem uiteindelijk zelf kunnen gaan produceren en inzetten in de oorlog die Rusland voert tegen Oekraïne. Het is een beetje het verhaal met Trump. Die zou dat gaan doen licenseren voor Patriot. Die kwam er niet door. Nou, Burnham die komt nu wel door en is dus in Kiev vandaag, omdat het de 35e verjaardag is van de Oekraïnse onafhankelijkheidsdag, onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie. Er zijn zo'n 30, geloof ik, merendeels Europese leiders die naar Kiev gaan. Rob Jetten trouwens, die belt in bij een topoverleg van de Coalition of the Willing. Dat is ook allemaal vandaag. En Burnham zegt, op de 35e verjaardag van de onafhankelijkheid moet het Oekraïnse volk er niet aan twijfelen. Het VK staat vandaag achter jullie, zolang als het nodig is, zei Burnham tegen die Oekraïners.
0: En tegelijkertijd geeft de Europese Unie 6,1 miljard euro aan Oekraïne voor de aanschaf van defensiemateriaal, meldt de Europese Commissie. Dat geld maakt deel uit van de EU-lening van 90 miljard... die eind vorig jaar werd afgesproken. En dat geld is bedoeld voor raketten, munitie en radars. Oekraïne krijgt het geld uitgekeerd zodra het aantoont bij welke defensiebedrijven ze die aankopen doen, zoveel mogelijk bij Europese bedrijven. Op de onafhankelijkheidsdag van Oekraïne laat Europa zien dat onze steun onwrikbaar en concreet is, zei Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie.
26: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. De Ochtendspits.
0: Ja, de gevolgen van de grootste El Niño ooit gaan we ook in Europa terugzien in de supermarktprijzen. En een van de oorzaken is de anchovisvangst in Peru. De anchovisvangst, ja, die is vanwege El Niño voor onbepaalde tijd stilgelegd. En dat kan ervoor zorgen dat wereldwijd prijzen voor vis stijgen. Want die Peruaanse anchovis die wordt als vismeel gevoerd aan kweekvis als zalm en zeebaars. En dat zorgt dus uiteindelijk ook voor ons voor hogere prijzen. Die anchovis is misschien klein en irrelevant, maar dat is hij helemaal niet, hoor. Zegt Noya Moes, onze Zuid-Amerika-correspondent.
9: Hij bevindt zich onderaan een hele grote voedselketen, de voedselketen van de aquacultuur. En dat is een industrie die $500 miljard waard is. En Peru is de grootste vismeelproducent. Vismeel, daar zit dus geperste anchovis in. Als die prijzen enorm stijgen, heeft dat dus effect op alle kweekvis die weer wordt gevoerd met dat vismeel. Dus ja, het is eigenlijk wel een probleem.
0: Nou, wat gaan we daarvan merken in de prijs in de supermarkt in Nederland?
9: Nou, op dit moment is vismeel 80% duurder dan dezelfde periode vorig jaar. Dus bijna verdubbeld. De verwachting is dat nog verder toeneemt. En visboeren die gaan die prijzen dus doorberekenen.
0: Ja.
9: Als hun inkoopprijzen veel duurder zijn, zoals met dat vismeel, gaan ze dat aan de consumenten verder doorberekenen. En de verwachting is dat bijvoorbeeld zalm 25% duurder kan worden door dit vismeelprobleem.
0: Maar niet alleen vis als zalm, en ik zei al tilapia. Ik neem aan dat er ook andere vissen gevoerd worden met meel gemaakt van anchovis. Dus kunnen we een beetje zeggen wat er naast zalm nog meer duur wordt?
9: Ja, oesters, garnalen, zeebaars, regenboogforel. Eigenlijk de wat chiquere vissoorten, ja, die je graag met kerst zou willen eten. En het gaat zeg maar vanaf nu een beetje beginnen, die prijsstijgingen. De visboeren kunnen het een beetje opvangen door andere ingrediënten te gebruiken. Niet alleen maar dat vismeel van anchovis. Maar ze doen er ook nog een beetje geheimzinnig over.
0: Ja.
9: De experts verwachten echt wel tot een kwart stijging in prijs bij dus best wel veel verschillende soorten vis en zeevruchten.
0: Ja. Nou, zei ik al in de introductie, dit komt omdat Peru de visvangst, anchovisvangst, voor onbepaalde tijd heeft opgeschort. Waarom is dat? Komt dat inderdaad omdat er minder anchovis is door El Niño, door verandering in de watertemperatuur of zo?
9: Ja, precies dat. El Niño, mensen weten eigenlijk niet zo goed waardoor en waarom een El Niño komt. Maar wat er gebeurt als er een El Niño is dan is er minder wind boven de Stille Oceaan.
0: Ja.
9: Komt er minder koud water van heel diep in de oceaan. En die beide factoren zorgen ervoor dat de oceaantemperatuur hoger is dan normaal. En normaal is een sterke El Niño als de oceaantemperatuur 1,5 graad warmer is. De sterkste die we ooit hebben gehad, toen was het ongeveer 2 graden warmer dan normaal. En nu denken ze met deze Godzilla El Niño, zoals die ook al wel wordt genoemd, dat 3 graden warmer wordt dan normaal. Dat heeft overal ter wereld consequenties. Van enorme bosbranden in Australië tot Californië dat onder water loopt. Waar ik woon, Peru, dat wordt drama. Maar ja, mede dus door die afgenomen visvangst. Want die anchovis die houden van koud water.
0: Ja.
9: Dus die zitten veel dieper, veel moeilijker te vissen. En degene die wel hoog zitten, wel wat ondieper, die zijn te klein. Dus die mag je eigenlijk niet vangen. Omdat er dan volgend jaar geen vispopulatie meer is.
0: Ja, nog één ding. Is er geen alternatief voor dat vismeel gemaakt van anchovis? Je zou zeggen, ja, dan maak je het van iets anders.
9: Ja, er zijn zeker alternatieven. Zoals bijvoorbeeld soja-eiwit of insecten-eiwit. Ze kunnen ook de overblijfselen van kipproductie in die visboerderijen, die fishfarms gooien. Maar het is allemaal niet zo goed als dat vismeel gemaakt van anchovis. Want daar zitten ook aminozuren en andere mineralen in die dan weer belangrijk zijn voor de groei van een zalm.
0: Ja.
9: Dus je moet dan meerdere ingrediënten gaan toevoegen.
0: Ja, dus we zijn een beetje de sigaar. Meer betalen, dat zit er dik in. Maar El Niño zorgt nog voor veel meer disrupties in die voedselketens. Want ik begreep ook dat onze koffiebonen waanzinnig veel duurder gaan worden.
9: Ja, die exacte prijsstijging weet ik nog niet precies. Maar bijvoorbeeld in Colombia, waar heel veel koffie vandaan komt, verwachten ze een veel kleinere productie dit jaar. Ja. Door El Niño, die voor heel veel regen gaat zorgen. En dat is dan koffie, maar ja, ook suiker wordt duurder. Chocola wordt duurder, rijst wordt duurder. En dat is allemaal afhankelijk van mislukte oogsten wereldwijd. Doordat het weer zich gewoon echt anders gaat gedragen dan we gewend zijn.
0: Nou, wordt een stille kerst met frikandellen en aardappelen.
9: Ja, zeker weten.
0: Ja, lekker. En dan speciaal voor de kerst ook daar. Mm-hmm. Curry, mayo en een uitje. Ben je al klaar?
8: Heel divers, ja.
0: En friet. Noah Moes, Zuid-Amerika correspondent, hoorde je. Erwin Hart van de ANWB, die is bij ons. Erwin, er staat niet zoveel file meer, begrijp ik, hè?
5: Nee, maar wel leuk om na te denken over een bruine kerst eigenlijk met kroketten en frikandellen.
0: Het is wel nieuws.
5: Volgens mij heb je een trend gezet, Bas.
0: Het is al geschrapt, het worden frikandellen, ja precies.
5: Met allemaal flessen op tafel. Nou, de A12 Arnhem richting de Duitse grens heeft nog een file aan de grens. 2 kilometer, 10 minuten vertraging. Het rijdt over het algemeen goed door in Nederland. De A28 Amersfoort Zwolle helaas niet in beide richtingen dicht. Tussen het Harde en Weesup door dat grote ongeluk afgelopen nacht. Tot 7 uur vanavond waarschijnlijk omrijden via Apeldoorn, via de A1 en de A50. Nou, dat speelt dan ook tijdens de avondspits, denk ik nog wel. Daar staan de meeste files tijdens de avondspits waarschijnlijk weer in Noord-Brabant. Dat was vanochtend ook al het geval. Dan gaat vanavond dicht de A24 in Zuid-Holland, Vlaardingen richting Rozenburg. Bij de tunnel is die dicht tussen Knoopend Vlaardingen en Knoopend Rozenburg. Morgenochtend is die weer open. En dan zien we wel weer een flitser nog op de A7 Heerenveen Groningen bij hectometerpaal 168,1.
26: Luister vandaag, begrijp morgen.
11: Kushner die probeert met Trump's Board of Peace een stappenplan af te dwingen.
12: De neerslag die we nu zien is een neerslag die natuurlijk mooi is.
13: 500 euro.
14: 590 euro.
13: Ai.
14: Ai.
8: Moet je een bandje aankondigen?
0: Nee, helemaal niet. Want om 10 uur is het tijd voor een nieuwe Big Five. De Big Five van de zomer uit. We zijn terug van zomervakantie en dus staat naast ons onze grote vriend Arturo Jakkers.
15: Ja, zou je denken dat ik uitgerust ben in die 6 weken?
0: Helemaal niet.
15: Toch? Nee, weekend Lowlands in de benen.
0: Pot. Ja.
15: Tandvlees.
0: Met wie ga je op tandvlees beginnen vandaag?
15: Nee, we hebben wel echt een mooie week. Mijn dochters zijn vorige week begonnen met school. De basisscholen in Noord zijn al een week bezig. Deze week begint volgens mij regio Midden en Zuid.
0: Ja. Midden gaat volgende week.
15: En dat bracht ons op het idee bij Big Five om toch eens te kijken naar het onderwijs in ons land. Want dat kachelt achteruit. Ja. Hè? Nederlandse leerlingen kunnen amper nog lezen. Zo'n beetje. Rekenen gaat eigenlijk nog best redelijk, maar dat lezen gaat achteruit. We hebben leraren tekort. Daar gaan we het eens over hebben. Want ook als ouders, waarom gaan onze leerlingen... Ik moet nog wel een beetje aan mijn woorden zien te komen. Maar tot 3 uur naar school, Bas. Terwijl in Frankrijk bijvoorbeeld blijven ze tot 5 uur op school tussenmiddag warm eten. We leven in een maatschappij van 2 verdieners. Waarom is het zo ingericht hier? Om maar wat te noemen.
0: Ja, goeie.
15: Nou, daar gaan we het over hebben. En over die eindeloze studie- en lesvrije dagen ook. Over het onderwijskwaliteit. En ik ga nog proberen mijn stem een beetje meer op orde te krijgen na dit weekend.
0: Maar dat komt nou door je strategie op Lowlands. Wie heb je te gast?
15: Roos Braam, leraar van het jaar.
0: Leuk.
15: Ja, die wel net gestopt is op school, waar ze zat, omdat ze als invalleerkracht wil gaan zoeken waar ze beter tot haar recht komt.
0: Maar dat is wel leuk.
15: Ja.
0: Ze gaat gewoon een dienst aanbieden als het meest kan.
15: Ja, maar de marktwaarde is nu hoog natuurlijk.
0: Dat denk ik ook, BV Roos. Ja. Nou, zometeen, heerlijk, BNR's Big Five. Arturo Jakkers, zij moet het verhaal doen, denk ik.
15: Denk het wel, een korte vraag wordt het.
0: Ja, wordt
26: het. Update.
0: Jo van Murik.
16: En anders gaan wij gewoon wat langer door, Bas.
0: Nee, want we hebben ook nog een hele mooie uitsmijter.
16: Dat is waar.
0: Wederom meldt een land zich met een verbod op social media voor de jeugd. En dit keer hoeven we niet ver weg van de plek waar het allemaal begon.
16: Ja, want dat was Australië.
0: Het is hier Nieuw-Zeeland waarschijnlijk deze.
16: Exact. Ja, nou, dat kan. Een landje verder inderdaad. Een verbod op social media onder de 16. Nou, in Australië weten we dat is zo lekker als een mandje. Dat haalt niet veel uit. En daarom valt het te hopen dat de buren het wat beter doen. Volgens het wetsvoorstel dat premier Christopher Luxon vanochtend heeft aangekondigd. Social media platforms met hoog risico. Zo moeten we voortaan dus spreken over Instagram, TikTok, Snapchat en Facebook. Want zo is het aangekondigd. De vraag is en blijft, hoe gaat dat dan gehandhaafd worden? Nou ja, dan zegt Luxen zelf: platforms moeten, ik citeer, redelijke stappen ondernemen om te checken of gebruikers wel minimaal 16 jaar zijn. Maar ja, dat is effectief in Australië niet heel veel anders. En we horen wat daar misgaat. Ja. Namelijk het omzeilen van de beperkingen of gewoon naar heel andere, kleinere platforms uitwijken. En dat zegt ook een politieke opponent van Luxen in zijn eerste reactie. Die zegt: we zijn het eens met de intentie van de wet, maar we gaan niet voorstemmen. We willen namelijk niet dezelfde fouten maken als in Australië. En de vraag is überhaupt nog wat hiermee gaat gebeuren, Bas. Want 7 november zijn er verkiezingen in Nieuw-Zeeland. Ik wist het nog niet, maar nu weten we het wel. En daarna gaan we pas merken of dit daadwerkelijk nog verder opgepakt gaat worden. Het is trouwens alles geprobeerd vorig jaar met de centrumrechtse coalitie. Toen lukte het niet, omdat het voorstel niet haalbaar bleek. En dat blijft eigenlijk elke keer het verhaal met social media verboden. Is het nou wel of niet haalbaar in de praktijk?
0: Exact. In hetzelfde kader gaan we door naar TikTok. Dat heeft een flinke schrikking getroffen met de Amerikaanse overheid.
16: Ja, dezelfde Amerikaanse overheid die ervoor gezorgd heeft dat TikTok in de VS in Amerikaanse handen is gekomen. Laten we dat even benadrukken, first and foremost. Het gaat overigens wel om een zaak die nog stamt uit de tijd van de vorige regering, onder president Biden dus, 2024 aangeslingerd. Toen werd TikTok aangeklaagd door het Amerikaanse ministerie van Justitie op last van de FTC, de marktwaakhond. Ging om het verzamelen van data over kinderen, waarmee de online privacywet geschonden wordt. Ja, zomaar hebben ze die toch ook wel in de VS. Vooral om kinderen van onder de 13 die zelf accounts konden aanmaken zonder dat hun ouders het wisten. Ja. En als die ouders vervolgens verhaal wilden halen en die accounts wilden verwijderen, dan was dat heel erg lastig. Mm-hmm. Nou, dat mocht allemaal niet. De zaak wordt nu dus afgedaan met een schikking. $400 miljoen gaat erom. Moet trouwens wel door de rechter worden goedgekeurd. Maar Bas, ik voorzie geen problemen. Om de reden die ik net al noemde. Namelijk het feit dat TikTok eigenlijk tegenwoordig in Amerikaanse handen is. En ja, dan is er nog wel iets voor te zeggen dat TikTok dit geld moet ophoesten. Ook al is het naar de maatstaven van wat ze verdienen niet zoveel. De boel wordt in ieder geval niet geseponeerd. Maar staat in de voorwaarden van de schikking: TikTok gaat daarna niet meer gecheckt worden op hun privacybeleid. Mm. Dus daar komen ze bijzonder goed mee weg.
0: Tot slot even naar Apple. Daar zijn afgelopen weekend nog ontslagen gemeld, notabene, omtrent 2 soorten producten waar we heel vaak over praten in de studio.
16: Nou, jullie mogen zelf even gokken. Welke?
0: De oortjes en de telefoons.
16: Nee, allebei niet.
8: Ik weet een de Vision Pro, geloof ik.
16: Jazeker.
8: En de andere weet ik niet.
16: Nou ja, denk eens, wat hebben we nou zo vaak?
8: Het doekje. Het doekje.
16: Dat is wel jullie favoriete dure product. Maar wat is het andere ding na de Vision Pro?
8: De auto.
16: Nee. Siri AI natuurlijk. Nou, dat is één upgrade die met binnenkort moet komen. Tenminste, als je geen Europese iPhone hebt. De andere Vision Pro, daar worden dus mensen allebei weggestuurd bij die divisies. Werkten nog mensen aan game-toepassingen voor de Vision Pro. Die zijn nu bijna allemaal weg. En ook het kijken van immersieve video's is blijkbaar niet zo interessant meer. Daarnaast dus mensen die bij de AI-divisie worden weggestuurd. In totaal 200 mensen die het veld moeten ruimen bij Apple. Ze hebben het zelf ook bevestigd trouwens in een statement. En zeggen van ja, we blijven hiermee bezig. Zouden ook in 2028 nog met een nieuwe versie van de Vision Pro willen komen. Dus helemaal afgeschreven lijkt hij nog niet. En ja, met Siri AI weten we, er komt Google's Gemini in binnenkort. Dus daar hebben ze nu andere specialisaties voor nodig. We gaan het allemaal merken in de toekomst.
0: Dankjewel, Jo van Buurik.
17: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Nog even naar dit, want op 16 juli 2025 kwam de aankondiging: de wereld zou nooit meer dezelfde zijn.
18: When my father announced his candidacy for president, he transformed American politics forever. Now Eric and I are changing the cell phone industry with Trump Mobile.
0: Ja, Donald Trump Jr. en zijn broer Eric, die zouden met een nieuwe firma, de Trump Mobile One Company, een gouden smartphone lanceren met een landelijk dekkend netwerk, een telefoon die slechts $499 zou kosten en alles zou kunnen dat een Aziatisch model ook al, maar dan helemaal in Amerika gebouwd. We schrijven 24 augustus even naar een Trump-supporter die licht gefrustreerd is.
19: Hey, Trump-supporter here. This goes out to Don Jr. and Eric. Where the f*** is my phone?
0: Ja, we hebben het even weggepiept, want hij roept iets wat niet aardig is. Maar die telefoon heeft nog immer niet het licht gezien en de lancering is al vele malen uitgesteld. Deze meneer die we net hoorden had echter 4 keer $100 neergelegd als pre-order som om zijn claim op maar liefst 4 telefoons te kunnen houden. Maar inmiddels blijkt dat de familie Trump helemaal niet meer betrokken is bij het hele verhaal. Ze hebben alleen hun naam aan het project gegeven. Een ander bedrijf doet dat. Nou, dat bedrijf dat is door BBC even doorgelicht en heeft afgelopen jaar een omzet gedraaid van 201 dollar. Dat zijn de kosten. Ja. Nee, alle aanbetalingen die gedaan zijn, die komen hier op 60 miljoen dollar. Holy. Tenminste, dat heeft Elizabeth Warren heeft dat berekend. Een van de luizen in de pels in het politieke van Trump. Want er zijn inderdaad heel veel mensen die hebben zo'n ding besteld en nog niet gekregen. Ja. En als je kijkt naar de website, die is de afgelopen tijd, dat heeft BBC ook keurig netjes laten zien, steeds weer gewijzigd van het wordt compleet Amerikaans. Nee, er zijn Amerikaanse mensen die eraan meedenken. Tot aan, we maken nu misschien wel een telefoon. En het kan ooit zijn dat die komt. Nou, als je dus $100 hebt gestopt in dat project, ik denk dat je hem kwijt bent.
16: Nog een klein stukje techredactie-duiding. Ja? Want het is ook helemaal geen Amerikaans toestel. Nee, het is eigenlijk een HTC U24. Een mid-range toestel uit Azië.
0: Ja.
16: Die voor veel te veel geld verkocht wordt. Ja. En eigenlijk ook helemaal niet goed is. Dus je bent in meerdere opzichten geëft.
0: Ja, dankjewel, Jo van Buurik. Tot zover. Zometeen op BNR. BNR's Big Five van het basisonderwijs onder druk. Art Rooijakker spreekt met Roos Braam, docent van het jaar 2025. En we zijn er morgen weer. We gaan lekker luisteren zometeen. Tot morgen om 6 uur.
2: Dag.
20: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
21: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl.
22: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
21: Lenclen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenclen. LANCLAN.nl.
22: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
23: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
24: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl. ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
25: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
27: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
28: Nog steeds geen bedrijfsfeest geregeld? Maak het dan meteen bijzonder met Z-Event Chips.
29: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
30: Z-Eventships. Bekijk alle info op z-eventships.nl.
31: In de Friday Move gaat het over tv.
32: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
31: Politiek.
33: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
31: En ik ben er ook.
33: Dat is toch heerlijk.
31: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
34: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
20: In de BNR-app.
8: A28 bij Wezep tot na de avondspits dicht in beide richtingen na ongeval met touringcar. Amsterdamse hoteleigenaren vrezen exodus van toeristen door extreme belastingdruk. En ombouwkantoren levert steeds minder nieuwe woningen op, zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
0: En dat brengt ons bij de AWB. Erwin de Hart, waar staat het nog vast?
1: Nou, het gaat eigenlijk best wel goed. Ja, natuurlijk een file aan de grens op de A12 vanuit Arnhem. 3 kilometer, een kwartier is de vertraging. En de A28, die is dicht tot 7 uur vanavond. Amersfoort, Zwolle in beide richtingen. Dus het harde en wees op daar een ongeluk van afgelopen nacht met de bus. Maar verder, nou ja, redelijk tot geen files eigenlijk. En flitsers, die zijn er wel. De A32, Leeuwarden, Heerenveen, hectometerpaal 61,6. A50, Apeldoorn, Zwolle 213,1. A58. Tilburg-Breda bij 59,9.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De A28 bij Wezep is tot na de avondspits dicht na een heftig ongeluk met een touringcar en een bestelbusje. Eerst moet de ravage worden opgeruimd en daarna moet de vangrail worden gerepareerd en de berm gesaneerd. 8 mensen die bij het ongeluk gewond raakten liggen in het Zwolse Isala ziekenhuis. Nu de accijns op alcohol steeds hoger is, halen meer en meer Nederlanders hun bier in het buitenland. Per krat kan dat euro's schelen. Dat klanten weglopen zien vooral de handelaren dicht bij de grens aan hun omzet. De branche maakt zich zorgen omdat volgend jaar de accijns hier nog verder omhoog gaat. Na een zomerstop gaan straks de verhoren over het coronabeleid verder. De enquêtecommissie onderzoekt deze week of de Tweede Kamer wel goed op de zaak zat en de juiste beslissingen nam. Oud-VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Vanmiddag komt de oud-griffier van de Tweede Kamer langs. Jongeren roken er flink op los. Dus het plan om over 15 jaar een rookvrije generatie te hebben lijkt onbegonnen werk, schrijft het AD. Vooral vapes met een spelletje zijn de boosdoener. Dat spelletje zit in de houder van de vape en bij elk puffje dat je neemt verdien je punten. En de voetbal waarmee Maradona in 1986 zijn beruchte handsgoal maakte op het WK is voor bijna 3 miljoen euro geveild. Een beetje een tegenvaller. Maradona in 1986 zijn beruchte handsgoal maakte op het WK is voor

0: heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. 140 euro, niet gestopt, geld terug.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
3: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
4: Nog steeds aan het twijfelen over jullie bedrijfsfeest? Z-Eventships regelt het op het water.
5: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
4: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Z-Eventships.nl.
5: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
7: Ja, de klaslokalen lopen weer vol, maar voor veel scholen is het nieuwe schooljaar allesbehalve zorgeloos. Daarom lichten we deze week het basisonderwijs door. Van lerarentekorten en werkdruk tot verouderde gebouwen en aanhoudende zorgen over taal en rekenen. Vandaag beginnen we door de ogen van de leerkracht te kijken die elke dag voor de klas staat. Roos Braam, welkom. Mooi dat je er bent. Ik was eigenlijk benieuwd, want je bent leraar van het jaar geworden. Dus als iemand het is, dan weet jij het wel. Wat is nou het grootste probleem in het primair onderwijs op dit moment?
8: Goeie vraag. Ja, ik denk toch wel taal en rekenen, de achterstanden... Mm-hmm. Waarover gesproken wordt in de media. Ja. Dus de leerresultaten die achterblijven.
7: Ja, we hebben PISA-scores, heet dat dan. Hè? En dan blijken wij enorm achteruit te kukelen. Met name als het gaat om taal. Dan zijn we echt achteruit aan het zakken als Nederland, hè?
8: Ja, dat is wel wat steeds voorbij komt, ja.
7: Hoor je ook allerlei andere verklaringen ervoor hoe dat kan komen? Wat is jouw idee daarbij?
8: Ik denk, er ligt heel veel nadruk op de meetbare resultaten. En ik denk dat het daar mogelijk een klein beetje misgaat.
7: Bedoel je dat?
8: Doordat we zo moeten presteren en doordat er zoveel nadruk ligt op die cijfertjes, denk ik dat wij als leerkrachten snel geneigd zijn om les te gaan geven zoals de toets het eigenlijk wil zien.
7: Ja, maar dat werkt dus niet, want die toetsen worden niet goed gemaakt.
8: Dat werkt niet. En dat blijkt dus wel. En als ik dan bij mij in de klas kijk, ik probeer taal zoveel mogelijk te koppelen aan andere vakken. Ja. Dus bijvoorbeeld aan wereldoriëntatie, aan kunst, cultuur.
7: Muziek.
8: En muziek, inderdaad, zeker niet te vergeten.
7: Belangrijk in je lessen.
8: Precies, veel lezen. Leesmotivatie is iets wat ik hoog in het vaandel heb staan. Mm-hmm. En juist door dus die taaldoelen te combineren in een rijke context, mm-hmm, merk je dat het ook meer betekenis krijgt.
7: Want jij bent leraar van het jaar. Betekent dat ook dat jouw klas dan betere resultaten haalt? Doen ze het goed gemiddeld?
8: Dat is lastig om over jezelf te zeggen, maar de resultaten zijn zeker goed.
7: Ja, dus die methode die lijkt te werken.
8: Dat lijkt zeker te werken. En daarom ben ik extra blij met de nieuwe kerndoelen die gepresenteerd zijn. Hm. Waarin dus de taaldoelen eigenlijk ook vakgeïntegreerd zoveel mogelijk worden aangeboden.
7: Ja. Je bent nu 10 jaar leraar volgens mij. 10 jaar sta je nu voor de klas. Je hebt een hele eigen manier van lesgeven. Je zegt het al een beetje. Je bent dus ook uitverkozen tot leraar van het basisonderwijs leraar van het jaar 2025. Ambassadeur van het vak kun je ook zeggen. Want je hebt ook een missie. Je wil de wereld laten zien hoe leuk het is om voor de klas te staan als juffersmeester, toch?
8: Absoluut, ja. Ja, de jury van leraar van het jaar die had het met name over mijn enthousiasme, mm-hmm, en de energie waarmee ik voor de klas sta. En dat probeer ik echt uit te dragen.
7: Ja, ja.
8: En daarbij zoveel mogelijk tot de verbeelding te spreken van kinderen. En via muziek, lezen, boeken. Zo breed mogelijk aanbod eigenlijk kinderen te inspireren.
7: Wat opvallende is, vind ik dan, als het over leraar gaat, gaat het zo vaak over hoe zwaar het vak is. Hoeveel uitval er is, hoe moeilijk het is. Er hangt een beeldvorm omheen alsof het echt een onloodzwaar beroep is. Zie jij dat ook zo?
8: Ja, dat is doodzonde, dat imago. Want ja, voor mij is het echt het allermooiste vak dat er is. Mm-hmm. Ik sta dagelijks met heel veel plezier voor de klas. En ik zou het leuk vinden

0: als anderen dat ook zouden ervaren.
1: Ja, ja.
0: Dus je kan zoveel van jezelf kwijt.
1: Hoe komt dat dan? Waar zou dat imago vandaan komen, denk je?
0: Ja, misschien toch door het lerarentekort. Door de nou ja, toch wel grote uitstroom. Mm-hmm. Ja, en waar dat dan vandaan komt, is misschien toch wel de hoge werkdruk, de hoge administratieve last. Ja, dat ervaar ik zelf ook wel.
1: Wat maar betekent het ook dat heel hoge mooie. Werkdruk en hoge administratieve last?
0: Nou, er wordt best wel wat van je verwacht als leerkracht. Er zijn best wel wat dingen waar je aan moet voldoen. En er komt steeds meer bij. En op een gegeven moment dan zie je door de boom het bos niet meer.
1: Maar wat komt erbij dan? Want die administratief, je moet bijhouden. Je moet zo'n leerling natuurlijk een beetje volgen. Je moet opschrijven Tuurlijk. Wat er gebeurt.
0: Tuurlijk. Dat. Maar ook wat er van bovenaf opgedragen wordt. Dus alle doelen waar je aan moet voldoen. Burgerschap is nu bijvoorbeeld een heel groot thema. Waar allerlei doelen weer aan gekoppeld zijn. Digitale geletterdheid. Zo kunnen we nog wel even doorgaan eigenlijk.
1: Dus er komt alleen maar bij en er gaat niks vanaf?
0: Ja, zo kun je het wel stellen, ja.
1: Ja. Heeft dat ook te maken met jouw keuze? Want dat vond ik opvallend. Je bent leraar van het jaar. Maar je verruilde dan wel je vaste baan voor de klas voor een leven als invaljuf op verschillende scholen. Wat bracht je tot die stap?
0: Ja, een bewuste keuze inderdaad. Ik heb afgelopen 10 jaar steeds voor een vaste klas gestaan.
1: 5 dagen per week, hè?
0: 5 dagen per week. En ik merk zelf dat ik soms wel wat zoekende ben in... waar kan ik nou echt lesgeven op de manier zoals ik het voor ogen heb?
1: Mm-hmm. Want jij hebt die manier dus toch voor alle duidelijkheid met film, met muziek.
0: Ja.
1: Je wil die leerlingen echt betrekken in plaats van alleen dat doel naar ze toe sturen, zeg maar, hè?
0: Juist, ik wil eigenlijk de doelen meer betekenis geven in de klas. En ik ben eigenlijk nu aan het kijken van oké, waar, op welke school past dat?
1: Mm-hmm.
0: En eigenlijk zie ik het zelf als een mooie kans dit jaar om en te gaan inspireren op school. Misschien ook daar wat te leren. En zo te gaan kijken van oké, waar kan ik nou echt mijn ei kwijt?
1: Ja. Maar Roos, ik vind het wel exemplarisch als ik eerlijk ben. Dan de leraar van het jaar, het voorbeeld voor andere leraar, dat zelfs die leraar van het jaar vast lijkt te lopen in een systeem.
0: Nou, ik loop niet per se vast.
1: Het gaat niet om jouw school, hè? Maar het gaat meer om een systeem waarin je zegt... Ja, ik ben op zoek naar een manier van lesgeven. Je doet het blijkbaar goed, want anders word je niet leraar van het jaar.
0: Mm-hmm.
1: Toch zeg je, ik vind mijn plek daar niet. Ik moet kijken waar ik beter mijn plek vind.
0: Ja, het is ook juist een kans om andere scholen te inspireren met mijn werkwijze. En wat ik net al aanhaalde, gezien de nieuwe kerndoelen en het vak geïntegreerd leren... hoop ik eigenlijk dat ik op andere scholen ook kan laten zien hoe je dat kan aanpakken.
1: Ja.
0: En dat eigenlijk vooral.
1: Ja, ik begrijp.
0: En misschien ook een ander type onderwijs. Want ik heb nu afgelopen jaren vooral lesgegeven op... hele traditionele scholen.
1: Ja.
0: Maar ik ben soms wel zoekende. Misschien is er een andere manier van onderwijs geven. Wat passender is bij mij. Bijvoorbeeld een Jenaplanschool. Of een Montessori-school.
1: Ja.
0: Dat wil ik eigenlijk komend jaar gaan ervaren.
1: Ja. Maar snap je dat ik het zie van een leraar van het jaar? Dan doe je iets goed, toch? En dat het dan toch is dat je zegt, ik ben zoekende. Dat zijn twee werelden die ik moeilijk met elkaar vind passen.
0: Ik snap het, maar ik zie het vooral als een kans.
1: Ja.
0: En als een kans om te zoeken naar, oké, waar past het nou echt? En het is niet zo dat ik de afgelopen jaren het gevoel heb gekregen dat ik er niet pas. Mm-hmm. Maar het is gewoon meer dat ik denk, misschien is er nog meer. Ik vind het gewoon interessant om verder te kijken.
1: Ja.
0: Op een gegeven moment dan ben je misschien gewoon toe aan iets nieuws.
1: Ja, maar je zei net ook aan het begin van het gesprek, je hebt allerlei doelen die bij de leerlingen moet neerleggen. Dus je wordt steeds meer verplicht om allerlei dingen erin te brengen, waardoor er misschien minder ruimte is door het op jouw manier te kunnen doen.
0: Ja, de doelen zijn natuurlijk altijd leidend. Mm-hmm. Je hebt een methode, dat is een hulpmiddel. En de route ernaartoe, dat bepaalt uiteindelijk de leraar.
1: Ja.
0: Want de leraar is uiteindelijk degene die zijn of haar leerlingen het beste kent. Ja.
1: Maar goed, als je alle ruimte had gehad en alle mogelijkheden, dan had je niet gedacht van, ik kan eens verder gaan kijken.
0: Nou, misschien ook wel.
1: Ja?
0: Omdat ik het juist dus zie als een kans en een nieuwe inspiratiebronnen.
1: Ja.
0: En ze kijken van, wat is er nog meer in dit onderwijs?
1: Mm-hmm. Ja. Ja.
0: Ik weet zelf gewoon nog weinig van verschillende onderwijsconcepten. En dat is voor mij gewoon een mooie kans om daar op deze manier kennis mee te maken. Ja. En tegelijkertijd scholen te helpen die vastlopen.
1: Ja.
0: Omdat er te weinig invallers zijn.
1: Ja, dus je gaat invaller worden 3 dagen per week op school, hè?
0: 5 dagen per week.
1: Je gaat 5 dagen.
0: Ik ga wel een langdurige vervanging invullen tot de kerstvakantie. Ja. Maar daar blijven er nog 2 dagen over om dus ook gewoon nog losse vervangingen te doen.
1: Dan kun je nog op andere plekken invallen.
0: Ja.
1: Ja. Als jij dus, want straks kun je met nog een bredere blik kijken, dan heb je nog meer scholen die je dus kent. Als jij met die blik kijkt, wat gaat er wel goed op het moment in het Nederlandse basisonderwijs?
0: Nou, ik heb afgelopen jaar heb ik heel veel leraren ontmoet die met heel veel passie voor de klas staan. En dat vind ik iets heel moois. En ik heb dus wel gezien dat iedereen heeft het beste met zijn leerlingen voor. En dat vind ik iets heel moois.
1: Ja.
0: En ik spreek zelf altijd over een vonkje. Elke leraar heeft zijn eigen vonkje.
1: En wat betekent dat?
0: Dat elke leraar zijn eigen kwaliteiten heeft, zijn eigen interesses heeft, waar die van gaat stralen en waar die blij van wordt. En ik heb leraren ontmoet die dat al heel duidelijk weten. En dat vind ik heel mooi.
1: Ja. Dat vonkje bij jou, wat is dat?
0: Ik word heel erg blij van muziek maken. Ik speel zelf piano. En op het moment dat ik achter mijn piano kruip, dan zie ik iets gebeuren in die klas. Dan ontstaat er iets magisch. De klanken van de piano die brengen de leerlingen bij elkaar. En er ontstaat een bepaalde verbinding.
1: Mm-hmm.
0: En ik zie bijvoorbeeld dat de meest verlegen leerling ineens naar voren kruipt. Mm-hmm. Ja, dat zijn dingen waarvan ik denk, oh, daar gaat mijn vonkje echt van aan.
1: Ja.
0: En andersom ook het vonkje bij de kinderen.
1: Ja. En jij zingt ze dan door bijvoorbeeld de 80-jarige oorlog heen? Of wat moet ik me erbij voorstellen?
0: Ik probeer het wel zoveel mogelijk te koppelen aan de reken- en taaldoelen. Want die basis, ja, die wil je toch dat die er staat.
1: Mm-hmm.
0: En ik wil toch dat de leerlingen aan het einde van het schooljaar de doelen behaald hebben.
1: Ja. En maar door die muziek heb jij het idee, dan raak je leerlingen eerder.
0: Ja,
1: en daardoor
0: absoluut.
1: Zijn ze misschien ontvankelijker, moet ik het zo zien?
0: Ja, daardoor hebben ze meer het gevoel, ik wil leren in plaats van ik moet iets leren.
1: Mm-hmm.
0: En dat is voor mij een handige of een goede manier om die kinderen mee te krijgen.
1: Ja.
0: En bovendien zorgt het voor heel veel verbinding in die klas. En verbinding zorgt voor veiligheid. En veiligheid is uiteindelijk toch de basis om tot leren te komen.
1: Ja.
0: En daar begint het straks ook mee. Hè? Ik bedoel, ik ga woensdag voor het eerst naar mijn nieuwe invalgroep.
1: Wat spannend.
0: Ja, wel enigszins, ja.
1: Ja.
0: Op een nieuwe school. Maar dat begint echt bij het creëren van veiligheid.
1: En hoe doe je dat dan op zo'n eerste dag bijvoorbeeld?
0: Ik denk dat ik zeker mijn piano erbij pak. Maar het begint al bij het eerste contact met die leerling. Dus even een handje schudden, die leerling aankijken en het gevoel geven dat die leerling welkom is.
1: Ja, en dat je ze ziet.
0: Precies. Dat is de basis
2: van alles.
0: De
2: Big Five. Art Rojakkers.
1: Ja, juf Roos dus, de leraar van het jaar 2025 basisonderwijs. Er zijn ook leraren van het jaar, maar dan de andere vormen van onderwijs. Je hebt een mooie gouden krul op, die krijg je dan, hè, dat is de onderscheiding. Ik wil toch met je nalopen, we hebben nu dat vonkje heb je besproken. Ik wil eigenlijk met je nalopen, want het gaat met het basisonderwijs. Is de perceptie in ieder geval niet zo goed in Nederland? Wat is jouw analyse? Klopt dat of is het overdreven? Hoe kijk je daarnaar?
0: Ik denk dat we het wel serieus moeten nemen wat er over gezegd wordt. Kijk, we hadden het net al even over rekenen en taal. Dat is niet voor niets zo. Ik denk dat we vooral ook moeten kijken van oké, wat kunnen we daarvan leren? En hoe kunnen we het dan anders aanpakken?
1: Mm-hmm.
0: En dat, daar heb ik wel mijn ideeën over, ja.
1: Nou, kom maar op.
0: Nou, ik noemde net al dus de vakintegratie.
1: Wat dat is, vakintegratie.
0: Vakintegratie wil eigenlijk zeggen dat je dus de doelen die je moet behalen in een jaar, dat je die gaat koppelen aan de thema's en de andere vakken. En dat je eigenlijk gaat zorgen dat de kinderen vanuit een breed aanbod gaan werken aan die doelen.
1: Mm-hmm.
0: Dus op het moment dat jij een taaldoel hebt, dat je dat dan bijvoorbeeld ook in je wereldoriëntatieles laat terugkomen. In je muziekles. Denk aan bijvoorbeeld het aanbieden van woordenschat. Nou, dan kun je heel makkelijk in een tekst met wereldoriëntatie doen. Ik kan een voorbeeld geven van iets wat ik mijn afgelopen jaren gedaan heb. Op een gegeven moment had ik het thema Grieken en Romeinen. En de Olympische Spelen stond voor de deur. Mm. En toen ben ik met de kinderen gaan graven en teruggegaan naar de allereerste Olympische Spelen. En daar heb ik een hele lessencyclus omheen gebouwd. Dus we hadden een leskist van het museum in de klas met allemaal voorwerpen van vroeger. We hebben de kinderen sportverslagen geschreven. Maar voordat ze die verslagen konden schrijven, moesten ze natuurlijk gaan graven in de geschiedenis. Want hoe ging het er vroeger aan toe?
1: Mm-hmm.
0: En bij rekenen hebben we het gehad over de Romeinse cijfers. Maar ook over verspringen, de afstanden daarbij. Bij hardlopen over de tijden. En dat kwam uiteindelijk allemaal samen in een podcast. Waarbij de kinderen hun eigen sportverslag gepresenteerd hebben.
1: Mm-hmm.
0: Dus eerst hadden ze hem geschreven en daarna gingen we echt op die presentatievaardigheden zitten. We hebben een liedje geschreven als openingstune van de podcast. En zo werd dat eigenlijk een heel rijk aanbod, waarin dus verschillende doelen aan bod kwamen. kwamen. En zelfs op de dag dat we de podcast gingen opnemen, kwamen de kinderen verkleed als een oude Griek, als een oude atletische sporter. En die hele beleving, die hele verbeelding was zo sterk. Mm-hmm. Was zoiets moois. En nou ja, de kinderen waren na afloop ook super trots op die podcast. Want ja. Ze hoorden zichzelf natuurlijk terug.
1: En daarin komt ons eigenlijk alles terug. Want dat rekenen komt erin terug, de taal komt erin terug, het verhaal over die Grieken en Romeinen komt terug. Dat komt allemaal samen daarin dan.
0: Precies. En dan krijgt leren pas echt betekenis. De kinderen voelen het gewoon. Mm-hmm. Ja, dat is prachtig. Daar word ik heel blij van. Ja.
1: Nou ben ik uit een andere tijd. Ik zat bijvoorbeeld op een basisschool waarbij ik elke in mijn groep 8 was dat dan, moest ik elke week, ik dacht 25 spreekwoorden leren. En de week daarna weer. En de week daarna weer. Ik kwam altijd alleen maar bij. En het was alleen maar stampen en leren en doen. Nou kun je zeggen, dat is saai. Hè? Jij hebt hier een hele andere, een hele rijke aanpak die je beschrijft. Bij mij was het heel klassikaal, heel streng. Alleen in die tijd waren de scores van ons onderwijs wel beter. Zit er een verband tussen?
0: Ja, misschien ook doordat het toen minder hoefde. Kijk, nu moeten we zoveel aanbieden.
1: Toen.
0: Precies. En ik denk de rol van de leerkracht, dat die sterker was. Soms mis ik zelf wat professionele ruimte.
1: Hoe bedoel je dat?
0: Nou kijk, de doelen die staan gewoon centraal. Dat is gewoon wat je moet doen. Die zijn leidend. Maar het zou wel mooi zijn als leraren binnen die doelen, binnen het proces dat ze dus doorlopen van hun klas, de ruimte krijgen om daarin ook hun eigen passie kwijt te kunnen.
1: Ja, en je wordt dan een beetje een beknot als leraar, omdat je zo gedwongen wordt die doelen te volgen, zeg je.
0: Ja, ja.
1: En die zijn meer geworden dan 10, 15 jaar geleden.
0: Ja, zeker. Er komt steeds meer bij.
1: Ja, want je had het al over burgerschap.
0: Ja, burgerschap is een onderdeel daarvan.
1: Ja.
0: Nou moet ik zeggen, burgerschap is ook wel iets wat je onbewust heel veel doet. Mm-hmm. Kijk alleen al naar de klas, de samenstelling in de klas. Ja. Een klas vol verschillen is eigenlijk al vergelijkbaar met een minimaatschappij. Mm-hmm.
1: Maar in zijn algemeenheid komt er meer op het bord van de leraar. Er moet meer naar die leerlingen toe gezonden worden, zeg jij.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Ja.
1: En dat meer dan is waar vroeger.
0: Ja, meer dan vroeger, ja. Ik sta zelf nog maar 10 jaar voor de klas, dus ik kan natuurlijk niet helemaal terugkijken in het verleden. Maar ja, wat ik om me heen merk en zie en hoor, is wel dat het echt steeds meer wordt. En dat het echt een verschil is met 30 jaar geleden.
1: Ja. En heb je dan ook meer mondige ouders nu dan vroeger, denk je? Ik kijk nu ook naar mezelf. Hè. Ik heb 2 dochters in het basisonderwijs, 9 jaar, zijn nu begonnen. Als dan om me heen kijken, wij hebben ook allemaal wel een mening, al die ouders.
0: Ja, ik denk dat dat de grootste uitdaging is voor de leerkracht.
1: Echt waar?
0: Toch wel die kritische ouder. En ja, ik heb daar zelf ook wel eens mee te maken gehad.
1: Yeah.
0: En ja, wat ik dan merk is op het moment dat een ouder heel kritisch is en blijft doorvragen of verwachtingen blijft uitspreken, dat je daardoor soms ook wel aan jezelf gaat twijfelen. Terwijl als ik dan echt goed nadenk en vertrouw op mijn eigen ervaringen en intuïtie, dan komt het eigenlijk altijd wel goed. Ja. Maar zeker voor startende leerkrachten is dat de grootste uitdaging.
1: Wat zijn dan de uitdagingen? Wat voor eisen krijg je dan of vragen?
0: Nou ja, kijk, ouders zien niet altijd in of er zijn ouders. Mm-hmm. Er zijn ook heel veel ouders die
1: uiteraard
0: het wel voelen en wel zien. Maar
1: goed, er zijn 11.000 ontevreden ouders per jaar. De vakvereniging van schoolleiders. 11.000 klachten per jaar die ontevreden zijn over een leerkracht of directie. Best veel.
0: Ja, dat is inderdaad best veel. Ik denk dat er soms ouders zijn die vergeten dat je 28 kinderen voor je neus hebt. Mm-hmm. Voor wie je allemaal het allerbeste wil doen. Mm-hmm. En dat is soms best een uitdaging.
1: Ja, en dan zeggen ze, maar mijn Pietje moet echt wel een beetje meer aandacht van jou krijgen. Je vergeet hem elke keer. Zijn dat de klachten dan?
0: Ja, niet per se in het vergeten, maar misschien wel in wat er van je verwacht wordt. Kijk, je hebt altijd kinderen die net wat extra's nodig hebben. En dat probeer je zoveel mogelijk te bieden. Mm-hmm. Maar ja, dat lukt niet altijd in een volle klas.
1: Nee.
0: Dus ik probeer altijd te kijken naar wat is er wel mogelijk. En dat ook uit te spreken naar de ouders.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik denk dat duidelijkheid vanuit de leerkracht, dat daarbij altijd belangrijk is.
1: Maar als ik dus in die klassen kijk, daar zitten een partij kinderen met hulpmiddelen, zoals dat dan heet. Met koptelefoons op, met wiebelkussens, met schermen rond hun bureau, zodat ze niet gestoord kunnen worden. Ze mogen even naar buiten rennen om energie kwijt te raken. Er gebeurt al heel veel, vind ik.
0: Ja, nou, er gebeurt zeker heel veel. En ik denk dat het belangrijk is om dat wat er gebeurt en hoe de leerkracht daarop reageert. De regie ligt altijd bij de leerkracht. En ik denk dat het belangrijk is om dat als leerkracht uit te blijven stralen. Ja.
1: Eigenlijk zeg jij door jouw hele verhalen 1, maar ik vat het nu misschien te kort door de bocht samen voor jou. Er is misschien te weinig vertrouwen in de leerkracht. Er zijn doelen die opgelegd worden. Ouders die zeggen tegen leerkrachten van let eens wat meer op mijn kind. Dus mm-hmm. Jij zegt het begint en het eindigt bij de leerkracht.
0: Ja.
1: Maar van buitenaf wordt dat misschien niet altijd gegeven, dat vertrouwen.
0: Ja, dat vertrouwen ontbreekt soms. Er zijn ook heel veel mensen die wel het vertrouwen uitspreken. Ja. En bij wie ik wel dat vertrouwen voel. Ja.
1: Nee, maar ik bedoel in het systeem eigenlijk. Dus misschien moet er wat meer ruimte zijn voor die leerkracht.
0: Ja, nou, dat denk ik wel. Ik denk dat die professionele ruimte, dat echt belangrijk is. Maar ik denk wel, de doelen moeten gewoon duidelijk zijn. De grenzen moeten duidelijk zijn. Maar daar dan binnen, of daar omheen, processen naartoe.
1: Yeah.
0: Ik denk dat daarin de regie van de leerkrachten een grotere rol mag krijgen.
1: Ja, je wordt nu invalleerkracht en wie weet waar het dat allemaal toe leidt. Stel, over een aantal jaar ben jij de minister van Onderwijs. Je mag dan één ding veranderen, nu, meteen. Om die kinderen wat beter te laten leren. Om de resultaten omhoog te krijgen. Waar zou je beginnen?
0: Ja, ik zou echt de passie van de leerkracht bovenaan zetten. Ik denk dat dat zo belangrijk is. Als ik zie in mijn klas, ik ben bijvoorbeeld zelf ook heel veel met kinderboeken bezig. En daar probeer ik kinderen ook echt mee te inspireren. En kinderen aan het lezen te krijgen. Een voorbeeldje. Ik heb een serie over het boek Mus en Kapitein Kwaadbaard. Ik probeer jaarlijks in groep 6 een musdag te organiseren, waarbij dus dat boek centraal staat. En dan mogen kinderen verkleed als een personage in het boek. We gaan rekenen met coördinaten. De kinderen mogen een eigen musverhaal schrijven. Ze krijgen een eigen kapiteinendictee. En de schrijver Kevin Hassing is inmiddels een soort vriend van mij geworden. Mm-hmm. En hij krijgt ook altijd een rol. En ik merk gewoon dat zoveel doet met die kinderen. Puur omdat ik daar zelf super enthousiast over ben. En dat dus dan overbreng.
1: Wat doet dat dan met die kinderen?
0: Ja, ik merk dat ze gewoon super enthousiast worden over de boeken. En ik lees deel 1 voor. En vervolgens gaan al die kinderen gaan deel 2, deel 3, deel 4, deel 5 lezen.
1: Mm-hmm.
0: En die ontdekken van, hé, er is wel een boek dat ik leuk vind. Nou ja, wat er dan voor zorgt dat ze daarna nog meer boeken gaan lezen.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk, juist door dus die passie van die leraar, dat vonkje van die leraar centraal te stellen, dat vonkje dat slaat dan over op de kinderen. En ja, de kinderen worden daar ook heel enthousiast van.
1: En dat vonkje wordt nu soms gedoofd doordat die doelen zo dominant zijn. Dat
0: nou,
1: dat niet bij iedereen.
0: Niet per se de doelen, maar meer, ik denk dat de methodes te vaak als leidraad of als hoofd wordt gezien. En ik denk dat we dat soms wat meer mogen loslaten.
1: Wat bedoel je daarmee dan, dat de methodes te veel als leidraad worden gezien?
0: Kijk, de methode kent onze leerlingen niet. Wij kennen uiteindelijk onze klas het beste.
1: Mm-hmm.
0: En
1: je moet ook afspraken maken hoe en wat er geleerd moet worden.
0: Ja, nee, absoluut. En ja, de doelen zijn ook gewoon leidend. Alleen als er voor jouw klas op dat moment een andere manier is om dat doel te behalen, dan denk ik dat we echt moeten vertrouwen op dat vakmanschap van die leraar.
1: Ja.
0: Die leraar ziet uiteindelijk die kinderen en die ziet wat werkt. En nou ja, dat eigenlijk.
1: Ja, dus meer vertrouwen in de leraar en iets meer ruimte voor die leraar binnen dat systeem.
0: Ja, absoluut.
1: Dat zou jij als minister van Onderwijs als eerste invoeren?
0: Ja.
1: Ja. En die doelen en die methode, die moeten er zijn, zeg jij? Want
0: ja,
1: je moet nou eenmaal iets hebben om ook uiteindelijk te weten hoe het gaat met die leerlingen, maar het moet wat vrijer, er moet wat meer ruimte komen.
0: Ja, dat denk ik absoluut. En nou ja, wanneer je dus meer ruimte creëert, dan komt er dus in mijn ogen ook sneller ruimte voor kunst en cultuur en techniek. Want dat lijkt soms ook nog wel een ondergeschoven kindje. En juist dat is zo belangrijk.
1: Straks hoor je meer over de invloed van muziek bijvoorbeeld en over lezen op de leerlingen van juf Roos Braam. We gaan het er ook nog over een heleboel andere dingen hebben binnen dat basisonderwijs. Want we willen dat niveau omhoog krikken. Nou, misschien weet juf Roos Braam wel het antwoord. Blijf luisteren.
2: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
3: Voor de beste start van je werkdag
4: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.

0: De podcast app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
4: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
3: Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
5: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
6: Wie leest er eigenlijk energierapporten van 300 pagina's?
7: Nou, ik.
6: Vrijwillig?
7: Ja, zelfs de voetnoten.
6: In voetnoten vertaalt energiedeskundige Letitia Oeye de belangrijkste rapporten over energie en klimaat naar gewone mensentaal.
7: Zodat jij direct weet wat ertoe doet.
6: Voetnoten is een podcast van Energeia.
5: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
8: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
9: of over de grootste beursgang aller tijden.
8: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
9: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
8: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
10: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
11: In de flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In EasyFlex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: Probeer de software voor de flexbranche. Check easyflex.nl.
14: BNR Verkeer.
15: Ik ben Erwin Hart van de ANWB. Er staat een file door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem, 3 kilometer. De A28 Amersfoort-Zwolle is in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Tot 7 uur vanavond, een busongeluk, was dat omrijden via Apeldoorn. A59 Den Bosch-Zonzeel bij Vlijmen, 3 kilometer file. De afrit is dicht door bergingswerkzaamheden. En de mensen die van Lowlands de camping terugkomen staan in de file op de N306 richting Kampen. Bij de N309, 10 minuten. Flitsen langs de A12 Arnhem-Utrecht bij hectometerpaal 75,0. De A15 Nijmegen-Gorkum 103,6.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
17: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De A28 bij Wezep is tot na de avondspits dicht na een heftig ongeluk met een touringcar en een bestelbusje. Eerst moet de ravage worden opgeruimd en daarna moet de vangrail worden gerepareerd en de berm gesaneerd. 8 mensen die bij het ongeluk gewond raakten liggen in het Zwolse Isala ziekenhuis. Nu de accijns op alcohol steeds hoger is, halen meer en meer Nederlanders hun bier in het buitenland. Per krat kan dat euro's schelen. Dat klanten weglopen zien vooral de handelaren dicht bij de grens aan hun omzet. De branche maakt zich zorgen omdat volgend jaar de accijns hier nog verder omhoog gaat. Na een zomerstop gaan straks de verhoren over het coronabeleid verder. De enquêtecommissie onderzoekt deze week of de Tweede Kamer wel goed op de zaak zat en de juiste beslissingen nam. Oud-VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Vanmiddag komt de oud-griffier van de Tweede Kamer langs. Jongeren roken er flink op los, dus het plan om over 15 jaar een rookvrije generatie te hebben lijkt onbegonnen werk, schrijft het AD. Vooral vapes met een spelletje zijn de boosdoener. Dat spelletje zit in de houder van de vape en bij elk pufje dat je neemt verdien je punten. En de voetbal waarmee Maradona in 1986 zijn beruchte handscore maakte op het WK is voor bijna 3 miljoen euro geveild. Een beetje een tegenvaller, het veilinghuis in Amerika had zeker 2 keer zoveel verwacht. Maradona sloeg de bal het doel in en later zei hij dat het de hand van God was. De scheidsrechter bewaarde de bal na afloop. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden zijn er ook stapelwolken. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Ook morgen is het weer vrij zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
18: De kwaliteit van ons basisonderwijs staat onder druk. Maar juf Roos Bramen ziet vooral kansen.
0: Zes leraar van het jaar, dus ze kan het weten. Met de piano in de klas, boeken op tafels, probeert ze kinderen weer nieuwsgierig te maken. Roos Braam, we praten zo verder.
1: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en cultuur- en transformatiespecialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Pam van CPI. En ik, Pam, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact. Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands Company.
2: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
1: CPI, a Grant Thornton Netherlands Company. Wij zijn verfrissend anders.
18: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
19: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan.
20: Morgen om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
21: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
16: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
0: Ja, juf Roos Braam is bij me, leraar van het jaar. En we hebben het over de kwaliteit van ons basisonderwijs. Want dat staat onder druk. Want Roos, dat wordt gemeten met PISA-scores, heet dat dan. Dat zijn een soort Europese internationale scores. Hè. Mm-hmm. Blijkt dat wij, er komt volgens mij een nieuwe aan, begin september 2026. De laatste meting is uit 2022. We doen het niet zo goed. Rekenen valt dan nog wel mee. Zitten we iets boven het gemiddelde van de OESO, de ontwikkelde landen. Wel 26 punten lager zijn we gezakt dan in 2018. Als we naar het leesniveau kijken, dat is echt niet best. Dan zijn we flink gezakt. Nu wel een beetje gestabiliseerd, maar dan zitten we echt niet meer bij de top 15.
22: Ja, jammer.
0: Ja. Ik neem het jou niet persoonlijk kwalijk, maar hoe kan dat nou?
22: Ja, dat blijft de vraag. Als ik dan kijk naar de kansen die er liggen, dan zie ik wel dat er de afgelopen jaren meer geïnvesteerd wordt in leesbevordering.
0: Ja.
22: Dus ik zie wel steeds meer ontstaan, boekenclubs, leesbevorderaars. Ja, daar is echt wel heel veel aandacht voor. Mm-hmm. Ook op de scholen.
0: Ja, ja.
22: Dus ik hoop dat zijn vruchten gaat afwerpen en dat we dat ook al terug gaan zien in de scores.
0: Ja, volgens mij was het zelfs zo dat van de 15-jarigen ook op de middelbare school de leesvaardigheid, dat echt schrikbarend slecht is, hè?
22: Ja, die 15-jarigen, dat blijft een lastige leeftijd.
0: Ja, maar het is niet dat ze dan in één keer slechter gaan lezen. Dan konden ze het al niet, toch?
22: Minder. Ze lezen minder. Ja,
0: wat merk jij aan je leerlingen dan daaraan?
22: Ik had afgelopen jaar bijvoorbeeld groep 8. Ik merkte dat ze heel enthousiast werden over lezen. Dat ze heel veel gingen lezen. Maar ja, ik ben wel benieuwd of ze dat gaan vasthouden. Want ze komen nu op het voortgezet onderwijs.
0: Krijgen ze allemaal een mobieltje en dan houdt het op.
22: Nou ja, ik hoop dat ze gestimuleerd en geïnspireerd blijven om dat boek te pakken. Maar er zijn zoveel invloeden. En ja, ik hoop dat ze bij zichzelf nagaan van, oh, lezen, dat geeft mij ontspanning. En ja, ik raak daar geïnspireerd door. Hmm. Maar daar heb je geen invloed meer op.
0: Nee, want is het zo, is dat de theorie een beetje, dat je dan op de basisschool wel leert lezen? En als je een hele goede juf hebt zoals jij, dan heb je er zelfs plezier in. Andere kinderen misschien wat minder plezier. En dat zodra je naar die middelbare school gaat en je een mobiele telefoon krijgt, dat het dan een beetje ophoudt? Of is dat te kort door de bocht?
22: Ja, ik denk dat wel vrij kort door de bocht is. Maar ik vind het lastig om dat te zeggen, omdat ik zelf natuurlijk echt gefocust ben op het basisonderwijs.
0: Ja.
22: Wat ik mijn kinderen in ieder geval heb meegegeven is nog wat goede boekentips voor de vakantie, voor de zomervakantie.
0: Mm-hmm.
22: En nou ja, dan hoop ik dat het vanuit het voortgezet onderwijs goed wordt opgepakt.
0: Ja, wat klopt er eigenlijk van het verhaal, vraag ik ook als vader, dat kinderen na zo'n zomervakantie zo achteruit zijn gegaan dan?
22: Nou, achteruit zijn gegaan, ik denk dat dat wel meevalt. Maar ze hebben natuurlijk 6 weken geen echt onderwijs gehad. Nee. Ik denk dat er ook nog een verschil is tussen, waar groei je op? De ene gaat misschien in de vakantie veel naar het museum, wordt veel voorgelezen. En de ander krijgt dat misschien wat minder mee.
0: Mm-hmm.
22: En dat is natuurlijk wel iets om als leerkrachten zoveel mogelijk ook meteen op in te spelen.
0: Ja, ja. Dat je dat moet opvangen, bedoel je?
22: Nou ja, dat je dat moet opvangen. Juist daarom is dat brede aanbod zo belangrijk.
0: Ja.
22: Want er zijn genoeg kinderen die thuis minder kansen krijgen en die thuis minder in aanraking komen met muziek, met sport, met techniek, met boeken. Het is gewoon heel erg belangrijk dat ze die ervaring op school wel meekrijgen.
0: Ja, maar dan komt er nog meer op het bordje van de leraar dus.
22: Nou, eigenlijk past dat heel goed bij het verhaal wat ik net al vertelde. Juist door zelf in de klas die reken- en taaldoelen zoveel mogelijk te integreren. Mm-hmm. En vanuit een breed aanbod aan te bieden.
0: Ja.
22: En nou ja, weet je, het kan niet altijd. Hè. Je hebt soms ook rekendoelen waar dat lastiger bij is.
0: Je moet maar... die tafels nou eenmaal leren.
22: Om precies, dat, er zijn ook gewoon dingen die moeten. En het kan ook gewoon niet altijd leuk zijn.
0: Nee.
22: Soms moeten dingen. Maar ik denk wel op het moment dat je dat kinderen hebben ervaren van... hier in de klas is het fijn, ik voel me hier veilig... ik mag je laten zien wat ik kan en waar mijn interesses liggen... dat je ze dan dus op dat soort moedmomenten ook veel gemakkelijker meekrijgt.
0: Mm-hmm. Ja. Maar dat vonkje waar jij het over hebt, hè, wat je dus bij jezelf vond... met die muziek,
22: mm-hmm.
0: dat lezen... heeft elke leraar heeft zo'n vonkje?
22: Ja, ik ben ervan overtuigd dat elke leraar dat heeft. Ik denk soms wel dat het nog voor bijvoorbeeld startende leerkrachten... lastig kan zijn om te bedenken van oké, wat is nou echt mijn vonkje? En nou ja, aan het begin ben je vooral ook bezig met de praktische dingen in de klas...
0: Mm-hmm.
22: Kijkend naar mezelf. De eerste 2 jaar dat ik voor de klas stond... was dat echt wel aanpoten. Was het best wel pittig.
0: Ja, inderdaad,
22: en die kritische ouder. En die groep vol kinderen die allemaal iets anders nodig hebben. Alles wat geregeld moet worden. Maar op een gegeven moment had ik het idee van... oké, ik krijg het steeds beter in de vingers. En toen merkte ik van, ik mis eigenlijk iets. En toen ben ik piano gaan spelen... En later ben ik in aanraking gekomen met boeken... door de ontmoeting met Kevin Hassing.
0: Ja,
22: toen ben ik zoveel gaan lezen.
0: Ja.
22: En toen merkte ik, dit doet echt iets met mij.
0: Wat deed het met je dan?
22: Nou, ik raakte geïnspireerd. Ik merkte dat ik er blij van werd. Ik merkte dat het nieuwe werelden opende. En dat is eigenlijk precies wat ik die kinderen gun.
0: Mm-hmm.
22: Eigenlijk ook op zoek gaan naar waar word jij nou blij van?
0: Ja.
22: Wat is nou jouw vonkje?
0: Ja.
22: En nou ja, ik denk dus juist door dat brede aanbod... Dat kinderen dat mogen ontdekken. En dat kinderen gaan ervaren van... hier ligt mijn interesse of hier ligt mijn kracht. En dat geeft ook weer vertrouwen.
0: Ja, ja. Ik zit wel te kijken, want je hebt het dan over een vonkje. En jij zegt, ja, dat hebben alle leraren. Maar misschien in het begin niet, omdat je dan nog zoekende bent. Er zijn natuurlijk ook leraren die lang meegaan. Het is uiteindelijk ook een baan misschien voor sommige mensen die... Ja, ik wil je collega's niet afvallen, maar het is ook misschien wel lastig... om dat vonkje altijd brandend te houden.
22: Ja, ja, nou dat is absoluut. Ik denk wel dat vonkje, dat kan je ook al hebben op het moment dat je een instructie geeft... en merkt dat de kinderen daar heel enthousiast van worden. Dus ook bij beginnende leerkrachten zullen ze dat zeker ervaren. Maar dat is denk ik ook wel een groter probleem in het onderwijs.
0: Ja.
22: Kijk, we focussen ons heel erg op de instroom, op het enthousiast maken van nieuwe leraren. Maar je ziet ook wel een steeds grotere uitstroom helaas.
0: Mensen die stoppen.
22: Ja.
0: Ja.
22: En daar komt het weer aan bij die passie. Ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is... dat die leraar de ruimte krijgt om die passie te benutten. En ik denk dat op het moment dat je gaat inzetten op het vonkje aanhouden...
0: Mm-hmm.
22: Dat ook de uitstroom terug kan brengen.
0: Ja. Hoe komt het dat die mensen uitstromen? Is het zo'n zwaar vak?
22: Nou ja, ik denk, dan kom ik ook toch weer terug op die administratieve last. En alles wat we moeten doen.
0: Ja.
22: En alles wat we moeten noteren. En dat is gewoon jammer, want die tijd die je daarin steekt... die kan je ook steken in het voorbereiden van je lessen met passie.
0: Ja, maar neem eens mee dan, wat moet je noteren?
22: De doelen waar je aan werkt. Hoe die kinderen die doelen, of ze die al bereikt hebben, waar ze staan. Je hebt een heel plan voor je klas. Wie heeft wat nodig? Mm-hmm. Er zijn allemaal dingen waar de inspectie op controleert. En op het moment dat de inspectie komt en je hebt het niet op orde... Ja, dan heb je als school wel een probleem.
0: Ja, want als school word je ook weer beoordeeld.
22: Ja.
0: Dat wordt daarin meegenomen dan.
22: Ja, ja. En wat is je plan om bijvoorbeeld de resultaten omhoog te krijgen? En dan moet je helemaal uitwerken. Van die en die leerlingen hebben dit nodig. Die andere 2 hebben dat nodig. Die anderen hebben weer extra uitdaging nodig... om juist weer op een ander level te komen.
0: Ja.
22: Dus ja, dat is wel een uitdaging, ja.
0: Maar nu ga ik misschien wat bot en onbeschoft zijn. En zo is het dan, zeg ik bij voorbaat er even bij gezegd, niet bedoeld. Hè? Maar er zijn andere vakken waar je ook administratieve last hebt. Als je politieagent bent, als je verpleegkundige bent. Ik noem maar wat, die moeten ook veel... Hè, er is ook veel administratieve last.
22: Ja.
0: Dus daarin is leraar zijn toch niet zo heel veel anders. Als ik dan kijk naar cijfers, dan zie ik... 55% van de basisschoolleraren werkt parttime. 55 vakantiedagen per jaar. Dus er is ook genoeg tijd om bij te komen, zou je kunnen zeggen.
22: Ja, de vakanties is soms toch wel een misconcept bij heel veel mensen. We hebben inderdaad veel weken vrij. Alleen wil niet zeggen dat we ook altijd helemaal vrij zijn. We zijn in de vakantie vaak ook nog rapporten aan het schrijven. Ook een voorbeeld van een grote administratieve last. Natuurlijk een eervolle taak om het te doen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd vraagt het ook heel veel als je de 28 moet maken. Waarbij je elk kind ook wil zien.
0: Ja, in aandacht dat rapport. Wil geven,
22: ja,
0: dat snap ik.
22: Precies. Ja. Ik denk ook dat de tijd die je aan administratie kwijt bent, dat die dus ten koste gaat van de voorbereidingstijd. Mm-hmm. En dat is iets wat leraren echt wel ervaren.
0: Ja.
22: Dat het gewoon zonde is. Want je wil je les inspirerend maken. Je wil dat die kinderen
0: in plaats van weer een formulier invullen.
22: Precies.
0: Ja, ja, ja, ja. En dat andere punt dat ik maak, dat dit er veel parttime wordt gewerkt. Dat toch. Ik snap dat er in de vakantie ook wel eens doorgewerkt wordt. Maar een gemiddelde werknemer in Nederland heeft 20, 25 vakantiedagen. Leraren 55.
22: Ja.
0: Er is wel wat tijd over, zou je kunnen zeggen, om bij te komen van die baan die met echt. Ik heb er veel respect voor. Het is een baan wat ik vind heel knap dat je doet. Zeker de manier waarop jij het doet. Maar er is ook ruimte dus voor ontspanning, zou je kunnen denken, van buitenaf.
22: Ja, nou ja, vind ik altijd lastiger, want de werkdagen zijn lang. We maken veel overuren. We hebben die vakantie echt nodig. Kijk het naar mezelf. In de zomervakantie ben ik altijd de eerste week, eerste anderhalve week, misschien zelfs wel twee,
0: ja,
22: bezig met afschakelen. Ja, ja, er is zoveel wat ook op een einde van zo'n schooljaar moet. En dan de laatste week van de zomervakantie ben je alweer aan het voorbereiden.
0: Mm-hmm.
22: Dus ja, tel maar uit. Ja. Er blijven nog 3 weken over.
0: Ja.
22: Dus ja, op papier lijkt het heel veel. Maar in de praktijk valt het echt wel tegen.
0: Ik gun je rust, hoor. We begrijpen niet verkeerd. Maar je zou kunnen denken, we hadden het over het beeld van leraren dat het zo'n zwaar vak is. Maar ja, andere vakken zijn ook zwaar. Maar doordat dat hier zo omheen hangt, is het misschien ook een vak wat daardoor minder aantrekkelijk is voor mensen om te overwegen om te gaan doen.
22: Ja, ik vind het soms jammer dat het zo'n slecht imago heeft. Want je kan zoveel kwijt in dat lesgeven. En het is zo mooi om die sprankeling van die kinderen in de ogen te zien. Op het moment dat jij iets vertelt wat dus aanslaat.
0: Ja, maar tegelijkertijd hoor je de verhalen over veel te veel administratieve last. En we zijn zo hard aan het werken en het is zo zwaar. En mensen stromen uit. En je kan het eigenlijk alleen maar doen als je parttime werkt. Want anders is het niet vol te houden.
22: Ja, maar hoor je dat ook niet in de andere sectoren? Dat hoor je ook in de zorg en dat hoor je ook op veel andere gebieden. Ik denk dat sommige dingen soms groter worden gemaakt dan ze in de praktijk echt zijn.
0: Ja? Wie doen dat dan, dat groter maken?
22: De media, denk ik.
0: Oh, dan hebben wij het gedaan, Roos.
22: Nou, ik zal BNR de schuld niet geven, maar ja.
0: Ja? Wat vertel eens, je vindt dat het beeld in de media van leraren te negatief is?
22: Ja, een heel wat jaren geleden werden bijvoorbeeld stakingsacties georganiseerd. Mm-hmm. Omdat we dan te weinig salaris zouden krijgen. Toen dacht ik, ja, maar dat is echt heel negatief dat dit nu in de media komt. Mm-hmm. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben met mijn klas naar middelbare scholen gegaan. We hebben een eigen lied geschreven. En we hebben daar aan die middelbare scholieren laten zien van hoe leuk het vak eigenlijk is.
0: Mm-hmm.
22: Ik denk, ja, dat is juist een positief signaal.
0: In plaats van dat signaal van die onderbetaalde, overvraagde juf zijn.
22: Juist, ja.
0: Maar ja, dat is toch een dominant beeld, hè, Roos, wat we nu aanraken.
22: Ja, nou, ik hoop dat met deze uitzending mensen lekker enthousiast worden en gaan inzien hoe mooi het vak is. Ik zou voor geen goud willen ruilen met anderen.
0: Nou, misschien wel met Thomas, want die is er weer.
3: Jij wel. Nou, wie is hier nou weer? Jij of ik?
0: Ik ben er eindelijk weer.
3: Ja,
0: hè?
3: Jij bent er weer.
0: Ik zeg wel iets over lange vakanties van leraren. Maar moet je mij zien?
3: Ja.
0: Wekenlang niks gedaan.
3: Afgetopt met Lowlands heb ik genomen.
0: Ja, ook nog eens. Maar ik ben er.
3: Ja, leuk.
0: Fijn je weer te zien.
3: Ik vind het ook leuk om toch met jou te praten in plaats van het antwoordapparaat vol te kletsen.
0: Ja, ja, ja.
3: Want zo voelt het een beetje.
0: Ja, ja. Jouw kind is ook nog basisschoolleeftijd.
3: Zeker, ja. Groep 6. Had er heel veel zin in.
0: Ouder of niet? Want daar hebben we het over gehad met juf Roos.
3: Nee, ik ben denk ik niet een hele kritische ouder. Maar misschien heb ik ook niet zoveel reden om kritisch te zijn. Want ik vind dat het eigenlijk wel goed gaat op school. En zij ook. Ze had er heel veel zin in. En op de tweede dag was het allemaal wel weer saai. Maar goed, ze had er heel veel zin om naar school te gaan. En volgens mij blijft dat ook wel zo. Ja. Moet wel verdiepen.
0: Nou, dan heb je
3: jouw
0: alle
3: kinderen?
0: Ruimte.
3: Heb je dat ook al besproken?
0: Nee, nog niet. Nee,
3: komt nog.
0: Ze zitten op een Montessori-school. Dat betekent dat ze dit jaar naar de bovenbouw zijn gegaan. Dus van groep 5 naar groep 6.
3: Mij ook.
0: Sorry, ze gaan nu naar groep 6, 7, 8. Hoor ze in één keer bij de grote.
3: Ja, ja, ja.
0: Ze zijn wel de kleintjes van de grote. Dat is wel even. Ze zijn kapot.
3: Oh ja?
0: Na zo'n week, ja. Want je moet je in één keer weer helemaal in de groepen vechten.
3: Je moet in één keer wel hard je best gaan doen om je plekje te claimen.
0: Ja.
3: Ik ga praten met Kobus Dijkhorst. Hij heeft een kliniek die zich de afgelopen jaren vooral toelegde op maagverkleiningen. Maar ze hebben daar toch ook bedacht, ja, maagverkleiningen, het zal allemaal wel. Inmiddels is er natuurlijk een andere vorm van medicatie.
0: Mag je niet meer noemen, hè? Want anders dan krijg je weer een boete.
3: Ja, ik ga het toch doen. We gaan een half uur lang de grootste risico's lopen. We gaan het toch hebben over hoe je begeleid kunt afvallen en of dat niet anders kan. En voor wie dat allemaal beschikbaar is of zo. zou moeten zijn. Maar ik ken de gevoeligheden inmiddels in de media. Dus dat zit ergens een klein stemmetje in mijn achterhoofd.
0: Zoveel geld hebben we niet bij BNR.
3: Minder gevaarlijk, het economenpanel. Dan gaat het gewoon over de importheffingen van Trump. Dan gaat het over het ingrijpen van de minister van Financiën in Amerika om die lange rente toch wat naar beneden te drukken. Nou, gewoon classic BNR-onderwerpen. Denk ik, daar komen we gewoon zonder boete wel vanaf.
0: Gelukkig maar. Thomas, een beetje
3: tot
0: veel succes.
3: Tot zo. Hoi.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
0: Ja, in de Big Five hebben we deze week over het basisonderwijs en de stand daarvan. En dat doen we met niet de minste, met de juf Roos. Ja, ik keek vroeger al die filmpjes met mijn dochters, dus ik vind het toch vrolijk om elke keer te zeggen Roos. Maar Roos Braam, leraar van het jaar, een mooie gast vandaag. Je hebt al veel verteld over dat vonkje van leraren. We hadden het net over dat leraren tekort, hè, want het is er ook. Volgens mij komen we hoeveel 7000 leraren zo'n beetje tekort, dacht ik, op dit moment in Nederland, in het basisonderwijs. 7700 FTE zelfs. Dus we komen tekort. Dat imago is, ondanks de positieve verhaal hier, hoor je toch ook veel negatieve geluiden over. Dus het is moeilijk om mensen daarin te krijgen. Is er één oplossing die dan genoemd wordt? We gaan veel meer AI gebruiken, hebben we minder leraren nodig. Goed idee?
22: Zeer slecht idee. Ik denk ook niet dat we moeten willen concurreren met AI of TikTok of de digitale tools die kinderen tegenwoordig allemaal kunnen gebruiken. Want juist dat directe contact blijft zo belangrijk. Dat vertrouwen dat een leerkracht kan geven, dat is wat het toe doet. Ik had afgelopen schooljaar had ik een meisje in de klas en die kwam wat timide binnen, wat verlegen. En op een gegeven moment, we gingen veel piano spelen en het was heel mooi om te zien wat er gebeurde. Ze bloeide helemaal op. En uiteindelijk bij de eindmusical stond ze het nummer Voilà, het Franse nummer van Voilà, Voilà, stond ze voor het grote publiek stond ze te zingen. En ja, het gaf haar zoveel vertrouwen. Het was zo mooi wat daar gebeurde. Nou, en dat is precies een voorbeeld waarom AI ons nooit kan vervangen.
0: Nee, kan het wel een ondersteunend middel zijn?
22: Ondersteunend kan het zeker zijn, maar ik denk wel dat we er kritisch op moeten blijven.
0: Op wat voor manier?
22: Dat het niet meteen de makkelijkste weg moet zijn om AI te pakken, maar ook dat wat AI zegt, want het klopt niet altijd.
0: Ja.
22: En gelukkig zijn kinderen daar zelf vrij scherp op.
0: Ja. Ja.
22: En ontdekken ze dat soms ook wel.
0: Help me eens met een argument. Ik heb twee dochters. Eén daarvan zegt over bijvoorbeeld over rekenen. Waarom moet ik dat? Ik heb straks toch gewoon een computer?
22: Ja, nou, dat is een mooie vraag. Maar hoe gaat jouw dochter dat doen op het moment dat ze haar verjaardag viert en ze gaat een taart verdelen voor 12 kinderen? Hoe gaat ze die taart eerlijk verdelen?
0: Ja, ik laat nu stil te vallen. Dat ga jij dan aan haar uitleggen, hopelijk.
22: Precies, dat begint toch in de klas. Dat zijn toch de breuken die ze zou moeten leren.
0: Ja, ja.
22: Dan gaat een rekenmachine of internet gaat daar niet bij helpen.
0: Nee. Maar goed, als dat al de houding, dat is natuurlijk, ik denk dat wel meer kinderen zo zullen denken, dat ze soms het nut niet helemaal inzien van wat ze moeten leren op die basisschool. Of wel?
22: Nou ja, daar ligt een taak voor ons als leerkrachten.
0: Ja, nou ook als ouders hoor. Maar.
22: Nou ja, ook als ouder zeker. Maar om juist die verbinding te maken met de echte wereld.
0: Mm-hmm.
22: Nou ja, en dit voorbeeld van die taart. Ja, dat is een voorbeeld waarmee ik de breuken introduceer. Ik heb wel eens een pannenkoekenrestaurant nagebootst in de klas. We hadden een aantal pannenkoeken.
0: Ja.
22: Nou, er waren kinderen die zaten aan een tafeltje van 2. Maar er waren ook kinderen die zaten aan een tafeltje van 4.
0: Ja.
22: Oké, ga de pannenkoek maar verdelen. En dan denken ze van, oh, het is toch wel handig om dit te leren.
0: Ja, en dan gingen ze uitleggen, want hiervoor moet je die breuken kennen.
22: Nou ja, zeker. Ja, dat is een klein voorbeeldje.
0: Ja. En dat is dan een manier, zo zeg je, van dat is het menselijke, wat je dus niet hebt, want ik probeer een soort technologische oplossing te vinden voor het leraartekort. Maar dit blijft nodig, zeg jij.
22: Absoluut. Juist die leerkracht die vertrouwen geeft, die veiligheid geeft. De verbinding in de klas. Dat kun je niet op een andere manier nabootsen. Nee.
0: Nou ben jij leraar van het jaar, dus we hangen aan jouw lippen. Je hebt inzichten, je doet het goed. Jij zegt al, we moeten meer ruimte, als we die problemen in het basisonderwijs willen oplossen, meer ruimte voor dat vonkje van die leraar.
22: Mm-hmm.
0: Meer ruimte voor die leraar, minder administratieve last.
22: Ja.
0: Zal ik maar zeggen, dat systeem daarin wat omdraaien. Wat moet er nog meer gebeuren?
22: Krijgen
0: we die resultaten omhoog? Hoe krijgen we de lerarentekort opgelost?
22: Ja, nou ja, ik denk dat we ook goed om ons heen moeten kijken. Er zijn, we hebben bijvoorbeeld ook leerkrachtondersteuners in de school. Maar op het moment dat jij als leerkracht bijvoorbeeld We hadden het net over dat vonkje. Stel, je hebt bijvoorbeeld weinig met kunst en cultuur. Er zijn ook heel veel externe mogelijkheden om dat je klas in te brengen. Ik heb afgelopen jaren geboft, want ik heb heel veel betrokken ouders gehad die veel voor mijn klas hebben betekend. Ik heb een striptekenaar van de Donald Duck in de klas gehad. Ik heb mensen van een podcaststudio in de klas gehad. Ik heb een ouder gehad die heel goed was met kostuums. Maar zo zijn er ook heel veel externe mogelijkheden. Bijvoorbeeld meer muziek in de klas. Is een hele grote landelijke organisatie die bijvoorbeeld de Sing & Dance Up jaarlijks organiseert. En daarbij daar kunnen scholen kosteloos aan deelnemen. Daarbij krijgen kinderen de mogelijkheid dan om door een dansdocent begeleid te worden. Dan krijgen ze 5 keer een dansworkshop.
0: Maar dan denk ik weer als kritische ouder, leer die kinderen eerst eens even lezen en rekenen.
22: Dan komen we weer terug bij mijn verhaal. Op het moment dat kinderen zich fijn voelen in een klas door middel van muziek, dan gaat een kind pas echt aan op de andere dingen. Want dat is uiteindelijk toch de basis.
0: Ja. Gevoel.
22: Dat gevoel, dat op het moment dat jij het gevoel hebt, ik doe ertoe en ik mag zijn wie ik ben en ik mag mezelf in de klas laten zien.
0: Dan ben je meer ontvankelijk voor de vakken die ook moeten, zeg je.
22: Absoluut. Ja. Dan willen de kinderen ook wat teruggeven. Hè? En dan vinden ze het ook oké om af en toe iets te moeten.
0: Ja, ja. Want dat hele idee van vroeger, dat moeten, dat is niet meer. Je moet die tafels kunnen, je moet dit kunnen, je moet dat kunnen.
22: Nou ja, bij mij in de klas moeten ze echt veel, hoor.
0: Ja?
22: Ik heb hoge verwachtingen, maar die kan ik ook stellen, die verwachtingen. Omdat er ook aan de andere kant iets tegenover staat.
0: Mm-hmm.
22: En omdat ze ook voelen van, juf Roos heeft ook vertrouwen in mij. En juf Roos gelooft in mij.
0: Ja.
22: En juf Roos staat achter mij.
0: Ja. Ja, ja, ja. Je ontmoette ooit Freddy Wijma, die is voorzitter van de PO-raad, heet dat dan. Sectorvereniging voor het Primair Onderwijs. Kwam ook volgens mij kijken hoe jij les hebt, hoe jij les geeft, toch, of niet?
22: Klopt, hij kwam in de klas en op dat moment waren we bezig met het Wilhelmus.
0: Ja.
22: En waren we eigenlijk ons aan het verdiepen in de 80-jarige oorlog, Willem van Oranje. En en het Wilhelmus zelf, de betekenis daarvan. En daarna mochten de kinderen zelf een liedje schrijven over iemand uit de Nederlandse geschiedenis. Het was heel mooi wat er gebeurde. Nou, het was natuurlijk heel leuk om Freddy te ontvangen.
0: Ja, en Freddy Wijma is de gast hier donderdag in dit programma. Wat zou je hem mee willen geven? Hij is natuurlijk onderwijsbestuurder. Dat is iemand die nadenkt over hoe kunnen we dat nou anders gaan inrichten. Wat zou jouw belangrijkste boodschap voor hem zijn?
22: Ja, ik denk dat hij het mogelijk in mijn klas al wel een beetje heeft gezien. Maar geef die professionele ruimte aan die leraren. Kijk, die doelen die blijven centraal staan. Maar geef die leraren de ruimte om op hun eigen manier naar die doelen toe te werken.
0: Mm-hmm.
22: Ik denk dat dat een hele belangrijke is.
0: Ja, dus meer ruimte voor de leraar. Dat is eigenlijk de centrale boodschap.
22: Ja.
0: Ja. En iedere leraar verdient die ook, die ruimte.
22: Absoluut.
0: Ja. Want iedere leraar heeft dat vonkje, zoals je zegt. Ze moeten alleen soms misschien vinden of weer heroplaaien.
22: Juist, en op het moment dat die leraren gaan stralen, dan breng je dat over op de kinderen.
0: Ja.
22: Dan gaan die kinderen ook stralen. Dat is uiteindelijk wat je wil.
0: Ja.
22: En uiteindelijk zal dat mogelijk, hoop ik, ook voor die hogere leeropbrengsten gaan zorgen. Omdat die kinderen er zin in hebben.
0: Ja.
22: Die willen voor jou werken.
0: Ja. Dat is natuurlijk, iedereen heeft wel op het basisonderwijs één leraar of lerares waarvan je denkt, ja, dat was bijzonder. Die nemen je hele leven eigenlijk met je mee. Ik vermoed dat jij dat wel gaat zijn voor veel leerlingen. Als je beschrijft wat je doet, wat hoop je dat ze dan straks over 20, 30 jaar op wat voor manier ze aan jou terugdenken?
22: Ik hoop dat ze met heel veel liefde en plezier terugdenken aan de tijd bij mij in de klas. En dat ze het gevoel hebben dat ze de ruimte hebben gekregen om hun eigen interesses en talenten te ontdekken. En daarbij ook het vertrouwen hebben gekregen om dat te mogen doen.
0: Ja, ja.
22: Ik hoop dat ze dat over 30 jaar nog steeds zeggen.
0: Nou, ik zag een reportage bij het Jeugdjournaal over jou. Dan kwam het wel goed volgens mij. Het waren leerlingen, maar ze zaten ook wel echt in je fanclub, hè?
22: Ja, dat was heel leuk, ja.
0: Ja. Ja. Ja, dus dat is de manier waarop je je invloed door wil laten gelden.
22: Ja.
0: Want dat blijft toch het mooiste. Je staat in de basis van een leven van zoveel kinderen. Je helpt ze op weg.
22: Ja, ja, dat is prachtig. Het mooiste wat er is voor mij.
0: Ja, ja. Veel meer mensen moeten het gaan doen, toch, Roos?
22: Absoluut, absoluut. Kom een keer kijken. Je bent altijd welkom in mijn klas.
0: Ja. Dan gaat het druk worden op deze manier. Ja. Roos, dankjewel. Ik vond het mooi om met je te praten. Het was inspirerend om naar je te luisteren. Naar je vonk, naar je manier om te les te geven. We gaan nog snel de kettingvraag behandelen. Want morgen is mijn gast, Tweede Kamerlid Marjolein Moorman. Ze heeft primair onderwijs, ook voortgezet onderwijs, in haar portefeuille. Wat wil je haar vragen?
22: Ja, Marjolein houdt zich veel bezig met kansengelijkheid. En kansengelijkheid gaat voor mij ook over de kans om te ontdekken waar je talent ligt En juist kinderen die thuis minder in aanraking komen met muziek, met sport, met boeken of techniek, zijn daarvoor afhankelijk van school. Jij hebt daar als onderwijswethouder jarenlang aan gewerkt. Wat heb jij daar gezien dat echt werkt en waarvan je denkt, dit zouden scholen en gemeenten in heel Nederland morgen al kunnen doen?
0: Ik ga het vragen, Marjolein Moorman, morgen te gast, dus Tweede Kamerlid. Roos Braam, leraar van het jaar 2025 in het primair onderwijs. Dank je wel dat je er vandaag was. Je bent een mooie ambassadrice van het leraarschap.
22: Dank. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast in onze eigen app of ook op andere plekken natuurlijk. Maar blijf nu vooral luisteren naar Thomas van Zijl met BNR Zaken doen. Tot morgen.
5: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
6: BNR Business Beats.
5: Met de beste pop, funk en soul.
6: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
7: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
23: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
24: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
23: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
25: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
26: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
27: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
28: Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Zeker bij fraude. Want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als je fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
29: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
28: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
30: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
31: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
32: Nu in de BNR-app.
3: Er is interesse in een overname van de Amerikaanse chemieactiviteiten van Shell, meldt de Financial Times. De Hongaarse kerncentrale draait weer op volle kracht na problemen door de Lage Donau. En de goudprijs stijgt naar het hoogste niveau in ruim 3 maanden. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB naar Erwin Dark met speciale aandacht voor de A28, nog altijd dicht.
15: Ja, nog altijd dicht tussen het Harde en Wezep. Door dat busongeluk van afgelopen nacht. In beide richtingen is die tot 7 uur vanavond waarschijnlijk dicht. Omrijden via Apeldoorn gaat over de A1 en de A50. Verder wat files op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. 20 minuten extra door de controles. 3 kilometer file vanaf Zevenaar. En het aflopen van de camping van het festival Lowlands zorgt voor drukte op de N306 Harderwijk-Kamp in beide richtingen. En dat geeft zo'n half uur vertraging. Dan een flitser langs de A2 Eindhoven-Maastricht, hectometerpaal 220,9.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
33: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nederland doet wat Avro Tros betreft ook volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat is dan in Bulgarije. Volgens de omroep is het festival niet meer neutraal en brengen de nieuwe regels daar niet genoeg verandering in. Nederland haakte dit jaar af vanwege de omstreden deelname van Israël. Het is nu aan de NPO, zegt de AVRO-TROS. In de bus die vanmorgen crashte op de A28 bij Wezep zaten scholieren uit de Duitse plaats Probstei in het noorden van Duitsland. De ongeveer 50 kinderen waren onderweg naar Parijs. Na een botsing schoot de bus door een vangrail en kwam aan de andere kant van de snelweg op zijn kant terecht. 7 kinderen liggen in het ziekenhuis. Het gebeurt steeds vaker dat er bij diefstallen uit musea geweld wordt gebruikt, zegt Europol. De dieven gebruiken bijlen, koevoeten en zelfs explosieven om iets te pakken te krijgen. Bijvoorbeeld bij de roof van Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum. De dieven wisten binnen te komen door een deur op te blazen. Nu de accijns op alcohol steeds hoger is, halen meer en meer Nederlanders hun bier in het buitenland. Bij krat kan dat euro's schelen. Dat klanten weglopen zien vooral de handelaren dicht bij de grens aan hun omzet. De branche maakt zich zorgen omdat volgend jaar de accijns hier nog verder omhoog gaat. En de kerncentrale in Hongarije gaat deze week weer op volle kracht draaien. Eerder lag hij bijna helemaal stil, doordat er vanwege de droogte geen koelwater meer uit de Donau kon worden gehaald. Maar het waterpeil is weer gestegen. 3 reactoren zijn weer in bedrijf, de 4e komt er woensdag bij. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden komen ook stapelwolken voor. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Vanavond helder, vannacht koel en morgen opnieuw zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
3: De Federal Reserve en het Amerikaanse ministerie van Financiën zouden elkaar wel eens lelijk tegen kunnen komen. Wat staat de Fedbaas Kevin Warsh later te doen op het centrale bankiersfeestje in Jackson Hole? Je hoort het zo meteen van het economenpanel in BNR Zaken doen.
1: Weet jij wel echt met wie je zaken doet voor je met een organisatie in zee gaat? Een bedrijf kan er op het eerste gezicht perfect uitzien, terwijl er achter de schermen van alles speelt. Die risico's wil je liever vooraf kennen dan achteraf ontdekken. Met Company Info heb je snel het complete plaatje in handen. Zo beslis je verantwoord om wel of geen zaken te doen en voldoe je efficiënter aan de wet en regelgeving. Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info geen zaken te doen en voldoe je efficiënter aan de wet en regelgeving. Ontdek zakelijke risico's

0: Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Hier.
0: Thomas van Zijl.
1: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het onder andere over de Amerikaanse staatsschuld in het economenpanel. Om 12 uur Edin Mojekic met het laatste macro-economische nieuws. En Kobus Dijkhorst komt langs van de Nederlandse obesitaskliniek over de industrie achter afslankmedicijnen. Maar nu eerst naar ander economisch nieuws van vandaag. Het lukt steeds minder vaak om woningen uit bestaande bouw te realiseren. Het gaat om het ombouwen van kantoorgebouwen tot woningen, maar ook het splitsen of het optoppen. Blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw. In 2021 kwamen bijna 16.000 woningen uit de bestaande bouw. Afgelopen jaren teruggelopen naar 10.000 vorig jaar. De daling zit vooral bij de transformatie, zegt directeur Taco van Hoek van het Economisch Instituut van de Bouw in de Ochtendspits.
2: Dat is inderdaad iets waar we eigenlijk al een aantal jaren geleden gezegd hebben. Er was toen nog de ambitie, minister De Jonge zat er toen nog, die van 10.000 naar 15.000 woningen per jaar wilde. En we hebben toen al gezegd, ja, dat laaghangend fruit wat er in de markt zit, dat is op een gegeven moment een keer op. Hè. Er zijn bepaalde panden die lenen zich hier goed voor. Vaak waren het ook overheidsgebouwen en dergelijke. En ja, op een gegeven moment heb je die panden die ook in die binnensteden wat staan, ja, die zijn steeds minder voorhanden.
1: Als het kabinet aan de ambitie van 100.000 woningen per jaar wil komen, is vooral nieuwbouw de oplossing. En dan naar hoteleigenaren in Amsterdam. Die zijn bang dat klanten wegblijven nu de stad de toeristenbelasting fors wil gaan verhogen, zegt Koninklijke Horeca Nederland in reactie op de plannen van de nieuwe Amsterdamse coalitie. De stad wil de belasting gaan verhogen naar 20% in 2031. En dat is een groot probleem, vertelt Ralf Benda. Hij is aankomend voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland.
3: Wij roepen ook het kabinet op om een limiet te stellen op die toeristenbelasting. Uit een vergelijking tussen populaire Europese steden blijkt echt dat Amsterdam de hoogste toeristenbelasting heeft. Dus ver boven steden als Barcelona, Parijs, Rome en Berlijn.
1: Dan nog even naar de stand van de AEX. 1106 punten, 0,1% in de plus. Iets na ene meer van onze beursnerds.
0: Economenpanel.
1: De handelsoorlog tussen Canada en de Verenigde Staten dreigt verder te escaleren. En een brede coalitie van organisaties wil veel meer investeringen in infrastructuur. Jaarlijks 2% van het BBP. Ik bespreek het met de leden van het economenpanel. Bert Colijn is hier, hoofdeconoom van ING Nederland. En Steven Brakman, hoogleraar internationale economie, verbonden aan de Rijksuniversiteit. En die staat in Groningen. Welkom, leden van het panel.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: En Steven, ik kijk maar even meteen met een schuin oog naar jou. Want we beginnen in Canada en de Verenigde Staten. De handelsoorlog tussen die landen die escaleert. Canada komt met vergeldingsmaatregelen nadat Trump importheffingen van 50% had ingesteld op een reeks Canadese producten. We hebben het een paar maanden misschien niet gehad over importheffingen. Ik ben heel blij dat je er bent. Wat betekent dit?
4: Ja, het betekent inderdaad dat die handelsoorlog escaleert. Dus de Verenigde Staten en Canada zijn op dit moment geen vrienden. En Canada die reageert op het beleid van Trump. Dus als Trump een invoerheffing invoert, dan zegt Canada dat slaan we terug. Nou, en dat is op dit moment aan de hand.
1: 70% van de export van Canada gaat naar de Verenigde Staten.
4: Ja, nou, je moet het ook een beetje in balans zien. Dus er wordt nu invoerheffingen door de Verenigde Staten ingevoerd op ongeveer 20 miljard Canadese producten, ten opzichte van het totaal aan invoer van een kleine 400 miljard. Dus dat valt wel mee. Dus de gemiddelde heffing die gaat van 5% naar 8%. Dus het is vervelend. Het is ook een signaal dat we nu in die handelsoorlog terecht zijn gekomen. En de vraag is natuurlijk van hoe krijgen we Trump weer in het gareel? Want dat is eigenlijk het grote punt van Carney en van Canada. Dat er is een verdrag tussen Mexico, de Verenigde Staten en Canada, en dat is onderhandeld. En in de eerste termijn van Trump zijn er afspraken over gemaakt. En Canada wil eigenlijk iets heel simpels. Die wil weer terug naar die afspraken. Die worden ze nu en dan worden die herzien en gemoderniseerd. En Canada zegt, waarom zijn we in deze situatie terechtgekomen? We hebben al een handelsdeal. Dus die willen eigenlijk alleen maar terug. En dat is eigenlijk de onderliggende boodschap die Carney voortdurend in de richting van Trump zendt.
1: Maar de vraag die jij stelt en die misschien wel vaker wordt gesteld de afgelopen jaren is, hoe krijgen we Trump weer terug in het gareel? Het zou heel erg mooi zijn als je daar nu een sluitend antwoord op hebt.
4: We wachten de volgende verkiezing af.
1: Bert?
6: En dat zijn natuurlijk ook wel de reacties die je vanuit de VS ziet. Is dat er natuurlijk toch wel veel gemor ook is dat dit nu vlak voor de verkiezingen ook weer begint. Het is sowieso is natuurlijk inflatie voor Trump een groot probleem. Voor de Republikeinen richting de midterms. En dit gaat daar natuurlijk wel aan bijdragen. We hebben natuurlijk gezien, vorig jaar hebben we

0: een voorproefje gekregen van wat dit natuurlijk allemaal doet. Nou, de echte grote inflatiegolf is uitgebleven. Ergens misschien ook best verrassend. Maar we zien toch dat consumenten, zeker voor de goederen waar de meeste heffingen opgevallen zijn, daar toch echt ook meer voor zijn gaan betalen. Dus dat is toch lastig voor de Amerikanen. En dat zal ook onder de Republikeinen zal dat niet positief ontvangen worden.
1: Het is heel vervelend waar we nu mee te maken hebben, maar er zit ook wel een vorm van humor in. Als je kijkt naar de lijst van goederen waar nu heffingen op doorgevoerd worden, er zitten ook valse snorren bij.
2: Valse snorren?
1: Zeker. En maatpakken. Dus de lijst is heel wonderlijk.
2: We gaan naar een andere wonderlijke lijst. Hoewel, het is vaak hetzelfde gezelschap. Bankiers, beleidsmakers, academici en enkele journalisten komen allemaal weer samen op de conferentie van Jackson Hole. En dat gebeurt precies op het moment dat het ministerie van Financiën wil voorkomen dat de Federal Reserve de rente gaat verhogen in de strijd tegen de inflatie. En dat, Bert, heeft dan weer te maken met een actie van de minister van Financiën in Amerika, Scott Bessent, om de eigen staatsschuld te gaan opkopen en dan weer te gaan financieren met kortlopende leningen. Kun je kort uitleggen wat daar de gedachte achter is?
0: Ja, de gedachte is eigenlijk dat Amerikaanse minister van Financiën toch nerveus wordt over hoe hoog de rentelasten zijn die er momenteel betaald moeten worden. Het rentepercentage is inmiddels opgelopen tot 4,7% op een tienjaarslening. Dat is heel fix. We zien natuurlijk dat de staatsschuld heeft het niveau van 40 biljard bereikt. Altijd lastig in het Nederlands, welke dat ook alweer is. Natuurlijk een astronomisch bedrag, maar het gaat natuurlijk eigenlijk voornamelijk, kunnen de Amerikanen dat betalen, nou ja, dat is gewoon een veel hoger percentage dan bij ons. Ver boven de 100% ligt dat. En dat geeft heel veel hoge rentelasten. En je ziet dus dat de afgelopen tijd is die rente die is sterker gestegen in de VS. En eigenlijk wat Bessent hiermee probeert, is toch een beetje de markt kalmeren en eigenlijk zeggen van, nou kijk, wij grijpen in, dus het is misschien maar beter om gewoon zelf ook die obligaties te kopen, want zo hoog zal die rente niet oplopen. Dat lukt niet echt. Je ziet dat niet heel veel effect op de markt volgens nog gehad heeft.
2: Bijna volledig er niet gedaan. Toch binnen een dag al.
0: Precies, binnen een dag. En je ziet dat er de effecten die wel blijvend zijn geweest, zijn dat de dollar verzwakt is. Dus je ziet gewoon dat het toch onder beleggers voor een beetje niet per se voor vertrouwen zorgt. Eigenlijk het omgekeerde.
2: Dat hebben we altijd beter kunnen weten, want hij is hedge funds manager volgens mij. Hij staat van alles op zijn cv dat toch verraadt dat hij enige kijk heeft op de financiële markten. En nu haalt hij iets uit, een truc uit.
0: Je zou denken van wel. En ik zou ook denken eigenlijk vooral we de afgelopen weken hebben gezien dat communicatie vanuit de twee belangrijkste mensen over de Amerikaanse staatsschuld en de rente, dat zijn Warsh, de nieuwe chairman van de Federal Reserve, en Scott Bessent, de minister van Financiën, eigenlijk allebei niet geweldig geweest is. Hè. Warsh heeft veel verwarring veroorzaakt over wat hij nu precies met de rente aan wil. Wil een andere vorm van communiceren vanuit de Federal Reserve. Hij wil eigenlijk zo min mogelijk, of in ieder geval een stuk minder dan wat er eerder gedaan werd. En dat levert toch verwarring op onder beleggers. En deze beweging van Bessent was ook onaangekondigd. Je ziet dat obligatiebeleggers vinden dat niet zo lekker. Die willen liever gewoon zien van wat gaan we nu eigenlijk precies doen? Waar zijn we bezig? Die hebben meer houvast nodig. En Jackson Hole komt op een prachtig moment, want daar kan wat aan gedaan worden. Warsh kan uitleggen wat hij nu precies wil. En misschien dat markt een beetje kalmeert.
2: Zie jij het anders, Steven?
1: Nou nee, ik denk dat het grootste probleem op dit moment is de geloofwaardigheid van iemand als Bessent. Dus hij heeft ingegrepen op een hele wonderlijke manier. Dus hij probeert de lange rente omlaag te krijgen, maar dat doet hij op een manier dat de korte rente omhoog gaat. Nou, dat is het beleid wat eigenlijk bij de Fed hoort. Dus hij maakt eigenlijk een potje van. En hij lijkt ook aan de leiband van Trump te lopen. En dat is slecht voor zijn reputatie. Dus hij heeft een heel wonderlijk instrument gebruikt. Wordt eigenlijk bijna nooit gebruikt. En zijn reputatie is eigenlijk weg. En dat is denk ik heel slecht. Er was Trump, ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar die reageerde op het beleid van Bessent. En die zei, nou, deze man begrijpt tenminste waar het om gaat. En er werd hem gevraagd van, wat is uiteindelijk het ultieme beleid wat je zou kunnen doorvoeren? En toen zei hij, nou, we kunnen ook de militairen inzetten. Op de obligatiemarkt. Dus je hebt toch te maken met de regering. Het is komisch, maar ook wel zorgwekkend dat we te maken hebben met mensen die niet helemaal begrijpen hoe dat werkt.
0: Nou ja, en wat natuurlijk wel, het is ook een beetje een optelsom natuurlijk, want we hebben deze zomer ook al gezien dat de Fed ingreep in de Japanse valuta, in de yen. En dat was ook eigenlijk een vrij onverwachte beweging, was dat. Daar hebben ze euro's voor gebruikt. Dus eigenlijk zie je dat ook daar, de Japanners zijn degene die een hele grote hoeveelheid Amerikaanse staatsobligaties in bezit hebben. Dat toch een beetje de indruk geeft van, nou ja, de Fed probeert op deze manier ook die markt voor Amerikaanse staatsobligaties toch een beetje te kalmeren.
2: Daar werd wel over gecommuniceerd, hè? Want ik heb het op het briefje zien staan. Dat, ik moet euro's kopen.
0: Ja, precies. Ja.
1: Maar niet met de ECB. Die stond erbij en keek ernaar en die was verrast.
0: Dat precies. Ja. Nee, dus wat dat betreft is het natuurlijk dat is natuurlijk ook een eigenlijk niet van tevoren gecommuniceerd. Stond inderdaad op het briefje. Ja, Jen Elders. Dat is natuurlijk toch een beetje opvallend. En zeker inderdaad dat de ECB daar ook niet in gekend is. Ja, maakt het een onvoorspelbaardere markt. En ja, daar houden beleggers niet echt van. En je ziet dus als je nu naar de rente kijkt dat de rust nog niet teruggekeerd is. Jackson Hole is een prachtige plek in Wyoming. Die heel rustig gevend is, dus misschien dat ook helpt door. Om...
2: Maar denk je dat daar dan alle kaarten op tafel komen te liggen?
0: Dat geeft natuurlijk niet de indruk dat het geval is. Aan de andere kant wordt het natuurlijk wel nijpender, de situatie. En zou je denken van, nou, het zou voor de Amerikanen zou het wel heel prettig zijn als ze nu wel proberen om dat vertrouwen snel terug te winnen. Ja.
1: Nou ja, Jackson Hole wordt heel belangrijk. Dus wat Bert net ook al zei, Worst heeft aangegeven dat hij minder belang wil hechten aan persconferenties en de data voor zich wil laten spreken. Nou, op zichzelf is dat helemaal niet zo gek. Maar wat hem nu overkomt, is dat in de toespraak die hij donderdag geloof ik gaat houden, dat elke punt en elke komma, er wordt met een vergrootglas naar gekeken. Dus die persconferentie die aan het eind van deze week wordt gegeven, ik denk dat daar, hij mag zich niet verspreken, hij mag ook geen niesbuik krijgen. Dus dan wordt het zeg maar echt voor hem spitsroede lopen, wat hij daar precies zegt. Ja, het probleem is dat hij wel voortdurend tot nu toe, hij is nog maar net in dienst, hij heeft voortdurend gezegd dat hij zich houdt aan de taak van de Fed, hè, een rentepercentage van 2%, daar mikt hij op. Alleen hij heeft niet gezegd hoe hij dat wil gaan doen. Nou, en daar zullen ze heel, heel scherp op letten, zegt hij daar nu iets meer over.
0: We hebben natuurlijk bij de ECB dit eigenlijk ook op een andere manier gezien. Toen Lagarde begon, zei ze van ja, ik wil anders dan Draghi willen communiceren. Ik wil dat het begrijpelijker is voor een groter publiek en dat het minder echt gefocust is op financiële markten. Dat ging toen aan het begin, ging dat eigenlijk verkeerd. Toen zei ze van nou, ik ben niet in de business om de renteverschillen tussen Zuid-Europa en Noord-Europa klein te houden. Nou, daar reageerde de markt heel fel op. En sindsdien zie je eigenlijk dat Lagarde ook de communicatie toch strakker gemaakt heeft om ervoor te zorgen dat het niet te veel ruis oplevert op financiële markten. Benieuwd of dat bij Wars ook zo gaat.
2: Heel kort nog even naar wat dit nu allemaal kan betekenen voor Europa, misschien zelfs wel voor Nederland. Mijn collega Marijn Jongsma, ook lid van dit panel, die deed een verwoede poging een paar dagen terug in de krant. Want als die rentes oplopen in Amerika, hoe kwetsbaar is Europa dan? Hoe kwetsbaar is Nederland bijvoorbeeld? Kun je daar iets over zeggen, Bert?
0: Nou, kijk, het zorgt natuurlijk vaak voor dat omdat het een wereldwijde markt is, dat dat ook voor oplopende rentes bij ons zorgt. En dat zien we natuurlijk ook. De afgelopen tijd is ook in Europa zijn rentes omhoog gegaan. Dat geeft natuurlijk, dat remt de economie natuurlijk wat af. Tegelijkertijd is het wel zo dat als je kijkt naar onze begroting in Nederland en onze staatsschuld, dan kunnen wij natuurlijk wel een stootje hebben. Aan de andere kant zijn begrotingsdiscussies al moeilijk. En hogere rentebetalingen helpen daar natuurlijk.
2: We hebben natuurlijk particulier best wel hoge schulden vanwege onze hypotheekpositie, toch? Of maakt dat dan verder niet zoveel uit?
0: Dat is zo, die staan natuurlijk ook in grote mate vast. Dus als je daar korte termijn schommelingen in hebt, dan merk je daar in Nederland niet direct zoveel van als in landen waar mensen heel veel variabele hypotheken hebben. Maar hoe langer het aanhoudt, hoe meer je daar natuurlijk wel van...
1: Ja, ik wil het toevoegen aan wat Bert zegt. Als de rente in de Verenigde Staten stijgt, dan door de communicerende vaten gaat die hier ook omhoog. Maar de ECB heeft eigenlijk met hetzelfde probleem te maken als de Fed. Een oplopende inflatie, denk aan de crisis op de oliemarkten. Dus daar gaat de inflatie omhoog. En wat moet je als ECB of als centrale bank in het algemeen doen? Nou, bij een oplopende inflatie moet je toch heel serieus gaan nadenken over een stijgende rente. Dus het zijn communicerende vaten, maar de problemen zijn ook vergelijkbaar.
2: We gaan nu naar een stijgende arbeidsproductiviteit, als het een beetje mee zit.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Bert Colijn en Steven Brakman zijn de leden van het Economenpanel. Het opleiden en het aantrekken van technisch personeel alleen, dat is niet voldoende om de productiviteit van de industrie verder te laten groeien. Concludeert TNO in een nieuw onderzoek, moet ik bij zeggen, in opdracht van FNV Metaal. En de conclusies zijn dat bedrijven, volgens TNO in ieder geval, te weinig budget reserveren voor scholing. Dat er ook relatief weinig wordt nagedacht over procesinnovatie en de verdere inzet van de technologie. Zijn we inderdaad te veel bezig met opleiden, misschien of te weinig en te veel met maar zorgen dat er meer mannetjes en vrouwtjes die kant op gaan en verder moeten ze maar uitzoeken?
1: Nou ja, ik vind het TNO-rapport die wijst eigenlijk, dat zeggen ze eigenlijk letterlijk, ook op een ander element van die arbeidsproductiviteit. Dus als je

0: het vergelijkt met het rapport Wennink. Die heeft een heel erge tech bias. Dus we moeten investeren op verbeterde technologie. En daar is de daardoor gaat de productiviteit omhoog. En ook de arbeidsproductiviteit. En wat TNO eraan toevoegt, is dat arbeidsproductiviteit ook van andere dingen afhankelijk is. Bijvoorbeeld van goede infrastructuur, arbeidsrelaties, publieke dienstverlening. Denk aan de gezondheidszorg. Dus arbeidsproductiviteit wordt in de rapporten van Draghi en Wennink eigenlijk heel eng gedefinieerd als een voornamelijk technologisch probleem.
1: Dat vind je een tekortkoming?
0: Dat vind ik echt een tekortkoming. En TNO die plaatst daar een kanttekening bij dat arbeidsproductiviteit ook op een andere manier verhoogd kan worden. En dat moet je niet vergeten. En ik denk dat dat een hele belangrijke toevoeging is.
1: Wat heb jij eruit gevist, Bert?
2: Ja, nee, daar ben ik het mee eens. Want je ziet, er is natuurlijk ook een vrij brede literatuur die zich focust op meer de zachte kant van arbeidsproductiviteit. En die binnen bedrijven kijkt wat succes oplevert. En daar zie je echt significante verschillen voor bedrijven die dat beter doen qua opleiding. Maar ook bijvoorbeeld management, die daar beter in zijn, zie je dat er ook impact op heeft. Dus er is zeker inderdaad veel wat bedrijven gewoon zelf nog kunnen doen om dat te verbeteren. Zonder dat dat echt vanuit buitenaf helemaal hoeft te komen. Dus wat dat betreft inderdaad zeker nuttig.
3: Wordt overigens ook gezegd dat je het niet over productiviteitsbeleid kunt hebben zonder de verdelingsvraag ook nog eens eventjes aan de orde te stellen. Want voor werknemers blijft het weinig aantrekkelijk om de productiviteit te vergroten als er voor hen zelf niets in zit. Hier hoor je misschien toch ook de opdrachtgever een beetje in terug. Maar wordt die vraag te weinig gesteld?
0: Nou ja, dat denk ik wel. Dus kijk je naar de toekomst. Hè, we praten allemaal over AI. En AI, de ontwikkeling daarvan, die zit bij een beperkt aantal bedrijven. Dus die maken enorme winsten. Je ziet überhaupt marktconcentratie bij bedrijven waar veel winst wordt gemaakt. En je moet toch na gaan denken hoe je dat in goede banen leidt. Dus dat is niet iets waar je makkelijk dat je het makkelijk kan negeren. Je moet echt nadenken over hoe je dit soort dingen kanaliseert.
3: Maar dan
0: hoe
3: moet je CAO's terechtkomen dan?
0: Ja, CAO's, maar ook het belastingstelsel. Je moet dus op een goede manier nadenken over hoe je dit aanpakt. Stel dit is hypothetisch, maar als we alleen maar grote techbedrijven hebben die winst maken, dan moet je toch over verdeling gaan nadenken.
2: Dat is inderdaad zo. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel het optimistische hieraan is dat dit geeft ook gewoon een beetje een soort handboek om te zeggen, nou, we gaan die betere technologieën, AI, gaan wij gewoon implementeren. Daar zijn we in Europa over het algemeen ook best gewoon goed in. Ten opzichte van de Verenigde Staten. Zij ontwikkelen daar de technologie, maar het is niet zo dat zij nou een grote voorsprong hebben.
0: Nee. Draghi heeft daar een kanttekening bij. Hè. Hij zegt, het midden- en kleinbedrijf in de Verenigde Staten is veel beter in staat om nieuwe technologie te absorberen. En die diffusie en die absorptie in Europa is over het algemeen een stuk lager. Dus dat is ook een van de kernpunten in zijn rapport. Dat hij daar aandacht aan wil geven. En dat lijkt me heel goed.
2: Dat is sowieso heel goed. Nee.
3: Het is gewoon heel goed. Laten we naar iets gaan wat minder goed is en hoe je dat dan toch weer kunt oplappen. Namelijk de Nederlandse infrastructuur. Er is een mobiliteitsalliantie. Nou ja, ik weet niet wie er niet in zit. Logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders. Allemaal tezamen hebben ze gezegd, weet je wat, het moet nu anders. Zij zien het liefst jaarlijks 2% van het BBP naar infrastructuur gaan. En de komende 15 jaar is er zo'n 80 miljard euro nodig om wegen, bruggen, viaducten en het spoor te onderhouden. Kunstwerken noemen ze dat in de branche. Mooi. Is het ambitieus, 2% van het BBP? Krijgen we dat überhaupt op?
2: Volgens mij is het gewoon de Algemene Rekenkamer. Die heeft een bedrag waarvan zij zeggen, dit moeten we daar eigenlijk jaarlijks aan uitgeven om dat onderhoud gewoon goed te doen. Volgens mij hebben ze daar ook maar naar gekeken bij deze om bij dit bedrag uit te komen. Plus achterstallig onderhoud. Nou, het lijkt me heel nuttig om dat te doen.
3: Dus gewoon die 2% vast een beetje lossen?
2: Dat lijkt me een beetje overdreven.
3: Kijk, daar begon ik mee, ja.
2: Om het helemaal zeg maar vast te leggen, dat we dat tot in het eind der tijden eraan uit moeten geven, dat lijkt me heel rigide begroten op het moment dat we heel veel dingen in de begroting allemaal vast gaan leggen, hoeveel we daar precies aan uit moeten geven. Ik denk dat het heel nuttig is om daar wat flexibiliteit in te hebben. Stel, je hebt een keer een jaar waarin je minder hoeft te doen, dan lijkt het me niet zo nuttig als we dan alsnog om ons maar aan de wet te houden.
3: Komen die jaren nog dat we wat minder hoeven te doen? Want zo de berichten erop naslaat, dan denk je dat het vreselijk is.
2: Nou, maar het is natuurlijk wel gewoon een structurele zorg die je in Nederland kan hebben. Is dat wij de basis toch een beetje verwaarlozen. Als je kijkt naar Nederland is gewoon een land wat ook een sterke economie kan hebben. Doordat wij onze fysieke en digitale infrastructuur, dat die gewoon altijd sterk geweest is. Onze kennisinfrastructuur sterk geweest. En je ziet eigenlijk bij alles dat we toch een beetje teren op investeringen die we daar vroeger in gedaan hebben. En dat we dat de afgelopen tijd toch minder aan het doen zijn. En ik denk dat het wel heel nuttig is om je te realiseren dat dit van belang is om ook je verdiencapaciteit overeind te houden. Dat je niet alleen maar naar de tech hoeft te kijken, zoals Steven net al even aan refereerde, maar dat het ook gewoon heel goed is om goed in je basis te blijven investeren. Maar moet je dat dan echt helemaal vastleggen dat je dat elk jaar precies zoveel doet? Dat lijkt me een beetje overdreven misschien.
3: Zie jij het wel gebeuren? Een nog snellere verbinding van Groningen naar de Randstad?
0: Nou ja, dat zou mooi zijn. Nee, maar
3: wordt er over gesproken, geloof ik, al een paar decennia?
0: Daar wordt heel lang al over gesproken. Nee, die 2% is natuurlijk onzin, maar het geeft wel aan dat er achterstallig onderhoud te verrichten is. En ik denk ook dat je dat onderscheid moet maken. Er zijn eigenlijk twee elementen die hier belangrijk zijn bij de infrastructuur. Dat is achterstallig onderhoud. Nou, daarop bezuinigen en het uitstellen, wat bijvoorbeeld in het noorden gebeurd is. Dat is alleen maar doorschuiven van een kostenpost naar de toekomst. Dus daar heb je niks aan. Dat moet je oplossen. En dat is ook iets wat de Rekenkamer zegt. En daarnaast heb je infrastructuur. Dat te maken heeft met het verdienvermogen van onze toekomstige economie. Denk aan elektrificering en de bouw van datacentra. Dus de andere type infrastructuur. Dus niet alleen maar bruggen, wegen en dijken, dat soort dingen. En daar moet in geïnvesteerd worden. Nou, dat bedrag is heel erg groot. Maar ik denk niet voor niks is het heel erg groot. Dus naast die, zeg maar, dat dagelijks onderhoud moet je ook investeren in infrastructuur van de toekomst.
3: Maar
0: dat gebeurt
3: met twee economen die zeggen, natuurlijk moet je daar fors geld voor reserveren. We hebben het een beetje laten verkwanselen de afgelopen jaren. Dus tijd om een tandje bij te zetten. Maar die 2% is, jouw woorden, natuurlijk onzin.
0: Nee, die 2% dat dwingt ineens een uitgavenpatroon aan. Dan zit je aan het eind van het jaar met geld wat overblijft, en dan ga je maar een project bedenken. Dat moet je niet doen. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de defensieuitgaven. Waarom moet dat 5% zijn? De vraag moet je anders stellen. Wat is nodig en hoeveel kost het?
2: En die twee zijn ook aardig gerelateerd op een ander gebied. Het is erg belangrijk dat we inderdaad het achterstallig onderhoud gaan opknappen om gewoon de fundering van onze economie gewoon keurig te hebben. Maar tegelijkertijd, we hebben ook natuurlijk de mensen niet. En het moeilijke is dat we zijn op veel gebieden zijn we steeds meer willen we doen. Ook als overheid, als we het over defensie hebben, die gigantische opgaven. Nou, we hebben het nu over infrastructuur. Maar ja, vind de mensen maar om dat te doen. En als je dan een vast percentage hebt staan, maar je krijgt het niet uitgegeven omdat je gewoon simpelweg niet de mensen hebt om dat te doen, is dat ook een gekke barrière die je daarmee opwerpt.
3: Een economenpanel zonder onderuitputting, dat hadden we ook eigenlijk niet moeten laten toestaan, toch? Nee. Als jij nou één weg of brug zou mogen aanpakken, Steven, welke zou het zijn? We knutselen even aan die 2%.
0: Ik vind het een lastige vraag. Je hebt zeg maar, ik zit in Groningen. Dus de Lelylijn is daar natuurlijk een hot topic. Dat is gunstig voor. Nou ja, je weet eigenlijk niet waar dat gunstig voor is. Dat kan gunstig zijn voor Groningen, maar ook voor de Randstad.
3: Dit is geen goede reclame, Steven.
0: Nee, maar je zeg maar, zo'n weg heeft twee uiteinden. Je weet niet precies waar de bedrijvigheid zich neerslaat. Dat is goed voor, nou ja, ik denk uiteindelijk toch wel goed voor Groningen. Er komen meer mensen naartoe. De andere kant is, kun je niet een beter renderende investering hebben, bijvoorbeeld in een Randstad, een rondje Randstad. Nou, en daarom vind ik het lastig om zonder meer een antwoord te geven op die vraag.
3: Bert, je hebt er nu een minuut over kunnen nadenken.
2: Ja, nou, dan niet per se voor mij persoonlijk, maar ik zou denken, alle infrastructuur vanuit de Randstad richting Eindhoven lijkt me op lange termijn heel gezond voor onze verdiencapaciteit. Al die bruggen die kant op gaan, Zaltbommel en dergelijke, besteed daar goed aandacht aan.
3: Ik laat jullie vrij om gebruik te gaan maken van alle denkbare infrastructuur. Dank voor jullie komst. Steven Brakman, hoogleraar internationale economie, verbonden aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Bert Colijn, hoofdeconoom van ING in Nederland. Dank jullie wel, tot snel weer. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal. Zometeen gaat het in dit programma over Shell. Meerdere partijen hebben interesse om de Amerikaanse chemietak over te nemen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
5: Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
6: Tot morgen.
7: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen. Dus ga naar bnr.nl/stem.
6: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS2-verplichtingen.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
9: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
10: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
11: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Hoe gezond ben je echt? Rescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op rescan.nl.
13: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Verkeer. Ik ben Erwin Hart van de ANWB. Er staat een file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer. Verkeer moet via de vluchtstrook, dat geeft vertraging. De A28 Amersfoort Zwolle is in beide richtingen dicht tussen het Harde en Weesp na een busongeluk van vannacht tot 7 uur. Waarschijnlijk vanavond moet je omrijden via Apeldoorn. De N306 en in beide richtingen houden wij Kampen. Veel vertraging door het aflopen van de camping bij Walibi voor Lowlands Festival. Flitsen langs de A4 Rotterdam Den Haag bij hectometerpaal 61,5.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
18: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nederland doet wat Afro-Tros betreft ook volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat is dan in Bulgarije. Volgens de omroep is het festival niet meer neutraal en brengen de nieuwe regels daar niet genoeg verandering in. Nederland haakte dit jaar af vanwege de omstreden deelname van Israël. Het is nu aan de NPO, zegt Avrotos. In de bus die vanmorgen crashte op de A28 bij Weesp zaten scholieren uit de Duitse plaats Probstei in het noorden van Duitsland. De ongeveer 50 kinderen waren onderweg naar Parijs. Na een botsing schoot de bus door een vangrail en kwam aan de andere kant van de snelweg op zijn kant terecht. 7 kinderen liggen in het ziekenhuis. Het gebeurt steeds vaker dat er bij diefstallen uit musea geweld wordt gebruikt, zegt Europol. De dieven gebruiken bijlen, koevoeten en zelfs explosieven om iets te pakken te krijgen. Bijvoorbeeld bij de roof van Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum. De dieven wisten binnen te komen door een deur op te blazen. Nu de accijns op alcohol steeds hoger is, halen meer en meer Nederlanders hun bier in het buitenland. Per krat kan dat euro schelen. Dat klanten weglopen zien vooral de handelaren dicht bij de grens aan hun omzet. De branche maakt zich zorgen omdat volgend jaar de accijns hier nog verder omhoog gaat. En de kerncentrale in Hongarije gaat deze week weer op volle kracht draaien. Eerder lag hij bijna helemaal stil, doordat er vanwege de droogte geen koelwater meer uit de Donau kon worden gehaald. Maar het waterpeil is weer gestegen. 3 reactoren zijn weer in bedrijf, de 4e komt er woensdag bij. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden komen ook stapelwolken voor. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Vanavond helder, vannacht koel en morgen opnieuw zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Shell gaat zich oriënteren op olie en gas en wil af van de onderpresterende chemische fabrieken. Volgens de Financial Times zijn er al geïnteresseerden voor Met name de Amerikaanse Gemitak. En de laatste Formule 1 race in Zandvoort zit erop. Voor ondernemers was het nog één keer kassa. Straks meer in BNR Zaken doen.
19: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
20: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
21: We verbruiken in Nederland minder energie dan 5 jaar geleden. Toch staat ons stroomnet op springen en wachten 15.000 bedrijven op een aansluiting. Inmiddels is netkrapte voor sommige bedrijven geen abstractie, maar een keiharde rem op investeringen en verduurzaming. In een zoektocht naar balans tussen ambitie en uitvoering delen 3 experts hun visie hoe we ruimte kunnen creëren in het Nederlandse energiesysteem en welke fundamentele keuzes er voor ons liggen. Lees het op partner.fd.nl/Shell.
22: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
23: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Meerdere partijen hebben interesse om de Amerikaanse Gemitak van Shell over te nemen, meldt de Financial Times. Het gaat onder andere om bedrijven als ExxonMobil en Lionel Bassell en de investeringsmaatschappij Apollo. Een verkoop zou $8 miljard kunnen opleveren. En er zouden zelfs al voorlopige biedingen gedaan zijn. Contact met olie- en gasexpert Ronald de Zoete. Goedemorgen.
24: Goedemorgen.
3: Shell wil er vanaf. En de partijen die dan met name het Amerikaanse deel willen overnemen, die staan in de rij. Hoe kun je er zo verschillend over denken?
24: Ja, hoe kun je er zo verschillend over denken? Wil je dat even nog even uitleggen, de vraag precies wat je daarmee bedoelt?
3: Nou, dat de een zegt ik hoef het niet meer en de ander zegt ik neem het graag van je over. Dus blijkbaar zegt Shell, chemie, dat is voor ons een gepasseerd station, te duur, het presteert ook niet. En die anderen zeggen wij zien er wel toekomst in. Hoe kan dat?
24: Nou, dat kan ik duidelijk maken aan het volgende. Is dat zeg maar bedrijven als XOM, ExxonMobil, een van de bieders, die heeft zelf olie. Nou, wat voor hun heel interessant is als ze een petrochemisch complex kopen, is dat als de markt bij hun wat tegen zit en ze de olie slecht kwijt kunnen, kunnen ze dat in hun eigen petrochemische fabriek wel verder verwerken. Dus hoeven ze niet tegen lage prijzen op die marktprijs te verkopen. Neem je bijvoorbeeld het bedrijf Lionel Bassell, dat is al heel groot in die petrochemische sector. Die kan nu mooi hun marktaandeel vergroten en zo proberen synergievoordelen te halen. Goed voor hun aandeelhouders. En een groep als Apollo, die doet dat meer om, het is nu niet zo'n beste tijd, zeg maar, om chemische assets te kopen, bezittingen. Dus die denken, joh, ik koop gewoon nu laag dat hele stukje van Shell over. Ik ga dat herstructureren en straks kan ik gewoon dat gaan cashen. Dus ze hebben allemaal inderdaad hun eigen voordelen daarbij.
3: En dan zeg je, ik koop het nu voor een bescheiden bedrag van Shell. Dat veronderstelt dat Shell er ook niet per se de hoofdprijs hoeft te hebben?
24: Nou, ze zullen het wel willen. maar ik denk niet dat dat het allerbelangrijkste. Het belangrijkste is gewoon dat die oliemarkt helemaal veranderd is. Hè. Mede en natuurlijk door de ontwikkelingen rond Iran en de VS. Allereerst heeft de CEO van Shell al aangegeven dat ze voor 2030 willen ze de 45 miljard kapitaal wat ze nu steken in de chemiesector en groene projecten willen ze reduceren. Dus wat hebben ze gedaan? Begin van het jaar hebben ze schalieolieproducent ARC in Amerika gekocht. Dat was de eerste 16 miljard. Mm-hmm. Ik denk dat dit de tweede stap is. Weer 8 miljard binnenhalen via verkoop van hun Gemitak. Hebben ze al 50% van hun doel voor 2030 nu al behaald. En ze zien gewoon dat de oliemarkt eigenlijk behoefte heeft aan zekerheid van levering. Dus er wordt nu naastig gezocht naar olievelden, nieuwe velden die buiten de invloedssfeer zit van Iran. Ja, en daar is heel veel geld voor nodig. En het is niet voor niks dat dit nu naar buiten komt. Dus het geeft volgens mij heel goed aan dat de ontwikkelingen nu rond het Midden-Oosten oliebedrijven aanzet tot nog sneller te gaan investeren in nieuwe olievelden die zeker olie kunnen leveren naar hun klanten.
3: Maar dan zit Shell misschien toch ook goed. Want Wael Sawan heeft eerder al aangegeven dat hij van die Gemitak af wil. Omdat hij dat zelf niet meer zo belangrijk vindt. En ze richten zich op andere dingen. Maar dan heeft hij misschien toch de tijd aan zijn zijde. En de kopende partij wat minder. Want daar hebben ze haast.
24: Ja, dat is dat wat ik ook zeg. Ja, ik denk ook niet dat het gaat om de paar laatste honderden miljoenen dollars die ze wel of niet voor hun chemietakken gaan behalen. Het is een heel simpel rekensommetje. Als je van dat geld, die 8 miljard, hè, je verliest daar 10% nu misschien met die verkoop of 15%. Ja. Als je dat nu steekt in olie, het klinkt misschien wat cynisch, maar daar verdienen ze veel en veel meer aan. En dat hebben ze gewoon binnen 15 jaar gewoon makkelijk terugverdiend.
3: Ja, oké. Okay. Dus Shell heeft dan nu toch wel de richting uitgezet voor de komende jaren. Als je nu olievelden koopt, dan moet je daar ook nog een poos de tijd voor uittrekken om dat rendabel te maken, toch?
24: Ja, die olievelden, dat weten we ook. Die minimaal 15 jaar heb je nodig om alles weer terug te verdienen. Maar de chemietak is eigenlijk tot nu toe bijna wel verliesgevend geweest over de afgelopen periode. Dat geldt ook voor die groene projecten. Dus ja, als je geld ergens in stopt en het verliest geld, dan weet je zelf ook wel dat die aandeelhouders gaan morren. Die hebben al gezegd, ga je maar concentreren op olie, gas. En dat is exact wat Shell nu doet door de verkoop van hun chemietak. Het geld ervoor juist te pompen in die olie- en gassector.
3: Het gaat in de berichtgeving van de Financial Times heel duidelijk om de Amerikaanse chemietak. Is die Europese chemietak nog weer een ander verhaal, een ingewikkelder verhaal om dat winstgevend te maken? Ook voor andere partijen?
24: Ik denk dat de chemie zit nog in nog zwaarder weer in Europa. Dus dan betekent dat je mogelijk daar nog meer verlies moet gaan nemen. In Amerika gaat het ook makkelijker, die overnames. Is veel geld, is veel interesse. Er zijn ook veel grote Amerikaanse partijen. Exxon is een Amerikaanse partij. Ja, die wil natuurlijk heel graag dan ook bezittingen die dichtbij zijn. Waar ze ook verstand van heeft. Dus ik denk, en ik weet dat natuurlijk niet 100% zeker, maar ik denk echt dat je meer nu kunt krijgen als je door het verkopen van je Amerikaanse tak ten opzichte van je Europese tak.
3: Olie- en gasexpert Ronald de Zoete, dank voor je toelichting.
0: Ongevraagd advies.
3: Red Bull Racing draait maar liefst 4 miljard simulaties voor de start van een race en nog eens 4 miljard tijdens de race zelf. En zo bereidt het team zich voor op elk denkbaar scenario, zodat strategen van het team wel overwogen keuzes kunnen maken, ontdekte mijn gast van vandaag, Remy Gieling, in een interview met het hoofd Tech en Analysis van Red Bull Racing. Bedrijven zouden dat voorbeeld moeten volgen, dus het is tijd voor advies aan het Nederlands bedrijfsleven, ongevraagd zelfs, van Remy Gieling van AI.nl. Welkom.
1: Ja, goedemorgen.
3: 4 miljard van die simulaties, maar toch niet als je coureur erna een rondje mee ophoudt. Zoals gisteren.
1: Ja, dat is natuurlijk weer een pijnlijk resultaat. Ik was vrijdag bij de kwalificatie of bij de training. Zo moet je eigenlijk zeggen, was ik inderdaad op het circuit en mocht ik een gesprek hebben met hun hoofd technologie en analysis, Martin Galpin. Nou, de Britser dan Martin kun je het niet krijgen. Ik zeg altijd, als je een AI-model zou vragen om een Brit te genereren, dan krijg je Martin eruit. Hele slimme vent. Maar die legt inderdaad uit dat ze dus inderdaad, voordat ze die race gaan rijden, dat hele speelveld al 4 miljard keer hebben gedaan. En dan dus tijdens die race dat nog een keertje.
3: Maar wat doen ze dan? Wat is zo'n simulatie? Wat gebeurt er dan op welke plek?
1: Ja, je moet dus echt je voorstellen dat ze in een soort digitale omgeving, een soort virtual twin van de track. Dus ja, 22 keer per jaar verschilt het ook weer. Voeren ze allerlei variabelen in van mogelijke weersomstandigheden, van bandenspanning, misschien de conditie van de coureurs. En dan laten ze de computer, in dit geval dus voor de race, 4 miljard keer die rondjes rijden, om te kijken gaandeweg van wat zijn nou mogelijke strategische keuzes die we tijdens de race moeten gaan maken. Bandenwissels, wel of niet de pitlane in voor een kleine onderhoudsbeurt ondertussen. Om maar uiteindelijk, als het echt op het scherpst van de snede gereden wordt die race, en het gaat echt om plek 1, 2 of 3, net die keuze te kunnen maken die het verschil gaat maken of je wel of niet op het podium staat.
3: En wat komt er dan bij kijken? Want je hebt, neem ik aan, hele grote computers nodig, veel rekenkracht dat je moet verbruiken. Is het ook heel begrotelijk om dit te doen? Want je gaat zo meteen adviseren voor Jan en Alleman.
1: Ja,
3: moet het ook maar kunnen betalen.
1: Dat vroeg ik dus ook aan Martin. Dit loopt toch gewoon de papier. En ze zeiden zelf ook eerlijk gezegd, we zitten nu in een soort van een cost squeeze. Vroeger klotste het geld tussen de plinten en maakte het allemaal niet uit. Op dit moment moet het team, en ik denk alle teams, ook echt serieus op elk dubbeltje letten. En wat ze dus hebben gedaan daar in dit geval is om die rekenkracht dus te gebruiken op een heel specifiek moment. Dus ze gebruiken in de cloud, zetten ze eventjes een knopje om eventjes die compute motor aan te zwengelen. En zodra die berekeningen zijn gedaan en ze hebben het lijstje met adviezen voor zich, wordt die ook weer uitgezet. En ze zeggen, dat bespaart ons echt bakken met geld.
3: Ja, en toch nog even voor mijn beeld. Verstappen zelf hoeft hij niet aan te pas te komen. Want die simuleert zichzelf natuurlijk ook helemaal een ongeluk om circuits beter te leren kennen. Maar die hoeft dit allemaal niet te ondergaan.
1: Nee, ik denk niet dat Max degene is die de knop bij het serverpark aan of uitzet. Dit is echt voor de race-strategen. Dus die zie je altijd aan de zijkant met die grote koptelefoons op. Iedere keer naar al die cijfertjes, al die telemetry kijken.
3: Dat ziet er heel belangrijk uit.
1: Ja,
3: en misschien is het ook belangrijk.
1: En er was wat ik ook niet wist. Maar goed, ik ben ook niet de meest diehard formule. Een fan. Er is ook maar één iemand die uiteindelijk de communicatie met die coureur mag hebben. Dus ze zitten natuurlijk met een rijtje van 6-7. Maar één iemand maar mag uiteindelijk de beslissing die de mens nog steeds neemt aan Max dan doorgeven van de andere coureur. Ik denk dat hij heeft wel natuurlijk profijt van de inzichten, van de suggestie die aan hem worden gegeven. Uiteindelijk is hij natuurlijk degene die uiteindelijk bepaalt, stuur ik die pitlane in of niet.
3: En de oogst is dan 4 miljard voor de start, nog 4 miljard tijdens de race. Stel dat je die race ook daadwerkelijk kunt voltooien. Niet meer, niet minder. Want ja, op een gegeven moment is het volledig of niet. Of nemen ze hier maar genoegen mee. Ja, kunnen er ook 16 miljard zijn?
1: Dat vroeg ik ook inderdaad. Wat een abstract getal, 4 of 8 miljard. En waarom niet 2 of waarom niet 60 of 160, weet ik het. En ze zeiden, nou, dat is eigenlijk best wel goed te verklaren. Uiteindelijk is het enerzijds een optelsom van alle variabelen die je meeneemt. Dus hoe meer variabelen je meeneemt. Stel je voor, je wil ook nog de hartslag van de coureur tijdens de race meenemen. Omdat je denkt, dat is misschien een interessante voorspeller voor X, Y of Z. Dan worden je aantal kansberekeningen groter. Maar goed, ze hebben nu een afgebakende bak van variabelen. Van het weer tot de bandenspanning, tot de bandentemperatuur, et cetera, et cetera.
3: Ja, ik moet nog heel veel fantasie gebruiken om tot 8 miljard simulaties te komen. Maar fijn dat je die variabelen noemt.
1: Nou, maar je moet ze bij elkaar op, niet alleen bij elkaar optellen, maar je moet ze multiplyen. Dan gaat het heel hard.
3: Oh,
1: je moet keer dat. Ja. Nou, dan kom je er.
3: Oh, dan vind ik het nog weinig.
1: Nou, ik vond het ook als je dat meeneemt. En ze zeiden op een gegeven moment convergeren die modellen. Dus op een gegeven moment krijg je niet meer betere alternatieven. En dat hebben ze op een gegeven moment proefondervindelijk. Zijn ze ongeveer op dit getal uitgekomen. Waar ze zeggen, nou ja, we denken dat we met het aantal mogelijke verschillende variabelen en de voorspellingen die eruit komen, is dit voor ons op dit moment optimaal. Maar misschien in de toekomst, als er weer wat meer datapunten erbij komt, dan kan het inderdaad exponentieel gaan groeien.
3: Jouw ongevraagde advies. Want wat moet het Nederlandse bedrijfsleven hier nu precies mee?
1: Nou, dat is inderdaad een leuke analogie. Kijk, op dit moment is de koningsklasse van de autosport, die gebruikt dit dus om voor hun cruciale beslissingen te maken. En als je kijkt naar het Nederlandse bedrijfsleven en de inzet van technologie en AI, dan zie je dat ze eigenlijk op twee benen staan. Enerzijds gebruiken ze tools voor mensen, Copilot, ChatGPT. Nou, leuk, daar word je 20% efficiënter van. Ze hebben agents voor die processen. Nou, geweldig, daar word je factuurtje efficiënter ingeboekt. Maar deze laatste pijler, echt de wereld simuleren en continu laten meedenken over wat is voor jou op dit moment de beste strategische beslissing om een beter te ondernemen dan jouw concurrent, dat wordt nog heel vaak vergeten. Er is wel een voorspellend modelletje bij Heineken die de bierprijs voorspelt en de energie. Maar echt als groot bedrijf, maar ook als MKB'er, een simulatie draaien van hoe ziet mijn markt eruit en wat is het advies wat ik moet gaan doen om morgen toch meer omzet binnen te halen of minder kosten te maken, wordt eigenlijk nog niet gedaan. Dus het advies, ongevraagd advies aan het Nederlands bedrijfsleven is, ga nou eens nadenken over die simulaties en ga dat toepassen om beter te ondernemen.
3: Remy Gieling van AI.nl en lid van ons bedrijvenpanel overigens. Dank voor jouw ongevraagde advies. Veel dank.
2: Tech.
3: Een social media verbod voor jongeren. Het gaat er steeds vaker over. Niet alleen over een totaalverbod voor de jeugd, maar ook over het aanpakken van het verslavende karakter van die social media platforms. Gebeurt volop in de Verenigde Staten zelf. En juist in de staat Californië buigen wetgevers zich er nu ook over. Contact, niet alleen contact. Ik kan er gewoon in de ogen kijken met onze tech-redacteur Rosanne Peters. Rosanne, goedemorgen.
4: Hi Thomas.
3: Wat ligt er precies op tafel?
4: Ja, nieuwe wetgeving. Dat is dat verslavende karakter van social media platforms moet aanpakken voor jongeren onder de 16 jaar. En als deze wetgeving inderdaad wordt aangenomen, zullen die bedrijven dus ook echt gedwongen worden om bepaalde zaken aan te passen. En ja, waar moet je dan aan denken? Hè? Die aanbevelingsalgoritme, het oneindig kunnen doorscrollen, video's die automatisch afspelen. En En wat maakt de staat Californië in dit geval nou zo interessant, hè? Het is de staat van Silicon Valley, een super dichtbevolkte staat. Dus de mensen die achter deze wet staan, die hopen dat als die wet wordt aangenomen, dat dit ook echt een precedent schept voor de rest van de VS. En er is gewoon echt langzaam iets aan het veranderen. Sinds een aantal belangrijke rechtszaken tegen Big Tech zijn gewonnen, stapelen die nieuwe zaken zich eigenlijk steeds verder op. En ondertussen nemen ook steeds meer Amerikaanse staten dus dit soort wetten aan die iets moeten doen aan die veiligheid op social media, zoals bijvoorbeeld verplichte ouderlijke toestemming. En dan komen we dus ook steeds vaker uit bij eigenlijk het echte probleem, hè, waar die ligt bij de platforms zelf, hè, met name dus door die hoge verslavingsgehalte. En de zorgen hierover worden dus ook steeds vaker uitgesproken, waarna er steeds meer concrete acties volgen. En ondertussen stuiten dit soort richtlijnen en een verbod op social media wel vaak nog op juridische problemen.
3: Ja, in Amerika, maar toch ook zeker in Europa. Kijk bijvoorbeeld naar Frankrijk, daar waren juridische problemen. Dat liep niet van een leien dakje.
4: Nee. Laten we nog even het geheugen opfrissen. In juli maakte Frankrijk bekend dat ze echt werk wilden maken van een social media verbod, hè, voor dan jongeren onder de 15 jaar. En dat moest ook echt snel. Het Franse parlement en de Senaat stemden ermee in. Lang debatteren, want ze kwamen er ook wel lastig uit met hoe dat er dan precies uit moest gaan zien. Maar uiteindelijk werd er dus gekozen voor een totaalverbod. Maar daar stak de hoogste Franse rechtbank, de Constitutionele Raad, alsnog een stokje voor.
3: Nou, lees het vonnis voor. Waarom was dat?
4: Waarom? Ze hadden wel een aantal bezwaren, hè. Maar vooral eigenlijk dat het social media verbod voor jongeren in strijd was met de Franse wetgeving. En dan heb je natuurlijk wel gelijk een probleem. En vooral omdat eigenlijk de gevaren niet echt duidelijk genoeg waren vastgesteld. En dan moet je dus denken aan angstproblemen, hè, slecht slapen, laag zelfbeeld. Maar goed, de raad zei, er wordt ook niet goed gekeken naar persoonlijke omstandigheden, want social media doet niet alleen maar slecht. Iedereen is immers natuurlijk anders. En daarom ziet de raad ook liever dat ouders de mogelijkheid houden om bijvoorbeeld zelf regels voor hun kinderen te maken. En tot slot zei de raad, het feit dat jongeren echt aan moeten tonen dat ze 15 plus zijn, dat is natuurlijk dat welbekende handhavingsprobleem. Ja. In dat wetsvoorstel stonden helemaal geen duidelijke voorwaarden en grenzen. En dan zijn ze natuurlijk bang voor privacyproblemen, schending van de vrijheid van burgers.
3: Nou, je noemt zelf al die handhaving. Dat is natuurlijk ook een beetje waar het vaak op misloopt.
4: Ja.
3: Hoe zit het daar nu mee?
4: Ja, het is inderdaad wel een groot probleem. Maar voor elk land die dit probeert. Gek genoeg werd er dus in dit Franse voorstel ook niet echt veel over gezegd. Dus dat werkt dan ook niet echt mee als je natuurlijk een wet wil indienen. Bij handhaving moet je natuurlijk denken aan een kopie van je ID, gezichtsstemherkenning. Of bijvoorbeeld dat de platforms jouw gedrag gaan analyseren om een leeftijdsinschatting te maken. En neem nou bijvoorbeeld Australië, het eerste land met een social media verbod. Daar struggelen ze daar nog steeds mee. Je zou denken ook, die handhavingsverantwoordelijkheid ligt met name bij de platforms zelf. Dus een goede samenwerking tussen die techbedrijven en de landen zou heel erg helpen. Maar goed, die bedrijven willen dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Ze werken ook een beetje tegen. Dus het zijn elke keer stapjes, hè. Australië die voert bijvoorbeeld de druk op door die boetes te verhogen, door de toezicht meer mogelijkheden te geven om ze aan te pakken. Dus het zijn elke keer stapjes. Ze zijn daar ook natuurlijk nog maar 3/4 jaar bezig.
3: Gun ze de tijd?
4: Ja, precies. Je moet ze inderdaad de tijd gunnen, Big Tech langzaam indammen en een beetje een voorbeeld schetsen, want dat is natuurlijk waarom we het elke keer over Australië hebben. Het is het eerste land, het wil daar ook nog niet echt vlotten.
3: Nee, Macron laat het er niet bij zitten, want die wil graag in Europa dan de primeur hebben. Maar toch nog even, voordat het een hele internationale kwestie wordt, waar staan we in Nederland met zo'n verbod tot slot?
4: In Nederland zijn we zeker niet sneller dan in Frankrijk, dat weet ik wel. Maar goed, in Politiek Den Haag, we hebben het erover. We willen het op zich wel. In het regeerakkoord staat ook wel het plan om een Europese minimumleeftijd in te stellen. We kijken vooral om ons heen van we willen het eigenlijk niet alleen doen. Het liefst met Europa samen. En dat lijkt mij denk ik ook wel heel verstandig om dan samen een vuist te maken tegen Big Tech. Want dan kan je natuurlijk ook wel veel meer bereiken. Maar goed, je zal eerst met elkaar op één lijn moeten komen. Over wat gaat kinderen daadwerkelijk beschermen. Ga die discussie aan, ook natuurlijk met de jeugd, hè? En praat niet alleen maar over een verbod vanaf een bepaalde leeftijd, maar ook om de jeugd natuurlijk ook te leren omgaan met social media en ze te begeleiden als ze er eenmaal ook
3: gewoon eindeloos naar de raad radio luisteren veel beter.
4: Dat werkt altijd.
3: Rosanne Peters, onze tech-redacteur, dankjewel.
2: Het MKB praat mee.
3: De Formule 1 in Zandvoort bereikte gisteren, zou je kunnen zeggen, definitief de finish. De initiatiefnemers vonden het na de 6e editie wel mooi geweest. Onder andere vanwege een teruglopende kaartverkoop. Lokale ondernemers konden afgelopen weekend voor het laatste graantje meepikken van het sportevenement. Ron Brouwer is van Café Laurel en Hardy in Zandvoort. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Lekker weekendje gedraaid?
5: Ja, een fantastisch weekend. Ja, ik kan niet anders zeggen.
3: Nou, je mag er wel iets meer over zeggen. Wat voor weekend was het dan?
5: Nou ja, het is één groot feest geweest bij ons in de Altenstraat. En ja, de Formule 1-fans die waren wel in de eerste instantie wel erg teleurgesteld in de resultaten van Max Verstappen. Maar de pret niet mogen drukken qua feeststemming, zeg maar.
3: Nee, maar ja, dat weekend begint natuurlijk veel eerder dan alleen de race, denk ik. De voorbereidingen en de dagen eraan voorafgaand waren, denk ik, voor een café-eigenaar minstens net zo belangrijk.
5: Ja, zeker. De voorbereiding is het allerbelangrijkste. Je moet er helemaal klaar voor staan. Je moet strak staan. Al het personeel, alle dingen die er zijn, die moeten geregeld worden. Maar als het dan gebeurt, dan moet je ook knallen ook natuurlijk.
3: Ja, hoe ziet een café eruit dat helemaal strak staat? Hoe ziet Ron Brouwer eruit als die helemaal strak staat?
5: Nou, het was wel even spannend, want het werd heel erg druk. Zeker op de vrijdag en de zaterdag. En dan ben je toch wel even een beetje gespannen van, nou, gaat het allemaal wel goed? Maar het was een geweldig sfeertje. Ja, de F1-fans zijn heel relaxed volk. Dat scheelt ook wel een beetje. Het is toch een ander publiek andere evenementen, laat ik het zo zeggen.
3: Ja. Maar wat kan er dan misgaan? Je moet denk ik voldoende bier in huis hebben. Je moet je personeel hebben opgeleend. Maar noem eens wat waarvan jij toch denkt,
5: Je zit meer te denken aan calamiteiten. Dus dat er vechtpartijtjes, dat soort dingen. En dat is totaal niet gebeurd, gelukkig. Dus, maar dat is eigenlijk de meeste spanning die je hebt. Kijk, dat je genoeg bier hebt en dat het personeel goed staat, dat heb je zelf in de hand. Maar sommige dingen heb je niet in de hand. En daar heb je een beetje spanning over, maar voor de rest is het prima gegaan.
3: Maar je hebt natuurlijk ook een paar jaar kunnen trainen, want dit was de 6e editie en ook de voorlopig in ieder geval laatste editie. Omdat de initiatiefnemers zeiden, we kunnen maar beter stoppen op het moment dat iedereen het nog leuk vindt, dat Verstappen nog on top of the world is. Nou, dat viel een beetje tegen dit weekend, maar heb je zelf iets gemerkt van enig afnemend enthousiasme?
5: Nou, mensen zijn heel erg. Kijk, er zijn mensen die komen hier bij ons al 6 jaar met de Formule 1 natuurlijk. En die vinden het onwijs mooi feest. En die zijn heel erg teleurgesteld dat dit de laatste keer is natuurlijk. En dat vinden we allemaal. En het is ook jammer dat er niet meer steun is om dit te behouden natuurlijk. Kijk, in de hele wereld wordt de Formule 1 wordt gesteund door de regering of door de landen die dat organiseren. En wij zijn een van de weinige landen waar dat niet gebeurt natuurlijk. Dat is jammer. Maar we zijn gewoon blij met die 6 jaren die we gehad hebben.
3: Ron Brouwer van Laurel en Hardy, het café dat volop meedeed in het Formule 1-gedruis afgelopen dagen in Zandvoort. Dank voor dit gesprek. Ben je MKB-ondernemer? Wil je meepraten over de actualiteit? Laat het ons weten. Dat kan via zaken@bnr.nl.
2: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
3: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app. Dat kan ook de app van BNR zijn. Zometeen het laatste macro-economische nieuws. Edi Mojekic is hier dan. En er is ook een blik op de wereld. Blijf luisteren.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
7: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
8: BNR Business Beats.
7: Met de beste pop, funk en soul.
8: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
25: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
26: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
25: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
9: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In EasyFlex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
10: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
9: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
11: De hete zomer, Crayon rolluiken.
12: Geluidsoverlast?
11: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Crayon rolluiken.
13: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
14: Ja Ben, wat zeggen deze tech bros nou eigenlijk?
15: Zo, het is een AI race. Nee, het is een AI oorlog.
14: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
15: Nou, praten over tech.
14: In de grote tech show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
15: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
27: De grote tech show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
28: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
29: Nu in de BNR-app.
3: Er staat een historisch grote vermogensoverdracht voor de deur. 6,1 miljard euro van de EU gaat naar de Oekraïense defensie. En de goudprijs stijgt naar het hoogste niveau in ruim 3 maanden tijd. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Ik hoorde het 1 uur geleden al. Er zijn nog altijd lowlands villains. Erwin de Hart bij de ANWB.
30: Ja, de camping die is afgelopen, want het festival was gisteren al voorbij. En de mensen die wakker zijn geworden, die staan in de file op de N306 Harderwijk Kampen. Tussen de N302 en Walibi Holland, 3 kwartier vertraging van Kampen naar Harderwijk. Ook zoiets tussen de N309 en Afrit Binninghuizen. In de hele buurt is het daardoor druk op de weg. De A28, ook niet zo heel ver daar vandaan, is dicht in beide richtingen tussen het Harde en Wezep. Tot 7 uur vanavond door een ongeluk van afgelopen nacht. Omrijden via Apeldoorn gaat via de A1 en de A50. En verder nog op de A1 een kwartier vertraging Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer file, daar is de weg weer vrij. Een flitser wordt gemeld vanaf de A16 Breda-Rotterdam bij hectometerpaaltje 51,4.
29: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
31: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er liggen veel meer mensen in het ziekenhuis na het busongeluk bij Wezep dan eerst was gemeld. Het zijn er 16. 15 zaten in de bus met Duitse scholieren die onderweg was naar Parijs. Vannacht reed hij op de A28 tegen een bestelbusje en belandde op zijn zijkant in de berm. De chauffeur van het busje raakte zwaar gewond. De NPO vindt het jammer dat AVROTROS ook volgend jaar wil wegblijven van het Eurovisie Songfestival, omdat dat niet meer neutraal zou zijn. Maar we respecteren hun besluit, zegt een woordvoerder. Die kan nog niet zeggen of de NPO nu een andere omroep gaat vragen om een Nederlandse inzending voor het festival te verzorgen. Volgens oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff had de Tweede Kamer tijdens de corona-uitbraak weinig kennis in huis en moest iedereen maar uitgaan van de experts. Dat zei hij net bij de enquêtecommissie. Veel tijd om te vergaderen over de maatregelen hadden de Kamerleden niet, zegt hij, waardoor het kabinet veel ruimte kreeg. Bij de AFM zijn vorig jaar minder klachten binnengekomen over verzekeraars. In totaal waren er dik 120.000 klachten. Al jaren loopt dat aantal terug. De meeste klachten gingen over zorgverzekeringen. Niet helemaal verrassend, omdat zo'n beetje iedereen wel zo'n verzekering heeft. En Xavi Hernandez wordt morgen gepresenteerd als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, maar hij heeft zich vanmorgen al gemeld bij de KNVB in Zeist. Goedemorgen, zei hij in het Nederlands. Xavi ontmoette in Zeist onder andere directeur topvoetbal Nigel de Jong en een van zijn assistenten Ruud van Nistelrooy. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden komen ook stapelwolken voor. Het is van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Vanavond helder, vannacht koel en morgen opnieuw zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Hoe wil NOK Clinics een flink deel van de snel groeiende markt voor afslankmedicijnen en de behandeling van mensen met overgewicht voor zijn rekening gaan nemen, veroveren? Dat hoor je zo meteen. En waarom is dit nodig? Dat zouden meer mensen zich in Den Haag vaker moeten afvragen, zegt iemand die straks zeker nodig is. Edi Mujagic in BNR Zaken doen.
0: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
1: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
4: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
16: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. De transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector

0: Dr. Edin Mujagic. Edin, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Thomas.
0: Het is maandag, we gaan meteen ergens het mes inzetten.
1: Tuurlijk.
0: Waar gaan we het mes
1: wat
0: inzetten?
1: Wat is de gemeenschappelijke noemer tussen Ursula von der Leyen en Mario Draghi, Thomas?
0: De noemer...
1: Ja, wat hebben ze gemeenschappelijk? Nou, heel veel dingen natuurlijk.
0: Maar waar ik op hard doel, voor de Europese zaak.
1: Dat zeker. Maar iets anders wat ze gemeenschappelijk hebben is dat ze beide zeggen... om uiteindelijk onze economieën innovatiever en concurrerender te maken in de wereld... moeten we heel veel dingen doen. En een van die dingen is... bureaucratie voor bedrijven moet verminderen.
0: Oh ja,
1: dus maar... mes in... Nou, dat doen ze
0: daar
1: ook
0: iets aan. Daar zijn er wel meer van trouwens. Mensen die vinden dat dat nodig
1: inderdaad,
0: is.
1: Inderdaad, maar deze twee zitten op de posities... waar ze ook daar iets aan kunnen doen. Nou, Ursula von der Leyen is al bezig met wetgeving in elkaar schuiven... om zo regelgeving te proberen te reduceren.
0: Ja, omnibuswetgeving.
1: Omnibuswetgeving. Mario Draghi heeft in zijn veelbesproken rapport uit 2024... daar ook een wezenlijk stuk aan gewijd hoe belangrijk dat is. En dan kom je op de website van de Duitse Bundesbank, Duitse Centrale Bank. En daar vinden we in het juli-versie van het maandelijkse bulletin... onder andere iets interessants hierover. Namelijk, zij hebben een onderzoek uitgevoerd in Duitsland onder Duitse bedrijven. En ze gingen na hoe heeft de mate van bureaucratie, dus de omvang van bureaucratie, zich ontwikkeld sinds 2022... Dus in de periode waarin Europa probeert en zegt... nou, dat moet allemaal minder en minder worden. Nou, wat lezen we in dat stuk? Sinds 2022 zijn er steeds meer bedrijven in Duitsland... die zeggen, bureaucratie is in toenemende mate... een alsmaar groter probleem voor ons. Om dat even in perspectief te plaatsen. In 2022 zei 45% van de Duitse bedrijven dat. De laatste stand van zaken is 70%. Dus het loopt behoorlijk op. Om dat even in een soort context te plaatsen... die bedrijven hebben natuurlijk last van meerdere dingen... dan bureaucratie alleen. Je kunt je voorstellen, zeker als we het over deze periode hebben... sinds 2022, hoge energiekosten. Dat staat ook op de radar van die bedrijven. Nou, dat zegt 50% van de bedrijven. Het vinden van geschikt personeel, ook een groot probleem. Voor 50% van Duitse bedrijven een groot probleem. Dus die grote problemen... Daar zegt de helft van, maar 70% zegt ja, die bureaucratie.
0: De hekel aan extra regels wordt nog weer breder gedragen.
1: Dat is in toenemende mate een probleem voor ons. Nou, waar moet je dan aan denken? Waar hebben we het over? Hoe hoog zijn die kosten? Gemiddeld genomen besteedt een doorsnee Duits bedrijf 7% van het jaaromzet aan voldoen aan bureaucratische regels. Dat is 50% meer dan wat het in 2022 is geweest. Dus het is alleen maar opgelopen sinds die tijd.
0: Flinke hap van je mogelijke
1: winst. Het wordt eigenlijk nog erger. Want de grote bedrijven, daar zijn de kosten om en nabij 4% van het omzet. Omdat ze meer personeel hebben en meer mogelijkheden hebben. Maar voor de ruggengraat van de economie, MKB... hebben we het over ruim 7% van jaaromzet. Wat ze gewoon kwijt zijn aan voldoen aan allerlei regels. En dat wordt er niet minder om.
0: Maar overigens hebben ze daar sinds enige tijd natuurlijk... een niet zo nieuwe bondskanselier,
1: ja.
0: Meneer Merz. Die zei, ja, als ik het voor het zeggen krijg, dan komt er... en volgens mij noemde hij dat een herfst van hervormingen aan... Ja. Dan ga ik dit radicaal aanpakken.
1: Het begint al een beetje raar dat je als bondskanselier zegt... als het aan mij ligt, het ligt aan jou. Jij bent degene die de regering leidt. Dus als er iemand in staat is om daar iets aan te doen... dan zou hij toch moeten
0: zijn. Maar hij ging het vanaf dag één ging niet anders aanpakken dan zijn voorgangers.
1: Kijk, dat leeft daar nu misschien wat extra... maar in Europa als geheel hebben we het al jaren hierover. Dus vandaar dat ik dit stuk interessant vond. Omdat het precies gaat over die periode sinds 2022. Ja, en daar zie je gewoon heel weinig aanwijzingen... dat in Duitsland in ieder geval dat het de goede kant op gaat. En dat is wel de grootste economie van de eurozone en de Europese Unie. Nou, waar zit het dan meteen, vooral welke sector... Door alle sectoren heen loopt het, maar de financiële sector heeft daar de meeste last van. Nou, iedereen die financiële sector werkt, die weet precies waar ik het nu over heb, als je naar de afgelopen jaren kijkt. Dan kun je zeggen, nou ja, dat hoort ook omdat financiële sector, de banken zijn gered in 2008, begrijp ik allemaal. Maar je moet niet vergeten, als die sector met hogere kosten te maken heeft om te voldoen aan bureaucratie, dat wordt gewoon doorbreken naar alles en iedereen. Want niemand kan om banken heen, om maar wat te noemen. Op welke terreinen vinden die bedrijven dat de bureaucratie vooral snel is toegenomen de afgelopen jaren? Nou, dan hebben we het over in ieder geval

0: drie hoofdgebieden als het ware. Belastingwetgeving, daaraan te voldoen. Wat je al moet insturen naar de Belastingdienst. Nou, dat is een forse post. Privacywetgeving. Wie heeft het hier niet meegemaakt? Als je kinderen op basisschool hebt, dan krijg je aan het begin van het nieuwe schooljaar een mailtje van: kunt u opnieuw uw e-mailadres, telefoonnummer, et cetera, alles doorsturen? We hadden het al, maar het moest allemaal weg vanwege de wetgeving. Nou, daar is dan wel iemand mee bezig om dat in te voeren, administrateren. In het bedrijfsleven gaat het net zo. En de hele wetgeving omtrent ESG, dus milieuwetgeving, met als misschien wel het beruchtste voorbeeld dat je ook verantwoordelijk bent voor alles wat zich in de toeleveringsketen afspeelt.
1: Oké, daar is nu natuurlijk die omnibuswetgeving
0: overheen gekomen. Daar wordt iets aan gedaan, maar goed. Ik heb me altijd afgevraagd, als ik naar die omnibuswetgeving keek, kan dat überhaupt een succes gaan worden? Want we hebben het over dezelfde mensen die zich 5-10 jaar daarvoor echt al hemel en aarde hebben bewogen om al die regels te introduceren. Mm-hmm. Dus hoe groot is de kans dat ze nu daar net zo hard in gaan snijden?
1: Nou, er waren overigens ook grote bedrijven die zeiden: we hebben ons helemaal voorbereid op wetgeving die niet komt. Wat flikken ze nu?
0: Maar die kosten heb je dus wel gemaakt. Ja. En die kosten blijf je dus maken. Wat zijn de economische kosten van dit alles? Nou, deze bedrijven zeggen: het remt onze investeringen af. Want je bent gewoon meer bezig met andere zaken te regelen. De schatting van de Bundesbank is dat de arbeidsproductiviteitsgroei in Duitsland tussen 22 en 25 met 0,5% verlaagd is hierdoor. Nou, arbeidsproductiviteitsstijging is juist wat we nodig hebben voor de toekomst. We weten dat dat aan zich al heel laag is. En dan krijgen dit effect er nog eens bovenop. 1 op de 10 bedrijven heeft personeel moeten aannemen alleen maar om zich bezig te houden met de bureaucratie. En gemiddeld genomen in de MKB-sector gaat 7% van de werkuren op aan voldoen aan nieuwe regels of bestaande of nieuwe regelgeving. Ja, dat zijn dus allemaal zaken die haak staan op wat wij met z'n allen willen. Ja. Namelijk onze economieën toekomstbestendig
1: zoals
0: te maken.
1: Zoals wel vaker komt de oplossing uit Nederland, en om heel specifiek te zijn, uit het Financieel Dagblad.
0: Ja, ik lees deze ochtend bij mijn eerste kop koffie blader ik Financieel Dagblad door. En daar staat een interview met de nieuwe directeur van RDW.
1: Jantina Woudstra.
0: Inderdaad, zij komt uit het bedrijfsleven en haar advies is: ambtenaren moeten zich wat meer de vraag stellen als ze bezig zijn met iets, met een nieuwe regelgeving of zo. Waarom is dit eigenlijk nodig? En wordt de samenleving er beter van? Ik denk dat als je die vraag wat vaker gaat stellen, zou het zomaar een bijdrage kunnen leveren aan voldoen aan wat ik in ieder geval hoor uit de Europese Uniehoek, dat het allemaal echt stukken minder moet. En wat de Duitse bedrijven betreft, kan dat niet snel genoeg komen.
1: Ik heb nog één vraag, want ik zie weer een kop koffie staan. Hoeveelste kopje is dit?
0: Dit is mijn tweede van de dag. Oh. En ik heb nog eentje te gaan, Thomas.
1: Hey, doe maar iets. Dankjewel. Tot later deze week.
2: Blik op de wereld.
1: Oekraïne viert vandaag 35 jaar onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie. Om te blijven vechten voor die onafhankelijkheid hoopt president Zelensky vandaag hernieuwde steun te krijgen van de Coalition of the Willing. Luc de Klerk, onze buitenlandredacteur, volgt het. Wat hoopt Luc, goedemiddag. Zelensky vandaag dan los te peuteren?
3: Ja, het belangrijkste is en blijft toch luchtverdediging. Oekraïne heeft tekorten daaraan en het moet dus steeds meer keuzes maken in hoe en wat het dan uiteindelijk uit de lucht schiet. Volgens Zelensky is het aantal Patriots dat Oekraïne ontvangt gehalveerd sinds 2023. En toen dat jaar kwamen er nog 675. Afgelopen jaar slechts 364. En dit jaar zal het aantal zoals het er nu naar uitziet nog lager zijn. En dat terwijl Rusland de aanvallen juist weer verder opvoert. En afgelopen juli was ook de maand met de meeste burgerslachtoffers in Oekraïne sinds mei 2022. En Zelensky probeert nu nog 300 Patriots aan te schaffen voor komende winter. Want ja, dat hebben we al eerder gezien, dat dan in die periode Rusland zich waarschijnlijk nog meer op energieinfrastructuur gaat richten, met tot gevolg dat Oekraïners in de kou komen te zitten. En niet alleen raketten zijn belangrijk, maar ook geld. De EU heeft dit jaar besloten dat Oekraïne een lening van 90 miljard krijgt. Nou, daar hebben we het op deze plek volgens mij ook vaak over gehad.
1: Zeker.
3: Over die discussie, de bevroren tegoeden en België dat dwars lag.
1: Bart de Wever,
3: inderdaad. En dat geld staat alleen nog niet op een rekening in Kiev. En Zelensky zegt dat het Oekraïense ministerie van Defensie een tekort heeft van 27 miljard dollar. En om het jaar van 2027 normaal te kunnen starten is er ook ongeveer 8 à 10 miljard dollar nodig. En dan is er later nog meer geld weer nodig om de salarissen van militairen normaal te kunnen betalen. Dus hij wil graag dat geld snel krijgen.
1: Ja. Dan hebben ze daar met die Coalition of the Willing net de stoelen aangeschoven. Ze zijn echt net begonnen. Ja. Maar Zelensky heeft al wat binnen.
3: Ja, want dit weekend hebben Zelensky en Macron al gebeld, de Franse president. En na dat gesprek werd bekend dat Frankrijk de levering van raketten versnelt. Er waren geen details over wat er dan precies en wanneer precies geleverd wordt. Maar Oekraïne wacht al een tijdje op de SAMP-T-raketten. Werd eerder gezegd dat die pas voorjaar 2027 komen. En dat is een Frans-Italiaans alternatief op de Amerikaanse Patriots. Is de vraag dan wel of die dan even goed werken als het Amerikaanse systeem. En dan zijn er nog de lange afstandsraketten, de Storm Shadows, een Frans-Brits systeem. En in navolging van Frankrijk heeft het VK vandaag toestemming gegeven aan Oekraïne om die zelf te gaan maken. En in tegenstelling tot de Patriot SAMP-T is dat geen defensief, maar meer een offensief systeem. Dan is er ook al wat geld toegezegd. Noorwegen, een NAVO-land, dat vergeten we misschien wel eens, maar gewoon grenst aan Rusland, heeft al gezegd dat het zijn steun aan Oekraïne in 2027 voort zal zetten met hetzelfde bedrag, 7,8 miljard euro, wat het ook de laatste jaren al deed. En de Europese Commissie heeft vandaag bekendgemaakt dat er een nieuw deel van die lening van 90 miljard is goedgekeurd. En concreet komt er dan 6,1 miljard euro vrij, bedoeld voor raketten, munitie, radars. En dat geld wordt pas echt gestort als Oekraïne dan ook aantoont bij welke defensiebedrijven het geld terechtkomt. En als het even kan, graag bij Europese bedrijven, wil de EU natuurlijk.
1: Snap ik. Die Coalition of the Willing, is dat overigens een wisselend gezelschap of heeft dat dan een vaste vorm? Wie zijn daar nu bij?
3: Nou ja, het is nu vooral opvallend wie er wel fysiek of niet bij is. Eigenlijk veel van de grote namen ontbreken. Dus Macron, Merz, die zijn er niet bij. Von der Leyen, Rutte staan niet op het lijstje. Die laatste wordt wel vertegenwoordigd door de plaatsvervangende secretaris-generaal van de NAVO. Macron en Merz die bellen wel nog in bij de vergadering die ze ook zullen voorzitten. Samen met de Britse premier Andy Burnham. En hij is net als Antonio Costa, voorzitter van de Europese Raad, wel naar Kiev afgereisd. Er zitten natuurlijk ook altijd veiligheidsrisico's aan zo'n reis. Maar ja, de precieze redenen waarom sommigen er wel of niet fysiek bij dat zijn, dat weet ik nou ook niet precies. Maar ja, het zou toch wel sterker signaal zijn als er meer van die hotshots in Kiev zijn op zo'n dag van vandaag. En voor Burnham is het zijn eerste buitenlandse reis ook meteen. En hij maakte ook eigenlijk al vanaf het begin van zijn premierschap al wel duidelijk dat hij net als Starmer Oekraïne zal blijven steunen. En hij neemt nu dus net als Starmer ook de rol van voortrekkers in die Coalition of the Willing weer op zich. En dus ook het feit dat het VK dus vandaag die steun voor die raketten heeft aangekondigd. Laat ook wel zien dat Burnham doorgaat op de weg van Starmer. En dit weekend werd ook nog bekend dat Rusland in reactie daarop allemaal zijn ambassadeur uit Londen heeft teruggeroepen. Nou, en Burnham zegt dat die diplomatieke druk niks zal veranderen verder aan de Britse steun voor Oekraïne.
1: De grote afwezige is en blijft Amerika. Kan er toch nog iets van een transactie plaatsvinden tussen Oekraïne en Washington?
3: Nou, vandaag moet daar misschien toch niet zoveel meer van verwachten. De Oekraïners die wachten al echt de hele tijd op een bezoek van Steve Witkoff en Jared Kushner uit Amerika. Maar dat bezoek wordt telkens uitgesteld. Er was eerst nog de verwachting dat ze misschien er vandaag ook zouden zijn, maar nee dus. Marco Rubio, de minister van Buitenlandse Zaken, die heeft wel een summier statement afgegeven vandaag, waarin die Oekraïne nog feliciteert en zegt dat de Verenigde Staten zijn toegewijd aan de soevereiniteit van Oekraïne en blijven werken aan de steun voor een onderhandelde schikking van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En Zelensky heeft gisteren wel gesprekken gevoerd met republikeinse en een democratische senator die in Kiev waren. Keith Kellogg, de oud Oekraïne gezant van Trump, en Mike Pence, een oude vicepresident. Die waren trouwens ook al in Kiev. En volgens Pence heeft Zelensky tegen hem gezegd dat Oekraïne 5% van de overgebleven Amerikaanse Patriots zou willen hebben. Nou, Pence gaat die waarschijnlijk niet binnenslepen bij het Witte Huis voor Zelensky, maar had dan wel een idee, vraag dan is aan Zuid-Korea. Want de relatie tussen dat land en Amerika is slechter geworden, doordat de Amerikanen laatste oefeningen terugschaalden, militaire oefeningen. En misschien dat Zuid-Korea Trump weer wat kan vleien als het luchtverdediging gaat leveren voor Amerika in het Midden-Oosten en eventueel dan ook voor Oekraïne. Nou, een beetje longshot nog misschien voor de Oekraïners, maar ja, alle beetjes helpen uiteindelijk.
1: Luc de Klerk, onze buitenlandredacteur. Dankjewel. Terugblik op de wereld, dat kan. Je vindt alle afleveringen in je podcast-app. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen, samen met Kobus Dijkhorst van NOK Clinics en Jos Versteeg van Insinger Gilles. Jos, ik begin bij jou. Goedemiddag.
4: Dag Thomas.
1: Herstelkandidaatje, al een paar jaar, Nike.
4: Jij
1: begint erop te lijken?
4: Precies, herstelkandidaat. Ik ben er nooit echt helemaal gek op. Maar de Financial Times, wel de Lex column, die lees ik altijd graag. Ze hadden leuke ideeën. En die hebben alle sportschoenenproducenten nog eens op een rijtje gezet. En eerlijk gezegd waren ze scherp. Ik had er zelf overheen gekeken. Want als je naar de totale omzetgroei van bijvoorbeeld Nike keek, in het vierde kwartaal van het boekjaar 2026, wat in juni afliep.
1: 2026 of 2025?
4: Nee, 2026. Ze hebben een gebroken boekjaar.
1: Ah, oké. Okay,
4: maar goed, daarom, ja, dan het was het vierde kwartaal, dus halverwege het jaar. Ja. En de totale groei was maar een paar procent. Nee, nul geloof ik. Echt rond de nul. Ze waren helemaal niet gegroeid. Maar ze gaven wel aan dat de hardloopschoenen, dat die met al voor het vijfde kwartaal op rij met dubbelcijferige groei te maken hadden. Dus daar gaat het goed. En nou is het wel jammer dat ze die hardloopafdeling niet rapporteren. Ze rapporteren alleen de totale schoenen verkopen. Dat was ook niet zo hoog. Dus die hardloopafdeling is ongeveer 5% van de 5 tot 10% van de totale omzet. En, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld naar Hoka en On, die de afgelopen tijd heel erg marktaandeel hebben gewonnen op die bedrijven, dan zag je daar ook dat daar de groei er wat uit was. Dus het lijkt erop dat Nike weer wat terugwint. Want Nike komt van heel ver, hè. Ze zijn van 2000 tot 2020, 2021 om precies te zijn, is de koers gestegen van 4 zoveel naar 155 euro. Dat was een beetje een gemiddelde groei van 18% per jaar. Dat is echt een groot succes geweest. Tot 2021. En toen hadden ze een zogenaamde spreadsheet manager aangenomen. Dat was Joe Danahoe. Die kwam onder andere van Salesforce. En die dacht allemaal van dat hij het veel slimmer ging aanpakken bij Nike. Ze gingen de marges verhogen door direct de verkoop te doen. Dus niet meer via de retail, maar direct via internet verkopen. Nou, dat sloeg aanvankelijk heel goed aan. Want dat had veel hogere winstgevendheid. Maar na verloop van tijd verloren ze toch de connectie met de klanten, omdat het allemaal via de detailhandel ging. En ze verloren ook een beetje de connectie met de professionele hardlopers, de schoenen. Nou, daar moet je toch van hebben, van bekende namen, bekende hardlopers die dat merk dragen.
1: Maar jij zegt dat het gaat nu goed, want ik zat even te googlen, want ik meen me te herinneren dat allerlei beroemde records, onder andere op de marathon, zijn gesneuveld op een Adidas.
4: Adidas, ja, heel goed. Dat was, even kijken of ik zo snel kan vinden. Ja, Sebastian Sawe.
1: Ja.
4: Die liep de marathon binnen 2 uur.
1: Nou, ja, dat wil je toch hebben.
4: Dat is mij niet gelukt. Ik deed er 2 keer zo lang over, volgens mij. Maar ja, nee, dat is een fantastische marathon. Ik heb hem ooit gelopen in Rotterdam. Nou,
1: je weet echt wel je PR.
4: Ja. Nee, maar het is heel pril. Want als je naar de koers kijkt van Nike, dan staan ze nog 75% onder de topkoers van 2021. Op het niveau van 2015. Ja. Ja, precies. Dus het zou kunnen dat ze dat weer terugwinnen. Het zal niet de eerste keer zijn dat een toch een beroemde naam uiteindelijk weer de touch and feel terugkrijgt. En het uiteindelijk weer redt. Ik bedoel, het blijft toch nog wel een grote naam.
1: Kobus, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: We gaan het hebben over endeldarmkanker, endeldarmonderzoek. Daar is nieuws over, want er is nieuw onderzoek dat serieuze resultaten kan overleggen.
3: Ja, zeker, absoluut. Ik was even op zoek naar het nieuws, maar dit sprak me direct aan vanochtend. Het was natuurlijk een onderzoek wat heeft plaatsgevonden in meerdere landen, onder andere geleid door de mensen in het Radboud Universiteit. Waar niet alleen maar gekeken werd naar het overleven van endeldarmkanker, maar met name ook naar de kwaliteit van leven. En daaruit bleek dat bij 8 van de 10 patiënten alleen radiotherapie en chemotherapie even succesvol waren als de operatie. En dan heb je natuurlijk veel minder lichamelijke klachten, zoals erectiestoornissen, plasproblemen, et cetera.
1: Ja, het hangt ook wel heel erg af van wanneer het ontdekt wordt, geloof ik. Er is een bevolkingsonderzoek.
3: Absoluut.
1: Rondom endeldarmkanker. En als je er vroeg bij bent, dan hoef je die operatie ook niet te ondergaan, dacht ik.
3: Het gaat niet alleen om endeldarmkanker, het gaat om darmkanker eigenlijk. Okay. Van de dikke darm. En als je daar op tijd bij bent, en het onderzoek is natuurlijk, je moet veel mensen, je vindt, het is heel specifiek. Dus je vindt het wel, maar het betekent niet altijd dat ik zeg het eigenlijk verkeerd. Het is heel sensitief. Dus je vindt wel, als je bloed vindt, dan is de kans aanwezig dat je het hebt. Alleen betekent niet dat iedereen dat ook heeft. Maar ik sta natuurlijk ook achter dit onderzoek, maar met name de innovatie om te kijken naar kwaliteit van leven, in plaats van
5: effectiviteit van de behandeling alleen, vind ik wel een hele grote sprong.
1: Nou, misschien komen we over dat soort onderwerpen nog wel te spreken het komende half uur. Wij gaan even naar Alibaba.
4: Mag ik nog even terugkomen op wat Kobus zei?
1: Nou, omdat jij
4: dat vond ik wel interessant, want ik heb vorig jaar zo'n onderzoek gehad. Het liep allemaal goed af, gelukkig. Ja. Maar toen hoorde ik dat een heel hoog percentage van de mensen niet meedoet aan het onderzoek. Dat is echt verbijsterend, vind ik zo. Nee, jongens, het zou toch mooi zijn als meer mensen daar aan mee zouden doen, denk ik.
1: Ook hun redenen voor, want het is denk ik geen aangenaam onderzoek.
4: Nee, je moet het dus gewoon met de ontlasting dat je in moet sturen. Dat moet iedereen doen, boven een bepaalde leeftijd of zo.
5: Serieus aangenaam. Maar ja, het gaat natuurlijk om, iedereen is natuurlijk enorm bang voor darmkanker. En op het moment dat ze toch horen dat de kans op genezing enorm groot is, ja, dan is de angst voor een negatieve uitslag misschien toch ook wel wat minder.
1: Met een omweg. Maar dank, Jos. Ik bedoel, ik nodig iedereen uit om lekker mee te doen met het gesprek. Zeker weten. Alibaba.
4: Die kwamen met een enorme emissie vanochtend. En die viel ook erg mee. Ze hebben hem zelfs nog verhoogd. 10 miljard hebben ze opgehaald voor, raad het is, AI. Investeringen in AI.
1: Ergens mee gefinancierd worden.
4: Dus ze doen in China toch hetzelfde als in Amerika. Wel op een iets kleinere schaal, hoor. Maar Alibaba had ook een flink programma aangekondigd. Rond de $50 miljard over 3 jaar. En dat geld hadden ze erin, geloof ik, in een jaar al voor de helft doorgestookt. Dus toen dachten ze, we moeten toch nog meer investeren. En het is weer een bewijs dat die vraag naar infrastructuur, artificiële intelligentie infrastructuur, onverzadigbaar is. Het blijkt gewoon dat iedereen wil graag zijn data in een datacentrum neerzetten en daar AI over toepassen, om die data te verrijken. En ja, nu ook weer een bewijs dat in China ook heel goed loopt. En de vraag is een beetje van welk buitenlands bedrijf heeft er nou zin om zijn data op Chinese servers te zetten? Nou, daar hebben ze wel een probleem mee. Ze hebben onder andere ook infrastructuur in Korea. Maar ja, veel mensen denken dat die Chinese markt zo groot is dat ze in China eigenlijk voldoende ruimte
1: moet
4: hebben
1: van de binnenlandse vraag
4: om verder te groeien. Ik denk wel dat ze het voornamelijk van de binnenlandse vraag moeten hebben.
1: En valt het de aandeelhouders in Alibaba nu een beetje rauw op een dak?
4: Dat zag ik wel. Dat vind ik altijd een beetje zo'n rare reactie. Ik bedoel, wat wil je van een bedrijf? Je wil dat ze investeren. En waarom sta je aan de beurs om aandelen uit te geven? Dus die hadden ze dan met een korting van 8% op de markt gezet. En de koers is iets van 8 of 10% onderuit. Maar ik geloof dat Samsung ook al onderuit ging. Dus er was een beetje toch weer twijfel of die investeringen nou lucratief zijn. Nou, iedereen die daar vragen over heeft, die raad ik aan om naar de conference call van Amazon te kijken of daarnaar te luisteren of even de tekst op te zoeken. Want daar ligt de Andy Jassy heel duidelijk toe van hoe winstgevend het is.
1: Jos Versteeg mengt zich graag in gesprekken. Dat mag je morgen overigens weer doen, want dan ben je te gast in het beleggerspanel. Dus tot morgen.
4: Dankjewel.
1: Van Insinger Gillissen. Ik kijk nog even naar de stand van de AEX. Daar gaat het aanzienlijk minder spectaculair aan toe. Ik zie namelijk een nagenoeg onveranderde stand op 1106 punten. 0,1% naar boven afgerond erbij. Om 1 uur nog meer van onze beursnerd. En straks gaat het alvast over afslankmedicatie, over een maagverkleining en wat erbij komt kijken om de effecten ook echt op de lange termijn te kunnen waarborgen. Dus in BNR Zaken doen heel veel meer. Half uurtje.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
7: Zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Doorn.
8: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
9: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
10: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
11: In de Friday Move gaat het over tv.
12: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
11: Politiek.
13: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
11: En ik ben er ook.
12: Dat is toch heerlijk.
11: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
14: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
15: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
16: In mijn logistieke proces, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
17: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
18: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
19: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
20: BNR Verkeer.
21: Ik ben Erwin Hart van de ANWB. Er gebeuren ongelukken waaruit file ontstaat op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Staat het helemaal stil tussen Stroe en Alfred Hoenderloo. Dat komt door een vrachtwagenongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Bij Kootwijk 6 kilometer file, half uur vertraging. De A28 is nog steeds dicht in beide richtingen Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Wezep omrijden dus ook via Apeldoorn weer. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Knopend Lunetten en Oude Rijn door een ongeluk 20 minuten vertraging. Dus dat zit allemaal niet mee. Wordt geflitst langs de A12 Utrecht-Arnhem bij hectometerpaal 67,0.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
22: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er liggen veel meer mensen in het ziekenhuis na het busongeluk bij Wezep dan eerst was gemeld. Het zijn er 16. 15 zaten in de bus met Duitse scholieren die onderweg was naar Parijs. Vannacht reed hij op de A28 tegen een bestelbusje en belandde op zijn zijkant in de berm. De chauffeur van het busje raakte zwaar gewond. De NPO vindt het jammer dat Avro Tros ook volgend jaar wil wegblijven van het Eurovisie Songfestival, omdat dat niet meer neutraal zou zijn. Maar we respecteren hun besluit, zegt hun woordvoerder. Die kan nog niet zeggen of de NPO nu een andere omroep gaat vragen om een Nederlandse inzending voor het festival te verzorgen. Volgens oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff had de Tweede Kamer tijdens de corona-uitbraak weinig kennis in huis en moest iedereen maar uitgaan van de experts. Dat zei hij net bij de enquêtecommissie. Veel tijd om te vergaderen over de maatregelen hadden de Kamerleden niet, zegt hij, waardoor het kabinet veel ruimte kreeg. Bij de AFM zijn vorig jaar minder klachten binnengekomen over verzekeraars. In totaal waren er dik 120.000 klachten. Al jaren loopt dat aantal terug. De meeste klachten gingen over zorgverzekeringen. Niet helemaal verrassend, omdat zo'n beetje iedereen wel zo'n verzekering heeft. En Xavi Hernandez wordt morgen gepresenteerd als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, maar hij heeft zich vanmorgen al gemeld bij de KNVB in Zeist. Goedemorgen, zei hij in het Nederlands. Xavi ontmoette in Zeist onder andere directeur topvoetbal Nigel de Jong en een van zijn assistenten Ruud van Nistelrooy. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden komen ook stapelwolken voor. Het is van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Vanavond helder, vannacht koel en morgen opnieuw zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Hoe verandert de opkomst van afslankmedicatie, de toekomst van NLK Clinics en de obesitaszorg? Je hoort het zo meteen van de oprichter in BNR Zaken.
23: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
24: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
25: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
23: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
26: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
27: Een bedrijfsfeest dat niemand zag aankomen? Organiseer het op een schip van Z-Event Ships.
28: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
27: Je evenement echt duurzaam organiseren? Z-eventships.nl.
28: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
1: Afslankmedicijnen zijn bezig aan een enorme opmars en kunnen ook de behandeling van obesitas ingrijpend veranderen. Voor NOC Clinics biedt dat grote groeikansen. Maar hoe voorkom je dat commerciële belangen zwaarder gaan wegen dan goede patiëntenzorg? En wakkert de populariteit van afslankmedicatie, eetstoornissen en een ongezond zelfbeeld niet juist verder aan? Ik vraag het aan Kobus Dijkhorst van NOC Clinics. Welkom.
0: Dankjewel. Dag Thomas.
1: Is er in jouw leven een moment geweest dat je dacht, waren die afslankmedicijnen er maar wat eerder geweest, want ik had ze wel kunnen gebruiken?
0: Nee, ik persoonlijk niet. Ik was me er misschien niet zo van bewust. Maar wat ik wel voor mezelf voor elkaar heb gekregen, de laatste keer was ik hier in 93. Toen was ik 94 kilo. En ben toen toch uiteindelijk, de jaren daarna, ben ik 300 kilocalorieën per dag meer gaan sporten. Dus gewoon hardlopen, wandelen, et cetera. En daarmee heb ik mijn gewicht tot 89 gekregen. Daar ben ik heel blij mee. Maar ik kan er wel iets aan toevoegen.
1: Als je dit nu ook gewoon al jouw klandizie vertelt, dan blijft er maar een beperkte groep over die dit echt keihard nodig heeft wellicht.
0: Bij mij heeft het gelukkig gewerkt. Maar het is natuurlijk ongelooflijk complex. Als je het hebt over obesitas, gaat het niet alleen maar om bewegen en eten. Het gaat om hormonen, het gaat om leeftijd. Het gaat om hoe je je voelt, hoe je slaapt. Dus dit was voor mij een goede oplossing. Maar het betekende wel dat op het moment dat ik een blessure kreeg, dat ik dacht van, nu kan ik niet meer hardlopen. Nu kom ik eraan. En dan. En ik heb het gelukkig beperkt weten te houden tot een paar kilo. En ik ben weer aan het sporten inmiddels. En ik zit weer op 89, gelukkig.
1: Want jouw BMI op dit moment?
0: 24,2.
1: En bij 27 dan wordt het op een bepaalde manier problematisch, meen ik, hè?
0: Nou ja, problematisch. Dat is in ieder geval de grens die is gesteld voor de indicatiestelling voor het krijgen van GLP-1 medicijnen. En
1: Dat is arbitrair of niet? Want jij zegt, dat is nou helemaal de grens die is gesteld. Maar had die wat jou betreft ook hoger of aanzienlijk lager kunnen liggen?
0: Dat is een beetje arbitrair, dat klopt. Het is als je kijkt naar BMI, is het natuurlijk een lengte en gewicht. Het is niet alleen lengte en gewicht, het is ook je buikomvang. Sommige mensen hebben een appelfiguur, anderen zijn meer een peer. Een appel heeft een dikkere buik. En zouden uiteindelijk bij een lagere BMI misschien ook geïndiceerd moeten zijn. Maar we moeten het ook simpel houden in deze complexe wereld. Dus ik vind BMI op zich nog wel een goede graad.
1: Want ik ben uiteraard op jullie site geweest om eens te kijken hoe ver ik zou komen. Ik val binnen een gezond BMI. Maar dus dat betekent dat ik moest invullen mijn lengte en het aantal kilo's.
0: Ja.
1: En dan komt daar een score uit en dat is ja of nee, toch?
0: Ja,
1: dan wordt er niet gevraagd, bent u peervormig of lijkt u meer op een appel?
0: Nee, zeker niet.
1: En zou dat eigenlijk moeten?
0: Nou, het is wel een toevoeging. Kijk, die 27-grens is sowieso al heel lastig. Ik heb een keer een vriend gehad die zei van, Kobus, ik ben zo ongelooflijk aan de slag gegaan, 10 kilo kwijt. En het lukt me echt niet meer verder, kan ik bij jullie terecht? Vulde die het in, 26,2. Toen dacht ik ook, ja. Je zou hem eigenlijk het liefst wel helpen, past niet binnen de regels. En als mensen bij ons komen en ze hebben een BMI van 27+, dan kijken we natuurlijk en naar de comorbiditeiten, heb je aanvullende klachten, maar ook wel naar de buikomvang.
1: Ja.
0: En,
1: maar een beetje gisse cliënt, die zou het misschien in ieder geval op papier zo kunnen vormgeven dat jullie daar serieus naar gaan kijken. Ik bedoel, welke checks en balances zijn er?
0: Ja, wij zien altijd de patiënt of op de kliniek, of uiteindelijk met een Zoom- of Teams-verbinding. En kijk, wij gaan wel uit dat de patiënt eerlijk is. Dat moet hij ook vertekenen. En anders werkt het gewoon helemaal niet. Maar we beseffen natuurlijk heel goed, op het moment dat je gewoon 4 centimeter van je lengte afhaalt en 4 kilo erbij, dat scheelt zomaar 1-2 punten.
1: Ja. Laten we toch nog ook even kijken naar hoe het bedrijfsmatig in elkaar zit. Want er is al langer de Nederlandse obesitaskliniek. Die richtte zich van oudsher op mensen met echt heel veel overgewicht, die dat probeerden te bestrijden, tegen te gaan met een maagverkleining. Dat was toch het primaire.
0: Ja, klopt. Ja, ooit is Gerrit de Groot begonnen in 93 met conservatieve behandeling. Dus met aandacht voor de psyche, voor het eten, bewegen en zijn eigen expertise als internist. Uiteindelijk is daar in 2004-2005 een maagverkleining bijgekomen. En in 2009, toen ik erbij betrokken raakte, was dat eigenlijk onze basisdienstverlening. Je deed het voor mensen met een BMI boven de 40 of boven de 35 met comorbiditeit. En daar was toen de tijd in ieder geval de beste behandeling, een operatie met een zeer intensief leefstijltraject.
1: En nu is de wereld totaal veranderd. Is er natuurlijk die overvloedige afslankmedicatie. Dus heb jij als ondernemer ook gedacht, ik zie waar het te halen is, ik verander de dienstverlening.
0: Nou ja, ik kom met nieuwe dienstverlening in ieder geval. Het was voor ons in 2016 waren we in Washington. Daar zagen we al Novo Nordisk staan met Saxenda, een nieuw, een van de eerste GLP-middelen. En uiteindelijk hebben we toen in 2019 hebben we besloten om dat uiteindelijk ook te gaan aan te bieden aan onze patiënten. De patiënten met in ieder geval een lagere BMI. Allereerst vanuit Heerlen, toen 6 locaties en toen uiteindelijk vanuit al onze klinieken. We hebben daar de naam Nok Clinics aan gekoppeld. Omdat als je kijkt naar de Nederlandse obesitaskliniek, sommige mensen met een baby van 28 associëren zich nog niet met obesitas. Dat is eigenlijk dus het merk.
1: Dus die mensen die naar Nok Clinics gaan, die gaan ook naar een andere vestiging? Of staat er op de gevel?
0: We hebben 11 klinieken waar we zowel de mensen ontvangen voor een maagverkleining met gedragsverandering. Daar zit in deze kliniek zit een Nok Clinics locatie. En we zijn recentelijk begonnen met het openen van satellieten. Op andere plekken, veel kleinere locaties waar we alleen maar de medicinale toepassing doen.
1: En hoe bepaal je dan waar je gaat zitten? Kijk je dan ook echt op basis van CBS-gegevens naar?
0: Ja.
1: Oh ja?
0: Zeker. Nee, het is natuurlijk zo dat we. Het gaat natuurlijk om. Waar wonen de dikste mensen? De mensen die hier van aanmerking komen. Je kijkt ook toch, omdat er toch sprake is van tweedeling, naar economische draagkracht. Het gaat ook om.
1: Dat heeft denk ik twee kanten van de medaille. Want mensen met een minder hoog inkomen, die eten vaak minder gezond. Dus die zijn gevoeliger voor overgewicht. Ja. Maar die moeten ook nog kunnen betalen wat je aanbiedt. Dus
0: dat klopt.
1: Daar zit een spanningsveld.
0: Absoluut. Het is aan de ene kant, dat komt vaker voor in de gezondheidszorg, helaas. Aan de andere kant is het wel zo dat er nu dusdanig veel onderzoeken plaatsvinden dat ook de effectiviteit van de middelen door die zelfbetalers kan worden aangetoond. En inmiddels is het ook zo, ze bestaan al zo lang. Semaglutide is al uit patent. Dus er zullen ook goedkopere varianten komen die uiteindelijk ook geschikt zullen zijn voor de mensen die het die niet kunnen betalen.
1: Maar laat ik het dan zo zeggen. Want je zit nu bijvoorbeeld in Leiden, in Amstelveen, in Eindhoven. Daar ligt het inkomen dat verdiend wordt vermoedelijk toch bovengemiddeld. Ga je ook dus ergens zitten waar potentieel veel mensen klant kunnen zijn, want er zijn veel mensen met overgewicht, maar het inkomen ligt daar lager?
0: Ja.
1: Zeker. Daar ga je toch ook openen.
0: Kijk, het is moeilijk. Het gaat ook wel om hoeveel mensen er wonen in de buurt. Maar je ziet momenteel ook dat zelfs de mensen met wat lagere draagkracht ook bereid zijn te sparen om dit uiteindelijk toch te kunnen gaan gebruiken.
1: Ja, want je kan geen winst maken op de medicijnen, toch?
0: Nee, wij niet. Wij leveren een recept. Het gaat naar een landelijke apotheek, of het gaat naar de apotheek om de hoek. Die levert de medicijnen en wij doen alleen de gedragsverandering.
1: Dus je verdient door iets te rekenen voor het traject dat je aanbiedt?
0: Exact, ja.
1: Ja, en dat is dan, ik zag het ergens, vanaf €1250 exclusief medicatie?
0: Ja, dus, €1250 voor een half jaar begeleiding. Daar zit dus ook een screening bij, of een uitgebreide intake. En vervolgens dan ook natuurlijk de begeleiding om uiteindelijk het op te bouwen tot het niveau waar je uiteindelijk je goede gewicht bereikt. En natuurlijk uiteindelijk dat hopen de meeste mensen ook weer kunnen afbouwen.
1: Ja, en dat je dus ook naar een moment toe gaat waarop je die begeleiding niet meer nodig hebt. Maar een half jaar, dat is misschien toch ambitieus.
0: Absoluut. Kijk, het lastige is van overgewicht en obesitas is dat. Het is niet makkelijk om een goede metafoor te bedenken, maar je hebt je hebt een soort zetpunt. En ik denk dat ik had dat zetpunt altijd staan op 94 kilo. Als ik af ging vallen, op een of andere manier wilde mijn lichaam elke keer terug naar die 94. Uit de literatuur blijkt dat op het moment dat je langdurig op een ander niveau kan blijven, dan gaat het setpoint ook naar beneden. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook de bedoeling met mensen met een GLP-1. Als je hen aan kan leren dat ze inderdaad een langer niveau op dat langere tijd op dat gewicht zitten. En dat zij natuurlijk ook hun leefstijl hebben aangepast door, omdat ze wat slanker zijn, toch meer te kunnen sporten. Ook hun spieren te behouden.
1: Maar daar ben je niet binnen een half jaar, toch? Want je rekent met €1250 voor begeleiding een half jaar lang.
0: Ja, dan zeggen de mensen, ja, met alle respect, ik ga niet nog een keer €1250 betalen. Hè, want ik heb de meeste de lessen al geleerd. Ik wil uiteindelijk wel begeleiding hebben en een vangnet. En daarvoor hebben we dan een goedkoop programma.
1: Ja. Nog even naar de oorsprong, namelijk die maagverkleining. Als deze medicatie echt een heilige graal zijn, als dat ervoor kan zorgen dat heel veel mensen toch fors kunnen afvallen, waarom zou je die maagverkleining nog apart blijven aanbieden. Want ook mensen die echt van een heel hoger punt naar een lager punt toe moeten werken, die zouden dan toch baat kunnen hebben bij deze medicatie.
0: Zeker, ja. Er zijn een aantal mensen, het zijn er maar heel weinig, die in staat zijn geweest van 140 kilo te gaan naar 90 kilo. Echter, als je kijkt naar, recentelijk was er een, is er ook een studie geweest, dat noemen ze Real World Evidence. Aan de ene kant heb je natuurlijk de studies van de industrie, die ze ook met ons doen, om te kijken hoe een bepaalde gecontroleerde groep kan afvallen. Nou, zoals je waarschijnlijk ook weet, met Ozempic gaat dat naar 10-12% en met Mounjaro zelfs naar 20%. Dan denk je van, nou, als een maagverkleiding 30% oplevert, of 32, en het wordt iets beter, dan kan ik het daar misschien wel weer doen. Aan de andere kant, met een maagverkleining, 5 jaar na de ingreep, is 80% nog steeds op gewicht, op ideaal gewicht. En is super blij. 10% komt wat aan, heeft nog steeds de voordelen daarvan. En als je kijkt naar de GLP-1-populatie, dus mensen die Ozempic of Wegovy of Mounjaro gebruiken, dan zie je toch dat een groot gedeelte toch weer terugvalt op het moment dat ze stoppen met medicatie.
1: Dus ja,
0: vasthouden.
1: Maar
0: van
1: dat is eigenlijk toch ook wel een forse winstwaarschuwing, ook voordat je aan een traject door jullie begint.
0: Absoluut. Je moet de mensen daarvan ook echt van overtuigen. Het is niet zo, bijvoorbeeld bepaalde mensen denken, god, afvallen gaat zo goed, ik hoef niet meer naar de sportschool, alles prima. Het is juist van groot belang, op het moment dat je geen aandacht aan spierbehoud besteedt, heb je geen goed begeleidingsprogramma. Ja. Die combinatie, het gaat niet alleen maar om gedrag, het gaat ook om cognities, mensen moeten het werkelijk snappen, welke factoren ze kunnen beïnvloeden.
1: En hoe gaat het traject? Want er is iemand met overgewicht. Die komt dan potentieel in aanmerking voor een traject bij jullie.
0: Ja.
1: Ik ben dus niet door de keuring gekomen. Ook niet toen ik wat dingen variabel had aangepast. Want toen dacht ik, ja, dan moet ik echt door de screening. Ja, dat is me voor deze grappenmakerij toch niet helemaal de moeite waard. Maar komt er bij jullie nu nog een huisarts aan te pas? Die zegt, inderdaad, ik verwijs je door naar een kliniek of een aanbieder die jou kan behandelen?
0: Ja, zeker.
1: Niet altijd,
0: absoluut niet. Nee, dat vind ik ook wel een beetje. Het is het voordeel voor de patiënt soms en het nadeel ook wel voor de kwaliteit van zorg. Dat de poortwachtersfunctie die de huisarts normaal gesproken heeft, die is eigenlijk niet geldig voor de GLP-1-medicatie.
1: Dus ook niet bij jullie?
0: Ook niet bij ons. Wat wel van belang is, is natuurlijk dat wij de huisarts altijd betrekken bij het traject. Wij leveren altijd medicijnen vanuit een normale apotheek. Dat betekent ook dat als je medicatie ook in het dossier van de huisarts zichtbaar is. En dus op die manier wordt hij wel betrokken.
1: Nou, het is natuurlijk ook een groot maatschappelijk probleem. Ik heb hier een tijdje geleden gesproken met, ik zal het toch maar eerlijk opbiechten, een online aanbieder van dergelijke trajecten. En zij zei, het is ook nog altijd iets waar mensen met enige gêne over spreken. Ze lopen er niet mee te koop. Wij bieden dit online aan, juist om die drempel voor mensen die dat lastig vinden om over te gaan, toch te verlagen. Ja. Snap jij die kant van het verhaal?
0: Ja, helemaal. Absoluut. Maar ik snap ook dat het is zelf nog anders. Ook huisartsen hebben soms de moeite om het met de patiënt bespreekbaar te maken. Die denken ook van ja. Dus dat is ook nog complex.
1: Maar jij bent geen online aanbieder, SEC. Bij jullie wordt er toch nog wel degelijk een fysieke component aan toegevoegd.
0: Ja, maar je moet het wel aan toevoegen. Kijk, als je naar de totale populatie kijkt. En wij, is het zo dat bij ons melden zich met name de wat zwaardere patiënten aan. Is dat voor de lichtere patiënt, die uiteindelijk niet al te veel problemen erbij heeft, ook niet al te veel bijkomende ziektes, doen wij dat natuurlijk ook digitaal.
1: Dus wij, ja?
0: Ja, zeker. Wij hebben digitaal waar het kan.
1: Krijg je €1250 voor een half jaar digitale begeleiding?
0: Zeker, ja.
1: Ik had gehoopt op onverdeelde aandacht.
0: Ja, dat kan ook.
1: Maar dan komt er een ander prijskaartje bij.
0: Dat is de keuze aan de patiënt. Nee, kijk, wat we op de klinieken aanbieden, en dat daar op het moment dat mensen het snappen. Kijk, je kan wel een goedkope weegschaal thuis hebben staan. Dan denk je vet- en spierverhouding. Maar op het moment dat je met droogvoeten erop staat, of met natte voeten, heb je al heel andere waarden. Wij hebben op al onze klinieken hebben een weegschaal staan waar je echt goed kan kijken. Wat is je vet en je spiermassa? Hoe zit het qua segmenten, je armen, benen en je buik? Mm-hmm. En dat is dan de basis voor de patiënt om uiteindelijk verder te gaan. En onderschat die digitale ondersteuning niet. Dat doe ik ook niet van de andere aanbieders overigens.
1: Oh nee, er zijn geen cowboys?
0: Er zijn wel een paar cowboys. Kijk, ik maak het met name zorgen over de cowboys die gewoon medicijnen leveren uit de koelkast op de kliniek. Die komen natuurlijk nooit in het landelijk schakelpunt terecht, dat de huisarts het ook ziet. Ik maak me enorme zorgen over de aanbieders die het gewoon in de zwarte markt aanbieden.
1: Ja, want zeg eens eerlijk, als ik het niet via jou krijg of een andere erkende aanbieder, ik kom toch wel aan mijn prikkie, of niet?
0: Ja, het is echt bizar.
1: Als ik een beetje mijn best.
0: Ik heb toevallig onderweg, want ik dacht, retra-rutine is, of retra Trudide of zoiets.
1: Ja, ik kan je helaas niet corrigeren, want ik weet er minder van.
0: Van Lilly. En ik dacht, zal eens even kijken van retrohutide kopen. Nou, ik kreeg direct tientallen aanbieders die het al aanbieden. En moet je voorstellen, dat is een medicijn wat nog niet eens uit de fase 3-studie is. Dus het is nog niet eens goedgekeurd.
1: Dat is een risico.
0: Toch is het gekopieerd en het wordt op heel veel plekken aangeboden. En als je dan toch naar de populatie kijkt, naar de jongeren, dus vanaf 18 wordt het pas aangeboden. Mensen die denken van ja, goh, ik ben toch te dun. Eigenlijk, ik ga het toch proberen. Ja, dat vind ik wel een hele kwalijke zaak. En dat zijn absoluut de cowboys. En ik heb groot respect voor de online aanbieders, hoe ze dat hebben gedaan. Ja. Het is voor ons echt zo. Wij komen uit de zorg. Wij doen het gedegen en soms een beetje traag. En zij hebben het gewoon, zij hebben die markt in één keer gepakt. Ik heb ook nog nooit veel.
1: Heb je daardoor haast? Want er is ook het een en ander gebeurd op het gebied van investeerders. Die zijn ingestapt. Althans, er heeft een investeerder het belang van de andere investeerder overgenomen. Heb je het idee dat je meer tempo moet maken omdat je ziet dat de concurrentie op de hielen zit?
0: Ja, absoluut.
1: Oh ja?
0: Ja. Ik heb nog nooit. Ik heb vroeger natuurlijk wel nagedacht. Maar vroeger op een gegeven moment zei iemand, pas lezen iemand tegen mij van, hoeveel betaal je eigenlijk per nieuwe klant? Ik denk, ja, per nieuwe klant. Hij had ook zo'n online platform. Hij zei, ik betaal €400 per nieuwe klant. Ik 400 euro? Dat is op een traject van €1200 wel heel erg veel geld. Ja. Ik dacht, hoeveel betalen wij eigenlijk? Ja, €24. Dus dat zit niet in ons systeem. En zij hebben natuurlijk bepaalde.
1: Jij bent toch ook al een heel leven lang nu zorgondernemer? Jij weet toch wel dat er ook geld te verdienen valt?
0: Ik ben zorgondernemer inderdaad. Maar het grote spel van digitaal aanbieden van services of van, dat is voor ons nieuw. Kijk, wij hebben altijd een elektronisch patiëntendossier gehad. En niet een Salesforce of een HubSpot-achtig systeem, wat meer een klantensysteem is. En dat hebben we natuurlijk nu ingevoerd. Ja. We hebben
1: je dienstverlening was eigenlijk jarenlang toch vergeleken met die digitale aanbieders een beetje houtje-toutje?
0: Nee, zeker niet. Het was hele gedegen dienstverlening. Hoge kwaliteit.
1: Maar langzaam?
0: Nou, we waren langzaam qua innovatie. Daar ben ik het mee eens. Dat hebben we nu opgepakt. Ik heb voor het eerst een Chief Digital Officer in dienst.
1: Ik merk dat je nog aan moet wennen.
0: Klopt helemaal, ja. Nee, maar het is wat voor ons van belang is, en dat geldt ook voor de klinieken. Wat
1: maar zegt. Nog heel even, want je zegt het is eigenlijk ook niet meer te ontkennen. Dat digitale, dat is ontzettend belangrijk. Maar staat dat dus in de kern wat verder van jou af?
0: Het stond inderdaad in de kern verder van mij af. Dat klopt, absoluut.
1: En nu is het een drijver van je bedrijf?
0: Nee hoor, het is een onderdeel van het bedrijf.
1: Je zegt de lichtere gevallen, dat doen we digitaal. En ik neem me toch zo voor dat dat veel mensen zijn die tot de lichtere categorie behoren. Absoluut. En die denken, er kan toch nog wel een paar kilo vanaf.
0: Ja, zeker.
1: Dus wordt het meer
0: een
1: deel
0: van kilo, het gaat ons niet om een paar kilo. Hè. Op het moment dat je een BMI hebt van 27 plus, dan denk je altijd wel 10 kilo en meer. Maar die lichtere doelgroep is natuurlijk een interessante doelgroep ook voor ons. Alleen de groep boven BMI boven 30 plus is nog steeds groot genoeg. Ook voor ons. Dus.
1: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
2: Het dilemma.
1: Als ik eerlijk ben, dan moeten afslankmedicijnen alleen worden voorgeschreven bij ernstige overgewicht. Of, andere kant van het spectrum, iedereen moet compleet zelfstandig kunnen beslissen of hij of zij aan de afslankmedicatie gaat.
0: Ik geld wel. Ik ga wel een beetje voor het laatste, maar wel met een bepaalde grens. Ik sta achter de grens van BMI 27.
1: Kobus Dijkhorst is hier van Nok Clinics. Die grens van 27, waarvan we eerder al vaststelden in dit gesprek, dat is een beetje arbitrair. Daar valt ook van alles nu mee of niet. Hè? Er wordt van alles aan gekoppeld, bijvoorbeeld de vergoeding.
0: Ja.
1: Vind jij dat het Zorginstituut dat op dit moment op de juiste manier aanpakt?
0: Ja, ik denk het wel, zeker. Als je kijkt naar de, ik verwacht, maar ik weet het niet zeker, als je kijkt naar de landen om ons heen, Frankrijk bijvoorbeeld, daar is de vergoeding al vanaf BMI 35 ingevoerd. De zorg die ik er wel om maak is dat ik dan wel hoop dat de huisarts daar wel als poortwachter gaat optreden. Dat de huisarts in ieder geval weet dat hij de patiënt kent. En dat de aanbieder uiteindelijk ook een zorgvuldige screening doet. En dan sta ik absoluut achter een. Het geeft een enorme gezondheidswinst, kwaliteit van leven.
1: Want het is onderzocht he, door het Zorginstituut, verschillende scenario's en hoeveel mensen daar dan onder vallen en wat dat ook voor begrotingsgevolgen heeft. Ja. Er wordt gesproken over 4 miljoen mensen die onder die groep zouden kunnen vallen, of 1 miljoen, afhankelijk van wat je dan als ondergrens hanteert. Maar jij zegt, en misschien heb je toch ook een zeker belang daarin, het kost veel geld, maar het levert maatschappelijk ook veel meer op als die mensen gezonder zijn of minder verzuim laten zien?
0: Nou ja, dat stond er geloof een paar weken geleden ook in de krant. Mensen verzuimen natuurlijk beduidend minder op het moment dat ze geen overgewicht meer hebben. En Maar goed, het gaat natuurlijk in de zorg gaat het om de zorgkosten. Maar als je kijkt naar de bijkomende ziektes, zeker bij een patiënt met een BMI van 35 plus, dan is het absoluut kosteffectief.
1: Is er nu sprake van wat je elite genees zou kunnen noemen?
0: Ja, zeker. Ja, het is gewoon heel
1: waar vervelend. Jij meedoet?
0: Ja, zeker. Het is gewoon zo dat mensen het kost toch altijd met een kleine begeleiding of een grote begeleiding 175 tot 200 euro per maand. Dat kunnen heel veel mensen gewoon niet betalen. Maar nogmaals, ik verwacht dat de generieke middelen, oftewel als de merkmiddelen uit patent zijn, die gaan absoluut fors naar beneden in prijs. Er komen ook pilvorm. En dan denk ik ook zeker dat die mensen kunnen gaan mee profiteren van de resultaten die we hebben bereikt.
1: Stel dat dat zo is, hè? Het spul wordt vergoed of het wordt aanzienlijk goedkoper. Is er dan voldoende zorgcapaciteit om die mensen, want je gaf zelf al aan, het zijn meerdere factoren die een rol spelen, ook goed te begeleiden?
0: Dat is voor de patiënt soms heel lastig te beoordelen. Ja, omdat er zijn zoveel aanbieders. Als je nu googelt, ik geloof dat je 120 aanbieders hebt waar je het kan krijgen. Voor die mensen is het niet altijd goed te zien of het nou een dokter is of een verpleegkundige of gewoon een coach die aan de lijn is. Voor mij is het wel van belang, en ik hoop dat ook zo is, op het moment dat er een vergoeding komt of we gaan een stapje verder, dat er ook een audit komt. Wij zijn lid van Zelfstandig Kliniek in Nederland. We krijgen audits daarvoor. Wij spreken vaak met IGJ. Dus betekent
1: dat is de inspectie jeugd en gezondheid. Ja. Die kennen we inmiddels als journalisten ook. Want voor je het weet wordt het reclame. Dat is de laatste trend.
0: Ja, dat klopt. Maar ik heb erover nagedacht over dat fenomeen. Maar
1: zijn boetes uitgedeeld voor de mensen die het hebben gemist.
0: Weet je of je zelf over. Als je kijkt welk medicijn is vergelijkbaar met Ozempic of Mounjaro. Wat ook zo'n ongelofelijke. Ik kan alleen maar anticonceptiepil. Viagra. En als je dat terugdenkt naar de berichtgeving daarover, ik denk niet dat iemand, dat de media ook daar een boete voor heeft gekregen. Dus ik nuanceer het wel een beetje.
1: Nou ja, maar die boete is al gegeven en daar kun je niet tegen procederen. Maar
0: dat gaan ze dan ook doen.
1: Ja. Ja. Maar toch nog even naar de grote groep mensen waar we het net over hadden. 1 miljoen, 4 miljoen mensen. Jij gaf eerder in dit gesprek aan, zo'n maagverkleining, dat werkt. Mensen die zijn dan ook echt voor langere tijd op een gezond gewicht. Het is bijna moeilijk om weer op het oude gewicht te komen. Jij gaf toch nog wel wat winstwaarschuwingen af voor mensen die aan deze afslankmedicatie gaan. Omdat je niet helemaal zeker weet of dat wel zo blijvend is. Is het dan wel verstandig om daar hele grote groepen mensen mee te laten beginnen?
0: Oh. Als je het hebt over een baby 35 plus, hè, dan heb je het over een relatief kleine groep. Onze populatie die geschikt is voor bariatrische chirurgie is 200.000 mensen. En er komen misschien nog 200.000 mensen bij. Over die groep heb je het. Daar sta ik 100% achter. Het is natuurlijk ook aan de mensen die het zelf willen betalen, of zij bereid zijn dit hun hele leven lang te betalen. Of dat zij inderdaad.
1: Want dat is het. Je hele leven lang aan de medicatie.
0: Nee, op het moment dat je niet in staat bent, hè, je leefstijl dusdanig te veranderen, met meer bewegen, met wat gezonder eten, et cetera, waardoor je het plateau vast kan houden, ja, dan is de kans vrij groot dat je uiteindelijk eraan komt.
1: Kobus Dijkhorst van Nok Clinics, dank voor je komst.
0: Graag gedaan.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Jenny Noordermeer van het advocatenkantoor CMS over mensen die toch nog partner willen worden op de Zuidas en over de problemen die bedrijven tegenkomen bij de netcongestie. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Je hoeft geen aflevering te missen. Straks een nieuwe Chinese ASML-concurrent wil naar de beurs. Onze beursnerd weet meer.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
3: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
6: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
5: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
7: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
8: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
9: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
10: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
11: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
10: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
12: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
20: In de BNR-app.
1: Er is een historisch grote vermogensoverdracht die voor de deur staat. El Niño is pijnlijk voelbaar in de portemonnee. Vis wordt een kwart duurder. En Nederlanders zijn steeds vaker aangewezen op een oude auto. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Tim Schaap, bij de ANWB, er zijn meerdere ongelukken gebeurd.
13: Ja, klopt helaas. Het ging onder andere mis op de A1 richting Apeldoorn. Bij Hoenderlo is de weg helemaal dicht na een ongeluk met twee vrachtwagens. Omrijden kan via Arnhem over de A30, de A12 en de A50. Verder ook een ongeluk nog altijd op de A28 naar Zwolle. Bij Wezep is de weg al de hele dag dicht. Omrijden kan via Lelystad, nu over de A1, de A27 en de A6. Door dat ongeluk op de A1 moet je daar dus wel even weer lokaal omrijden. Verder ook een ongeluk op de A12 Arnhem-Utrecht bij knooppunt Oude Rijn. De hoofdrijbaan is er dicht. Je hebt 20 minuten vertraging. Komt daar dus door een ongeluk, onbekend hoe lang het daar gaat duren. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A1 naar Apeldoorn bij 72,1. En de A27 naar Utrecht bij 112,3.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De kinderen in de Duitse bus die vannacht crashte bij Wezep hebben enorm veel geluk gehad, zegt de burgemeester. Er zaten volgens haar veel engeltjes op hun schouders. Het had veel erger kunnen aflopen. Van de meer dan 50 scholieren moesten er 15 naar het ziekenhuis. De meeste kinderen hebben schrammen en kneuzingen. De Amsterdamse sportschool Saints and Stars moet ruim 3 ton boete betalen voor het overtreden van de arbeidsregels. Ze lieten buitenlanders voor zich werken die geen vergunning hadden. En ook was de administratie niet op orde, zegt de arbeidsinspectie. Die kan de sportscholen sluiten als die binnen 5 jaar weer de fout ingaan. Nu Avro Tros ook volgend jaar niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival, gaat de NPO kijken hoe nu verder. BNNVARA zegt achter Avro Tros te staan en dus niet in de markt te zijn om een Nederlandse inzending te verzorgen. Het is ook niet duidelijk of het festival in Nederland wordt uitgezonden. De NOS nam het dit jaar eenmalig over. Volgens oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff had de Tweede Kamer tijdens de corona-uitbraak weinig kennis in huis en moest iedereen maar uitgaan van experts. Dat zei hij bij de enquêtecommissie. Veel tijd om te vergaderen over de maatregel hadden de Kamerleden niet, zei hij, waardoor het kabinet veel ruimte kreeg. En de Britse regering heeft social media gevraagd filmpjes waarin gevaarlijk rijgedrag wordt opgehemeld van internet te halen. Aanleiding is een ongeluk afgelopen weekend waarbij 7 mensen om het leven kwamen, waarschijnlijk door een spookrijder. Op social media zijn filmpjes te zien van jongeren die elkaar uitdagen om gevaarlijk te rijden. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden komen eerst nog stapelwolken voor. Het is van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Vanavond helder, vannacht koel en morgen opnieuw zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Shell kan niet snel genoeg van zijn chemietakken af. Straks meer in BNR Zaken doen.
14: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Hey accountant of boekhouder. Wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
15: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
16: Ik pak je vast.
17: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
18: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
17: Vandaag is er en morgen weten we niet.
18: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
19: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
23: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Laatste half uur van BNR.
21: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.

0: deze kabbelende dag stijgers,
1: jawel, dalers? Even kijken, Aegon en IMCD die zijn aan het vechten om de toppositie. Aegon kan ik verklaren omdat de zakenbank Berenberg een goed rapport heeft geschreven. Die lovende verzekeringsmaatschappij. Mocht ook wel, het bedrijf deed het al een week slecht op de beurs. Berenberg houdt ondertussen een koersdoel aan van ruim 9 euro. En adviseert klanten ook om het te kopen. En daar geven mensen duidelijk gehoor aan.
0: Dan is er nieuws over Shell. Ik sprak er eerder over met energiedeskundige Ronald de Zoete. Financial Times komt met interesse in de chemietak, was het, hè?
1: Ja, maar het aandeel reageert dus niet zo heel erg sterk. Mensen over elkaar heen vallen om die Amerikaanse chemieactiviteiten te kopen. Dus we hebben olieconcern ExxonMobil. Die zou geïnteresseerd zijn, net als LyondellBasell. Private equity house Apollo Global Management. En Kuwait Petroleum zou dat allemaal willen hebben. Die verlieslatende tak zou ongeveer 8 miljard waard moeten zijn. Dat blijkt uit bronnen die de Financial Times inderdaad heeft gesproken. En Ronald de Zoete die kon ons vandaag uitleggen waarom Shell er zo graag van af wil. En wat deze partijen daar dan wel mee kunnen doen.
2: ExxonMobil, een van de bieders, die heeft zelf olie. Wat voor hun heel interessant is als ze een petrochemisch complex kopen, is dat als de markt bij hun wat tegen zit en ze de olie slecht kwijt kunnen, kunnen ze dat in hun eigen petrochemische fabriek wel verder verwerken. Dus hoeven ze niet tegen lage prijzen op die marktprijs te verkopen. Neem je bijvoorbeeld het bedrijf LyondellBasell, dat is al heel groot in die petrochemische sector. Die kan nu mooi hun marktaandeel vergroten en zo proberen synergievoordelen te halen. Goed voor hun aandeelhouders. En een groep als Apollo, die doet dat meer om, het is nu niet zo'n beste tijd, zeg maar, om chemische assets te kopen, bezittingen. Dus die denken, ik koop gewoon nu laag dat hele stukje van Shell over. Ik ga dat herstructureren en straks kan ik gewoon dat gaan cashen. Dus ze hebben allemaal inderdaad hun eigen voordelen daarbij.
1: Ja, en als ik dan begin over de olieprijzen, dan zeg jij altijd, Sam, ik heb geen rijbewijs, dus dat maakt niet uit. En dan zeg ik altijd, ja, maar Thomas, ik heb wel last van de oorlog in Iran. En de Shell duidelijk ook, want die heeft geld nodig om te investeren in omwegen bouwen.
2: En ze zien gewoon dat de oliemarkt eigenlijk behoefte heeft aan zekerheid van levering. Dus er wordt nu naastig gezocht naar olievelden, nieuwe velden die buiten de invloedssfeer zit van Iran. Ja, en daar is heel veel geld voor nodig. En het is niet voor niks dat dit nu naar buiten komt. Dus het geeft volgens mij heel goed aan dat de ontwikkelingen nu rond het Midden-Oosten oliebedrijven aanzet tot nog sneller te gaan investeren in nieuwe olievelden die zeker olie kunnen leveren naar hun klanten.
0: De last van Shell en de oorlog in Iran is natuurlijk relatief, hè, want het aandeel staat flink in de plus sinds het uitbreken van die oorlog.
1: Ja,
0: maar ze hebben nu nieuwe wegen nodig om die olie ook ergens te krijgen.
1: Ja, precies. Kijk, het is natuurlijk voornamelijk de olieprijs waar het aandeel op reageert. Je ziet nu ook, ik moet echt zeg maar zoeken in mijn lijstje met aandelen. Vandaag reageert het aandeel met min 0,1% voor Shell. Dus het is voornamelijk die olieprijs en ze hebben er voornamelijk profijt uit gehaald.
0: Nog een milde reactie. Hoe gaat het met ASML? Want er is nieuws over een aankomende Chinese concurrent.
1: Ja, het heet Dongfang Jingyuan. En ik hoop dat ik het een beetje goed uitgesproken. Ik denk het niet. Maar dat wil naar de beurs in Shanghai. En het heeft een wat schimmig verleden. Daarom vond ik het toch leuk om daar eventjes bij stil te staan. Het bedrijf is in het verleden beschuldigd data te hebben gestolen van ASML. Twee medeoprichters hebben ook schuld bekend. En nu maakt het bedrijf in China software die concurreert met ASML software. Daarmee valt het ook netjes in de Chinese strategie om zo snel mogelijk onafhankelijk te worden van het Westen wat betreft de chipindustrie. Grappig hoe die strategische onafhankelijkheid twee kanten opwerkt. Ondertussen claimt het bedrijf vooral te steunen op eigen werk. Maar ja, dat is natuurlijk moeilijk te bewijzen. De cijfers van het bedrijf zelf zijn ook niet zo gezond, ondanks steun vanuit de Chinese overheid. De beursnotering is ook nog geen feit. ASML heeft hier zelf eerder voor gewaarschuwd. Een succesvolle beursgang staat dus ook nog helemaal niet vast. Dus het is geen donderslag bij heldere hemel. Het aandeel noteert nu op, en ik moet hem, omdat het een milde reactie is,
0: zoek hem er even bij. Neem je tijd.
1: Ik pak hem er even bij. Min 0,3. Dus dat valt ook eigenlijk allemaal hartstikke
0: weinig
1: mee.
0: Weinig zorgen.
1: Precies, het is absoluut niet te vergelijken met vorige maand toen CXMT naar een beursdebuut maakte waar je u tegen zegt. En er vervolgens aan werd gekondigd dat China zijn eigen ASML-machines ging maken.
0: Sam van Zuilen, hij is weer terug, onze beursnerd. Dankjewel. Voor meer nieuws en inzichten over de financiële markten kun je je abonneren op de podcast Beursnerd.
3: Macro met Mujagic.
0: Het laatste macro-economische nieuws vandaag toegelicht door Edin Mujagic. Edin, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Thomas.
0: Het is maandag, we gaan meteen ergens het mes inzetten.
4: Tuurlijk.
0: Waar gaan we het mes inzetten?
4: Wat is de gemeenschappelijke noemer tussen Ursula von der Leyen en Mario Draghi, Thomas?
0: De noemer?
4: Ja, wat hebben ze gemeenschappelijk? Nou, heel veel dingen natuurlijk.
0: Hard voor de Europese zaak.
4: Dat zeker. Maar iets anders wat ze gemeenschappelijk hebben is dat ze beide zeggen, om uiteindelijk onze economieën innovatiever en concurrerender te maken in de wereld, moeten we heel veel dingen doen. En een van die dingen is, bureaucratie voor bedrijven

0: verminderen.
1: Oh ja,
0: dus maar... mes in... Nou, dat doen ze
1: daar
0: ook.
1: Daar zijn er wel meer van trouwens, mensen die vinden dat dat nodig
0: inderdaad,
1: is.
0: Inderdaad, maar deze twee zitten op de posities waar ze ook daar iets aan kunnen doen. Nou, Ursula von der Leyen is al bezig met wetgeving in elkaar schuiven om zo regelgeving te proberen te reduceren.
1: Ja, omnibuswetgeving.
0: Omnibuswetgeving. Ja. Mario Draghi heeft in zijn veelbesproken rapport uit 2024 daar ook een wezenlijk stuk aan gewijd hoe belangrijk dat is. En dan kom je op de website van de Duitse Bundesbank, Duitse Centrale Bank. En daar vinden we in het juli-versie van het maandelijkse bulletin onder andere iets interessants hierover. Namelijk, zij hebben een onderzoek uitgevoerd in Duitsland onder Duitse bedrijven. En ze gingen na hoe heeft de mate van bureaucratie, dus de omvang van bureaucratie, zich ontwikkeld sinds 2022. Dus in de periode waarin Europa probeert en zegt, nou, dat moet allemaal minder en minder worden. Nou, wat lezen we in dat stuk? Sinds 2022 zijn er steeds meer bedrijven in Duitsland die zeggen, bureaucratie is in toenemende mate een alsmaar groter probleem voor ons. Om dat even in perspectief te plaatsen. In 2022 zei 45% van de Duitse bedrijven dat. De laatste stand van zaken is 70%. Dus het loopt behoorlijk op. Om dat even in een soort context te plaatsen. Die bedrijven hebben natuurlijk last van meerdere dingen dan bureaucratie alleen. Je kunt je voorstellen, zeker als we het over deze periode hebben, sinds 2022, hoge energiekosten. Dat staat ook op de radar van die bedrijven. Nou, dat zegt 50% van de bedrijven. Het vinden van geschikt personeel, ook een groot probleem. Voor 50% van Duitse bedrijven een groot probleem. Dus die grote problemen, daar zegt de helft van, maar 70% zegt ja, die bureaucratie.
1: De hekel aan extra regels wordt nog weer breder gedragen.
0: Dat is in toenemende mate een probleem voor ons. Nou, waar moet je dan aan denken? Waar hebben we het over? Hoe hoog zijn die kosten? Gemiddeld genomen besteedt een doorsnee Duits bedrijf 7% van het jaaromzet aan voldoen aan bureaucratische regels. Dat is 50% meer dan wat het in 2022 is geweest. Dus het is alleen maar opgelopen sinds die
1: tijd. Flinke hap van je mogelijke winst.
0: Hap. Het wordt eigenlijk nog erger. Want de grote bedrijven, daar zijn de kosten om en nabij 4% van het omzet. Omdat ze meer personeel hebben en meer mogelijkheden hebben. Maar voor de ruggengraat van de economie, MKB, hebben we het over ruim 7% van jaaromzet. Wat ze gewoon kwijt zijn aan voldoen aan allerlei regels. En dat wordt er niet minder om.
1: Maar overigens hebben ze daar sinds enige tijd natuurlijk een niet zo nieuwe bondskanselier.
0: Ja.
1: Meneer Merz, die zei ja, als ik het voor het zeggen krijg, dan komt er, en volgens mij noemde hij dat een herfst van hervormingen aan, ja, dan ga ik dit radicaal aanpakken.
0: Het begint al een beetje raar dat je als bondskanselier zegt, als het aan mij ligt, het ligt aan jou. Jij bent degene die de regering leidt. Dus als er iemand in staat is om daar iets aan te doen, dan zou hij toch moeten zijn.
1: Het vanaf dag één ging niet anders aanpakken dan zijn voorgangers.
0: Kijk, dat leeft daar nu misschien wat extra, maar in Europa als geheel hebben we het al jaren hierover. Dus vandaar dat ik dit stuk interessant vond, omdat het precies gaat over die periode sinds 2022. Ja, en daar zie je gewoon heel weinig aanwijzingen dat in Duitsland in ieder geval dat het de goede kant op gaat. En dat is wel de grootste economie van de eurozone en de Europese Unie. Nou, waar zit het dan meteen, vooral welke sector? Door alle sectoren heen loopt het, maar de financiële sector heeft daar de meeste last van. Nou, iedereen die financiële sector werkt, die weet precies waar ik het nu over heb, als je de afgelopen jaren kijkt. Dan kun je zeggen, nou ja, dat hoort ook omdat financiële sector, de banken zijn gered in 2008, begrijp ik allemaal. Maar je moet niet vergeten, als die sector met hogere kosten te maken heeft om te voldoen aan bureaucratie, dat wordt gewoon doorbreken naar alles en iedereen. Want niemand kan om banken heen, om maar wat te noemen. Op welke terreinen vinden die bedrijven dat de bureaucratie vooral snel is toegenomen de afgelopen jaren? Nou, dan hebben we het over in ieder geval drie hoofdgebieden als het ware. Belastingwetgeving, daaraan te voldoen. Wat je al moet insturen naar de Belastingdienst. Nou, dat is een forse post. Privacywetgeving. Wie heeft het hier niet meegemaakt? Als je kinderen op basisschool hebt, dan krijg je aan het begin van het nieuwe schooljaar een mailtje van: kunt u opnieuw uw e-mailadres, telefoonnummer, et cetera, alles doorsturen? We hadden het al, maar het moest allemaal weg vanwege de wetgeving. Nou, daar is dan wel iemand mee bezig om dat in te voeren, administrateren. In het bedrijfsleven gaat het net zo. En de hele wetgeving omtrent ESG, dus milieuwetgeving, met als misschien wel het beruchtste voorbeeld dat je ook verantwoordelijk bent voor alles wat zich in de toeleveringsketen afspeelt.
1: Oké, daar is nu natuurlijk die omnibuswetgeving.
0: Daar wordt iets aan gedaan, maar goed. Ik heb me altijd afgevraagd, als ik naar die omnibuswetgeving keek, kan dat überhaupt een succes gaan worden? Want we hebben het over dezelfde mensen die zich 5, 10 jaar daarvoor echt al hemel en aarde hebben bewogen om al die regels te introduceren. Mm-hmm. Dus hoe groot is de kans dat ze nu daar net zo hard in gaan snijden?
1: Nou, er waren overigens ook grote bedrijven die zeiden: wij hebben ons helemaal voorbereid op wetgeving die niet komt. Wat flikken ja, ons er nu?
0: Maar die kosten heb je dus wel gemaakt. Ja. En die kosten blijf je dus maken. Wat zijn de economische kosten van dit alles? Nou, deze bedrijven zeggen: het remt onze investeringen af. Want je bent gewoon meer bezig met andere zaken te regelen. De schatting van de Bundesbank is dat de arbeidsproductiviteitsgroei in Duitsland tussen 22 en 25 met 0,5% verlaagd is hierdoor. Nou, arbeidsproductiviteitsstijging is juist wat we nodig hebben voor de toekomst. We weten dat dat aan zich al heel laag is. En dan krijgen dit effect er nog eens bovenop. 1 op de 10 bedrijven heeft personeel moeten aannemen alleen maar om zich bezig te houden met de bureaucratie. En gemiddeld genomen in de MKB-sector gaat 7% van de werkuren op aan voldoen aan nieuwe regels of bestaande of nieuwe regelgeving. Ja, dat zijn dus allemaal zaken die haak staan op wat wij met z'n allen willen. Ja. Namelijk onze economieën toekomstbestendig
1: zoals
0: maken.
1: Zoals wel vaker komt de oplossing uit Nederland, en om heel specifiek te zijn, uit het Financieel Dagblad.
0: Ja, ik lees deze ochtend bij mijn eerste kop koffie blader ik Financieel Dagblad door. En daar staat een interview met de nieuwe directeur van RDW.
1: Jantina Woudstra is
0: inderdaad,
1: dat?
0: Zij komt uit het bedrijfsleven en haar advies is: ambtenaren moeten zich wat meer de vraag stellen als ze bezig zijn met iets, met een nieuwe regelgeving of zo. Waarom is dit eigenlijk nodig? En wordt de samenleving er beter van? Ik denk dat als je die vraag wat vaker gaat stellen, zou het zomaar een bijdrage kunnen leveren aan, nou, voldoen aan wat ik in ieder geval hoor uit de Europese Uniehoek, dat het allemaal echt stukken minder moet. En wat de Duitse bedrijven betreft, kan dat niet snel genoeg komen.
1: Ik heb nog één vraag, want ik zie weer een kop koffie staan. Hoeveelste kopje is dit?
0: Dit is mijn tweede van de dag. Oh. En ik heb nog eentje te gaan, Thomas.
1: Edu Mojekic, dankjewel. Tot later deze week.
2: Blik op de wereld.
1: Oekraïne viert vandaag 35 jaar onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie. Om te blijven vechten voor die onafhankelijkheid hoopt president Zelensky vandaag hernieuwde steun te krijgen van de Coalition of the Willing. Luc de Klerk, onze buitenlandredacteur, volgt het. Wat hoopt Luc, goedemiddag, Zelensky vandaag dan los te peuteren?
3: Ja, het belangrijkste is en blijft toch luchtverdediging. Oekraïne heeft tekorten daaraan en het moet dus steeds meer keuzes maken in hoe en wat het dan uiteindelijk uit de lucht schiet. Volgens Zelensky is het aantal Patriots dat Oekraïne ontvangt gehalveerd sinds 2023. En toen dat jaar kwamen er nog 675. Afgelopen jaar slechts 364. En dit jaar zal het aantal zoals het er nu naar uitziet nog lager zijn. En dat terwijl je Rusland de aanvallen juist weer verder opvoert. En afgelopen juli was ook de maand met de meeste burgerslachtoffers in Oekraïne sinds mei 2022. En Zelensky probeert nu nog 300 Patriots aan te schaffen voor komende winter. Want ja, dat hebben we al eerder gezien, dat dan in die periode Rusland zich waarschijnlijk nog meer op energieinfrastructuur gaat richten, met tot gevolg dat Oekraïners in de kou komen te zitten. En niet alleen raketten zijn belangrijk, maar ook geld. De EU heeft dit jaar besloten dat Oekraïne een lening van 90 miljard krijgt. Nou, daar hebben we het op deze plek volgens mij ook vaak over gehad.
1: Zeker.
3: Over die discussie, de bevroren tegoeden en België dat dwars lag.
1: Bart de Wever,
3: inderdaad. En dat geld staat alleen nog niet op een rekening in Kiev. En Zelensky zegt dat het Oekraïense ministerie van Defensie een tekort heeft van 27 miljard dollar. En om het jaar van 2027 normaal te kunnen starten is er ook ongeveer 8 à 10 miljard dollar nodig. En dan is er later nog meer geld weer nodig om de salarissen van militairen normaal te kunnen betalen. Dus hij wil graag dat geld snel krijgen.
1: Ja. Nou hebben ze daar met die Coalition of the Willing net de stoelen aangeschoven. Ze zijn echt net begonnen. Ja. Maar Zelensky heeft al wat binnen.
3: Ja, want dit weekend hebben Zelensky en Macron al gebeld, de Franse president. En na dat gesprek werd bekend dat Frankrijk de levering van raketten versnelt. Er waren geen details over wat er dan precies en wanneer precies geleverd wordt. Maar Oekraïne wacht al een tijdje op de SAMP-T-raketten. Werd eerder gezegd dat die pas voorjaar 2027 komen. En dat is een Frans-Italiaans alternatief op de Amerikaanse Patriots. Is de vraag dan wel of die dan even goed werken als het Amerikaanse systeem. En dan zijn er nog de lange afstandsraketten, de Storm Shadows, een Frans-Brits systeem. En in navolging van Frankrijk heeft het VK vandaag toestemming gegeven aan Oekraïne om die zelf te gaan maken. En in tegenstelling tot de Patriot SAMP-T is dat geen defensief, maar meer een offensief systeem. Dan is er ook al wat geld toegezegd. Noorwegen, een NAVO-land, dat vergeten we misschien wel eens, maar gewoon grenst aan Rusland, heeft al gezegd dat het zijn steun aan Oekraïne in 2027 voort zal zetten met hetzelfde bedrag, 7,8 miljard euro, wat het ook de laatste jaren al deed. En de Europese Commissie heeft vandaag bekendgemaakt dat er een nieuw deel van die lening van 90 miljard is goedgekeurd. En concreet komt er dan 6,1 miljard euro vrij, bedoeld voor raketten, munitie, radars. En dat geld wordt pas echt gestort als Oekraïne dan ook aantoont bij welke defensiebedrijven het geld terechtkomt. En als het even kan, graag bij Europese bedrijven, wil de EU natuurlijk.
1: Snap ik. Die Coalition of the Willing, is dat overigens een wisselend gezelschap of heeft dat dan een vaste vorm? Wie zijn daar nu bij?
3: Nou ja, het is nu vooral opvallend wie er wel fysiek of niet bij is. Eigenlijk veel van de grote namen ontbreken. Dus Macron, Merz, die zijn er niet bij. Von der Leyen, Rutte staan niet op het lijstje. Die laatste wordt wel vertegenwoordigd door de plaatsvervangende secretaris-generaal van de NAVO. Macron en Merz, die bellen wel nog in bij de vergadering. Die ze ook zullen voorzitten. Samen met de Britse premier Andy Burnham. En hij is net als Antonio Costa, voorzitter van de Europese Raad, wel naar Kiev afgereisd. Zitten natuurlijk ook altijd veiligheidsrisico's aan zo'n reis. Maar ja, de precieze redenen waarom sommigen er wel of niet fysiek bij dat zijn, dat weet ik nou ook niet precies. Maar ja, het zou toch wel sterker signaal zijn als er meer van die hotshots in Kiev zijn op zo'n dag van vandaag. En voor Burnham is het zijn eerste buitenlandse reis ook meteen. En hij maakt ook eigenlijk al vanaf het begin van zijn premierschap al wel duidelijk dat hij net als Starmer Oekraïne zal blijven steunen. En hij neemt nu dus net als Starmer ook de rol van voortrekkers in die Coalition of the Willing weer op zich. En dus ook het feit dat het VK dus vandaag die steun voor die raketten heeft aangekondigd, laat ook wel zien dat Burnham doorgaat op de weg van Starmer. En dit weekend werd ook nog bekend dat Rusland in reactie daarop allemaal zijn ambassadeur uit Londen heeft teruggeroepen. Nou, en Burnham zegt dat die diplomatieke druk niks zal veranderen verder aan de Britse steun voor Oekraïne.
1: De grote afwezige is en blijft Amerika. Kan er toch nog iets van een transactie plaatsvinden tussen Oekraïne en Washington?
3: Nou, vandaag moet daar misschien toch niet zoveel meer van verwachten. De Oekraïners die wachten al echt de hele tijd op een bezoek van Steve Witkoff en Jared Kushner uit Amerika. Maar dat bezoek wordt telkens uitgesteld. Was eerst nog de verwachting dat ze misschien er vandaag ook zouden zijn. Maar nee dus. Marco Rubio, de minister van Buitenlandse Zaken, die heeft wel een summier statement afgegeven vandaag, waarin die Oekraïne nog feliciteert en zegt dat de Verenigde Staten zijn toegewijd aan de soevereiniteit van Oekraïne en blijven werken aan de steun voor een onderhandelde schikking van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En Zelensky heeft gisteren wel gesprekken gevoerd met Republikeinse en een Democratische senator die in Kiev waren. Keith Kellogg, de oud Oekraïne-gezant van Trump, en Mike Pence, een oude vicepresident. Die waren trouwens ook al in Kiev. En volgens Pence heeft Zelensky tegen hem gezegd dat Oekraïne 5% van de overgebleven Amerikaanse Patriots zou willen hebben. Nou, Pence gaat die waarschijnlijk niet binnenslepen bij het Witte Huis voor Zelensky, maar had dan wel een idee, vraag dan is aan Zuid-Korea. Want de relatie tussen dat land en Amerika is slechter geworden, doordat de Amerikanen de laatste oefeningen terugschaalden, militaire oefeningen. En misschien dat Zuid-Korea Trump weer wat kan vleien als het luchtverdediging gaat leveren voor Amerika in het Midden-Oosten en eventueel dan ook voor Oekraïne. Nou, een beetje longshot nog misschien voor de Oekraïners, maar ja, alle beetjes helpen uiteindelijk.
1: Luc de Klerk, onze buitenlandredacteur. Dankjewel. Terugblik op de wereld, dat kan. Je vindt alle afleveringen in je podcast-app. Lisbeth en Niels vind ik op dit moment al in de studio. Welkom.
4: Ha, Thomas.
1: En zometeen zijn jullie nog veel langer tijdens de avondspits tussen 4:30 en 6:30. Met, zegt u het maar, dame, heer. Jullie mogen het zelf uitvechten.
4: Wij ontvangen Peter Wennink in de studio. Die gaat zijn licht laten schijnen over wat een Duitser gezegd heeft over onze ambities wat betreft innovatie. Er is een Nederlands instituut, wat dat moet er komen, het NADI, disruptieve innovatie. En de Duitse evenknie zegt, nee, jullie moeten dat bedrag verdubbelen. Want anders sla je geen deuk in een pakje boter. En wij gokken dat Peter Wennink het daarmee eens is.
1: Ja, want het staat volgens mij ook in zijn rapport.
4: Precies, maar hij kan het vast nog in detail inkleuren voor ons.
1: Oké, dan, en Niels?
5: Ja, we hebben ook Hans Beckman te gast, die zit daarvoor. Die wil eigenlijk niet dat er bezuinigd wordt. Hè? Dus die, ja, kunt vanuit een bepaald perspectief zeggen, die vraagt ook om geld. Zijn laatste, we doen een serie met de laatste schoten voor de boeg voor Prinsjesdag.
1: En niet met elkaar in gesprek, want de vakbond was de grote afwezige bij het schrijven van
5: Het afwezige, ze zijn niet benaderd door Wennink.
1: Precies, dus ook, dus ik dacht misschien leuk om die twee nog met
4: elkaar te praten. Misschien kan hij even blijven.
5: Ja, natuurlijk. Proberen aan elkaar te koppelen. En dan hebben we ook nog een onderwerp over de platformeconomie. Daar gaan we wat langer over praten. Er is een wet in de maak om die platformeconomie Uber, hoe heet die? Dat eten wat de hele tijd
4: thuisbezorgd.
5: Ja, die groene bedoel ik.
4: Deliveroo, die is al weg.
5: Ja, om dat soort platformen, de werkgelegenheid daar beter te regelen. Oh ja. Dat mensen ook die denken dat ze schijnzelfstandigen zijn, dat kunnen aankaarten, kunnen claimen.
1: Ja.
5: Daar praten we over met een ondernemer die dat soort platformen bouwt. En met een hoogleraar arbeidseconomie. Ja. Arbeidsrecht.
4: We moeten het ook nog over het Songfestival hebben.
5: Ja, het Songfestival.
1: Wil je niet meedoen, geloof ik?
4: Afro Tros heeft gezegd, wij gaan het niet organiseren. Maar dat is iets anders dan dat we niet meedoen. Want misschien steekt een andere omroep de vinger op.
1: Ik wens jullie en de luisteraar veel plezier met de avondspits vanaf 4:00. Morgen ben ik er weer. Mijn gast is Michel van Leeuwen. Hij is van incassobureau en gerechtsdeurwaarder Vlanderijn over sociaal incasseren. Boekenstein en de Wijk zijn er zometeen al na de nieuwsupdate. Tot morgen.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
7: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
8: Tot morgen.
9: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
10: Na één cursus van 4:00 heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
11: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
10: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
12: In de flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
13: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
12: Probeer de software voor de flexbranch. Check easyflex.nl.
14: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
15: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
16: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
15: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
17: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
18: BNR Verkeer.
19: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie. Het is wat rommelig onderweg. Er zijn meerdere bijzonderheden. Allereerst een ongeluk met vrachtwagens op de A1 richting Apeldoorn bij Hoenderloo. De weg is helemaal dicht en omrijden kan via Ede en Arnhem over de A30, A12 en A50. Verder de A28 naar Zwolle toe. Bij het harde gebeurde afgelopen nacht een ongeluk. Tot na de avondspits is de weg daar afgesloten. Omrijden kan via Lelystad, volgt dan de A1, A27 en de A6. En tenslotte goed nieuws over de A12 richting Den Haag. Bij Nieuwegein, de afrit, is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een file, 5 kilometer en ongeveer 3 kwartier. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A6 naar Lelystad bij 282,3. Maar ook de A28 naar Groningen bij 96,4.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
20: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De kinderen in de Duitse bus die vannacht crashte bij Wezep hebben enorm veel geluk gehad, zegt de burgemeester. Er zaten volgens haar veel engeltjes op hun schouders. Het had veel erger kunnen aflopen. Van de meer dan 50 scholieren moesten er 15 naar het ziekenhuis. De meeste kinderen hebben schrammen en kneuzingen. De Amsterdamse sportschool Saints and Stars moet ruim 3 ton boete betalen voor het overtreden van de arbeidsregels. Ze lieten buitenlanders voor zich werken die geen vergunning hadden, en ook was de administratie niet op orde, zegt de arbeidsinspectie. Die kan de sportscholen sluiten als die binnen 5 jaar weer de fout ingaan. Nu Avro Tros ook volgend jaar niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival, gaat de NPO kijken hoe nu verder. BNNVARA zegt achter Avro Tros te staan en dus niet in de markt te zijn om een Nederlandse inzending te verzorgen. Het is ook niet duidelijk of het festival in Nederland wordt uitgezonden. De NOS nam het dit jaar eenmalig over. Volgens oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff had de Tweede Kamer tijdens de corona-uitbraak weinig kennis in huis en moest iedereen maar uitgaan van experts. Dat zei hij bij de enquêtecommissie. Veel tijd om te vergaderen over de maatregel hadden de Kamerleden niet, zei hij, waardoor het kabinet veel ruimte kreeg. En de Britse regering heeft social media gevraagd filmpjes waarin gevaarlijk rijgedrag wordt opgehemeld van internet te halen. Aanleiding is een ongeluk afgelopen weekend waarbij 7 mensen om het leven kwamen, waarschijnlijk door een spookrijder. Op social media zijn filmpjes te zien van jongeren die elkaar uitdagen om gevaarlijk te rijden. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden komen eerst nog stapelwolken voor. Het is van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Vanavond helder, vannacht koel en morgen opnieuw zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
21: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
22: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
21: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
23: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
3: De Stalinistische kernmacht Noord-Korea. Een bedreiging voor zijn buren Zuid-Korea en Japan. Bombardeert nu Europa. Noord-Koreaanse ballistische raketten raken steden in Oekraïne. En de samenwerking met Rusland wordt verder uitgebreid, zegt president Zelensky.
4: Russia wants to bring in another 30,000 North Korean troops. In addition, North Korea is preparing to supply Russia with new launchers for ballistic missiles.
3: De Russisch-Noord-Koreaanse samenwerking vormt een bedreiging voor de NAVO.
5: The threat is there. Russia working with North Korea, Iran and China. Let's not be naive.
3: En onze Aziatische partners.

0: Ja. Ik wil vooral eerst mijn bewondering uitspreken voor de collega's van de Noord-Koreaanse staatstelevisie die dit in elkaar hebben gezet. Deze registratie van een militaire oefening onder toeziend oog van Kim Jong-un, waar wij graag gebruik van maken. Bij Boekestein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde met gast, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden, Remco Breuker. Hoi.
1: Hey.
0: Ze zijn goed in spektakel in Noord-Korea, Remco.
1: Ja, zeker.
0: Zijn ze ook goed in vechten? Hebben ze een sterke krijgsmacht, een goede krijgsmacht?
1: Moeilijk te zeggen. Noord-Korea staat in de Global Firepower Index op nummer 31 of 32.
0: Oh,
1: dat is niet heel indrukwekkend. Zuid-Korea staat op nummer 5, de hoogst genoteerde niet-kernmacht. Het heeft wel een heel groot leger. De schattingen lopen uiteen van ongeveer 1,3 miljoen tot 2,1 miljoen. Maar het groot deel van die soldaten vecht niet. Is ook niet, ja, die hebben allemaal wel geleerd hoe ze een geweer moeten afschieten. Maar het zijn bouwvakkers, het zijn mijnwerkers, ja. Het zijn mensen die gewoon de grote infrastructurele projecten uitvoeren met een legeruniform aan. En algemeen wordt aangenomen, zolang er geen kernwapens worden ingezet, zou Zuid-Korea een directe confrontatie met Noord-Korea eigenlijk altijd winnen.
0: Ja. De eerdere lichting die door Noord-Korea richting, vooral Koersk was dat, maar tussen de Oekraïnse grens was gestuurd, ging ook vrij snel door de hakmolen, zeg maar. Maar ik zag wel van de Oekraïnse inlichtingendienst die waarschuwde voor de Hwasong 11DA, die 6 tot 900 kilometer bereik heeft met 2,5 ton aan explosieve
1: kop. Absoluut. Van raketten weet ik heel weinig hoor, dus dat neem ik zo aan van de Oekraïnse inlichtingendienst. Maar het zijn ballistische raketten en die zijn voor Oekraïne niet te verdedigen. Voor de meeste landen niet waarschijnlijk. Die gaan te snel naar beneden. Maar het andere punt is dat het Noord-Koreaanse leger in de tussentijd, en heeft Zelensky ook al 2 jaar geleden voor gewaarschuwd, heel veel bijgeleerd. Met andere woorden, Noord-Koreanen zijn nu in staat om een oorlog met drones uit te vechten. Ja. En niet meteen te worden weggeveegd. Ik denk niet dat er een NAVO-bataljon is dat in staat is om dat te doen.
0: Ja.
1: Oekraïne kan het, Zuid-Korea kan het ook niet.
0: Nee, ik begreep dat bijvoorbeeld in Zuid-Korea ook met zorg wordt gekeken naar de kennis extreme die Noord-Koreanen dan dus in deze oorlog kunnen opdoen.
1: Absoluut. Ja.
0: Rob, ik ga even naar jou, want je bent van afstand bij ons. Hoe kijk jij naar die... Er zaten dus al wat Noord-Koreanen in Rusland, maar er is nu een flinke nieuwe lichting die door Zelensky is aangekondigd. En dus die extra ballistische raketten die worden ingezet, waarmee dus die samenwerking tussen Noord-Korea en Rusland verder wordt verdiept.
2: Ja, dat klopt. En dat heeft enorme politieke consequenties. Kijken of het militair veel uitmaakt, dat valt nog te betwijfelen. Je hebt al eerder gezegd dat de eerste successen van de Noord-Koreanen niet al te groot waren. Dat doen ze ook in belangrijke mate om te leren. Dus oorlogservaring is buitengewoon belangrijk voor zo'n land. Om dat te gebruiken tijdens een conflict bijvoorbeeld met Zuid-Korea, als dat er ooit zou aankomen. Ik denk dat die Noord-Koreaanse militairen ook vrij snel er doorheen worden gejaagd. Er wordt gesproken over 30.000 tot 50.000. Nou, als er 50.000 zo zijn, dat is anderhalf maand werk voor de Oekraïners. Maar dan hebben ze dus wel een hele hoop ervaring hebben ze opgedaan. En ik denk dat dat het allergrootste probleem is. Nou, dan nog even die raketten. Er zijn dus, en daar gaat het feitelijk om, 100 KN-23 raketten geleverd door Noord-Korea. Er zijn er inmiddels 80 van verbruikt. Dus de grote vraag is, en daar kan ik geen antwoord op geven, hoeveel van die raketten die Noord-Koreanen nu eigenlijk hebben. Want als zij ook nu heel snel door hun voorraden heen gaan, dan is die dreiging niet zo groot. Maar tot nu toe zijn ze redelijk effectief.
0: Ja. Ik kijk even naar de professor Koreaanse middeleeuwse geschiedenis, maar die weet denk ik ook niet hoeveel raketten er in het arsenaal.
1: Laat nou mijn tweede specialisatie. Nee, helaas weet ik niet. Wat ik wel durf te zeggen is dat het industrieel potentieel van Noord-Korea is hoog. En er zijn heel veel fabrieken die jarenlang eigenlijk niet in gebruik konden worden genomen. Of niet meer konden worden gebruikt omdat er geen energie was en geen grondstoffen. Die problemen zijn nu verholpen, grotendeels. Dus de productie van wapens draait denk ik op een hoger niveau dan ooit tevoren wellicht.
0: Het is sowieso wel frappant eigenlijk dat Zuid-Korea een beetje in hetzelfde schuitje zit als wij. Nou, beide dan inmiddels bedreigd door Noord-Koreanen. Ja. Maar ook verraden door Trump. Het is ook een bondgenoot van de Verenigde Staten die vertrouwde op de backup van de Amerikanen.
1: Ja, ten dele wel. Ja, nee, absoluut waar. Dat is sinds 1945 eigenlijk. Is Amerika daar natuurlijk een grote aanwezige met een leger dat bijna 30.000 mensen of militairen nog steeds heeft daar. Maar Zuid-Korea is gewoon wel wat waakzamer, denk ik, dan Nederland zou zijn, of Nederland is. Omdat men hier wel al heel lang van uitgaat dat dit kan gebeuren. En daarbij helpt ook wel dat nu met een progressieve president, de progressieve aan de macht, dat die überhaupt al niet zoveel op heeft met de Amerikaanse aanwezigheid in Zuid-Korea.
0: Oh ja.
1: Dus de meeste presidenten gaan er heel pragmatisch mee om. En heel lang is het noodzakelijk geweest om het land te verdedigen. Is dat het nog steeds? Nou, een Noord-Koreaanse aanval kan het Zuid-Koreaans leger prima zelf afslaan. Daar heeft het Amerika niet langer voor nodig. En dat is denk ik nu ook de insteek van de progressieven. Ah. Die dat niet op die manier heel hard zullen zeggen. Tenminste niet de gematigde tak, omdat je anders weer met de polarisatie allemaal binnenlandse ellende krijgt. Men is denk ik eerder bang voor de wraak van Trump, van wat voor tarieven hij gaat opleggen of wat voor andere streken die gaat uithalen, dan angst voor een Zuid-Koreaans leger dat helemaal zelf zijn boontjes zal moeten doppen.
0: Oh ja.
2: Ja, volgens mij gaat het, als ik mag, om de operationele controle over de krijgsmacht. Hè. Dus de Zuid-Koreanen die bepalen volgens mij vanaf het midden van de jaren 90 wel hoe ze hun krijgsmacht kunnen inrichten en hoe ze die organiseren. Maar op het moment dat er een oorlog komt met tussen Zuid- en Noord-Korea, dan gaat de operationele controle, dus de bevelvoering over de krijgsmacht, die gaat over op de Amerikanen. En ik heb nu gezien dat president Lee, die zegt inderdaad nu van, dat zou ik nu wel eens een keer kunnen aangrijpen, dat hele gedoe met Trump en Noord-Korea en zijn toenadering weer tot de kimmetjes. Om hier toch een belangrijk punt van te maken en daar een einde aan te maken. Hoe denk je dat dat gaat lukken, Remco?
1: Ja, dit is inderdaad precies waar het om gaat. Het was al heel wat dat Zuid-Korea de operationele controle terugkreeg in vredestijd, maar ja goed, hoeveel heb je eraan? Het is ook duidelijk dat een Amerikaans leger nooit onder de vlag van een ander land zal vechten. Hoogstens ernaast. En dat is in Zuid-Korea ook niet zo'n geval van oorlog. Ja, dit is waar het de progressieve om gaat. Dat ze daar echt van af willen. Gaat het hem lukken? Ja, zoals Trump zich nu opstelt wel, denk ik. Ja, als Trump het echt niet wil laten gebeuren, dan is de kans klein dat het gaat gebeuren. Maar ja, dit is wat hij nu heeft gedaan, dat stuit zelfs de conservatieven in Zuid-Korea tegen de borst. Dus dat betekent dat Lee gewoon eigenlijk de kaarten heeft gekregen om deze hand goed uit te spelen. Dus het zou me niks verbazen als het hem lukt.
0: Trump die heeft deze week gezegd dat hij met Kim Jong-un weer wil praten. Hè? En dan Zuid-Korea weer is aangevreven. Dat is echt een beetje dezelfde rol als Europa. Van ja, jullie deden niet mee met Iran, dus hoef ik ook niks.
1: Ja, dat is zo. En dat heeft zich volgens mij bijgehaald omdat hij op dat moment aan dacht, denk ik hoor. want waar Zuid-Korea voor de rest wel heel goed ingespeeld op wat Trump zou willen als hij weer aan de macht zou komen. Ze hebben het verdrag opengebroken eigenlijk. Dat reguleert hoeveel Amerikaanse soldaten er in Zuid-Korea gestationeerd worden. En hoeveel dat Zuid-Korea en hoeveel dat Amerika kost.
0: Voordat Trump weer.
1: Dus 3 dagen of 4 dagen voor de verkiezingen in Amerika is dat weer ondertekend. Dus nog door de Biden-regering. En Zuid-Korea is toen miljarden meer gaan betalen. Anticiperend op een moment dat Amerika dit niet meer zou willen. En dan zeker Trump, die heeft daar in zijn eerste termijn nog problemen van gemaakt.
2: Wat ik echt paradoxaal vind, Remco, is dat president Lee op zich wel genegen is om tot een zekere mate van politieke toenadering te komen tot Noord-Korea. En nou doet de Amerikaanse president genaamd Trump dat. En dan breekt de pleuris uit. Wat is hier nou eigenlijk in wezen aan de hand?
1: Ja, dat is inderdaad wel. Dat is ontzettend ironisch. Hè? Dat de progressieven, waar Lee natuurlijk nu de leider van is, dat zijn degenen die altijd de olijftak uitsteken naar Amerika. Of sorry, naar Noord-Korea. Dat nu niet kunnen doen, want Noord-Korea kijkt heel stug de andere kant uit. Ja, eigenlijk klopt dit niet wat hier gebeurt. En toch gebeurt het. Wat je wel ziet, is dat aan de ene kant Noord-Korea.
2: Heb jij een verklaring?
1: Ja, ten dele. Noord-Korea weigert met Zuid-Korea te praten. En Noord-Korea heeft echt in 2018 afscheid genomen van Amerika als mogelijke Ja, partner gaat te ver, maar als mogelijk iemand die de staat die aan de andere kant van de onderhandelingstafel zit, dan krijgen ze niks van los. Is het idee, Trump is onbetrouwbaar, belooft te veel en doet dan niks. Zuid-Korea hoort daar dan ook bij. De Zuid-Korea is eigenlijk ook op dat moment op afstand gezet. De grondwet is aangepast en sindsdien zie je dat Noord-Korea geen enkele poging meer heeft ondernomen om echt met Noord-Korea en met Zuid-Korea te praten. Dat zeggen ze altijd wel, dat ze dat niet willen, maar ondertussen kan er altijd wel toch wel veel. Of meer dan je denkt. En nu niet meer. Ja, waardoor Lee, progressief als hij is, hij werd niet voor niets de Zuid-Koreaanse Trump genoemd. Niet omdat hij dezelfde denkbeelden heeft, maar omdat hij juist dezelfde gebrek aan denkbeelden heeft. Hij wordt er echt van verdacht geen enkel principe te hebben. En dat komt nu heel goed uit. Ik moet zeggen, ik vind hem als president, als politicus vond ik hem niet denderend, om het zacht uit te drukken. Maar als president, als staatsman, vind ik dat hij het helemaal niet slecht doet in een hele moeilijke periode. Dus hij is heel pragmatisch naar Noord-Korea. Laat zich niet leiden door progressieve ideeën daarin of conservatieve ideeën, maar kijkt wat dat mogelijk is. En dan zie je dus inderdaad het rare verschijnsel dat Trump nu de rol overneemt van een progressieve Zuid-Koreaanse president. Maar dan minus toch wel vaak de bagage die deze mensen dan wel hebben. En ja.
2: Nou ja, ik vraag me af, Remco, of inderdaad Trump daadwerkelijk bezig is in de richting van Noord-Korea. Want daar zijn namelijk ook enorme twijfels over. Ja. Ik vond het ook wel buitengewoon ironisch dat Kim's zus, die schijnt ook tamelijk veel invloed te hebben. Ja. Kim Yu-jong, die zegt, nou, ik weet helemaal niks van toenadering van Trump tot ons. Hoe moet je dit nou duiden? Wat is het nou?
1: Het grote punt is, ik kan niet bepalen of dit of Trump met verkeerde benen in bed is gestapt en toen dacht, ik ga de wereld even lastigvallen met deze post op Truth Social. Of dat hier beleid achter zit. Het punt met Trump is ook dat op dit moment ik niet weet wie hem adviseert over Oost-Azië of Noord-Korea. En tijdens zijn eerste termijn wist ik het wel.
3: Ja, weet je,
2: dat zal wel het was goed jonger zijn.
1: Ja, waarschijnlijk.
3: Trump zit gewoon, die is heel gebrand op een diplomatiek succes. En alle ellende die hij door Hormuz heeft. Dit zou er eentje kunnen zijn. Ja. Laten we wel zijn, de vorige keer met dat bezoek brachten. Was ook allemaal geweldig wat hij daar gedaan had. Dus helemaal niks is er gebeurd. Hè? Ja. Dus Trump kan ook zo regeren dat hij grote houten met toten erbij haalt. Dat weet ik allemaal niet. En vervolgens stort het allemaal weer in. Het schijnt hem niet te deren. Even terug naar Lee. Ik vind Lee eigenlijk ook heel slim opereren. Lee is dus eigenlijk een man die van links van het midden werkt. Hè? Ja. Hij wil toenadering, maar wel niet naïef, maar op basis van echte afschrikking. Hè? Dat is een hele verstandige positie, lijkt me. Jij zegt terecht van Noord-Korea wil niet praten, hij zit in de problemen. Dus eigenlijk is het wel handig dat Trump dat nu een beetje gaat proberen te doen. Moet hij natuurlijk wel aan tafel zitten, dat is natuurlijk altijd een probleem. Ja. En luister eens, Trump wil tegelijkertijd dus dat Zuid-Korea veel meer gaat betalen. Dus dan kan Lee ook zo manoeuvreren. Ja, we willen gewoon toch meer soevereiniteit, militaire soevereiniteit ook krijgen. Dus ik vind dat hij het eigenlijk heel goed doet.
1: Ja, dat ben ik met je eens. Ik vind dat Lee het inderdaad in de situatie waarin hij zit, hij heeft toch weinig manoeuvreerruimte. Dat hij inderdaad dat heel behendig doet. Ja. Wat ik me wel afvraag, waar Trump precies nou op hamert als hij zegt dat Zuid-Korea meer moet betalen. Want ja, misschien aan de oefeningen zelf. Ik kan me bijna niet voorstellen dat Amerika de kosten voor het Zuid-Koreaanse leger daarvoor opdraait. Misschien dat Zuid-Korea meer moet gaan betalen voor de Amerikaanse inzet bij die oefeningen. Maar om hoeveel geld gaat dat vergeleken met het legeren van zoveel manschappen daar? En daar betaalt Zuid-Korea al flink aan mee. Wat ik ook hoorde is dat het grote investeringspakket in Amerika van Zuid-Korea, 350 miljard over 20 jaar uitgespreid, dat Trump niet ziet hoe langzaam dat gaat en dat het daar een verwijzing naar zou zijn. Ik vind het een mate van subtiliteit die ik niet altijd met Trump
0: dat is een kenmerkend probleem. Even het jingeltje tussendoor.
4: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
0: Want we zijn op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendtje en Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. We praten met Remco Breuker, Korea-specialist en hoogleraar in Leiden, over dat probleem met die Noord-Koreanen dat ze dus daar hebben en dus nu hier ook. Ja. Ik was eigenlijk een beetje verrast, maar het zal wel aan mij liggen, dat dus Zuid-Korea denkt van, nou ja, we kunnen die Noord-Koreanen wel aan. Want dan denk ik, ja, maar hoe zit het dan met China? Want dat is natuurlijk toch de grote macht die zich laat gelden. En die staat toch eigenlijk weer meer aan, zeg maar, de Noord-Koreaanse kant. Dus zitten zij eigenlijk niet in een slechtere positie dan wij in Europa vis-à-vis Rusland? Want Europa is groter dan Rusland, maar in Azië is China de grote macht.
1: Ja, maar China kan natuurlijk niet al zijn macht en aandacht concentreren op Noord-Korea. Op het moment dat het wel doet, hebben ze in 1950 ook gedaan. En daar ging Taiwan. Dat laat ze zich niet nog een keer overkomen, denk ik. Ja, nee, maar het is wel. Zuid-Korea bevindt zich in een slechte positie. Al sinds de oprichting van de staat in 1948 eigenlijk. Ja, daar zijn ze aan gewend en daar werken ze goed mee. Waardoor je het bijna zou gaan vergeten, zeker als je daar bent. Het is een super fijne, comfortabele samenleving. Maar de dreigingen zijn wel echt reëel. Ja. En dat heeft er wel voor gezorgd dat het leger. Het is niet voor niets. Het is natuurlijk allemaal papier, maar goed, het wordt ingeschat als het vijfde leger ter wereld qua slagkracht. Ja. Het leger is serieus. Politici, met al hun alle schandalen en zo die er zijn, zijn over het algemeen zitten er ook hele serieuze mensen tussen die nadenken over hoe dat nou verder moet in de toekomst.
0: En ik begrijp, dat is misschien ook weer een parallel met Europa. Worden dus Zuid-Korea, maar bijvoorbeeld dan ook met Japan en Taiwan meer tot elkaar gedwongen, tot samenwerken. Ja. Terwijl daar ook wat historische pijn zit natuurlijk. Ja. Door die.
1: Jazeker. Wat je nu hoort van Zuid-Koreaanse diplomaten en ook van Japanse diplomaten trouwens, is dat de twee landen nog nooit het zo goed met elkaar hebben kunnen vinden. Terwijl dat eigenlijk niet zo zou moeten zijn, gezien inderdaad de historische pijn, maar ook gezien het feit dat er een progressieve president in Zuid-Korea zit. En dat alles in een progressieve handvest in Zuid-Korea zegt anti-Japan. En een conservatieve premier in Japan. Ja. En daar zegt het handboek weer juist anti-Korea, anti-Zuid-Korea. Ja. En toch, ze drummen samen, ze bezoeken elkaars geboorteplek. Ze doen er alles aan om zowel een goede persoonlijke als een goede professionele te hebben. Dat zegt wel heel veel inderdaad over hoe die krachten inderdaad nu op beide landen werken.
2: Ja, dat is inderdaad niet verbazingwekkend, vind ik. Ik bedoel, dreiging, dat zorgt ervoor dat er grotere samenhorigheid bestaat in de internationale betrekkingen. Ja.
0: En ze doen dat dus eigenlijk in zekere zin, zeg je Remco, beter dan hier. Althans, dus dat inspelen op Trump. Dat ze eigenlijk al een beetje anders dan Europa rekening hielden met wat daar van te verwachten viel.
1: Ja, nee, Japans heeft zelfs een woord ervoor. Moshitora, als Trump. Als Trump weer aan de macht zou komen, dat is de naam van beleid.
0: Moshitora.
1: Moshitora. Tora is van Torampu. En Moshi is als, indien. dat zeggen we iets over. Ja, hier staat iedereen een beetje. Oh, het zal toch niet? Dan gaat de wereld ten onder. Maar ondertussen, hebben we ons goed voorbereid? Ik ben misschien te cynisch hoor. En ik laat me ook graag hier.
0: Nou, voor dit programma ben je niet snel te cynisch.
1: Rob Narendjan verbeteren. Als ik denk dat. Zeker als het gaat om Oost-Azië, we toch altijd weer de nadruk op de verkeerde landen weten te leggen en de verkeerde investeringen doen, de verkeerde strategieën. Mm-hmm. En waardoor we nu toch echt vrij hopeloos achterlopen op alles wat er gebeurt. Zowel economisch als politiek, als strategisch, als militair. En dat zie je in Zuid-Korea niet gebeuren. Komt Zuid-Korea hier beter uit? Ja, dat weet ik niet. Hebben ze er alles aan gedaan als het niet zo is? Ja, dat durf ik wel te zeggen. Ja.
3: Dat is ook de strekking van je nieuwste boek. Hè? Je vindt dat wij moeten veel dichter bij Japan en bij Zuid-Korea. Er zijn wel bezoeken van de Europese Commissie geweest, dacht ik. Hè?
1: Nou, dan is het geregeld.
0: Ja. Nou word je ziek.
1: Waarom wist ik dat?
0: Even jouw boek, De Kracht van de Middenmacht.
1: Ik heb hem meegenomen. Zal ik hem
0: net voor de zomer uitgekomen,
1: achterlaten,
0: meen ik.
3: De Kracht van de Middenmacht.
0: Stond nog op mijn verlanglijstje, had je hem al gelezen?
3: Ja, dat is een heel goed boek. En? Het belang van Zuid-Korea, Taiwan en Japan voor onze democratische toekomst. En dat is, zo is het ook.
0: En dus daarvan kunnen we leren een beetje te anticiperen. Dat is de les?
1: Er zijn heel veel lessen, denk ik. Een van die lessen is inderdaad anticiperen en ook inzetten op scenario's waarvan je niet zeker weet of die gaan gebeuren of niet. Dat is denk ik vooruitkijken en regeren. En dat is denk ik ook wat militairen doen. Die hebben ook allemaal scenario's die nooit zullen uitkomen. Mm-hmm. Wellicht dat er in Nederland ook een scenario ligt om België binnen te vallen. Wat zijn de kansen erop? Klein. Wil je dat wel van tevoren allemaal geregeld hebben? Ja. Dat is een van de lessen. Maar een van de andere lessen is denk ik ook niet alleen is makkelijk om politici en ambtenaren overal de schuld van te geven. Maar ik denk ook de samenleving zelf mag ook wel wat actiever worden. En dat zie je toch zeker in Taiwan en Zuid Korea, waar de gewone Taiwanese en de gewone Zuid-Koreaan toch echt er heel veel aan doen om de samenleving die zij willen zien overeind te houden of te verwezenlijken. En dat is een bepaalde mate van betrokkenheid die ik niet altijd hier zie. Ik zie die hier op de sociale media, maar niet op straat, terwijl je het eigenlijk andersom wil zien.
0: Ja, ik kan Rob niet zien, maar ik weet dat hij zit te knikken achter zijn microfoon bij wat je hier vertelt.
2: Ja, zeker. Maar ik denk dat er een paar verklaringen voor zijn. Europa is verwend door vele decennia vrijheid en welvaart. En dat maakt intellectueel lui op dit gebied. En als je naar dat deel van de wereld kijkt, dan is dat gewoon niet het geval. Er is gewoon altijd gedoe geweest rond Taiwan, rond Noord-Korea. Ga zo maar door. En er is een ander punt. Wij hebben de NAVO en de Amerikanen hebben volgens mij er bewust voor gekozen om verdragen af te sluiten en afspraken te maken met landen bilateraal. Ja. Dus met de Zuid-Korea en met Japan. Dus ze hebben nooit de poging ondernomen om, laten we zeggen, een equivalent van de NAVO in Azië te ontwikkelen. Terwijl dat eigenlijk wel een goede zou zijn. En die NAVO heeft ons natuurlijk ook lui gemaakt, omdat we altijd maar naar Amerika hebben zitten kijken. Met andere woorden, wij zijn hier in een soort van strategische winterslaap verzeld geraakt, waarbij wij helemaal geen idee meer hebben hoe je eigenlijk je belangen dan wel je veiligheid moet beschermen. Dat is denk ik een wezenlijk cultureel probleem, een cultureel verschil met Azië en de landen waar we het nu over hebben.
3: En het erratische beleid van Trump maakt dus ook meer ruimte, hè, voor zo'n, zeg maar, Aziatische NAVO. Ja. Dat is vanuit Chinees perspectief slecht nieuws. Dat is echt slecht nieuws. Want ja,
1: absoluut.
3: China had het kunnen proberen om een beetje met Japan te gaan praten of met Taiwan of zo. Allemaal gekund, hè?
0: Zou dus naast lessen trekken ook dus meer samenwerken dan logisch zijn tussen al die verwezen bondgenoten van Amerika in Europa en in Azië?
3: Zeker.
1: Ja, absoluut.
0: Volgens mij is er wel eens een kantoortje geopend recent van de NAVO in Tokio. Maar ja, ik weet niet hoe ver dat gaat. Rob, weet jij dat?
2: Nee, maar hoor eens, dat loopt al een hele tijd. Ik kan me herinneren dat, hoe lang is het wel niet geleden, ik denk wel 10 jaar geleden, ik met Jaap Toop Scheffer naar Tokio ben gegaan om daar met de regering overleg te voeren over de mogelijkheid van, laten we zeggen, in VPRO-termen een tientjes lidmaatschap van de NAVO. Dat is uiteindelijk, zijn dus met al die landen, zijn er gewoon tussen de NAVO en die landen toch overeenkomsten gesloten. En dat heeft toen in het begin niks opgeleverd, dat bezoek van Jaap Toop Scheffer. Maar daarna hebben ze wel meegedaan aan de operaties in Afghanistan, althans in de ondersteuning. Dus geen gevechtsoperaties, die Japanners. Dus nee, dat gebeurt wel. En dat zie je dus ook met de NAVO-top. Dan zijn die landen dus ook gewoon aanwezig. Dus het gebeurt al. En dat geldt ook voor de Europese Unie. Alleen, de vraag is of we dat willen institutionaliseren of niet. En gedeeltelijk is dat al geïnstitutionaliseerd.
0: Oké. Nou, dus duidelijk hoogste tijd om meer lessen te trekken, samen te werken. En ik denk dat meer mensen Koreaanse taal en cultuur in Leiden moeten gaan studeren om dit alles.
3: Maar Remco heeft het al zo.
1: Maar ik heb ook collega's gelukkig. dat lukt wel. Dus, iedereen is welkom. Als het gewoon goed gaat, dan is het goed voor je carrière. Want dan kan je naar Zuid-Korea en zo. Gaat het fout, dan kan jij alvast Noord-Koreaans spreken, zelfs taal. Dus het is win-win, wat er ook gebeurt.
0: Win-win in de Korea-connectie. Op de radio moeten we daarbij afronden. In de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luister niet op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl. En word lid van BMW Plus. Dit was weer Boekestein naar de Wijk. Namens Arjen Boekestein en Rob de Wijk. Dank voor het luisteren. Speciale dank aan Remco Breuken.
5: Dankjewel.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
7: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
6: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
8: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
9: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
8: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
5: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en risk en compliance specialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Gert-Jan van CPI. En ik, Gert-Jan, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact.
10: Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands company.
11: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
12: CPI, a Grant Thornton Netherlands company. Wij zijn verfrissend anders.
13: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
14: BNR Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat een lange file na een ongeluk tussen Stroeg en Apeldoorn-Zuid, 14 kilometer met 3 kwartier vertraging. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. De A28 Amersfoort-Zwolle is nog in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door het ongeluk van vanmorgen. Voorlopig wordt het verkeer omgeleid via Flevoland.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De verdachte die is opgepakt in verband met de dood van iemand in een woonzorgcentrum in Oorschot werkt daar. De man is verpleegkundige, meldt Omroep Brabant. Gisteren is hij door een arrestatieteam van zijn bed gelicht. De bewoner van het zorgcentrum werd vrijdagavond dood gevonden. De politie hield direct al rekening met de misdrijf. Meerdere Duitse leerlingen die bij het busongeluk bij Wezep betrokken waren, zijn door hun ouders opgehaald. De scholieren zijn naar een sporthal in Wezep gebracht. De bus waarin ze zaten reed vannacht op de A28 tegen een bestelbusje aan en kwam op zijn zijkant terecht. 16 mensen raakten gewond. Het laatste Nederlandse Formule 1 weekend in Zandvoort is niet helemaal zonder slag of stoot verlopen, meldt de burgemeester. Zo werden mensen aangehouden die dronken over straat liepen. Anderen hadden valse kaartjes bij zich en zij kregen een gebiedsverbod. Wie ondanks zo'n verbod over de hekken klom, werd opnieuw aangehouden. Afrika heeft maar 1 kerncentrale voor het opwekken van stroom en die werkt nu op halve kracht door dode sardines. De centrale bij Kaapstad gebruikt zeewater om de boel te koelen. Maar de pomp die het water naar binnen haalt loopt vast door dode sardines. En die sterven als gevolg van een virusuitbraak voor de kust van Zuid-Afrika. En in Kortehoef is een dode gevallen bij een brand in een chalet. Die ontstond vanmorgen vroeg en was na ongeveer 2 uur onder controle. Waar de man is gevonden en door wie is niet duidelijk. Omdat er een dode is, doet de politie onderzoek. Daaruit moet ook blijken of de brand eventueel is aangestoken. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag veel zon, maar in het noorden is nog een paar stapelwolken. Het is 18 tot 22 graden. Morgen in het noorden zonnig en warm met 25 graden, maar in het zuiden wolken en kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
17: Zometeen in Vastgoed Gezocht. Scheidend Rijksbouwmeester Francesco Veenstra haalt herinneringen op en schopt tegen heilige huisjes. Hij vertelt welke gebouwen hem trots maken, welk advies nooit is opgevolgd en waarom bouwen hem soms rillingen bezorgt. Een openhartig gesprek over 5 jaar Nederlandse bouwpolitiek. Vastgoed Gezocht is er na de break.
18: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
19: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ikstopermee.nl. 140 euro, niet gestopt, geld terug.
20: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit 1 platform. CM.com, behind every moment.
19: Ikstopermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
21: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
2: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
3: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
2: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
21: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
22: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
23: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruyter.
24: 5 jaar lang al het geweten van bouwend Nederland. En binnenkort vertrekt Francesco Veenstra als Rijksbouwmeester. Tijd voor een terugblik en een vergrootglas op de cruciale bouwvraagstukken van nu. De vraag van deze week: hoe bouwt Nederland zich slim uit de wooncrisis? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn daar natuurlijk elke maandagmiddag 2 uur 's avonds om 19:30 als radio-uitzending, gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. En dat doe ik elke week met Maarten de Gruyter. Maarten, goeiedag, hoe is het?
25: Hi Maarten, ja, nou ja, goed, ik heb je gemist.
24: Ik jou ook, hoewel wij natuurlijk elke week prachtige gesprekken hebben gevoerd met toppers uit het vastgoed. Ja. Maar die hebben we aan het begin van de zomer opgenomen. Ja. Dus we hebben elkaar een paar weken niet gezien. Hoe was de zomer?
25: De zomer was heerlijk. Ja, ik moet zeggen, nou ja, ik kreeg veel positieve reacties op onze zomerserie. Dus als je hem nog niet geluisterd hebt.
24: Terugluisteren. Misschien zijn er wel mensen die.
25: Positieve reacties op onze zomerserie. Dus als je hem nog niet geluisterd hebt.

0: krakers blijkbaar.
1: Dit is ook een prachtige plek om te wonen.
0: Het is een prachtige plek om te wonen natuurlijk, dus ik begrijp dat wel. Nou ja, het gekke van waar ik met name wel een beetje om moest lachen was het commentaar van de rechter. Die dus bij één villa moet er dus daadwerkelijk ontruimd worden. Want die is verkocht, maar die kan dus nu niet geleverd worden. Die zijn er nog niet uit, overigens. En de andere villa, daar mogen ze voorlopig blijven. Want de rechter zegt van, ja, dat kan makkelijk kunnen bezichtigingen plaatsvinden terwijl de krakers er zijn. Ja, dan denk ik, ja, dan leef je toch als rechter echt in het lalaland, leef je dan. Dat je denkt dat je een huis verkocht krijgt. Als er mensen komen kijken terwijl er krakers in zitten. Ja, dus dat is natuurlijk een beetje een fundamentele vraag. Ja, volgens mij is kraken gewoon bij wet verboden. Moeten die mensen er gewoon uit? Dus ik vind het een heel bizarre situatie. En ja, dan ook een beetje. Ik vind overigens Parool een goede krant hoor. Voor een linkse krant vind ik hem best wel te lezen. Het interessante is ook dat dan wordt er 5 keer in zo'n artikel gezegd. Ja, dat het een villa van 5 miljoen is. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet ter zake doende.
1: Ja, maar het is net zoals dat als er een hele dure auto een ongeluk maakt op de snelweg. Dan staat er altijd bij Ferrari crasht op lantaarnpaal. Maar als het een Fiat is, dan
0: onze
1: wordt
0: auto's, nee, onze auto's worden nooit
1: mijn
0: genoeg.
1: Kleine Kia, daar wordt ook bij gezet dat er een kleine Kia op een lantaarnpaal is geklapt. Goed. Ander berichtje. De gemeente Bergen en Kennemer Wonen zijn boos over de vertraging van een woningbouwproject aan Elkshoven. Dus nieuws uit Noord-Holland. Ja. 11 sociale huurwoningen, 11, ja, worden al 5 jaar tegengehouden door 1 buurtbewoner die niet wil dat het ene pand wordt gesloopt, waardoor er 8 appartementen verdwijnen en er een nieuw pand wordt gebouwd, waardoor er dus 11 komen, dus 3 extra. Waar hebben we het over? Want er komt een soort extra woonlaag. Hij gaat in hoger beroep naar de Raad van State, terwijl hij geen poten heeft om te staan. Ik bedoel, het is toch exemplarisch.
0: Komt niet naar de zitting van de
1: van de rechter,
0: van de Raad van State. Is niet komen opdagen. Saillant detail. Het recht van één iemand schiet natuurlijk wel door. Ja, en het recht, ik bedoel, het is ongegrond. Hè? Dus het is, hij gaat dat zeker verliezen, ook bij de Raad van State. Ja, dus 11 gezinnen die zitten te wachten omdat 1 iemand, omdat we hebben dus dat zo ingericht dat 1 iemand dit zo lang kan tegenhouden. Overigens, dit is natuurlijk wat bijna iedereen al in ieder geval in Den Haag wat aan wil doen. Hè? Dus dan denk ik ook wel weer, als hier nou ruime consensus is onder politieke partijen, pak dit dan echt zo snel mogelijk op. Want dit is natuurlijk, ik denk ook, weet je, dit is ook zo slecht voor je samenleving. Weet je, ook de cohesie in je samenleving, als dit soort dingen, als mensen dit elkaar aandoen. Gaat toch helemaal nergens. Want het is gewoon rekken. Die man die weet, ik kan het alleen maar rekken. En eigenlijk zou bij zo'n Raad van State ook niet opkomen dagen. Je zou bijna zeggen, dat zou gewoon niet moeten zeggen. Hij is niet opkomen dagen, morgen beginnen. Ja, dat is, zo werkt het natuurlijk niet, dat weet ik ook wel. Maar het druist zo in tegen het rechtvaardigheidsgevoel dat daar gewoon, ja, 11 gezinnen gewoon zitten te
1: wachten. Ik vraag me altijd af, als we dit soort verhalen lezen, wat voor mensen dat zijn. Dan heb je dus hier je ding van gemaakt in het leven.
0: Ja.
1: Dus je kijkt elke dag zuur uit het raam.
0: Ja.
1: In plaats van dat je gewoon het leven oppakt, dingen voor jezelf gaat doen waar je positieve energie uit haalt, zijn zij bezig met negatieve energie. Ik vraag me altijd af, maar wat vindt jouw omgeving daarvan? Vindt jouw vrouw dat ook een goed idee?
0: Als je jezelf maar de hele dag aanpraat dat je gelijk hebt. Kijk, we weten niet alle ins en outs. Hè, dus we weten niet hoe goed heeft de gemeente bijvoorbeeld deze man geïnformeerd. Of overheden kunnen natuurlijk af en toe ook een lomp te werk gaan. Maar laten we nou even ervan uitgaan dat hier dat niet zo is. Ja, dat is toch gewoon bizar dat 1 iemand dit kan doen. Er kan waarschijnlijk zitten geen financieel verhaal aan. Want ik denk niet dat hij zich inbeeldt dat hij uit die 11 sociale woningen een enorme, hè, want dat hebben we natuurlijk ook, dat het gewoon business
1: wordt afgekocht.
0: Wordt gewoon afgekocht. Ja, dit zal wel een heel zuur persoon zijn.
2: Vastgoed gezocht.
1: We moeten bouwen, bouwen, bouwen. Regeringspartijen, wethouders en projectontwikkelaars roepen het al jaren in koor. Maar de man die 5 jaar lang namens de Rijksoverheid over de kwaliteit van de nieuwe woningen mocht waken, is een stuk voorzichtiger. Francesco Veenstra neemt komende maand afscheid als Rijksbouwmeester. En wij blikken met hem terug op de periode. Wat heeft hij kunnen veranderen, maar ook wat niet? Francesco, van harte welkom.
3: Dankjewel.
1: Fijn dat je er bent. 5 jaar zit erop. Hoe voelt het? Trots of jammer?
3: Het voelt eervol. Het is ook heel erg leuk om zo'n gesprek tussen jullie te volgen. Dus ik ben op veel plekken geweest waar ik met anderen heb kunnen praten. Ik was afgelopen zaterdag overigens in Amsterdam in een restaurant. En toen heb ik een vergelijkbaar gesprek achter mij gehoord. Hè. Dus blijkbaar
1: over de beschikbaarheids- of de betaalbaarheidsproblematiek?
3: Een restaurant met veel vastgoedmensen. het is mooi om alle tegenstellingen ook te horen. Wat mij betreft, en daar ben ik ook in de afgelopen 5 jaar druk mee geweest, is

0: te kijken van ja, waar kunnen we elkaar vinden. Ik geloof heel erg in dat we toch meer gemeen hebben dan de verschillen die er zijn.
1: En eigenlijk wat Maarten, als samenleving bedoel je?
0: Gewoon als mensen onder elkaar. Ja, en ja. Wat Maarten net ook aangaf, als er dan ergens consensus over is, en ik verwacht dat we eigenlijk op veel meer onderwerpen consensus hebben dan wat we op dit moment zien. Ja, dan kan je ook echt voort met de samenleving. En dan is ook de vraag, ja, hoe kan het zijn dat mensen, zoals jij het net schetste, zuur gaan protesteren tegen tegen de komst van van een nieuw appartementencomplex. Of je ziet het natuurlijk ook rondom opvanglocaties. Ja, ga iets met je leven doen waardoor je bijdraagt aan de samenleving.
1: Ja, maar die groep mensen die toch vanuit zuur daartegen blijven strijden, valt mij altijd op groter dan we denken.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ik vraag het me af of dat echt zo is. Ja, ik weiger dat eigenlijk te geloven. Hè. Dus de berichten die we in het nieuws zien, dat zijn relatief weinig berichten, maar die wel heel groot worden gemaakt. En die krijgen veel aandacht. Ik vind dat trouwens breder ook in het nieuws, hè, dat op die manier speelt. En ik denk dat er ook de kunst is, ook van dit soort programma's overigens, maar ja, om eigenlijk veel meer in de volle breedte te kijken. Wat speelt er? Welke mensen willen we een geluid laten horen? Geven we ruimte om ook breder dat gesprek te voeren en echt ook op zoek te gaan naar consensus.
1: Ja, dat is wel interessant, dat je dus meer stem zou geven, dat wilde Hugo de Jonge ook, aan de woningzoekenden in plaats van alleen maar aan de mensen die niet wilden dat er in hun achtertuin werd gebouwd. Jij volgt in 21 Floris Akkermaar erop, die vooral bekend stond als de man die streed tegen de verrommeling van het landschap. Welke stempel wilde jij eigenlijk op het ambt plakken?
0: Nou, ik heb gemerkt, samen met mijn collega's, hè, dus ik ben onderdeel van het college van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs, dat er best veel thema's waren waar we echt ook aandacht aan wilden geven. Het eerste belangrijke thema was toekomstdenken. Hè, dus eigenlijk veel verder vooruit kijken, hoe zou de samenleving dan kunnen zijn? Wat zou je kunnen voorstellen hoe die toekomst eruit ziet? Zonder dat een vast beeld is. En dan terugredeneren en te bedenken van, wat hebben we dan nu te doen? En nu hebben we te maken ook met actuele problemen, dat moet worden opgelost. Maar voordat je het weet ben je eigenlijk alleen maar daarmee bezig. En ben je helemaal niet bezig met wat je nu doet, welke effecten dat ook op de lange termijn hebben. Dat geldt voor de woonopgave, maar dat geldt eigenlijk voor de hele inrichting.
1: Maar vond je dan ook dat, als we dan 5 jaar terugkijken, zo ongeveer net zo lang als dat wij het programma maken, dat er te weinig toekomst werd gedacht door de ruimtemakers of de planmakers in de
0: raad? In ieder geval door de politiek. En voor ons was het belangrijk om juist tegen de politiek te zeggen, we snappen dat jullie nu een taak hebben. Er zijn heel veel problemen, los die op. Overigens, ik ben gestart in de periode van de corona, dus dat geldt ook voor jullie. Dat is eigenlijk niet meer voor te stellen. Hè, maar, en ik ben ook gestart met met 4 kabinetten voor het kabinet waar we nu in zitten. En in dat tijdsgewicht was het best wel lastig om verder naar voren te kijken, omdat er zoveel problemen op dat moment waren. Er was een enorme ontwikkeling ook in de bouwsector. Dus het ging eigenlijk veel beter dan de 5 jaren ervoor. Precies in de periode waarin Floris als Rijksbouwmeester actief was, kwam Nederland uit de kredietcrisis. En we hebben in die periode eigenlijk ook veel te weinig gebouwd. Dus de bouw is enorm in het slop geraakt. En we proberen dat nu natuurlijk hardgrondig.
1: Ja, dus je zegt, ik zag dat de politiek die acute problemen wilde oplossen. Dan moet er snel worden gebouwd. Of dat nou is woningen of in bedrijventerreinen of misschien meer distributiecentra, omdat die pakketjesmarkt enorm groeide in diezelfde tijd. En jij bent maar blijven roepen van, ja, dat kun je wel doen. Maar ik wil dat je wat verder vooruit kijkt. Moeten we dan 20 jaar vooruit kijken of 50 jaar vooruit kijken? En met wat voor beeld dan?
0: Nou, sowieso moet je denk ik 100 jaar vooruit kijken. Hè. Dus je moet kijken naar de volgende eeuw. Dat is bijzonder ingewikkeld, omdat zeker in het huidige tijdsgewicht. Wat wel interessant is om te zien, we hebben een aantal jaar geleden een uitgebreid, wat we noemen toekomstatelier gedaan, met allerlei ontwerpers, allerlei onderzoekers over wateroverlast in Nederland. Dus het hele rivierenstelsel. Hoeveel ruimte hebben we nodig om water op te vangen in tijden van enorme toestroom? Op het moment dat er veel water binnenkomt, kan je het opvangen en kan je dus ook gebruiken in tijden van droogte. Nou, we hebben in de afgelopen maanden gezien dat we veel droogte in Nederland hebben en dat leidt tot een enorme impact economisch. He, dus de lichte relatie tussen verder vooruitkijken en wat je in de huidige economie ook te waarborgen hebt voor bedrijven om goed te kunnen blijven functioneren. Ja, dat vereist ingrepen die niet van vandaag op morgen gereed zijn. Dus Het project Ruimte voor de Rivier in het stromingsgebied bij Arnhem en Nijmegen. Ja, dat heeft jaren geduurd, maar heeft er wel toe geleid dat we veel grotere waterbergingscapaciteit hebben. Daarmee
1: maar komt,
0: ruimte veilig kunnen maken, maar ook kunnen zorgen dat in dat gebied ook veel meer woningen kunnen.
1: Maar het interessante is dat het project Ruimte voor de Rivier komt door het wateroverlast in 93-95.
0: Precies dat.
1: Dan heb je dus een ramp, bijna ramp. Vervolgens komt er planontwikkeling. Dan wordt allemaal mogelijk gemaakt. Nu hebben we weer een aantal hele hete zomers achter de rug met een enorm watertekort. Gaat dit dan de trigger zijn om het IJsselmeer niet 10 centimeter, wat het dit jaar hoger is dan andere jaren, maar 50 centimeter op te hogen? En de enorme impact voor Volendam, Urk, Marken, dit is ongekend. Maar als we het IJsselmeer 40 centimeter ophogen, lossen we wel een deel van het probleem op.
0: Of je moet op andere plekken water gaan bergen. Als het gaat om het IJsselmeer en met name het Markermeer, is natuurlijk wel de vraag in de hele woonopgave. Is dat dan de plek waar je 30, 40, 50.000 woningen gaat realiseren? Of doe je dat gewoon in bestaande stedelijke gebieden? Plekken waar de voorzieningen eigenlijk al zijn. Of aan de randen van stedelijke gebieden, waar je eigenlijk veel makkelijker kan uitbreiden. En eigenlijk dus niet het probleem voor de toekomst als het gaat om waterbeschikbaarheid en wateropvang tegen gaat werken.
1: Laten we straks nog even doorpraten over die verdere lange termijn en hoe we Nederland dan verder zouden moeten ontwikkelen. Maar eerst even concreet. 5 jaar lang gevraagd en ongevraagd advies aan de overheid. Aan de minister. Kon je de minister eigenlijk gewoon bellen?
0: De ene minister was wat makkelijker bereikbaar voor mij dan de ander.
2: Ik wil vertellen, welke was makkelijk bereikbaar?
0: Nou, ik had best een goed contact met Hugo de Jonge. Misschien ook wel omdat we allebei import Rotterdammer zijn. Wellicht helpt dat. Maar ook wel in de periode waarbij er weer opnieuw een minister, toen nog voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening was. Hè, dus nog niet met een eigen ministerie. Maar waarbij wel volkshuisvesting weer een belangrijkere plek binnen de Rijksoverheid kreeg, ook in het kabinet. En dat gold ook voor de ruimtelijke ordening. Hè. Dus Hugo de Jonge die heeft de start gemaakt met de nood aan ruimte. Hè. Ja. Dus proberen inzicht te krijgen in wat zijn nou eigenlijk al die belangen. Die
1: maar dat was
0: Nederland
1: natuurlijk
0: spelen.
1: Een kolfje naar jullie hand. Want jullie wilden verder vooruit kijken en eindelijk kwam er weer een nieuwe nood aan ruimte.
0: Nou, dat zou je zo kunnen zeggen. Aan de andere kant kan je ook zeggen en stellen dat als economie een hele belangrijke factor voor onze samenleving is, als het gaat om welvaart, maar wat mij betreft nog veel belangrijker welzijn, dan heb je dus ook al die belangen goed in beeld te brengen. En dan heb je met elkaar te bekijken hoe je afwegingen maakt, welke functies op welke plek komen en hoe dat toekomstverkennend wordt.
1: Hugo was makkelijk te bellen en te appen, dat deed Maarten ook elke week. Dus dat snappen we.
2: Mona
1: Keijzer stond wat meer op afstand.
0: Ja, ik ben overigens niet per se van een politieke partij. Dat volgens mij konden jullie elkaar ook vinden in in het politieke gesternte. Mona Keijzer was in het begin wat moeilijker bereikbaar. Ook misschien wel omdat zij een heel ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening tot haar beschikking kreeg. Maar toen ik eenmaal met haar contact had, toen lukte het wel om met haar heel uitgebreide gesprekken te voeren over de woonopgave. Ook over de alle menselijke vraagstukken die daarachter zitten. Ja. En ook over zaken rondom ruimtelijke ordening. Ja.
1: Toch nog een keer de diepte in naar het concrete. Je bent heel actief geweest voor Groningen. Je hebt gezegd, er is een hersteloperatie gaande. En daar mist misschien ruimtelijke kwaliteit. Of daar moeten we ingrijpen. Wat was er nodig om te gaan doen daar?
0: Ja, dus voor mij was Groningen echt wel exemplarisch voor wat er in Nederland in de ruimtelijke ordening, maar ook in de woonopgave gebeurt. He, dus we laten eerst een heel groot probleem met z'n allen ontstaan. He, we kijken er allemaal naar. We profiteren er misschien ook wel allemaal van. Maar als we dan het probleem echt op zo'n punt hebben benaderd dat het voor heel veel mensen onhoudbaar is, ja, dan gaan we met z'n allen oplossingen bedenken. En wat we daar hebben gezien is dat zeker in de eerste jaren van het functioneren van de Nationaal Coördinator Groningen het niet gelukt is om met hulpzame oplossingen te komen. Dat heeft dus voor de gedupeerden in Groningen niet alleen toen, hè, dus vanaf 2012 met de grote aardbeving in Huizingen, maar tot vandaag de dag heeft dat enorme impact. En dat geldt niet alleen voor de mensen nu, maar ook voor de generaties die daarop volgen. Al die kinderen die daar wonen, die hebben op de een of de andere manier, hè, overigens net als in de toeslagenaffaire, een klant klap van de molen meegekregen. En dat resoneert nou, misschien ook wel de komende
1: maar dus heb jij opgeschreven, heel concreet, er zou een architect moeten meekijken bij elke hersteloperatie. En dat gebeurt nu ook. Dat is een van de adviezen waar vrij snel een kabinetsbesluit over kwam van zo gaan we het doen.
0: Ja, eigenlijk vrijwel direct. En ook het installeren van een regiobouwmeester. En dan Zuidema is daar nu regiobouwmeester, volgens mij al bijna 3 jaar. En vanuit het orgaan Nationaal Coördinator Groningen houdt hij zich dus ook bezig met ruimtelijke kwaliteit. Dat gaat over hoe dorpen en steden worden versterkt. Hè? Dus wat dat betekent, wat al die ingrepen betekenen ruimtelijk. Maar het gaat dus ook over mensen in die huizen wonen. Op welke manier worden die begeleid? En hoe kunnen bijvoorbeeld architecten een rol spelen in het begeleiden van die mensen om uiteindelijk de juiste keuzes te maken om in een nieuwe of een gerenoveerde woning terecht te komen.
1: Het aanzicht van Nederland, daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Onze eerste alweer na de zomerstop, Francesco Veenstra, is hier. Bijna Rijksbouwmeester af. Het is toch een soort van afscheidsreceptie op de radio. En daar horen dan ook mooie woorden bij. En dus bellen we even met Mels Krauwel. Hij was Rijksbouwmeester tussen 2004 en 2008. Inmiddels gepensioneerd architect. Welkom in de uitzending.
3: Hallo.
1: Hebt u het werk en adviezen van de opvolgers nog een beetje gevolgd eigenlijk, nadat u stopte?
3: Jawel, een beetje van afstand.
1: Wat zijn de belangrijkste veranderingen in het ambt, zou u zeggen, vanaf de tijd dat u Rijksbouwmeester was?
3: Ik denk dat de hoofdtaak gevraagd en ongevraagd adviseren van de regering hetzelfde is gebleven. Maar dat het politieke klimaat en ook de plek van de Rijksbouwmeester heel erg veranderd is. Onder andere door het opheffen van Vrom en later onderbrengen bij Binnenlandse Zaken. En dan weer onlangs een nieuw ministerie van Wonen. Wat nu inmiddels bij de nieuwe regering weer een andere status heeft gekregen. Dat het geschuif en het de bereidheid om adviezen van een Rijksbouwmeester te willen hebben, wel wat minder is geworden dan in mijn tijd.
1: En Francesco, heb je dat ook zo ervaren?
0: Nou, ja, Mels hier, die kan natuurlijk over een lange periode beschouwen. Wat ik heb gemerkt, dat is dat die bereidheid best wel groot is, maar dat inderdaad het politieke veld enorm veranderd is.
1: Het complexer is geworden.
0: Nou ja, ik ben nu met het vierde kabinet bezig. Hè. Dus ik geloof heel erg in dat de samenwerking ook met de politiek vraagt om contact en regelmatig gesprekken met elkaar. Ik heb dat ondertussen met 4 ministers gehad. En dan is het wel lastig om een band goed op te bouwen.
1: Ja. Hoe heeft Francesco het gedaan, meneer Krauwel?
3: Nou, ik vind dat hij hier enorm zijn best gedaan heeft. Ondanks die wat lastige omgeving, volgens mij toch echt. En ik vond een van zijn laatste adviezen om bij het zoeken naar woningen niet alleen maar naar het bijbouwen te kijken, maar vooral de bestaande mogelijkheden uit te buiten en de bestaande voorraad beter te gebruiken, vond ik een heel goed advies.
1: Ja, ja. U waarschuwde 20 jaar geleden al voor verrommeling van het landschap. Is dat nog steeds actueel wat u betreft?
3: Jazeker.
1: Op welke manier?
3: Het gaat allemaal erg langzaam. Nou ja, er worden in Nederland natuurlijk maar langzaam beslissingen genomen op ieder gebied. En dat geldt ook voor ruimtelijke ordening. Al die nieuwe bedrijventerreinen langs de snelweg waren toen voor mij de aanleiding om daar veel aandacht aan te besteden. En daar is nou niet heel veel in veranderd.
4: Waarom denkt u dat het zoveel trager gaat? Als je kijkt bijvoorbeeld, ik als projectontwikkelaar 15 jaar geleden lukte het ons om in 4 jaar van start van een project, initiatie van een project, tot oplevering te komen. Tot oplevering zeg ik dus, dus er zit de bouw bij. En waarom duurt dat nu 10 jaar, in 15 jaar tijd? Waarom denkt u dat dat is?
3: Ja, omdat het beleid geen duidelijke keuzes maakt welke kant we op moeten. En alle problemen voor een groot deel voor zich uitgeschoven worden. Ze hebben geprobeerd bij het vorige kabinet om de regeldruk te verminderen. Met een soort stoere commissie die stoer heette. Nou, daar is natuurlijk weinig van terechtgekomen door de insteek. In Nederland worden maar heel traag beslissingen genomen. En dat is niet beter geworden de afgelopen tijd.
1: Tot slot, als je afscheid neemt als Rijksbouwmeester, is er dan nog zoiets als een zwart gat? Heeft u nog een advies voor Francesco?
3: Nee hoor, je kiest daar heel bewust voor. Je weet dat het voor een korte periode is. Je komt meestal uit een bureau. Ik begrijp dat Francisco misschien nu wat anders gaat doen. Maar je weet dat je dit part-time voor een korte periode doet. En ja, ik denk dat een Rijksbouwmeester de types die dat gaan doen, dat die genoeg te doen hebben en die absoluut niet in een zwart gat vallen.
1: Dank u wel, Nels Krouwel, Rijksbouwmeester tussen 2004 en 2008. Fijn dat u even in de uitzending wilde komen.
3: Dankjewel.
1: Niet alleen veel bouwen, maar ja, ook vooral verantwoord bouwen, zodat we in de toekomst niet met de gebakken peren zitten. Dat is eigenlijk het pleidooi van Francesco Veenstra, nu hij afscheid neemt als Rijksbouwmeester. We praten nog even heel lang verder in de podcast, maar voor de radio ronden we af. Abonneer je dus op de podcast. Vastgoed gezocht op de radio is er gewoon volgende week weer. Dag.
5: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
6: Voor de beste start van je werkdag staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan. En ik.

0: andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
8: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
9: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
10: En Arjan Elbers.
11: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
7: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
11: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
12: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
13: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
14: We verbruiken in Nederland minder energie dan 5 jaar geleden. Toch staat ons stroomnet op springen en wachten 15.000 bedrijven op een aansluiting. Inmiddels is netkrapte voor sommige bedrijven geen abstractie, maar een keiharde rem op investeringen en verduurzaming. In een zoektocht naar balans tussen ambitie en uitvoering delen 3 experts hun visie hoe we ruimte kunnen creëren in het Nederlandse energiesysteem en welke fundamentele keuzes er voor ons liggen. Lees het op partner.fd.nl/shell.
15: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
16: BNR Verkeer.
17: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn een paar bijzonderheden. Onder andere op de A1 richting Apeldoorn een nieuw ongeluk bij Twello. Er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 10 minuten. Verder is ook de rechterrijstrook dicht bij Eindhoven op de A2, komende vanuit het zuiden. Vanaf knooppunt Leenderheide tot aan knooppunt Batadorp 30 minuten. En tenslotte nog die A28 die in beide richtingen dicht is bij het Harde. Komt er een ongeluk van de afgelopen nacht. Duurt nog de hele avondspits. Omrijden kan via Apeldoorn. Over de A50 en de A1. Dan meerdere flitsers. Gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A7 naar Heerenveen bij 108,1.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
19: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De verdachte die is opgepakt in verband met de dood van iemand in een woonzorgcentrum in Oorschot werkt daar. De man is verpleegkundige, meldt Omroep Brabant. Gisteren is hij door een arrestatieteam van zijn bed gelicht. De bewoner van het zorgcentrum werd vrijdagavond dood gevonden. De politie hield direct al rekening met de misdrijf. Meerdere Duitse leerlingen die bij het busongeluk bij Wezep betrokken waren, zijn door hun ouders opgehaald. De scholieren zijn naar een sporthal in Wezep gebracht. De bus waarin ze zaten reed vannacht op de A28 tegen een bestelbusje aan en kwam op zijn zijkant terecht. 16 mensen raakten gewond. Het laatste Nederlandse Formule 1-weekend in Zandvoort is niet helemaal zonder slag of stoot verlopen, meldt de burgemeester. Zo werden mensen aangehouden die dronken over straat liepen. Anderen hadden valse kaartjes bij zich en zij kregen een gebiedsverbod. Wie ondanks zo'n verbod over de hekken klom, werd opnieuw aangehouden. Afrika heeft maar 1 kerncentrale voor het opwekken van stroom en die werkt nu op 30% door dode sardines. De centrale bij Kaapstad gebruikt zeewater om de boel te koelen. Maar de pomp die het water naar binnen haalt loopt vast door dode sardines. En die sterven als gevolg van een virusuitbraak voor de kust van Zuid-Afrika. En in Korte Hoef is een dode gevallen bij een brand in een chalet. Die ontstond vanmorgen vroeg en was na ongeveer 2 uur onder controle. Waar de man is gevonden en door wie is niet duidelijk. Omdat er een dode is, doet de politie onderzoek. Daaruit moet ook blijken of de brand eventueel is aangestoken. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag veel zon, maar in het noorden is nog een paar stapelwolken. Het is 18 tot 22 graden. Morgen in het noorden zonnig en warm met 25 graden, maar in het zuiden wolken en kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
0: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf 199 euro per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
1: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
2: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
1: Obli, meer rust, meer rendement.
0: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
1: Meer rust, meer rendement. Obli.nl met AUMEY.
10: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
18: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Stefan de Vries.
2: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again, de podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over ons streven naar meer Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit. En deze week parafraseren we John Lennon: het leven is wat je overkomt, terwijl je andere vakantieplannen maakt. Want in een zomer waarin blusvliegtuigen niet meer bleken dan druppels op een gloeiende planeet, en waar politici het onderwerp klimaatverandering angstig uit de weg gingen, zijn wij benieuwd of Europeanen hun zomervakantiegedrag aanpassen aan de hitte, de droogte en de vlammen. We onderzoeken de samenhang tussen extreem weer en toerisme. En dat niet alleen, want in hoeverre laten reislustige Europeanen zich leiden door oorlog en vrede? Ook dat zoeken we uit. En we, dat zijn Luc de Klerk.
1: Hola.
2: Hallo Luc, hola. En Geert-Jan Haan.
0: Hallo.
2: Mijn naam is Stefan de Vries en aan het einde van deze uitzending presenteren we je de mega-hit van de week. Ook die heeft alles met vakantie te maken. Maar nu eerst...
18: The Gradometer.
2: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat langzamer dan een comateuze schildpad? Luc. Dat is heel langzaam. Heel langzaam. Luc, we hebben het al veel gehad over de gebeurtenissen in de Spaanse exclave Ceuta. Maar de gevolgen blijven voelbaar. Wat is daar de afgelopen dagen in de hand?
15: Er zijn heel veel schildpadden naartoe gekomen naar Ceuta. Nee, we hebben het natuurlijk veel gehad over de rol van Marokko in dat hele Ceuta-verhaal. En het eigenlijk werd langzaam steeds ook wel weer duidelijker dat Rabat daar toch wel een bepaalde rol in heeft gespeeld. Het wel prima vond dat daar gebeurde. De EU was heel terughoudend de hele tijd met kritiek richting Marokko. Want de redenering is, we hebben het land nodig in de toekomst. Nou meldt Euronews nu dat Rabat en Brussel dicht bij een akkoord zijn over een nieuw partnerschap. En dat moet eind dit jaar definitief zijn. En dit akkoord dat zat er ook wel een tijdje aan te komen. Maar ja, het liep in januari vast, die onderhandelingen. En dat had volgens Euronews toen te maken met een conflict over de Westelijke Sahara. Dus dat gebied dat vroeger ook een kolonie van Spanje was. Maar Marokko die claimt dat al meer dan 50 jaar, dat gebied. En daar kunnen we natuurlijk ook nog heel lang over doorpraten. Maar het punt nu is dat Marokko eigenlijk profiteert van de gebeurtenissen in Ceuta uiteindelijk. Ursula von der Leyen die heeft een paar weken geleden toen ook al gezegd dat er werd gesproken met Marokko over een betere samenwerking. En de commissie ontkent nu dat Ceuta dat verder allemaal in een stroomversnelling heeft gebracht en dat dit akkoord er dan sowieso wel zou komen eind dit jaar.
2: Ja, ze ontkent het. Ik zou zeggen, waar rook is vuur. Mm. Wat krijgt Marokko dan precies?
15: Ja, uiteindelijk komt het natuurlijk gewoon op neer. Je krijgt geld in ruil voor eigenlijk het terugdringen van het aantal mensen dat vanuit het land naar Europa wil komen. En natuurlijk zijn er ook niet alleen met Marokko dit soort afspraken, maar ook bijvoorbeeld met Egypte of Tunesië. En tussen 2021 en 2024 kreeg Marokko al 222 miljoen euro voor migratiemanagement, zoals dat dan heet. En de Europese Commissie zegt tegen Euronews nu dat er 190 miljoen euro bij komt tot de huidige EU-begroting afloopt in 2027.
20: Maar dat is uiteindelijk een fractie van het geld dat Marokko in totaal van de EU heeft gekregen. Op de website van de commissie kwam ik nog cijfers tegen over de periode 2014 tot 2022. En daar staat dan dat Marokko in die tijd meer dan 2,1 miljard euro heeft ontvangen uit Brussel. En moet wel bij zeggen dat een onderdeel daarvan is formeel dan bedoeld voor migratie of migratiemanagement. En dat was in die tijd, wat dat bedrag wat voor migratie was, in die tijd was ook ongeveer vergelijkbaar met het bedrag dat er de afgelopen jaren voor is uitgegeven en wat er nu dan ook weer bij komt.
2: Maar dus meer samenwerking met Marokko, meer geld, is dat dan great of niet?
20: Nou, ja, het is op zich denk ik verstandig om een goede relatie met je buren te hebben. Daar is op zichzelf niks mis mee. Maar
21: dan
20: ja,
21: moet de buurman niet ineens als een compost nee, over jouw schutting gooien.
20: Precies. Dus je kunt nog steeds telkens, als je dan dit soort afspraken gaat maken, wel ook de vraag stellen of dit nou een duurzame oplossing is. Bedoel, uiteindelijk zou echt, dus misschien makkelijker gezegd dan gedaan, maar de echt duurzame oplossing als EU zijnde zou toch zijn dat je beter je best doet om bijvoorbeeld oorlog, armoede, honger in derde landen probeert te voorkomen. Waardoor mensen minder genoodzaakt zouden zijn om hier naartoe te komen. En ja, het versterken van de buitengrenzen op deze manier is dan misschien eigenlijk vooral een pleister. En uiteindelijk ben je bovendien ook meer chantabel door. Want ja, als blijkt dat Marokko echt duidelijk een faciliterende rol in het hele Ceuta-verhaal heeft gespeeld, dan kun je dus zeggen dat het loont om dat te doen. En dus not so great uiteindelijk.
22: Make Europe great again.
23: De bosmannen bij Bordeaux hebben de stadsgrenzen tot op 15 kilometer genaderd.
24: Die brand die is nog steeds niet onder controle. Er is constant de vraag waar het vuur nu weer heen gaat.
25: Vooral de grote brand ten noordwesten van Athene is heel lastig onder controle te krijgen.
26: Het is dag 4 van een wat als megabrand staat geboekt.

0: Vakantie vieren in Europa voelt deze zomer af en toe als een apocalyptische filmreeks. Constant het weerbericht in de gaten houden om te kijken welke ramp er nu weer op je afkomt. Een bosbrand, een kerncentrale die niet meer kan afkoelen, of een cruise over een rivier die op een zandbank afkoerst. Tienduizenden doden en dan ook nog hittestress die onder honderden miljoenen Europeanen toesloeg. Kortom, wij van Make Europe Great Again vind het niet gek als je je vakantiegedrag de komende jaren aanpast. Maar ga je dat ook doen? Onze vakantiemannen Luc de Klerk en Geert-Jan doken in de cijfers. Ja, past het gros van de Nederlanders en de Europeanen hun zomervakantiegedrag aan?
1: Ik denk dat het eerlijke antwoord nee is. Oh. Dat blijkt niet uit ons onderzoek en uit de rondgang die we daarna nog hebben gemaakt.
0: Maar we lezen heel veel over cool cash, ja? En Scandinavië is hip, bla bla bla.
1: Ja, nou, dat mag je zo aan Luc vragen. Ja. Maar je ziet al die overwegingen en die bewegingen. Maar je ziet niet zoveel mensen met daadwerkelijk doorzettingsvermogen of überhaupt interesse om dat gedrag te veranderen. En ik belde deze week ook met reisondernemer Kees van den Bos en die omschrijft het als volgt.
2: De grote gemene deler is dat wij Nederlanders toch ook in ons vakantiegedrag, ja, eigenlijk voor de weg zoeken die anderen al bewandeld hebben. Kuddedieren, niet de gebaande paden. Ook al gaan we daar prat op, maar 9 van de 10 keer is het niet het geval.
1: Nou, Kees van den Bos is reisondernemer en Noord-Europa-specialist. Lid ook van de raad van bestuur van Northbound Travel, waar een heleboel Noord-Europese bedrijven onder vallen. En ja, je gaat hem vaker horen, deze uitzending. En wat hij hier zegt, ik denk dat dat niet alleen voor Nederlanders geldt, maar voor Europeanen. Massatoerisme is niet voor niks massatoerisme. Je volgt de massa, hoe dom dat soms ook lijkt.
0: Ja, dus we zijn lemmingen. Terwijl, ja, Luc, ik zei het net al. Ja. Ik heb heel veel gelezen over coolcations. Er kwam ook heel veel voorbij in de feeds, op de social media. Die zijn toch hip en happening? Of ja, is het niet waar?
3: Nou, het valt dus inderdaad wel op dat je die coolcations, die zie je inderdaad op de websites, op de blogs, op reisplatforms. Daar zie je die term coolcation en wordt het eigenlijk meer opgehyped. Maar uiteindelijk is het dan waarschijnlijk toch meer een marketingterm om toch ook reizen, of voor nu in ieder geval dan nog, om reizen naar koelere bestemmingen dan meer aan te prijzen. En we zijn dus uiteindelijk, hebben we allerlei studies nog bekeken. We zijn de reisbranche dus gaan bellen. En dan bleek, ja, mensen nemen die weersomstandigheden uiteindelijk wel mee in hun overwegingen. Dat blijkt ook uit die studies en enquêtes die na eerdere hetere zomers zijn gedaan. Maar ja, daar blijft het dan uiteindelijk bij. En dat zegt dus ook Kees van den Bos, die net ook al even hoorde.
2: In de gedachtegang speelt het zeker een rol, maar in de uiteindelijke beslissing veronderstellen we op basis van de onderzoeken ook dat die rol een kleinere is dan wellicht in de media naar voren komt.
3: Uit de statistieken blijkt niet dat mensen massaal koelere bestemmingen dan gaan opzoeken. En het is ook niet wat de sector nu dan. Het is ook niet zo dat de sector dan nu na deze onstuimige zomer dat verwacht. Dat zegt Frank Radstaken. Hij is de directeur van de ANVR, dus van de Nederlandse branchevereniging voor de reisorganisaties. En hij zit ook in het bestuur van de Europese koepelorganisatie weer, de ECTAA.
4: We hebben de afgelopen jaren een aantal keren een zomer meegemaakt die met extreem weer gekenschetst kan worden. En elke keer hebben we dan gedacht dat dat zou kunnen leiden tot een aanpassing van het reisgedrag van de Nederlander of van de Europeaan. Dat blijkt in de praktijk, niet zo te zijn.
3: Ja, en waar gaat de Nederlander dan dus wel nog steeds naartoe? Nou, eigenlijk kunnen we dat wel raden.
4: En we zien dat nog steeds gedurende de zomer de bij afstand populairste bestemming om naartoe te gaan voor de Nederlander Frankrijk is, Zuid-Frankrijk en de Middellandse Zeelanden.
0: Ja, origineel. Maar nu kunnen we deze aflevering over het reisgedrag wel eigenlijk van een soort Europese gemene deler spreken?
3: Nou ja, dat is ook nog wel lastig, omdat als je naar die onderzoeken kijkt, mensen die ondervraagd worden komen vaak ook uit wat grotere landen. Dus Frankrijk, Duitsland, het VK, dat uiteindelijk ook niet EU is natuurlijk meer. Maar ook Amerikanen, niet eens Europa. En dat zijn dan de doelgroepen die veel worden aangehaald in dat soort studies. Dan heb je ook wel wat grote representatievere onderzoeken nog van de European Travel Commission. Die kijken wel wat meer landen, maar vooral West-Europa. En het oostelijkste wat ze komen is Oostenrijk volgens mij in de lijst.
1: Ja,
3: ze
1: Polen
3: hebben
1: ze geloof ik als enige
3: Oostenrijk.
1: Van Midden-Europa.
3: Oh, die nog, ja. En dan heb je gelukkig nog wel Eurostat-cijfers. En wat je dan sowieso kunt zeggen is, Europeanen blijven vooral in eigen land. Dat zie je eigenlijk altijd en overal. En Europeanen houden dus toch ook wel van warme bestemmingen.
1: Ja, en neem dan de Polen. Enorme groeimarkt in Europa, want Polen worden steeds rijker en reislustiger. En je ziet dat ze voor zomervakanties toch ook erg graag naar de Middellandse Zee trekken. Ze houden van gemaksvakanties. Turkije staat hoog in de lijstjes. Egypte, Tunesië en de klassieke Middellandse Zeelanden in Europa. Dus daarin zijn zij niet anders dan wij.
0: Er zijn wat organisaties die ons in dit onderzoek een beetje op het verkeerde been hebben gezet.
1: Ja, we hebben het dus ook over groei in het toerisme. En ik denk dat toerisme in zijn algemeenheid groeit, maar de ene groei is de andere niet. En daar heb ik een paar voorbeelden van die ook aansluiten bij wat wij het frame van de coolcation noemen. Voorbeeld 1, de SAS-groep, de Scandinavian Airlines, die vermelden tijdens de hittegolf deze zomer dat het aantal boekingen met 50-60% toenam. Voorbeeld 2, een bericht van deze week. Steeds meer Nederlanders kamperen in Zweden. Een stijging van 7%, aldus de Zweedse reisbranche, gretig overgenomen door Nederlandse media. En een totale Zweedse kampeergroei van 3-5%. Gefeliciteerd daar. En voorbeeld 3, Litouwen kende vorig jaar een groei van 21% als toeristische bestemming ten opzichte van het jaar daarvoor. Veel nieuws wordt nu ook als coolcation destination gepromoot. Allemaal leuk en aardig, maar wat voor conclusie kun je daar dan breed uit trekken? Ook dat vroegen we aan Kees van den Bos.
2: Het noorden van Europa wint langzaam marktaandeel als zomerbestemming. Vooral dan door de zoektocht naar natuurrust, comfortabele temperaturen en authenticiteit. Maar ja, Zuid-Europa blijft populair en blijft inderdaad in de lead. En absoluut gezien zien we het nog niet in de cijfers, nee.
1: Ja, je hebt absolute groei en relatieve groei. Absolute groei is bijvoorbeeld trends die echt aantoonbaar zijn. Dit is eigenlijk relatieve groei. Neem het voorbeeld van Litouwen. Dat is het minst bezochte land van de EU, blijkt uit Eurostat-cijfers. Dan is het fantastisch dat je 21% groei hebt. Maar dat valt in het niet bij een eventuele hele kleine groei in reizigers naar Frankrijk of Spanje. Want dan heb je het nog steeds over veel meer reizigers. Bovendien, ik heb ook een aantal verkeersbureaus, toerismebureaus uit die landen gesproken. Aan de Middellandse Zee, Portugal bijvoorbeeld, Griekenland. En die zeggen ook, ja, wij bieden nu een breder palet aan. Dus voor Nederlanders en Belgen en andere Europeanen. Die kunnen ook in Portugal of in Griekenland naar koelere bestemmingen. Dan gaan ze meer naar Noord-Portugal, of ze gaan naar Thessaloniki, of ze zoeken een eiland wat inderdaad een iets minder warme golfstroom heeft. Dat kunnen ze aanbieden. Dus dan zie je ook geen verandering qua land.
0: Nee. Is het ook een generatieding? Zijn de oudere generaties misschien wat makkelijker? Zijn er generaties die meer nadenken over koelere bestemmingen dan anderen?
1: Lastig te zeggen, want ik dacht zelf als jonge vader, gezinnen zullen hier toch wel meer over nadenken. Maar er is één recent onderzoek gedaan van de reisapp Polarsteps. En daaruit blijkt, uit dat onderzoek van Polarsteps, dat het met name de jongere generatie is die hierover nadenkt. Zo blijkt uit hun Travel Trends Report van afgelopen juni.
5: Ja, we hebben hier voor ons zomerreport hebben we hier een uitgebreid onderzoek voor gedaan. Samen met Dynata hebben we gekeken naar 2400 volwassenen die echt een internationale reis aan het plannen waren voor deze zomer. En daar bleek dat 39% van de reizigers van plan was om naar een bestemming te reizen met een koeler klimaat. Dit onderzoek was in Frankrijk, Duitsland, Engeland en Amerika. Maar we hebben het natuurlijk aangevuld met onze eigen reisdata. En inmiddels bijna 1 op de 3 Nederlanders heeft een Polarsteps-account. Dus we hebben ook gekeken naar 75.000 geplande zomertrips in de Polarsteps-app. Uiteraard geanonimiseerd. En daar konden we dus ook heel veel uithalen qua bestemmingen. En wat we bijvoorbeeld zagen was dat Noorwegen, IJsland en het Verenigd Koninkrijk dit jaar echt een stuk populairder zijn vergeleken met het jaar daarvoor.
1: Ja, 39%, dat is een fors percentage. En ik ben geen ander onderzoek tegengekomen waarin het zo hoog lag dat mensen nadenken over een koele bestemming. Maar het is nog steeds niet de meerderheid.
0: Het is het doel, de gebruikers van Polarsteps.
1: Ja, wat al over het algemeen net iets actievere mensen zijn. Net iets flexibelere mensen dan de mensen die de pakketorganisaties afgaan. En wat dan blijkt volgens Sarah van Geloven, want die hoor je, een reisexpert bij Polarsteps. Ja, dan blijkt dus eigenlijk hoe jonger de reiziger, hoe meer hij of zij die koele bestemming ook in het reisgedrag meeneemt.
5: We zagen bijvoorbeeld dat de keuze voor een koelere bestemming dit jaar voor 20% van de respondenten nieuw is. Dus nog niet eerder dat ze dit hebben meegenomen. En onder Gen Z'ers, dus dat is weer jongeren onder de 30 jaar, was het zelfs 25% voor de eerste keer.
0: Ik ben benieuwd wat al die middelbare scholieren dan, waar ze naartoe gaan in plaats van Albufera, om zich helemaal vol te laten tanken. Ja. Naar Christianstad of Lillehammer.
1: Ja, Gen Z is tegenwoordig tot 28 jaar, geloof ik. En, daar
3: dat
1: zit
3: is nog meer generatie eronder eigenlijk bijna.
1: En ja. Dat zijn natuurlijk ook mensen die op zoek zijn naar ervaringen. Die graag actief zijn. Mm. En dan ben je denk ik ook wat meer bezig met reizen richting wat minder bekende bestemmingen.
0: Ja. Luc, onze buitenlandredactie heeft ook met een aantal grote tour operators gebeld. Wat zijn hun bevindingen?
3: Ja, we hebben reacties gehad van Sunweb, TUI en Corendon. En eigenlijk zeggen zij alle drie dat ze het niet echt merken dat hun klanten andere keuzes maken vanwege de hitte. Dus ja, eigenlijk zeggen we het nu ook al. Spanje blijft onverminderd populair daar. TUI zegt dat ze wel een beetje groei zien in boekingen naar Denemarken. Maar dat is eigenlijk, ja, een beetje wat Geert-Jan net zei, relatief en absoluut. Dat valt dan uiteindelijk in het niet bij hoeveel mensen dan daadwerkelijk naar Zuid-Europa gaan.
1: Hun eigen aanbod is in Zuid-Europa ook veel groter natuurlijk.
3: Dat is uiteindelijk ook zo, ja. Dus er wordt door die grote reisbureaus ook verder opgemerkt dat de infrastructuur in Noord-Europa ook echt minder is ingericht op dat massatoerisme. Mm-hmm. En ze kunnen zich wel voorstellen dat dan in de toekomst dat het wel gaat veranderen, maar in de praktijk zie je dat dan nu nog niet. En inderdaad, deze bedrijven, ja, die zetten natuurlijk ook al vol in op zo'n vakanties al jaren. Dus misschien ook niet bij gebaat om het te erkennen als die trend er zou zijn. En ze hebben ook minder aanbod. Dus en ik kan me ook wel ergens voorstellen dat de consument die bij zo'n tour operator gaat boeken, dat die dat ook doet vanwege dus het gemak en de kosten. En ja, Zuid-Europa zal ook nog wel iets goedkoper zijn. En daar heb je dus ook de infrastructuur en al die grote all-inclusive resorts waar mensen dan dus ook naartoe willen. Dus dat zal denk ik ook wel daarin een rol spelen.
0: Ja, het beeld dat we nu schetsen in deze aflevering is dus eigenlijk vrij diffuus. Kunnen we iets concluderen volgens jullie?
3: Nou, ik denk uiteindelijk, als we het allemaal zo een beetje, dat het misschien wel een soort self-fulfilling prophecy is. Mm-hmm. Dat het, we zijn nu misschien dan te vroeg nog om een soort echt hele duidelijke trend echt hard te kunnen maken. Maar dat op termijn je er uiteindelijk niet aan ontkomt dat er wel wat gaat verschuiven. Nog verder dan je misschien nu al ziet. Alleen, als ik telkens naar die andere onderzoeken ook wel keek, dan denk ik dat uiteindelijk de portemonnee ook gewoon een belangrijke factor is. Want dat zie je toch vaak terugkomen in die onderzoeken. Dat als waar mensen naar kijken, waar ga ik naartoe op vakantie, is het weer natuurlijk een reden. Maar ja, de kosten, dat is toch uiteindelijk misschien nog wel veel belangrijke factor voor mensen om te kiezen. En we hebben het telkens over Scandinavië, naar IJsland, het VK. Dat zijn toch, ja, ook wel allemaal wat duurdere bestemming. Ik was 2 maanden geleden nog in Noorwegen. En dan voel je toch ook wel het verschil qua kosten dan als je naar Zuid-Europa bijvoorbeeld zou gaan. En iets wat ook wel een beetje terugkwam in het onderzoek van de European Travel Commission, maar niet helemaal zoals ik bedoel, is wat percipiëren mensen nou eigenlijk precies als een vakantie? Dus ik denk toch ook, als je mensen nu dan vraagt, wat is een vakantie? Dan zal dat voor veel mensen toch zijn, ja, zon, zee en strand. En zolang dat is wat mensen associëren met vakantie, ga je daar misschien toch ook eerder naar kijken. En je zag ook wel in dat onderzoek van de European Travel Commission dat zon, zee en strand, dat nog steeds als bovenaan stond als het thema, zeg maar, van de vakanties van mensen. Dus misschien dat ook dan op den duur soort van in de gedachten van mensen over wat vakantie is ook dan langzaamaan op moet schuiven.
0: Ja, Geert-Jan, schuift jouw gedachten langzaam op?
1: Weet je, ik denk een deel van de Europeanen heeft de wens om naar koelere bestemmingen te gaan. Een klein deel lijkt er naar te handelen. Het verschilt waarschijnlijk onder generaties. Het soort reiziger, de avonturier met flexibele voorwaarden doet het eerder dan iemand met een pakketreis die wel verzekerd is, maar waarbij je pas gaat annuleren als de verzekeraar dat zegt. En het bulk van de vakantiegangers, dat is gewoon een gewoontedier. Die schouderseizoenen, daar geloof ik wel in. Maar dat betekent denk ik ook dat we gewoon met z'n allen in Europa meer en vaker op vakantie gaan.
0: Ja, zeker. Nou, misschien zijn we ook wel te vroeg, hè, want we zitten nog midden in die zomer. Die begon zo wat in mei, half augustus.
1: Mooi, Gerard Cox.
0: Ja, misschien nog wel tot en met eind september. Nou, misschien moeten we wachten tot oktober, november om eens echt de balans op te maken.
1: Dan komen ook de najaarsmonitoringen, zoals dat heet. Maar wat iedereen zei, kijk naar eerdere onderzoeken, kijk naar eerder extreem weer in Europa. Kleine anekdote nog tot slot. We hadden overstromingen een paar jaar terug, bijvoorbeeld in Slovenië. En iemand uit mijn omgeving die zei, ja, ik heb daarvan geleerd, ik ga nooit meer kamperen in de buurt van een rivier. Mm-hmm. Wat hebben ze dit jaar gedaan? We denken dat het een mooi plekje is. We denken dat het wel losloopt. Ja. En je kan dus ook in dit geval van een natte kermis thuiskomen. En geopolitiek moeten we blijven volgen. Ook dat gaat denk ik de komende tijd een grote rol spelen.
0: Ja, en of dat inderdaad een rol speelt, dat hoor je in onze extra lange podcastaflevering. Dus ga naar de podcast Make Europe Great Again. En dan vind je altijd langere en extra content. Ook heel fijn op welke koele of warme vacation je ook bent.
6: BNR's Mega Hit.
0: Aan het einde van deze uitzending hebben we natuurlijk altijd oog voor Europese culturele pareltjes. En dat kan van alles zijn. Muziek, film, cultuur. Als het maar een hit is of kan worden. Deze week, Geert-Jan, heb jij iets meegenomen? Wat heb je in je koffer?
1: Ja, ik heb iets meegenomen dat echt een steun in de rug verdient.
0: Okay.
1: Een regio van Nederland. Die kom ik hier als hit presenteren.
0: Okay.
1: Ik ben ook een verkeersbureau. Een regio waar ik een heerlijke vakantie heb gehad deze zomer. Die veel moois te bieden heeft. Maar ook een regio die onder vuur ligt. Niet in de laatste plaats door iemand die notabene daar uit de buurt komt. Jij,
0: ja.
1: Zeeuw Stefan de Vries. En luister maar even naar wat jij 2 weken geleden zei.
0: Nederland heeft ook een exclave, Zeeuws-Vlaanderen. Ligt in België, helemaal niet te bereiken vanuit het Nederlands grondgebied. Behalve met een tunnel. Ja, misschien moeten we dat ook eens afstoten.
1: Ik viel van mijn stoel. Ik hoorde dit ook in Zeeuws-Vlaanderen. Ik zag woedende Zeeuws-Vlamingen uit hun huizen komen met brandende fakkels. Allemaal gingen ze richting Dresdens. Want daar vertrekt de boot naar het eiland Walcheren. En op het eiland Walcheren ligt Middelburg, de geboortestad van Stefan de Vries. Ik ga je adres niet doorgeven, hoor. Die dus deze maand niet alleen ruzie kreeg met de minister van Defensie, maar ook bijna een provincieoorlog in Zeeland heeft ontketend. Kortom, Stefan, ik moet toch even wat mooie plekken pitchen en de Zeeuws-Vlamingen een steun in de rug geven. Dus ik kom met een top 3 naar jouw verweer.
0: Okay, nou, ten eerste, mijn verweer. Zeeuws-Vlaanderen noemen wij op Walcheren altijd de overkant. Dus ja, dat is een soort van Mordor, een ander land waar je nooit komt. Ten tweede, mijn oma had een huisje in Katzand, dus ik ken Zeeuws-Vlaanderen goed. En ten derde, het was beeldspraak. Maar ja, toch, Zeeuws-Vlaanderen is een exclave, best bijzonder. Dus ja, ik weet niet of het een hele goede verdediging is, maar van mij mogen ze erbij blijven.
1: Mensen mogen mailen, liever geen dreigmails, naar mega@bnr.nl.
0: Okay, nou, jij bent dus lyrisch over deze exclave. Wat is de top 3 die je in Zeeuws-Vlaanderen absoluut moet doen?
1: Ja, en dit is gewoon weer Europa-marketing. Wat een prachtig continent hebben we toch. Op 3 staat het strand in Zeeuws-Vlaanderen. Het is ten opzichte van andere stranden in Nederland en ook België daar helemaal niet druk in de zomer. Plek zat. Je kunt lekker naar bootjes kijken die over de Schelde varen. Je hebt uitzicht op Vlissingen. Je hebt forten uit de tijd van Napoleon. Je kunt zeehonden kijken bij de Hoofdplaat. Helemaal leuk. Op 2, huur een fiets. Een fiets om het Belgisch-Nederlandse natuurgebied het Swin heen. Ga naar het For Freedom Museum in Ramskapelle. Geweldig museum, vlak bij Knokken, over de bevrijding van de Schelde-regio. Dus West-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen allebei goed belicht. Aardige mensen ook daar, die je graag meer willen vertellen als je aanvullende vragen hebt. En na afloop kun je wel uit 15 Belgische bieren kiezen. En hou je nou van geschiedenis, dan kun je ook nog de historische jeugdroman Het Verraad van Waterdune lezen. Dat heb ik tijdens mijn vakantie daar gedaan. Dan leer je meer over de 80-jarige oorlog. Je weet wel, van die Spanjaarden zoals Xavi Hernandez die Nederland dan ineens overnemen. En op 1 gaan het einde van die fietstocht, of als je daar überhaupt bent, in Zeeuws-Vlaanderen eten bij Chef Charlotte in Groede. Heerlijk eten, heerlijk zitten.
3: Ja. Je bent er al een beetje van teruggekomen, Stefan. Maar verandert dit nou helemaal jouw blik op Zeeuws-Vlaanderen?
0: Nee. Ik ben natuurlijk heel veel geweest. En het is hartstikke leuk daar. En bovendien, over eerlijk eten gesproken, Sergio Herman, die kwam uit Sluis, komt uit Sluis. En dat is natuurlijk een van de grootste chefs die we in Nederland
1: hebben. Dat kan ik niet betalen.
0: Nee, maar toch. Dus Zeeuws-Vlaanderen, er komt veel goeds uit Zeeuws-Vlaanderen. Luc, volgende vakantie?
3: Ik ben, tot mijn schuld moet ik nu bekennen, nog nooit in Zeeland geweest. Dus
0: wat? Je bedoelt de hele provincie Zeeland, de bakermat van de Europese
3: beschaving? De enige provincie in Nederland waar ik nog nooit ben geweest. Zeeland. Ik ga een keer kijken.
0: Nou, de deur is daar. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dankjewel, Luc de Klerk. Ik krijg een schop onder zijn kont naar Zeeland. En Geert-Jan Haan. En jij bedankt voor het luisteren. De redactie is van Michael Roelen en eigenlijk ook Geert-Jan Haan. Want je bent veel op pad geweest voor dit onderwerp. Ik ben Stefan de Vries. En maandag rond de klok van 4 zijn we weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
6: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. op bnr.nl/bb en via DAB+.
7: Alweer hetzelfde bedrijfsfeest? Of dit jaar op een schip van Z-Eventships. Z-Eventships.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Z-Eventships. Bekijk alle info op z-eventships.nl.
10: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
11: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
10: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
12: Wie leest er eigenlijk energierapporten van 300 pagina's?
13: Nou, ik.
12: Vrijwillig?
13: Ja, zelfs de voetnoten.
12: In Voetnoten vertaalt energiedeskundige Letitia Oeye de belangrijkste rapporten over energie en klimaat naar gewone mensentaal.
13: Zodat jij direct weet wat ertoe doet.
12: Voetnoten is een podcast van Energeia.
14: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
15: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
16: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
15: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Straks om 4 uur in de avondspits.
18: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie.
19: Bij elkaar 300 miljard euro aan schenkingen en erfenissen door de verkoop van woningen. Wat zal het effect zijn van al dat geld dat vrijvalt? Misschien heeft FNV-voorman Hans Spekman daar wel ideeën over. Hij is te gast om in de laatste week voor Prinsjesdag nog een keer zijn visie te geven. En Peter Wenning komt ook, pleitbezorger voor het aanjagen van innovatie. Moet er inderdaad meer geld naar een fonds dat dat gaat doen? Dit en meer vanaf 4 uur op de radio en in de stream van de app.
6: BNR Verkeer.
18: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. In totaal staat er zo'n 100 kilometer file in het land. Onder meer de A2 Maastricht-Eindhoven staat erbij. Tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batadorp een half uur extra. De weg is er wel weer vrij na een ongeluk. Dan een ongeluk bij Groningen Europa Park, de A7 vanuit Heerenveen. Vanaf Hoogkerk ongeveer 10 minuten vertraging. En tenslotte die A28 nog. Die is in beide richtingen dicht bij Wezep. Komt door een heftig ongeluk afgelopen nacht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Het duurt nog tot na de avondspits waarschijnlijk. Dan meerdere flitsers, gemaild door Flitsmeister. Onder andere de A27 naar Gorkum bij 64,9.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Minister Letchert van Cultuur vindt het jammer dat de AVROTROS zich heeft teruggetrokken voor het Songfestival. Het plezier is toch een stuk groter als Nederland meedoet, zegt ze. Ze respecteert de keuze van de omroep wel en zegt dat de NPO uiteindelijk bepaalt of we alsnog iemand sturen. Een crowdfunding in de zaak van de vermiste filmproducent Rodney Leisner heeft veel geld opgehaald, al bijna 15.000 euro. Het is bedoeld om een zoekactie naar hem te houden. Leisner verdween ruim een week geleden in Suriname. Afgelopen week werd in een moeras een auto teruggevonden, uitgebrand en in elkaar geperst. De verdachte die is opgepakt in verband met de dood van iemand in een woonzorgcentrum in Oorschot werkt daar. De man is verpleegkundige, meldt Omroep Brabant. Gisteren is hij door een arrestatieteam van zijn bed gelicht. De bewoner van het zorgcentrum werd vrijdagavond dood gevonden. De politie hield direct al rekening met een misdrijf. De Amsterdamse sportschool Saints & Stars accepteert de boete van de arbeidsinspectie. Ze moeten 3 ton betalen omdat ze schoonmakers inzetten die geen vergunning hadden. En ook was de administratie niet op orde. Sinds de Star zegt dat ze voortaan een extern bureau laten kijken naar de contracten. En op een camping in Canada zijn tientallen kampeerders de afgelopen tijd hun schoenen kwijtgeraakt. De oorzaak? Een groepje van 5 vossen. Een boswachter zegt dat de vossen het als een spelletje zien. Soms staat 1 vos op de uitkijk terwijl een ander de schoenen pikt. Kampeerders wordt nu geadviseerd om hun schoenen binnen te bewaren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden landinwaarts. Ook morgen zonnig en temperaturen tot 25 graden, behalve in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De Green Quest gaat zometeen beginnen aan een nieuw seizoen met klimaatdeskundige Bart van den Hurk. Van hittegolven tot bosbranden, dit was de zomer waarin bleek dat klimaatverandering niet iets is waar alleen je achterkleinkinderen last van gaan krijgen. Ik ben Harm Edens, blijf luisteren als je meer wilt weten. We zijn er zo.
21: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
22: Van Showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op
23: onlineveilingmeester.nl. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Thomas van Zijl.
25: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het beleggerspanel over de aanstaande cijfers van Nvidia en een gesprek met Michel van Leeuwen van Vlanderijn over sociaal incasseren. Dat mag dan wel sociaal zijn, maar het zet de winstgevendheid ook onder druk. Je hoort het vanaf 11 uur morgen in BNR Zaken doen.
26: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
27: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
28: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
29: In de BNR-app
28: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
29: Download de BNR-app en blijf scherp.
27: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
4: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Volgens de Amerikaanse weerdienst NOAA is het deze herfst en winter meer dan 90% kans op een uitzonderlijk sterke El Niño. In sommige delen van de Stille Oceaan ligt de zeewatertemperatuur nu al ruim 2 graden boven het gemiddelde. Zo'n super El Niño kan wereldwijd voor grote weersverschuivingen zorgen. Denk aan droogte in het ene gebied en juist extreme regenval in het andere. Ook de natuur gaat dit meer wereldwijd voor grote weersverschuivingen zorgen. Denk aan droogte in het ene gebied en juist extreme regenval.

0: Kortom, de rauwe werkelijkheid loopt voor op de voorspellingen. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Suze Geum van de Groene Grachten. Suze, fijn dat je er bent. Het is aflevering 1 na de zomer. Heb jij doorgepeest? Had je het vrij? Hoe ging het?
1: Nou, ik heb heerlijk in het bos gezeten.
0: En dus welk bos?
1: Het bos aan de Lemelenberg.
0: Oh, hier. En is dat met veel ondergrondse...
1: in eigen land.
0: Want daar gaan we het over hebben zo. Was het met veel kreupelhout of weinig?
1: Nou, het was de hei. Ik heb het nog nooit zo erg gezien.
0: Oh ja.
1: Want echt zo verschrikkelijk.
0: En meer gewoon...
1: Helemaal doorbruin. Die prachtige, dat is een van de grootste aaneengesloten heidegebieden van Nederland. Mm-hmm. Nou, het was echt dramatisch. Ik had gisteren nog een stukje, een beetje lager gelegen, waar het nog een beetje mooi paars was.
0: Klein beetje paars.
1: Echt, eigenlijk verdriet. De hele tijd als je daar rondloopt, denk je, oh, en al die varens, joh. Allemaal schaduwrijke plekken, maar helemaal weg, helemaal verschrompeld gewoon.
0: Maar die zitten onder de grond goed, hoor. Denk
1: ja, dat hoop ik.
0: Laten we het hebben over iets wat positief is. Komen we er zo wel op, hoe droog het allemaal was. Warmte Link is een dochterbedrijf van de Gasunie, daar wil jij het over hebben.
1: Ja, dat klopt. Ze hebben namelijk weer een belangrijke stap gezet in het aanleggen van een van de grootste warmtetransportprojecten van Nederland. Daarvoor is nu een leiding in de maak. Die is maar liefst 54 kilometer lang. En die gaat Rotterdam, Den Haag en Leiden met elkaar verbinden. Voor die aanleg kun je je voorstellen, hebben we heel veel technieken nodig. Er moeten onder snelwegen en spoorlijnen worden doorgeboord. Er moet worden ingeploegd in drassige grond langs de A4. Er worden allerlei sleuven gegraven. En zojuist is er ook weer 1,5 kilometer aangelegd, helemaal onder de grond, met een gestuurde ondergrondse boring.
0: Dat is mooi, hè? Kijk of je goed uitkomt.
1: Ja, precies. Nou, dat is helemaal goed gegaan. Mm-hmm. En dit is een belangrijk onderdeel in dat grotere warmtenetwerk. Wat er straks voor gaat zorgen dat de restwarmte uit de Rotterdamse haven wordt gebruikt. En ja, dat is natuurlijk warmte die normaal verloren gaat. En straks kunnen zo'n 120.000 woningen en bedrijven daar gebruik van gaan maken.
0: Ja.
1: En ja, ik dacht, na jouw berichten van net, dus wel even fijn om een beetje goed nieuws ook in te gooien.
0: Het is het ook. En het project maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele energie van buiten onze grenzen, dat moeten we niet vergeten, is een flinke stap richting een duurzamer energiesysteem voor ons allemaal.
2: The Green Quest.
0: Extreme hittegolven, bosbranden in Limburg, Brabant, Frankrijk, de Ardennen, de rest van Europa, rivieren waar bijna geen water meer in staat, zanderige akkers, dijken die scheuren door uitdroging, om het over steeds meer hittedoden nog maar niet te hebben. Deze zomer werd pijnlijk duidelijk hoe hard het klimaat aan het veranderen is. Er is geen ontkomen of ontkennen meer aan. Bij mij aan tafel zit klimaatdeskundige Bart van der Hurk van Deltares. En dat is niet voor niks, Bart. Fijn dat je er bent. Hoe uitzonderlijk is deze zomer cijfermatig? Is dat uit te drukken?
3: Ja. Is weer anders. Of elk jaar dat het droog is wel anders. 1976 die staat nog steeds in de boeken als het droogste jaar. Omdat daar het, als je over een heel seizoen het getal, het neerslagtekort telt. Ja, ook in 1976 begon het al heel vroeg heel droog. En liep het echt tot ver in september. We hebben dat record niet gegeven na, maar het is wel heel steil gegaan in de maanden dat het droog was.
0: Ja.
3: En we hebben wel een andere economie en een andere manier van sturen dan in 1976.
0: Ja, het is minder makkelijk weg te duwen.
3: Het is echt, ik heb het ook wel ervaren als een soort wake-up call, wil ik het niet noemen. Want we hebben elke zoveel jaar wel weer een wake-up call nodig.
0: Ja.
3: Maar we hebben echt ongelooflijk veel vragen gehad over mensen die eigenlijk niet meer weten hoe ze dit nou weer moeten managen.
0: Nee, ik had dat zelf ook. Ik bedoel, 38, 39 graden in Zutphen. Ik word niet blij. Ik ga onder mijn huis een warmtekoeltekamer aanleggen, denk ik. Nou, zei je meteen weer 76, dat is altijd de ontsnappingsclausule. Hè? En 1853 was ook zo'n warm jaar, in de middeleeuwen, superheet.
3: Ja.
0: Moeten we eigenlijk niet zeggen, het is ja, uitzonderlijk warm, of nee, het viel wel mee?
3: Nee, het is ja, uitzonderlijk warm. En vooral omdat dit eigenlijk past in het plaatje van klimaatverandering. In 1976 begon dat het besef eigenlijk pas een beetje door te dringen. Maar dit is echt gewoon een patroon.
0: Mm.
3: Dit is echt als een paar weken geleden belde een dijkgraaf me op. En die vroeg ook van ja, wat moet je ermee? Ik zeg, wen er maar aan.
0: Dus het nieuwe normaal eigenlijk.
3: Het wordt een nieuw normaal dat we eigenlijk een enorme grillige verloop van die zomers hebben.
0: Ja, en dat het steeds heter wordt en droger en soms weer veel natter. Ja. Dus het wordt echt extremer.
3: Nou, en dat is juist de grote uitdaging. De verandering van het klimaat gaat gewoon eigenlijk sneller dan we als samenleving kunnen bijhouden.
0: Dat is eigenlijk mijn inleiding wat ik net zei.
1: Ja.
0: Nou,
1: kijk eens aan. En je zegt het nieuwe normaal of ja, het nieuwe abnormaal misschien zelfs.
3: De nieuwe grill.
1: Het is een hele gekke nieuw gemiddelde. Maar Deltares en de KNMI, jullie zijn eigenlijk al sinds 2010 ons allemaal aan het waarschuwen voor exact dit scenario.
3: Ja.
1: Nu zijn we er en blijkbaar moeten we dus eerst zien en voelen voordat we geloven of zo. Wat maakt nou dat we dus al meer dan 15 jaar niet hebben geluisterd eigenlijk naar al deze berichtgeving?
3: Nou, er is wel geluisterd, want 1976 had enorme gevolgen voor met name landbouw, maar allerlei sectoren. En er is sindsdien al een heleboel gebeurd.
1: Dus het was nog erger geweest
3: ja,
1: als
3: zeker,
1: we...
3: Zeker, okay. Ja. Maar we hebben...
1: Nagaan, hè?
3: Nee, maar het is ook wel lastig, omdat we hebben ook een paar hele natte jaren gehad. Echt, overstroming.

0: gehad. Ja. Eind jaren 90 en ook in 2000. Toen was het mantra, we moeten heel veel water afzien te voeren, want anders dan stroomt het over.
1: Ja, netto resultaat, de waan van de dag bepaalt wat we gaan doen.
0: Nou
1: toch?
0: Ja, en nu is het weer, hebben we met ons goede gedrag al dat water af laten voeren en wordt het een keer droog, ja, dan hebben we dat water ineens weer nodig.
2: Ja. Ja.
0: En dat is denk ik de grote uitdaging waar je voor staat. Het is eigenlijk bijna gewoon bijna niet te managen om beide extremen tegelijk te kunnen.
1: Nou, daar gaan we toch zo een poging toe doen, Bart. Okay, laten we even bij dit jaar beginnen. Ja. Er viel tussen half juni en half augustus bijna geen druppel uit de lucht, dat was uitzonderlijk. Ja. Het waterpeil in de Rijn, we hadden het over het breken van de rivier, staat inmiddels historisch laag en boeren mogen niet meer sproeien. Ja. Een klein beetje weer wel, maar grotendeels niet. Wat betekent dat dit voor de economie? Is dat uitgerekend door jullie al?
0: Nou, ik weet dat de Triodos-economen, die hebben het uitgerekend en die hebben becijferd dat die 1% economische groei eigenlijk helemaal teniet is gedaan door de gevolgen van de droogte.
1: Ja.
0: En het zit bij de boeren zit het, hoewel daar de oosten moeten nog voor een deel binnenkomen, dus je weet nog niet alles, maar daar zit zeker schade. Er zit zeker veel schade bij het transport en de logistiek.
1: Nou hadden we vorig jaar wereldwijd, geloof ik, 230 miljard klimaatschade die verzekerd was.
0: Ja.
1: Onverzekerd een veelvoud meer, want die hebben allemaal pech gehad. Dit jaar in Europa alleen 180 miljard, dus dat ging heel hard.
2: Dat is goed om je te beseffen. Wij gaan op vakantie en ik denk, het is wel heel warm hier. Ja. Moet ik volgende keer wel weer naar Frankrijk. Maar ondertussen dus 180 miljard euro aan schade.
1: Alleen maar schade. Ja. En dat is de bedrijfsschade.
0: Ja.
1: Houden jullie je ook stiekem bezig met sportvelden die geel zijn? Dus competitie van gezellige leuke pubers gaan niet door. Dijken hebben scheuren. Dat lijkt mij hele gevaarlijke schade.
0: Nou,
1: al die verborgen kosten.
0: Nou ja, dat is heel moeilijk te becijferen. Want dat is A, niet verzekerd en B, heel moeilijk in geld uit te drukken.
1: Mm-hmm.
0: Maar ook daar zie je natuurlijk heel veel mensen die je niet meer zo goed weten hoe ze het moeten doen. Allemaal scholen die dicht gaan vanwege de hitte.
1: Ja.
0: Inderdaad, sporttoernooien die worden afgelast door hitte of droogte. Er zijn zoveel factoren.
1: En hoe hebben jullie het daar intern over? Want dat daar is gewoon met niks anders bezig dan met water en de toekomst.
0: Ja.
1: En dan krijg je al dat soort berichten. Hoe bellen jullie elkaar dan? Nou, eindelijk krijgen we gelijk. Of, my god, we moeten nog harder aan de bak. Wat gebeurt er bij jullie?
0: Wij hebben gewoon heel veel staande relaties met Rijkswaterstaat, met de waterschap, met allerlei bedrijven en zo. En die hangen natuurlijk heel veel aan de lijn.
1: Ja.
0: En we staan ook gewoon wel klaar. We rekenen gewoon echt al het scenario's van de Rijnafvoer bijvoorbeeld door. We gaan gewoon echt kijken naar wat is de bandbreedte van de afvoer van over 10 dagen of over 20 dagen. Want er worden heel veel maatregelen opgericht.
1: Ja.
0: Er zijn ook heel veel vragen over de wat meer langere termijn. Moeten we nou echt gaan rekenen aan een ander beheer van het water? Gelukkig was dit jaar, hebben ze het IJsselmeer net iets hoger opgezet.
1: Dat was
0: dan
1: lekker
0: gemiddeld.
1: Op tijd, hè? Dat begon eindelijk.
0: Tijd. En die 10 centimeter die ze extra hebben opgezet, die hebben ze ook echt goed kunnen gebruiken.
1: Ja, dat is mooi.
0: Dus dat is echt een goede voorbeeld. Waarin er en dat soort denk of dat soort maatregelen komen ook echt voor het langjarig denk en onderzoekswerk en relatiebeheer.
1: Dus
0: het komt niet allemaal uit de niks.
1: Nee, die teneur wordt duidelijker. Ja. Wat we eventueel moeten doen en hoe we dat moeten financieren is nog wat anders. Maar dat wordt ook wat duidelijker. Als we even in Europa kijken. Frankrijk was de ellende heel groot. Ja. Een van de mooiste bossen ging ongeveer in de hens. Afgelopen week een grote Belgische veenbrand. Ja. Nederland veenbranden. We zien duidelijk een verband tussen de hoge temperatuur de droogte, de verdamping wordt steeds belangrijker. Hebben jullie een soort idee ik denk altijd maar in termen van 2050 zo, dat is een leuke, wat we de komende 25 jaar zouden moeten gaan doen? Steeds meer doodhout in bossen, is goed voor de biodiversiteit.
0: Ja.
1: Moet dat nog wel? Wat zouden we kunnen doen in een eerste aanzet voor zo'n plan?
0: Nou, er zijn sowieso heel veel dingen die nog die je kan doen op het gebruik van water.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dat er is. In Nederland werken we met de zogenaamde verdringingsreeks. Als het droog wordt, dan wordt er gekeken naar in welke volgorde mensen water nog kunnen krijgen.
1: Ja.
0: Ik denk, dit wordt bijna een soort structureel iets. In Spanje doen ze dat eigenlijk elk jaar aan het voorjaar. Kijken ze wat er aan water in de bergen zit en in de sneeuw pakken. En dan gaan ze kijken met de gebruikers, hoeveel krijg je?
1: Ja.
0: Nou, dat is zo'n voorbeeld. Maar
1: dan heb je de consumenten gaan altijd voor, hè? Die zijn altijd het leukst. Maar die gooien dan wel allemaal hun zwembad vol. Mag dat dan ook nog?
0: Er wordt echt ook gerekend aan gedifferentieerde tarieven. Dat je de eerste zoveel liter per dag is voor een laag tarief. En wordt het meer, dan gaat het hoger. Dat soort dingen.
1: Dat vind ik goed.
0: Er zijn grote, heel veel maatregelen die behoorlijk ingrijpend zijn. En met name bijvoorbeeld op landgebruik.
2: Mm-hmm.
0: Je kan ook naar andere soorten teelten kijken. Er zijn een aantal teelten die best wat opbrengen economisch, maar ook wel heel veel water gebruiken. Dus je kunt in plaats van een economie in euro's per ton, kun je ook eens gaan kijken in euro's per kuub.
1: Ja.
0: En dan zijn er echt wel een paar sectoren waar je kan afvragen.
1: Dat zijn interessante dingen. Want de avocado in Spanje heeft de sinaasappel verdreven, maar nu drogen ze uit omdat het heel veel water kost.
0: Precies. En Spanje heeft natuurlijk ook een enorme opgave. Het is echt interessant als je gaat kijken, je kan met verschillende doelen kun je landbouw inrichten, water geven. En als je het op geld stuurt, dan heb je echt een ander model dan wanneer je het op duurzaamheid stuurt, of het aantal werkgelegenheid, of de onafhankelijkheid van je internationale voedselimport.
2: Ja, ja, ja. Interessant.
0: Kijk, allemaal heel interessant.
1: Maar dat is weer true pricing. Al die dingen spelen mee. Ja, en uiteindelijk vind ik een hele interessante die jij zegt, of het er überhaupt gewoon is of niet.
0: Nou,
1: ja.
0: Dat,
1: je kan ook gewoon zeggen, ja, het is gewoon op, dus we veranderen maar een beetje.
0: Precies, maar eigenlijk we hadden het net over Peter Wennink. Hij heeft eigenlijk gewoon ook een hoofdstuk niet meegenomen. En dat is de financiële implicaties van dit soort gebeurtenissen.
1: En als je dat doorvertaalt, Bart, is het dan niet gewoon oude economie versus nieuwe economie?
0: Ja, je moet echt op een andere manier gaan beprijzen. En we zitten nu zo op die economische optimalisatie. En dat is gewoon niet houdbaar.
1: En op het groeiparadigma.
0: Ja, dat ik ben geen econoom, dus ik ga me niet over groeien. Maar
1: beter. Ik ben nu al meer met je eens dan met de gemiddelde econoom.
0: Nou, dat is misschien beter. Maar jij hebt het over een heleboel dingen die niet in geld uit te drukken zijn.
1: Ik ga eerst even naar Suze, want ik heb jou gevraagd. Dus toch, want dan gaan we door met de inhoudelijke discussie. De weersextremen van deze zomer heb jij even een beetje op een rijtje gezet.
2: Ja, want dit wordt naar alle waarschijnlijkheid een van de warmste zomers ooit gemeten. Tot nu toe. De eerste helft van onze meteorologische zomer kwam uit op zo'n 19,5 graden. Dat is warmer dan de zomers 1976, waar we het over hadden, en 2023. Toen was het 19,3 graden. Mm. Op 26 mei dit jaar stond de thermometer in de beeld al op 30,4 graden. En dat is dus ruim 4 weken eerder dan het gemiddelde. Wat normaal 29 juni is. 4 weken eerder.
1: Ja.
2: Er zijn 5 regionale hittegolven geweest. Meer dan 30 tropische dagen. En een tropische dag is als het boven de 30 graden is. Dus 30 dagen van 30 graden. Kan je je toch niet inbeelden? Dat zijn we echt niet.
1: Dat kan je ook aan mij zien gewoon.
2: Ja, precies. Ja, je hebt een kleurtje. En we hoorden het net al. Het was dus ook op één na droogste sinds 1901. Ja, en het werd net ook al genoemd, hè, die 180 miljard euro. Dat is dus eigenlijk, er wordt nu ingeschat dat we 1% aan economische groei zouden maken. En dat is dus teniet gedaan door deze droogte.
1: Zo erg is het. Ja. Jij zei net, ik liep door de bruine hei met de overleden varens.
2: Oh joh.
1: Als jij nou naar volgend jaar kijkt, wat doet het met jou?
2: Nou, ik hou wel mijn hart vast. Er was een boom in onze tuin, die heeft al zijn blad verloren. Ik heb geleerd dat dat dus oké is. Dat dat een soort overlevingsmechanisme is, dat ze minder vocht verliezen. Maar dat herkennen we natuurlijk allemaal. Dat het in augustus al herfst is natuurlijk idioot. Ja. En ik hou wel mijn hart vast. Ik denk, we moeten toch wel aan de bak, denk ik. Alles wat wij kunnen. Dus wat kunnen de mensen doen die niet aan de knoppen draaien van de waterstand of de grotere oplossingen die we net bespraken.
1: Ja, en laat ik dan nog even wat aanhangen, Bart, want dan mag jij. Het is voor mij een beetje de zomer waarin we voor het eerst, dat was ook een beetje mijn inleiding, voelen dat klimaatverandering nu op de stoep staat. Hè. Dat is niet meer voor de kinderen of de kleinkinderen. En dan zou je denken, we zijn nu geschrokken, maar ondertussen reden de mensen door de bosbranden in Frankrijk naar hun vakantiebestemming. Dus ik weet niet hoe erg het moet worden.
2: Ja.
1: Wanneer gaan we nou voelen dat we daadwerkelijk zelf ook, niet de regering, niet Europa, wij zelf moeten veranderen?
0: Ik denk dat het is een heel ingewikkeld verhaal om die individuele vakantieautomobilist, zeg maar, rechtstreeks in verband te brengen met de hitte die wij nu meemaken. Mm-hmm. En het is over het algemeen makkelijker om mensen bewust te maken van gedrag wat direct te maken heeft met waar je in zit. Dus watergebruik en beprijzing en regels en zo, dat is relatief makkelijk. En zeker na zo'n gebeurtenis als dit jaar kun je relatief makkelijk in beleid omzetten.
1: Of en dan kan je ook zeggen, als je nou niet luistert, dan komt er niks meer uit de kraan. Zo simpel is
0: het. Zo werkt het op een gegeven moment. Ja. Maar om van hieruit, zeg maar, de brug naar mondiale en individuele emissies te maken, dat heeft nog wel een paar extra denkstappen nodig. Of
1: en misschien een paar extra rampen.
0: Ja.
3: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
1: Recordhitte, aanhoudende droogte en grote stukken natuur die in vlammen opgingen. De zomer van 2026 lijkt misschien extreem, maar we hoorden klimaatdeskundige Bart van der Hurk net zeggen dat dit waarschijnlijk het nieuwe normaal is. Of, zoals Suze toevoegde, het nieuwe abnormaal. Stoelriemen vast dus. Bart is hier, net als een schoenen geweten Suze. Bart, jij werkt voor Deltaris, dat is allemaal water, water, water en beheer. Je zei het al, nauwe banden met waterschappen en Rijkswaterstaat. Noem eens een top drietje voor jullie. Je zei, we doen al veel, maar de komende 2-3 jaar snelle maatregelen om die extreme waterdruk weg te halen. Wat kunnen we doen?
0: Nou, reguleren van grondwateronttrekking. En via beprijzing of via regelgeving.
1: En wie onttrekt dat?
0: Nou, agrariërs, maar ook drinkwaterbedrijven. Ja. En, dus,
1: papiermakers, ja, noem maar op.
0: Ja, dus ja. Daar zit iets. Dus dat zit aan de vraag, of aan de aanbodkant eigenlijk. Ja, ik denk ook iets van onderzoeken naar waar in de agrarische sector veranderingen van teelten of veranderingen van businessmodellen mogelijk zijn.
1: Mm-hmm. Noem die laatste, die teelt, snap ik. Quinoa is supergoed, ja. Maar businessmodellen?
0: Nou ja, je hebt een risico op het moment dat je een waterintensief gewas aan het begin van het jaar zet en het niet
1: een goed einde kan brengen. Ja.
0: Het is heel moeilijk te verzekeren. Er zijn een paar agrarische sectoren, er stond van de week ook in de krant, die zichzelf hebben georganiseerd in een soort coöperatieve verzekering. Mm. Maar het is heel moeilijk om dat generiek te maken, omdat de risico's voor een verzekeringsmaatschappij zijn gewoon veel en veel te groot.
1: Ja. Ja.
0: Dus ik denk dat we op andere manieren met dat landgebruik moeten omgaan. Dat is echt ook een sleutel waar je aan kan draaien.
1: En dus echt serieus eerlijk kijken met elkaar. Hè? Ja. Niet meer liegen, niet meer wegkijken. Gewoon zeggen, jij gebruikt zoveel water, dat moet anders.
2: Ja. Ja, maar ik denk ook dat de urgentie wordt dusdanig groot. Want als je straks helemaal geen opbrengst meer hebt, dan is je verdienmodel helemaal weg. Dus ik kan me wel voorstellen dat het meer omarmd wordt. Ik ben wel benieuwd. Hè. Ik moest ook een beetje lachen eigenlijk. Ik las dat de gemeente Hilversum heeft aangekondigd dat omdat het nu zo droog is, dat vanaf april volgend jaar je niet meer een sigaretje mag roken in een natuurgebied. Oh. Met andere woorden, volgend jaar gaan we maatregelen doorvoeren.
1: Nou, nog een jaartje spannend, bedoel je.
2: Nu heel erg droog is. Ik denk dan, welke idioot zou het nu nog überhaupt in zijn hoofd halen als het zo droog is. Maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die zich hier niet zo van bewust zijn. Ja. Wat zijn we dan voor landje, denk ik dan? Regel gewoon per direct, als het nog niet duidelijk genoeg was voor mensen, dat je vanaf nu nergens meer zomaar een sigaretje gaat roken op een plek waar het vrij ontvlambaar is.
1: Ja, dit is eigenlijk helemaal geen vraag en dus, je bent gewoon boos.
2: Nee, ik word er echt boos van. Dus, maar dan zakt de moed me ook een beetje in de schoenen. Ja. Dat zijn nou dingen die kun je heel makkelijk doen.
1: Hou eens op.
2: Er is ook aangetoond dat veel van de branden kunnen ook een oorzaak hebben gehad in menselijk gedrag. Ja. Dat is best wel een knop om aan te draaien. Ik ben op zoek naar wat kunnen we nou doen? Ja. Natuurlijk moeten we dit soort hele grote vraagstukken aanpakken, maar ga maar eens even het hele boerenbedrijf in Nederland helpen om te katten naar een andere bedrijfsvoering.
1: Zou
2: dat
1: toch moeten.
2: Daar is natuurlijk van alles om te doen. Laten we dat voorop stellen. Maar er is natuurlijk en.
1: Dus het leuke is, die boeren hebben die vlag ook op de kop gehangen. Dus blauw is nu boven. Ze snappen nu zelf ook, water is het belangrijkste. Nou, ik wil even toen, Bart, naar al die grote dingen noemde je net op. Hè. We moeten ons echt klaar gaan maken voor droge zomers. We moeten ruimtelijk in de ordening een hoop veranderen. Nou hebben we op dit moment al 80 miljard tekort voor onderhoud aan bruggen, wegen, infra. Hebben we wel geld voor die adaptatiemaatregelen? Het gaat in de miljarden lopen, denk ik.
0: Ja, dat is echt een hele goede vraag. Er is alleen gewoon geen alternatief.
1: Zal wel moeten.
0: Want als je het niet doet, die brug die stort in. En dat kun je ook niet permitteren. Nee. En die sector, die agrarische sector, die zit ook niet stil. Die zijn door de jaren heen natuurlijk ook al enorm mee veranderd. Ja. Die hebben al mondiaal gemiddeld 1 graad opwarming sinds 1975. En al binnen Europa 2 graden opwarming hebben ze gewoon al in hun bedrijfsvoering doorgevoerd. Mm-hmm. Die hebben hun seizoenen al een beetje verkort. En andere teelten en andere...
1: En nu dus de radicale verandering. Hè? Want hiermee komen
2: want
1: we er
2: daar
1: niet.
2: Ben ik wel. Als ik denk 30 dagen... 30 graden als dit jaar. Nou, dat trekken we even door voor de komende jaar. Ik weet niet wat we gaan verwachten met elkaar.
1: In de klein beetje minuten die we nog hebben, Bart, moeten we even een serieuze discussie voeren.
0: Wow.
1: En die jij met je collega's ook aan het doen bent. En dat gaat over de Maaslandkering in de Nieuwe Waterweg. Want daar, hoeveel liter gaat er per dag uit? We hebben watertekort. Hoeveel laten we lopen?
0: Dat is ook een vraagstuk wat al langer speelt.
1: Mm-hmm.
0: We hebben een jaar of 5, 6 geleden dachten over de Maaslandkering als een ding waar we misschien wel dicht moesten maken. En dan niet vanwege te weinig water, maar vanwege overstromingsgevaar.
1: Ja.
0: Dat eigenlijk het hele laaggelegen gebied, een heel groot deel van Nederland ligt onder NAP, dat krijgen we bij een aantal meter zeespiegelstijging gewoon niet meer verdedigd.
1: Nou, bij 1 wordt het al een probleem. Hoor.
0: Ja, het gaat in ieder geval veel kosten en zo. Dus daar was al een reden om, wordt er al onderzocht, moeten we daar iets mee doen. Dat kwam dit jaar weer. En dan niet zozeer vanwege die overstroming, maar juist om het water tegen te houden.
1: Laat ik het gewoon kort sluiten, want iedereen is daar boos over. Jij mag het nu beslissen. Wat zou verstandig zijn qua Deltares?
0: Het duurt een aantal decennia voordat je zo'n grote maatregel door hebt. Dus ik zou zeggen, vandaag beginnen met een gerichte onderzoeksprogrammering en een verkenning. En weet ik wat, internationaal moet je gaan praten met...
1: Het kan niet wachten.
0: Het kan gewoon niet wachten. En het duurt decennia. De deltawerken hebben ook decennia geduurd voordat je daarmee startte. Ja. Om alles op de lange baan te schuiven. Nou, daar komen we over 2030 of 2040 maar over te praten. Ook dan moet je weer decennia wachten. En kost het je...
1: En misschien wel sneller, hè, want onder druk raakt alles vloeibaar, zeker met water. Dus, maar fijn dat je dat nou zo helder en duidelijk zegt. In het verlengde daarvan... In Frankrijk stond alles in de hens, Nederland droogde uit... en Wopke Hoekstra zwakte de Europese klimaatmaatregelen af. Wat zou je daarover willen zeggen?
0: Ja, daarvan zou ik zeggen, ik ben ook betrokken bij IPCC. En de 29,4 kilo die de vorige IPCC-editie heeft afgeleverd... staat nergens in dat dit een handige maatregel is.
1: Ja.
0: Laat ik het daarbij houden.
1: Ja, en de Intergovernmental Panel on Climate Change... die hebben eigenlijk heel erg wetenschappelijk gelijk. Ook al hou je het daarbij, dit is toch ook een hele directe oproep... laten we vanuit het Nederland en dan naar Europa veel breder voorop lopen. Ja. Qua tech verliezen we het van China en Amerika. Dit kunnen we gewoon, hier kunnen we in voorop lopen.
0: En
1: toch?
0: Vergeet niet de voortrekkersrol die je als Europa hebt. Hè. Als we in Europa al nalaten om een beetje daadkrachtig klimaatbeleid te voeren.
1: Ja.
0: Wat denk je dat er in India of in China gebeurt?
1: Precies.
0: Dus neem die rol serieus en ga alsjeblieft niet op die rem staan.
1: En ga ook daar je verdienmodel van maken, toch?
0: Natuurlijk.
1: Ga laten zien dat wij daar gewoon de allerbeste in zijn.
0: Er is een enorme economie op het gebied van zonnepanelen en windenergie in China ontstaan. Precies. En daar kunnen wij echt op meeleven.
1: Wanneer kunnen we zien dat we echt een kantelpunt zijn geworden dit jaar in ons denken over klimaat? Hoe lang duurt dat nog, denk je?
0: Dit jaar? Waar kunnen we dat aan zien? Nou ja, Prinsjesdag. We krijgen een nieuw Delta-programma.
1: Oh.
0: En dat misschien vanuit de Tweede Kamer wordt opgeroepen... om dat Delta-programma juist eens wat ambitieuzer te vorm te geven. Dat zou je in Nederland kunnen zien.
1: Ik ga jou snel weer uitnodigen, Bart, want het zijn hele goede teksten. Er is weer een klimaatmars ook op zaterdag 12 september in Amsterdam. Als je je echt zorgen maakt over droogte en akkers en dijken... en alles wat Nederland maar Nederlands maakt, dan zou ik meelopen. Bart van der Hurk van Deltares over de warme, droge zomer van 2026. Dank je wel. Suze GM ook wel. Dank. En de pluim reiken we vanaf volgende week weer uit. Dit was de Green Quest. De groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen. En een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
3: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
4: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
5: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
4: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
8: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
9: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
8: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
10: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
11: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
12: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
13: of over de grootste beursgang aller tijden.
12: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
13: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
12: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
13: of in de BNR-app.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
11: Ga verder met MyParcel. De nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
14: BNR Verkeer.
15: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. 120 kilometer file nu, meerdere ongelukken veroorzaken vertraging. Onder meer de A4 naar Den Haag toe vanuit Rotterdam. Tussen Den Hoorn en Den Haag-Ypenburg 10 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook de A12 Utrecht-Arnhem file tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Ongeveer een kwartier. En dan de A28 naar Amersfoort. Die is nog steeds helemaal dicht door opruimwerkzaamheden na het ongeluk afgelopen nacht. Vanaf knooppunt Hattermerbroek is de weg afgesloten. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A7 naar Groningen bij 168,2... en de A17 naar Dordrecht bij 6,9.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
16: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Minister Letchert van Cultuur vindt het jammer dat de AVROTROS zich heeft teruggetrokken voor het Songfestival. Het plezier is toch een stuk groter als Nederland meedoet, zegt ze. Ze respecteert de keuze van de omroep wel en zegt dat de NPO uiteindelijk bepaalt of we alsnog iemand sturen. Een crowdfunding in de zaak van de vermiste filmproducent Rodney Leisner heeft veel geld opgehaald, al bijna 15.000 euro. Het is bedoeld om een zoekactie naar hem te houden. Leisner verdween ruim een week geleden in Suriname. Afgelopen week werd in een moeras een auto teruggevonden, uitgebrand en in elkaar geperst. De verdachte die is opgepakt in verband met de dood van iemand in een woonzorgcentrum in Oorschot werkt daar. De man is verpleegkundige, meldt Omroep Brabant. Gisteren is hij door een arrestatieteam van zijn bed gelicht. De bewoner van het zorgcentrum werd vrijdagavond dood gevonden. De politie hield direct al rekening met een misdrijf. De Amsterdamse sportschool Saints and Stars accepteert de boete van de arbeidsinspectie. Ze moeten 3 ton betalen omdat ze schoonmakers inzetten die geen vergunning hadden. En ook was de administratie niet op orde. Saints and Stars zegt dat ze voortaan een extern bureau laten kijken naar de contracten. En op een camping in Canada zijn tientallen kampeerders de afgelopen tijd hun schoenen kwijtgeraakt. De oorzaak? Een groepje van 5 vossen. Een boswachter zegt dat de vossen het als een spelletje zien. Soms staat 1 vos op de uitkijk terwijl een ander de schoenen pikt. Kampeerders wordt nu geadviseerd om hun schoenen binnen te bewaren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden landinwaarts. Ook morgen zonnig en temperaturen tot 25 graden, behalve in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Een tumor wegkrijgen zonder operatie, bestraling of chemo, maar met licht. Een nieuwe behandeling wordt ontwikkeld in Utrecht, met speciale dank aan het afweersysteem van lama's. Je hoort het allemaal zo over een paar minuten in BNR Beter.
18: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
19: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen. Samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je 100.000 kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
18: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
20: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
21: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
22: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
21: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
22: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
20: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
23: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
24: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
0: Nina van den Dungen.
17: Een tumor wegkrijgen zonder operatie, bestraling of chemo, maar met licht. In Utrecht werken onderzoekers aan een nieuw medicijn dat de tumor zelf opzoekt. En het gaat pas werken als de arts er dan vervolgens een speciaal lampje opzet. Deze behandeling is als eerste bestemd voor hoofd-halskanker. Moet ook een stuk minder ingrijpend zijn dan de huidige operaties. En een leuk feitje nog. De werking van deze behandeling, die hebben we te danken aan lama's. Nou, dat is ook niet meteen wat je zou denken. Ik ga het allemaal bespreken met Remco de Bree, hoogleraar hoofd-halschirurgische oncologie bij het UMC Utrecht. Remco, welkom.
1: Dankjewel.
17: En Sebas Pronk is er ook, CEO en medeoprichter van biotechbedrijf Lumox. Sebas, jij ook. Fijn dat je er bent.
1: Ja, zeker. Dankjewel.
17: Remco, ik begin met jou. Een tumor in hoofd of hals, kanker in hoofd of hals. Dat is eng, want het zit extreem dicht op vitale functies. Hè? Praten, ja. Horen, zien ook allemaal.
1: Nou, precies. Daar geef je al de moeilijkheid aan. Hoofdhalskanker, even misschien goed om te vertellen wat we onder hoofdhalskanker verstaan. Want dat is nogal verwarrend. Soms bijvoorbeeld hersentumoren en oogtumoren vinden we niet hoofdhalskanker in dit geval.
17: Oh nee?
1: Nee, dat is een heel ander soort tumoren. Okay. En waar we het met name over hebben is wel een diversiteit aan tumoren, maar die eigenlijk voornamelijk uitgaan van de slijmvliezen van wat wij noemen de bovenste lucht- en voedselwegen.
17: Ja.
1: En dan heb je het eigenlijk over de mondholte, de keel en het strothoofd.
17: Okay, dus
1: dat is eigenlijk 90% en verder een variatie aan heel veel andere tumoren, maar dat is te lastig om daarover te hebben. En daar hebben we het hier. Dit is ook niet de doelgroep van, van deze behandeling.
17: Nee, het is natuurlijk gewoon een heel breed scala, zeg jij wel, aan wat er onder hoofd-halskanker valt. Maar inderdaad, dus niet de hersentumoren. Het is wel dus duidelijk behoorlijk complex en ingrijpend om zo'n tumor weg te halen, ook als arts voor jou.
1: Ja, nee, dat is het precies waar je mee begon. Van, er zijn heel veel vitale functies. Hè, eten, slikken, spreken. Dat zijn toch belangrijke functies in het gebied waar zo'n tumor op kan treden. Cosmetisch, uiterlijk, kan ook een rol spelen.
17: Want wat kan er, wat kan er misgaan?
1: Bepaalde zenuwen kunnen geraakt worden.
17: Dan kan je verlamd raken.
1: Je kan een door-en-door defect krijgen. Bijvoorbeeld als je in de wang een tumor hebt, zeg maar, aan de binnenkant van de wang. Kan het toch ook nog zijn dat je moet behandelen en dat je aan de buitenkant uitkomt, om het zo maar te zeggen.
17: Gewoon een gat
1: als je gaat snijden. Dus vandaar is het heel belangrijk. En daarvoor natuurlijk dit onderzoek ook om te kijken. En te kijken van, zijn er andere behandelingen die net zo goed werken of bijna net zo goed werken als de kanker weg te krijgen, maar wel met functiebehoud.
17: Ja, dus een fantastische ontwikkeling nu. Sebas, dan kijk ik even naar jou, want er wordt al zeker 10 jaar aan gewerkt. Hè? Het is een nieuwe behandeling met licht, met de naam fotodynamische therapie. Hoe gaat dit in zijn werk?
2: Wat wij hebben ontwikkeld is een nieuw medicijn. En normaal medicijnen, zoals chemo bijvoorbeeld, gaat door het hele lichaam heen en doden de tumorcellen, maar ook heel veel gezonde cellen. En daarom moet je heel erg spelen eigenlijk met de dosis. Als je te hoog doseert, dan dood je de tumor, maar krijg je heel veel bijwerkingen. Overleed de patiënt het misschien niet. Doseer je te laag, dan is het medicijn niet effectief.
17: Nee.
2: Wat wij hebben, is wij hebben een licht activeerbaar medicijn. En dat brengen wij heel specifiek naar de tumorcellen toe. En we activeren het medicijn alleen op de plek van de tumor door licht te schijnen.
17: Ja.
2: En daarom is het medicijn alleen daar actief en niet in de rest van het lichaam. Dan kunnen wij dus ook heel hoog doseren. Wat bij bijvoorbeeld chemotherapie, maar ook andere type therapieën niet zou kunnen.
17: Maar hoe krijg je het voor elkaar om een medicijn te maken dat reageert van buitenaf op licht? Want het is zo simpel met een lampje dan bijvoorbeeld op de keel of op de mond schijnen.
2: Ik heb hier een lampje bij me. Het wordt geactiveerd met rood licht.
17: Het is rood licht,
2: ziet, zoals je ziet is een bepaalde golflengte dat een bepaald chemisch molecuul op reageert. En dat gaat vervolgens cellen doden.
17: Ja, oké.
2: En wat wij doen, is wij combineren eigenlijk twee bestaande therapieën. Je hebt al lichttherapieën, fotodynamische therapie, die noem je net. Maar dan moeten patiënten heel lang in het donker verblijven. En dan is het hele lichaam is eigenlijk reactief tegen licht. Dus overal waar je licht schijnt, gaan tumorcellen dood.
17: Mm-hmm.
2: Wij brengen dat lichtactiverende medicijn specifiek naar de tumor toe door het gebruik van antilichamen, van antistoffen, van lama's.
17: Ja, oké. Dit moet je ook even uitleggen.
2: Ja.
17: Lama's?
2: Ja, klopt. Ja. Het is een raar verhaal. Heel veel mensen, heel veel dieren. We maken eigenlijk allemaal antilichamen.
17: Ja.
2: Dus als jij een medicijn tegen corona krijgt, maak je lichaam antilichamen.
17: Die kan dan de foute cellen, de coronacellen in dit geval, aanvallen.
2: Die kan eraan binden aan bijvoorbeeld aan corona of andere type ziektes. Lama's doen dat ook, maar die maken 10 keer kleinere antilichamen dan wij mensen en dan andere dieren.
17: Ja.
2: En die gebruiken we. Omdat ze kleiner zijn, gaan ze snel naar de tumor toe. Gaan ze diep in de tumor en gaan ze ook weer snel uit je lichaam. En dat is precies wat we willen met lichtactiveerbare medicijnen. We willen niet dat je voor dagen of misschien wel weken gevoelig bent voor licht. Nee, we willen dat je op een hele korte moment gevoelig bent voor licht. En op dat moment gaan wij het licht schijnen op de tumor om het medicijn daar te activeren.
17: Oké, dus je hebt echt een mini-antilichaam gemaakt. Ja. Even klein als dat van de lama's. Je gebruikt niet dat van de lama's. Het is gewoon meer een.
2: Je moet 1 keer moet je het uit lama's halen.
17: Maar je moet het wel echt uit lama's halen.
2: 1 keer om te kijken hoe het is. En vervolgens maken wij het gewoon na in het lab.
17: Dus je kan het nu. Je hebt één lama nodig gehad, bij wijze van spreken. Ja, en nu maak je het zelf.
2: Ja, exact.
17: En dat gaat dus zelf naar die tumor. Dat nestelt zich daarin.
2: Ja.
17: Arts doet een lampje erop.
2: Ja.
17: En dan is het met een uurtje gepiept? Of
2: je
17: hoe
2: kan
17: lang?
2: Een bepaalde. Het leuke is, als het moment dat wij het licht schijnen, is het medicijn actief. Op het moment dat wij het licht uitzetten, is het medicijn ook inactief. Dus we kunnen heel erg controleren precies waar het medicijn actief is. En we kunnen ze ook op een hele lange tijd actief houden door bijvoorbeeld de hele tijd licht te schijnen. Zetten we het uit, is het genoeg geweest, zetten we het licht uit.
17: Ja.
2: En gaat het medicijn klaar uit het lichaam.
17: Hoe weet je of het genoeg is geweest? Want je wil uiteindelijk dat dat ding het hele tumor kapot maakt.
2: Ja, goede vraag. Nou, ons medicijn is toevallig ook fluorescent, dus hij geeft licht. Dus je kan zien als het er zit. En op het moment dat het licht schijnt, dan gaat het licht gaat langzaam daar weg uit die tumor. Dus je merkt na een tijdje dat er steeds minder medicijn uit zit.
17: Ja.
2: En na een tijdje heb je het medicijn opgebruikt, zeg maar, dan is het klaar.
17: Oké, maar dan hoe weet je dan vervolgens of het gewerkt heeft?
2: Ja, dat zie je. Daarvoor hebben we natuurlijk heel veel proeven gedaan. Mm-hmm. Zowel in het lab en de Universiteit Utrecht, waar we al 10 jaar mee bezig zijn. Ook in dieren, maar ook de laatste tijd in katpatiënten. Dus dat zijn huisdieren van mensen met een tumor.
17: Ja.
2: En die we behandelen met onze medicijn. En op basis daarvan kunnen we dan bepalen, oké, hoeveel licht is er precies nodig? Hoeveel medicijn moeten we injecteren? En daar zijn we dus bezig om die combinatie goed te...
17: En dan zou je dus precies weten van bij zo'n grote tumor op die plek moeten we zoveel
2: medicijn
17: doseren.
2: En zoveel licht.
17: Oké. Dus ook je bent dus nu eigenlijk in die fase dat je echt al kijkt hoeveel medicijn is er exact nodig, maar nog niet op mensen geprobeerd. Klopt dat?
2: Klopt, ja. Okay. We weten dat het werkt in dieren. We weten dat het goed werkt. En nu... Ja. Zijn we samen met Remco bezig om de stap naar mensen te maken.
17: Ja, Remco, dit is dus duidelijk wel wat een groot verschil dit voor een patiënt gaat zijn. Want dan is er dus daarna ook in principe geen operatie meer nodig, want die tumor is kapot.
1: Ja, dat is de bedoeling inderdaad. En natuurlijk wat Bas al zegt, verder moet alleen gaan zoeken nog hoeveel medicijn we moeten geven en hoeveel licht we moeten geven.
17: Mm-hmm.
1: Dat is nou precies waarvoor we recent een grote subsidie van het KWF gekregen hebben.
17: Ja, KWF kankerbestrijding. Ja. Ruim 4,5 miljoen hebben ze gegeven voor dit onderzoek.
1: Ja, en dan gaan we dus kijken bij patiënten. Want normaal gesproken als je een nieuw medicijn hebt, dan ga je bijvoorbeeld een antikankermedicijn, ga je steeds de dosis langzaam verhogen om te kijken of het tolerabel is voor die patiënten. Totdat het te veel bijwerkingen geeft. Stapsgewijs doe je dat.
17: Ja.
1: En hier hebben we natuurlijk één het medicijn wat we dan stapsgewijs moeten kijken wat toelaatbaar is en effectief is, zeg maar. En aan de andere kant hebben we natuurlijk het licht, waar we ook moeten kijken van hoeveel licht heb je nodig. Dus het zijn eigenlijk twee dingen tegelijk. En daarvoor dat is de bedoeling van het onderzoek wat we gaan doen.
17: Ja, en de vraag is natuurlijk, gaat dit op elke soort tumor werken? Want jij zei net al aan het begin, er zijn veel verschillende soorten tumoren.
1: Ja.
17: Denk jij dat dit op elke tumor toepasbaar kan zijn?
1: Nee, ik denk uiteindelijk, wat is het ingewikkelde bij ons ook verder, dat je natuurlijk kijkt van bijvoorbeeld even de fotodynamische therapie daar gelaten, maar bijvoorbeeld in de mondholte weten we dat bestraling veel bijwerkingen geeft.
17: Ja.
1: Dat is de primaire keus, als het kan, is opereren. Aan de andere kant bijvoorbeeld in de keelholte is opereren ingewikkelder omdat je er moeilijker bij kan.
17: Mm-hmm.
1: Er zijn natuurlijk allerlei andere soorten behandelingen voor, maar is meestal de eerste keus juist bestraling. Nou, en ik denk dat de fotodynamische therapie ook zijn weg moet gaan vinden.
17: Van waar is dat het meest behulpzaam?
1: Waar is het meest behulpzaam? En in eerste instantie zal dat meer de grote oppervlakkige tumoren zijn. Ook vanwege de penetratie van het licht. En later, en er zijn natuurlijk wel trucs voor ook om het licht in diepere weefsels te krijgen, zal dat het gaan worden. Maar dat is zoeken. Het is natuurlijk zoeken van, hoeveel functie behoudt, hoe oncologisch dat is. Het zal niet gelijk in één keer de andere behandelingen overbodig maken, maar wel een hele belangrijke pijler zijn in het arsenaal ook van de verschillende behandelingen en zoekend wat bij een bepaalde patiënt past. Hè. Het is de tumor, maar het is ook wat bij de patiënt past, wat die kan verdragen.
17: Wat de eventuele neveneffecten gaan zijn, et cetera.
1: Precies.
17: Ja. Daar moet je met heel veel dingen natuurlijk rekening houden. Sebas, als ik dan hoor dat het op een gemiddelde tumor dus zou moeten kunnen werken, dan denk ik, hoofd-hals, heel fijn, maar dit kan dus ook misschien wel in de rest van het lichaam.
2: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk niet alles doen, maar het kan werken voor verschillende type tumoren. Wat belangrijk is om te onthouden, is we activeren ons medicijn met licht. Dus dat betekent als je bijvoorbeeld een tumor in het bloed hebt, als je leukemie hebt, dan zouden we in theorie alles moeten overal licht moeten schijnen.
17: Dat kan niet. Nee, of je moet onder een megalamp gaan liggen.
2: Ja, maar dan verliest het hele idee van het medicijn, is dat je het juist heel lokaal activeert en heel hoog doseert.
17: Mm-hmm.
2: Dus onze therapie gaat vooral heel goed werken voor tumoren die bij het moment van diagnose nog niet uitgezaaid zijn. En die bijvoorbeeld op één plek zitten en daar heel veel last geven.
17: Oh,
2: dus bijvoorbeeld is daar Hoofd-halskanker natuurlijk het perfecte voorbeeld voor.
17: Omdat het ook zo dicht aan de oppervlakte ligt, die tumoren. Hè? Ik bedoel, hoofd-hals is redelijk relatief klein. Het is een kleine oppervlak.
1: Ja. En het is te bereiken makkelijk natuurlijk. Hè? De opening, je mondholte, je keelholte is er al natuurlijk. En wat Sebastien natuurlijk zegt voor uitzaaiing bijvoorbeeld naar lymfeklieren, ja, daar gaat het, dat gaat het niet worden. Maar dan wordt het zoeken met misschien met combinatiebehandelingen van fotodynamische therapie en opereren of bestralen.
17: Ja.
1: En natuurlijk voor dieper gelegen tumoren. Je moet er wel bij kunnen met het lichaam.
17: En dan is natuurlijk ook de vraag, Remco, hoeveel mensen, patiënten, specifiek met hoofd-halskanker, denk jij hiermee jaarlijks te kunnen helpen?
1: Ja, dat is echt een hele moeilijke vraag. Want als we aan het begin staan nog van een ontwikkeling van een nieuwe behandeling.
17: Huh? Want hoeveel mensen nu per jaar krijgen deze diagnose gemiddeld?
1: Hoofd-halskanker als totale groep zeg maar 3200 mensen per jaar.
17: Per jaar, ja.
1: Dus dat is niet heel veel, zeg maar.
17: Maar nog steeds een serieus aantal.
1: Serieus aantal, zeker.
17: Ja, ja.
1: En daar zitten alle stadia door elkaar heen. De een is beter te bereiken dan de ander. Ik vind het heel moeilijk om daar een antwoord op te geven. Maar het zullen wel honderden patiënten zijn.
17: Honderden.
1: Nou ja, als het is wat we denken dat het gaat worden. Want dat is, het is echt toekomst nog, zeg maar.
17: Ja, tuurlijk.
1: We hebben nog heel veel informatie nodig om eigenlijk zo'n uitspraak te kunnen doen. Dus ik neem graag nog een beetje terug, die uitspraak.
17: Ja, zoals hoe dichtbij ben je daarbij dat we echt de eerste patiënten gaan zien bij wie je dit gaat proberen?
2: Ja, er is natuurlijk heel veel geld nodig om zo'n medicijn te ontwikkelen. Want nu maken we het in het lab, het werkt op dieren. De volgende stap is het op grote schaal maken. We moeten 10.000, 100.000 keer zoveel produceren om het in mensen te gebruiken.
17: Ja.
2: Daar heel veel geld voor nodig. En vervolgens gaan we dus de klinische studie doen met Remco. En daar hebben we ook het geld van het KWF kankerbestrijding voor gekregen.
17: Mm-hmm.
2: Als we nu al het geld beschikbaar zouden hebben, zouden we in 2 jaar in mensen kunnen zijn.
17: Kunnen starten. Over 2 jaar kun je dan starten.
2: Ja.
17: Maar dan moet je nu vandaag eigenlijk het geld regelen.
2: Ja, voor 2028.
17: Ja. Want wat heb jij nu, Sebas, als belangrijkste resultaten gezien van deze dierproeven?
2: Ja, dus ik wil even goed benadrukken. Het zijn niet alleen dierproeven, maar het zijn ook katpatiënten die we hebben geholpen. Dus dierproeven zijn dieren die een tumor geeft en volgens probeert te genezen.
17: Mm-hmm.
2: Wat wij hebben gedaan is 1 stap verder en er wordt niet zo heel veel gedaan. Dat zijn katten van mensen die bijvoorbeeld een tumor op de tong hebben. Dus die katten stoppen met eten.
17: Ja.
2: Die moeten die gaan naar de dierenkliniek en zien
17: dat daadwerkelijk zieke
2: tumor.
17: Katten. Ja.
2: Daadwerkelijk zieke katten.
17: Uh-huh.
2: En die kunnen wij helpen om hun primaire tumors, de grote primaire tumor, om die te laten verwijderen.
17: Ja.
2: Dat is wel heel cool, denk ik. Want dan laat je niet alleen maar zien, hey, het werkt in het lab of een proefschaaltje of in muizen die je eerst een tumor geeft.
17: Nee,
2: maar niet
17: het is echt op een huisdier van iemand die al ziek was.
2: Ja, exact. Ja.
17: En daarvan was het resultaat was gewoon geslaagd. Dit werkt.
2: Ja, de primaire tumor, dus de tumor waarmee het begint, die kunnen we wegdoen. En wat we ook hebben laten zien daar is dat we niet alleen vanaf de buitenkant licht kunnen schijnen, maar we kunnen ook met bijvoorbeeld een draadje die licht geeft, kunnen we ook diep in de speekselklier of in de tong zo het licht toepassen.
17: Vanuit inwendig. En heeft dat voordelen als je toch dichterbij komt met die lamp?
2: Voor de hoofd-halskanker hoeft dat niet per se voordelen te hebben. Maar je kan je voorstellen, als wij later willen gaan kijken, bijvoorbeeld hersentumoren is ook een groot probleem. Ze zit vaak op één plek.
17: En heel diep.
2: Heel diep. Daar kan je bijvoorbeeld met zo'n lichtdraadje wel bij. Dus we proberen ook meteen te kijken, hoofd-halskanker is een van onze toepassingen. Dat is onze focus. Daar gaan we hard mee aan de slag. Maar we willen ook graag open blijven van, wat zijn andere mogelijke manieren om dit medicijn toe te kunnen passen.
17: En zometeen, als die patiëntstudie gaat starten, dan begin je dan daadwerkelijk met patiënten of begin je met gezonde mensen?
2: Ja, je begint met patiënten bij kanker. Dus het is een fase 1 klinische trial. En daarmee ga je ten eerste kijken, is het veilig? Dus je gaat beginnen met een lage dosis, dan ga je steeds hoger.
17: Mm.
2: En je gaat ook met het licht beginnen met een lage dosis en dan ga je steeds hoger.
17: Ja.
2: En dan ga je kijken of het veilig is voor die patiënten.
17: En hoe zit het dan met de bijwerkingen van deze nieuwe behandeling?
2: Ja, je gebruikt een licht activeerbaar medicijn. Dat betekent op het moment dat je het injecteert, dat je voor korte gedurende tijd reactief bent op licht. Dus in die tijd moet de patiënt in het donker verblijven. Bij ons is dat ongeveer 1 uur voor de behandeling. En we denken rond de 2 tot 4 uur na behandeling. Dat je dus in het redelijk donker moet blijven. Of in ieder geval binnen. Je moet niet in de zon gaan liggen. Wat we verder zien is al hoe het medicijn werkt. Op het moment dat we licht schijnen op de plek van de tumor, gebeurt er eigenlijk hetzelfde als dat jij bijvoorbeeld een wondje hebt op je arm.
17: Ja.
2: Het wordt de dag erna wordt het heel donker. Je krijgt een korst en vervolgens heelt de huid zich vanzelf. Dus het ziet er heel mooi cosmetisch goed uit. Dat wat we tot nu toe zien bij de muizen, maar ook bij de katten.
17: Oké, dus dit is het. Dus er zijn geen risico's op dat er iets misgaat, op schade. Dat heb je in elk geval nog niet gezien bij die proefdieren.
2: Bij de proefdieren niet, bij de katten ook niet. Wat we wel voor moeten zorgen is dat je dus in het donker blijft gedurende de tijd. Dus de uur voor behandeling en de 2 tot 4 uur na behandeling.
17: En als je dat niet doet?
2: Als je dat niet doet, dat gaan we denk ik niet testen. Wat we bij de katten zien is eigenlijk geen probleem. Maar die hebben ook haar overal.
0: Ja.
2: Maar wat we denken dat je bijvoorbeeld dus brandplagen kan krijgen. Zoiets dergelijks.
0: Oh ja, oké. Okay. Maar goed, hè, dus dit is het wat dat betreft qua bijwerkingen.
2: Wat we tot nu toe hebben gezien. Dus
0: zeer controleerbaar. Ja, als je maar in het donker blijft.
2: En het mooie is als je het licht uitzet, is het medicijn dus inactief. Dus doet het niks meer. En dat is natuurlijk heel mooi ten opzichte van gewone therapieën. Die lang in het lichaam blijven. Die overal schade kunnen uitrichten.
4: BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
0: We praten over een nieuwe behandeling van hoofd-halskanker met licht. Te gast zijn hoofd-halschirurg Remco de Bree van het UMC Utrecht en Sebas Pronk van biotechbedrijf Lumox. En zij werken allebei aan het kankermedicijn dat de tumor zelf opzoekt en dan pas gaat werken als de arts er met licht op schijnt. Sebas, dus de eerste patiëntstudies die staan dan hopelijk op het punt van beginnen. Hè, als we het hebben over een zorgtraject, dat duurt heel erg lang.
2: Ja, ja.
0: Jullie zijn al 10 jaar bezig. Nou, laten we hopen over 2 jaar dat de eerste patiënten er daadwerkelijk echt gebruik van kunnen gaan maken. 4,5 miljoen euro. Ja, het klinkt als gigantisch veel geld wat je van KWF krijgt. Heel lullig, dat is het natuurlijk helemaal niet.
2: Nou ja, het is ook veel geld en het is heel veel geld van de donateurs. Dus daar zijn we heel erg blij.
0: Voor zo'n groot onderzoek.
2: Nee,
0: natuurlijk.
2: Het is niet genoeg om alles te doen en alle patiënten, of zelfs niet de eerste 30 patiënten te behandelen.
0: Hoeveel heb je nodig?
2: We hebben ongeveer 20 miljoen euro nodig. Mm-hmm. Om vanaf deze fase naar tot en met de fase 1 klinische trial helemaal gedaan te hebben.
0: 20 miljoen, ja.
2: Ja, ja.
0: Waar ga je het vandaan halen?
2: Ja, hopelijk een mix van funding. Dus we hebben geld van investeerders zijn we mee bezig. Dus venture capital. KWF heeft een grote duit in het zakje gedaan. Je hebt ook leningen. Dus we hebben nu bijvoorbeeld een lening van het NWO gekregen. En we zijn ook bezig om bijvoorbeeld te kijken naar een innovatiekrediet die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aanbiedt.
0: Mm-hmm.
2: En de rest van het geld moet echt komen van investeerders. Dus dat kan durfkapitaal zijn, dat kunnen angels zijn. Er zijn heel veel mogelijkheden om geld op te halen.
0: Ja.
2: Maar daarvoor moet je ook een goed businessplan hebben.
0: Ja, precies. En dat is wel aardig, hè? Want Lumox, jullie biotechbedrijf, is ook echt een spin-off van de UMC Utrecht. Ja. Jij bent begonnen als onderzoeker.
2: Ja, klopt. Ja. Dus ik ben begonnen als onderzoeker. Ik heb mijn promotie gedaan aan de UMC Utrecht.
0: Ja.
2: En mijn collega, mijn medeoprichter Irati, die heeft haar promotieonderzoek gedaan precies over dit onderwerp.
0: Ja.
2: En zij was eigenlijk klaar met haar boekje en ze liet al deze data zien. En ik dacht, wauw. Dit is echt fantastisch. Ze laten ze in muizen, maar ook in die katten zien van het medicijn werkt.
0: Mm-hmm.
2: En heel vaak wordt zo'n boekje dan gepubliceerd. Dat is fantastisch, krijgt veel aandacht. Maar vervolgens blijft dat bij een wetenschappelijk boekje.
0: Moet naar de markt.
2: Dit moet naar de markt, dit moet naar patiënten toe. En dat is eigenlijk hoe we dit zijn begonnen. Dus 10 jaar onderzoek, dat wordt binnen de universiteit gedaan. Met Lumox zijn we nu ongeveer 2 jaar bezig.
0: Je wil uiteindelijk dit product op de markt. Wat heel erg belangrijk is in Nederland natuurlijk, of het gaan vergoeden, is de prijs.
2: Ja.
0: Ja, wat kunnen we zeggen over hoe duur dit medicijn gaat worden?
2: Ja, dat is heel moeilijk. Dat is eigenlijk ook niet aan mij. Want voordat je op de markt bent, moet je eerst een fase 3 klinische trial doen. En dat kost honderden miljoenen.
0: Honderden miljoen. Ja. Dus die 20 miljoen is echt het begin.
2: Dat is het
0: voor
2: begin.
0: Die paar 30.
2: En om realistisch te zijn, zijn wij niet degene die honderden miljoenen gaat ophalen.
0: Daar heb je een farmaceut voor nodig.
2: Daar heb je inderdaad een farmaceut voor nodig. Dus wat wij kunnen doen als start-up zijnde, is laten zien, het medicijn werkt in mensen. Misschien werkt het iets beter dan wat er al is voor een bepaalde subgroep van patiënten. En vervolgens moeten we de interesse gaan wekken van een grote farmaceutische partij die de fase 3 gaan doen.
0: Mm-hmm.
2: En die gaan we dan vervolgens ook de prijs bepalen, denk ik, in overleg met de overheden. Wat denk ik wel goed is om te noemen, is dat ons medicijn is een redelijk snelle behandeling. Dus patiënten kunnen worden geïnjecteerd met het medicijn, een uur later wordt licht geschenen en vervolgens blijven ze niet wekenlang lichtreactief, maar kunnen ze redelijk snel naar huis.
0: Ja.
2: Dat betekent dat je een hoop ziekteopname tijd scheelt.
0: Ja, je hoeft niet dagen in een donkere kamer in het ziekenhuis te liggen.
2: Nee, klopt. Uh-huh. En je hoeft ook niet 35 keer achter elkaar bijvoorbeeld radiotherapie te krijgen. Dat je elke keer naar het ziekenhuis moet. Dus we hopen ook dat we een hoop maatschappelijke kosten kunnen besparen.
0: Ja.
2: Bijvoorbeeld ook eventueel misschien logopedie, die misschien bij een bepaalde soort operatie in het strothoofdgebied wel nodig is. Hoe kan bij ons bijvoorbeeld voorkomen kunnen worden?
0: Ja, omdat je die nevenschade niet meer hebt.
2: Ja, dus de prijs van de medicijn wordt niet alleen maar bepaald aan de hand van de kosten. Hoeveel is het duur
0: om het lab te maken? De kostenbesparing natuurlijk.
2: Maar ook de kostenbesparing en eventueel het aantal levensjaren wat je wint.
0: Jij zei al even, jullie allebei, hopelijk als alles mee zit, zouden jullie over 2 jaar kunnen beginnen met die patiëntstudies. Hoe realistisch is dat beeld? Of is er echt nu nog wel, er zijn zoveel hobbels nog te nemen, dat het realistischer is om eerder te mikken over 3 of 4 jaar?
2: Nou, wetenschappelijk weten we wel dat het medicijn goed genoeg werkt en dat het getest kan worden in mensen.
0: Mm.
2: Wat we nu moeten doen is het opschalen van het medicijn. Dus we maken het nu in het lab op milligram schaal. Uiteindelijk moeten we naar 10 à 100 gram. Dus dat is natuurlijk enorme opschaling. En dat is niet alleen maar, we doen het gewoon 10 keer zo groot. Nou ja, als jij een taart bakt, je gaat hem opeens 10.000 keer zo groot maken, kom je ook allemaal problemen tegen.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat is nog wel echt een grote stap waar we doorheen moeten. Dus het opschalen van de productie van het medicijn. We hebben los van elkaar laten zien dat lama-antilichamen die kunnen opgeschaald worden. Het licht activeerbare medicijn kan opgeschaald worden. Nu de koppeling nog, dat moeten we nog laten zien.
0: Ja, en daar is vooral een farmaceut voor nodig, denk ik.
2: En veel geld.
0: Nou ja, die farmaceuten hebben vaak ook veel geld om dit soort dingen natuurlijk op te schalen.
2: Ja.
0: Dit loopt nu al zo'n 10 jaar, Remco, je zei het al. Waar hoop je over 5 jaar te staan?
1: Over 5 jaar, ik denk dat we zouden willen dat het duidelijk is waar de toepassingen zijn. Ik denk dat we er dan echt wel zijn dat we weten hoeveel medicijn we moeten geven en hoeveel licht we moeten geven. Ik denk dat we dan in ieder geval in de oppervlakkige tumoren, waarbij je het gewoon van buiten kan belichten, dus niet die fibers of die holle katheters waardoor je licht brengt in dieper in tumoren. Ik denk dat we daar dan wel toch wel geschikte behandeling voor hebben.
0: Ja.
1: Alleen dan gaat het nu toch verder nog van, goh, kan je nog meer ermee? Kan je andere toepassingen? Kan je dieper gelegen tumoren doen? Kan je grotere tumoren doen? Etcetera. Dus ik denk over 5 jaar dat we dat wel moeten kunnen. Dus misschien, ik weet, de doorlooptijd is lang natuurlijk, maar er is al echt wel heel veel data zijn er. En ik denk echt al dat we er kunnen zijn. En
0: Zou het voor jouw werk veel veranderen? Want ik bedoel, jij moet natuurlijk ook met de mensen die al uitzaaiingen hebben, moet je toch blijven opereren.
1: Ja.
0: Chemo en bestralingen blijven ook nodig. Maar dit komt er eigenlijk bij.
1: Nou, aan de ene kant maak ik me graag overbodig. als er geen kanker meer zou zijn. En de andere kant gaat het toch om wat er is, blijft genoeg werk als je dat bedoelt.
0: Ja.
1: Het gaat er met name
0: het verandert niet wezenlijk. Hè? Je gaat niet alleen maar meer met lampjes schijnen.
1: Nee.
0: Er gebeurt wel meer.
1: Nee, en we hebben natuurlijk ook gezien, uiteindelijk de radiotherapie heeft zich ook verder ontwikkeld steeds. Maar wat vroeger geopereerd werd, wordt tegenwoordig bestraald. De diagnostiek, het palet verandert wel iets. Maar uiteindelijk,
0: Je bent nog niet overbodig.
1: Dat denk ik niet.
0: Sebas, waar hoop jij dat jullie over 5 jaar staan met dit medicijn?
2: Over 5 jaar hopen we dat we hebben kunnen laten zien dat het goed werkt bij de eerste patiëntengroep. Vervolgens zou ik heel graag dan dit medicijn kunnen of willen verkopen of willen uitlicenseren naar een grote farmaceutische partij die ermee aan de slag kan om het wereldwijd beschikbaar te maken. En dan wil ik heel graag doorgaan met bijvoorbeeld vergelijkbare type medicijnen voor andere type tumoren te ontwikkelen.
0: Ja.
2: Bijvoorbeeld in de longen, in de hersenen. Nou ja, ideeën genoeg om deze technologie ervoor te gebruiken.
0: Echt uit te rollen, verder te ontwikkelen. Eigenlijk volwassen te maken dan.
2: Ja, klopt.
0: Mooi, heel veel succes daarbij.
2: Dankjewel.
0: We blijven jullie volgen. Dank jullie wel voor jullie komst. Sebas Pronk, CEO en medeoprichter van biotechbedrijf Lumox. En Remco de Bree, hoogleraar hoofdhalschirurgische oncologie en afdelingshoofd bij het UMC Utrecht. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast praten we nog wat langer door. En dan met name over de stap die Sebas maakte van onderzoeker naar ondernemer. Want hoe maak je nou van een fonds in het lab uiteindelijk een bedrijf? En in Nederland is dat toch best wel lastig. Je kan verder luisteren via bnr.nl/beter... of zoek ons op in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende keer.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
5: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
6: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
7: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
6: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
9: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
25: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
3: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
8: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
10: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
11: In de BNR-app.
12: Financiënminister Scott Bessent waarschuwt Iran voor een economische D-Day. Vanavond geeft hij een persconferentie. Oekraïne treft de Russische webgigant Ozon voor de derde nacht op rij. De magazijnen zijn platgelegd. En een Utrechtse start-up maakt een lichtgevoelig kankermedicijn met dank aan lama-bloed. Deze verhalen en veel meer vind je nu in de app van BNR.
13: Hele dag al grote problemen op de A28, Tim Schaap, ANWB.
15: Klopt inderdaad. De A28 naar Amersfoort is nog steeds helemaal dicht. Vanaf knooppunt Hattemerbroek tot aan het Harde. Door een heftig ongeluk afgelopen nacht. Dat duurt nog tot na de avondspits. De weg is afgesloten. Je kunt beter omrijden via Apeldoorn. Kan over de A50 en de A1. Verder nog file op de A50 richting Arnhem. Vanwege de takken boven de weg bij Hoenderlo. De spitsstrook is er dicht. Je hebt 20 minuten vertraging. En tenslotte de A325 Nijmegen-Arnhem. Tussen Elst en Presikhaaf. 8 kilometer waar je 20 minuten langer over doet. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A12 naar Arnhem bij 105,8. En de A17 naar Dordrecht bij 6,9.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De inspectie heeft een verkoopverbod opgelegd aan een website die illegale afslankmiddelen verkocht, meldt RTL Nieuws. De website verkocht onder meer diabetesmedicijnen en een experimenteel afslankmiddel dat nog nergens op de wereld is goedgekeurd. Deskundigen zeggen dat experimenteren met afslankmiddelen levensgevaarlijk is. De organisatie van het Songfestival heeft te weinig gedaan om Nederland tegemoet te komen. Het Songfestival kondigde eerder aan de stemregels te veranderen en dat het niet georganiseerd mag worden door een land in oorlog. De baas van de Avrotros vindt het te slap en onvoldoende en daarom doen ze ook volgend jaar niet mee. Er is nog niemand aangehouden voor het vuurwerk gisteren bij de wedstrijd van Cambuur tegen Feyenoord. Feyenoord-fans gooiden vuurwerk naar de thuissupporters, 5 mensen raakten gewond. De politie komt later nog met een uitleg waarom er niemand is opgepakt. De dodelijke steekpartij van gisteravond in het Groningse Bourtange was op een zorgboerderij. Een man van 49 kwam om het leven. Op de boerderij wonen mensen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Zowel de dader als het slachtoffer zouden volgens RTV Noord patiënten zijn. En op Festival Lowlands zijn weer heel weinig mensen gearresteerd. 6 in het hele weekend. 3 hadden dingen gestolen, de anderen hadden veel drugs bij zich. Lowlands regelt zijn eigen beveiliging en zegt dat alles prima is verlopen op 1 incident na. Iemand spoot op zaterdagavond met pepperspray, waardoor mensen last kregen van hun ogen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden landinwaarts. Ook morgen zonnig en temperaturen tot 25 graden, behalve in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
13: De beurs AEX slaat 0,2% in plus 1108 punten. Grootste stijger is Magnum met 3,2% erbij. En Besi is de grootste daler op dit moment. 2,8% gaat eraf. De Dow Jones, net geopend, staat nu 0,2% in de plus.
0: Ja, meer over aandelen. AI-aandelen die stijgen als een malle, maar ondertussen groeit het wereldwijde verzet tegen die datacenters die die AI draaiende houdt. Dat kan een risico worden voor beleggers. Waarom? Dat hoor je zo van de Vereniging van Effectenbezitters.
26: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
27: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
26: Ga verder met MyParcel. De nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
28: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
11: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
20: In de BNR-app.
19: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
20: En blijf scherp.
19: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
13: Goed dat je ons weer gevonden hebt. Hier is het nieuws om mee thuis te komen. Groot-Brittannië gaat het ontwerp van lange afstandsraketten delen met Oekraïne, zodat ze die zelf kunnen maken. Maar is dat de luchtverdediging die het land nodig heeft? Onze Europa-correspondent daarover zometeen. Een recordhoeveelheid vermogen wordt de komende 10 jaar doorgegeven aan volgende generaties. Gaat om schenkingen en erfenissen. Wat betekent dat voor de woningmarkt? En kan de Belastingdienst misschien ook een gaantje meepikken van al dat vermogen wat van eigenaar wisselt? En een groeiend aantal Nederlanders. Ja, ga jij wel eens de grens over, Liesbeth, om bier te halen? Ja, de vraag stellen is al.
21: Nee. Als het verschil in flessen wijn heel groot zou zijn, ander verhaal. Nee, maar ik zou niet helemaal.
13: Nee, maar als je er bent, hè? Want soms kom je langs Luxemburg en dan denk je van, zal ik voor vrienden een slof sigaretten meenemen?
21: Nee.
13: Maar goed, een groeiend aantal Nederlanders doet dat wel. Die gaat dus goedkoop bier halen over de grenzen. En de vraag is nu of sigaretten meenemen?
21: Nee.
13: Maar goed, een groeiend aantal Nederlanders doet dat wel. Die gaat dus

0: consumptie. Het is echt krankzinnig. Als je denkt aan 1 miljard liter water, drinkwater gebruik per jaar, dan denk je, ja, waar zijn we mee bezig?
1: Al dus actievoerders die Hart van Nederland sprak. Maar ondertussen domineren AI-bedrijven nog steeds de wereldwijde beurzen. Volgens de Vereniging van Effectenbezitters moeten beleggers beter geïnformeerd worden over de risico's die dit groeiende verzet wereldwijd met zich meebrengt. Bij ons is Joost Smets van de VEB. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, kun je uitleggen op welke manier kan die maatschappelijke weerstand of dat verzet tegen datacenters dan een investeringsrisico worden?
2: Ja, dat, nou, zoals bekend gaat er echt miljarden, om niet te zeggen duizenden miljarden, naar die datacenters. Mm-hmm. Het is zelfs al de bottleneck in de hele AI-ontwikkeling, waar iedereen, of in ieder geval heel veel IT-bedrijven hoog over opgeven. Daar komt weerstand tegen en die weerstand kan leiden tot uitstel van de bouw van datacenters of afstel zelfs. En in Nederland worden net al in de opname dat kan omdat er bijvoorbeeld omdat het gaat om elektriciteit of om water of ruimte. Maar dat is niet alleen. In Amerika is het verzet ook heel groot en dan gaat het ook om baanverlies. Dus er is heel veel weerstand tegen en dat betekent dat er uitstel is en dat bedrijven hun gigantische investeringen pas veel later kunnen gaan terugverdienen.
1: Ja, en zonder die datacenters geen florerende AI-ecosystemen, want die datacenters zijn gewoon nodig. Toch?
2: Duizelingwekkende hoeveelheden geld naartoe, inderdaad. Ja. Dus je hebt chips nodig en je hebt enorme datacenters nodig. En die worden gebouwd, maar die concurreren rechtstreeks op allerlei gebieden met andere sectoren van de economie. Het is zelfs zo dat een bedrijf als Exxon zich heeft aangesloten bij een club die zegt van, ja, jullie geven overheid. Het kan niet zo zijn dat alle aansluiting op elektriciteit, dat allemaal naar datacenters gaat. Wij hebben ook zo onze noden. Mm. En de concurrentie met huishoudens is al helemaal nijpend natuurlijk. Dus daar zit absoluut een probleem. En er zijn bedrijven die daar ook actief voor waarschuwen al.
1: Ja, want wat vind je, bij wie ligt die verantwoordelijkheid om beleggers daarvoor te waarschuwen eigenlijk?
2: Nou, primair bij de ondernemingen eigenlijk die hierbij betrokken zijn, bij de financiering of bij de bouw. Daar in ieder geval. En je ziet bijvoorbeeld Microsoft, die waarschuwt in het laatste jaarverslag ook echt beleggers, dat lokale weerstand gevolgen kan hebben voor het resultaat. Omdat men investeringen pas later terug verdiend ziet. Daar kan je iets bij voorstellen, dat die waarschuwing belangrijk is. Dus het is vooral de partijen die kapitaal ophalen of kapitaal uit haar bestaan bij beleggers. En dat zijn dus de bedrijven, de ondernemingen zelf.
1: En ligt die verantwoordelijkheid voor dat waarschuwen niet ook bij jullie als brancheclub of belangenclub?
2: In ieder geval, wij vragen daar wel aandacht voor. En dat bedrijven. Het is niks nieuws dat bedrijven, investeerders, de risico's moeten voorschotelen die belangrijk zijn bij het nemen van beleggingsbeslissingen. En dit is er een die erbij hoort. Bedrijven die doen dat. Nou is het zo dat vaak als je een prospectus of zo ziet, daar zitten risico's in, bijna tot aan de landing van UFO's aan toe. Echt enorme risicoparagrafen. Het kan nog wel eens zijn dat je dan denkt van, ja, dit zal er ook wel eentje zijn. Ja, ja. Goed om hier toch aandacht aan te besteden.
1: Nou, deze lijkt me iets concreter dan de UFO.
2: Ja, dat is zeker. Ja. Laten we daarvan uitgaan.
3: Is er wel eens een keer zo'n project niet doorgegaan dan, door verzet van omwonenden? In hoeverre is het eigenlijk een reëel risico? Vaak komt het er toch.
2: Ja, nou, en de VS alleen is afgelopen tijd voor iets van 150 miljard aan bouw van datacenters uitgesteld of afgesteld.
3: Oh.
2: En dat is toch. Dat gaat een behoorlijke bedrag. En dus inderdaad, je zou zeggen in Amerika heel erg AI-minded. Ze zitten altijd op de voorste rij als Donald Trump wat te vieren heeft. Maar niet vergeten moet worden dat, ik denk, 90% van de staten heeft bepaalde wetgeving of regelgeving aangepast om ervoor te zorgen dat de kritiek op die datacenters afneemt.
1: Mm.
2: Dus het is echt wel een issue daar.
1: Ja. En de datacenters zelf, de bedrijven daarachter, hoe reageren die op die weerstand?
2: Ja, dat is eigenlijk een beetje, er wordt wel eens gezegd van, is AI de nieuwe fracking? Hè? Toen dat was het een methode om uit gesteente allemaal fossiele energie te halen. Toen zijn er gigantische PR-offensieven gestart om mensen te laten zien van, ja, jullie hebben er ook profijt van enzovoort. En die gigantische PR-machine, daar verwachten we van dat die nu ook op gang zal komen. Dus daar zullen jullie ook nog wel van merken. En Meta bijvoorbeeld.

0: van Facebook, die hebben al 1 miljard in een fonds gestopt in de VS om aan gemeenschappen duidelijk te maken dat ze ook wel het nodige terugdoen en wat de voordelen zijn van AI. Dus dat zullen we ongetwijfeld nog allemaal horen.
1: Dank, Joost Smets van de Vereniging van Effectenbezitters. Zegt de naam Aaron Brockovich jou nog wat?
2: Ja, dat
1: in die film.
2: Ja, die film, ja.
1: Ja, dat gebaseerd op het echte leven van een advocaat die volgens mij tegen dat fracking ook protesteerde.
2: Ja, tegen vervuiling van het water, dacht ik uiteindelijk. Ja.
1: Maar zij werpt zich dus nu ook op als gezicht van het verzet tegen de data.
2: Nou,
1: dus misschien nog een film.
2: Grote naam aan boord.
1: Ja.
3: BNR Nieuwsradio.
4: You are asking for nothing more than the chance to live your lives in peace. This is your right. This is what you deserve. And we will be with you all the way until that day comes.
2: Steun van de Britse premier Andy Burnham aan de Oekraïners. Bij een bezoek aan Kiev sprak hij die uit. Ook geeft hij president Zelensky de mogelijkheid om Britse lange afstandsraketten te gaan bouwen. Het is vandaag precies 35 jaar geleden dat Oekraïne onafhankelijk werd. Bij ons buitenlandredacteur Luc de Klerk. Luc, Oekraïne heeft meer wapens nodig. Missie geslaagd vandaag voor Zelensky of toch eigenlijk niet?
5: Nou, dat is onderdeel van de missie. Dus dit gaat om lange afstandsraketten en niet per se om luchtverdediging die Oekraïne ook natuurlijk heel hard nodig heeft. En dan zijn er ook nog, dit zijn die lange afstandsraketten, de Storm Shadows, een Frans-Brit systeem. En Frankrijk had eigenlijk al eerder toestemming gegeven om die omdat Oekraïne die mocht produceren. En nu heeft het VK dat dus vandaag ook gedaan. En in tegenstelling tot de Patriots bijvoorbeeld, die ze dus gebruiken voor luchtverdediging, is dit eigenlijk meer een offensief systeem dan een defensief systeem. Maar ja, je kunt dus wel bijvoorbeeld tactische doelen in Rusland er dan mee uitschakelen. Dus vanaf waar Rusland bijvoorbeeld raketten afvuurt. Dus dat is dan het idee. En sowieso natuurlijk ook fijn dat de nieuwe Britse premier ook weer duidelijk zijn steun uit voor Oekraïne. Zoals Starmer, zijn voorganger, dat eigenlijk ook al deed. Dit was ook de eerste buitenlandse reis van Burnham. En hij benadrukte ook in zijn toespraak dat een hele bewuste keuze is. En hij vergeleek Oekraïne ook met zijn eigen land.
4: My nation, our nation, kept the flame of European freedom alive in the 20th century, Great Britain. You hold that flame in the 21st. And I think that is how Ukraine is seen today, certainly across Europe, as a light in the world against the aggression that increasingly darkens our age.
5: Ja, verwijzing dus ook naar de Tweede Wereldoorlog. En Burnham neemt dus al duidelijk die rol van Starmer ook over. Zeker omdat hij ook vandaag voorzitter ook mede was van de Coalition of the Willing, die ook een bijeenkomst hadden.
2: Burnham was dus vandaag in Kiev. Ik verkeerde in de veronderstelling dat de andere leden van de Coalition of the Willing, Duitsland, Frankrijk, er ook zouden zijn. Maar dat is dus niet zo?
5: Nee, niet precies. Het is wel opvallend dat sommigen waren er wel, sommigen waren er niet fysiek in ieder geval dus aanwezig. Er zitten natuurlijk ook allerlei veiligheidsrisico's vast aan zo'n reis. Gisteren was er al wel een groepje leiders van Noord-Europese landen, zoals Stoep uit Finland en Frederiks uit Denemarken. Die waren vandaag ook weer. Maar Merz, Macron, die waren er niet fysiek. Ze schoven wel digitaal aan bij dat overleg van de Coalition of the Willing. En op zich zie je wel vaker dat die overleggen dan in een soort hybride format zijn. Maar ja, ik denk toch dat het een sterker signaal zou geven als je in Kiev daar vandaag met iedereen op een rijtje hebt. Of in ieder geval die wat grotere namen. Want ja, de premier van Luxemburg was er bijvoorbeeld wel. Ook wel aardig dat die er was.
2: Ja,
5: maar toch prettiger als Zelensky geflankeerd wordt door Merz, Rutte, Macron, von der Leyen. En Burnham was er dan wel.
2: Ja, lees je daar iets uit?
5: Nou, niet per se denk ik dat zij minder steun hebben voor Oekraïne. Maar het zou ook natuurlijk gewoon allerlei praktische overwegingen. Ik weet niet precies per leider wat overweging was. Dus het zou natuurlijk ook allerlei binnenlandse redenen nog kunnen hebben.
2: Vandaag zijn er wel toezeggingen gedaan, ook vanuit andere landen.
5: Ja, zeker ook dit weekend eigenlijk al. Vandaag ook weer extra. Zelensky en Macron hadden in het weekend al gebeld. En na dat gesprek werd bekend dat Frankrijk de leveringen van raketten versnelt. Er waren geen details over wat dan precies en wanneer. Maar Oekraïne wacht al een tijdje op SAMP/T-raketten. Dat zijn wel van die luchtverdedigingsraketten. Een alternatief, Frans-Italiaans alternatief op de Patriots. De vraag of die dan wel even goed werken als de Amerikaanse versies.
2: Ja.
5: Dan was er vanuit Noorwegen nog steun. NAVO-land of vergeet misschien wel eens, maar grenst gewoon aan Rusland ook.
2: Ja, in het noorden.
5: Ja, precies. Die heeft zijn steun voortgezet, die het al de afgelopen jaren gaf. Antonio Costa, voorzitter van de Europese Raad, dus de EU-vertegenwoordiging vandaag, die was wel in Kiev. En hij sprak zijn steun uit voor Oekraïne en had het ook weer over lidmaatschap.
4: Ukraine's future in the European Union is the best guarantee of security and long-term democratic stability for Ukraine and for Europe as the world.
5: Ja, dat gaat nog wel even duren natuurlijk. Maar echte concrete Brusselse steun kwam er vandaag wel vanuit de commissie. Dat heeft vandaag bekendgemaakt dat er een nieuw deel van de lening van 90 miljard euro is goedgekeurd. Je weet wel, die lening waar veel gesteggel over was, of dat met Russische tegoeden moest of niet. Concreet komt er nu 6,1 miljard euro vrij voor raketten, munitie en radars. Dat geld wordt dan wel pas gestort als Oekraïne aantoont bij welke defensiebedrijven dat geld terechtkomt. En als dat even kan, graag bij Europese bedrijven. En Zelensky zegt dat het Oekraïense ministerie van Defensie een tekort heeft van 27 miljard dollar. En om het normaal volgend jaar normaal te kunnen starten in januari is er nog 8 à 10 miljard dollar nodig. En dan later nog meer geld om echte salarissen van militairen door te kunnen betalen. Dus ja, dit is nog steeds niet genoeg wat er nu vrijkomt natuurlijk.
2: Dankjewel, buitenlandredacteur Luc de Klerk. En wil je meer Europees nieuws? Ga dan naar de podcast Make Europe Great Again.
3: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
1: Er lonkt goud aan de horizon. De komende jaren krijgt Nederland te maken met een historisch grote vermogensoverdracht. Ongeveer 1 miljoen mensen ontvangen namelijk een forse schenking of een erfenis. Goed voor een totale waarde van maar liefst 300 miljard euro. Dat blijkt uit een analyse van financieel adviseur Van Brugge. Daar gaan we over praten met Oscar Noorlach. Hij is marktkenner bij Van Brugge. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
1: Ja, een enorme pot met goud, zo stel ik me die voor. Komt dat goud vooral uit de huizen, de koophuizen die alleen maar meer waard zijn geworden?
6: Ja, we hebben ons alleen geconcentreerd op de overwaarde die 2,4 miljoen huishoudens van 55 jaar en ouder hebben. En die een koopwoning hebben. En die hebben op dit moment een overwaarde gezamenlijk van 900 miljard. 900 miljard. En wij gaan ervan uit op basis van sterftekansberekening dat in de komende 10 jaar daar ongeveer 300 miljard van overgaat naar de kinderen. En uiteindelijk die 900 miljard die zal de komende decennia uiteindelijk naar kinderen toe gaan.
1: Ja, en dus, is dat een direct gevolg van de vergrijzing?
6: Dat is een gevolg van enerzijds de vergrijzing, waardoor er uiteindelijk natuurlijk ook meer mensen komen te overlijden. Maar aan de andere kant heeft het natuurlijk ook heel erg te maken met de enorme stijging van de overwaarde.
1: Ja. En jullie hebben dus gekeken naar die overwaarde in huizen, in stenen, maar niet naar vermogen in de breedte, of wel?
6: Nou, wij hebben daar wel naar gekeken, maar wij hebben ons geconcentreerd op de overwaarde in woningen. Omdat die veel meer gelijk verdeeld is dan het overig vermogen. Mm. Want de 10% rijkste mensen hebben 56% van het vermogen. Maar dat is dus niet gelijk verdeeld. Nee. Terwijl als je gaat kijken naar eigen woningbezitters, dat zijn er behoorlijk veel. Want 55% van alle huishoudens heeft een eigen woning. Maar ook daar zie je dus een tweedeling. Omdat het gemiddelde vermogen van een huurder bedroeg in 2024 40.000 euro. En dat van woningbezitters 560.000 euro. Mm. En wat je dus ook ziet is dat uiteindelijk die ouderen die een eigen woning hebben, die gaan via schenkingen en erfenissen een deel van dat vermogen doorgeven aan kinderen. En ook die hebben vaak weer een eigen woning, waardoor je ook ziet dat dat vermogen bij een bepaalde categorie mensen blijft. Ja. En niet helemaal eerlijk verdeeld wordt over iedereen.
1: Nou is er tegelijkertijd, parallel aan dit onderzoek, speelt natuurlijk ook de discussie, zeker met de aankomende begroting op de agenda, of dat vermogen niet zwaarder belast moet worden in Nederland. Wat betekent deze historische vermogensoverdracht, hè, die u heeft becijferd, wat betekent dat bijvoorbeeld voor starters nu, als je nu niet uit een koophuis komt?
6: Nou, als je geen ouders hebt die een koopwoning hebben en die jou een steuntje in de rug geven, dan moet je echt een topsalaris verdienen om de woningmarkt te kunnen betreden. Dus wij zien dat het voor heel veel starters gewoon heel moeilijk is om de woningmarkt op te komen.
1: Ja.
6: En dat zal met dit soort waardeoverdrachten in de toekomst niet makkelijker worden. Tenminste niet wanneer je ouders een huurwoning hebben.
2: Maar het is makkelijk scoren voor de Belastingdienst als er een tariefje een beetje omhoog gaat op die overdrachten en op erfenissen en dergelijke. Nou, daar is trouwens al fix, hè? Want zeker op een erfenis die niet uit de familie komt, betaal je wel tot 30-40%, geloof ik zelfs. 20-30.
6: Ja.
2: Zijn er tientallen procenten die je erover afdraagt. Maar goed, binnen de familie is dat wat lager. Als je dat zou verhogen, dan zou de Belastingdienst kunnen profiteren van deze historische vermogensoverdracht.
6: Zeker, maar die gaan sowieso al profiteren, omdat die overwaarde die is alleen maar aan het groeien, ook het totale vermogen. Dus de komende jaren gaat de Belastingdienst sowieso al veel meer geld binnenkrijgen.
1: Ja, nou, en tegelijkertijd lees ik vandaag in Trouw dat Nederland ergens onderaan de Europese lidstaten bungelt, een lijstje van het heffen van belasting op vermogen. Ik geloof zelfs negatief in Nederland.
2: Door de hypotheekrenteaftrek.
1: Door de hypotheekrenteaftrek, ja, en de pensioensvrijstelling.
6: Nou, dat staatje ken ik even niet, maar je kunt je wel ten zeerste afvragen of bijvoorbeeld iets als de hypotheekrenteaftrek, of dat zo heel eerlijk is, zeker als je dat vergelijkt met huurders.
1: Ja, dat is een discussie die nog heel lang en vaak gevoerd gaat worden, denk ik, in Den Haag. Dank, Oscar Noorlag, marktkenner bij Van Brugge.
2: Ja, er is natuurlijk een handelsoorlog gaande inmiddels tussen Canada en de Verenigde Staten. President Trump verdubbelt nu de heffingen op Canadese auto's en staal. Dat schrijft de Amerikaanse president zojuist op Truth Social. De heffingen gaan van 25-50%, zegt hij, vanaf 1 januari.
1: Mm.
2: Afgelopen vrijdag mislukten de onderhandelingen tussen Canada en de VS over een nieuwe handelsdeal.
1: Volgens de Canadese premier Carney kwam Amerika op het laatste moment met onacceptabele eisen, zegt hij. Waarna de Canadese premier besloot weg te lopen van de onderhandelingstafel. Trump heeft al vaker gedreigd met heffingen op Canadese auto's, maar zag daar steeds weer vanaf vanwege de logistieke moeilijkheden die ook Amerikaanse autobedrijven zouden raken.
2: Dan, wie de moeite neemt om naar het buitenland te rijden om te tanken, die neemt vaak ook een paar kratjes bier mee terug. Die zijn namelijk euro's goedkoper bij onze buren, blijkt uit een studie van onderzoek bureau Circana in opdracht van Nederlandse bierbrouwers. Volgens de brancheorganisatie Nederlandse Brouwers zorgt het verhogen van de accijns ervoor dat de accijnsinkomsten uiteindelijk gaan dalen. Daardoor is het bier dus in Nederland wat duurder. En maar ja, goed, als er minder van wordt verkocht, dan dalen de inkomsten natuurlijk. Dat is een beetje de redenering, denk ik. Fred Teven, voorzitter van de brancheorganisatie.
7: Ja, goedemiddag.
2: Ja.
7: Ja, nee, het is zeker zo dat, laat u het woordje wat duurder, een biertje wat duurder, laat u dat nou gewoon weg. Want als je ziet, in de grensregio's wordt er echt veel minder gedronken. Over het totaal 4% minder. En aan de Duitse grens, dus de grensregio's 5% minder. En met de Belgiërs en de grensgebieden wordt 2% minder. We hebben eens uitgerekend hoe dat nou sinds 24, met de laatste verhoging van de accijns, toen is die verhoogd, hoeveel liter daar nou mee gemoeid was. En nou, dan schrik je eigenlijk helemaal rot, want dan zie je dat er eigenlijk ongeveer 100.000 hectoliter minder gedronken wordt dan daarvoor. Dus het daalt ook snel.
2: Aan deze kant van de grens. En dat wordt dan vervolgens wel omgezet aan de andere kant?
7: Ja, dus wat we nu aan het bewerkstelligen zijn, wat het kabinet nu heel efficiënt aan het doen is, en dat betreuren wij zeer, is Nederlanders de grens overjagen die dan wel Belgische en Duitse accijns betalen, maar geen Nederlandse accijns. En het omgekeerde is ook nog waar, want daar begon u de uitzending over mee. Het is natuurlijk ook zo dat op het moment dat dit zich doorzet, dan zal het zo zijn dat uiteindelijk de meeropbrengst negatief wordt. Dus dan denkt de minister van Financiën meer binnen te krijgen aan accijns.
2: Ja,
7: maar dat wordt dan zelfs minder.
2: Dat is nu nog niet zo.
7: Nou, dat is nu niet zo, maar we wachten met grote, ja, toch wel met enigszins beven, wachten we die accijnsverhoging af die we nu in het belastingplan gaan lezen van over een paar maanden.
2: Ja, dit gaat dus over duurder bier aan deze kant. Maar goed, kopen de Nederlanders dan geen Nederlands bier aan de andere kant van de grens? Want dan is het voor de Nederlandse bierbrouwers vervolgens eigenlijk...
7: Nederlandse bierbrouwers kopen gewoon ander bier wat nog goedkoper is. Je gaat dan Duits bier en Belgisch bier drinken. Uh-huh. Dat vinden de Nederlanders brouwers niet plezierig. Dat is wat er op dit moment gebeurt. En dat betekent dat er niet alleen de omzet voor onze leden minder wordt, maar het is ook zo dat dit enorme weerslag gaat krijgen op de retail in de grensstreken. Dus de Brabant en in Twente is het nu al behoorlijk in de Achterhoek. En ook voor de horeca daar. Dus ja, het is niet alleen dat
2: moeilijk,
7: wij
2: of gaan er ook winkels dicht?
7: Nou ja, daar gaan winkels dicht. En dat is een combinatie van drie factoren. Men gaat voor de benzine de grens over. Ja. Men doet boodschappen over de grens. Dat is goedkoper. Ja. En de drank is ook aanzienlijk goedkoper over de grens. En in Duitsland is dat echt een groot verschil.
1: En is Duits bier niet gewoon lekkerder dan?
7: Nee, Nederlandse bier is veel lekker. Maar u bent geen bierkenner, anders zou u de vraag natuurlijk niet aan mij stellen. Maar daar heb ik dan toevallig wel een beetje verstand van. Nee, Nederlands bier is erg lekker. En uiteraard drink ik ook wel eens een buitenbiertje. Maar Nederlander is ook gehecht aan het eigen bier. En
1: dat blijkt ook wel. Niet heel erg dus. Want als we de grens overgaan,
7: niet
1: om
7: heel
1: daar
7: erg.
1: Duits bier
7: als je het heel
1: te kopen.
7: Veel duurder maakt, als je het heel veel duurder maakt in Nederland, en de prijsverschil wordt zo groot, dan gaan mensen gewoon de grens over. Dat doen ze voor benzine, dat doen ze voor bier en dat doen ze voor sigaretten.
2: Ja. Nou ja, voor de eerlijkheid gebied natuurlijk wel te zeggen dat de bierconsumptie, de alcoholhoudende bierconsumptie in Nederland sowieso al daalt, hè?
7: Dat is zo. Maar de andere kant, je ziet dit effect met betrekking tot alcoholbier, zie je ook bij het alcoholvrij bier. Want ook de verbruiksbelasting wordt hier veel sterker verhoogd dan in de landen om ons heen.
2: De BTW.
7: Dat betekent dat ook het alcoholvrij, daar gaat de groei ook een beetje uit. En ja, je zou het wel eens afvragen, als je het vergelijkt met Duitsland en België, zijn die Duitsers nou gek, want die hebben de accijns gelijk gehouden. En de Belgen die gaan zelfs voor volgend jaar de accijns op bier verlagen, omdat ze niet willen dat Belgen bier gaan kopen in Luxemburg en Frankrijk, waar het nog goedkoper is.
2: Ja, zo is er natuurlijk nog steeds accijnsconcurrentie in Europa. Uw oproep is duidelijk, tarief moet ook in Nederland omlaag. Prinsjesdag komt eraan.
7: Nou, tarief moet in ieder geval omlaag, want dit is niet vol te houden voor de retail, voor de horeca en uiteindelijk ook niet voor brouwers.
2: Dank, Fred Teven, voorzitter van de brouwersorganisatie Nederlandse Brouwers.
1: Hij had wel een beetje gelijk. Ik ben geen bierdrinker. Geen kenner, althans. Maar wat vind jij? Duits bier? Lekker?
2: Nee, ik vind Belgisch bier lekker. Gewoon dat jubilair.
1: Nou, laat Fred Teven het maar.
2: Stella Artois doordrinkbier. Ja.
1: Nvidia heeft klanten laten weten dat de prijzen voor servers met AI-chips met 15% omhoog gaan. Wat betekent dat? Dat hoor je zo.
8: Zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
9: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
10: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
11: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl, aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
12: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
13: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord. Maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
14: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
13: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
15: Vertrouwen is goed, Hofman is beter. Zeker bij fraude, want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als je fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
16: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
15: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
17: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
18: In de Friday Move gaat het over tv.
19: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
18: Politiek. Ja.
20: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
18: En ik ben er ook.
19: Dat is toch heerlijk.
18: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
21: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
22: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
23: BNR Verkeer.
24: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANBB. De spits komt verder op gang. Er staat meer dan 330 kilometer file. Onder andere op de A28 problemen richting Amersfoort. Vanaf knooppunt Hattemerbroek is de weg dicht na een ongeluk van afgelopen nacht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Dan een ongeluk bij Dordrecht op de A16. Breda-Rotterdam vanaf Zevenbergse Hoek een half uur extra. En drukt op de A9 Amstelveen-Alkmaar voor Akersloot. 8 kilometer en 25 minuten. Daar is de weg. Echt in slechte toestand. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister, waaronder de A30 naar Ede bij 16,3.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
26: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De inspectie heeft een verkoopverbod opgelegd aan een website die illegale afslankmiddelen verkocht, meldt RTL Nieuws. De website verkocht onder meer diabetesmedicijnen en een experimenteel afslankmiddel dat nog nergens op de wereld is goedgekeurd. Deskundigen zeggen dat experimenteren met afslankmiddelen levensgevaarlijk is. De organisatie van het Songfestival heeft te weinig gedaan om Nederland tegemoet te komen. Het Songfestival kondigde eerder aan de stemregels te veranderen en dat het niet georganiseerd mag worden door een land in oorlog. De baas van de Avrotros vindt het te slap en onvoldoende en daarom doen ze ook volgend jaar niet mee. Er is nog niemand aangehouden voor het vuurwerk gisteren bij de wedstrijd van Cambuur tegen Feyenoord. Feyenoord-fans gooiden vuurwerk naar de thuissupporters, 5 mensen raakten gewond. De politie komt later nog met een uitleg waarom er niemand is opgepakt. De dodelijke steekpartij van gisteravond in het Groningse Bourtange was op een zorgboerderij. Een man van 49 kwam om het leven. Op de boerderij wonen mensen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Zowel de dader als het slachtoffer zouden volgens RTV Noord patiënten zijn. En op Festival Lowlands zijn weer heel weinig mensen gearresteerd. 6 in het hele weekend. 3 hadden dingen gestolen, de anderen hadden veel drugs bij zich. Lowlands regelt zijn eigen beveiliging en zegt dat alles prima is verlopen op 1 incident na. Iemand spoot op zaterdagavond met pepperspray, waardoor mensen last kregen van hun ogen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden landinwaarts. Ook morgen zonnig en temperaturen tot 25 graden, behalve in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
27: Ook Nieuw-Zeeland komt nu met een wetsvoorstel voor een social media verbod voor kinderen onder de 16. Dit half uur meer daarover op BNR.
28: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS2-verplichtingen.
29: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
30: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
28: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
31: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
32: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
0: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
25: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
1: Goedemiddag.
2: Middag.
1: De gig economy, of in gewoon Nederlands de platformeconomie, is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Maar mensen die rijden voor Uber of fietsen voor de grote maaltijdbezorgers bijvoorbeeld, die hebben niet dezelfde rechten als mensen die voor meer oldschool bedrijven werken. Daarom is er Europese wetgeving in de maak. En tot vandaag lag er een wet ter inzage. Konden bedrijven en experts reageren? Nou, hoe zag die wet eruit? Wat gaat er veranderen? Zometeen een gesprek, maar eerst Nvidia.
2: Ja, chipmaker Nvidia heeft de klanten laten weten dat de prijzen voor servers met zijn AI-chips met 15% omhoog kunnen gaan. Het geldt voor systemen die vanaf volgend jaar geleverd worden. Grote afnemers van die servers zijn onder andere Microsoft, Google en Oracle, die op hun beurt ook gewaarschuwd hebben voor hogere prijzen. Kortom, de gepeperde offertes die vliegen door de lucht. Wat heeft dit voor gevolgen en zit er meer achter dan stijgende kosten en inflatie? Dat bespreken we met Jordi Beuving, beursanalist bij De Aandeelhouder. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, waarom gaan die prijzen bij Nvidia omhoog met 15%?
3: Ja, eigenlijk is het korte antwoord. Nvidia moet die prijzen wel verhogen. Wat er namelijk gebeurt is dat de prijzen van die geheugenchips dusdanig oplopen dat Nvidia zich eigenlijk genoodzaakt ziet om die prijzen dus te gaan doorberekenen, in ieder geval aan haar klanten. En hoe je dat eigenlijk het beste kunt zien is dat iedereen denkt vaak bij Nvidia dat ze enkel de chips zelf ontwerpen en verkopen. Maar wat Nvidia tegenwoordig eigenlijk met name verkoopt, dat zijn de AI-servers aan de datacenterpartijen. En dat is eigenlijk een hele grote kast vol met onder meer de eigen chips van Nvidia. Mm. Maar daar zitten ook een heleboel geheugenchips in die weer van andere partijen komen.
2: Oh.
3: En met name die geheugenchips, daar is een enorm tekort aan gestaan.
2: Ja,
3: en dat betekent dat de prijzen daarvan enorm...
2: Ja, precies. Ja,
3: ja, precies.
2: Ja, dus jij zegt, ze berekenen het in de eerste plaats door, maar ze zullen zelf ook wel doorhebben dat ze meer geld kunnen vragen voor die servers en dat dus ook doen.
3: Dat is zeker een factor die meespeelt. Hè. Er is enorm veel krapte nu op de markt. Er is enorm veel vraag naar die AI-service van Nvidia. Dus Nvidia is ook zeker in de luxe positie op dit moment om die prijzen te kunnen verhogen. Dat gezegd hebbende, je wil dat natuurlijk niet te agressief doen. Hè. Je wil uiteindelijk je klanten ook zeker tevreden houden. Niet te ver van je laten afvallen. Dus ze doen dit denk ik voornamelijk puur om de marges op peil te houden. Omdat als je die prijsverhoging niet doorvoert, dan gaat het ten koste van de winstmarge. En dan heb je weer ontevreden aandeelhouders en beleggers.
2: Ja,
3: dus het is een afweging die je moet maken.
2: Die aankondiging komt wel een paar dagen voordat de kwartaalcijfers bekend worden gemaakt. Dat is geen toeval?
3: Dat is lastig te vallen. Kijk, wat bij die cijfers altijd centraal staat, is in ieder geval de ontwikkeling van die winstmarge. Hè? Dus dat Nvidia nu dat bekend wordt dat die prijzen omhoog gaan, of dat nou gekozen moment is of niet. Het is in ieder geval voor beleggers een hele belangrijke, een belangrijk onderdeel voor de investment case Nvidia. Ja, blijven die winstmarges inderdaad zo hoog als die zijn, of gaan die substantieel afzwakken? Nou, als je nu ziet dat Nvidia die prijzen gaat verhogen, moet het eigenlijk nog wel betaald worden, dan wijst dat er wel op dat ze in ieder geval die prijszettingskracht hebben.
2: Gaat de consument ook iets van die prijsstijging merken?
3: Zeker. Het is natuurlijk niet alleen de AI-service waar die geheugenchips in zitten. Ook in consumentenelektronica is het een belangrijk component. Dan moet je toch echt denken aan de smartphones, maar ook aan de gamingconsoles. En wat je eigenlijk ziet, ook op de beurs, is dat met name de wat lower budget smartphone producenten enorm veel last van hebben. Omdat bijvoorbeeld een Apple kan die prijzen relatief makkelijk doorberekenen. Daar stelt het ook niet heel veel voor op de uiteindelijke rekening, op de totale kosten. Maar met name bij de goedkopere smartphone producenten is het gedeelte geheugenchips dusdanig een groot deel van de rekening. Ja, dat zij in een hele lastige positie zitten. Omdat de consument wil niet altijd te veel gaan betalen. Dus ook zeker de consument merkt het.
2: Juist. Dank voor deze inzichten, beursanalist bij De Aandeelhouder Jordi Beuving.
1: We gaan het naar het verkeer. Maar
2: Tim?
4: Tim Schaap rent naar de microfoon, dus wordt mij nu verteld. Ik weet niet of hij het redt, maar anders gaan we eerst iets anders doen. Tim, ben jij daar al?
5: Hey, hoi, ja, hallo, ja, daar ben ik. Sorry.
4: Heel fijn.
5: Ja,
4: zeker. En heb je ook al een blik op je scherm kunnen werpen? Waar staat het vast?
5: Ja. Zeker. Helaas nu nog altijd rondom die A28 richting Amersfoort vanuit Zwolle. Bij knooppunt Hattermerbroek is de weg helemaal dicht. Komt een ongeluk van afgelopen nacht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. En verder een grote file op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Dordrecht. Een half uur door opruimwerkzaamheden. Eén rijstrook is er afgesloten. Er zijn ook nog meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A12 richting Utrecht bij 75,0.
25: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
6: Kushner die probeert met Trump's Board of Peace een stappenplan af te dwingen.
7: De neerslag die we nu zien, is een neerslag die natuurlijk mooi is.
8: 500 euro.
9: 590 euro.
8: Ai.
9: Ai.
4: Ja, misschien herinner je het nog wel. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber vorige week een boete van ruim 800 miljoen euro opgelegd. Omdat ze automatisch de accounts van enkele van de Uber-chauffeurs hebben gedeactiveerd. En dat mag niet. Het is een voorbeeld. Maar de rechten van platformmedewerkers, want als je een chauffeur bent voor Uber, dan werk je voor een platform. Om die beter te beschermen, werkt de overheid aan de implementatie van Europese wetgeving. Er komen regels over het gebruik van algoritmes en vakbonden krijgen het recht om medewerkers via het platform te benaderen. Onder andere. Nou, het concept wetsvoorstel lag tot vandaag ter consultatie. Internetconsultatie heet dat dan. Dan kun je dus inzage krijgen in de plannen van die wet. We gaan de reacties bespreken met Niels Jansen, onderzoeker en docent arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
4: En Wout Withaag is bij ons, eigenaar van een van zo'n platformbouwer, Freshheads. Jullie bouwen platforms voor dit soort bedrijven.
11: Ja, klopt. Welkom. Goedemiddag. Ja.
4: Hebben jullie, Wout Withaag, die internetconsultatie gebruikt?
11: Nou, wij zelf niet, maar een aantal van onze klanten, opdrachtgevers wel. Die hebben daar zeker hun zienswijze op ingediend, ja.
4: En wat vonden ze van die implementatie of de plan?
11: Nou, de strekking die je hoort is dat iedereen eigenlijk op hoofdlijnen wel mee eens is. Met name een stuk over transparantie. Waar veel discussie over is, transparantie over het gebruik van algoritmen in die platformen. Ik denk dat dat ook een goede ontwikkeling is. Transparantie, vertrouwen, gemak is de basis van eigenlijk een platform. Maar wat je hoort eigenlijk, de kritiek is dat de definitie van wat een platform is wel erg breed wordt gesteld in de wet zoals het nu op papier staat. En dat zou dus ook betekenen dat eigenlijk alle bedrijven die aan arbeidsmarktbemiddeling doen, dan moet je denken aan uitzendbureaus, payrollers, ook onder deze wet vallen. Ja, we hebben het hier wel over de platformwet en niet nog een wet voor deze markt die overstelpt wordt eigenlijk met wetgeving op dit moment.
12: Hoe anders zou jij het definiëren dan?
11: Nou, ik denk dat je een goede definitie van platform moet hebben. Bijvoorbeeld het CBS, die hanteert echt best wel een scherpe definitie. En die hebben het echt over vraag en aanbod, multi-sided platformen, waar zowel de vraagkant als de aanbodkant op het platform aanwezig is en samen tot een overeenkomst en een transactie komen. Dat is al veel scherper dan de definitie zoals die nu staat. Als je iets met geautomatiseerde bemiddeling doet, zeg maar. Ja, dat is nogal een breed begrip.
12: Ja, maar als je het te smal definieert, even voor de duidelijkheid, want het gaat inderdaad over Uber, maar ook Uber Eats. Hè, dus platformen waar je eten bestelt. Ook in de dienstverlening zullen dat soort platforms bestaan. Google wordt er ook wel toegerekend.
11: Ja,
12: kijk, dan ga je dan natuurlijk alweer breder.
11: Kijk, we hebben het hier over platformwerk. Hè, dus werk, er zijn heel veel soorten platformen die vraag en aanbod bij elkaar brengen. Het kan gaan om producten, diensten. Maar hier gaat het over platformwerk. En ik denk wel dat je dan een hele scherpe definitie moet hanteren van wat platformwerk is. En ik denk dat deze wet daar nu een te brede omschrijving voor heeft.
4: Ja, Niels Jansen, die internetconsultatie, heb je die ook ingezien?
10: Ja, ik heb er een beetje doorheen gescrolld. Ja, klopt. En een hoop is dan anonieme ZZP'ers die dan vinden het allemaal niks of ze vinden het heel goed. En een aantal wat serieuzere reacties van onder andere CNV en de AWVN zag ik. En ook platform Temper zat ertussen. En op zich zie je daar wel zinnige dingen in staan. Bijvoorbeeld die discussie over de reikwijdte. Alleen, kijk, ik moet niet vergeten dat het een implementatie van een Europese richtlijn is. En zoveel ruimte heb je dan ook niet als wetgever. Hè? Op het moment dat je dan een enge definitie kiest, dan heb je wel een probleem met Europa.
4: Ja.
10: En op het moment dat een medewerker bijvoorbeeld een platform aanspreekt op basis van die wet. En de Nederlandse definitie zou te eng zijn, dan zou het zomaar kunnen zijn dat het Europese Hof zegt, ja, maar je moet dat dan wel richtlijnconform interpreteren. En dan, ja, dan ben je er alsnog. Dus,
4: ja, precies, dan word je teruggevloten.
10: Zoveel ruimte heeft de Nederlandse wetgever niet.
4: Nee. Nou, was er onlangs nog zo'n grote zaak die veel aandacht kreeg. Het gerechtshof in Amsterdam in januari stelde dat de taxichauffeurs van Uber ondernemers zijn en geen schijnzelfstandigen. Daar gaat het dan vaak over, hè, als het over die platformeconomie gaat. Niels Jansen, zijn dit soort zaken dan voor Europa aanleiding om zo'n hele nieuwe wetgeving in het leven te roepen?
10: Volgens mij in alle Europese landen heb je gewoon dat platformwerk wat ter discussie staat. En zijn het nou medewerkers of werknemers of zijn het nou zelfstandigen? En daar is Nederland echt niet uniek in. En vakbonden die hebben natuurlijk gewoon de strijd aangebonden en die hebben gezegd, ja, dat zijn werknemers. En Europa die ziet ook wel dat er wat moet gaan gebeuren. Veel rechters in Nederland, ook in Europese landen, die zeggen wel van, ja, op zich zijn het toch wel snel werknemers. Die Uber was wel een beetje een bijzondere zaak. Dat waren op zich wel 7 chauffeurs die ook wel echt ondernemer waren. Hè? Mm. Dus voor allemaal verschillende platforms reden en ook, ja, die markt is ook een beetje bijzonder, omdat vroeger natuurlijk allemaal wel zelfstandigen waren. Dus op zich zag ik deze wet of deze richtlijn ook wel komen. Gewoon meer bescherming bieden aan die platformwerkers die overal een beetje tussenvallen.
4: Wout Withagen, gaat er veel veranderen?
11: Nou ja, als die wet heel breed geïnterpreteerd gaat worden, dan denk ik dat er niet alleen voor de platform. Kijk, platformen die zijn hier al op aan het voorsorteren. Want er is, wat je al zei, heel veel te doen om wat ze dan noemen het vermoeden, het rechtsvermoeden, zeg maar. En daar zijn platformen al
4: van op aan schijnzelfstandigheid.
11: En daar zijn platformen al op aan het voorsorteren. Ook in Nederland, maar ook in het buitenland. In het buitenland zie je overigens wel een iets scherpere afbakening van korte klussen versus banen eigenlijk, langlopende banen. En dat wordt daar in wetgeving wat scherper geformuleerd dan in Nederland.
27: Dat
11: en
27: kan daar ook allemaal op basis van die Europese richtlijn.
11: Ja, daar kan het blijkbaar wel wat scherper geformuleerd worden, waardoor je daar wat minder die discussie die wij hier in Nederland hebben, die speelt in het buitenland toch iets minder. Heb ik het idee, die indruk heb ik.
27: Ja. Maar je kunt dus kennelijk uit die eerste reacties ook opmaken dat de ene ZZP'er zegt, ik vind het wel lekker zo, en de andere zegt, ja, ik zit eigenlijk inderdaad in een schijnbaan.
11: Nou, die laatste hoor je niet zoveel, eerlijk gezegd. Dus of dat een ZZP'er zelf aangeeft dat hij in een schijnconstructie zit.
27: Hmm. Kijk, nee, maar dat kan ook zijn omdat iemand bang is om zo'n...
11: Nee, absoluut. Dus ik denk het is heel goed, denk ik, dat mensen worden beschermd en dat er goede wet en regelgeving is. Ik denk wel dat er nu al heel veel wet en regelgeving op deze branche afkomt. We hebben de DBA, echt drie verschillende soorten wetten, zeg maar. De VBAG, de WTTA, wetten die op de branche afkomen. Dit
27: allemaal rondom zelfstandigheid, ja dan nee.
11: En ik denk dat die wet op zich goed is voor platformen. Dus ik denk dat de platformen zelf, als je even door de reacties leest, die zijn er ook in principe positief over. Het gaat vooral om de breedte. En er is discussie over dat stukje dat de platformwerkers ook een kanaal moeten krijgen waarop ze met elkaar kunnen discussiëren.
4: Ja, want dat kon eerst niet. Of althans, de wetgever die redeneert omdat platformmedewerkers, nou denk aan al die maaltijdbezorgers die rondfietsen of de taxichauffeurs, die komen elkaar niet tegen bij het koffiezetautomaat of in vergaderingen of ondernemingsraden.
11: Nee.
4: Dus die moeten met elkaar kunnen communiceren over hun werkomstandigheden.
11: Ja, en dan kun je je afvragen, hè, is de vakbond die altijd gestreden heeft, zeg maar, tegen platformwerken, dan de aangewezen partij om dat kanaal te gaan faciliteren? Er zijn nu ook al op Discord en op WhatsApp groepen van platformwerkers. Dus het is niet zo dat die mensen niet onderling met elkaar communiceren. Ik zie het ook als een mooie kans voor de branche om te zeggen, laten wij nou met elkaar dat kanaal eens gaan faciliteren voor die platformwerkers. Ja. Maar dat is mijn persoonlijke mening.
27: Niels Jansen, we zeiden het al eventjes. Vorige week beboette de autoriteit persoonsgegevens Uber vanwege overtreding van de Europese dataregels. Want daar werden chauffeurs automatisch eruit gekegeld op basis van een algoritme. En deze wet moet dat soort praktijken dus ook gaan voorkomen. Kan de wet zoals die nu ligt daar effectief in zijn?
10: Dat is een goede vraag. Daar durf ik je echt geen antwoord op te geven. Kijk, die wet heeft geloof ik 30 artikelen. En een deel gaat inderdaad over dat algoritmisch management. En daar is veel discussie over, omdat het een beetje een black box is en niemand weet precies hoe het werkt. Misschien alleen de platformbouwer zelf. En dat kan natuurlijk wel tot discussies leiden. Van waarom word ik er dan nu uitgegooid? En is dat dan eigenlijk misschien ook een vorm van gezag? En deze wet moet wel iets meer openheid bieden over hoe die algoritmes gebouwd worden en hoe die keuzes dan uitvallen.
4: Ja, en vandaag
10: eigenlijk
4: sluit...
10: is een algoritme gewoon natuurlijk een moderne manager, hè, in die zin.
4: Een moderne manager?
27: Ja, maar dan niet van vlees en bloed.
10: Maar niet voor vlees en bloed.
4: Nee. Ik geloof dat de autoriteit persoonsgegevens oordeelt dat er altijd nog menselijke tussenkomst nodig is.
11: Ja, ja, dat is een human in the loop.
4: Dank voor de toelichting. Wout Withagen, eigenaar van platformbouwer Fresh Heads, en Niels Jansen, onderzoeker en docent aan de Universiteit van Amsterdam. Tech Update.
27: Nieuw-Zeeland sluit zich aan in de rij en dient een wetsvoorstel in voor een social media verbod voor kinderen onder de 16. Dat gaat er aan de andere kant van de wereld hard. Snel bedoel ik. Tech-redacteur Rosanne Peters, welkom. Wat staat er in dat wetsvoorstel?
9: Ja, het gaat dus om een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. En social media platforms moeten de leeftijd van gebruikers dus goed verifiëren. Hè, onder andere door accountgegevens te checken, het gedrag te analyseren. Maar ook die gezichtsherkenningstechnologie. En of ja, denk aan een foto van je ID bijvoorbeeld. En als zo'n platform zoals TikTok, Snapchat, Instagram, noem ze maar op, dan toch jongeren onder de 16 op hun platform laten, dan riskeren ze dus flinke boetes. En dat is dan wel die bekende hoogte van maximaal 10% van de wereldwijde omzet.
27: Ja, en steeds meer landen die praten erover of die voeren dit in, hè, social media verbod voor de jeugd. Kan dit wetsvoorstel daar in Nieuw-Zeeland op steun rekenen?
9: Het wetsvoorstel komt van de New Zealand National Party. Dat is de partij van de premier, Christopher Luxon. Maar of er voldoende steun komt, dat moet nog blijken. Want het moet nog door het parlement. Hij zal ook steun moeten halen bij de oppositie. Want binnen de eigen coalitie is die steun er niet. En dat komt eigenlijk mede omdat ze natuurlijk naar Australië kijken. Hè. Het land wat een beetje als voorbeeld wordt gezien. Ook hun buren natuurlijk.
27: Werkte het daar nou wel of niet?
9: Het komt nog niet heel goed van de grond. Nee. Maar we zijn ook pas 3/4 jaar verder. Hè. Dus laten we ook nog niet te streng zijn. Enkele politici in Nieuw-Zeeland zeggen dus ze noemen dat echt een kolossale mislukking daar. En daarom zeggen ze wij leggen liever die verantwoordelijkheid bij de ouders in plaats van bij de platforms. En premier Luxon is in ieder geval echt klaar ermee. Hij zegt, de schade die de jeugd wordt toegebracht, dat kan ik gewoon niet accepteren. En hij is niet de enige.
13: 1 in 3 of our teenagers now spends 5 hours or more a day on social media. And when you ask the young people themselves, nearly 40% say they wish social media had never been invented. Just let that sink in.
9: Ja, ik vind het wel bizarre aantallen tijd op de telefoon. Maar ook
4: 5 uur, hè, zegt hij.
9: Ja, meer. En ja, precies. En dat is ook steeds meer jongeren daar. Dus ook wel zeggen van ik had eigenlijk gewild dat social media er helemaal niet was. Dit dossier met social media, dat je ziet steeds meer die groeiende verdeeldheid over waar precies de verantwoordelijkheid moet liggen. Bij de platforms zelf, bij de overheid die de jeugd moet beschermen. Maar ook bij de ouders bijvoorbeeld. En ik weet niet of jullie daar een sterke mening in hebben.
4: Ja, god, heb je een uur.
9: Weet niet waar je gevoel misschien gelijk naar uitgaat. Je zegt, ouders kunnen het oplossen. Of
4: ouders kunnen het niet oplossen. Nee, het is, je kunt ook je voornemen om je kind niet te laten roken. Of iets anders, verslavend.
9: En dan doen ze het toch?
4: Ja, en dan zijn ze verslaafd.
27: Die verleiding is te groot. Ja,
9: ja. En het is natuurlijk ook bewezen dat deze platforms je echt verslaafd maken en willen maken. Dus dat is een feit.
27: Waarom?
9: En gelukkig krijgt dat ook wel steeds meer aandacht en ook consequenties. Zo is de staat California, as we speak, bezig met nieuwe wetgeving. Dat dus dat verslavende karakter van social media platforms moet aanpakken. Hm. En als die wetgeving ook daadwerkelijk er komt, dan zal dat dit soort bedrijven ook echt dwingen om serieuze aanpassingen te doen. Aan dus bijvoorbeeld die aanbevelingsalgoritme of dat oneindig kunnen doorscrollen, dus dat wat je echt verslaafd maakt. En het feit dat het dus ook in de staat Californië nu besproken wordt, de staat van Silicon Valley, waar het allemaal gebeurt, dan hoopt men daar ook echt wel dat zo'n wet, als die wordt aangenomen, dat dat ook een precedent schept voor de rest van het land. Want sinds een aantal belangrijke rechtszaken tegen Big Tech zijn gewonnen, stapelen die zaken zich op. Dus er is echt wel iets aan het veranderen. En langzaam komen we dan ook bij het echte probleem. En dat is gewoon dat hoge verslavingsgehalte natuurlijk. Ja. En dat je ook gewoon moet meebewegen. En dat de jeugd ook gaat leren van er gaat iets veranderen. En over 10 jaar, 20 jaar is het misschien gewoon normaal.
27: Er is een ICT-serverdesk-medewerker van de gemeente Doetinchem ontslagen.
9: Ja.
27: En daaraan ging vooraf dat hij vond dat hij niet genoeg betaald kreeg. Maar wat is er in de tussentijd gebeurd?
9: Ja, nou, hij kreeg dus blijkbaar bijna 4000 euro gestort, maar dat vond hij niet genoeg. En ja, dan is het ook niet zo'n heel goed idee om dan bijvoorbeeld spulletjes die niet van jou zijn, maar van je werkgever dan ja online te koop aan te bieden.
4: Oh, dat kocht hij?
9: Ja, en okay. Het ging dus blijkbaar ook nog eens om computers, om laptops en van die tablet service modellen, zeg maar. En blijkbaar nam hij gewoon aan het eind van de dag steeds een paar van die modellen mee.
12: Ja, gooide ze tegen online, de lamp natuurlijk.
9: Ja, voor een paar honderd euro werden die dingen verkocht. Het waren er ook nog eens meer dan 20. Hij wist niet eens precies hoeveel hij er had meegenomen. En nou ja, na een controle van de gemeente dachten ze, oh, nou, wij missen wel een aantal spulletjes. Dus nou, mensen gingen intern een beetje zoeken. Ook deze man hielp met zoeken. En eigenlijk pas toen toen de gemeente... Ja,
12: hij hielp zelf mee.
9: Ja, precies. Ja. Ja, je moet het dus wel de schijn
12: houden. Laptop nou toch gebleven? Ja, gek, geen idee.
9: Ja, en pas toen de bedrijfsreserve werd ingeschakeld, toen dacht hij, oeh, nou, nu zal ik wel bekennen. Ja. En nou ja, hij is natuurlijk op staande voet ontslagen. Hij mag ook nog eens 67.000 euro betalen. Deels voor natuurlijk de schadevergoeding, maar ook omdat de gemeente natuurlijk geld moest betalen aan die bedrijfsreserve. Mm-hmm. Hij vindt het zelf wel een beetje heftig, want hij zegt, ja, ik heb toch meegewerkt aan het onderzoek en ik heb heel snel bekend. Niet heel snel volgens mij, maar goed, hij vindt het wel. Dus hij vindt het wel een bittere pil, maar ja, je denkt dan toch ook een beetje van dit soort dingen. Dat komt toch vanzelf uit, zei
12: hij. Ja, en nu moet hij dus zoveel, dan moet hij wel een nieuwe baan zoeken die zo goed betaalt dat hij die 67.000
9: euro. Uiteindelijk heeft hij minder in zijn portemonnee dan eerst.
12: Inderdaad. Dankjewel, Rosanne Peters.
28: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
4: De tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten, ja, die zijn relatief nog ver weg, november, hè. Toch lijken er op hoog niveau gesprekken gevoerd te worden tussen de Democraten en de Republikeinen. Ja, wat moeten we daarvan denken? Dat hoor je zo van onze Amerika-correspondent.
28: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. Lanclan.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
28: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. Lanclan.nl.
15: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
16: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
15: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
17: De food- en agrisector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering, allemaal kansen. Maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
18: In Food & Agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd Food & Agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
19: Thomas van Zijl.
20: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het beleggerspanel over de aanstaande cijfers van NVIDIA en een gesprek met Michel van Leeuwen van Vlanderijn over sociaal incasseren. Dat mag dan wel sociaal zijn, maar het zet de winstgevendheid ook onder druk. Je hoort het vanaf 11 uur morgen in BNR Zaken doen.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
22: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
23: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
24: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
26: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
0: in de BNR-app.
4: De tech-bias in rapporten van Wennink en Draghi is echt een tekortkoming. Dat zegt Steven Brakman, hoogleraar internationale economie. Trump wil heffingen op Canadese auto's verdubbelen. En een Utrechtse start-up maakt een lichtgevoelig kankermedicijn. Met dank aan lama-bloed. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR.
27: Bij de ANWB, Tim Schaap. Er is een ongeluk gebeurd op de A16 bij Dordrecht, Tim.
1: Ja, klopt helaas. De A16 Breda-Rotterdam. Vanaf knooppunt Zonzeel vielen tot aan Dordrecht. 11 kilometer, 30 minuten door opruimwerkzaamheden nu. De rechterrijstrook is dicht. Verder helemaal dicht door een pechgeval. De A2 richting Eindhoven vanuit België. Vanaf Oost-Maarland heb je een file tot aan knooppunt Kruisdonk. Ongeveer een kwartiertje lang. En tenslotte nog steeds helemaal dicht. De A28 naar Amersfoort. Vanaf knooppunt Hattemerbroek nog ongeveer tot 7 uur vanavond. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Verder nog meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A10, de Ring van Amsterdam, bij 4,2.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord gistermiddag zijn niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt. Feyenoord-supporters gooiden met vuurwerk. Cambuur zegt de meeste gewonden inmiddels te hebben gesproken en gaat aangifte doen. Feyenoord zegt grondig onderzoek te doen naar hoe het zo mis kon gaan. In Dronten en omgeving zijn dit weekend 22 meldingen gedaan van geluidsoverlast door Lowlands. Maar die waren onterecht. De norm is niet overschreden, zegt de gemeente na onderzoek. 6 mensen zijn op Lowlands gearresteerd voor diefstal en drugsbezit. En ook wordt er nog een incident onderzocht met pepperspray. In Engeland zijn 12 mensen opgepakt na een dodelijke aanrijding dit weekend. Een spookrijdende auto botste op een politieauto. De 5 inzittenden en 2 agenten kwamen om. 4 mensen in de auto waren veroordeelde criminelen. De 12 die zijn opgepakt zouden ook bendeleden zijn. Ze worden ook verdacht van wapenbezit. Europese landen moeten opschieten hun gasvoorraden bij te vullen voor de winter, zegt het energieagentschap in Parijs. Door de oorlog in het Midden-Oosten en de hoge gasprijzen loopt dat achter. Vooral Nederland heeft weinig reserves. De opslag is voor minder dan de helft gevuld. In december moet dat 80% zijn. En de bekende Belgische taartengooier Noël Godin is overleden. Hij gooide zijn hele leven slagroomtaart in het gezicht van politici en andere bekende mensen, zoals Bill Gates, Nicolas Sarkozy en de baas van Ryanair. Hij begon er al mee in 1969. Noël Godin was 80 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden landinwaarts. Ook morgen zonnig en temperaturen tot 25 graden, behalve in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
27: Ajax staat 0,4% in de plus, 1110 punten. Grootste stijger is Magnum, 2,9% krijgt het aandeel erbij. De grootste daler is op dit moment SBM Offshore, min 2,1%. En de Dow Jones nog altijd 0,2% in de plus.
4: Avrotros doet ook in 2027 niet mee aan het Eurovisie Songfestival, werd vandaag bekend. Maar betekent dat ook dat Nederlandse deelname, dus het inzenden van artiest en liedje, uitgesloten is? Dat bespreken we zo.
3: Met Buut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.
5: Okay.
3: Want voor elke andere ouder die via jou een Buut-rekening opent, krijg jij 25 euro. Zo verdien je tot wel maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
6: 52 min 40.
7: 12 natuurlijk.
6: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
7: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
6: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
19: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. cm.com. Behind every moment.
6: In 12 weken leren rekenen?
7: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
25: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
8: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staat.
27: Hij keert zich tegen de bezuinigingen op sociale zekerheid en zijn vakbond heeft al landelijke acties aangekondigd. Wat hoopt FNV-voorzitter Hans Spekman dat er bekend wordt gemaakt op Prinsjesdag? Hoe belangrijk is het dat het kabinet alle bezuinigingsplannen ook hardop van tafel haalt? Is in gesprek blijven niet beter eigenlijk? Dat kunnen we hem zo meteen zelf vragen, want we hebben hem aan de lijn dadelijk over een minuut of vijf. Avro Tros doet opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Je zei het net al, maar is daarmee de kous af? Iedereen heeft nu de ogen gericht op Omroep Max.
4: Ja.
27: Jan Slachter heeft eerder gezegd, ik wil het wel
4: doen. Hij wil het wel doen, hè?
27: Ja, ja. Ja, ja. Maar goed, doet Nederland dan ook mee? Dat is de vraag natuurlijk. Eerst naar Amerika.
4: Want de leider van de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Hakeem Jeffries.
27: Eerst naar Amerika.
4: Want de leider van de Democraten.

0: bij de congresverkiezingen en de consequenties daarvan ook. Ze staan er niet goed voor in de peilingen. En als de Democraten de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden gaan krijgen, en daar lijkt het, zeg ik heel voorzichtig, daar lijkt het nu op, dan betekent dat dat ze onderzoeken naar Trump kunnen starten, ook naar Trumps regering. Ze kunnen hem op allerlei manieren het leven zuur maken. En het lijkt erop dat team Trump nu dacht van ja, we moeten toch maar even praten. Misschien valt er wat te onderhandelen.
1: Vrienden worden.
0: Ja, precies. En dat is wel opvallend. Want het team van Trump praat eigenlijk heel weinig met democraten. Trump doet eigenlijk alles zonder overleg. Ziet de democraten helemaal niet als serieuze partners. En ja, tot nu toe hadden ze de democraten ook niet nodig. En dat zou dus in november kunnen veranderen. En ja, dan hebben ze nu een soort backchannel eigenlijk, hè, met de schoonzoon van Trump erbij.
1: Ja, ik noemde Jared Kushner een republikein. Nou ja, nu zal hij wel vast op zijn schoonvader stemmen. Maar hij heeft natuurlijk geen officiële politieke functie, toch?
0: Nee, precies. En dat is wel apart, hoor. Want hoe vaak wordt nou de schoonzoon van de president op zo'n missie gestuurd? En wat ik zei, het is een soort backchannel eigenlijk. Het is een beetje zo het achterdeurtje. Mm. Maar wel met Hakeem Jeffries, een belangrijke leider binnen de Democraten. Dus ja, het lijkt erop, als ik een beetje in Trumps hoofd probeer te kijken, dan kan Trump zeggen van, oh ja, ze praten, maar ik ben er zelf verder niet bij betrokken. En het is ook niet de partij. En wat betekent dit nou eenmaal? Maar het gebeurt dus ondertussen. Zowel.
1: Ja, het bezoek is ook niet bevestigd, hè, door beide partijen.
0: Nee, maar we horen in ieder geval uit zoveel verschillende kanten nu dat het gebeurd is, dat je er wel van uit kan gaan dat het is gebeurd. Ook het bericht van de New York Times, dat is van Maggie Haberman, New York Times verslaggever, die echt supergoed geïnformeerd is. Die heeft echt hele goede ingangen in de Trump-regering.
1: Ja, ze belt ook wel eens met Trump, hè, geloof ik.
0: Ja, precies. Ja. En dan neemt hij nog op ook. Ja. Dus in het openbaar scheldt hij wel eens op haar, regelmatig zelfs. Maar hij praat wel steeds met haar. En dat zal tientallen jaren zo. Dat is heel bijzonder. En zij heeft dus 5 mensen anoniem gesproken. En, nou ja, als je dat dan weet, waarschijnlijk uit Trump-kringen. Dus dan zal het dus ook wel bewust naar buiten zijn gebracht door kamp Trump.
1: Maar goed, die Hakeem Jeffries, die democraat, wat heeft hij te winnen bij zo'n gesprek? Want ik kan me ook voorstellen dat hij denkt, nou ja, laat maar komen. Als wij de meerderheid krijgen in het Huis van Afgevaardigden, dan zit ik helemaal niet te wachten op samenwerking.
0: Ja, nee, dat is een heel goed punt. Want ja, als je nooit met elkaar praat, en waarom nu dan ineens wel? Trump neemt je niet serieus. Waarom denk je dan dat
1: hij
0: dat nu wel zou doen?
1: Ja,
0: ja precies. Ja. Ja, maakt je op alle. En dat gaat alleen maar erger worden natuurlijk in de aanloop naar november. Wat zou kunnen zijn is, ze hebben gesproken over de prijs van levensonderhoud, zeg maar dure boodschappen. Hoe krijgen we dat naar beneden? Hoe krijgen we de huren naar beneden? Dingen die democraten belangrijk vinden. Ook immigratie, waar Trump natuurlijk een super hard beleid opvoert en waar democraten graag verandering in zouden willen zien. Dus het zou kunnen dat Jeffries heeft gedacht, nou ja, we kunnen altijd even praten. Ik heb hier wel een drukmiddel, want als wij die onderzoeken naar Trump gaan starten, misschien kunnen we hier een beetje onderhandelen en dat wij misschien qua beleid ook wat voor elkaar krijgen. Dat zou een reden kunnen zijn geweest.
1: Maar als jij zegt, ja, ze praten over huisvesting, immigratie, het kosten van het levensonderhoud, met twee partijen die tegenover elkaar staan. Ja, dat klinkt eigenlijk als gewoon normaal politiek bedrijven. Dat je met elkaar raakvlakken zoekt en kijkt waar je compromissen kan sluiten, zodat het land vooruit gaat.
0: Ja, dus zoals je het nu zegt, dit was een goed startpunt geweest eigenlijk, hè, toen Trump president werd. Ja, dat is absoluut waar. Trump heeft altijd toch het credo gehad, ik ben president, ik ben de baas, ik heb die democraten niet nodig. Dus hij heeft eigenlijk, ik kan me maar één echt serieus moment herinneren, dat de democratische leiders bij Trump in de Oval Office waren. En toen op een bepaald moment liep dat uit op dat er Trump-petjes werden uitgedeeld en dat die democraten er zaten van, ja, hallo, daarvoor zijn wij hier niet. Wij zijn hier voor een gesprek. En dat Trump er een mediamoment van maakte, dat is altijd, denk ik, zijn standpunt geweest. En op dat punt ben ik ook benieuwd hoor wat hierachter zit. Want je ziet al dat die Jeffries, die krijgt nu kritiek van democraten. Van wat doe je eigenlijk? Waarom ben je met Trump aan het praten? En het zijn dus ook de Republikeinen. Het is het kamp Trump wat dit volgens mij gelekt heeft. Dus er zit wel een spelletje ook een beetje achter volgens mij.
1: Nou, dat spelletje dat duurt nog tot in ieder geval dinsdag 3 november. Want dan zijn die midterms.
0: Zeker.
1: Dankjewel, Jan Posma.
2: Studio Den Haag. 13 over 5, het is bijna Prinsjesdag. Deze week moet kabinet Jetten er nog alles aan doen om steun te krijgen voor de begroting. Want op dit moment zijn de verschillen nog levensgroot. Die gesprekken die zijn nog gaande. Maar wat willen de belangenverenigingen graag terugzien in de troonrede? Waar moet het geld wat hen betreft naartoe? We spreken deze week elke dag een geleding voor de laatste input. Laatste schoten voor de boeg. Vandaag FNV-voorzitter Hans Spekman. Die roerige maanden achter.

0: de rug heeft. Goedemiddag alvast.
1: Goedemiddag.
0: Ja, we krijgen trouwens net door dat beveiligers op Schiphol morgen en woensdag de eerste werkonderbrekingen gaan houden. Dat zijn soort werkonderbrekingen vanwege hoge werkdruk, uit onvrede daarover. Het gaat om een aantal acties van een kwartier. Staat dat los van wat ons met Prinsjesdag te wachten staat wat u betreft? Is dit een beetje een typische Schiphol kwestie?
1: Het houdt wel verband met elkaar natuurlijk, hè, want die hoge werkdruk leidt ook uiteindelijk tot opbranden van mensen. Dus ik heb contact met één iemand die werkt op een verzorgingshuis. En daar is het ziekteverzuim nu 20%. En één voor één vallen ze om. En dat komt niet omdat zij niet om die mensen geven. Want ze doen hun stinkende best, alleen ze krijgen geen steun daar van het management. En dan is de consequentie dat mensen opbranden. En daar gaan die beveiligers op Schiphol, die komen daar ook voor op. Mm-hmm. En dan, je wil voorkomen dat mensen ziek worden of in de WIA komen.
2: Maar
1: het kabinet kijkt alleen maar naar het verminderen van rechten. Maar,
2: over die hoge werkdruk dan, de beveiligers op Schiphol. Zit hem dat in de uren of zit hem dat in de intensiteit van het werk wat hem betreft?
1: Nee, het is in de intensiteit van het werk, vooral. En dat zie je in heel veel bedrijven. Hè. Waar het mij om gaat, wat jullie vroegen mij om de troonrede. Mm-hmm. Ik weet niet of alle luisteraars het weten of jullie het weten, maar de gemiddelde leeftijd, hoe oud we worden, groeit uit elkaar. Dus we worden allemaal ouder, en dat zou je zeggen, dat is een feest. Maar dat geldt vooral voor de rijkste 20%, die wordt nu ongeveer iets meer dan 85 jaar. Maar de mensen met de minste salarissen, met de minste 20%, die worden steeds eerder gaan ze dood. Ja. Dus het groeit uit elkaar.
0: Die stijgende levensverwachting is een gemiddelde.
1: Met werkomstandigheden.
0: Ja, dat heeft met werkomstandigheden te maken. Goed dat u dat vast. Dit is dan een schot voor de boeg in dit gesprek. Onze verslaggever Michiel Jurjens in Den Haag, die zet even op een rij dat u toch al een paar drukke maanden achter de rug heeft.
3: Spekman is sinds 1 mei voorzitter van de grootste vakbond van ons land. Aan hem de taak om de rust terug te brengen bij de club die al een paar jaar wordt geteisterd door gedoe, ruzies en crisis in het bestuur. Het lukt Spekman in ieder geval goed om de bond weer op de kaart te zetten. Nog geen 2 weken na zijn aantreden als voorzitter stelde hij samen met CNV en VCP het kabinet voor een ultimatum. Schrap de bezuinigingen op de sociale zekerheid of bereid je voor op acties. De bonden verlieten zonder resultaat het katshuis. En die acties komen er, maar de bezuinigingen hangen ook nog altijd boven de markt. Misschien was het toch beter geweest als Spekman iets minder op de camping en wat meer aan de gesprekstafel had gezeten.
0: Ja, meneer Spekman.
1: ik ben heel blij dat ik op de camping heb gezeten.
0: Ja, u heeft op de camping gezeten. Ja.
1: Zeker.
0: En nog een beetje rust gehad ook.
1: Rust. Het was heerlijk met mijn hele familie. Al mijn kinderen waren erbij. Ook degene die al wat ouder zijn. Zelfs die van 26 was erbij met een vriend. Dat was hartstikke gezellig.
0: In Nederland of verder buiten?
1: Frankrijk. We gaan eigenlijk altijd naar Frankrijk.
0: Ja. Heel lang. Nou, dat was toch een paar keer wel bloedheet. Dus het is natuurlijk met kamperen altijd. Of het is te veel regen of het is te heet. Maar...
2: Oh, kampeerders onder elkaar, hoor ik hier.
0: Ja. Maar u heeft het weer overleefd.
1: Te zijn, zeg maar. Hè. Dus als familie, we zijn echt een familie. En met de kinderen erbij, dat we met z'n allen eruit zijn. En dat we even echt helemaal met elkaar zijn. Dat is gewoon heerlijk.
0: Heeft u onderwijl...
1: En daarbij was het kabinet heeft het niet zo moeilijk, wat ons betreft. Die moet gewoon die bezuinigingen van tafel halen. Dat was het ultimatum.
0: Ja, dan...
1: En daar zijn zij zelf druk mee, maar daar heb ik niet zoveel mee te schaffen. Zij moeten dat gewoon doen, omdat die bezuinigingen, die raken ons allemaal. Die breken uiteindelijk de sociale zekerheid af. En iedereen kan de pech hebben dat hij ziek wordt. Of dat hij ernaast komt te staan. Kijk wat er in de zomer gebeurde met de Batavus fietsenfabriek. Mm-hmm. Toch een nationale trots. En ineens staan allemaal mensen in grote onzekerheid. Ja. Ja, daar is nou net die WW voor. Daar hebben mensen nou net allemaal premie voor betaald. En loonruimte voor ingeleverd. En dat haalt het kabinet weg.
0: Ja, er zitten natuurlijk wel meer kanten aan. In de eerste plaats het kabinet boekt die bezuiniging wel in. Dus als je dit schrapt, dan moet dat geld, linksom of rechtsom, op een andere manier gevonden worden. Heeft u daar eigenlijk ideeën over?
1: Ideeën genoeg, maar het is 6,8 miljard. Hè? En zij hebben dat op een achtermiddag gedaan met een minderheidskabinet. Ze hebben geen meerderheid. Nee. Dus ik heb al eerder gezegd, je kan ook aan de vermogenden iets meer vragen. Kan ook. Zij treffen nu bedrijven bijvoorbeeld met heel veel medewerkers. Die treffen ze in de premies. die ze verhogen voor de vrijheidsbijdrage. Je kan het ook doen met bedrijven die misschien heel weinig medewerkers hebben, maar torenhoge winsten die ze aan de aandeelhouders geven. Kan ook. Je kan ook zeggen, van Europa mag het tekort ietsje oplopen voor defensieuitgaven. Kan ook.
0: Ja.
1: He, en u kan ook zeggen, doe die investeringen die we in defensie doen, is hartstikke goed, belangrijk. Maar doe die ietsje meer ook in eigen land. Dat levert ook weer werkgelegenheid op.
0: U heeft misschien gehoord dat een onderzoeksbureau heeft becijferd dat er een record hoeveelheid vermogensoverdracht gaat plaatsvinden de komende 10 jaar. Dat zijn natuurlijk allemaal ouderen die of hun huis uitgaan of te komen te overlijden en het als erfenis achterlaten aan de volgende generatie. Is dat nog een mer à boire, een vat om af te tappen?
1: Nou ja, voor mij is niks doel op zich. Het doel is voor ons om die sociale zekerheid te beschermen. Hm. Omdat die er niet voor niks is. Dat is omdat als jij pech hebt dat je ernaast komt te staan, dat je alvast nog de zekerheid hebt dat je niet gelijk overmorgen je eigen huis hoeft op te eten en dus helemaal op de keien staat. Of als jij in de verpleging werkt en je hebt long-covid gekregen en je zit daarmee thuis, dat je van je via nog rond kan komen. Daar is de sociale zekerheid voor. En daar hebben ze gewoon met het sluiten van het regeerakkoord helemaal niet bij stilgestaan.
0: Maar heeft u niet de indruk dat het kabinet dat eigenlijk al heeft erkend? In elk geval hebben ze op het punt van de AOW gezegd, dit plan, dat is er niet meer, daar stoppen we mee.
2: De leeftijd.
0: Jan, de leeftijd ervan.
1: Het geld staat gewoon in de boeken. He, dus de bezuiniging van 6,8 miljard, dat is echt enorm veel geld, staat in de boeken dat die op het ministerie van Sociale Zaken gehaald moet worden. Bij de sociale zekerheid, waar eigenlijk over de pensioengerechtigde leeftijd echt een uitgebreide deal is gesloten. Dus ja. Dat geld, dat ze nu zeggen, dat doen we niet, dat vind ik helemaal geen cadeautje, dat vind ik heel normaal. En de WW is feitelijk helemaal geen probleem. En de WIA, het probleem hebben ze zelf veroorzaakt. Daar willen wij graag zeg maar onze schouders aan zetten om het te verbeteren, samen met werkgevers overigens. Maar dat ze dat alleen maar doen met de rechten verminderen van mensen, vinden we echt een schande.
0: Maar nu zegt u ook, wij willen er ook niet meer over praten zolang die plannen er nog liggen, zolang die 6,8 miljard is ingeboekt. Vindt u niet dat het redelijke midden, en ik neem aan dat u daar ook bij wil horen, altijd in gesprek moet blijven?
1: Ja, maar het gesprek is duidelijk. En daarvoor hebben we gezegd, dit zijn onze eisen. Dit wat zij als minderheidskabinet, nogmaals, hè, ik benadruk het, dit is een minderheidskabinet. Mm-hmm. Die elkaar heel snel voor de lokale verkiezingen hebben gevonden. En toch nog wat geld zochten. En toen maar snel hebben gekeken naar de sociale zekerheid. Dat is makkelijk te halen. Maar daar hebben ze nog geen meerderheid voor. Dus onze inzet is echt door middel van de acties die we gaan voeren, te overtuigen de rest van de politiek dat ze daar niet mee instemmen als het kabinet daarmee komt.
0: Ja.
1: En de vakbonden en dus alle mensen steunen.
0: Maar ondertussen is de deur dus gesloten. Althans, formeel. En mijn vraag was, we kennen u als een man uit het midden. Waarom wordt dat gesprek dan dichtgehouden?
1: Omdat je praat over de bezuinigingen, dus alles wat we zeggen, is dan vervolgens, nou dan maar oké, maar daar zijn we het niet mee eens. Dus, maar dan hebben we die bezuinigingen staan nog in de boeken, dus dan wordt de WW toch korter. Of dan wordt de ziekteuitkering wordt toch lager voor mensen. Hm. Dus iedere keer hangt dat zwaard van Damocles erboven. Dat is het zwaard wat zij erboven hebben gehangen.
2: Ja, maar heb je dan niet alsnog meer invloed als je aan tafel blijft zitten dan van tafel weglopen?
1: Ja, maar iedere keer er een randje misschien gelijk krijgen op iets waar je helemaal niet gelijk hoeft te halen, omdat je dat gelijk al eerder had, bijvoorbeeld het pensioenakkoord, is niks. Op een gegeven moment moeten we ook nadenken in Nederland, willen we nog sociale zekerheid? Of niet? En wat is de betekenis van sociale zekerheid voor mensen die onzeker zijn? Een tijdje terug, nog niet zo lang geleden, was bestaanszekerheid een heel belangrijk thema. En ik kan je verzekeren, dat is voor heel veel Nederlanders nog steeds zo. En heel urgent zo. Onzeker over een huis, onzeker over een baan, dus onzeker over een bestaan. Het kabinet haalt dat helemaal weg.
2: Maar wat moet er dan gebeuren voordat u weer aan tafel komt?
1: Die bezuinigingen van tafel die zijn eenzijdig door het kabinet naar voren gebracht, door een minderheidsregering. En dan vervolgens willen wij graag het gesprek aangaan hoe we tot verbeteringen komen voor het stelsel. En overigens ook weer komen tot economische groei. Want ook die ambitie, die wordt door onze leden zeer gedeeld. Dat willen wij heel graag. Maar die gesprekken die voeren we niet met een zwaard van Damocles erboven. Met dat als het kabinet niet zijn zin krijgt over wat dan ook, dat dan alsnog die verkorting van de WW en de verslechtering van de WIA en de ziektewet naar voren wordt gehaald.
0: En
1: ik hoop dat de koning bestaanszekerheid weer belangrijk vindt. En het ook niet acceptabel acht dat de rijkste mensen steeds ouder worden. Tegelijkertijd toestaan dat de armste 20% van Nederland eigenlijk steeds eerder doodgaat. Is dat het land waar we willen wonen? Is dat het welvarende Nederland waar we dan met z'n allen zo trots op moeten zijn?
0: U zei, wij willen ook werken aan een sterkere economie. En met ons valt ook wat te praten over, in die zin, herstructurering van de arbeidsongeschiktheidsregeling, die dan nu WIA heet, maar niet met die bezuiniging nog in de boeken. Is dat ook de reden dat u intensief informeel overleg heeft met de werkgevers over een nieuwe opzet van die WIA?
1: Zeker, maar niet alleen over de WIA, maar ook over het voorkomen van ziek zijn. Denk maar terug aan waar je dit item aan begon, over waar die beveiligers overstaken op Schiphol, of waar die verzorgingstehuismedewerkers waar ik contact mee heb, waar de ziekenverzuim boven de 20% zit, waar die mee worstelen. En die gaan niet staken. Die doen alleen maar ludieke acties, want die willen de patiënten niet in de steek laten. Maar die lopen op hun laatste benen. En die verdienen niet veel, hè, deze mensen. Dus in plaats van dat we ze echt eerbiedigen, in plaats van alleen maar met de mond beleiden dat het geweldig belangrijk is dat mensen voor de verpleging kiezen, zou het goed zijn als we ook een keertje hun wensen eerbiedigen om alvast het laatste zekerheid die ze hebben niet onder hun voeten weg te halen als tapijtje.
0: Wij spreken zo meteen Peter Wennink, die de aanjager wil zijn voor een innovatieve economie. Dat gaat over een oproep om meer geld te stoppen in een fonds dat in wezen spin-offs uit de academische wereld, vlak voordat het echt scale-ups worden, gaat steunen. Heeft u ook een vraag voor Peter Wennink eigenlijk?
1: Waarom die in zijn rapport zo weinig aandacht heeft gegeven aan het belang van werknemers over zekerheid?
0: Ja, het is met u toen niet gesproken.
1: Als je zeker bent. Nee, zeker niet. Overigens was ik toen nog geen voorzitter van de FNV. Nee. Maar hij heeft niet met de FNV gesproken. Hij heeft niet met de vakbonden gesproken. Het is een werknemersdocument. Heel knap in de kabinetsplannen gelobbyd. Maar uiteindelijk wordt de samenleving heeft er baat bij als we wat stabieler zijn. En dat vraagt ook, en dat is een middenopmerking, maar dat vraagt ook dat we niet alleen kijken naar de bovenkant en allemaal gezellig met onder ons figuren aan het kletsen zijn, maar ook rekening houden met die verpleegkundigen en de worsteling die zij ervaren, of die beveiligers, of de schoonmakers, of de buschauffeurs. En pas dan zijn we weer een land waar we met z'n allen trots op kunnen zijn.
0: Uw inzet voor Prinsjesdag is duidelijk. Er wordt ook nog gestaakt, hè? Voordien, dacht ik.
1: Ja, zeker. Nee, er zijn september. Een aantal actieweken.
0: Ja.
1: Dus vanaf september tot en met Prinsjesdag zullen allerlei acties plaatsvinden in de havens, in het vervoer, bij de overheid. En nogmaals, niet omdat we dat leuk vinden, maar we doen dat echt voor iedereen, omdat wij het belang snappen van de sociale zekerheid dat die er is in ons land. Want het kan iedereen treffen. Al die mensen met wie ik contact heb die nu ziek zijn, hadden allemaal niet vermoed dat ze ziek waren. Net nog contact met een man die 4 hartaanvallen heeft gekregen. Heeft na 3 hartaanvallen is hij nog een keer aan het werk gegaan. Naar de 4e zeiden ze ziekenhuis, ja, je moet echt niet meer werken. Nee. Want je loopt het risico dat je erbij neervalt en echt definitief. Dat soort mensen zijn er heel veel. En daar moeten we ook voor staan als land.
0: Dank dat u bij ons was, voorzitter van de FNV, Hans Spekman.
2: De onderhandelingen tussen Canada en de Verenigde Staten, ja, die liepen al stuk. Oh, het ging over die importtarieven. Maar nu gooit Donald Trump er nog een schepje bovenop. Dit keer voor de auto-industrie, die in beide landen actief is. Hoe reageert de beurs daarop? Dat hoor je zo.
0: En Peter Wennink natuurlijk.
2: Die hebben wij zometeen. Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
4: Voor de beste start van je werkdag
5: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan. En even.

0: andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100k plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
3: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
6: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
5: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
8: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
9: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
8: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
10: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar twee keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
11: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
12: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
13: BNR Verkeer.
14: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Er staat ruim 400 kilometer file onderweg. Voor veel mensen is de zomervakantie afgelopen en dat is goed te merken. Onder andere op de A4 richting Rotterdam. Een lange file tussen Hoogmade en Rijswijk. 18 kilometer, 40 minuten. Door een ongeluk is één rijstrook dicht. Verder de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Ongeveer 30 minuten over 15 kilometer. En tenslotte nog de A28 naar Zwolle. Nog wel file in één richting, maar de weg is er weer vrij na een groot ongeluk afgelopen nacht. Je hebt een half uur vertraging vanaf het harde. Meerdere flitsers dan, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A30 Barneveld-Ede bij 16,3.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
16: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord gistermiddag zijn niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt. Feyenoord-supporters gooiden met vuurwerk. Cambuur zegt de meeste gewonden inmiddels te hebben gesproken en gaat aangifte doen. Feyenoord zegt grondig onderzoek te doen naar hoe het zo mis kon gaan. In Dronten en omgeving zijn dit weekend 22 meldingen gedaan van geluidsoverlast door Lowlands. Maar die waren onterecht. De norm is niet overschreden, zegt de gemeente na onderzoek. 6 mensen zijn op Lowlands gearresteerd voor diefstal en drugsbezit. En ook wordt er nog een incident onderzocht met pepperspray. In Engeland zijn 12 mensen opgepakt na een dodelijke aanrijding dit weekend. Een spookrijdende auto botste op een politieauto. De 5 inzittenden en 2 agenten kwamen om. Vier mensen in de auto waren veroordeelde criminelen. De 12 die zijn opgepakt zouden ook bendeleden zijn. Ze worden ook verdacht van wapenbezit. Europese landen moeten opschieten hun gasvoorraden bij te vullen voor de winter, zegt het energieagentschap in Parijs. Door de oorlog in het Midden-Oosten en de hoge gasprijzen loopt dat achter. Vooral Nederland heeft weinig reserves. De opslag is voor minder dan de helft gevuld. In december moet dat 80% zijn. En de bekende Belgische taartengooier Noël Godin is overleden. Hij gooide zijn hele leven slagroomtaart in het gezicht van politici en andere bekende mensen, zoals Bill Gates, Nicolas Sarkozy en de baas van Ryanair. Hij begon er al mee in 1969. Noël Godin was 80 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden landinwaarts. Ook morgen zonnig en temperaturen tot 25 graden, behalve in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Rusland kan mogelijk meekijken live op de snelwegen in Europa. En dat heeft alles te maken met verkeerscamera's in Slowakije. Hoe dat zit, dat hoor je zo.
1: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
17: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
1: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
18: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
19: Inspiratie voor je bedrijfsfeest? Die vind je op het water bij Z-Eventships.
18: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
19: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Z-Eventships.nl.
20: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
21: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
15: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
22: Goedemiddag.
23: Ja.
22: Een verdubbeling van het budget voor het NADI. Bronnen in Den Haag vertellen BNR dat er gesprekken gaande zijn om extra geld in de komende begroting vrij te maken voor het Nederlands Agentschap voor Disruptieve Innovatie, het NADI. Ze gaan om een half miljard euro extra. En dat NADI moet de tech-innovatie in Nederland grote impulsen geven, zodat er uiteindelijk bedrijven als, ASML uit voortkomen. En precies dat schreef ook de oud-CEO van ASML in zijn adviesrapport in december 25, het rapport Wenning. En Peter Wenning die is zometeen bij ons. Maar eerst naar de beurs.
23: Ja, beurs is gesloten, dus bespreken we de grote verschuivingen met Jochem Visser van BNR Beurs. Over een klein uurtje natuurlijk de lange editie. Jochem, maar eerst even naar Amerika. Trump kondigt nieuwe tarieven aan in de handelsoorlog met Canada.
24: Ja, bijzonder. Heeft een kleine voorgeschiedenis. Want vorige maand dreigde hij opeens met de Tariff Act uit 1930... waarmee je importheffingen tot 50% kan instellen tegen landen waarvan jij vindt dat zij de VS discrimineren. Nou, geen president heeft ooit gebruikt, maar Trump heeft altijd een nieuw instrument nodig, omdat de vorige natuurlijk werd afgewezen door het Hoge Rechtshof. Gevolg, onderhandelingen met Canada in dit geval. En dat ging heel goed, tot vrijdag die deadline in zicht kwam. En nou ja, naar verluid was Howard Lutnick daar ook bij op het laatste moment, luitenant van Trump in dit soort onderhandelingen vaak. En die schijnt opeens met extra eisen te zijn gekomen. Nou, daarop riep de Canadese premier Carney zijn mensen terug. En sindsdien zijn er dus nieuwe heffingen van kracht, sinds zaterdagochtend eigenlijk, op allerlei producten van wel 50%. Maar net gooit Trump daar nog een schep bovenop. Door te zeggen, ik ga vanaf 1 januari 2027 heffingen instellen op staal. Nou, die waren anderhalve 50, dus dat klopt niet helemaal. Maar ook op auto's en onderdelen. En dat is natuurlijk eigenlijk een beetje een onderhandelingszet. Maar ook een escalatie in die handelsoorlog. En ik moest er wel een beetje om lachen, want ik zat de Wall Street Journal te lezen. En die hadden natuurlijk een redactioneel commentaar. Die zeiden, the dumbest of trade wars ever is nu nog dommer eigenlijk. En ze zeiden ook van, kijk, Ford produceert in Canada. Waarom zit u ons grootste autobedrijf eigenlijk zo dwars, meneer Trump? Nou, ik kan je zeggen, de Wall Street Journal is niet het minst republikeinse blaadje op aarde. Dus dat vond ik grappig.
23: Ja.
24: Werd ook breder opgemerkt, die Canadese of Amerikaanse auto-industrie in Canada. En nou gooit Trump daar dus nog een lekker schepje bovenop. En we zullen zien of de soep zo heet gegeten wordt. Want laat ik daar de Canadese premier dan ook maar bij quoten. Their signature is written in pencil. Oftewel, het staat er waarschijnlijk weer met potlood in. We zullen wel zien of het een pen is.
23: Ja, want het gaat niet altijd door, hè?
24: Nee. Kijk, we weten hoe al sinds vorig jaar een Liberation Day en dat soort dingen, hoe er onderhandeld wordt. Maar dat precies deze route gekozen wordt, waarmee je jezelf maximaal letterlijk in eigen poot schiet, met je eigen auto-industrie, is natuurlijk best bijzonder dat Trump dat doet. Of hij dat ook helemaal doorheeft, is de volgende vraag.
23: Nee, precies. Er komen wel vaker maatregelen. Het zijn hele ouderwetse maatregelen, inderdaad. Nu weer een hele ouderwetse act die hij erbij haalt. Wat voor impact heeft dat op de beurs?
24: Nou,
23: schrikken ze er niet van?
24: Ja, dat wel zeker. Want laat ik Steel Dynamics erbij passen. Amerikaanse bedrijven, 2% in de plus. Waar aanvankelijk echt 6 trouwens. Nucor, exact dezelfde beweging. Ietsjes minder, maar nu ook nog 2% in de plus. Ga ik naar Canadese staalbedrijven. Tegenovergestelde natuurlijk. Want die krijgen die heffingen er nog eens bij. 10% in de min op dit moment.
23: Maar dat is dan voor beleggers ook wel een beetje kortzichtig. Om te zeggen, dit is goed voor Amerikaanse bedrijven.
24: Ja, maar de beurs werkt zo dat als de toekomst van vandaag er minder mooi uitziet dan die van gisteren, dan gaat alles meteen in de dood. We zijn manisch depressief daar. Ja. Zo hoort dat, hè, onder Wall Street handelaren.
23: Ja, ja, ja.
24: En het andere ding is, kijk, Ford Motor Company is natuurlijk degene waar ik op wil letten dan. Want de Wall Street Journal noemde die als grootste Amerikaanse autoproducent 4,2% in de min, as we speak. Of tenminste een kwartier geleden met mijn data. Dus dat is best, Dat zeg maar weer hoe je jezelf in de poot schiet als Amerika wat hard onderhandelt soms.
23: Verder is goud weer ontzettend populair.
24: Ja, dat is een beetje het nieuws waarvan je had verwacht dat het zou komen. Maar nu is het er ook echt. Het edelmetaal rallyt nu echt voorbij de $4,670. $4,675 bijna. Hoogste in meer dan 3-4 maanden. En dat is natuurlijk een beetje een gevolg, een vlucht eigenlijk. Een verhaal dat we hebben gezien sinds die oplopende effectieve rentes op staatsobligaties sinds vorige week. Hè. En het bijzondere is, die hebben nu hun rally een beetje weten te stemmen, terwijl goud maar doorknalt hierbij. Want wat je dan ziet is, inflatieverwachtingen gaan hoger dit jaar. Oorlog in Iran en ook allerlei andere zaken. Ook AI helpt daar een beetje bij trouwens. Rentes die gaan ook omhoog. Ook trouwens omdat mensen minder staatsobligaties en meer Google-obligaties kopen, om het simpel te zeggen. Er is een Federal Reserve die weinig communiceert. Dat wil die ook, Kevin Warsh. Maar dan gaat de markt het voor jou doen. En dan gaan ze zelf hun inflatieverwachtingen wel inprijzen.
23: Mm.
24: Nou, dan wordt lenen voor de staat steeds duurder met al die effectieve rentes die omhoog gaan. Want als jij dan weer gaat lenen, dan betaal je daar meer voor. Dus dan krijg je een grappige reactie eigenlijk van Scott Bessent, de minister van Financiën, die leent natuurlijk, want de Fed heeft een geldpers, om geen geld te hoeven drukken. Maar dat zou leiden tot inflatie zorgen als je echt te veel geld bijdrukt. Hè? Dat is natuurlijk logisch. Dus gaat hij nu, omdat hij te veel geleend heeft en dat te veel gaat kosten, geld toch drukken om leningen op te kopen.
23: Ah.
24: Omdat de markt zich zorgen maakt om inflatie.
23: Alsof dat geen inflatie voorzet.
24: Exact. Dat is een beetje een rare cirkeltje eigenlijk, wat Scott Bessent nu doet. Met als gevolg dat iedereen denkt, je staatsschuld is torenhoog, je inflatie rijst de pan uit, je kosten voor leningen dus ook. Ik koop wel goud, want om dit op te lossen, dat is de geschiedenis altijd waar gebleken, wordt de dollar opgeofferd. Dat gaat altijd een beetje zo.
23: Waarde van de dollar.
24: Ja, ik zie dat altijd een beetje voor me als het einde van de film de Titanic, zeg maar. Je ziet Jack en Rose op een vlot. Hij is heel koud, hij hangt in het water. Zij is de kredietwaardigheid van de overheid en hij is de dollar. En hij wordt losgelaten en hij zinkt en hij gaat dood.
3: Mooi beeld.
24: Dat is hoe dat gaat sinds we van de goudstandaard af zijn. En daarvoor overigens ook al, want vanaf 1931 tot 1972 is de dollar ook met 68% de waarde gedaald. Dus goed.
23: De handel op de AEX is inmiddels opgedroogd.
24: Ja.
23: Je kunt de slotstand geven.
24: Nou, hij is geëindigd op een mooie 1110 punten en 14e in de plus afgerond.
23: Verkeer.
3: Ja, Tim Schaap kijkt naar het verkeer bij de ANWB. Ja, jij ziet een ongeluk op de A4.
14: Ja, de A4 komende vanuit Amsterdam richting Den Haag. File tussen Hoogmade en Rijswijk. 19 kilometer en 50 minuten lang. Door een ongeluk is één rijstrook daar dicht. Niet het enige wat opvalt, want ook de A16 hoor je al een tijdje voorbij komen. Breda-Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht een half uur. Komt er een ongeluk, maar er is nieuws. De weg is zojuist weer vrijgegeven. Verder naar meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Er komt er eentje bij op de A15, Gorkum-Rotterdam, bij 75,7.
15: Luister vandaag, begrijp morgen.
3: Kushner die probeert met Trump's Board of Peace een stappenplan af te dwingen.
4: De neerslag die we nu zien, is een neerslag die natuurlijk mooi is.
5: 500 euro.
6: 590 euro.
4: Ai.
6: Ai.
22: Het budget voor het aankomend Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie zou verdubbeld moeten worden. Dat zei Rafael Laguna de la Vera, directeur van de Duitse evenknie van deze organisatie, Sprint, vandaag tegen BNR in de grote techshow.
7: For Germany, I can say Sprint's budget for civil work should be 1.2 billion euros per year, and for military work at least 2 billion. Translate that to Holland, and you say Holland is about 22% or 25% or 20% of Germany. Get to the number that Wenick once said, which is about 1.8 to 2.2 billion. You can't start with that number, right? I mean, that's way too high. I mean, you have to grow the organization first.
25: Yes.
7: So my recommendation would be start with maybe half a billion or a billion for the next 5 years, right? And then scale it up.
22: Ja, nou weten we dat de coalitiepartijen in Den Haag op dit moment druk in de weer zijn met de begrotingsonderhandelen voor Prinsjesdag. En bronnen melden aan BNR dat zij er best voor openstaan om het budget van het NADI te verhogen van 500 miljoen euro naar 1 miljard euro. Nou, we praten erover verder met Peter Wenning. Hij werd net al even in het fragment genoemd, oud-CEO van ASML en schrijver van het rapport Wenning in december 25, De route naar toekomstige welvaart. Welkom.
26: Dankjewel.
22: Dat NADI, daar hield je al een warm pleidooi voor in het rapport. Ja, voor de luisteraar die net inschakelt of het rapport niet helemaal meer scherp heeft, wat kan en moet dat NADI doen?
26: Nou ja, NADI staat voor het Nationaal Agentschap Disruptieve Innovatie. En is een beetje de analogie van het Amerikaanse DARPA. En is eigenlijk een initiatief van de Amerikaanse overheid om innovatie die nodig is om een aantal grote maatschappelijke issues, en in dit geval van DARPA defensievraagstukken, om die opgelost te krijgen door de vraag te stellen aan kennisinstellingen en aan de bedrijven van: wij hebben een probleem, hebben jullie een oplossing? En als jullie een oplossing hebben, hebben wij geld. Nou, dat is eigenlijk ook een beetje het idee erachter. En dat zou je in Nederland ook kunnen doen met een aantal grote maatschappelijke. Denk bijvoorbeeld aan een veiligheidsvraagstuk. Hoe houden wij onze kabels in de Noordzee veilig? Hoe krijgen we het PFAS uit het oppervlaktewater? Ja, dat zijn grote vraagstukken waarvan je kunt zeggen: nou, hier is een zak met geld. Welke bedrijven, welke kennisinstellingen komen met goed idee? Daar kijken we naar en dan mag je dat besteden.
22: Ja, en dat NADI,
26: ga dan maar aan de slag.
22: Dat gaat dan voor tech, innovatie.
26: Ja.
22: Die bedrijven of start-ups die normaal gesproken dan moeilijker aan geld komen in die hele vroege fase.
26: Ja, maar dit is misschien nog net even iets anders, omdat hier wordt eerst een soort vraagstelling dus geponeerd. En op basis daarvan komen er ideeën los. En dat kan leiden tot een bedrijf. Ja? Want als je iets uitvindt en dat werkt, dan begrijp je, en het is een groot maatschappelijk vraagstuk, dan zit er ook waarde achter. En dan kan dat vervolgens naar start-up, scale-up, naar een volwassen bedrijf groeien. Dus het is een soort embryonaal idee. Ja? Van: we moeten dat embryonale project proberen te creëren, waardoor we door kunnen groeien.
22: Ja, nou vond deze coalitie dat NADI al een goed idee. Hebben ze ook al in 500 miljoen euro voor gereserveerd. Ja, nu gaan er dus stemmen op om dat te verdubbelen. Als er dus meer geld komt, 1 miljard euro, betekent dat dan automatisch dat er ook betere resultaten gehaald worden?
26: Nee, dat heeft natuurlijk te maken met de vraagstelling. Die moet heel, heel helder geformuleerd worden, dat je een heel helder doel hebt. En dan moet je de partijen erbij vragen die er ook verstand van hebben. En dat is natuurlijk, dat zijn kennisinstellingen, maar vooral ook bedrijven die in die richting werkzaam zijn. En het is de combinatie van overheid, kennisinstelling, bedrijven, wat we dan in de Brainport de triple helix noemen, die ervoor zorgt dat je die innovatie een enorme push kunt geven op een aantal van die grote vraagstukken. En daar gaat het uiteindelijk om. Want daardoor krijg je, daar komen ook wel bedrijven uit voort. Als je dat vergelijkt met wat er in de Verenigde Staten gebeurde, DARPA, daar zijn enorme uitvindingen gedaan die veel meer commerciële waarde in die end hebben gecreëerd dan de pure defensiewaarde.
0: Dus u zegt eigenlijk, een goede vraag stellen is eigenlijk veel belangrijker dan meer geld.
26: Ja, zeker. Maar als je de goede vraag stelt, en het is een groot maatschappelijk vraagstuk, is het niet simpel. Kijk, als het simpel was, was het waarschijnlijk al opgelost. Ja? Dus dat zijn altijd wel moeilijke problemen. En daar heb je natuurlijk ook toch behoorlijk wat geld voor nodig. Omdat je. Het gaat niet om één vraagstuk. Het gaat om een aantal vraagstukken. Het is niet zo dat je 500 miljoen of 1 miljard aan één probleem geeft. Nee, je geeft een aantal problemen. Want het is ook zo dat je natuurlijk geen zekerheid hebt dat alles tot een goede oplossing komt. Het is een soort portfolio aanpak. Ja?
23: Dat is wel belangrijk. Hè? Dus ja. Je moet er niet op rekenen dat dit allemaal succesvolle bedrijfjes worden. Een deel van het geld de gemiddelde Nederlander van zeggen, dat is dus weggegooid geld.
26: Ja, maar kijk, dat is met elke innovatie zo. Ja? Innovatie is het proces waarbij je heel snel reïtereert, dat is heel snel dus herhaalt. En kijkt naar wat je samen probeert te doen over iets waar je nog niet helemaal zeker weet hoe je het moet doen. Hmm. Dat is dus innoveren. Dat met een groep mensen. Wat ook betekent dat je met een aantal projecten, en per definitie een aantal, dus risicovol zijn en misschien niet lukken. Maar dat is onderdeel van het proces.
23: Maar gebeurt dat niet al aan universiteiten en aan verwante instellingen?
26: Nee, want dat is veel meer aanbod gestuurd, zou ik zeggen. Dus een universiteit die komt met een idee van daar zal wel een markt voor zijn. En die begint dat idee te ontwikkelen. Dit is net andersom. Die zeggen, we hebben een probleem. En we zoeken een oplossing voor het probleem. En daar zoeken we de kennis en kunde van zowel bedrijfsleven als universiteiten bij. Het is meer de vraag gestuurd in plaats van aanbod gestuurd.
0: En wie zitten er dan in dat NADI, in zo'n agentschap?
26: Nou, dat wordt op dit moment uitgezocht. Ja, want dit uitzocht dat wordt ook uitgewerkt. Er is een hele werkgroep die daar mee bezig is. Om ervoor te zorgen dat we een instelling hebben waar we juist die vraagstelling dus goed kunnen doen. En dat we die selectie van die diverse projecten ook goed kunnen doen. Ja? En die selectie hoort dan ook bij van welke instituten en welke bedrijven kunnen daar het meest effectief aan meewerken. Ja. En dat wordt op dit moment georganiseerd, zoals ik het begrijp.
0: Ja, en kijk, als ik naar de stembus ga, dan uiteindelijk stem ik voor een minister of een vertegenwoordiging in de Kamer, maar ook in het kabinet. Maar zo'n technocratische club van experts, daar kan ik niet op stemmen.
26: Nee, maar je stemt natuurlijk wel voor een kabinet waarvan je hoopt dat die met voorstellen komen om de grote maatschappelijke problemen op te lossen. Daar moet het vraag gestuurd zijn. Dus
23: die vraag komt uit de politiek?
26: Die zou, mijns inziet, uit de politiek moeten komen, die zich bezig zou moeten houden, in het allerbeste geval, met de grote maatschappelijke vraagstukken. Mm. Ja? Dus het is niet zo dat je stel dat je technocraten geeft dus op een universiteit en doe er maar iets aardigs mee. Nee, het moet wel vraag gestuurd zijn.
23: En heeft u daar zelf ook een verandering in doorgemaakt? Want de kritiek op uw rapport was wel dat u niet met veel maatschappelijke organisaties had gesproken. We spraken net nog met Hans Spekman van de FNV en die zei, Wennink is destijds helemaal niet met ons, met de vakbeweging gaan praten. Terwijl we ook een groot probleem hebben met het feit dat mensen die minder verdienen eerder doodgaan. En mensen die rijker zijn, meer verdienen, die leven steeds langer. Hè? Noem er maar een sociaal probleem.
26: Ja, nou heb ik in 2,5 maand geen oplossing voor alle problemen in Nederland. Zo is het ook.
23: Nee.
26: Maar het is natuurlijk wel zo dat uiteindelijk gaat dit over de brede welvaart. En de brede welvaart, als je, of je nou het onderwijs neemt, of je neemt de zorg, of je neemt veiligheid, of je neemt de digitalisering, dat zijn eigenlijk allemaal elementen van de samenleving die veel geld kosten. Mijn rapport gaat over, één ding is zeker, we gaan met z'n allen meer geld uitgeven. De inflatie op zorg dus de algemene inflatie is gewoon hoger dan ons nationale verdienvermogen. Ja? Wat onder de 1% zit, terwijl de inflatie dus veel hoger is.
23: Ja.
26: Dus het rapport gaat over, hoe zorgen we nou voor dat we voldoende geld verdienen, dat we die kosten kunnen blijven betalen. En voordat je het gaat uitgeven aan sociale zekerheid of waar dan ook aan, kun je het beste eerst wel gaan verdienen.
23: Ja.
26: En daar gaat het over. Wat is ons verdienvermogen? En waar zijn we achterop aan het raken? Snel, in sneltreinvaart, achterop aan het raken ten opzichte van de rest van de wereld. Of het over digitalisering gaat, of het gaat over nieuwe energievormen in China en digitalisering in de Verenigde Staten. Maar door daar wordt de waarde gecreëerd. Daar wordt straks de belasting geheven waarmee we onze samenleving betaalbaar houden. En dat is de kern dus van het rapport. Je moet het eerst verdienen voor het kunt uitgeven. En dat zal ik ook tegen Hans Spekman zeggen.
0: Ja. Nu zei u net, ja, de vraag stellen, dus het probleem aankaarten en daar een antwoord op vragen uit het veld. Dat is eigenlijk de kern van het NADI. En de politiek moet die vraag formuleren. Die moeten thema's en sectoren aanwijzen waar hulp en innovatie nodig is. Heeft u vertrouwen in het kabinet dat ze dat kunnen? Dat daar de juiste vraag uitkomen?
26: Kijk, nou ga ik dat positief-negatief formuleren. Ik heb geen aanwijzing dat ze het niet kunnen.
0: Ja? Dus, dat is wel magertjes.
26: Dat mag, nee, maar ik weet ook wel. Ik heb wel contact ook met diverse bewindslieden op economische zaken, financiën, infrastructuur. Ik heb dat ook wel eens vaker gezegd in dus het publiek. Ik zie in ieder geval in hoe het kabinet naar innovatie en naar de toekomst en naar het verdienvermogen kijkt, zie ik echt de contouren van een team. En die mensen die luisteren dus naar elkaar en die hebben het echt focus op wat belangrijk is. En dan kun je altijd beargumenteren of project 1 belangrijk is dan project 2. Maar het is wel helder dat die projecten waar ze over praten, mm-hmm, dat wel projecten zijn die 1 bij gaan dragen aan het toekomstige verdienvermogen en 2 wel een probleem proberen op te lossen. Dus ik geloof wel in de focus van dit kabinet als ik met ze spreek waar ze over praten. Ze hebben natuurlijk wel een issue dat ze een minderheidskabinet zijn. Dus je zult wel moeten proberen om ook die noodzaak, die urgentie dus van verandering, ook bij een meerderheid van de Tweede Kamer te laten landen.
0: Ja. In uw rapport schreef u ook dat we misschien afscheid moeten nemen van bepaalde sectoren in de economie. Onder andere de tuinbouw noemde u, de vleesindustrie of de slachthuizen. Ziet u dat ook overgenomen worden? Dat het kabinet...
26: Ik heb gezegd dat laagproductieve sectoren zijn. Kijk, ik heb nooit gezegd waar je afscheid van moet nemen. Ik heb gezegd waar je in moet investeren. En omdat het geld...
0: Maar het kan niet allemaal.
26: Precies, dat is exact het punt. Dus het kan niet allemaal. Dus dat betekent dat je keuzes zal moeten maken op daar waar je in hoogproductieve sectoren denkt dat je meer waarde kunt creëren. Dat je daarmee meer winst kunt maken, meer omzetters kunt maken, meer mensen aan het werk houden en meer belasting kunt heffen. Dus het is... Als je per definitie kiest voor datgene wat het meeste waarde creëert, maar je middelen zijn beperkt, vallen er automatisch dingen af. Dus het is een positieve keuze, geen negatieve keuze.
0: Dank voor de toelichting. Peter Wennink, oud-ASML-CEO en schrijver dus van het rapport Wennink.
15: BNR Nieuwsradio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
23: Slowakije heeft zijn verkeerscontrolesystemen gemoderniseerd met de aanschaf van nieuwe snelheidscamera's, maar heeft daarmee een deur voor de Russen geopend. Slovaakse veiligheidsdienst ontdekte namelijk een ingebouwd achterdeurtje in honderden bestelde snelwegcamera's, waardoor op afstand live kon worden meegekeken. Voor voormalig AIVD-medewerker en oprichter van Diami Security Intelligence Erik Schouten gaan alle alarmbellen af. Goedemiddag.
8: Goedemiddag, fijn om weer hier te zijn.
23: Ja, zeker. Alle alarmbellen gaan rinkelen bij u?
8: Ja, nou, het valt wel op. Het is opvallend, en vooral in deze tijd, dat er het nodige gebeurt. Dus ja.
23: En wat is het gevaar nou precies met deze ding?
8: Nou, kijk, wat we nu hebben ontdekt is dat er een achterdeurtje is gecreëerd waarbij een nummer uit Rusland kan inbellen op het systeem en daarmee toegang krijgt tot het camerasysteem. Ja, en dan kan je dus de logistieke sector, de bewegingen op de snelwegen, kan je in kaart brengen, kan je bijhouden, et cetera. En daar zit de angst.
23: Ja, want wat zou je daarmee kunnen met die informatie?
8: Nou, dat is, het valt onder het informatievergaren in algemene zin. Als we het nu even hebben over de Russische statelijke actoren, gewoon, we noemen even wat het is, dan hebben die natuurlijk interesse in alles wat logistiek is en wat er wordt vervoerd aan bijvoorbeeld militair materieel of aan ondersteunend materieel voor de oorlog in Oekraïne. En als je dat in beeld hebt, dan weet je ook wat in hun ogen dus de vijand doet en dan kan je er ook op handelen.
23: Ja, en dat zouden de Russen dan dus kunnen doen. Maar hoe heeft Slowakije dat nou zo kunnen doen? Want ze hebben die camera's gekocht bij een bedrijf in Cyprus. Bleek een postbusfirma te zijn. Nu zit er dus, als je nader kijkt, een mogelijkheid in om met een Russisch nummer in te bellen. Ja, dat is niet goed onderzocht dus.
8: Nou, juist de AIVD van dat land heeft dit ontdekt. En dat is het mooie. Ze hebben dus die apparaten gekocht. Ze zijn ze gaan bekijken. Ze zijn ze gaan uitpluizen. En daar kwamen deze bevindingen naar boven. Dus eigenlijk hebben ze best goed werk gedaan. Want ze hebben de eerste resultaten zijn naar boven gekomen.
23: Ja. Hebben wij in Nederland ook dit soort dingen hangen?
8: We hebben het niet van hetzelfde merk, maar de AIVD heeft al dan niet toevallig in juli nog te kennen gegeven dat men ontdekt heeft dat Rusland heel erg bezig is geweest met het toegang krijgen tot dit soort camerasystemen. En dat het in sommige gevallen ook gelukt is. Dus ook wij moeten opletten.
23: Dank Erik Schouten, oprichter van Diami Security Intelligence.
0: Het Kremlin grijpt nog dieper in op de Russische economie. De infrastructuur is de volgende sector die mogelijk genationaliseerd wordt. Wat voor signaal geven ze daarmee af aan Oekraïne? Dat hoor je zo.
9: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
10: En, hoe ging je leestoets?
11: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
10: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
11: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
10: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
9: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
10: In 14 weken begrijpend leren lezen?
11: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
12: Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
13: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
12: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
16: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet, wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
25: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
27: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
25: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
27: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy, met AI.
28: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen, van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
29: Ja Ben, wat zeggen deze tech-bros nou eigenlijk?
30: Zo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
29: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
30: Nou, praten over tech.
29: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
30: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
31: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
32: Nu in de BNR-app.
23: IEA zegt Europese gasvoorraden moeten zo snel mogelijk gevuld worden. Bessent waarschuwt Iran voor economische D-Day. Vanavond geeft hij een persconferentie. En beveiligers Schiphol leggen werk neer. Onvrede over hoge werkdruk. Deze verhalen en meer in de BNR-app.
0: En bij de ANWB zit Tim Schaap. Tim, de hele dag zijn er al problemen op de A28... naar aanleiding van dat busongeluk. Is er al zicht op het moment dat die weg weer open gaat?
33: Ja, gelukkig wel. Het is zelfs al grotendeels gebeurd. De A28 vanuit Zwolle, die is weer helemaal vrij. Daar kun je bijna zonder vertraging overheen. De andere kant op, richting Zwolle, heb je nog één rijstrook minder. De vertraging is 30 minuten vanaf het Harde. Verder een ongeluk op de A4, Amsterdam richting Den Haag, tussen Zoeterwoude en Rijswijk. 15 kilometer en een half uur extra. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A10, de Ring van Amsterdam, bij 4,3. Maar ook de A30 naar Ede staat er nog bij 16,3.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.
1: nieuwsupdate van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De KNVB gaat de regels voor het stilleggen van voetbalwedstrijden niet veranderen na het gedoe bij Cambuur Feyenoord gisteren. Daar raakten 7 mensen gewond omdat er met vuurwerk werd gegooid. Maar de wedstrijd ging gewoon door omdat er geen spelers waren geraakt. De onderhandelingen over de begroting zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver na een nieuw gesprek met premier Jette. Klaver wil de begroting wel steunen in ruil voor ander beleid, maar Jette komt hem nog geen meter tegemoet, zegt hij. Deze week zou de begroting af moeten zijn. Er liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis na het zware ongeluk op de A28 vannacht, meldt Omroep Gelderland. Er knalde een touringcar en een bestelbus op elkaar. 16 mensen raakten gewond. De mensen die nu nog in het ziekenhuis liggen, moeten daar waarschijnlijk de nacht doorbrengen. Onder hen is de chauffeur van de bestelbus. Beveiligers op Schiphol gaan staken. Morgen en overmorgen leggen ze meerdere keren een kwartier lang het werk neer. De beveiligers zijn ontevreden over de hoge werkdruk. Vakbond FNV zegt dat de acties voor langere rijen op het vliegveld kunnen zorgen. En de derde etappe van de Vuelta is gestopt door noodweer. Er viel zoveel regen en hagel dat klassementsleider Pogacar het niet meer verantwoord vond. Hij nam het initiatief om het hele peloton te laten stoppen en de wielrenners gingen een gebouw binnen om te schuilen. De Vuelta is nu in het zuiden van Frankrijk. En dan nu het weer van Weer Online. Op dit moment schijnt de zon nog en ook vannacht is het helder. De minima liggen rond een graad of 11. Morgen veel zon, op de meeste plekken wordt het 24 graden. In Limburg minder warm en kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
3: De AEX is vandaag 0,4% in de plus gesloten op 1110 punten. Grootste stijger was Magnum, 2,6% omhoog. Grootste daler SBM Offshore, 2,3% in het rood. En de Dow Jones, op dit moment 0,3% in de plus.
4: Avortros wil ook komend jaar het Songfestival niet op de buis brengen. Wat betekent dat voor Nederlandse deelname? Dat hoor je het komend half uur bij BNR.
5: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
6: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
7: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
5: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
14: We verbruiken in Nederland minder energie dan 5 jaar geleden. Toch staat ons stroomnet op springen en wachten 15.000 bedrijven op een aansluiting. Inmiddels is netkrapte voor sommige bedrijven geen abstractie, maar een keiharde rem op investeringen en verduurzaming. In een zoektocht naar balans tussen ambitie en uitvoering delen 3 experts hun visie hoe we ruimte kunnen creëren in het Nederlandse energiesysteem en welke fundamentele keuzes er voor ons liggen. Lees het op partner.fd.nl/Shell.
17: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
18: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
19: Onlineveilingmeester.nl.
17: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
20: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
21: In de BNR-app.
20: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
21: En blijf scherp.
20: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
3: Goedenavond. Ja, het laatste half uurtje van de avondspits. We gaan ook een beetje terug in de tijd, want oud-fractievoorzitter van de VVD, Klaas Dijkhoff, heeft bijgedragen aan de polarisatie tijdens de coronacrisis. Dat zei hij vandaag tijdens het verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie. Hij heeft daar spijt van. Zometeen hoor je meer van Mark Beekhuis, die de hele enquête volgt. En de Avrotros doet volgend jaar ook niet mee aan het Songfestival. Ze willen het niet mede organiseren. Betekent dat ook dat Nederland überhaupt geen deelname kent? Dat hoor je zo van onze songfestivalkenner Mick. Maar eerst gaan we naar Rusland.
23: Het Kremlin krijgt meer mogelijkheden om bedrijven te nationaliseren. Sinds vandaag staan de bedrijven die cruciaal zijn voor de Russische economische infrastructuur op de lijst. President Vladimir Poetin heeft een decreet getekend waardoor de staat het bestuur over bijvoorbeeld energiecentrales, fabrieken en distributiecentra kan overnemen tijdelijk als die te slecht beschermd zouden zijn tegen Oekraïnse droneaanvallen. Daar praten we nu over met Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, wat is de directe aanleiding voor deze maatregel, voor dit decreet?
8: Nou ja, we hebben de laatste maanden gezien natuurlijk, hè, dat al die olie- en gasinstallaties, die oliedepots en raffinaderijen, plus die pakhuizen van de internetshops, Wildberries en Ozon nu ook, voortdurend zijn getroffen door de Oekraïnse drones, dat het heel veel schade oplevert en dat dat maar doorgaat. Dus ja, en er zijn kennelijk bedrijven en organisaties die het niet voldoende in de hand hebben om het te beschermen. Hun bedrijven, hun organisaties. En dat is de reden dat Poetin een decreet heeft getekend, gezegd, oké, de regering stapt nu in. Waar nodig, waar bedrijven het zelf niet kunnen of nalatig zijn geweest, daar zal nu de overheid die beschermingen te hand nemen.
0: Ja, maar wat kan die overheid, wat die besturen nu al van die bedrijven niet kunnen? Want een drone is een drone.
8: Daarom, het is ook een beetje symboolpolitiek, denk ik. Van het weekend zei Poetin nog dat de droneaanvallen helemaal geen effect hebben op de Russische economie. En dat het natuurlijk wel hier en daar wat problemen oplevert. Maar het is niet kritiek. Het was niet kritiek en het zal niet kritiek zijn, zo zei hij. Maar goed, nu draait het toch een beetje bij. Ik denk dat hij toch ook door zijn omgeving is ingefluisterd. Ja, meneer de president, maar dit loopt uit de hand. We kunnen er niks tegen doen. Die bedrijven kunnen er niks tegen doen. Mm. Dus moeten we toch iets proberen te doen. En dat gebeurt nu met dit decreet.
23: Zijn er al eerder sectoren aangewezen waar dan nationalisatie makkelijk kan plaatsvinden? Of en is dat ook gebeurd, weet je dat?
8: Niet aangewezen, maar wat we wel zien is dat Poetin al in ieder geval het
23: Kremlin makkelijk kan plaatsvinden. Of en is dat ook gebeurd, weet je dat?

0: ja, voorlopig niet goed gaat komen.
1: Dat het de verkeerde kant uit gaat.
0: En daarom doen ze dat.
1: Ja, maar jij zegt dus ook, door het te nationaliseren haalt Poetin ook meer geld binnen. Want dat die bedrijfswinsten kunnen dan naar de oorlogskas.
0: Dat is wel de bedoeling natuurlijk. Ja. En ja, nogmaals, het is, je kunt het wegstrepen tegen het geld dat andere bedrijven wegsluizen uit Rusland.
1: Dank, Rusland-correspondent Joost Bosman.
2: BNR Nieuwsradio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
3: Kritiek op de coronamaatregelen had veel serieuzer genomen moeten worden. En dat dat niet gebeurde, heeft het vertrouwen in de overheid beschadigd. Dat zei Klaas Dijkhoff vandaag, oud-VVD-fractievoorzitter, vandaag bij zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die commissie is na 6 weken onderbreking, reces, vandaag weer begonnen. Dijkhoff was de eerste die weer werd opgeroepen voor een verhoor. Hij was tijdens die coronacrisis de VVD-fractievoorzitter. Mark Beekhuis, jij volgt de parlementaire enquête voor ons. Goedemiddag.
4: Hallo.
3: Ja, trok Dijkhoff dan het boetekleed aan? Zoals
4: ja, misschien zegt? Mag je dat wel zeggen, dat hij het op die manier deed. Er waren echt heel veel dingen waar hij van zei dat het had eigenlijk beter moet gedaan worden. Bijvoorbeeld de avondklok. Er was voor heel veel mensen was dat heel vanzelfsprekend, zegt hij. Maar we hadden dat voor de mensen die er niet aan wilden toch beter moeten onderbouwen, beter moeten uitleggen waarom dat heel nodig was. De vaccins, waarom dat ging. En met die 2G en de 3G-maatregelen herinner je nog wel dat je dan meer of minder mocht. Er was heel veel gedoe over. Hadden ze misschien toch gewoon meer ook de kritiek die daarop was serieuzer moeten nemen, zegt Klaas Dijkhoff nu in elk geval. En ook toch iets wel, er was natuurlijk geen echt dualisme in die tijd dat de regering echt gecontroleerd werd door de Tweede Kamer. Dat kwam op een gegeven moment wel weer terug. Maar in de eerste instantie, en het woord dat daarvoor gebruikt werd, ja, er was rally around the flag, zoals dat heet. En toen werd gewoon eigenlijk de regering kreeg de ruimte. Het kabinet mocht doen wat ze willen. Dus er was meer. Er had meer uitgelegd moeten worden. Het had allemaal beter moeten worden onderbouwd om iedereen mee te nemen.
5: Ik vond het voor mezelf en de meeste mensen die ik ken zo'n no-brainer dat het me erg veel moeite kostte om me te verplaatsen in. Juist ook omdat het niet alleen een individuele werking had in mensen die anders naar kijken. En ook hierbij denk ik dat ik me ook in mijn emotie heb laten afleiden, misschien door de heftigste vertolkers van een tegengeluid. Wat niet goed is, omdat er daartussenin heel veel mensen met legitieme zorgen zitten die dan alleen maar kunnen kiezen tussen twee polen, twee extremen, namelijk. De indruk dat als jij erover twijfelt dat je niet helemaal, dat je niet helemaal op rij zou hebben. Ja, helemaal wappie.
4: Hij maakt niet helemaal alle zinnen af in dit verhoor, dat hoor je wel. De ene kant was wappie en dat had hij eigenlijk niet willen zeggen. En hij zegt ook, precies, er was al zoveel verzet in soms hele extreme vormen. Ja. Dat hij dacht, ja, daar moet ik eens mee te maken hebben. En daarmee droeg hij zelf bij, zegt hij zelf, aan de polarisatie.
3: Oké, en hij was dus openhartig, kun je zeggen?
4: Hij klinkt natuurlijk altijd, het is een geweldige spreker. Hij klinkt altijd openhartig, dat is een talent wat Klaas Dijkhoff heeft. Maar ik had het in dit geval ook wel echt dat hij het gevoel dat hij het zo'n paar jaar later zei van inmiddels snap ik meer hoe het over kon komen, wat wij deden en hoe mensen zich niet gehoord voelden. En hij zei ook, wij hebben een wond geslagen die niet meer geneest.
3: Zo.
4: En dat is dus de polarisatie die toen gemaakt is en die niet zo makkelijk is op te lossen.
5: Daar kijk ik wel met spijt op terug. Dat heeft zeker niet bijgedragen aan gedraagvlak of harmonie in de samenleving. En dat heeft amper bijgedragen, denk ik, aan de vaccinatiegraad. En dat heeft wel bijgedragen aan een dieper litteken / wond na corona in de samenleving.
4: Ja, en toen kwam de vraag van de voorzitter van de commissie, Daan de Kort. Die zei, hoe gaan we dat dan oplossen, zo'n wond? Hoe genezen we die? Zei, ja, dat is een veel te moeilijke vraag voor mij. Daar kwam het eigenlijk op neer, wat hij zei. Want zelfs als je gaat proberen om de boel te lijmen, dan krijg je ogenblikkelijk toch de reactie aan de andere kant die eigenlijk helemaal geen vertrouwen in jou heeft. Dus die ga je dan ook geen vertrouwen in dat je oprecht probeert de boel te lijmen. Dat is trouwens wel een van de agendapunten die de commissie zelf heeft. Die hopen dat een deel van die wond genezen wordt door deze parlementaire crisis. Ja, precies. Maar goed, uiteindelijk kwam Dijkhoff erop dat hij zei, ja, misschien moeten we maar gewoon beginnen met het erkennen dat er andere mensen zijn met andere opvattingen, dat die het dat die soms dingen vinden waar je van niet kan snappen dat ze het vinden. En dat dat over en weer is waarschijnlijk. Ja. Maar dat in ieder geval vanuit de overheid de mensen die kritiek hadden serieuzer genomen moesten worden.
3: Ja, je kunt ook zeggen, ja, met de kennis van nu kun je dat zeggen. Maar nu is die urgentie van een virus dat rondwaart, is nu weg. Dus je voelt nu niet een hete adem in je nek om heel veel Nederlanders te beschermen tegen een

0: dodelijke ziekte.
1: Ja, dat is absoluut waar. Er zit heel veel snelheid in die toen nodig was. Daar had hij trouwens nog wel een interessante observatie over. Hij zei, we waren toen, dan kreeg je s'avonds laat kreeg je een 600 pagina's papier. En dan kreeg je de volgende ochtend om 9:00 de vergadering of om 10:00. En dan moesten ook tweemansfracties moesten goed voorbereid de vergadering ingaan. Cool. Dat kon natuurlijk helemaal niet. Nee. Maar misschien zouden we daar een soort nieuwe vergaderstructuur naast moeten maken. Dat je dan zegt, voor de acute zaken moeten we gewoon nu vergaderen. En dan gaan we over een maand of zo gaan we al die principiële vragen en bijvoorbeeld de effectiviteit van zaken die je eerder met z'n allen hebt goedgevonden in een andere vergadering nog eens. Hadden we dat zo moeten doen? Was het effectief? Ja. Maar dat je dus de brandweer van het zeg maar de wetenschappelijke onderzoek achteraf probeert te los te halen.
0: De commissie onderzoekt ook of de Tweede Kamer haar werk goed kon doen in die tijd. Nou, Dijkhoff was fractievoorzitter in de Kamer. Wat zei hij?
1: Ja, nou, een van de voorbeelden heb ik je net al genoemd. Dat er s'avonds dikke papierstapels kwamen. En dat, hij zei, voor een grote fractie als de VVD was dat eigenlijk nog best te doen. Maar in een kleine commissie, en dat geldt altijd, dat is niet alleen tijdens corona.
0: Nee, dat is
1: corona,
0: altijd de klacht, toch, van kleine fracties?
1: Ja, alleen normaal gesproken krijg je niet op de avond van tevoren heel veel papier. Dat krijg je meestal in de weken daarvoor. En dan kan je dat met goede planning kan je dat goed doen. Nee, hij maakte zich ook wat zorgen over hoe... ik moet het anders zeggen. Er was ook de vraag of die... Ik ben even vast in mijn verhaal, sorry. Terug naar jouw vraag.
0: Ja, nou ja, ik zei over die ruimte die de Kamer had ten opzichte van het kabinet. Hij zei dus, ja, we kregen veel te veel papier de avond van tevoren. Tenminste, voor kleinere partijen. En ook over de avondklok zei hij van, ja, daar hadden we nog op moeten reflecteren.
1: Ja, en vooral beter moeten onderbouwen voor al die mensen die er niet in geloofden. Ja. En misschien is het dan interessant om te benoemen, 's middags was er nog een ander verhoor van een griffier van de Tweede Kamer. Daar heb je normaal niet zoveel mee te maken. Die zit naast de voorzitter tijdens grote vergaderingen. Ja. En die had toch eigenlijk ook wel kritiek op de Tweede Kamer. Die zei, ze waren eigenlijk een beetje zwak, de Tweede Kamerleden.
0: Ah.
1: De fracties. Ze hebben helemaal niet willen vergaderen. En ook in het presidium niet. Dat is een vergadering waar je niet bij kan zijn. Maar die gaat over hoe de Tweede Kamer functioneert. Mm. Er was eigenlijk nooit aandacht voor de vraag... hoe houden we het hele proces draaiend? Het was best een ambtenaar die gewoon vanaf de zijlijn eigenlijk alleen maar toekeek. Die wel ook allemaal ruzie maakte met Grisha Riep. Dat is misschien wel bekend geweest dat er veel spanning altijd met haar waren. Ruzie, zei ze zelf, was er niet. Nou, nee. Trouwens,
0: maar het lijkt mij een interessante dag geweest van het verhoor.
1: Dit was een hele interessante eerste dag van de laatste 3 weken die we nu ingaan.
0: Dankjewel, Mark Beekhuis.
2: Oh, nog even kijken bij Tim Schaap op de weg voor de ANWB verkeersinformatie. Je noemde eerder de A16, A28 hebben natuurlijk de hele dag last van gehad. En nu zijn er problemen op de A15.
3: Ja, de A15 richting Rotterdam vanuit Gorkum is helemaal dicht bij de Noordtunnel. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is volledig afgesloten en dus is het advies om te rijden. Je kan via Utrecht over de A27, de A2 en de A12. En verder goed nieuws over de A9 naar Alkmaar. Bij knooppunt Beverwijk is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog een kleine 10 minuutjes. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere eentje die erbij komt op de A17 naar Dordrecht bij 6,9. Maar ook de A73 naar Maasbracht. De hoogte van Wiegen bij 98,4.
2: Avotros trekt zich opnieuw terug als uitzender van het Eurovisie Songfestival. De omroep vindt het evenement niet langer neutraal vanwege het grootschalige conflict tussen Israël en Palestina. En Israël mag steeds meedoen. Dus is het onzeker of Nederland zal verschijnen op het festival dat in Bulgarije wordt gehouden volgend jaar. We praten erover met onze collega Songfestivalkenner Mick Fruitier. Mick, ja, Avotros zegt dus wij doen niet mee, ondanks wat veranderingen die Eurovisie heeft aangekondigd. Betekent dat een andere omroep nu in dat gat springt?
4: Ja, dat moet nog blijken. Ik heb vandaag eventjes contact gezocht met de NPO. En zij laten weten... het is geen makkelijke beslissing geweest van de Avrotros... om zich terug te trekken opnieuw. Maar we gaan ons nu bezinnen over de komende editie... en komen daar op een goed moment op terug. En namens Avrotros zijn er nog een aantal andere omroepen die lid zijn bij de EBU en dus in het gat zouden kunnen springen.
2: De afgelopen keer is het wel uitgezonden, op de Nederlandse televisie, door de NOS, meen ik?
4: Ja, NOS in samenwerking met NTR hebben het toen uitgezonden. De NTR die wil er op dit moment nog niet al te veel over zeggen. Ze willen nog niet op de zaken vooruit lopen. En dus blijf nog even afwachten wat er gaat gebeuren met Nederland. Maar dat Avrotros in ieder geval de handen ervan af houdt, ja, dat is nu definitief.
2: Ja, wij spraken elkaar kort geleden. Toen ging het over de beslissing dat de EBU heeft gezegd in landen waar een conflict heerst, daar gaan we dit Songfestival niet organiseren. Dat zei dan niks over deelname van landen die zo'n conflict hebben of gaande houden. Lees Israël. Hè. Dus die beslissing van toen is onvoldoende geweest voor de Avrotros om te zeggen oké, dan is alles weer koek en ei.
4: Ja, vandaag heeft Avrotros laten weten dat ze dat toch het paard voor de wagen spannen vonden. In gesprek met RTL Boulevard. Zij vonden dit niet genoeg. Ze wilden eigenlijk echt een afwegingskader voor landen om te bepalen of ze wel of niet mochten meedoen.
2: Ja.
4: Een afwegingskader rondom dan of er gaande was van een militair conflict. Daar zijn lange gesprekken over geweest, maar uiteindelijk is dat op niks uitgelopen. En heeft de Avrotros zich dus afgemeld. En mogelijk komt Nederland dan nu terug met een andere omroep. En heeft daar, nog anderhalve maand voor ongeveer. Want ik heb begrepen dat eind september, dat dan de deadline is voor landen om zich aan te melden voor de komende editie in Bulgarije in Burgas.
2: Dankjewel, Mick Fruitier.
5: Tech Update.
0: Ook Nieuw-Zeeland sluit zich aan in de rij landen die social media willen verbieden voor kinderen. En het land dient een wetsvoorstel in. Bij ons tech-redacteur Rozan Peters. Ha, Rozan.
6: Hey, hallo.
0: Ja, wat weten we over dat wetsvoorstel? Lijkt het op al die anderen in de andere landen?
6: Op zich redelijk. Ze hebben er duidelijk in gezet dat social media platforms goed de leeftijd van gebruikers moet verifiëren. Door onder andere die accountgegevens te checken, gezichtsherkenningstechnologie te gebruiken, foto van je ID, allemaal dat soort zaken. En als een platform zoals een TikTok, Snapchat, Instagram jongeren onder de 16 dan toch op hun platform laat, dan riskeren ze dus een hoge boete van maximaal 10% van de wereldwijde omzet.
0: Ja, en steeds meer landen willen dat dus. Is het draagvlak daarom in Nieuw-Zeeland ook groot?
6: Ja, het lijkt er niet heel erg op. In ieder geval zal de partij van de premier, Christopher Luxon, ook bij de coalitie steun moeten halen. Want er zitten daar wel een aantal mensen die naar Australië, hun buurland natuurlijk kijken. Het eerste land met een social media verbod die toch een beetje een voorbeeldfunctie heeft. En daar zeggen ze, dat is een kolossale mislukking. Dan zeggen ze, wij gooien het dan liever over een andere boeg. En dan vooral door de verantwoordelijkheid om jongeren te beschermen bij die ouders te leggen. Maar goed, de premier die zegt, die is gewoon eigenlijk klaar met dit, met hoe het nu gaat. Hij zegt, de schade die de jeugd wordt toegebracht, dat kan ik simpelweg niet accepteren.
7: One in three of our teenagers now spends 5 hours or more a day on social media. And when you ask the young people themselves, nearly 40% say they wish social media had never been invented. Just let that sink in.
6: Het is toch mooi ook dat zelfs jongeren daar ook wel aangeven dat ze het wel lastig vinden en misschien liever helemaal geen social media hadden gehad. Maar goed, hè, het is er nu en als je niet meedoet, dan ben jij waarschijnlijk het zwarte schaap. Maar goed, het is opnieuw een land dat zijn best doet, dat zijn zorgen uitspreekt en dat past natuurlijk heel goed in de trend van vandaag de dag. En het geeft een bepaald signaal of die wet dan nu wordt aangenomen of niet.
0: Dan, het record van Usain Bolt op de 100 meter sprint is verbroken. En wel door een robot.
6: Ja.
0: Nou, hoe snel liep die?
6: Ja, die humanoïde robot, kom even niet aan mijn woorden. Die heet Lightning en die liep de afstand in maar liefst 9,32 seconden. En Usain Bolt deed het in 2009 in 9,58 seconden. Dus dat is voor die getallen natuurlijk best wel veel. En dus nu staat het nieuwe record op de naam van deze Chinese robot. Die is gebouwd door Honor, het smartphonebedrijf. En dit is allemaal gebeurd op het World Humanoid Robot Games in Peking. En dat klonk ongeveer zo. Je hoort het heel hoge geluidje van die robots.
0: Klak, klak, klak, klak.
6: Ja, precies. Het is een beetje raar om te horen, maar goed.
0: Maar moeten we daar nou onder de indruk van zijn?
6: Nou, denk ik. Ja, eigenlijk wel.
2: Is het niet omgevallen?
6: Nou ja, dat is dus wel grappig. Kijk, Usain Bolt kan zichzelf gewoon stoppen aan het eind van die 100 meter. Maar deze robots die moeten dus tegen zo'n heel groot, dik kussen aanrennen. Anders
0: die
6: dan kunnen
0: niet
6: ze niet
0: zelf stoppen.
6: Nee, dat is denk ik voor volgend jaar. Maar ja, kijk, op zich is het natuurlijk wel de bedoeling dat je hiervan onder de indruk bent, Lisbeth. Want het is vooral China wat hier laat zien dat het goed kan. En ze zijn hier echt veruit koploper. En ze laten het dan nu zien vooral door sporten, tennis, boksen. Maar ook bijvoorbeeld de was opvouwen. Dus het laat wel echt zien voor de toekomst. Hè, even heel simpel wat we er in de toekomst aan kunnen hebben en hoe snel de technologie zich ontwikkelt. En dat willen ze natuurlijk ook vooral aan de Amerikaanse concurrentie laten zien.
0: Ja, maar ik vind het toch een beetje raar, klappen voor een robot.
2: Ja,
6: maar het gaat
2: voor de
6: wel knap dat ze dit kunnen maken. Daar
2: klap voor de onderzoekers, hè? Voor de uitvinders.
0: Daar gaat het. Ik denk dat een auto gaat ook sneller dan Usain Bolt.
6: Ja, precies.
0: Dankjewel, Rosan Peters.
8: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Nummer 1, BNR Beurs met Jochem en Jorik. Onder andere over overnaamgeruchten rond Shell.
0: En je hoort ook nog over een nieuwe dreiging voor beleggers. De boze burger die protesteert tegen datacenters. Daar wordt serieus voor gewaarschuwd. Ik zou luisteren. Fijne avond.
9: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
10: Tot morgen.
11: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl, een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
12: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
13: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
14: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
12: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
14: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
15: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
16: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
15: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
17: 52 min 40.
18: 12 natuurlijk.
17: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
17: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
19: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-expo.nl.
17: In 12 weken leren rekenen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
19: Data Expo, 9 en 10 september. Gratis tickets, data-expo.nl.
20: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
21: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen, van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
20: Babbage, voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
22: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
23: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio: dit had ik veel eerder moeten doen.
1: Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
1: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
3: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
10: BNR Verkeer.
23: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A15 Gorkum-Rotterdam staat tussen Sliedrecht en de Noordtunnel 11 kilometer file. De weg is dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Je kunt omrijden via Utrecht over de A27, de A2 en de A12. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Knapend Hattermerbroek ook nog 20 minuten vertraging. Komt ook door een ongeluk, daar is de linkerrijstrook nog dicht.
24: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
25: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De KNVB gaat de regels voor het stilleggen van voetbalwedstrijden niet veranderen na het gedoe bij Cambuur Feyenoord gisteren. Daar raakten 7 mensen gewond omdat er met vuurwerk werd gegooid. Maar de wedstrijd ging gewoon door omdat er geen spelers waren geraakt. De onderhandelingen over de begroting zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver na een nieuw gesprek met premier Jette. Klaver wil de begroting wel steunen in ruil voor ander beleid, maar Jette komt hem nog geen meter tegemoet, zegt hij. Deze week zou de begroting af moeten zijn. Er liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis na het zware ongeluk op de A28 vannacht, meldt Omroep Gelderland. Er knalde een touringcar en een bestelbus op elkaar. 16 mensen raakten gewond. De mensen die nu nog in het ziekenhuis liggen, moeten daar waarschijnlijk de nacht doorbrengen. Onder hen is de chauffeur van de bestelbus. Beveiligers op Schiphol gaan staken. Morgen en overmorgen leggen ze meerdere keren een kwartier lang het werk neer. De beveiligers zijn ontevreden over de hoge werkdruk. Vakbond FNV zegt dat de acties voor langere rijen op het vliegveld kunnen zorgen. En de derde etappe van de Vuelta is gestopt door noodweer. Er viel zoveel regen en hagel dat klassementsleider Pogacar het niet meer verantwoord vond. Hij nam het initiatief om het hele peloton te laten stoppen en de wielrenners gingen een gebouw binnen om te schuilen. De Vuelta is nu in het zuiden van Frankrijk. En dan nu het weer van Weer Online. Op dit moment schijnt de zon nog en ook vannacht is het helder. De minima liggen rond een graad of 11. Morgen veel zon. Op de meeste plekken wordt het 24 graden. In Limburg minder warm en kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
26: Never sell Shell, dat is het bekende motto. Maar het bedrijf zelf houdt zich er niet aan. De chemietak staat in de uitverkoop. En de rij voor de deur wordt steeds langer. Verder bespreken we hoe verzet tegen datacenters de beurs hard kan raken bij de midtermverkiezingen in de VS. Tot zo bij BNR Beurs.
27: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
28: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
27: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
29: Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
30: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
29: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal, beslist beter.
31: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en cultuur- en transformatiespecialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Pam van CPI. En ik, Pam, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact.
32: Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands Company.
33: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
34: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Morgen om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
35: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
31: CPI, a Grant Thornton Netherlands Company. Wij zijn verfrissend anders.
36: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
24: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jochem Visser en Jorik Simonides.
26: Ja, daar zijn we weer met een verse beursweek. Dag 1 zit er alweer op. En het motto was altijd never sell Shell. Maar het bedrijf zelf houdt zich daar niet aan. De chemietak staat in de uitverkoop en er is volop interesse en het levert miljarden op.
0: Meerdere partijen hebben interesse om de Amerikaanse chemietak van Shell over te nemen, meldt de Financial Times. Het gaat onder andere om bedrijven als ExxonMobil en LyondellBasell en de investeringsmaatschappij Apollo. Een verkoop zou $8 miljard kunnen opleveren.
26: En of Shell die chemieonderdelen beter kan houden of verkopen, dat bespreken we zo.
2: Hoor je ook hoe de weerstand tegen datacenters de beurs nu hard kan raken?
4: Zelfs zo hard dat investeerders die weerstand inmiddels zien als een risicofactor. Volgens de Vereniging van Effectenbezitters moeten beleggers beter geïnformeerd worden over de risico's die dit groeiende verzet wereldwijd met zich meebrengt.
2: Zometeen bespreken we hoeveel de beurs kan dalen als de Democraten de midtermverkiezingen gaan winnen.
26: En dan bespreken we ook nog de beursgang van een Chinees bedrijf dat volgens de rechter bedrijfsgeheimen heeft gestolen van ASML.
2: Gemengd beeld zien we op de beurs in de VS. De Amsterdamse beurs sloot afgerond op 1110 punten. 0,36% kregen erbij. De grootste stijger was Magnum met een plus van 2,6%. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Erik Maurits van Trade Republic. Goed dat je er bent.
5: Dankjewel.
26: En dan wil ik beginnen met een bijzondere Chinese beursgang. Nee, niet die van Xi'an. Daar worden we bij BNR Beurs inmiddels een beetje moe van zelfs. Ja, die waarde is gedaald, bla bla bla. Maar we moeten wel praten over de beursgang van een vent die geheime jatten van ASML, namelijk Zhongqiang Yu. En hij wil voor een waardering van $1,5 tot $2 miljard naar de beurs met zijn bedrijf. Wie het FD langer leest, die herinnert het zich nog wel, dat Chinese bedrijf Xtal, of Crystal, zo je het uit moet spreken schijnt, wat medewerkers van ASML inhuurde. Er zijn in Californië namelijk twee dochters van ASML en één in San Jose, waar Xtal dus zat. Daar werken ze vooral aan software voor chipmachines. En in 2019 werd duidelijk dat meneer Ye al jaren bedrijfsgeheimen zat te jatten door ex-medewerkers in te huren voor Crystal dus, en kopietjes te maken voordat ze hun ontslag indienden. Nou, dat bedrijf kreeg een boete van bijna $1 miljard, maar ging natuurlijk snel failliet en betaalde niks. En nu, jaren later, maakt het Chinese bedrijf Dongfang Jingyuan zich op voor een beursgang. En ze zijn daar een serieuze speler en doen toevallig precies wat die twee dochters van ASML in Californië ook zo goed kunnen: software voor chipmachines en systemen voor inspectie van chips. En vooral die software is belangrijk, zegt FD-chipredacteur Bert van Dijk.
6: Het gaat vooral om het stuk van software. En dat is software om die lithografiemachines van ASML beter te kunnen laten draaien. En die software maakt ASML ook zelf. Er zijn ook nog andere leveranciers. Maar op dat stuk gaat dit bedrijf zeker in China concurreren met ASML.
26: Ja, Erik, iedere keer dat wij berichten over dit soort zaken en de analist zijn schouders ophaalt, zeggen alle comments op YouTube: jullie zijn allemaal naïef en China haalt dit bedrijf binnen enkele jaren in. Hoe zit jij in die hele wedstrijd?
5: Nou, ik kan me wel voorstellen dat ASML niet blij is met dit bericht.
26: Nee, al jaren niet.
5: Al jaren niet. En hun geheimen zijn gejat. En hij had twee bedrijven. De ene is failliet en die andere gaat nu naar de beurs.
26: Ja.
5: Dus vanuit dat perspectief, en dit nieuws op zich is misschien klein, er is ook niet echt aangetoond dat dit bedrijf die geheimen gebruikt.
26: Mm-hmm.
5: Maar in het grote plaatje is het wel een mogelijkheid dat die concurrentie steeds meer inloopt en een gevaar kan zijn voor ASML.
26: En dan vooral binnenlands natuurlijk. Want ze schijnen daar, ja, als je op de octrooien erop naslaat, nogal belangrijk te zijn in China in ieder geval voor chipproducenten. En dit bedrijf staat op sanctielijsten. En er was dus al een veroordeling tot terugbetaling van $850 miljoen. Dus dat blijft dan een binnenlandse Chinese aangelegenheid. Want ga daarmee zaken mee doen in het buitenland, denk ik dan. Maar ja, het grote gevaar lijkt dan dat China op een gegeven moment zaakjes gaat exporteren op een gegeven moment. En hoe kijk jij daar nou tegenaan? Hoe lang dat allemaal duurt?
5: Ja, dat is een goede vraag. Dat weet natuurlijk niemand. Er is altijd het verhaal, ze lopen achter, maar niemand weet hoe ver. Ook op het gebied van AI lees je dan de ene keer, het is 6 maanden, wat ik nog steeds vrij kort vind overigens. En dan weer lijken ze vooruit te lopen. Volgens mij is het op dit vlak een stuk, lopen ze een stuk verder achter. Dit is nog wel technologisch echt een stuk ingewikkelder. Maar goed, alle kleine beetjes helpen. En de Chinese staat helpt ze natuurlijk. En daarom is het ook ietsje minder relevant of zo'n bedrijf winstgevend is of niet. Het gaat erom dat het bijdraagt aan het doel. En dat is de AI-race winnen van Amerika, of op zijn minst gelijk blijven.
1: Ja, want de cijfers zijn steeds verslechterd. Daar doel jij ook op, inderdaad. Maar ja, we zeiden zulke dingen ook over elektrische auto's ooit natuurlijk.
5: Ik niet.
1: Hij neemt het wel serieus, beste luisteraar.
2: Door naar de man in het Witte Huis, president Trump. We krijgen weer eens een beetje inzicht in zijn beleggingstransacties. Die moet hij namelijk openbaar maken, eens in de zoveel tijd. En als je denkt dat jij lekker aan het handelen was, dan ken je Donald Trump nog niet. Want in één enkele maand deed hij meer dan 1000 transacties.
3: Buying shares of Berkshire Hathaway, Visa, Mastercard en Coinbase. That's all according to a financial disclosure published this weekend. In 2025, Trump made more than 21,000 securities trades, often in bursts tied to market events he created.
2: Duizenden transacties alleen al in juni dus van dit jaar. En er zaten ook nog wel wat discutabele transacties tussen. Want hij kocht dus aandelen in Coinbase, een cryptobedrijf, maar versoepelde ondertussen ook de cryptoregels in de VS. En hij kocht aandelen vlak nadat de VS en Iran een akkoord hadden gesloten. Maar volgens het Witte Huis worden al Trumps beleggingen extern beheerd en is er dus absoluut geen sprake van belangenverstrengeling.
1: Wat ik dan leuk vind is dat hij Berkshire heeft gekocht. Dus dat je dan voor je ziet dat er iemand vanuit Trumps familie of zo bij de Berkshire-vergadering verschijnt. Maar dat is weer een ander verhaal. Gaan we verder met box 3. Opiniebijdrage uit onverwachte hoek. Want opeens geeft een onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek een geinige openingszin in het FD. De box 3-heffing moet moreel rechtvaardig zijn, maar moet ook voldoende belastingopbrengst genereren. En dat noemt hij een tegenstelling. En om dat eerste een beetje verder te helpen, dat morele rechtvaardige dus, pleitte hij voor twee zaken. Allereerst een aftrekpost voor inflatie. Omdat je dan bij een rendement van 6% maar 0,8 overhoudt als je inflatie in het nieuwe stelsel combineert. En nog dat de mooiste, namelijk een echte winstbelasting als de winst wordt gerealiseerd. Dus geen papieren winsten meer, zoals iedereen ook wil eigenlijk. Maar als je die papieren winsten dan wel laat belasten, krijg je korting. Dus eigenlijk een douceurtje voor de staat, had hij voorgesteld. En zo kan de overheid tussentijds meer geld genereren. Zelfs na die korting berekenen die al. Ja, Erik, wat vind jij ervan? Allereerst inflatiecorrectie bij box 3?
5: Nou, dat is wel een aardige. Dan zou de politiek er wellicht wel nog meer aan doen om inflatie tegen te gaan. Dus dat betreft een goed idee. Alleen, ja, dat is natuurlijk de dirty little secret. Dat van alle staatsschulden in de wereld, dat stiekem veel overheden natuurlijk wel op een beetje inflatie hopen om dan uit die schulden te komen. Dus als je het op deze manier oplost, dan zijn er natuurlijk minder inkomsten. Dus ik vrees dat het niet doorgaat. En als je kijkt naar de huidige spaarrente in Nederland, die is bij veel banken lager dan de inflatie. Dus dan blijft er gewoon niks over voor de staat. En dat denk ik niet dat ze daar heel enthousiast over zijn.
1: En dat idee van die echte winstbelasting met korting, als je papieren winsten eerder laat belasten,
5: vind ik nog wel een creatief idee. Ik denk alleen dat het dan nog complexer wordt. En dan ga je elk jaar zitten denken, zal ik nu mijn winst pakken, want dan betaal ik nu dit en dan dat. En als het dan daarna omhoog gaat of omlaag, heb je dan ook een soort high watermark. Dus ik vind het een creatief idee, maar ik denk dat het praktisch onuitvoerbaar is.
2: Nog even naar Alibaba dan. Vorige week vertelde ik je al dat ze zoveel in AI investeren dat de kwartaalwinst daar door 4 ging. En kennelijk raakt de bodem van de schatkist nu ook in zicht, want Alibaba gaat nieuwe aandelen uitgeven.
7: They're raising $10 billion, right? Which, if you remember from the quarterly earnings, $10 billion was about what they spent on AI spending in one quarter alone. And they're selling about 700 over million shares at a slight discount, 3.6% discount. This is the largest ever follow-on share sale in Hong Kong. En de largest share sale sinds 2021.
2: $10,2 miljard willen ze dus ophalen. Allemaal bestemd voor, jawel, AI. Alibaba verkocht die nieuwe aandelen dus met een korting, waardoor de koers ook wat corrigeerde en zich richting die aangepaste prijs bewoog. Ietsje eronder zelfs. Bijna 9% verloor het aandeel. Dat was de grootste daling bij Alibaba in anderhalf jaar.
1: En als democraten winnen met de midtermverkiezingen in de VS, dan kunnen Amerikaanse aandelen wel eens 10% van de trap vallen, zeggen banken en analisten. Zometeen bespreken waar dat allemaal door komt.
2: Maar eerst naar Shell, dat weet niet wat het aan moet met zijn chemietak. Het bedrijf twijfelt wat ze ermee moeten, nu het meer en meer de focus verlegt naar puur olie en gas. Nou, naar een koper hoeft Shell in ieder geval niet lang te zoeken, want wat de Amerikaanse chemietak betreft. Onder meer ExxonMobil, Lionel Basel staat te springen om die tak te kopen, melden bronnen aan de Financial Times. Olie- en gasexpert Ronald de Zoete snapt de interesse van die bedrijven wel.
8: ExxonMobil, een van de bieders, die heeft zelf olie. Nou, wat voor hun heel interessant is als ze een petrochemisch complex kopen, is dat als de markt bij hun wat tegen zit en ze de olie slecht kwijt kunnen, kunnen ze dat in hun eigen petrochemische fabriek wel verder verwerken. Dus hoeven ze niet tegen lage prijzen op die marktprijs te verkopen. Neem je bijvoorbeeld het bedrijf Lionel Basel, dat is al heel groot in die petrochemische sector. Die kan nu mooi hun marktaandeel vergroten en zo proberen synergievoordelen te halen. Goed voor hun aandeelhouders.
2: Vreemde eend in de bijt is dan nog de investeringsmaatschappij Apollo. Ook die zou interesse hebben volgens de Financial Times. Die ruikt vooral een koopje, denkt deze expert. Wat denk jij, Erik? Is Shell inderdaad beter af zonder deze chemieonderdelen?
5: Ja, waarschijnlijk wel. Het rendeert niet en ze hebben bepaalde doelstellingen. Dus ik denk dat het eigenlijk wel een goed verhaal is. Overigens is het ook niet helemaal een verrassing. En weten ze eigenlijk volgens mij heel goed wat ze ermee willen. Ze willen het namelijk niet meer.
2: Nee.
5: Dus die nieuwe topman had natuurlijk zijn missie uitgezet een paar jaar geleden. Nou, en hij zei vorig jaar al, zei dus al dat ze niet, zich niet voelen als een natural owner van dit onderdeel. Dus ik vind het allemaal geen verrassing eigenlijk.
2: Ja, waarom zouden een van deze drie partijen er wel iets mee kunnen?
5: Nou, zoals die analist ook al zei, Exxon heeft zelf ook chemie. Dus die andere, die twee bedrijven, die kunnen er gewoon schaalvoordelen uithalen. En Apollo, ja, ik denk dat die inderdaad gewoon een kans zien. Want die fabriek is wel redelijk, fabrieken zijn redelijk nieuw. Dus het kan best zijn dat ze het voor een relatief goede prijs kunnen kopen. Dus Apollo ruikt waarschijnlijk gewoon een kans.
2: En een bedrijf als Exxon, vergelijkbaar met Shell misschien in wat ze doen. Wat hebben zij dan in zich wat Shell niet heeft?
5: Zij hebben wel echt meer. Zij zijn wel beter, in ieder geval groter in gebied.
2: Ja.
5: Dus wat dat betreft is het voor hun.
2: Dus het kan daar beter, het rendeert daar beter.
5: Ja, om daar schaalvoordelen uit te halen.
2: Ja, volgens de Financial Times is die tak nu 8 miljard waard. Dat zou per saldo een verlies betekenen voor Shell als ze het voor die prijs gaan verkopen. Was het ook weggegooid geld dan? Of is dat stellig?
5: Ja, nou ja, achteraf is dat makkelijk. Ze hebben dat natuurlijk ooit een bepaald moment bedacht dat ze dat gaan doen. Het is natuurlijk toch ondernemen. Sommige dingen werken wel, sommige niet. Ik vind het eigenlijk wel slim dat ze er nu afstand van nemen. In plaats van te denken, we hebben er al zoveel miljard in gestopt. Laten we nu maar doorgaan, terwijl het gewoon niet werkt. Het zijn gewoon sunk kost. Dus ik vind het wel verstandig.
2: Ja, dit gaat dan vooral over de Amerikaanse chemie. Ze hebben ook chemieonderdelen in Europa zitten. Ook in Nederland. Moerdijk, Pernis zitten ze onder andere. Moeten ze daar dan ook maar vanaf?
5: Nou, ze schijnen al banken en andere partijen hebben ingehuurd om daarover te praten.
2: Ja, hebben ze ook wel eens uitgesproken, geloof ik. Ja, dat, precies, dat ze daarover twijfelen.
5: Precies. Dus het is zeker niet ondenkbaar dat ze daar ook wat gaan verkopen. Dat ligt alleen iets moeilijker. Europa, meer regelgeving, ietsje lastiger allemaal. Dus dat zal mogelijk niet de hoofdprijs opleveren, maar past wel in het verhaal.
26: En nu zit Shell-belegger natuurlijk te denken op een gegeven moment, goh, wat gebeurt er als jullie dit inderdaad voor die 8 miljard weten te verkopen? Want het mag dan een verlies zijn, maar het komt wel op de rekening. Wat gebeurt er vervolgens mee?
5: Nou, de aandeelhouders zeggen vandaag in ieder geval, maakt niet zoveel uit. Dus het aandeel ging een klein beetje omlaag, maar toen daarna stond het weer gewoon op de koers van het slot van vrijdag. Dus het boeit niet.
26: Ook, het boeit niet, zeg jij in ieder geval wat betreft de marktreactie, maar wordt dit een dividend? Wordt dit een andere investering?
5: Oh, dat geld bedoel je? Ja. Nou, ik denk dat het meest waarschijnlijke is dat je dat de aandeelhouders het terugkrijgen. Ze hebben natuurlijk opkoopprogramma's, volgens mij dit kwartaal 3 miljard. Mm-hmm. Daar zou het in kunnen eindigen. En anders gaan ze het investeren in de wel rendabele bedrijfstakken.
2: Ja, wat verwacht je daar dan volgens van? Je zegt het is een kwestie van tijd voordat Shell hiervan afscheid neemt. Ja, wanneer gaat dat gebeuren, denk je?
5: Je bedoelt in Europa? Of
2: Europa en de VS?
5: Nou, Europa,
2: VS gaat dan misschien wat sneller als ik je zo hoor.
5: Precies. Nou ja, en als ik de berichtgeving mag geloven, dan willen die kopers heel graag. Dus dat zal vrij snel gaan. Ja. Europa is nu nog in principe niet bevestigd en ook niet hoe breed het is. Dus hoe snel het gaat is moeilijk in te schatten. Maar op termijn zou dat heel goed kunnen, ja.
36: BNR Beurs.
26: Dan gaan we naar een waarschuwing voor beleggers. Want de grote zakenbanken op Wall Street en ook PwC denken dat de midtermverkiezingen de Amerikaanse beurs hard kan raken. Ze doelen daarbij op de weerstand tegen datacenters. Want als er een democratische meerderheid komt in de Senaat, of zelfs een democratisch gouverneur van Texas, nou, dan zou dat zomaar voor een koersdaling van meer dan 10% kunnen zorgen bij alle Amerikaanse aandelen, omdat daar zoveel tech in zit in die S&P 500. Dat zegt Bank of America. En ook onze eigen Vereniging van Effectenbezitters wil dat beleggers hierover geïnformeerd worden.
9: Volgens de Vereniging van Effectenbezitters moeten beleggers beter geïnformeerd worden over de risico's die dit groeiende verzet wereldwijd met zich meebrengt.
26: En Morgan Stanley becijferde al dat verzet ook wat kost. Want vorig jaar zouden dan $156 miljard aan datacenterprojecten stilgezet zijn of gestopt zijn. En nou, dat bedrag is in het eerste kwartaal van dit jaar al bijna aangetikt, met $130 miljard zelfs, zegt Datacenter Watch dan. Erik, er wordt letterlijk gezegd, als de Democraten de Senaat winnen, nou, dat staat nog ter discussie, maar en ook het gouverneurschap van Texas misschien zelfs, dan corrigeert de hele techbende 10% omlaag in de VS.
5: Ja, dat
26: wat vind je ervan?
5: Nou, dat lijkt me wat stellig. Mm-hmm. Ik bedoel, het kan. Kijk, er spelen meer dingen. Die democratie, sommige van die kandidaten, die zijn zeg maar best wel ver links.
26: Best wel heftig, hè?
5: Ja, dus als zulke kandidaten het winnen, dan kan het wel effect hebben. Maar Er spelen meer dingen. En het is ook eigenlijk niet alleen maar democraten. Ook de republikeinen zien in dat veel van hun kiezers het niet meer zo leuk vinden. Dus ja. In totaal is geloof ik 60% van Amerikanen nu tegen. Dat was een paar maanden geleden
10: 70-30 aan rood en blauwe kant, las
5: ik. Ja, precies. Ja, ja. Nou ja, daar ga je al. Dus het is een gevoelig onderwerp. En die republikeinen hebben zich natuurlijk altijd voorgezet, zeker in Texas, dat ze voor al die datacenters waren. Ja. En voor Trump is het ook wel belangrijk, want in principe is natuurlijk de hele AI-rollout is een beetje de kurk waar de hele economie nog op drijft. Dus als dat wegvalt, is dat nogal vervelend, ook voor de beurs.
10: Ja, ik zag trouwens, jij zegt in Texas waren ze aanvankelijk voor, maar ik zag Greg Abbott ook al wat onderzoeken doen om misschien een moratorium af te kondigen op de bouw, om er even wat wacht aan te zetten. Want kan je het je als republikein eigenlijk wel veroorloven om voor een datacenter te zijn, als die echt minder populair zijn dan de oorlog in Iran zelfs in de polls?
5: Ja, nou, het hangt een beetje vanaf waar je zit. Maar het kan wel, maar dat is het lastig. En dan krijg je dus ook weer geen steun van Trump, die al gezegd heeft, ook tegen Abbott, ik begrijp niet waar het over hebt, dit wordt het nieuwe olie.
10: Klopt, ja.
5: Dus dat maakt het wel lastig. Maar het verhaal, het zal in ieder geval betekenen dat het moeilijker wordt en of duurder wordt om datacenters op te bouwen. En dat betekent nog meer kosten. En dat is in een tijd waarin we nu eindelijk eens een keertje naar rente en kosten kijken. Mm-hmm. Is dat een gevoelig onderwerp. Dus dit specifiek zal niet de markt de das omdoen, maar het kan wel het sentiment negatief beïnvloeden.
10: Daar even over verder. Hè? Want we zien nu al honderden miljarden aan uitgaven aan datacenters uitgesteld of gestopgezet worden. Dat gaat ook sneller. Dat groeit eigenlijk maar mee met de investeringen er ook in. Zal de terechte opmerking zijn van de belegger. Maar dat raakt het hele ketentje natuurlijk. Echt, dat gaat over bedrijven van Veldhoven tot Tokio, van Alaska tot Zuid-Korea. Dus wat zegt dit nou over de letterlijke biljoenen die hier de komende jaren in moeten? Dat men eigenlijk zegt, dit is het nieuwe fracking.
5: Nou ja, de vraag is of het daar uiteindelijk invloed op heeft, of dat het gewoon toch geïnvesteerd gaat worden, maar op een andere manier, dat die datacenters gewoon beter geregeld worden, wat eventueel positief is.
10: Wat betekent dat, beter geregeld?
5: Nou, dat er meer afspraken zijn over wat er gebeurt met het water, met de elektriciteit, wat de lokale bevolking daarvan meemaakt, of beschermd tegen wordt. Dat soort dingen, wat op zich niet slecht is. En uiteindelijk, het is, als je kijkt naar vraag en aanbod, dit is niet een verhaal dat de vraag minder is. Dus uiteindelijk, vanuit dat perspectief hoeft het helemaal niet zo negatief te zijn. Alleen kan het allemaal iets langer duren of op een andere plek gaan plaatsvinden.
10: Ja, we gaan het allemaal een beetje verplaatsen. Maar ja, dit staat toch al not in your backyard. Tenminste, als ik de TikTok-filmpjes mag geloven, is iedereen daar inmiddels wel klaar mee, toch? Met het gezoom.
5: Ja, zeker. En er komt nog eens een keer bij dat ondertussen steeds meer mensen denken, ook, wat doen ze eigenlijk met die datacenters? Dat is AI. Ja. Welke banen gaan die vervangen? Misschien wel de mijnen. Dus dan heb je zeg maar dat je in een dorp woont en de elektriciteit wordt duurder en je water is op en ze zijn bezig met een fabriek te bouwen om jouw baan te vervangen.
10: Ja, en dan krijgt je technicus krijgt 4 jaar een baan om ze te bouwen en dan blijven er 50 mensen over om dat krenk te runnen. Dat een paar kilometer
5: precies.
10: Groot is.
5: Ja. Dat chargeren we natuurlijk een beetje. Maar als je je daar zorgen over maakt. Maar dat betekent bijvoorbeeld ook, tot nu toe waren er best vaak belastingvoordelen voor die datacenters op het gebied van de energie of water.
10: Dat zal denk ik. Daardoor verdient de VS er dus eigenlijk heel weinig aan die uitbouw van AI. Dat vind ik altijd wel grappig. Dat je daar dus te weinig aan verdient als staat door al die voordeeltjes. Maar ja.
5: Precies, en dat gaan ze denk ik nu in ieder geval terugdraaien. En zoals ik al eerder zei, dat kan alleen maar betekenen dat die kosten weer nog hoger zijn. Dus dat is dan weer een zorg voor de hele AI-bubbelverhaal.
10: Helder. En daarover gesproken, de Vereniging van Effectenbezitters die zegt dus, ja, beleggers moeten daar goed geïnformeerd over worden. Nu zag ik al iets in het Microsoft jaarverslag staan ergens, waar stond van, ja, als hier materiële resistance tegenkomt, dan kunnen de winsten zich wat later laten zien.
5: Ja.
10: Maar is het rijtje risico's in elke jaarrekening al niet lang genoeg?
5: Met alle respect. Ik vind het zeker heel belangrijk dat mensen voor risico's, maar dit specifieke risico, en laten we eerlijk zijn, als dat erin had gestaan in de Nvidia prospectus of in het van 2 jaar geleden, had iemand het dan niet gekocht? Of gedacht,
10: precies.
5: Ik ga even in mijn modelletje het invoeren en daardoor is de waardering anders. Daar gaat het al lang niet meer om bij AI. Niemand kan het waarderen. Mm. Het gaat erom dat het in de toekomst ooit nu al een beetje ons leven gaat veranderen en bedrijven gaan ongelooflijk geld verdienen, maar niemand weet welke en niemand weet wat het waard is.
10: Helder, ja. Maar we moeten wel meeracen, want als we niet meeracen, dan hebben we al verloren, is de gedachte dan.
5: Nou, en er zijn gewoon extreem veel risico's. Ja. Dus er stond een heel artikel in de Wall Street Journal over een van de weekendje weg van topbeleggers in Amerika. En de conclusie was gewoon, niemand weet het. Iedereen denkt, het staat wel hoog en we geven wel veel uit. Gaat het goed komen? Ook de experts op AI, niemand weet het. Ja. Dus alle luisteraars die twijfelen over de risico's, er zijn heel veel risico's. Maar niemand denkt, ik stop ermee, want als je de boot mist en uiteindelijk gaat het natuurlijk de wereld veranderen. Dat is nog erger. Dus voorlopig dendert de trein nog lekker door.
26: Ja, jij zegt uiteindelijk, ik zie al het nieuws rond AI elke maand veranderen als de waardering van Anthropic weer eens andersom gaat, zeg maar. Ralf Wessels die zegt als hoofdbeleggingsstrategie van ABN dat het uiteindelijk wel een risico wordt, maar dat geld vooralsnog lekker doorstroomt. En hij zegt ook, ja, meer regels is eigenlijk wel goed. Meer due diligence is ook alleen maar goed. Klopt dat wel voor beleggers? Zouden die daar wel blij mee zijn?
5: Ja, uiteindelijk wel. Maar goed, er is natuurlijk wel een soort bovengrens aan de regel. We hadden het net al even over Shell en chemie in Europa.
26: Ja, ja.
5: En ja, als je te veel regels stelt, dat vindt het bedrijfsleven over het algemeen niet leuk. Maar een soort basis, denk dat goed is, ben ik met hem eens.
26: Competitie tussen staten.
36: BNR Beurs.
2: We hebben een blik op Wall Street. We begonnen de dag, of deze aflevering in ieder geval, met een gemengd beeld. En daar is weinig aan veranderd. De Dow Jones staat wel in de plus. 0,2% gaat het om. Maar de S&P 500 verliest 0,2% en de Nasdaq verliest 0,4%.
26: En zoals we net al hoorden, houdt Donald Trump heel erg van handel. Maar dat zou je niet denken als je naar dat gestuntel met Canada kijkt. Want vorige maand dreigde Trump opnieuw met zijn Tariff Act uit 1930... waarmee hij importheffingen op kan leggen tot 50% voor landen die, quote, direct of indirect de VS discrimineren, eindquote. En het werd gezien als dreigement op weg naar een beter resultaat. En daar waren Canada en de VS ook samen naar op weg. Maar op het laatste moment werden de onderhandelingen opeens onredelijk volgens de Canadezen. Gerucht gaat omdat Trump-luitenant Lutnick bizarre eisen toe zou hebben gevoegd. En daar was de Canadese premier Carney niet betaald blij mee, want hij zei in zijn beste Frans, Cessa.
11: We've consistently proposed long-term partnerships. While America has often pursued short-term transactions. So last evening I instructed our negotiators to return to Ottawa. We cannot accept what they've offered and we will not give what they've asked.
26: En dus kwamen die heffingen van 50% op allerlei producten er ook echt op zaterdagochtend. De Wall Street Journal was er nog wel het meest boos om. Het meest republikeinse blaadje van allemaal schreef in een redactioneel commentaar dat de heffingen de domste handelsoorlog ooit nu nog dommer maken. En ze wezen ook op Amerikaanse autobedrijven in Canada. Met de vraag, waarom straft meneer Trump Ford eigenlijk, onze grootste autoproducent, door die heffingen op 25 te houden in plaats van ze naar 15 te onderhandelen zoals de bedoeling was met het hele spel? Nou, het antwoord van Trump kwam eigenlijk vlak voor deze uitzending. Vanaf 1 januari komen er extra tarieven voor autobouwers en auto-onderdelen. Die gaan niet van 25 naar 15, maar van 25 naar 50 op 1 januari dreigt hij nu.
2: Dan nog even naar de overnamesoap die Paramount heeft veroorzaakt met Warner Brothers. Die ligt namelijk stil vanwege bezwaren van meerdere Amerikaanse staten. Die stapten naar de rechter omdat de combinatie van die twee, Paramount en Warner Brothers, in hun ogen te groot zou worden. Nou, toch ontstond er vandaag weer een sprankje hoop voor Paramount, want één van die staten, en ook niet de kleinste, die wilde wel praten over een schikking. Met de nadruk op wilde praten.
12: We have some breaking news from Hollywood to tell you about now. California's attorney general has canceled a meeting with Paramount Skydance representatives that was scheduled for today. Well, last month, California and 11 states sued to block Paramount's $110 billion acquisition.
2: Die afspraak werd op het laatste moment dus afgezegd door de staat Californië. Want details over die afspraak stonden al het hele weekend in de Amerikaanse media. En de staat Californië beschuldigt Paramount er nu van te hebben gelekt. En dus zagen ze op het laatste moment af van een gesprek. Ik kan me wel voorstellen dat ze in de boardroom van Netflix nu de afgelopen weken daar wel een beetje om kunnen lachen misschien.
26: Ja, die hebben zich goed zitten verkneukelen wat dat betreft. Volg jij dit nog een beetje, Erik? Deze hele soap? Of,
5: Nee, ik denk dat het uiteindelijk wel goed komt, eerlijk gezegd. Maar ja. Ik volg het niet meer.
2: Ja, echt grappig dat Europa dus een lang akkoord is. Meestal doen die moeilijk, maar dat gaat nu niet. Ja. Het is nu Amerika wat dwars ligt. Nou, het zit er alweer op voor vandaag. Tijd om naar morgen te kijken. Met de drukte van het cijferseizoen achter je kun je het iets rustiger aandoen als belegger. Toch is er nog wel één opvallend bedrijf dat de boeken opent. Al moet je er nog wel even op wachten. Na beurs in de VS, ergens na een uur of 10 s'avonds dus, komen de cijfers van Zoom. Het bedrijf waar je voor de coronacrisis waarschijnlijk nog nooit van had gehoord. En na de coronacrisis waarschijnlijk ook niet meer. Niet zo gek dus dat het aandeel precies in die periode keer 7 ging. En vervolgens ook weer door 6. Toch doet het bedrijf het helemaal niet slecht. Vorig kwartaal ging het zelfs beter dan verwacht. Dus kijken wat ze nu in petto hebben. En dan is er bij onze oosterburen ook nog een cijfer wat je kan interesseren. Je hoort daar namelijk hoe de Duitse economie is gegroeid.
26: Dat was allemaal weer de BNR-beurs van maandag 24 augustus... waarin we het hadden over hoop en vrees. Vrees voor datacenters en gestolen bedrijfsgeheimen. Hoop voor een verkochte chemietak van Shell. En heel misschien een leukere box 3-regeling voor beleggers. En onze hoop in bange handelsdagen... dat is natuurlijk Erik Maurits van Trade Republic. Aardig. Dank voor je komst weer.
5: Dank je, graag gedaan.
2: En jij bedankt voor het luisteren of misschien wel kijken... want dat kan ook al eens een tijdje. Je vindt ons ook op YouTube namelijk. Dus doe ons een plezier en abonneer je daar ook nog eventjes op BNR-beurs... mocht je dat nog niet gedaan hebben... Morgen zijn wij er weer met een nieuwe aflevering en een nieuwe podcast.
26: Tot morgen.
13: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
14: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas... waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger...
15: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuos.
16: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma... dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel... inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid... maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
15: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
17: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
18: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
17: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
18: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
19: Thomas van Zijl.
0: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het beleggerspanel... over de aanstaande cijfers van Nvidia... en een gesprek met Michel van Leeuwen van Vlanderijn... over sociaal incasseren. Dat mag dan wel sociaal zijn, maar het zet de winstgevendheid ook onder druk. Je hoort het vanaf 11 uur morgen in BNR Zaken doen.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
21: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
22: Chris?
23: Ja?
22: Hoef jij niet te werken vandaag?
23: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
22: Dus, heb je nu...
23: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
22: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
21: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
25: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
27: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
28: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
27: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
28: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
29: BNR Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden snel korter. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Hardingsveld-Giessendam en Alblasserdam is de vertraging nog wel een uur door een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Oud-Beijerland ook nog 10 minuten vertraging.
36: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
30: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het aantal meldingen van aardbevingsschade in het Groningse Zandeweer is opgelopen tot 450. Op twee plekken moesten er direct maatregelen worden genomen om onveilige situaties te voorkomen. Afgelopen vrijdag werd Zanden weer getroffen door een aardbeving met een kracht van 2,8, veroorzaakt door gaswinning. De man die wordt verdacht van de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot deed mee aan het tv-programma De Bondgenoten, meldt de Telegraaf. Hij zit vast en wordt verhoord. Hij werkte als verpleger in het zorgcentrum en had rechtstreeks contact met het slachtoffer. Mensen die morgen of overmorgen op vakantie gaan, moeten rekening houden met langere rijen op Schiphol. Het beveiligingspersoneel gaat daar staken. Ze liggen meerdere keren per dag een kwartier lang het werk neer. De beveiligers zijn ontevreden over de hoge werkdruk. Het kabinet neemt een groot risico met de begroting, zegt pro-leider Klaver. Die moet deze week klaar zijn, maar er is nog niet genoeg steun van de oppositie. En volgens Klaver komt het kabinet hem ook niet tegemoet. Dat betekent dat het dan na Prinsjesdag wordt uitgevochten in alle afzonderlijke begrotingsdebatten. En de eerste dag van de WK roeien op de Bosbaan in Amsterdam is goed verlopen voor de Nederlanders. De mannen en de vrouwen deden mee in de dubbel 2 en zijn allemaal door naar de halve finales. De vrouwen zijn de regerend wereldkampioen. De mannen wonnen los van elkaar Olympische medailles. En dan nu het weer van Weer Online. Op dit moment schijnt de zon nog en ook vannacht is het helder. De minima liggen rond een graad of 11. Morgen veel zon, op de meeste plekken wordt het 24 graden. In Limburg minder warm en kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
36: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
1: Maandag 24 augustus. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met opnieuw veel burgerslachtoffers te betreuren in Oekraïne. 8 doden en zeker 43 gewonden door Russische drone- en rakettenaanvallen in de afgelopen 24 uur, waarbij vooral Oekraïne's tweede stad Kharkiv zwaar werd getroffen. Gisteren vielen daar ook al 3 doden. En het dodental van de dubbele aanval op een winkelcentrum afgelopen vrijdag in Kryvyi is inmiddels opgelopen tot 15, met meer dan 130 gewonden. Oekraïne richt zich op een tweede Russische online winkel, Ozon. Na eerder de 15 grootste pakhuizen van Wildberries te hebben getroffen, waren de afgelopen dagen 3 vestigingen van dat bedrijf Ozon aan de beurt en nog 1 van een ander bedrijf. In Krasnodar zijn volgens Russische autoriteiten slachtoffers gevallen door een neergeschoten Oekraïense drone. 2 doden en 9 gewonden. Rusland richtte zich ook op de commerciële hoek. Warenhuiscomplexen-achtig ding. Hypermarchés werd het geloof ik genoemd. In Odessa. Oekraïne trof verder een fabriek die raketbrandstof produceert en 2 luchtmachtbases en, dat hoor je niet vaak, een mobiele lanceerinstallatie voor ballistische Iskander-raketten. Dat gebeurde in het Russisch grensgebied. Op de grond zijn Russische troepen wat dichter bij Sloviansk gekomen. Dat is de noordelijkste van die gefortificeerde Oekraïnse steden. Ik begreep, maar Rob, jij hebt daar een beter beeld van. Vanuit het oosten en vanuit het zuidoosten zie je zeg maar uitstulpingen inmiddels in het Russische front die kant op.
3: Ja, het gaat gepaard met de beroemde en beruchte infiltratieoperaties. Iedere keer worden de kleine hoeveelheden Russische soldaten een gebied ingebracht. Dat wil dus nog niet zeggen dat ze daarmee de hele controle over het gebied hebben, maar ze proberen het wel. Maar het is wel even iets wat we heel goed in de gaten moeten houden. En let ook op de naam van Mykolaivka. Dat is een klein dorpje. Dat ligt in de buurt van Sloviansk. En daar wordt hardom gevochten. Daar vinden ook die operaties plaats. Wat ze proberen te doen is om de wat hogere gebieden ook te kunnen, te bezetten zou je moeten zeggen, zodat de Russen wat meer overzicht hebben over het hele gebied en vervolgens kunnen doorstoten. Echte grote doorbraken worden nog niet verwacht, maar dit is wel, denk ik, heel belangrijk om dat heel goed in de gaten te houden. Ja. Tot nu toe zijn de Russen nog niet heel veel verder gekomen, maar het is toch wel iedere keer kruipend voorwaarts. En dat betekent dus feitelijk dat die gordel van die gefortificeerde steden, dat die op dit ogenblik toch steeds meer bedreigd wordt.
1: Ja, op dit moment Poetins voornaamste oorlogsdoel natuurlijk. En ja, Hij heeft er volgens mij alweer een deadline aangekoppeld. Dus niet de eerste keer.
3: Nee, 15 keer heeft hij dat inmiddels gedaan. En hij heeft nu gezegd van op 31 december moet het echt klaar zijn. En dan moet hij de boel veroverd hebben. Ik schat dat ze pakweg nog 20-22% van de Donbass-regio in bezit moeten krijgen. En dat is heel erg lastig om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik denk dat ook deze deadline weer gaat verlopen. Want met dit tempo zie ik niet goed in hoe ze dat voor elkaar zouden willen krijgen.
2: De inschatting is, begreep ik ook, dat die nieuwe mobilisatieronde, waar uitgebreid over gefluisterd wordt, ook in Rusland zelf. Ik begreep ook dat de grensovergangen richting Georgië weer wat drukker worden. Dus er zijn al wat mensen die aan het nadenken zijn, als dat gebeurt, hoe kan ik ontsnappen? Maar dat daar een aantal nieuwe soldaten gevonden moet worden, dat die Donbass eindelijk wel in het vizier kan brengen.
3: Ja, dat betekent dus 300.000 militairen erbij. Dat zijn de aantallen waarover gefilosofeerd wordt. En die aantallen heeft Zelensky ook genoemd. Ja, weet je, ik denk dat dat sociaal enorme problemen gaat opleveren in Rusland. Want dit is iets wat heel moeilijk te verkopen is. Kijk, die eerste ronde, die stamt al vanaf 2022. En daarna zijn eigenlijk alleen maar kleine rondes geweest van zogenaamde vrijwilligers die zich hebben aangediend. Maar ja, dat reservoir dat raakt op. De Noord-Koreanen die springen erin. Maar ja, 30.000-50.000 man, dat is ook niet heel veel. Daar hou je het bij wijze van spreken anderhalve maand mee vol. En dan is dat ook op. De Russen moeten wel. Als hij inderdaad wil dat voor 31 december de klus geklaard is, dan zal hij dat inderdaad, denk ik, moeten doen.
2: Ja, gedachte is dan wel, zie ik er steeds bij staan, dat dat gebeurt na de Duma-verkiezingen. Want je wilt natuurlijk niet dit soort vervelend nieuws in verkiezingstijd brengen. Dat geldt ook voor Rusland, zelfs in een dictatuur. Maar dat betekent tussen september is dat. En december wel een beetje krap tijd voor de doelstellingen van Putin.
3: Ja, dat lijkt me ook. Vandaar dat ik ook denk dat die doelstelling wel weer zal worden verlengd. En ja, de Oekraïners zijn toch behoorlijk goed in het verdedigen van die gefortificeerde steden. Dat is echt ook heel erg lastig om daar doorheen te komen door die fortificaties die ze hebben ingericht. Maar ja, je weet het maar nooit.
2: Ja. Je ziet dus van de Oekraïnse en ook van de Russische kant dat de winkelcentra, dat zijn het nieuwe ding, de nieuwe dingen om te beschieten. Ja. Van de Oekraïnse kant ook wel duidelijk een blik op de Krim. Hè? Dat,
3: ja, zeker.
2: Te beschieten. Ja. Van de Oekraïnse kant ook wel duidelijk.

0: dat dat gaat gebeuren, want Oekraïne kan niet straffeloos dit soort distributiecentra in Rusland raken zonder dat je ervan uit mag gaan dat de Russen dat ook gaan doen. Het is heel erg vergelijkbaar met wat er is gebeurd met het aanpakken van vrachtschepen in bijvoorbeeld de zee van Azov. Azov. Dat heeft toegeleid dat de Russen weer zijn begonnen met het aanpakken van graantransporten in schepen. Dus ja, dat is natuurlijk gewoon wat je kunt verwachten. En de grote de vraag is langzamerhand, waarom gebeurt dit? Want dit betekent natuurlijk ook dat de grens voor de burgerdoelen echt gewoon omlaag gaat. En dat doet Oekraïne op dit ogenblik ook. Dus het is ook zeer de vraag of dit mag. Er worden natuurlijk allerlei redenen voor bedacht waarom het wel mag. Omdat die distributiecentra ook een rol zouden spelen bij de bevoorrading van de krijgsmacht. Maar hoe het ook bent of keert, de burgerbevolking wordt hier als eerste slachtoffer van.
1: Ja. Die sterke verschuiving van een klassieke uitputtingsoorlog naar een steeds intensievere oorlog tegen de achtergebieden. Hè? En vandaag was het Oekraïense onafhankelijkheidsdag, de 35e. Ja. Zelensky hield in Kiev een hele harde rede. Oekraïne wil best vrede, maar gaat ze niet aan elke prijs aan Rusland onderwerpen. En hij zei er ook in dat de Russen zijn zelfs niet akkoord met een zeer beperkte afspraak om die aanvallen op civiele graanschepen in de Zwarte Zee te stoppen. Ja. Wat overigens fans ook vroegen met die olieschepen. Tenzij Oekraïne zelf stopt met aanvallen op de Russische raffinaderij en de energieinfrastructuur. Er zit gewoon aan alle kanten zit het dus vast.
0: Ja, ze willen niks.
1: Ze willen niks. Ja.
2: Ja. Er was een verhaal, ik ben een beetje de draad kwijt, want ik zag eerder een reactie van Poetin dan een verhaal over een nieuw soort onderhandelingsvoorstel dat vanuit de Oekraïnse kant ook zou zijn besproken met Trumps gezanten Witkoff en Kushner. Weten jullie de status van dat soort documenten nu?
0: Ja, dus op 23 augustus is dat gebeurd. Daar wordt nu gesproken over het gezamenlijk voorstel van het Verenigd Koninkrijk, Europa, dus lees de Europese Unie en de Verenigde Staten. Maar ik heb het gevoel dat het niet veel meer is dan een aantal uitgangspunten die is geformuleerd. Dus een status vuren. Twee, terugtrekking van Rusland langs de huidige lijnen. Dus vanaf de huidige lijnen. En veiligheidsgaranties van de EU en de NAVO. Nou, de Russen hebben, Arend-Jan heeft er ook eigenlijk al een beetje op gehint, gewoon gezegd van, bekijk het maar, wij doen helemaal niks. Wij gaan niet onderhandelen over wat dan ook. Maar dit is dan kennelijk wel de insteek die er op dit ogenblik is en waarover een zekere mate van overeenstemming zou bestaan. Ook transatlantisch.
2: Oké, ik zag ergens van Poetin een citaat, maar ik begreep dus niet helemaal waar dat dan weer over ging. Een voorstel dat hij bestempelde als exotisch en onaanvaardbaar. Maar ja, goed, ik neem aan
0: dat dit ook is.
2: Dat Poetin dit ook exotisch en onaanvaardbaar vindt.
0: Nee, en dat is het natuurlijk ook, want hij moet zich dus dan verplicht tot een staakt het vuren en zich terugtrekken tot achter de huidige frontlinies. Nou, dat gaat natuurlijk nooit niet doen, want daarmee heeft hij dus verloren. Want dat betekent dus dat hij die Donetsk oblast en de hele Donbass niet in bezit kan krijgen.
2: Ja. In Kiev waren dus naast de feestelijkheden was ook een vergadering van de Coalition of the Willing. Aantal leiders was daar ook aanwezig, aantal per video aanwezig. Ik begreep ergens dat Witkoff en Kushner er ook bij zouden zijn, maar dat die toch een beetje te eng vonden met al die Russische bombardementen.
0: Dat kan wel voorstellen hoor.
2: Ja, en ik zag wel een en ander aan nieuwe toezeggingen. De Europese Commissie had het over een nieuwe tranche van 6 miljard. Dat is onderdeel van het pakket van 90 miljard voor de komende 2 jaar. Dat al is toegezegd. Frankrijk heeft eerder al nieuwe luchtafweer toegezegd. Hè, naar aanleiding van die bombardementen, die double tap aanval in Kriviri van afgelopen vrijdag. En de nieuwe Britse premier Andy Burnham, ik moet nog even oefenen, zijn eerste buitenlandse reis ging ook naar Kiev. En daar heeft hij ook voortdurende steun toegezegd. Specifiek ook met betrekking tot de Storm Shadow. Hè?
1: Ja, Oekraïne gaat zelf onderdelen voor lange afstandsraketten produceren in samenwerking met Frankrijk, maar dus ook met Londen. Hè. Je kent de Scalp en de Storm Shadow. En dat, daar heeft het Kremlin weer heel fel op gereageerd. En dat het Russische leger zal dergelijke productielocaties opsporen en vernietigen.
0: Ja, daar kun je ook wel van op uitgaan. Dat gaat gebeuren. Of het lukt, dat is een tweede. Dus hij geeft eigenlijk de blauwdruk van die componenten geeft hij nu op dit ogenblik aan Oekraïne. Hij dekwalificeert eigenlijk de informatie die ten grondslag ligt aan de productie van die wapensystemen.
2: Het idee is dan dus dat die Storm Shadows in Oekraïne zelf geproduceerd gaan worden. Dat zou wel wat zijn, lijkt me.
0: Het gaat in ieder geval nu over de componenten.

0: componenten. Dus uiteindelijk heb je componenten nodig om zo'n heel systeem te kunnen bouwen. Dus ik moet nog zien wat daar nou uiteindelijk echt uitkomt. En wat dan de precieze afspraken zijn.
1: Oké. Okay. Door naar het Midden-Oosten?
0: Nou, misschien toch even nog, als het mag, nog even over Nord Stream. Het is geen toeval, denk ik, dat Zelensky juist nu die Europese leiders komen gezegd heeft van wij zaten als regering niet achter Nord Stream 2.
1: Ja. Heeft hij al gezegd, toch?
0: Eerder? Heeft hij al gezegd. En we hebben, denk ik, al wel een jaar geleden hebben gezegd. Nou, het is de geruchten gaan dat het een combinatie is van de militaire top en in combinatie met de inlichtingendiensten.
1: Oh, ja.
0: En dat inderdaad dus Zelensky niet op de hoogte is gebracht van die actie. En het argument wat Zelensky natuurlijk nu gebruikt, die zegt van ja, als we dat doen, dat soort dingen, dan verliezen we de steun van onze bondgenoten. En dat is natuurlijk wat we niet willen. En dat is een waarheid als een koe. Terwijl de andere redenering was van we doen het wel, we blazen die Nord Stream pijpleiding op om ervoor te zorgen dat het geld opraakt in Rusland. En dat was dus kennelijk van iets wat Zelensky niet onder controle heeft en had, de reden om dit wel te doen. Maar ik moet nog zien hoor of dit allemaal waar is wat Zelensky zegt.
1: Ja, maar dus hij zegt de Oekraïnse regering zat er niet achter. Ja, het is niet een ontkenning dat er iets bij de inlichtingendiensten of zo is
0: gebeurd.
1: Ja,
0: dus de bewoording is ontzettend belangrijk die er is. En dat zou dus inderdaad kunnen, maar het moet... Het lijkt mij wel heel sterk hoor, dat je dit allemaal gewoon niet weet. Dat het allemaal zo achter de pet wordt gehouden en dat je zo slecht op de hoogte bent van wat er precies in de krochten van je eigen organisaties gebeurt.
1: Mm-hmm.
0: Ik ben heel benieuwd wat eruit komt. Ja. Ik kan daar geen conclusies over trekken, maar ik ben wel heel benieuwd.
1: Hij heeft ook nog eventjes zelf gereageerd naar aanleiding van de oproep van Fedorov, hè, zijn oud-minister van Defensie, om verkiezingen te organiseren. Nou ja, wel begrijpelijk wat hij zegt, van ja, daar kan nu niet. Dat gaan we niet doen.
2: En hij lijkt er ook een beetje mee weg te komen. Het lijkt of Fedorov niet echt heel veel steun heeft in Oekraïne.
0: Nee, dat klopt ook wel. Ook in het parlement bestaat niet veel steun. Er is eigenlijk een grondwetswijziging voor nodig om dat te doen. En wat echt heel erg belangrijk is, ja, hoe zou je dat dan willen doen met die miljoenen Oekraïners die buiten de grenzen zitten? Mogen die dan wel of niet meestemmen? Ja. Hoe organiseer je dat? En nog belangrijker misschien wel, hoe organiseer je dat er ook aan het front gestemd kan worden? Dus dat kan eigenlijk alleen maar bij een staakt het vuur.
1: Ja. Laten we dan naar het Midden-Oosten. Volgens mij vanavond, Nederlandse tijd, moeten de details komen over de door Amerika aangekondigde economische offensief, noemen ze het eigenlijk, hè, Iran. Ja,
2: het gaat om secundaire sancties. Hè. We hebben het vrijdag al een beetje uitgelegd. Dus landen zoals China en India die nog olie kopen bij Iran, die worden daar nu voor gestraft. Hè. En ik heb er heel veel over zitten lezen. Bestand is heel duidelijk. Hè? We gaan, als jullie dat doen, dan loop je het risico dat bedrijven en banken van het dollarstelsel worden afgesneden. Dus het is echt de dollarmacht heb je hier. Hè? Nou, iedereen zit om 7 uur bij de tv en bij de radio. En dan mensen vragen zich af, is Washington ook bereid om grote Chinese banken en bedrijven aan te pakken?
1: Nou, dat lijkt me niet, toch? En India, gaat die India van de dollar afsnijden?
0: Het gaat natuurlijk om dollartransacties, hè?
2: Ja.
0: Dat is een reden waarom het sanctiebeleid van Amerika soms zo veel pijn doet.
2: Ja.
0: Omdat heel veel van die grote transacties lopen via het Amerikaanse financiële systeem. En als je daar eisen aan gaat stellen, dat gaat blokkeren, dan heb je een probleem.
1: Ja, maar dan moet hij dus China gaan aanpakken en India en Turkije. Gaat hij die keihard aanpakken?
2: Nou kijk, hij heeft het nu dus in algemene zin gezegd. Hè. Het probleem is natuurlijk dat China zal terugslaan. Hebben we ook vrijdag behandeld. Hè. Want Amerika is afhankelijk van die kritieke grondstoffen. Ik ben heel benieuwd wat hier gebeurt.
0: China heeft al gezegd van bekijk het maar. Ja. Wij laten ons niet onder druk zetten. En dat lijkt mij ook de enige normale reactie vanuit China. Maar ja, weet je, het is heel interessant van wat dit nou gaat opleveren. We hebben in een eerdere podcast hebben we wel eens uitgelegd dat er 3 stromingen zijn binnen Iran. Een stroming van de wat meer gematigde, onder andere Persezian, de president Ghalibaf, de voorzitter van het parlement. Die willen eigenlijk wel wat concessies doen, omdat zij zien dat een nog grotere aantasting van de economie enorme gevolgen gaat hebben voor de stabiliteit van het land. En zeggen van dat, ja, dan moeten we toch wel concessies doen. Dan heb je nog een stroming die helemaal niks wil. En dan een stroming die op zich wel wat wil, maar dan moet Amerika vertrekken. En dat is de stroming van Fahidi. Dat is de revolutionaire garde. En het is op dit ogenblik zo dat die stroming de bovenliggende partij is. He, dus die Fahidi die zegt gewoon van bekijk het maar, dit gaan we dus niet doen. Je komt maar op met je sancties, maar ik ga helemaal nergens over praten. Totdat de Amerikanen water bij de wijn doen en bijvoorbeeld vertrekken.
1: Laten we meteen eventjes door naar Arjan. Trump nieuws uit Washington. Heb je nog leuke dingetjes voor ons?
2: Ja, nou, wat ik toch wel erg interessant vind is dat je ziet opeens dat Kushner gaat praten met de democratische leider van het Huis van Afgevaardigden. Hè? Die Hakeem Jeffries. Hè? Uh-huh. Nou, je weet, het Amerikaanse politiek is totaal gepolariseerd. Hè? Dus dat gebeurt nooit. Die schelden alleen maar op elkaar. En kennelijk hebben ze gesproken van als de democraten bij de midterms een meerderheid krijgen van een aantal zetels in het Huis van Afgevaardigden, ja, dan moet Trump er toch mee samenwerken. En ze willen dan graag over woningbouw, immigratie, maar ook met name ook de affordability, de hoogkosten van levensonderhoud, dan toch zaken doen met de democraten. Dat betekent dus, het saillante detail is natuurlijk dat Trump rekening houdt dat het niet goed gaat. En zijn populariteit is nu gedaald tot 33%. Het gaat gewoon helemaal niet goed.
0: Maar wel een fantastische race in Washington, ja. Weer, toch?
2: Ja.
0: Na een koorgevecht.
1: Ja. Oh, had ik even gemist.
2: De IndyCar Grand Prix. En hij mocht zelf in zijn eigen Wild Beast mocht hij een rondje rijden. Ik weet niet waar dat op slaat. Maar goed.
0: Okay. Nou ja, goed. Dan, hij gaat ook een triomf voor zichzelf neerzetten. Dus het is jammer dat hij daar niet onderdoor kan rijden.
1: Ja. Hey, en misschien tot slot nog even mee te nemen dat hij dus nu officieel in een handelsoorlog zit met zijn buurland Canada. Altijd beste vriend geweest, maar nu niet meer zo. Volgens mij was het dus zo dat Trump die had 50% invoerheffingen aangekondigd op 20 miljard aan Canadese goederen. Daar werd toch over onderhandeld. Maar Canada stelde dat de Amerikaanse regering op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Die volgens de Daily Star, was het volgens mij, krant, daar neerkwamen op een aanval op Canada's soevereiniteit. Daarna heeft dus Carney, de Canadese premier, de stekker eruit getrokken en gezegd, ja, Wij doen niet meer mee.
0: Ja, dat is een beetje ingewikkeld. Die zinnen moet je wel 20 keer lezen, moet ik zeggen, om te begrijpen wat er nou eigenlijk precies aan de hand is. Maar zoals ik het nu begrijp, maar Arjan, verbeter me als ik fout zit, is dat Carney heeft gezegd van ik wil helemaal geen dictaat hebben van die Verenigde Staten. Wij bepalen ook ons eigen heffingenbeleid ten opzichte van andere landen. Ja. En Trump heeft gezegd van ik eis dat je voldoet aan de eisen die wij eraan stelt. En dat is eigenlijk inderdaad, en dat moet gezegd worden, een ondermijning van de soevereiniteit van Canada. Hoe zie jij dat?
2: Daar heb je helemaal gelijk in, maar het is eigenlijk ook nog botter. Dit is trouwens een heel belangrijk punt wat je noemt, maar ze zijn nu gewoon onderling verschrikkelijk bezig. Dus de Amerikaanse tarieven van 50% op 20 miljard aan de Canadese export. Wijn, meubels, zuivel, cement, kleding, hengels en hockeymateriaal. Hè.
0: Ook vlaggen. Ja. Heb je dat gezien?
2: Ja, vlaggen ook, ja.
0: Nationale vlaggen mogen ook niet meer gemaakt worden in andere landen.
2: Carney ging op de tv. Ik vind het een geweldige man, hoor. Daar kunnen wij veel van leren. En hij heeft ook goed naar China gekeken, Carney. En hij zei van, ik schort de onderhandeling op en ik kondig nu aan dat vanaf 8 september gaan we dollar voor dollar vergeldingsheffingen doen. En dat gaat dan op zuivel, staal, huishoudelijke apparaten, landbouwmachines, papierhulp en elektronica. Nou, als je bedenkt dat alleen al bij de Amerikaanse auto-industrie, dat product gaat 3 keer de grens over of zo. Hè? Mm-hmm. Dit is dus iets waar Trump enorm zelf in zijn eigen vingers snijdt. En het is ook heel belangrijk dat het Amerikaanse volk staat hier helemaal niet achter tegen deze onzin.
0: Nee. Nee. En een van de allerbelangrijkste punten is natuurlijk hout.
2: Ja.
0: Dus plakhout, dus dat is van dat spul wat op elkaar geplakt is, om maar zo te zeggen, dat wordt in belangrijke mate in Canada gemaakt. En 39 vormen van plakhout die staan nu op de sanctielijst, op de heffingenlijst. Ja, en de Amerikaanse bouwers die zeggen nu al, ja, nu hebben we dus een kort. Dus ze kunnen ze ook geen huizen meer bouwen in de Verenigde Staten.
1: Ja, en die arme multiplex, zeg maar.
0: Ja, exact. Ja, dat soort dingen. En wat je dus ook ziet, is dat een van de redenen waarom die relatie ontzettend verzuurd is, is omdat die Canadezen geen behoefte meer hadden om alcohol te importeren. Dat zou, laten we zeggen, wijn en dat soort zaken te importeren uit Amerika. En nou, dat is natuurlijk gewoon van kwaad tot erger is dat gegaan. Dat blijft zo.
2: Ja.
0: Maar ja, ik bedoel, wie doet dit nou? Ik bedoel, wie begint er nou een handelsoorlog op deze manier?
2: En ik vind het ook zo stom. Een van de geschilpunten zou zijn geweest dat Washington, dus Trump, beperkingen wilde stellen aan de Canadese bescherming van de Franse taal en cultuur.
0: Ja.
2: Nou ja, je weet hoe gevoelig dat is in de Canadese federatie.
0: Ja, waar gaat het hier over?
2: Ja.
0: Daar gaat het helemaal niet over.
2: En het grappige is dat door die Amerikaanse druk is nou dat separatistische sentiment in Quebec is verminderd. Dus door al die ellende van Trump maakt hij Canada consistenter en meer een eenheid.
1: Ja, dat is grappig, want Canada is natuurlijk vreselijk afhankelijk economisch. Trouwens ook op veiligheidsgebied van de Verenigde Staten. Maar doordat Trump zulke onmogelijke eisen stelt, ja, is premier Carney eigenlijk een lichtend voorbeeld voor Europa van de stevige aanpak.
0: Nou, ik vind dat iets fantastisch doet. Dit zou gewoon, ik bedoel, waarom doet Canada met een economie, bij wijze van spreken, van niks? Ja. En zo'n kleine bevolkingsomvang. Ja. Waarom doet hij dat wel en waarom kan de Europese Unie dat niet? Ik vind dat echt verbijsterend, moet ik eerlijk zeggen. De Europese Unie die laat over zich heen lopen, is ontzettend bang dat de economie wordt geschaad door die idiotie van Trump. Canada is daar dus gewoon niet bang voor. Carney verenigt daarmee de bevolking, wat normaal is onder dit soort omstandigheden. En Europa doet dat dus gewoon niet. Die probeert de pap in te nat te houden en die probeert te overleggen. Niks lukt. En ja, ik snap het niet hoor.
2: Ja, het heeft ook een beetje te maken dat er altijd wel een Europees land te vinden is die dan vindt dat de Europese Commissie te hard loopt en zo. Je kunt heel makkelijk Europa uit elkaar spelen. Hè?
0: Ja.
2: Maar ik ben het helemaal met je eens. Canada heeft naar China gekeken. Die heeft fantastisch die tarieven naar beneden gekregen.
0: Ja, die heeft een deal gemaakt met China.
2: Ja. En het leuke is, nu gaan dus de Amerikanen gaan heel veel last krijgen van het gedonder van Trump jegens Canada. En dat betekent dus dat zijn positie nog meer wordt ondermijnd. En zeker als hij dus zijn meerderheid verliest in beide huizen, ja, dan reken maar dat hij dat op zijn brood krijgt.
1: Ja. Nou, met dat vooruitzicht sluiten we af voor vandaag. Bedankt. En tot morgen.
0: Tot morgen.
2: Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.
4: Zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
5: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
6: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
7: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau. Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
6: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
7: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy, met AI.
8: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
9: In de Flexbranch was verlonen nog nooit zo simpel. In EasyFlex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
10: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven Let's open up.
9: Probeer de software voor de FlexBranch. Check easyflex.nl.
11: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
12: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
13: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
12: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
13: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
12: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
13: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
14: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
15: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het aantal meldingen van aardbevingsschade in het Groningse Zandeweer is opgelopen tot 450. Om twee plekken moesten er direct maatregelen worden genomen om onveilige situaties te voorkomen. Afgelopen vrijdag werd Zandeweer getroffen door een aardbeving met een kracht van 2,8, veroorzaakt door gaswinning. De man die wordt verdacht van de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot deed mee aan het tv-programma De Bondgenoten, meldt de Telegraaf. Hij zit vast en wordt verhoord. Hij werkte als verpleger in het zorgcentrum en had rechtstreeks contact met het slachtoffer. Mensen die morgen of overmorgen op vakantie gaan, moeten rekening houden met langere rijen op Schiphol. Het beveiligingspersoneel gaat daar staken. Ze liggen meerdere keren per dag een kwartier lang het werk neer. De beveiligers zijn ontevreden over de hoge werkdruk. Het kabinet neemt een groot risico met de begroting, zegt pro-leider Klaver. Die moet deze week klaar zijn, maar er is toch niet genoeg steun van de oppositie. En volgens Klaver komt het kabinet hem ook niet tegemoet. Dat betekent dat het dan na Prinsjesdag wordt uitgevochten in alle afzonderlijke begrotingsdebatten. En de eerste dag van de WK roeien op de Bosbaan in Amsterdam is goed verlopen voor de Nederlanders. De mannen en de vrouwen deden mee in de dubbel 2 en zijn allemaal door naar de halve finales. De vrouwen zijn de regerend wereldkampioen. De mannen wonnen los van elkaar Olympische medailles. En dan nu het weer van Weer Online. Op dit moment schijnt de zon nog en ook vannacht is het helder. De minima liggen rond een graad of 11. Morgen veel zon. Op de meeste plekken wordt het 24 graden. In Limburg minder warm en kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
17: 5 jaar lang al het geweten van Bouwend Nederland. En binnenkort vertrekt Francesco Veenstra als Rijksbouwmeester. Tijd voor een terugblik en een vergrootglas op de cruciale bouwvraagstukken van nu. De vraag van deze week: hoe bouwt Nederland zich slim uit de wooncrisis? Dit is Vastgoed gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn daar natuurlijk elke maandagmiddag 2 uur 's avonds om 7:30 als radio-uitzending gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. En dat doe ik elke week met Maarten de Gruiter. Maarten, goeiedag, hoe is het?
18: Hi Maarten, ja, nou ja, goed, ik heb je gemist.
17: Ik jou ook, hoewel wij natuurlijk elke week prachtige gesprekken hebben gevoerd met toppers uit het vastgoed. Ja. Maar die hebben we aan het begin van de zomer opgenomen. Ja. Dus we hebben elkaar een paar weken niet gezien. Hoe was de zomer?
18: De zomer was heerlijk. Ja, ik moet zeggen, nou ja, ik kreeg veel positieve reacties op onze zomerserie. Dus als je hem nog niet geluisterd hebt
17: en even terugluisteren. Misschien zijn er wel mensen die in Zuid-Nederland wonen, die nog op vakantie zijn, die de terugweg straks uit Frankrijk al onze podcast nog kunnen beluisteren.
18: Gewoon een hele terugreis.
17: Lekker, alleen maar vastgoed.
18: Kinderen blij, ja, leuk joh.
17: ook in de zomer, hoewel de politiek met vakantie was, komt er natuurlijk ook vastgoed nieuws voorbij. Ik struikelde even over een bericht in de Telegraaf dat de krakers van een miljoenen villa aan de Amstel in Amstelveen proberen hun vertrek opnieuw te vertragen, ook al moeten ze weg van de rechter. En de eigenaar hoopt dat de politie ze de komende week wel uitzet. Oftewel, er is een meneer met een villa, die wil hem verkopen. Er zitten krakers in en de krakers krijgen ze het niet uit.
18: Nou, het interessante was, er zijn dus 2 villa's op de Amsterdijk Noord gekraakt. Ik heb daar gewoond vroeger. En dus het is een populaire plek voor krakers, blijkbaar.
17: Dit is ook een prachtige plek om te wonen.
18: Het is een prachtige plek om te wonen, natuurlijk. Dus ik begrijp dat wel. Nou ja, het gekke van waar ik met name wel een beetje om moest lachen, was het commentaar van de rechter. Die dus bij 1 villa moet er dus daadwerkelijk ontruimd worden. Want die is verkocht, maar die kan dus nu niet geleverd worden. Die zijn er nog niet uit, overigens. En de andere villa, daar mogen ze voorlopig blijven. Want de rechter zegt van, dat kan makkelijk kunnen bezichtigingen plaatsvinden terwijl de krakers er zijn. Ja, dan denk ik, dan leef je toch als rechter echt in het lalaland, leef je dan. Dat je denkt dat je een huis verkocht krijgt. Als er mensen komen kijken terwijl er krakers in zitten. Ja, dus dat is natuurlijk een beetje een fundamentele vraag. Ja, volgens mij is kraken gewoon bij wet verboden. Moeten die mensen er gewoon uit? Dus ik vind het een heel bizarre situatie. En ja, dan ook een beetje. Ik vind overigens Parool een goede krant hoor. Voor een linkse krant vind ik hem best wel te lezen. Het interessante is ook dat dan wordt er 5 keer in zo'n artikel gezegd. Ja, dat het een villa van 5 miljoen is. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet ter zake doende.
19: Ja, maar het is net zoals dat als er een hele dure auto een ongeluk maakt op de snelweg. Dan staat er altijd bij Ferrari crasht op lantaarnpaal. Maar als het een Fiat is, dan
18: onze
19: wordt dat
18: auto's, nee, onze auto's worden nooit
19: mijn
18: genoeg.
19: Kleine Kia, daar wordt ook bij gezet dat er een kleine Kia op een lantaarnpaal is geklapt. Goed. Ander berichtje. De gemeente Bergen en Kennemer Wonen zijn boos over de vertraging van een woningbouwproject aan Elkshoven. Dus nieuws uit Noord-Holland. Ja. 11 sociale huurwoningen, 11, ja, worden al 5 jaar tegengehouden door 1 buurtbewoner die niet wil dat het ene pand wordt gesloopt, waardoor er 8 appartementen verdwijnen en er een nieuw pand wordt gebouwd, waardoor er dus 11 komen, dus 3 ja, extra, waar hebben we het over? Want er komt een soort extra woonlaag. Hij gaat in hoge beroep naar de Raad van State, terwijl hij geen poten heeft om te staan. Ik bedoel, dit is toch exemplarisch?
18: Komt niet naar de zitting van
19: van de rechter?
18: Van de Raad van State. Is niet komen opdagen. Saillant detail. Het recht van 1 iemand schiet natuurlijk wel door. Ja, en het recht, ik bedoel, het is ongegrond. Hè? Dus het is, hij gaat dat zeker verliezen, ook bij de Raad van State. Ja, dus 11 gezinnen die zitten te wachten omdat 1 iemand, omdat we hebben dus dat zo ingericht dat 1 iemand dit zo lang kan tegenhouden. Overigens, dit is natuurlijk wat bijna iedereen al in ieder geval in Den Haag wat aan wil doen. Hè? Dus dan denk ik ook wel weer, als hier nou ruime consensus is onder politieke partijen, pak dit dan echt zo snel mogelijk op. Want dit is natuurlijk, ik denk ook, weet je, dit is ook zo slecht voor je samenleving. Weet je, ook de cohesie in je samenleving, als dit soort dingen, als mensen dit elkaar aandoen. Gaat toch helemaal nergens. Want het is gewoon rekken. Die man die weet, ik kan het alleen maar rekken. En eigenlijk zou bij zo'n Raad van State ook niet opkomen dagen. Je zou bijna zeggen, dat zou gewoon iemand moeten zeggen, hij is niet opkomen dagen, morgen beginnen. Ja, dat is, zo werkt het natuurlijk niet, dat weet ik ook wel. Maar het druist zo in tegen het rechtvaardigheidsgevoel dat daar gewoon, ja, 11 gezinnen gewoon zitten te
19: wachten. Ik vraag me altijd af, als we dit soort verhalen lezen, wat voor mensen dat zijn. Dan heb je dus hier je ding van gemaakt in het leven.
18: Ja.
19: Dus je kijkt elke dag zuur uit het raam.
18: Ja.
19: In plaats van dat je gewoon het leven oppakt, dingen voor jezelf gaat doen waar je positieve energie uit haalt, zijn zij bezig met negatieve energie. Ik vraag me altijd af, maar wat vindt jouw omgeving daarvan? Vindt jouw vrouw dat ook een goed idee?
18: Als je jezelf maar de hele dag aanpraat dat je gelijk hebt. Kijk, we weten niet alle ins en outs. Hè, dus we weten niet hoe goed heeft de gemeente bijvoorbeeld deze man geïnformeerd. Of overheden kunnen natuurlijk af en toe ook een lomp te werk gaan. Maar laten we nou even ervan uitgaan dat hier dat niet zo is. Ja, dat is toch gewoon bizar dat 1 iemand dit kan doen. Ja. Waarschijnlijk zit er geen financieel verhaal aan. Want ik denk niet dat hij zich inbeeldt dat hij uit die 11 sociale woningen een enorme, hè, want dat hebben we natuurlijk ook, dat het gewoon business
19: wordt afgekocht.
18: Is. Wordt gewoon afgekocht. Ja, dit zal wel een heel zuur persoon zijn.
20: Vastgoed gezocht.
19: We moeten bouwen, bouwen, bouwen. Regeringspartijen, wethouders en projectontwikkelaars roepen het al jaren in koor. Maar de man die 5 jaar lang namens de Rijksoverheid over de kwaliteit van de nieuwe woningen mocht waken, is een stuk voorzichtiger. Francesco Veenstra neemt komende maand afscheid als Rijksbouwmeester. En wij blikken met hem terug op de periode. Wat heeft hij kunnen veranderen, maar ook wat niet? Francesco, van harte welkom.
21: Dankjewel.
19: Fijn dat je er bent. 5 jaar zit erop. Hoe voelt het? Trots of jammer?
21: Het voelt eervol. Het is ook heel erg leuk om zo'n gesprek tussen jullie te volgen. Dus ik ben op veel plekken geweest waar ik met anderen heb kunnen praten. Ik was afgelopen zaterdag overigens in Amsterdam in een restaurant. En toen heb ik een vergelijkbaar gesprek achter mij gehoord. Hè, dus blijkbaar
19: over de beschikbaarheids- of de betaalbaarheidsproblematiek?
21: Een restaurant met veel vastgoedmensen. het is mooi om alle tegenstellingen ook te horen. Wat mij betreft, en daar ben ik ook in de afgelopen 5 jaar druk mee geweest, is te kijken van ja, waar kunnen we elkaar vinden. Ik geloof heel erg in dat we toch meer gemeen hebben dan de verschillen die er zijn.
19: En eigenlijk wat Maarten, als samenleving bedoel je?
21: Gewoon als mensen onder elkaar. Ja, en ja. Wat Maarten net ook aangaf, als er dan ergens consensus over is. En ik verwacht dat we eigenlijk op veel meer onderwerpen consensus hebben dan wat we op dit moment zien. Ja, dan kan je ook echt voort met de samenleving. En dan is ook de vraag, ja, hoe kan het zijn dat mensen, zoals jij het net schetste, zuur gaan protesteren tegen de komst van een nieuw appartementencomplex. Of je ziet het natuurlijk ook rondom opvanglocaties. Ja, ga iets met je leven doen waardoor je bijdraagt aan de samenleving.
19: Ja, maar die groep mensen die toch vanuit zuur daartegen blijven strijden, valt mij altijd op groter dan we denken.
18: Ja, tuurlijk.
21: Ik vraag het me af of dat echt zo is. Ja, ik weiger dat eigenlijk te geloven. Hè. Dus de berichten die we in het nieuws zien, dat zijn relatief weinig berichten, maar die wel heel groot worden gemaakt. Die krijgen veel aandacht. Ik vind dat trouwens breder ook in het nieuws, hè, dat op die manier speelt. En ik denk dat er ook de kunst is, ook van dit soort programma's overigens, maar ja, om eigenlijk veel meer in de volle breedte te kijken. Wat speelt er? Welke mensen willen we een geluid laten horen? Geven we ruimte om ook breder dat gesprek te voeren en echt ook op zoek te gaan naar consensus.
19: Nou, dat is wel interessant, dat je dus meer stem zou geven, dat wilde Hugo de Jonge ook, aan de woningzoekenden, in plaats van alleen maar aan de mensen die niet wilden dat er in hun achtertuin werd gebouwd. Jij volgt in 21 Floris Akkermader op, die vooral bekend stond als de man die streed tegen de verrommeling van het landschap. Welke stempel wilde jij eigenlijk op het ambt plakken?
21: Nou, ik heb gemerkt, samen met mijn collega's, dus ik ben onderdeel van het college van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs, dat er best veel thema's waren waar we echt ook aandacht aan wilden geven. Het eerste belangrijke thema was toekomstdenken. Dus eigenlijk veel verder vooruit kijken, hoe zou de samenleving dan kunnen zijn? Wat zou je kunnen voorstellen hoe die toekomst eruit ziet? Zonder dat een vast beeld is. En dan terugredeneren en te bedenken van wat hebben we dan nu te doen? En nu hebben we te maken ook met actuele problemen, dat moet worden opgelost. Maar voordat je het weet ben je eigenlijk alleen maar daarmee bezig. En ben je helemaal niet bezig met wat je nu doet, welke effecten dat ook op de lange termijn hebben. Dat geldt voor de woonopgave, maar dat geldt eigenlijk voor de hele inrichting.
19: Maar vond je dan ook dat, als we 5 jaar terugkijken, zo ongeveer net zo lang als dat wij dit programma maken, dat er te weinig toekomst werd gedacht door de ruimtemakers of de planmakers in de
21: raad? In ieder geval door de politiek. En voor ons was het belangrijk om juist tegen de politiek te zeggen, we snappen dat jullie nu een taak hebben. Er zijn heel veel problemen, los die op. Overigens, ik ben gestart in de periode van de corona, dus dat geldt ook voor jullie. Dat is eigenlijk niet meer voor te stellen. En ik ben ook gestart met 4 kabinetten voor het kabinet waar we nu in zitten. En in dat tijdsgewicht was het best wel lastig om verder naar voren te kijken, omdat er zoveel problemen op dat moment waren. Er was een enorme ontwikkeling ook in de bouwsector. Dus het ging eigenlijk veel beter dan de 5 jaren ervoor. Precies in de periode waarin Floris als Rijksbouwmeester actief was. Kwam Nederland uit de kredietcrisis. En we hebben in die periode eigenlijk ook veel te weinig gebouwd. Dus de bouw is enorm in het slop geraakt. En we proberen dat nu natuurlijk hardgrondig.
19: Ja, dus je zegt, ik zag dat de politiek die acute problemen wilde oplossen. Dan moet er snel worden gebouwd. Of dat nou is woningen of in de bedrijventerreinen of misschien meer distributiecentra, omdat die pakketjesmarkt enorm groeide in diezelfde tijd. En jij bent maar blijven roepen van ja, dat kun je wel doen. Maar ik wil dat je wat verder vooruit kijkt. Moeten we dan 20 jaar vooruit kijken of 50 jaar vooruit kijken? En met wat voor beeld dan?
21: Nou, sowieso moet je denk ik 100 jaar vooruit kijken. Dus je moet kijken naar de volgende eeuw. Dat is bijzonder ingewikkeld, omdat zeker in het huidige tijdsgewicht. Wat wel interessant is om te zien, we hebben een aantal jaar geleden een uitgebreid, wat we noemen toekomstatelier gedaan, met allerlei ontwerpers, allerlei onderzoekers over wateroverlast in Nederland. Dus het hele rivierenstelsel. Hoeveel ruimte hebben we nodig om water op te vangen in tijden van enorme toestroom? Op het moment dat er veel water binnenkomt, kan je het opvangen en kan je dus ook gebruiken in tijden van droogte. Nou, we hebben in de afgelopen maanden gezien dat we veel droogte in Nederland hebben en dat leidt tot een enorme impact economisch. Dus er ligt een relatie tussen verder vooruitkijken en wat je in de huidige economie ook te waarborgen hebt voor bedrijven om goed te kunnen blijven functioneren. Ja, dat vereist ingrepen die niet van vandaag op morgen gereed zijn. Dus het project Ruimte voor de Rivier in het stromingsgebied bij Arnhem en Nijmegen. Ja, dat heeft jaren geduurd, maar heeft er wel toe geleid dat we veel grotere waterbergingscapaciteit hebben. En daarmee
19: maar komt,
21: ruimte veilig kunnen maken, maar ook kunnen zorgen dat in dat gebied ook veel meer woningen kunnen.
19: Maar het interessante is dat het project Ruimte voor de Rivier komt door het wateroverlast in 93-95.
21: Precies dat.
19: Dan heb je dus een ramp, bijna ramp. Vervolgens komt er planontwikkeling. Dan wordt allemaal mogelijk gemaakt. Nu hebben we weer een aantal hele hete zomers achter de rug met een enorm watertekort. Gaat dit dan de trigger zijn om het IJsselmeer niet 10 centimeter, wat het dit jaar hoger is dan andere jaren, maar 50 centimeter op te hogen? En de enorme impact voor Volendam, Urk, Marken, dit is ongekend. Maar als we het IJsselmeer 40 centimeter ophogen, lossen we wel een deel van het probleem op.
21: Of je moet op andere plekken water gaan bergen. Als het gaat om het IJsselmeer en met name het Markermeer is natuurlijk wel de vraag in de hele woonopgave. Is dat dan de plek waar je 30, 40, 50.000 woningen gaat realiseren? Of doe je dat gewoon in bestaande stedelijke gebieden? Plekken waar de voorzieningen eigenlijk al zijn. Of aan de randen van stedelijke gebieden waar je eigenlijk veel makkelijker kan uitbreiden. En eigenlijk dus niet het probleem voor de toekomst als het gaat om waterbeschikbaarheid en wateropvang. Tegen gaat werken.
19: Laten we straks nog even doorpraten over die verdere lange termijn en hoe we Nederland dan verder zouden moeten ontwikkelen. Maar eerst even concreet. 5 jaar lang gevraagd en ongevraagd advies aan de overheid. Aan de minister. Kon je de minister eigenlijk gewoon bellen?
21: De ene minister was wat makkelijker bereikbaar voor mij dan de ander.
18: Even vertellen, welke was makkelijker bereikbaar?
21: Nou, ik had best een goed contact met Hugo de Jonge. Misschien ook wel omdat we allebei import Rotterdammer zijn. Wellicht helpt dat. Maar ook wel in de periode waarbij er weer opnieuw een minister, toen nog voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening was. Hè, dus nog niet met een eigen ministerie. Maar waarbij wel volkshuisvesting weer een belangrijkere plek binnen de Rijksoverheid kreeg. Ook in het kabinet. En dat gold ook voor de ruimtelijke ordening. Hè. Dus Hugo de Jonge die heeft de start gemaakt met de nood en ruimte. Hè. Ja. Dus proberen inzicht te krijgen in wat zijn nou eigenlijk al die belangen. Die
19: maar dat
21: in
19: was natuurlijk
21: spelen.
19: Een kolfje naar jullie hand. Want jullie wilden verder vooruit kijken. En eindelijk kwam er weer een nieuwe nood en ruimte.
21: Nou, dat zou je zo kunnen zeggen. Aan de andere kant kan je ook zeggen en stellen dat als economie een hele belangrijke factor voor onze samenleving is. Als het gaat om welvaart. Maar wat mij betreft nog veel belangrijker welzijn. Dan heb je dus ook al die belangen goed in beeld te brengen. En dan heb je met elkaar te bekijken hoe je afwegingen maakt, welke functies op welke plek komen en hoe dat toekomstverkennend wordt.
19: Hugo was makkelijk te bellen en te appen, dat deed Maarten ook elke week. Dus dat snappen we.
18: Mona Keijzer
19: stond wat meer op afstand?
21: Ja, ik ben overigens niet per se van een politieke partij. Dat volgens mij kon die elkaar ook vinden in in het politieke gesternte. Mona Keijzer was in het begin wat moeilijker bereikbaar. Ook misschien wel omdat zij een heel ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening tot haar beschikking kreeg. Maar toen ik eenmaal met haar contact had, toen lukte het wel om met haar heel uitgebreide gesprekken te voeren over de woonopgave. Ook over de alle menselijke vraagstukken die daarachter zitten.
19: Ja.
21: En ook over zaken rondom ruimtelijke ordening.
19: Ja. Toch nog een keer de diepte in naar het concrete. Je bent heel actief geweest voor Groningen. Je hebt gezegd, er is een hersteloperatie gaande. En daar mist misschien ruimtelijke kwaliteit. Of daar moeten we ingrijpen. Wat was er nodig om te gaan doen daar?
21: Ja, dus voor mij was Groningen echt wel exemplarisch voor wat er in Nederland in de ruimtelijke ordening, maar ook in de woonopgave gebeurt. He, dus we laten eerst een heel groot probleem met z'n allen ontstaan. He, we kijken er allemaal naar. We profiteren er misschien ook wel allemaal van. Maar als we dan het probleem echt op zo'n punt hebben benaderd dat het voor heel veel mensen onhoudbaar is. Ja, dan gaan we met z'n allen oplossingen bedenken. En wat we daar hebben gezien is dat zeker in de eerste jaren van het functioneren van de Nationaal Coördinator Groningen het niet gelukt is om met hulpzame oplossingen te komen. Dat heeft dus voor de gedupeerden in Groningen niet alleen toen, hè, dus vanaf 2012 met de grote aardbeving in Huizingen, maar tot vandaag de dag heeft dat enorme impact. En dat geldt niet alleen voor de mensen nu, maar ook voor de generaties die daarop volgen. Al die kinderen die daar wonen, die hebben op de een of de andere manier, hè, overigens net als in de toeslagenaffaire, een klap klap van de molen meegekregen. En dat resoneert misschien ook wel de komende
19: jaar. Maar dus heb jij opgeschreven, heel concreet, er zou een architect moeten meekijken bij elke hersteloperatie. En dat gebeurt nu ook. Dat is een van de adviezen waar vrij snel een kabinetsbesluit over kwam van zo gaan we het doen.
21: Ja, eigenlijk vrijwel direct. En ook het installeren van de regiobouwmeester. Dus ja, en Zuidema is daar nu regiobouwmeester, volgens mij al bijna 3 jaar. En vanuit het orgaan Nationaal Coördinator Groningen houdt hij zich dus ook bezig met ruimtelijke kwaliteit. Dat gaat over hoe dorpen en steden worden versterkt. Hè. Dus wat dat betekent, wat al die ingrepen betekenen ruimtelijk. Maar het gaat dus ook over mensen die in die huizen wonen. Op welke manier worden die begeleid? En hoe kunnen bijvoorbeeld architecten een rol spelen in het begeleiden van die mensen om uiteindelijk de juiste keuzes te maken? Om in een nieuwe of een gerenoveerde woning terecht te komen.
19: Het aanzicht van Nederland, daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Onze eerste alweer na de zomerstop, Francesco Veenstra, is hier. Bijna Rijksbouwmeester af. Het is toch een soort van afscheidsreceptie op de radio. En daar horen dan ook mooie woorden bij. En dus bellen we even met Mels Krauwel. Hij was Rijksbouwmeester tussen 2004 en 2008. Inmiddels gepensioneerd architect. Welkom in de uitzending.
0: Hallo.
19: Hebt u het werk en adviezen van de opvolgers nog een beetje gevolgd eigenlijk, nadat u stopte?
0: Jawel, een beetje van afstand.
19: Wat zijn de belangrijkste veranderingen in het ambt, zou u zeggen, vanaf de tijd dat u Rijksbouwmeester was?
0: Ik denk dat de hoofdtaak gevraagd en ongevraagd adviseren van de regering hetzelfde is gebleven. Maar dat het politieke klimaat en ook de plek van de Rijksbouwmeester heel erg veranderd is. Onder andere door het opheffen van VROM en later onderbrengen bij Binnenlandse Zaken. En dan weer onlangs een nieuw ministerie van Wonen. Wat nu inmiddels bij de nieuwe regering weer een andere status heeft gekregen. Dat het geschuif en het de bereidheid om adviezen van een Rijksbouwmeester te willen hebben, wel wat minder is geworden dan in mijn tijd.
19: En Francesco, heb je dat ook zo ervaren?
21: Mels hier, die kan natuurlijk over een lange periode beschouwen. Wat ik heb gemerkt, dat is dat die bereidheid best wel groot is, maar dat inderdaad het politieke veld enorm veranderd is.
19: Het is complexer is geworden.
21: Ik ben nu met het vierde kabinet bezig. Hè. Dus ik geloof heel erg in dat de samenwerking ook met de politiek vraagt om contact en regelmatig gesprekken met elkaar. Ik heb dat ondertussen met 4 ministers gehad. En dan is het wel lastig om een band goed op te bouwen.
19: Ja. Hoe heeft Francesco het gedaan, meneer Krauwel?
0: Ik vind dat hij hier enorm zijn best gedaan heeft. Ondanks die wat lastige omgeving, volgens mij toch echt. En ik vond een van zijn laatste adviezen om bij het zoeken naar woningen niet alleen maar naar het bijbouwen te kijken, maar vooral de bestaande mogelijkheden uit te buiten en de bestaande voorraad beter te gebruiken, vond ik een heel goed advies.
19: Ja. U waarschuwde 20 jaar geleden al voor verrommeling van het landschap. Is dat nog steeds actueel wat u betreft?
0: Jazeker.
19: Op welke manier?
0: Het gaat allemaal erg langzaam. Er worden in Nederland natuurlijk maar langzaam beslissingen genomen op ieder gebied. En dat geldt ook voor ruimtelijke ordening. Al die nieuwe bedrijventerreinen langs de snelweg waren toen voor mij de aanleiding om daar veel aandacht aan te besteden. En daar is niet heel veel in veranderd.
18: Waarom denkt u dat het zoveel trager gaat? Als je kijkt bijvoorbeeld, ik als projectontwikkelaar 15 jaar geleden lukte het ons om in 4 jaar van start van een project, initiatie van een project, tot oplevering te komen. Tot oplevering zeg ik dus. Hè, dus er zit de bouw bij. En waarom duurt het nu 10 jaar, in 15 jaar tijd? Waarom denkt u dat het is?
0: Ja, omdat het beleid geen duidelijke keuzes maakt welke kant we op moeten. En alle problemen voor een groot deel voor zich uitgeschoven worden. Ze hebben geprobeerd bij het vorige kabinet om de regeldruk te verminderen. Met een soort stoere commissie die stoer heette. Daar is natuurlijk weinig van terechtgekomen door de insteek. In Nederland worden maar heel traag beslissingen genomen. En dat is niet beter geworden de afgelopen tijd.
19: Tot slot, als je afscheid neemt als Rijksbouwmeester, is er dan nog zoiets als een zwart gat? Heeft u nog een advies voor Francesco?
0: Nee, hoor, je kiest daar heel bewust voor. Je weet dat het voor een korte periode is. Je komt meestal uit een bureau. Ik begrijp dat Francisco misschien nu wat anders gaat doen. Maar je weet dat je dit part-time voor een korte periode doet. En ja, ik denk dat een Rijksbouwmeester, de types die dat gaan doen, dat die genoeg te doen hebben en die absoluut niet in een zwart gat vallen.
19: Dank u wel, Mels Krauwel, Rijksbouwmeester tussen 2004 en 2008. Fijn dat u even in de uitzending wilde komen.
0: Dankjewel.
19: Niet alleen veel bouwen, maar ja, ook vooral verantwoord bouwen, zodat we in de toekomst niet met de gebakken peren zitten. Dat is eigenlijk het pleidooi van Francesco Veenstra, nu hij afscheid neemt als Rijksbouwmeester. We praten nog even heel lang verder in de podcast, maar voor de radio ronden we af. Abonneer je dus op de podcast. Vastgoed Gezocht op de radio is er gewoon volgende week weer. Dag.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
1: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
1: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
4: Bezoek Hiswaterwater, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
6: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
5: Obli, meer rust, meer rendement.
7: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
5: Je vermogen laten groeien zonder zorgen? Kijk op obli.nl.
8: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 10:50 naar MKB Praat Mee.
12: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
14: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het gemeentehuis van Den Bosch is een inspraakavond aan de gang over de opvang van jonge asielzoekers in het dorpje Engelen. Veel mensen in het dorp zijn er tegen. Er zijn zo'n 100 mensen op afgekomen en meer dan 30 mensen zullen inspreken. De Nederlandse hockeyers hebben in hun laatste groepswedstrijd op het WK in Amstelveen gelijk gespeeld tegen Engeland. Het werd 2-2. Nederland is poolwinnaar en staat nu dus in de halve finale. Die spelen ze tegen Spanje. De andere halve finale is Duitsland-Argentinië. Het aantal meldingen van aardbevingsschade in het Groningse Zandeweer is opgelopen tot 450. Op twee plekken moesten er direct maatregelen worden genomen om onveilige situaties te voorkomen. Afgelopen vrijdag werd Zandeweer getroffen door een aardbeving met een kracht van 2,8, veroorzaakt door gaswinning. Oekraïne heeft op de top met bondgenoten met klem gevraagd om meer hulp bij de luchtafweer. Premier Jette is het ermee eens met de winteropkomst. Afgelopen winter zaten Oekraïners massaal in de kou door aanvallen op de energiecentrales. President Zelensky vroeg ook om meer geld en krijgt een lening van de EU sneller uitbetaald. En Frankrijk krijgt er een paar nieuwe pretparken bij, in de buurt van Parijs. Saoedi-Arabië betaalt er miljarden aan mee. Een van de parken krijgt een manga-thema. Dat was een idee van de Saoedische kroonprins, toen hij erachter kwam dat hij net als president Macron fan is van de Japanse serie Dragon Ball Z. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden en midden van het land veel zon en temperaturen rond 24 graden. In het zuiden meer bewolking, kans op buien en minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
17: In de BNR-app
16: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
17: Download de BNR-app
16: en...
17: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Economenpanel.
18: De hal. handelsoorlog tussen Canada en de Verenigde Staten dreigt verder te escaleren. En een brede coalitie van organisaties wil veel meer investeringen in infrastructuur. Jaarlijks 2% van het BBP. Ik bespreek het met de leden van het economenpanel. Bert Colijn is hier, hoofdeconoom van ING Nederland. En Steven Brakman, hoogleraar internationale economie, verbonden aan de Rijksuniversiteit. En die staat in Groningen. Welkom, leden van het panel.
19: Goedemorgen.
20: Goedemorgen.
18: En Steven, ik kijk maar even meteen met een schuin oog naar jou. Want we beginnen in Canada en de Verenigde Staten. De handelsoorlog tussen die landen die escaleert. Canada komt met vergeldingsmaatregelen nadat Trump importheffingen van 50% had ingesteld op een reeks Canadese producten. We hebben het een paar maanden misschien niet gehad over importheffingen. Ik ben heel blij dat je er bent. Wat betekent dit?
19: Nou ja, het betekent inderdaad dat die handelsoorlog escaleert. Dus de Verenigde Staten en Canada zijn op dit moment geen vrienden. En Canada die reageert op het beleid van Trump. Dus als Trump een invoerheffing invoert, dan zegt Canada, dat slaan we terug. Nou, en dat is op dit moment aan de hand.
18: 70% van de export van Canada gaat naar de Verenigde Staten.
19: Ja, nou, je moet het ook een beetje in balans zien. Dus er wordt nu invoerheffingen door de Verenigde Staten ingevoerd op ongeveer 20 miljard Canadese producten. Ten opzichte van een totaal aan invoer van een kleine 400 miljard. Dus dat valt wel mee. Dus de gemiddelde heffing die gaat van 5% naar 8%. Dus het is vervelend. Het is ook een signaal dat we nu in die handelsoorlog terecht zijn gekomen. En de vraag is natuurlijk van hoe krijgen we Trump weer in het gareel? Want dat is eigenlijk het grote punt van Carney en van Canada. Dat er is een verdrag tussen Mexico, de Verenigde Staten en Canada. En dat is onderhandeld. En in de eerste termijn van Trump zijn er afspraken over gemaakt. En Canada wil eigenlijk iets heel simpels. Die wil weer terug naar die afspraken. Die worden ze nu en dan worden die herzien en gemoderniseerd. En Canada zegt, waarom zijn we in deze situatie terechtgekomen? We hebben al een handelsdeal. Dus die willen eigenlijk alleen maar terug. En dat is eigenlijk de onderliggende boodschap die Carney voortdurend in de richting van Trump zendt.
18: Maar de vraag die jij stelt en die misschien wel vaker wordt gesteld de afgelopen jaren is, hoe krijgen we Trump weer terug in het gareel? Het zou heel erg mooi zijn als je daar nu een sluitend antwoord op hebt.
19: We wachten de volgende verkiezing af.
18: Bert?
21: En dat zijn natuurlijk ook wel de reacties die je vanuit de VS ziet. Is dat er natuurlijk toch wel veel gemor ook is dat dit nu vlak voor de verkiezingen ook weer begint. Het is sowieso is natuurlijk inflatie voor Trump een groot probleem. Voor de Republikeinen richting de midterms. En dit gaat daar natuurlijk wel aan bijdragen. We hebben natuurlijk gezien, vorig jaar hebben we een voorproefje gekregen van wat dit natuurlijk allemaal doet. Nou, de echte grote inflatiegolf is uitgebleven. Ergens misschien ook best verrassend. Maar we zien toch dat consumenten, zeker voor de goederen waar de meeste heffingen opgevallen zijn, daar toch echt ook meer voor zijn gaan betalen. Dus dat is toch lastig voor de Amerikanen. En dat zal ook onder de Republikeinen zal dat niet positief ontvangen worden.
19: Het is heel vervelend waar we nu mee te maken hebben, maar er zit ook wel een vorm van humor in. Als je kijkt naar de lijst van goederen waar nu heffingen op doorgevoerd worden, er zitten ook valse snorren bij.
18: Valse snorren?
19: Zeker. En maatpakken. Dus de lijst is heel wonderlijk.
18: We gaan naar een andere wonderlijke lijst. Hoewel, het is vaak hetzelfde gezelschap. Bankiers, beleidsmakers, academici en enkele journalisten komen allemaal weer samen op de conferentie van Jackson Hole. En dat gebeurt precies op het moment dat het ministerie van Financiën wil voorkomen dat de Federal Reserve de rente gaat verhogen in de strijd tegen de inflatie. En dat, Bert, heeft dan weer te maken met een actie van de minister van Financiën in Amerika, Scott Bessent, om de eigen staatsschuld te gaan opkopen en dan weer te gaan financieren met kortlopende leningen. Kun je kort uitleggen wat daar de gedachte achter is?
21: Ja, de gedachte is eigenlijk dat Amerikaanse minister van Financiën toch nerveus wordt over hoe hoog de rentelasten zijn die er momenteel betaald moeten worden. Het rentepercentage is inmiddels opgelopen tot 4,7% op een 10-jaarslening. Dat is heel fix. We zien natuurlijk dat de staatsschuld heeft het niveau van 40 biljard bereikt. Altijd lastig in het Nederlands, welke dat ook alweer is. Natuurlijk een astronomisch bedrag, maar het gaat natuurlijk eigenlijk voornamelijk, kunnen de Amerikanen dat betalen? Nou ja, dat is gewoon een veel hoger percentage dan bij ons. Ver boven de 100% ligt dat. En dat geeft heel veel hoge rentelasten. En je ziet dus dat de afgelopen tijd is die rente die is sterker gestegen in de VS. En eigenlijk wat Bessent hiermee probeert is toch een beetje de markt kalmeren en eigenlijk zeggen van nou kijk, wij grijpen in, dus het is misschien maar beter om gewoon zelf ook die obligaties te kopen, want zo hoog zal die rente niet oplopen. Dat lukt niet echt. Je ziet dat niet heel veel effect op de markt volgens nog gehad heeft.
18: Bijna volledig er niet gedaan. gegaan, toch binnen een dag al?
21: Precies, binnen een dag. En je ziet dat er de effecten die wel blijvend zijn geweest, zijn dat de dollar verzwakt is. Dus je ziet gewoon ja, dat het toch onder beleggers voor ja, een beetje, niet per se voor vertrouwen zorgt. Eigenlijk het omgekeerde.
18: Maar had hij beter kunnen weten, want hij is hedge funds manager volgens mij. Hij zat van alles op zijn cv dat toch verraadt dat hij enige kijk heeft op de financiële markten. En nu haalt hij iets uit, een truc uit.
21: Kijk, nou ja, je zou denken van wel. En ik zou ook denken dat eigenlijk vooral we de afgelopen weken hebben gezien dat communicatie vanuit de twee belangrijkste mensen over de Amerikaanse staatsschuld en de rente, dat zijn Warsh, de nieuwe chairman van de Federal Reserve, en Scott Bessent, de minister van Financiën, eigenlijk allebei niet geweldig geweest is. Warsh heeft veel verwarring veroorzaakt over wat hij nu precies met de rente aan wil. Wil een andere vorm van communiceren vanuit de Federal Reserve. Hij wil eigenlijk zo min mogelijk, of in ieder geval een stuk minder dan wat er eerder gedaan werd. En dat levert toch verwarring op onder beleggers. En deze beweging van Bessent was ook onaangekondigd. Je ziet dat ja, obligatiebeleggers vinden dat niet zo lekker. Die willen liever gewoon zien van nou, wat gaan we nu eigenlijk precies doen? Waar zijn we bezig? Die hebben meer houvast nodig. En Jackson Hole komt op een prachtig moment, want daar kan wat aan gedaan worden. Warsh kan uitleggen wat hij nu precies wil. En misschien dat markt een beetje kalmeert.
18: Zie jij het anders, Steven?
19: Nou nee, ik denk dat het grootste probleem op dit moment is de geloofwaardigheid van iemand als Bessent. Dus hij heeft ingegrepen op een hele wonderlijke manier. Dus hij probeert de lange rente omlaag te krijgen, maar dat doet hij op een manier dat de korte rente omhoog gaat. Nou, dat is het beleid wat eigenlijk bij de Fed hoort. Dus hij maakt eigenlijk een potje van. En hij lijkt ook aan de leiband van Trump te lopen. En dat is slecht voor zijn reputatie. Dus hij heeft een heel wonderlijk instrument gebruikt. Wordt eigenlijk bijna nooit gebruikt. En zijn reputatie is eigenlijk weg. En dat is denk ik heel slecht. Er was Trump, ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar die reageerde op het beleid van Bessent. En die zei, nou, deze man begrijpt tenminste waar het om gaat. En er werd hem gevraagd van, wat is uiteindelijk het ultieme beleid wat je zou kunnen doorvoeren? En toen zei hij, nou, we kunnen ook de militairen inzetten. Op de obligatiemarkt. Dus je hebt toch te maken met de regering. Het is komisch, maar ook wel zorgwekkend dat we te maken hebben met mensen die niet helemaal begrijpen hoe dat werkt.
21: Nou ja, en wat natuurlijk wel, het is ook een beetje een optelsom natuurlijk, want we hebben deze zomer ook al gezien dat de Fed ingreep in de Japanse valuta, in de yen. En dat was ook eigenlijk een vrij onverwachte beweging, was dat. Daar hebben ze euro's voor gebruikt. Dus eigenlijk zie je dat ook daar, de Japanners zijn degene die een hele grote hoeveelheid Amerikaanse staatsobligaties in bezit hebben. Dat toch een beetje de indruk geeft van, nou ja, de Fed probeert op deze manier ook die markt voor Amerikaanse staatsobligaties toch een beetje te kalmeren.
18: Daar werd wel over gecommuniceerd, hè? Want ik heb het op het briefje zien staan. Dat moet euro's kopen.
21: Ja, precies. Ja. Ja.
19: Maar niet met de ECB. Die stond erbij en keek ernaar en die was verrast.
21: Dat precies. Ja. Nee, dus wat dat betreft is het natuurlijk dat is natuurlijk ook een eigenlijk ja, ook niet van tevoren gecommuniceerd. Stond inderdaad op het briefje. Ja, Jen Elders. Dat is natuurlijk toch een beetje opvallend. En zeker inderdaad dat de ECB daar ook niet in gekend is. Ja, maakt het een Jen Elders. Dat is natuurlijk toch een beetje.

0: persconferenties en de data voor zich wil laten spreken. Nou, op zichzelf is dat helemaal niet zo gek. Maar wat hem nu overkomt, is dat in de toespraak die hij donderdag, geloof ik, gaat houden, dat elke punt en elke komma, er wordt met een vergrootglas naar gekeken. Dus die persconferentie die aan het eind van deze week wordt gegeven, ik denk dat daar, hij mag zich niet verspreken, hij mag ook geen niesbuik krijgen. Dus dan wordt het, zeg maar, echt voor hem spitsroede lopen, wat hij daar precies zegt. Ja, en het probleem is dat hij wel voortdurend tot nu toe, hij is nog maar net in dienst, hij heeft voortdurend gezegd dat hij zich houdt aan de taak van de Fed, hè, een rentepercentage van 2%, daar mikt hij op. Alleen hij heeft niet gezegd hoe hij dat wil gaan doen. Nou, en daar zullen ze heel, heel scherp op letten, zegt hij daar nu iets meer over.
1: We hebben natuurlijk bij de ECB dit eigenlijk ook op een andere manier gezien. Toen Lagarde begon, zei ze van ja, ik wil anders dan Draghi willen communiceren. Ik wil dat het begrijpelijker is voor een groter publiek en dat het minder echt gefocust is op financiële markten. Dat ging toen aan het begin, ging dat eigenlijk verkeerd. Toen zei ze van nou, ik ben niet in de business om de renteverschillen tussen Zuid-Europa en Noord-Europa klein te houden. Nou, daar reageerde de markt heel fel op. En sindsdien zie je eigenlijk dat Lagarde ook de communicatie toch strakker gemaakt heeft. Om ervoor te zorgen dat het niet te veel ruis oplevert op financiële markten. Benieuwd of dat bij Wars ook zo gaat.
2: Heel kort nog even naar wat dit nu allemaal kan betekenen voor Europa, misschien zelfs wel voor Nederland. Mijn collega Marijn Jongsma, ook lid van dit panel, die deed een verwoede poging een paar dagen terug in de krant. Want als die rentes oplopen in Amerika, hoe kwetsbaar is Europa dan? Hoe kwetsbaar is Nederland bijvoorbeeld? Kun je daar iets over zeggen, Bert?
1: Nou, kijk, het zorgt natuurlijk vaak voor dat omdat het een wereldwijde markt is, dat dat ook voor oplopende rentes bij ons zorgt. En dat zien we natuurlijk ook. De afgelopen tijd is ook in Europa zijn rentes omhoog gegaan. Dat geeft natuurlijk, dat remt de economie natuurlijk wat af. Tegelijkertijd is het wel zo dat als je kijkt naar onze begroting in Nederland en onze staatsschuld, dan kunnen wij natuurlijk wel een stootje hebben. Aan de andere kant zijn begrotingsdiscussies al moeilijk. En hogere rentebetalingen helpen daar natuurlijk.
2: We hebben natuurlijk particulier best wel hoge schulden vanwege onze hypotheekpositie, toch? Of maakt dat dan verder niet zoveel uit?
1: Dat is zo, die staan natuurlijk ook in grote mate vast. Dus als je daar korte termijn schommelingen in hebt, dan merk je daar in Nederland niet direct zoveel van als in landen waar mensen heel veel variabele hypotheken hebben. Maar hoe langer het aanhoudt, hoe meer je daar natuurlijk wel van.
0: Ja, ik wil het toevoegen aan wat Bert zegt. Als de rente in de Verenigde Staten stijgt, dan door de communicerende vaten gaat die hier ook omhoog. Maar de ECB heeft eigenlijk met hetzelfde probleem te maken als de Fed. Een oplopende inflatie, denk aan de crisis op de oliemarkten. Dus daar gaat de inflatie omhoog. En wat moet je als ECB of als centrale bank in het algemeen doen? Nou, bij een oplopende inflatie moet je toch heel serieus gaan nadenken over een stijgende rente. Dus het zijn communicerende vaten, maar de problemen zijn ook vergelijkbaar.
2: We gaan nu naar een stijgende arbeidsproductiviteit, als het een beetje mee zit.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Bert Colijn en Steven Brakman zijn de leden van het economenpanel. Het opleiden en het aantrekken van technisch personeel alleen, dat is niet voldoende om de productiviteit van de industrie verder te laten groeien. Concludeert TNO in een nieuw onderzoek, moet ik bij zeggen, in opdracht van FNV Metaal. En de conclusies zijn dat bedrijven, volgens TNO in ieder geval, te weinig budget reserveren voor scholing. Dat er ook relatief weinig wordt nagedacht over procesinnovatie en de verdere inzet van de technologie. Zijn we inderdaad te veel bezig met opleiden, misschien of te weinig en te veel met, maar zorgen dat er meer mannetjes en vrouwtjes die kant op gaan en verder moeten ze maar uitzoeken?
0: Nou ja, ik vind het TNO-rapport die wijst eigenlijk, dat zeggen ze eigenlijk letterlijk, ook op een ander element van die arbeidsproductiviteit. Dus als je het vergelijkt met het rapport Wennink, die heeft een heel erge tech bias. Dus we moeten investeren op verbeterde technologie en daardoor gaat de productiviteit omhoog en ook de arbeidsproductiviteit. En wat TNO eraan toevoegt, is dat arbeidsproductiviteit ook van andere dingen afhankelijk is. Bijvoorbeeld van goede infrastructuur, arbeidsrelaties, publieke dienst. Verlening, denk aan de gezondheidszorg. Dus arbeidsproductiviteit wordt in de rapporten van Draghi en Wennink eigenlijk heel eng gedefinieerd als een voornamelijk technologisch probleem.
2: Dat vind je een tekortkoming?
0: Dat vind ik echt een tekortkoming. En TNO die plaatst daar een kanttekening bij dat arbeidsproductiviteit ook op een andere manier verhoogd kan worden. En dat moet je niet vergeten. En ik denk dat dat een hele belangrijke toevoeging is.
2: Wat heb jij eruit gevist, Bert?
1: Ja, nee, daar ben ik het mee eens. Want je ziet, er is natuurlijk ook een vrij brede literatuur die zich focust op meer de zachte kant van arbeidsproductiviteit en die binnen bedrijven kijkt wat succes oplevert. En dan zie je echt significante verschillen voor bedrijven die dat beter doen qua opleiding. Maar ook bijvoorbeeld management, daar beter in zijn, zie je dat daar ook impact op heeft. Dus er is zeker inderdaad veel wat bedrijven gewoon zelf nog kunnen doen om dat te verbeteren, zonder dat dat echt vanuit buitenaf helemaal

0: allemaal hoeft te komen. Dus wat dat betreft, inderdaad, zeker nuttig.
1: Wordt overigens ook gezegd dat je het niet over productiviteitsbeleid kunt hebben zonder de verdelingsvraag ook nog eens eventjes aan de orde te stellen. Want voor werknemers blijft het weinig aantrekkelijk om de productiviteit te vergroten als er voor hen zelf niets in zit. Hier hoor je misschien toch ook de opdrachtgever een beetje in terug. Maar wordt die vraag te weinig gesteld?
2: Nou ja, dat denk ik wel. Dus kijk je naar de toekomst. Hè, we praten allemaal over AI. En AI, de ontwikkeling daarvan, die zit bij een beperkt aantal bedrijven. Dus die maken enorme winsten. Je ziet überhaupt marktconcentratie bij bedrijven waar veel winst wordt gemaakt. En je moet toch na gaan denken hoe je dat in goede banen leidt. Dus dat is niet iets waar je makkelijk dat je het makkelijk kan negeren. Je moet echt nadenken over hoe je dit soort dingen kanaliseert.
1: Maar dan
2: hoe
1: moet je CAO's terechtkomen dan?
2: Ja, CAO's, maar ook het belastingstelsel. Je moet dus op een goede manier nadenken over hoe je dit aanpakt. Stel dit is hypothetisch, maar als we alleen maar grote techbedrijven hebben die winst maken, dan moet je toch over verdeling gaan nadenken.
0: Dat is inderdaad zo. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel het optimistische hieraan is dat dit geeft ook gewoon een beetje een soort handboek om te zeggen, nou, we gaan die betere technologieën, AI, gaan wij gewoon implementeren. Daar zijn we in Europa over het algemeen ook best gewoon goed in. Ten opzichte van de Verenigde Staten. Zij ontwikkelen daar de technologie, maar het is niet zo dat zij nou een grote voorsprong hebben in
2: nee.
0: Nou ja, implementeren maar van die.
2: Ja, Draghi plaatst daar een kanttekening bij. Hè. Hij zegt het midden- en kleinbedrijf in de Verenigde Staten is veel beter in staat om nieuwe technologie te absorberen. En die diffusie en die absorptie in Europa is over het algemeen een stuk lager. Dus dat is ook een van de kernpunten in zijn rapport. Dat hij daar aandacht aan wil geven. En dat lijkt me heel goed.
0: Dat is sowieso heel goed. Nee.
1: Het is gewoon heel goed. Laten we naar iets gaan wat minder goed is. En hoe je dat dan toch weer kunt oplappen. Namelijk de Nederlandse infrastructuur. Er is een mobiliteitsalliantie. Nou ja, ik weet niet wie er niet in zit. Logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders. Allemaal tezamen hebben ze gezegd, weet je wat, het moet nu anders. Zij zien het liefst jaarlijks 2% van het BBP naar infrastructuur gaan. En de komende 15 jaar is er zo'n 80 miljard euro nodig om wegen, bruggen, viaducten en het spoor te onderhouden. Kunstwerken noemen ze dat in de branche. Mooi. Is het ambitieus, 2% van het BBP? Krijgen we dat überhaupt op?
0: Volgens mij is het gewoon de Algemene Rekenkamer. Die heeft een bedrag waarvan zij zeggen, dit moeten we er eigenlijk jaarlijks aan uitgeven om dat onderhoud gewoon goed te doen. Volgens mij hebben ze daar ook maar naar gekeken bij deze om bij dit bedrag uit te komen. Plus achterstallig onderhoud. Nou, het lijkt me heel nuttig om dat te doen.
1: Dus gewoon die 2% vaststellen, beetje lossen.
0: Dat lijkt me een beetje overdreven.
1: Kijk, daar begon ik mee, ja.
0: Om het helemaal zeg maar vast te leggen dat we dat tot in het eind der tijden eraan uit moeten geven, dat lijkt me heel rigide begroten. Op het moment dat we heel veel dingen in de begroting allemaal vast gaan leggen, hoeveel we daar precies aan uit moeten geven. Ik denk dat het heel nuttig is om daar wat flexibiliteit in te hebben. Stel, je hebt een keer een jaar waarin je minder hoeft te doen. Dan lijkt het me niet zo nuttig als we dan alsnog om ons maar aan de wet te houden.
1: Komen die jaren nog dat we wat minder hoeven te doen? Want als je zo de berichten erop naslaat, dan denk je dat het vreselijk is.
0: Nou, maar het is natuurlijk wel gewoon een structurele zorg die je in Nederland kan hebben, is dat wij de basis toch een beetje verwaarlozen. Als je kijkt naar Nederland is gewoon een land wat ook een sterke economie kan hebben, doordat wij onze fysieke en digitale infrastructuur, dat die gewoon altijd sterk geweest is, onze kennisinfrastructuur sterk geweest. En je ziet eigenlijk bij alles dat we toch een beetje teren op investeringen die we daar vroeger in gedaan hebben, en dat we dat de afgelopen tijd toch minder aan het doen zijn. En ik denk dat het wel heel nuttig is om je te realiseren dat dit van belang is om ook je verdiencapaciteit overeind te houden. Dat je niet alleen maar naar de tech hoeft te kijken, zoals Steven net al even aan refereerde, maar dat het ook gewoon heel goed is om goed in je basis te blijven investeren. Maar moet je dat dan echt helemaal vastleggen dat je dat elk jaar precies zoveel doet? Dat lijkt me een beetje overdreven misschien.
1: Zie jij het wel gebeuren? Een nog snellere verbinding van Groningen naar de Randstad?
2: Nou ja, dat zou mooi zijn. Nee, maar
1: wordt er over gesproken, geloof ik, al een paar decennia?
2: Daar wordt heel lang al over gesproken. Nee, die 2% is natuurlijk onzin, maar het geeft wel aan dat er achterstallig onderhoud te verrichten is. En ik denk ook dat je dat onderscheid moet maken. Er zijn eigenlijk twee elementen die hier belangrijk zijn bij de infrastructuur. Dat is achterstallig onderhoud. Nou, daarop bezuinigen en het uitstellen, wat bijvoorbeeld in het noorden gebeurd is. Dat is alleen maar doorschuiven van een kostenpost naar de toekomst. Dus daar heb je niks aan. Dat dat moet je oplossen. En dat is ook iets wat de Rekenkamer zegt. En daarnaast heb je infrastructuur dat te maken heeft met het verdienvermogen van onze toekomstige economie. Denk aan elektrificering en de bouw van datacentra. Dus de andere type infrastructuur. Dus niet alleen maar bruggen, wegen en dijken, dat soort dingen. En daar moet in geïnvesteerd worden. Nou, dat bedrag is heel erg groot, maar ik denk niet voor niks is het heel erg groot. Dus naast die, zeg maar, dat dagelijks onderhoud moet je ook investeren in infrastructuur van de toekomst.
1: Maar
2: dat
1: gebeurt nu weinig. Met twee economen die zeggen, natuurlijk moet je daar fors geld voor reserveren. We hebben het een beetje laten verkwanselen de afgelopen jaren. Dus tijd om een tandje bij te zetten. Maar die 2% is, jouw woorden, natuurlijk onzin.
2: Nee, die 2% dat dwingt ineens een uitgavenpatroon aan. Dan zit je aan het eind van het jaar met geld wat overblijft en dan ga je maar een project bedenken. Dat moet je niet doen. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de defensieuitgaven. Waarom moet dat 5% zijn? Ja. De vraag moet je anders stellen. Wat is nodig en hoeveel kost het?
0: En die twee zijn ook aardig gerelateerd op een ander gebied. Het is erg belangrijk dat we inderdaad het achterstallig onderhoud gaan opknappen om gewoon de fundering van onze economie gewoon keurig te hebben. Maar tegelijkertijd, we hebben ook natuurlijk de mensen niet. En het moeilijke is dat we zijn op veel gebieden zijn we steeds meer willen we doen, ook als overheid. Als we het over defensie hebben, die gigantische opgaven. Nou, we hebben het nu over infrastructuur. Maar ja, vind de mensen maar om dat te doen. En als je dan een vast percentage hebt staan, maar je krijgt het niet uitgegeven omdat je gewoon simpelweg niet de mensen hebt om dat te doen, is dat ook een gekke barrière die je daarmee opwerpt.
1: Een economenpanel zonder onderuitputting, dat hadden we ook eigenlijk niet moeten laten toestaan, toch? Nee. Als jij nou één weg of brug zou mogen aanpakken, Steven, welke zou het zijn? We knutselen even aan die 2%.
2: Ik vind het een lastige vraag. Je hebt zeg maar, ik zit in Groningen. Dus de Lelylijn is daar natuurlijk een hot topic. Dat is gunstig voor. Nou ja, je weet eigenlijk niet waar dat gunstig voor is. Dat kan gunstig zijn voor Groningen, maar ook voor de Randstad.
1: Dit is geen goede reclame, Steven.
2: Nee, maar je zeg maar, zo'n weg heeft twee uiteinden. Je weet niet precies waar de bedrijvigheid zich neerslaat. Dat is goed voor, nou ja, ik denk uiteindelijk toch wel goed voor Groningen. Er komen meer mensen naartoe. De andere kant is, kun je niet een beter renderende investering hebben? Bijvoorbeeld in een Randstad, een rondje Randstad. Nou, en daarom vind ik het lastig om zonder meer een antwoord te geven op die vraag.
1: Bert, jij hebt er nu een minuut over kunnen nadenken.
0: Ja, nou, dan niet per se voor mij persoonlijk, maar ik zou denken, alle infrastructuur vanuit de Randstad richting Eindhoven lijkt me op lange termijn heel gezond voor onze verdiencapaciteit. Al die bruggen die kant op gaan, zal Bommel en dergelijke, besteed daar goed aandacht aan.
1: Ik laat jullie vrij om gebruik te gaan maken van alle denkbare infrastructuur. Dank voor jullie komst. Steven Brakman, hoogleraar internationale economie, verbonden aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Bert Colijn, hoofdeconoom van ING in Nederland. Dank jullie wel, tot snel weer. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
4: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
3: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
5: Je bedrijfsfeest niet in het water laten vallen? Organiseer het dan via zeventchips.nl.
6: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
5: Je evenement echt duurzaam organiseren? Zeventchips.nl.
6: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het gemeentehuis van Den Bosch is een inspraakavond aan de gang over de opvang van jonge asielzoekers in het dorpje Engelen. Veel mensen in het dorp zijn er tegen. Er zijn zo'n 100 mensen op afgekomen en meer dan 30 mensen zullen inspreken. De Nederlandse hockeyers hebben in hun laatste groepswedstrijd op het WK in Amstelveen gelijk gespeeld tegen Engeland. Het werd 2-2. Nederland is poolwinnaar en staat nu dus in de halve finale. Die spelen ze tegen Spanje. De andere halve finale is Duitsland-Argentinië. Het aantal meldingen van aardbevingsschade in het Groningse Zandeweer is opgelopen tot 450. Op twee plekken moesten er direct maatregelen worden genomen om onveilige situaties te voorkomen. Afgelopen vrijdag werd Zandeweer getroffen door een aardbeving met een kracht van 2,8, veroorzaakt door gaswinning. Oekraïne heeft op de top met bondgenoten met klem gevraagd om meer hulp bij de luchtafweer. Premier Jette is het ermee eens met de winteropkomst. Afgelopen winter zaten Oekraïners massaal in de kou door aanvallen op de energiecentrales. President Zelensky vroeg ook om meer geld en krijgt een lening van de EU sneller uitbetaald. En Frankrijk krijgt er een paar nieuwe pretparken bij, in de buurt van Parijs. Saoedi-Arabië betaalt er miljarden aan mee. Een van de parken krijgt een manga-thema. Dat was een idee van de Saoedische kroonprins, toen hij erachter kwam dat hij net als president Macron fan is van de Japanse serie Dragon Ball Z. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden en midden van het land veel zon en temperaturen rond 24 graden. In het zuiden meer bewolking, kans op buien en minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
10: Afslankmedicijnen zijn bezig aan een enorme opmars en kunnen ook de behandeling van obesitas ingrijpend veranderen. Voor NOC Clinics biedt dat grote groeikansen. Maar hoe voorkom je dat commerciële belangen zwaarder gaan wegen dan goede patiëntenzorg? En wakkert de populariteit van afslankmedicatie, eetstoornissen en een ongezond zelfbeeld niet juist verder aan? Ik vraag het aan Kobus Dijkhorst van NOC Clinics. Welkom.
11: Dankjewel, dag Thomas.
10: Is er in jouw leven een moment geweest dat je dacht, waren die afslankmedicijnen er maar wat eerder geweest, want ik had ze wel kunnen gebruiken?
11: Nee, ik persoonlijk niet. Ik was me er misschien niet zo van bewust. Maar wat ik wel voor mezelf voor elkaar heb gekregen, de laatste keer was ik hier in 93. Toen was ik 94 kilo. En ben toen toch uiteindelijk, de jaren daarna, ben ik 300 kilocalorieën per dag meer gaan sporten. Dus gewoon hardlopen, wandelen, et cetera. En daarmee heb ik mijn gewicht tot 89 gekregen. Daar ben ik heel blij mee. Maar ik kan er wel iets aan toevoegen.
10: Als je dit nu ook gewoon al jouw klandizie vertelt, dan blijft er maar een beperkte groep over die dit echt keihard nodig heeft wellicht.
11: Bij mij heeft het gelukkig gewerkt. Maar het is natuurlijk ongelooflijk complex. Als je het hebt over obesitas, gaat het niet alleen maar om bewegen en eten. Het gaat om hormonen, het gaat om leeftijd. Het gaat om hoe je je voelt, hoe je slaapt. Dus dit was voor mij een goede oplossing. Maar het betekende wel dat op het moment dat ik een blessure kreeg, dat ik dacht van, nu kan ik niet meer hardlopen. Nu kom ik eraan. En dan. En ik heb het gelukkig beperkt weten te houden tot een paar kilo. En ik ben weer aan het sporten inmiddels. En ik zit weer op 89, gelukkig.
10: Want jouw BMI op dit moment?
11: 24,2.
10: En bij 27 dan wordt het op een bepaalde manier problematisch, meen ik, hè?
11: Nou ja, problematisch. Dat is in ieder geval de grens die is gesteld voor de indicatiestelling voor het krijgen van GLP-1 medicijnen. En
10: dat is arbitrair of niet? Want jij zegt, ja, ach, dat is nou helemaal de grens die is gesteld. Maar had die wat jou betreft ook hoger of aanzienlijk lager kunnen liggen?
11: Het is een beetje arbitrair, dat klopt. Het is als je kijkt naar BMI, is natuurlijk een lengte en gewicht. Het is niet alleen lengte en gewicht, het is ook je buikomvang. Sommige mensen hebben een appelfiguur, anderen zijn meer een peer. Een appel heeft een dikkere buik. En zouden uiteindelijk bij een lagere BMI misschien ook geïndiceerd moeten zijn. Maar we moeten het ook simpel houden in deze complexe wereld. Dus ik vind BMI op zich nog wel een goede graad.
10: Want ik ben uiteraard op jullie site geweest om eens te kijken hoe ver ik zou komen. Ik val binnen een gezond BMI. Maar dus dat betekent dat ik moest invullen mijn lengte en het aantal kilo's.
11: Ja.
10: En dan komt daar een score uit en dat is ja of nee, toch? Ja, dan wordt er niet gevraagd, bent u peervormig of lijkt u meer op een appel?
11: Nee, zeker niet.
10: En zou dat eigenlijk moeten?
11: Nou, het is wel een toevoeging. Kijk, die 27-grens is sowieso al heel lastig. Ik heb een keer een vriend gehad die zei van, goh, Kobus, ik ben zo ongelooflijk aan de slag gegaan, 10 kilo kwijt. En het lukt me echt niet meer verder, kan ik bij jullie terecht? Vulde die het in, 26,2. Toen dacht ik ook, ja. Je zou hem eigenlijk het liefst wel helpen, past niet binnen de regels. En als mensen bij ons komen en ze hebben een BMI van 27+, dan kijken we natuurlijk en naar de comorbiditeiten, heb je aanvullende klachten, maar ook wel naar de buikomvang.
10: Ja. En, maar een beetje gissen cliënt, die zou het misschien in ieder geval op papier zo kunnen vormgeven dat jullie daar serieus naar gaan kijken. Ik bedoel, welke checks en balances zijn er?
11: Ja, wij zien altijd de patiënt of op de kliniek, of uiteindelijk met een Zoom of Teams verbinding. En kijk, wij gaan wel uit dat de patiënt eerlijk is. Dat moet hij ook vertekenen. En anders werkt het gewoon helemaal niet. We beseffen natuurlijk heel goed, op het moment dat je gewoon 4 centimeter van je lengte afhaalt en 4 kilo erbij, ja, dat scheelt zomaar 1-2 punten.
10: Ja. Laten we toch nog ook even kijken naar hoe het bedrijfsmatig in elkaar zit. Want er is al langer de Nederlandse obesitaskliniek. Die richtte zich van oudsher op mensen met echt heel veel overgewicht, die dat probeerden te bestrijden, tegen te gaan met een maagverkleining. Dat was toch het primaire.
11: Ja, klopt. Ja, ooit is Gerrit de Groot begonnen in 1993 met conservatieve behandeling. Dus met aandacht voor de psyche, voor het eten, bewegen en zijn eigen expertise als internist. Uiteindelijk is daar in 2004-2005 een maagverkleining bijgekomen. En in 2009, toen ik erbij betrokken raakte, was dat eigenlijk onze basisdienstverlening. Je deed het voor mensen met een BMI boven de 40 of boven de 35 met comorbiditeit. En daar was toen de tijd in ieder geval de beste behandeling, een operatie met een zeer intensief leefstijltraject.
10: En nu is de wereld totaal veranderd. Is er natuurlijk die overvloedige afslankmedicatie. Dus heb jij als ondernemer ook gedacht, ik zie waar het te halen is, ik verander de dienstverlening?
11: Nou ja, ik kom met nieuwe dienstverlening in ieder geval. Het was voor ons in 2016 waren we in Washington. Daar zagen we al Novo Nordisk staan met Saxenda, een nieuw. Even de eerste GLP-1-middelen. En uiteindelijk hebben we toen in 2019... hebben we besloten om dat uiteindelijk ook te gaan aan te bieden aan onze patiënten. De patiënten met in ieder geval lagere BMI. Allereerst vanuit Heerlen, toen 6 locaties en toen uiteindelijk vanuit al onze klinieken. We hebben daar de naam Nock Clinics aan gekoppeld. Omdat als je kijkt naar de Nederlandse obesitaskliniek, sommige mensen met een BMI van 28 associëren zich nog niet met obesitas. Dat is eigenlijk dus het merk.
10: Dus die mensen die naar Nock Clinics gaan, die gaan ook naar een andere vestiging? Of staat er op de gevel?
11: We hebben 11 klinieken waar we zowel de mensen ontvangen voor een maagverkleining met gedragsverandering. Daar zit in deze kliniek zit een Nock Clinics locatie. En we zijn recentelijk begonnen met het openen van satellieten. Op andere plekken, veel kleinere locaties waar we alleen maar de medicinale toepassing doen.
10: En hoe bepaal je dan waar je gaat zitten? Kijk je dan ook echt op basis van CBS-gegevens naar?
11: Ja.
10: Oh ja?
11: Zeker. Nee, het is natuurlijk zo dat het gaat natuurlijk om waar wonen de dikste mensen. De mensen die eerder van aanmerking komen. Je kijkt ook toch, omdat er toch sprake is van tweedeling, naar economische draagkracht. Het gaat ook om...
10: Dat heeft denk ik twee kanten van de medaille. Want mensen met een minder hoge inkomen... die eten vaak minder gezond. Dus die zijn gevoeliger voor overgewicht. Ja. Maar die moeten ook nog kunnen betalen wat je aanbiedt. Dus
11: dat klopt.
10: Daar zit een spanningsveld.
11: Absoluut. Het is aan de ene kant... dat komt vaker voor in de gezondheidszorg, helaas. Aan de andere kant is het wel zo dat we... er nu dusdanig veel onderzoeken plaatsvinden... dat ook de effectiviteit van de middelen... door die zelfbetalers kan worden aangetoond. En inmiddels is het ook zo, ze bestaan al zo lang. Semaglutide is al uit patent. Dus er zullen ook goedkopere varianten komen... die uiteindelijk ook geschikt zullen zijn voor de mensen die het niet kunnen
10: maar
11: betalen.
10: Maar laat ik het dan zo zeggen. Want je zit nu bijvoorbeeld in Leiden, in Amstelveen, in Eindhoven. Daar ligt het inkomen dat verdiend wordt vermoedelijk toch bovengemiddeld. Ga je ook dus ergens zitten waar potentieel veel mensen klant kunnen zijn... want er zijn veel mensen met overgewicht, maar het inkomen ligt daar lager?
11: Ja.
10: Zeker. Daar ga je toch ook openen.
11: Kijk, het is moeilijk. Het gaat ook wel om hoeveel mensen er wonen in de buurt. Maar je ziet momenteel ook dat zelfs de mensen met wat lagere draagkracht... ook bereid zijn te sparen om dit uiteindelijk toch te kunnen gaan gebruiken.
10: Ja, want je kan geen winst maken op de medicijnen, toch?
11: Nee, wij niet. Wij leveren een recept... Het gaat naar een landelijke apotheek, of het gaat naar de apotheek om de hoek. Die levert de medicijnen en wij doen alleen de gedragsverandering.
10: Dus je verdient door iets te rekenen voor het traject dat je aanbiedt?
11: Exact, ja.
10: Ja, en dat is dan, ik zag het ergens, vanaf €1250 exclusief medicatie?
11: Ja, dus €1250 voor een half jaar begeleiding. Daar zit dus ook een screening bij, of een uitgebreide intake... En vervolgens dan ook natuurlijk de begeleiding om uiteindelijk het op te bouwen... tot het niveau waar je uiteindelijk je goede gewicht bereikt. En natuurlijk uiteindelijk dat hopen de meeste mensen ook weer kunnen afbouwen.
10: Ja, en dat je dus ook naar een moment toe gaat waarop je die begeleiding niet meer nodig hebt. Maar een half jaar, dat is misschien toch ambitieus.
11: Absoluut. Kijk, het lastige is van overgewicht en obesitas is dat... Het is niet makkelijk om een goede metafoor te bedenken... maar je hebt, je hebt een soort zetpunt. En ik denk dat ik had dat zetpunt altijd staan op 94 kilo. Als ik af ging vallen, op een of andere manier... wilde mijn lichaam elke keer terug naar die 94. Uit de literatuur blijkt het op het moment dat je langdurig... op een ander niveau kan blijven... dan gaat het setpoint ook naar beneden. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook de bedoeling met mensen met een GLP-1. Als je hen aan kan leren dat ze inderdaad een langer niveau... op dat een langere tijd op dat gewicht zitten... en dat zij natuurlijk ook hun leefstijl hebben aangepast... door, omdat ze wat slanker zijn, toch meer te kunnen sporten... ook hun spieren te behouden.
10: Maar ben je niet binnen een half jaar, toch? Want je rekent met €1250 voor begeleiding een half jaar lang.
11: Ja. Dan zeggen de mensen, ja, met alle respect, ik ga niet nog een keer €1250 betalen. Hè, want ik heb de meeste de lessen al geleerd. Ik wil uiteindelijk wel begeleiding hebben en een vangnet. En daarvoor hebben we dan een goedkope programma.
10: Ja. Nog even naar de oorsprong, namelijk die maagverkleining. Als deze medicatie echt een heilige graal zijn... dat ervoor kan zorgen dat heel veel mensen toch fors kunnen afvallen... waarom zou je die maagverkleining nog apart blijven aanbieden? Want ook mensen die echt van een heel hoger punt... naar een lager punt toe moeten werken... die zouden dan toch baat kunnen hebben bij deze medicatie?
11: Zeker, ja. Er zijn een aantal mensen, het zijn er maar heel weinig... die in staat zijn geweest van 140 kilo te gaan naar 90 kilo. Echter, als je kijkt naar... is er ook een studie geweest, dat noemen ze Real World Evidence. Aan de ene kant heb je natuurlijk de studies van de industrie... die ze ook met ons doen om te kijken hoe een bepaalde gecontroleerde groep kan afvallen. Nou, zoals je waarschijnlijk ook weet, met Ozempic gaat dat naar 10-12% en met Mounjaro zelfs naar 20%. Dan denk je van nou, als een maagverkleiding 30% oplevert, of 32, en het wordt er ietsje beter, dan kan ik het daar misschien wel weer doen. Aan de andere kant, met een maagverkleining 5 jaar na de ingreep... is 80% nog steeds op gewicht, op ideaal gewicht. En is super blij. 10% komt wat aan, heeft nog steeds de voordelen daarvan. En als je kijkt naar de GLP-1-populatie... dus mensen die Ozempic of Wegovy of Mounjaro gebruiken... dan zie je toch dat een groot gedeelte toch weer terugvalt... op het moment dat ze stoppen met medicatie.
10: Dus het
11: vasthouden
10: maar
11: van
10: dat is eigenlijk toch ook wel een forse winstwaarschuwing... ook voordat je aan een traject door jullie begint.
11: Absoluut. Je moet de mensen daarvoor ook echt van overtuigen. Het is niet zo, bijvoorbeeld bepaalde mensen denken... god, afvallen gaat zo goed, ik hoef niet meer naar de sportschool. Alles prima. Het is juist van groot belang op het moment dat je geen aandacht aan spierbehoud besteedt... heb je geen goed begeleidingsprogramma.
10: Ja.
11: Die combinatie, het gaat niet alleen maar om gedrag, het gaat ook om cognities. Mensen moeten het werkelijk snappen welke factoren ze kunnen beïnvloeden.
10: En hoe gaat het traject? Want er is iemand met overgewicht. Die komt dan potentieel in aanmerking voor een traject bij jullie.
11: Ja.
10: Ik ben dus niet door de keuring gekomen. Ook niet toen ik wat dingen variabel had aangepast. Want toen dacht ik, ja, dan moet ik echt door de screening. Ja, dat is me voor deze grappenmakerij toch niet helemaal de moeite waard. Maar komt er bij jullie nu nog een huisarts aan te pas? Die zegt, inderdaad, ik verwijs je door naar een kliniek of een aanbieder die jou kan behandelen?
11: Ja, zeker.
10: Niet altijd,
11: absoluut niet. Nee, dat vind ik ook wel een beetje het is het voordeel voor de patiënt soms en het nadeel ook wel voor de kwaliteit van zorg. Dat de poortwachtersfunctie die de huisarts normaal gesproken heeft, die is eigenlijk niet geldig voor de GLP-1-medicatie.
10: Dus ook niet bij jullie?
11: Ook niet bij ons. Wat wel van belang is natuurlijk dat wij de huisarts altijd betrekken bij het traject. Wij leveren altijd medicijnen vanuit een normale apotheek. Dat betekent ook dat als je medicatie ook in het dossier van de huisarts zichtbaar is. En dus op die manier wordt hij wel betrokken.
10: Nou, het is natuurlijk ook een groot maatschappelijk probleem. Ik heb hier een tijdje geleden gesproken met, ik zal het toch maar eerlijk opbiechten, een online aanbieder van dergelijke trajecten. En zij zei, het is ook nog altijd iets waar mensen met enige gêne over spreken. Ze lopen er niet mee te koop. Wij bieden dit online aan, juist om die drempel voor mensen die dat lastig vinden om over te gaan, toch te verlagen. Ja. Snap jij die kant van het verhaal?
11: Ja, helemaal. Absoluut. Maar ik snap ook dat het is zelf nog anders. Ook huisartsen hebben soms de moeite om het met de patiënt bespreekbaar te maken. Die denken ook van ja. Dus dat is ook nog complex.
10: Maar jij bent geen online aanbieder, SEC. Bij jullie wordt er toch nog wel degelijk een fysieke component aan toegevoegd.
11: Ja, maar ik moet er wel aan toevoegen. Kijk, als je naar de totale populatie kijkt. En wij, is het zo dat bij ons melden zich met name de wat zwaardere patiënten aan. Is dat voor de lichtere patiënt, die uiteindelijk niet al te veel problemen erbij heeft, ook niet al te veel bijkomende ziektes, toen werd het natuurlijk ook digitaal.
10: Dus
11: ja, zeker. Wij hebben digitaal waar het kan.
10: Krijg je €1250 voor een half jaar digitale begeleiding?
11: Zeker, ja.
10: Ik had gehoopt op onverdeelde aandacht.
11: Ja, dat kan ook.
10: Komt er een ander prijskaartje bij.
11: Dat is de keuze aan de patiënt. Nee, kijk, wat we op de klinieken aanbieden, en dat daar op het moment dat mensen het snappen. Kijk, je kan wel een goedkope weegschaal thuis hebben staan. Dan denk je vet- en spierverhouding. Maar op het moment dat je met droogvoeten erop staat, op het natte voet, heb je al heel andere waarden. Wij hebben op al onze klinieken hebben een weegschaal staan waar je echt goed kan kijken. Wat is je vet en je spiermassa? Hoe zit het qua segmenten, je armen, benen en je buik? Mm-hmm. En dat is dan de basis voor de patiënt om uiteindelijk verder te gaan. En onderschat die digitale ondersteuning niet. Dat doe ik ook niet van de andere aanbieders overigens.
10: Oh nee, er zijn geen cowboys?
11: Er zijn wel een paar cowboys. Kijk, ik maak het met name zorgen over de cowboys die gewoon medicijnen leveren uit de koelkast op de kliniek. Die komen natuurlijk nooit in het landelijk schakelpunt terecht, dat de huisarts het ook ziet. Ik maak me enorme zorgen over de aanbieders die het gewoon in de zwarte markt aanbieden.
10: Ja, want zeg eens eerlijk, als ik het niet via jou krijg of een andere erkende aanbieder, ik kom toch wel aan mijn prikkie, of niet?
11: Ja, het is echt bizar.
10: Als ik een beetje mijn best.
11: Ik heb toevallig onderweg, want ik dacht, retatrutide of zoiets.
10: Ja, ik kan je helaas niet corrigeren, want ik weet er minder
11: van. Van Lilly. En ik dacht, zal eens even kijken van retatrutide kopen. Nou, ik kreeg direct tientallen aanbieders die het al aanbieden. En moet je je voorstellen, dat is een medicijn wat nog niet eens uit de fase 3-studie is. Dus het is nog niet eens goedgekeurd.
10: Dat is een risico.
11: Toch is het gekopieerd. Ja. En het wordt op heel veel plekken aangeboden. En als je dan toch naar de populatie kijkt, naar de jongeren, dus vanaf 18 wordt het pas aangeboden. Mensen die denken van ja, goh, ik ben toch te dun. Eigenlijk, ik ga het toch proberen. Nou, dat vind ik wel een hele kwalijke zaak. En dat zijn absoluut de cowboys. En ik heb groot respect voor de online aanbieders, hoe ze dat hebben gedaan. Ja. Het is voor ons echt zo. Wij komen uit de zorg. Wij doen het gedegen en soms een beetje traag. En zij hebben het gewoon, ze hebben die markt in één keer gepakt. Ik heb ook nog nooit
10: veel. Heb je daardoor haast? Want er is ook het een en ander gebeurd op het gebied van investeerders. Die zijn ingestapt. Althans, er heeft een investeerder het belang van de andere investeerder overgenomen. Heb je het idee dat je meer tempo moet maken omdat je ziet dat de concurrentie op de hielen zit?
11: Ja, absoluut.
10: Oh ja?
11: Ja. Ik heb vroeger natuurlijk wel nagedacht. Maar vroeger op een gegeven moment zei iemand, pas lezen iemand tegen mij van, hoeveel betaal je eigenlijk per nieuwe klant? Ik denk, ja, per nieuwe klant. Hij had ook zo'n online platform. Hij zegt, nou, ik betaal €400 per nieuwe klant. Ik denk, €400? Dat is op een traject van €1200 wel heel erg veel geld. Ja. Ik dacht, nou, hoeveel betalen wij eigenlijk? Ja, €24. Dus dat zit niet in ons systeem. En zij hebben natuurlijk bepaalde.
10: Jij bent toch ook al een heel leven lang nu zorgondernemer. Jij weet toch wel dat er ook geld te verdienen valt?
11: Ja, dat is, ik ben zorgondernemer inderdaad. Maar het grote spel van digitaal aanbieden van services of van, dat is voor ons nieuw. Kijk, wij hebben altijd een elektronisch patiëntendossier gehad. En niet een Salesforce of een HubSpot-achtig systeem, wat meer een kladdensysteem is. En dat hebben we natuurlijk nu ingevoerd. Ja. We hebben
10: dus je dienstverlening was eigenlijk jarenlang toch vergeleken met die digitale aanbieders een beetje houtje-touwtje?
11: Nee, zeker niet. Het was hele gedegen dienstverlening. Hoge kwaliteit.
10: Maar langzaam?
11: Nou, we waren langzaam qua innovatie. Daar ben ik het mee eens. Dat hebben we nu opgepakt. Ik heb voor het eerst een Chief Digital Officer in dienst.
10: Ik merk dat je er nog aan moet wennen.
11: Klopt helemaal, ja. Nee, maar het is wat voor ons van belang is, en dat geldt ook voor de klinieken. Wat hier
10: nog heel even, want je zegt het is eigenlijk ook niet meer te ontkennen. Dat digitale, dat is ontzettend belangrijk. Maar staat dat dus in de kern wat verder van jou af?
11: Nee, het stond inderdaad in de kern verder van mij af. Dat klopt, absoluut.
10: En nu is het een drijver van je bedrijf?
11: Nee hoor, het is een onderdeel van het bedrijf.
10: Nou, je zegt de lichtere gevallen, dat doen we digitaal. En ik neem me toch zo voor dat dat veel mensen zijn die tot de lichtere categorie behoren. Absoluut. En die denken, er kan toch nog wel een paar kilo vanaf.
11: Ja, zeker.
10: Dus wordt het meer
11: een
10: deel van...
11: Kilo, het gaat ons niet om een paar kilo. Hè. Op het moment dat je een BMI hebt van 27 plus, dan denk je altijd wel 10 kilo en meer. Maar die lichtere doelgroep is natuurlijk een interessante doelgroep ook voor ons. Alleen de groep boven BMI boven 30 plus is nog steeds groot genoeg. Ook voor ons dus.
10: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
7: Het dilemma.
10: Als ik eerlijk ben, dan moeten afslankmedicijnen alleen worden voorgeschreven bij ernstig overgewicht. Of, andere kant van het spectrum, iedereen moet compleet zelfstandig kunnen beslissen of hij of zij aan de afslankmedicatie gaat.
11: Ik geld toch wel. Ik ga wel een beetje voor het laatste, maar wel met een bepaalde grens. Ik sta achter de grens van BMI 27.
10: Kobus Dijkhorst is hier van NOC Clinics. Die grens van 27, waarvan we eerder al vaststelden in dit gesprek, dat is een beetje arbitrair. Daar valt ook van alles nu mee of niet. Hè? Er wordt van alles aan gekoppeld, bijvoorbeeld de vergoeding.
11: Ja.
10: Vind jij dat het Zorginstituut dat op dit moment op de juiste manier aanpakt?
11: Ja, ik denk het wel, zeker. Als je kijkt naar de, maar ik weet het niet zeker, als je kijkt naar de landen om ons heen, Frankrijk bijvoorbeeld, daar is de vergoeding al vanaf BMI 35 ingevoerd. De zorg die ik er wel om maak is dat ik dan wel hoop dat de huisarts daar wel als poortwachter gaat optreden. Dat de huisarts in ieder geval weet dat hij de patiënt kent. En dat de aanbieder uiteindelijk ook een zorgvuldige screening doet. En dan sta ik absoluut achter een... het geeft een enorme gezondheidswinst, kwaliteit van leven. Ja.
10: Want het is onderzocht, hè, door het Zorginstituut, verschillende scenario's en hoeveel mensen daar dan onder vallen en wat dat ook voor begrotingsgevolgen heeft. Ja. Wordt gesproken over 4 miljoen mensen die onder die groep zouden kunnen vallen, of 1 miljoen, afhankelijk van wat je dan als ondergrens hanteert. Maar jij zegt, en misschien heb je toch ook een zeker belang daarin, het kost veel geld, maar het levert maatschappelijk ook veel meer op als die mensen gezonder zijn of minder verzuim laten zien?
11: Nou ja, dat stond er geloof een paar weken geleden ook in de krant. Mensen verzuimen natuurlijk beduidend minder op het moment dat ze geen overgewicht meer hebben. Maar goed, het gaat natuurlijk in de zorg gaat het om de zorgkosten. Maar als je kijkt naar de bijkomende ziektes, zeker bij een patiënt met een BMI van 35 plus, dan is het absoluut kosteffectief.
10: Is er nu sprake van wat je elite genees zou kunnen noemen?
11: Ja, zeker. Ja, het is gewoon heel
10: vervelend. Waar jij meedoet?
11: Ja, zeker. Het is gewoon zo dat mensen het kost toch altijd met een kleine begeleiding of een grote begeleiding 175 tot 200 euro per maand. Dat kunnen heel veel mensen gewoon niet betalen. Maar nogmaals, ik verwacht dat de generieke middelen, oftewel als de merkmiddelen uit patent zijn, die gaan absoluut fors naar beneden in prijs. Er komen ook pilvorm. En dan denk ik ook zeker dat die mensen kunnen gaan mee profiteren van de resultaten die we hebben bereikt.
10: Stel dat dat zo is, hè? Het spul wordt vergoed of het wordt aanzienlijk goedkoper. Is er dan voldoende zorgcapaciteit om die mensen, want je gaf zelf al aan, het zijn meerdere factoren die een rol spelen, ook goed te begeleiden?
11: Dat is voor de patiënt soms heel lastig te beoordelen. Ja, omdat er zijn zoveel aanbieders. Als je nu googelt, ik geloof dat je 120 aanbieders hebt waar je het kan krijgen. Voor die mensen is het niet altijd goed te zien of het nou een dokter is of een verpleegkundige of gewoon een coach die aan de lijn is. Voor mij is het wel van belang, en ik hoop dat ook zo is, op het moment dat er een vergoeding komt of we gaan een stapje verder, dat er ook een audit komt. Wij zijn lid van Zelfstandig Kliniek in Nederland. We krijgen audits daarvoor. Wij spreken vaak met IGJ. Dus betekent
10: dat, dat is de inspectie jeugd en gezondheid. Ja. Die kennen we inmiddels als journalisten ook. Want hoe je het weet wordt het reclame. Dat is de laatste trend.
11: Ja, dat klopt. Maar ik heb erover nagedacht, over dat fenomeen. Maar
10: zijn boetes uitgedeeld voor de mensen die het hebben gemist.
11: Ik weet niet of je zelf over... als je kijkt, welk medicijn is vergelijkbaar met Ozempic of Mounjaro, wat ook zo'n ongelofelijke... Ik kan alleen maar anticonceptiepil, hè? Viagra. En als je dat terugdenkt naar de berichtgeving daarover... Ik denk niet dat iemand, dat de media ook daar een boete voor heeft gekregen. Dus ik nuanceer het wel een beetje.
10: Maar die boete is al gegeven en daar kun je niet tegen procederen. Maar
11: dat gaan ze ook doen.
10: Ja. Maar toch nog even naar de grote groep mensen waar we het net over hadden. 1 miljoen, 4 miljoen mensen. Jij gaf eerder in dit gesprek aan, zo'n maagverkleining, dat werkt. Mensen die zijn dan ook echt voor langere tijd op een gezond gewicht. Het is bijna moeilijk om weer op het oude gewicht te komen. Jij gaf toch nog wel wat winstwaarschuwingen af voor mensen die aan deze afslankmedicatie gaan. Omdat je niet helemaal zeker weet of dat wel zo blijvend is. Is het dan wel verstandig om daar hele grote groepen mensen mee te laten beginnen?
11: Oh. Als je het hebt over een baby 35 plus, hè, dan heb je het over een relatief kleine groep. Onze populatie die geschikt is voor bariatrische chirurgie is 200.000 mensen. En dan komen misschien nog 200.000 mensen bij. Over die groep heb je het. Daar sta ik 100% achter. Het is natuurlijk ook aan de mensen die het zelf willen betalen, of zij bereid zijn dit hun hele leven lang te betalen. Of dat zij inderdaad...
10: Want dat is het. Je hele leven lang aan de medicatie.
11: Nee, op het moment dat je niet in staat bent, hè, je leefstijl dusdanig te veranderen, met meer bewegen, met wat gezonder eten, et cetera, waardoor je het plateau vast kan houden, ja, dan is de kans vrij groot dat je uiteindelijk weer aankomt.
10: Kobus Dijkhorst van No Clinics, dank voor je komst.
11: Graag gedaan.
10: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Jenny Noordermeer van het advocatenkantoor CMS over mensen die toch nog partner willen worden op de Zuidas en over de problemen die bedrijven tegenkomen bij de netcongestie. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Je hoeft geen aflevering te missen.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Of onder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
1: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
2: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
3: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
4: Ik pak je vast.
5: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
6: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
5: Vandaag is er en morgen weten we niet.
6: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Ongeveer 100 mensen zijn naar het gemeentehuis van Den Bosch gegaan naar een inspraakavond over een asielopvang in het dorp Engelen. Tegenstanders zeggen dat de beslissing al was genomen voordat zij erbij betrokken werden. Anderen zeggen dat ze banger zijn voor de tegenstanders dan voor de asielzoeker zelf. Het kabinet neemt een groot risico met de begroting, zegt pro-leider Klaver. Die moet deze week klaar zijn, maar er is nog niet genoeg steun van de oppositie. Klaver en andere oppositieleiders zeggen dat het kabinet iedereen te vriend probeert te houden en daarom geen keuzes maakt. Na een jaar kunnen er weer fietsers door de Benelux-tunnel bij de Rotterdamse haven. Doordat roltrappen en liften regelmatig stuk waren, was de tunnel lang dicht. Rijkswaterstaat sluit nieuwe storingen niet uit. Pas over 3 jaar wordt de tunnel grondig gerenoveerd. In de handelsoorlog met Canada heeft president Trump de importheffingen op auto's en staal verdubbeld naar 50%. Vrijdag mislukt het overleg over een handelsakkoord. Trump zette op zijn social media kanaal dat Canada de Verenigde Staten jarenlang heeft opgelicht. De Canadese premier Carney vindt het geen verrassing. En een jongetje van 3 heeft een flinke reis gemaakt. Hij stapte in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hij werd opgemerkt door NS-personeel. Die zijn met hem in de trein de andere kant opgestapt en hebben hem in Breda met zijn moeder herenigd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden en midden van het land veel zon en temperaturen rond 24 graden. In het zuiden meer bewolking, kans op buien en minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
11: In de BNR-app
10: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
11: Download de BNR-app
10: en blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
12: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Volgens de Amerikaanse weerdienst NOAA is het deze herfst en winter meer dan 90% kans op een uitzonderlijk sterke El Niño. In sommige delen van de Stille Oceaan ligt de zeewatertemperatuur nu al ruim 2 graden boven het gemiddelde. Zo'n super El Niño kan wereldwijd voor grote weersverschuivingen zorgen. Denk aan droogte in het ene gebied en juist extreme regenval in het andere. Ook de natuur gaat dit merken. Bij eerdere sterke El Niño's krompt bijvoorbeeld de populatie Galapagos-pinguïns door voedselgebrek. Elke El Niño verloopt anders en dus zijn de exacte gevolgen nog onzeker. Maar één ding is duidelijk, de wereld bereidt zich voor op een opvallend warme en wisselvallige periode. En dan klimaatmodellen. We gebruiken ze veel, maar nieuw onderzoek laat zien dat die op meerdere fronten te optimistisch zijn. Bossen slaan minder CO2 op dan gedacht, oceanen nemen ook minder uitstoot op en de uitstoot van legers en oorlogen ontbreekt vaak helemaal in de officiële cijfers. Het gevolg zien we nu dus al. Weersextremen die pas rond 2050 werden verwacht, komen mogelijk al tussen 2030 en 2035 in zicht. Kortom, de rauwe werkelijkheid loopt voor op de voorspellingen. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Suze Geum van de Groene Grachten. Suze, fijn dat je er bent. Het is aflevering 1 na de zomer. Heb jij doorgepeest? Had je het vrij? Hoe ging het?
4: Nou, ik heb heerlijk in het bos gezeten.
12: En dus welk bos?
4: Het bos aan de Lemelenberg.
12: Oh, hier. En is dat met veel ondergrondse...
4: Ja, ik was op vakantie in eigen
12: land. Want daar gaan we het over hebben zo. Was het met veel kreupelhout of weinig?
4: Nou, het was de hei, ik heb het nog nooit zo erg gezien.
12: Oh ja.
4: Want echt zo verschrikkelijk.
12: En meer gewoon...
4: Helemaal doorbruin. Die prachtige, dat is een van de grootste aaneengesloten heidegebieden van Nederland. Mm-hmm. Nou, het was echt dramatisch. Ik had gisteren nog een stukje, een beetje lager gelegen, waar het nog een beetje mooi paars was.
12: Klein beetje paars. En...
4: Echt, eigenlijk verdriet. De hele tijd als je daar rondloopt, denk je, oh, en al die varens, joh. Allemaal schaduwrijke plekken, maar helemaal weg, helemaal verschrompeld gewoon.
12: Ja, maar die zitten onder de grond goed, hoor. Denk
4: ja, dat hoop ik.
12: Laten we het hebben over iets wat positiefs. Komen we er zo wel op, hoe droog het allemaal was. Warmte Link is een dochterbedrijf van de Gasunie, daar wil jij het over hebben.
4: Ja, dat klopt. Ze hebben namelijk weer een belangrijke stap gezet in het aanleggen van een van de grootste warmtetransportprojecten van Nederland. Daarvoor is nu een leiding in de maak. Die is maar liefst 54 kilometer lang. En die gaat Rotterdam, Den Haag en Leiden met elkaar verbinden. Voor die aanleg kun je je voorstellen, hebben we heel veel technieken nodig. Er moeten onder snelwegen en spoorlijnen worden doorgeboord. Er moet worden ingeploegd in drassige grond langs de A4. Er worden allerlei sleuven gegraven. En zojuist is er ook weer 1,5 kilometer aangelegd, helemaal onder de grond, met een gestuurde ondergrondse boring.
12: Dat is mooi, hè? Kijk of je goed uitkomt.
4: Ja, precies. Nou, dat is helemaal goed gegaan. Mm-hmm. En dit is een belangrijk onderdeel in dat grotere warmtenetwerk. Wat er straks voor gaat zorgen dat de restwarmte uit de Rotterdamse haven wordt gebruikt. En ja, dat is natuurlijk warmte die normaal verloren gaat. En straks kunnen zo'n 120.000 woningen en bedrijven daar gebruik van gaan maken.
12: Ja.
4: En ja, ik dacht na jouw berichten van net, dus wel even fijn om een beetje goed nieuws ook in te gooien.
12: Dat is het ook. En het project maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele energie van buiten onze grenzen, dat moeten we niet vergeten, is een flinke stap richting een duurzamer energiesysteem voor ons allemaal.
13: The Green Quest.
12: Extreme hittegolven, bosbranden in Limburg, Brabant, Frankrijk, de Ardennen, de rest van Europa, rivieren waar bijna geen water meer in staat, zanderige akkers, dijken die scheuren door uitdroging, om het over steeds meer hittedoden nog maar niet te hebben. Deze zomer werd pijnlijk duidelijk hoe hard het klimaat aan het veranderen is. Er is geen ontkomen of ontkennen meer aan. Bij mij aan tafel zit klimaatdeskundige Bart van den Hurk van Deltares. En dat is niet voor niks, Bart. Fijn dat je er bent. Hoe uitzonderlijk is deze zomer cijfermatig? Is dat uit te drukken?
14: Elk jaar dat het droog is, is wel anders. 1976 die staat nog steeds in de boeken als het droogste jaar. Omdat daar het, als je over een heel seizoen het getal, het neerslagtekort telt. Ja, ook in 76 begon het al heel vroeg heel droog. En liep het echt tot ver in september. We hebben dat record niet gegeven na, maar het is wel heel steil gegaan in de maanden dat het droog was.
12: Ja.
14: En we hebben wel een andere economie en een andere manier van sturen dan in 1976.
12: Ja, het is minder makkelijk weg te duwen.
14: Het is ik heb het ook wel ervaren als een soort wake-up call, wil ik het niet noemen. Want we hebben elke zoveel jaar wel weer een wake-up call nodig.
12: Ja.
14: Maar we hebben echt ongelooflijk veel vragen gehad over mensen die eigenlijk niet meer weten hoe ze dit nou weer moeten managen.
12: Nee, ik had dat zelf ook. Ik bedoel, 38, 39 graden in Zutphen. Ik word niet blij. Ik ga onder mijn huis een warmte-koeltekamer aanleggen, denk ik. Nou, zei je meteen weer 76, dat is altijd de ontsnappingsclausule. Hè? En 1853 was ook zo'n warm jaar, in de middeleeuwen, superheet.
14: Ja.
12: Moeten we eigenlijk niet zeggen, het is ja, uitzonderlijk warm, of nee, het viel wel mee?
14: Nee, het is ja, uitzonderlijk warm. En vooral omdat dit eigenlijk past in het plaatje van klimaatverandering. In 1976 begon dat het besef eigenlijk pas een beetje door te dringen. Maar dit is echt gewoon een patroon.
12: Mm.
14: Dit is echt als een paar weken geleden belde een dijkgraaf me op. En die vroeg ook van ja, wat moet je ermee? Ik zeg, wen er maar aan.
12: Dus nieuw wordt normaal eigenlijk.
14: Het wordt een nieuw normaal. Dat we eigenlijk een enorme grillige verloop van die zomers hebben.
12: Ja, en dat het steeds heter wordt en droger en soms weer veel natter. Dus het wordt echt extremer.
14: Nou, en dat is juist de grote uitdaging. De verandering van het klimaat gaat gewoon eigenlijk sneller dan we als samenleving kunnen bijhouden.
12: Dat is eigenlijk mijn inleiding wat ik net zei.
4: Ja.
12: Nou,
4: en je zegt het nieuwe normaal of ja, het nieuwe abnormaal misschien zelfs.
14: De nieuwe grill.
4: Het is een hele gekke nieuw gemiddelde. Maar met Deltares en de KNMI, jullie zijn eigenlijk al sinds 2010 ons allemaal aan het waarschuwen voor exact dit scenario.
14: Ja.
4: Nu zijn we er en blijkbaar moeten we dus eerst zien en voelen voordat we geloven of zo. Wat maakt nou dat we dus al meer dan 15 jaar niet hebben geluisterd eigenlijk naar al deze berichtgeving?
14: Nou, er is wel geluisterd, want 1976 had enorme gevolgen voor met name landbouw, maar allerlei sectoren. En er is sindsdien wel een heleboel gebeurd.
4: Dus het was nog erger geweest
14: ja,
4: als
14: zeker,
4: we...
14: Zeker, okay. Ja. Maar we hebben...
4: Nagaan, hè?
14: Nee, maar het is ook wel lastig, omdat we hebben ook een paar hele natte jaren gehad. Echt overstromingen gehad in de jaren, eind jaren 90 en ook in 2000. Toen was het mantra, we moeten heel veel water afzien te voeren, want anders dan stroomt het over.
15: Ja, netto resultaat, de waan van de dag bepaalt wat we gaan doen,
14: nou,
15: toch?
14: Ja, en nu is het weer, hebben we met ons goede gedrag al dat water af laten voeren en wordt het een keer droog, ja, dan hebben we dat water ineens weer nodig.
15: Ja. Ja.
14: En dat is denk ik de grote uitdaging waar je voor staat. Het is eigenlijk bijna niet te managen om beide extremen tegelijkertijd te kunnen...
15: Nou, daar gaan we toch zo een poging toe doen, Bart.
14: Okay, nou,
15: laten we even bij dit jaar beginnen. Ja. Er viel tussen half juni en half augustus bijna geen druppel uit de lucht. Dat was uitzonderlijk. Ja. Het waterpeil in de Rijn, we hadden het over het breken van de rivier... staat inmiddels historisch laag en boeren mogen niet meer sproeien. Ja. Een klein beetje weer wel, maar grotendeels niet. Wat betekent dat dit voor de economie? Is dat uitgerekend door jullie al?
14: Nou, ik weet dat de Triodos-economen, die hebben het uitgerekend... en die hebben becijferd dat die 1% economische groei... eigenlijk helemaal teniet is gedaan door de gevolgen van de droogte.
15: Ja.
14: En het zit bij de boeren, zit het, hoewel daar de oogsten moeten nog voor een deel binnenkomen... dus je weet nog niet alles, maar daar zit zeker schade. Er zit zeker veel schade bij de transport en de logistiek.
15: Nou hadden we vorig jaar wereldwijd, geloof ik, 230 miljard... klimaatschade die verzekerd was.
14: Ja.
15: Onverzekerd een veelvoud meer, want die hebben allemaal pech gehad. Dit jaar in Europa alleen 180 miljard, dat ging heel hard.
4: Ja, dat is goed om je te beseffen. Wij gaan op vakantie en ik denk, het is wel heel warm hier. Ja. Moet ik volgende keer wel weer naar Frankrijk. Maar ondertussen dus 180 miljard euro aan schade.
15: Alleen maar schade. Ja. En dat is de bedrijfsschade.
14: Ja.
15: Houden jullie je ook stiekem bezig met sportvelden die geel zijn? Dus competitie van gezellige leuke pubers gaan niet door. Dijken hebben scheuren. Dat lijkt mij hele gevaarlijke schade.
14: Nou,
15: al die verborgen kosten.
14: Nou ja, dat is heel moeilijk te becijferen. Want dat is A, niet verzekerd en B, heel moeilijk in geld uit te drukken.
15: Mm-hmm.
14: Maar ook daar zie je natuurlijk heel veel mensen die je niet meer zo goed weten hoe ze het moeten doen. Allemaal scholen die dicht gaan vanwege de hitte.
15: Ja.
14: Inderdaad, sporttoernooien die worden afgelast door hitte of droogte. Er zijn zoveel factoren.
15: En hoe hebben jullie het daar intern over? Want dat daar is gewoon met niks anders bezig dan met water en de toekomst.
14: Ja.
15: En dan krijg je al dat soort berichten. Hoe bellen jullie elkaar dan? Nou, eindelijk krijgen we gelijk. Of, my god, we moeten nog harder aan de bak. Wat gebeurt er bij jullie?
14: Wij hebben gewoon heel veel staande relaties met Rijkswaterstaat, met de waterschap, met allerlei bedrijven en zo. En die hangen natuurlijk heel veel aan de lijn.
15: Ja.
14: En we staan ook gewoon wel klaar. We rekenen gewoon echt al het scenario's van de Rijnafvoer bijvoorbeeld door. We gaan gewoon echt kijken naar wat is de bandbreedte van de afvoer van over 10 dagen of over 20 dagen. Want er worden heel veel maatregelen opgericht.
15: Ja.
14: Er zijn ook heel veel vragen over de wat meer langere termijn. Moeten we nou echt gaan rekenen aan een ander beheer van het water? Gelukkig was dit jaar, hebben ze het IJsselmeer net iets hoger opgezet.
15: Dat was
14: dan
15: lekker
14: gemiddeld.
15: Op tijd, hè? Dat begon eindelijk.
14: Tijd. En die 10 centimeter die ze extra hebben opgezet, die hebben ze ook echt goed kunnen gebruiken.
15: Ja, dat is mooi.
14: Dus dat is echt een goede voorbeeld. Waarin er en dat soort denk of dat soort maatregelen komen ook echt voor het langjarig denk en onderzoekswerk en relatie. En dat soort denk of dat soort maatregelen komen ook echt voor het langjarig denk en

0: dan?
1: Nou, er zijn sowieso heel veel dingen die nog die je kan doen op het gebruik van water. Mm-hmm. Ik denk dat er is. In Nederland werken we met de zogenaamde verdringingsreeks. Als het droog wordt, dan wordt er gekeken naar in welke volgorde mensen water nog kunnen krijgen.
0: Ja.
1: Ik denk, dit wordt bijna een soort structureel iets. Dat, in Spanje doen ze dat eigenlijk elk jaar aan het voorjaar. Kijken ze wat er aan water in de bergen zit en in de sneeuw pakken. En dan gaan ze kijken met de gebruikers, hoeveel krijg je? Ja. Nou, dat is zo'n voorbeeld. Maar
0: dan heb je de consumenten gaan altijd voor. Hè? Die zijn altijd het leukst. Maar die gooien dan wel allemaal hun zwembad vol. Mag dat dan ook nog?
1: Er wordt eigenlijk ook gerekend aan gedifferentieerde tarieven. Dat je de eerste zoveel liter per dag is voor een laag tarief. En wordt het meer dan gaat het hoger. Dat soort dingen.
0: Dat vind ik goed.
1: Er zijn grote, heel veel maatregelen die behoorlijk ingrijpend zijn. En met name bijvoorbeeld op landgebruik. Mm-hmm. Je kan ook naar andere soorten teelten kijken. Er zijn een aantal teelten die best wat opbrengen economisch, maar ook wel heel veel water gebruiken. Dus je kunt in plaats van een economie in euro's per ton, kun je ook eens gaan kijken in euro's per kuub. Ja. En dan zijn er echt wel een paar sectoren waar je kan afvragen.
0: Dat zijn interessante dingen. Want de avocado in Spanje heeft de sinaasappel verdreven, maar nu drogen ze uit omdat het heel veel water kost.
1: Precies. En Spanje heeft natuurlijk ook een enorme opgave. Het is echt interessant als je gaat kijken, als je kan met verschillende doelen kun je landbouw inrichten, mm-hmm. water geven. En als je het op geld stuurt, dan heb je echt een ander model dan wanneer je het op duurzaamheid stuurt, of het aantal werkgelegenheid, of de onafhankelijkheid van je internationale voedselimport.
2: Ja, interessant.
1: Kijk, allemaal heel interessant.
0: Maar dat is weer true pricing. Al die dingen spelen mee.
2: Ja,
0: en uiteindelijk vind ik een hele interessante die jij zegt, of het er überhaupt gewoon is of niet.
1: Nou,
0: je kan ook gewoon zeggen, het is gewoon op, dus verander maar een beetje.
1: Precies, maar eigenlijk we hadden het net over Peter Wennink. Hij heeft eigenlijk gewoon nog een hoofdstuk niet meegenomen. En dat is de financiële implicaties van dit soort gebeurtenissen.
0: En als je dat doorvertaalt, Bart, is het dan niet gewoon oude economie versus nieuwe economie?
1: Ja, je moet echt op een andere manier gaan beprijzen. En we zitten nu zo op die economische optimalisatie. En dat is gewoon niet houdbaar.
0: En op het groeiparadigma.
1: Ja, ik ben geen econoom, dus ik ga me niet over groeien. Maar je
0: vind
1: kan
0: juist
1: wel
0: beter. Ik ben nu al meer met je eens dan met de gemiddelde econoom.
1: Nou, dat is misschien beter. Maar jij hebt het over een heleboel dingen die niet in geld uit te drukken zijn.
0: Ik ga eerst even naar Suze, want ik heb jou gevraagd. Dat is toch, want dan gaan we door met de inhoudelijke discussie. De weersextremen van deze zomer heb jij even een beetje op een rijtje gezet.
2: Ja, want dit wordt naar alle waarschijnlijkheid een van de warmste zomers ooit gemeten, tot nu toe. De eerste helft van onze meteorologische zomer kwam uit op zo'n 19,5 graden. Dat is warmer dan de zomers 1976, waar we het over hadden, en 2023. Toen was het 19,3 graden. Mm. Op 26 mei dit jaar stond de thermometer in de beeld al op 30,4 graden. En dat is dus ruim 4 weken eerder dan het gemiddelde. Wat normaal 29 juni is. 4 weken eerder.
0: Ja.
2: Er zijn 5 regionale hittegolven geweest. Meer dan 30 tropische dagen. En een tropische dag is, als het boven de 30 graden is, dus 30 dagen van 30 graden. Kan je je toch niet inbeelden? Dat zijn we
0: echt
2: niet.
0: Dat kan je ook aan mij zien gewoon.
2: Ja, precies. Ja, je hebt een kleurtje. En we hoorden het net al. Het was dus ook op één na droogste sinds 1901. Ja, en het werd net ook al genoemd, hè, die 180 miljard euro. Dat is dus eigenlijk, er wordt nu ingeschat dat we 1% aan economische groei zouden maken. En dat is dus teniet gedaan door deze droogte.
0: Zo erg is het. Ja. Jij zei net, ik liep door de bruine hei met de overleden varens.
2: Oh joh.
0: Als jij nou naar volgend jaar kijkt, wat doet het met jou?
2: Nou, ik hou wel mijn hart vast. Er was een boom in onze tuin, die heeft al zijn blad verloren. Hm. Ik heb geleerd dat dat dus oké is. Dat een soort overlevingsmechanisme is, dat ze minder vocht verliezen. Maar dat herkennen we natuurlijk allemaal. Dat het in augustus al herfst is, is natuurlijk idioot. Ja. En ik hou wel mijn hart vast. Ik denk, we moeten toch wel aan de bak, denk ik. Alles wat wij kunnen. Dus wat kunnen de mensen doen die niet aan de knoppen draaien van de waterstand of de grotere oplossingen die we net bespraken.
0: Ja, en laat ik dan nog even wat aanhangen, Bart, want dan mag jij. Het is voor mij een beetje de zomer waarin we voor het eerst, dat was ook een beetje mijn inleiding, voelen dat klimaatverandering nu op de stoep staat. Hè? Dat is niet meer voor de kinderen of de kleinkinderen. En dan zou je denken, we zijn nu geschrokken, maar ondertussen reden de mensen door de bosbranden in Frankrijk naar hun vakantiebestemming. Dus ik weet niet hoe erg het moet worden.
2: Ja.
0: Wanneer gaan we nou voelen dat we daadwerkelijk zelf ook, niet de regering, niet Europa, wij zelf moeten veranderen?
1: Ik denk dat het is een heel ingewikkeld verhaal om die individuele vakantieautomobilist, rechtstreeks in verband te brengen met de hitte die wij nu meemaken. Mm-hmm. En het is over het algemeen makkelijker om mensen bewust te maken van gedrag wat direct te maken heeft met waar je in zit. Dus watergebruik en beprijzing en regels en zo, dat is relatief makkelijk. En zeker na zo'n gebeurtenis als dit jaar kun je relatief makkelijk in beleid omzetten.
0: Of en dan kan je ook zeggen, als je nou niet luistert, dan komt er niks meer uit de kraan. Zo simpel is het.

0: Zo werkt het op een gegeven moment. Ja. Maar om van hieruit zeg maar de brug naar mondiale en individuele emissies te maken, dat heeft nog wel een paar extra denkstappen nodig. Of
1: en misschien een paar extra rampen.
0: Ja.
2: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
1: Recordhitte, aanhoudende droogte en grote stukken natuur die in vlammen opgingen. De zomer van 2026 lijkt misschien extreem, maar we hoorden klimaatdeskundige Bart van der Hurk net zeggen dat dit waarschijnlijk het nieuwe normaal is. Of, zoals Suze toevoegde, het nieuwe abnormaal. Stoelriemen vast dus. Bart is hier, net als het groene geweten Suze. Bart, jij werkt voor Deltaris, dat is allemaal water, water, water en beheer. Je zei net al, nauwe banden met waterschappen en Rijkswaterstaat. Noem eens een top drietje voor jullie. Je zei, we doen al veel, maar de komende 2-3 jaar... snelle maatregelen om die extreme waterdruk weg te halen. Wat kunnen we doen?
0: Nou, reguleren van grondwateronttrekking. Hè? En via beprijzing of via regelgeving.
1: Dat en wie onttrekt dat?
0: Nou, agrariërs, maar ook drinkwaterbedrijven. Ja. En, dus
1: papiermakers, ja, noem maar op.
0: Ja. Dus ja. Daar zit iets. Dus dat zit aan de vraag, of aan de aanbodkant eigenlijk. Ja, ik denk ook iets van onderzoeken naar waar in de agrarische sector veranderingen van teelten of veranderingen van businessmodellen mogelijk zijn.
1: Mm-hmm. Noem die laatste, die teelt, snap ik. Quinoa is supergoed, ja. Maar businessmodellen?
0: Nou ja, je hebt een risico op het moment dat je een waterintensief gewas aan het begin van het jaar zet en het niet
1: een goed einde kan brengen.
0: Ja. Het is heel moeilijk te verzekeren. Er zijn een paar agrarische sectoren, er stond van de week ook in de krant, die zichzelf hebben georganiseerd in een soort coöperatieve verzekering. Mm. Maar het is heel moeilijk om dat generiek te maken, omdat de risico's voor een verzekeringsmaatschappij zijn gewoon veel en veel te groot.
1: Ja. Ja.
0: Dus ik denk dat we op andere manieren met dat landgebruik moeten omgaan. Dat is echt ook een sleutel waar je aan kan draaien.
1: En dus echt serieus eerlijk kijken met elkaar. Hè? Ja. Niet meer liegen, niet meer wegkijken. Gewoon zeggen, jij gebruikt zoveel water, dat moet anders.
3: Ja. Ja, maar ik denk ook dat de urgentie wordt dusdanig groot. Want als je straks helemaal geen opbrengst meer hebt, dan is je verdienmodel helemaal weg. Dus ik kan me wel voorstellen dat het meer omarmd wordt. Ik ben wel benieuwd. Hè. Ik moest ook een beetje lachen eigenlijk. Ik las dat de gemeente Hilversum heeft aangekondigd dat het, omdat het nu zo droog is, dat vanaf april volgend jaar je niet meer een sigaretje mag roken in een natuurgebied. Met andere woorden, volgend jaar gaan we maatregelen doorvoeren.
1: Nou, nog een jaartje spannend, bedoel
3: je. Nu heel erg droog is. Ik denk dan, welke idioot zou het nu nog überhaupt in zijn hoofd halen als het zo droog is. Maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die zich hier niet zo van bewust zijn. Ja. Wat zijn we dan voor landje, denk ik dan? Regel gewoon per direct, als het nog niet duidelijk genoeg was voor mensen, dat je vanaf nu nergens meer zomaar een sigaretje gaat roken op een plek waar het vrij ontvlambaar is.
1: Ja, dit is eigenlijk helemaal geen vraag en dus, je bent gewoon boos.
3: Nee, ik word er echt boos van. Dus, maar dan zakt de moed me ook een beetje in de schoenen. Ja. Dat zijn nou dingen die kun je heel makkelijk doen.
1: Hou eens op.
3: Er is ook aangetoond dat veel van de branden kunnen ook een oorzaak hebben gehad in menselijk gedrag. Ja. Dat is best wel een knop om aan te draaien. Ik ben op zoek naar wat kunnen we nou doen? Ja. Natuurlijk moeten we dit soort hele grote vraagstukken aanpakken, maar ga maar eens even het hele boerenbedrijf in Nederland helpen om te katten naar een andere bedrijfsvoer.
1: Ja. Dat toch moeten.
3: Daar is natuurlijk van alles om te doen, laten we dat voorop stellen. Maar er is natuurlijk en. Dus
1: het leuke is, die boeren hebben die vlag ook op de kop gehangen. Dus blauw is nu boven. Ze snappen nu zelf ook, water is het belangrijkste. Ik wil even toen, Bart, naar al die grote dingen noemde je net op. Hè. We moeten ons echt klaar gaan maken voor droge zomers. We moeten ruimtelijk in de ordening een hoop veranderen. Nou hebben we op dit moment al 80 miljard tekort voor onderhoud aan bruggen, wegen, infra. Hebben we wel geld voor die adaptatiemaatregelen? Dat gaat in de miljarden lopen, denk ik.
0: Ja, dat is echt een hele goede vraag. Er is alleen gewoon geen alternatief.
1: Zal wel moeten.
0: Want als je het niet doet, die brug die stort in. En dat kun je ook niet permitteren. Nee. En die sector, die agrarische sector, die zit ook niet stil. Die zijn door de jaren heen natuurlijk ook al enorm mee veranderd. Ja. Die hebben al mondiaal gemiddeld 1 graad opwarming sinds 1975. En al binnen Europa 2 graden opwarming hebben ze gewoon al in hun bedrijfsvoering doorgevoerd. Mm-hmm. Die hebben hun seizoenen al een beetje verkort. En andere teelten en andere...
1: En nu dus de radicale verandering. Want hiermee komen
3: want daar ben ik wel. Als ik denk 30 dagen... 30 graden, dat is dit jaar. Nou, dat trekken we even door voor de komende jaar. Ik weet niet wat we gaan verwachten met elkaar.
1: Ja. In de zullen we toch veel klein aan beetje moeten? Minuten die we nog hebben, Bart, moeten we even een serieuze discussie voeren.
4: Wow.
1: En die jij met je collega's ook aan het doen bent. En dat gaat over de Maaslandkering in de Nieuwe Waterweg. Want daar, hoeveel liter gaat er per dag uit? We hebben watertekort. Hoeveel laten we lopen?
0: Dat is ook een vraagstuk wat al langer speelt. Mm-hmm. We hebben een jaar of 5-6 geleden dachten we over de Maaslandkering als een ding waar we misschien wel dicht moesten maken. En dan niet vanwege te weinig water, maar vanwege overstromingsgevaar. jaar.
1: Ja.
0: Dat eigenlijk het hele laaggelegen gebied, hè, een groot deel van Nederland ligt onder NAP, dat krijgen we bij een aantal meter zeespiegelstijging gewoon niet meer verdedigd.
1: Nou, bij één wordt het al een probleem. Hoor.
0: Ja, dus, of het gaat in ieder geval veel kosten en zo. Dus daar was al een reden om, of wordt er al onderzocht, moeten we daar iets mee doen. Dat kwam dit jaar weer. En dan niet zozeer vanwege die overstroming.
1: Maar
0: juist om het water tegen te houden.
1: Laat ik het gewoon kort sluiten, want iedereen is daar boos over. Jij mag het nu beslissen. Wat zou verstandig zijn qua Deltares?
0: Het duurt een aantal decennia voordat je zo'n grote maatregel doorhebt. Dus ik zou zeggen, vandaag beginnen met een gerichte onderzoeksprogrammering en een verkenning. En weet ik wat, internationaal moet je gaan praten met.
1: Het kan niet wachten. Hè?
0: Het kan gewoon niet wachten. En het duurt decennia. De deltawerken hebben ook decennia geduurd voordat je daarmee startte.
1: Ja.
0: Om alles op de lange baan te schuiven. Nou, daar komen we over 2030 of 2040 maar over te praten. Ook dan moet je weer decennia wachten. En kost het je.
1: En misschien wel sneller, hè, want onder druk raakt alles vloeibaar, zeker met water. Dus, maar fijn dat je dat nou zo helder en duidelijk zegt. In het verlengde daarvan. In Frankrijk stond alles in de hens, Nederland droogde uit en Wopke Hoekstra zwakte de Europese klimaatmaatregelen af. Wat zou je daarover willen zeggen?
0: Ja, daarvan zou ik zeggen, ik ben ook betrokken bij IPCC. En de 29,4 kilo die de vorige IPCC-editie heeft afgeleverd, staat nergens in dat dit een handige maatregel is.
1: Ja.
0: Laat ik het daarbij houden.
1: Ja, en de Intergovernmental Panel on Climate Change, die hebben eigenlijk heel erg wetenschappelijk gelijk. Ook al hou je het daarbij, dit is toch ook een hele directe oproep. Laten we vanuit het Nederland en dan naar Europa veel breder voorop lopen. Ja. Qua tech verliezen we het van China en Amerika. Dit kunnen we gewoon. Hier kunnen we in voorop lopen.
0: En
1: toch?
0: Vergeet niet de voortrekkersrol die je als Europa hebt. Hè. Als we in Europa al nalaten om een beetje daadkrachtig klimaatbeleid te voeren.
1: Ja.
0: Wat denk je dat er in India of in China gebeurt?
1: Precies.
0: Dus neem die rol serieus en ga alsjeblieft niet op die rem staan.
1: En ga ook daar je verdienmodel van maken, toch?
0: Natuurlijk.
1: Ga laten zien dat wij daar gewoon de allerbeste in zijn.
0: Er is een enorme economie op het gebied van zonnepanelen en windenergie in China ontstaan. Precies. En daar kunnen wij echt op meeleven.
1: Wanneer kunnen we zien dat we echt een kantelpunt zijn geworden dit jaar in ons denken over klimaat? Hoe lang duurt dat nog, denk je?
0: Dit jaar? Waar kunnen we dat aan zien? Nou ja, Prinsjesdag. We krijgen een nieuw Delta-programma.
1: Oh.
0: En dat misschien vanuit de Tweede Kamer wordt opgeroepen om dat Delta-programma juist eens wat ambitieuzer te vorm te geven. Dat zou je in Nederland kunnen zien.
1: Ik ga jou snel weer uitnodigen, Bart, want het zijn hele goede teksten. Er is weer een klimaatmars ook op zaterdag 12 september in Amsterdam. Als je je erg zorgen maakt over droogte en akkers en dijken en alles wat Nederland maar Nederlands maakt, dan zou ik meelopen. Bart van der Hurk van Deltares over de warme, droge zomer van 2026. Dank je wel. Suze GM ook wel. Dank. En de pluim reiken we vanaf volgende week weer uit. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
2: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again. I do my head toss, check my nails, baby.

0: stellen.
1: Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
2: Tot morgen.
3: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar BNR.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen. Dus ga naar BNR.nl/stem.
4: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
8: kozijnen. De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Ongeveer 100 mensen zijn naar het gemeentehuis van Den Bosch gegaan naar een inspraakavond over een asielopvang in het dorp Engelen. Tegenstanders zeggen dat de beslissing al was genomen voordat zij erbij betrokken werden. Anderen zeggen dat ze banger zijn voor de tegenstanders dan voor de asielzoeker zelf. Het kabinet neemt een groot risico met de begroting, zegt pro-leider Klaver. Die moet deze week klaar zijn, maar er is nog niet genoeg steun van de oppositie. Klaver en andere oppositieleiders zeggen dat het kabinet iedereen te vriend probeert te houden en daarom geen keuzes maakt. Na een jaar kunnen er weer fietsers door de Benelux-tunnel bij de Rotterdamse haven. Doordat roltrappen en liften regelmatig stuk waren, was de tunnel lang dicht. Rijkswaterstaat sluit nieuwe storingen niet uit. Pas over 3 jaar wordt de tunnel grondig gerenoveerd. In de handelsoorlog met Canada heeft president Trump de importheffingen op auto's en staal verdubbeld naar 50%. Vrijdag mislukte het overleg over een handelsakkoord. Trump zette op zijn social media kanaal dat Canada de Verenigde Staten jarenlang heeft opgelicht. De Canadese premier Carney vindt het geen verrassing. En een jongetje van 3 heeft een flinke reis gemaakt. Hij stapte in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hij werd opgemerkt door NS-personeel. Die zijn met hem in de trein de andere kant opgestapt en hebben hem in Breda met zijn moeder herenigd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden en midden van het land veel zon en temperaturen rond 24 graden. In het zuiden meer bewolking, kans op buien en minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
9: BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Stefan de Vries.
11: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again, de podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over ons streven naar meer Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit. En deze week parafraseren we John Lennon: het leven is wat je overkomt terwijl je andere vakantieplannen maakt. Want in een zomer waarin blusvliegtuigen niet meer bleken dan druppels op een gloeiende planeet en waar politici het onderwerp klimaatverandering angstig uit de weg gingen, zijn wij benieuwd of Europeanen hun zomervakantiegedrag aanpassen aan de hitte, de droogte en de vlammen. We onderzoeken de samenhang tussen extreem weer en toerisme. En dat niet alleen, want in hoeverre laten reislustige Europeanen zich leiden door oorlog en vrede? Ook dat zoeken we uit. En we, dat zijn Luc de Klerk.
12: Hallo
11: Luc, hola. En Geert-Jan Haan.
13: Hallo.
11: Mijn naam is Stefan de Vries en aan het einde van deze uitzending presenteren we je de mega-hit van de week. Ook die heeft alles met vakantie te maken. Maar nu eerst...
9: The Gradometer.
11: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel? En wat gaat langzamer dan een comateuze schildpad? Luc, Dat is heel, heel langzaam, heel langzaam. Luc, we hebben het al veel gehad over de gebeurtenissen in de Spaanse exclave Ceuta. Maar de gevolgen blijven voelbaar. Wat is daar de afgelopen dagen in de hand?
0: Er zijn heel veel schildpadden naartoe gekomen naar Ceuta. Nee, we hebben het natuurlijk veel gehad over de rol van Marokko in het hele Ceuta-verhaal. En het eigenlijk werd langzaam steeds ook wel weer duidelijker dat Rabat daar toch wel een bepaalde rol in heeft gespeeld. Het wel prima vond wat daar gebeurde. De EU was heel terughoudend de hele tijd met kritiek richting Marokko. Want de redenering is, we hebben het land nodig in de toekomst. Nou meldt Euronews nu dat Rabat en Brussel dicht bij een akkoord zijn over een nieuw partnerschap. En dat moet eind dit jaar definitief zijn. En dit akkoord dat zat er ook wel een tijdje aan te komen. Maar ja, het liep in januari vast, die onderhandelingen. En dat had volgens Euronews toen te maken met een conflict over de Westelijke Sahara. Dus dat gebied dat vroeger ook een kolonie van Spanje was. Maar Marokko die claimt dat al meer dan 50 jaar, dat gebied. En daar kunnen we natuurlijk ook nog heel lang over doorpraten. Maar het punt nu is dat Marokko eigenlijk profiteert van de gebeurtenissen in Ceuta uiteindelijk. Ursula von der Leyen die heeft een paar weken geleden toen ook al gezegd dat er werd gesproken met Marokko over een betere samenwerking. En de commissie ontkent nu dat Ceuta dat verder allemaal in een stroomversnelling heeft gebracht. En dat dit akkoord er dan sowieso wel zou komen eind dit jaar.
11: Ja, ze ontkent het. Ik zou zeggen, waar rook is vuur. Mm. Wat krijgt Marokko dan precies?
0: Ja, uiteindelijk komt het natuurlijk gewoon op neer. Je krijgt geld in ruil voor eigenlijk het terugdringen van het aantal mensen dat vanuit het land naar Europa wil komen. En natuurlijk zijn er ook niet alleen met Marokko dit soort afspraken, maar ook bijvoorbeeld met Egypte of Tunesië. En tussen 2021 en 2024 kreeg Marokko al 222 miljoen euro voor migratiemanagement, zoals dat dan heet. En de Europese Commissie zegt tegen Euronews nu dat er 190 miljoen euro bij komt tot de huidige EU-begroting afloopt in 2027. Maar dat is uiteindelijk een fractie van het geld dat Marokko in totaal van de EU heeft gekregen. Op de website van de commissie kwam ik nog cijfers tegen over de periode 2014 tot 2022. En daar staat dan dat Marokko in die tijd meer dan 2,1 miljard euro heeft ontvangen uit Brussel. En moet wel bij zeggen dat een onderdeel daarvan is formeel dan bedoeld voor migratie of migratiemanagement. En dat was in die tijd, wat dat bedrag wat voor migratie was, in die tijd was ook ongeveer vergelijkbaar met het bedrag dat er de afgelopen jaren voor is uitgegeven en wat er nu dan ook weer bij komt.
11: Maar dus meer samenwerking met Marokko, meer geld, is dat dan great of niet?
0: Nou, ja, het is op zich denk ik verstandig om een goede relatie met je buren te hebben. Daar is op zichzelf niks mis mee. Maar
2: dan moet de buurman niet ineens als een compost over jouw schutting gooien.
0: Precies. Dus je kunt nog steeds telkens, als je dan dit soort afspraken gaat maken, wel ook de vraag stellen of dit nou een duurzame oplossing is. Bedoel, uiteindelijk zou echt, dus misschien makkelijker gezegd dan gedaan, maar de echt duurzame oplossing als EU zijnde zou toch zijn dat je beter je best doet om bijvoorbeeld oorlog, armoede, honger in derde landen probeert te voorkomen. Waardoor mensen minder genoodzaakt zouden zijn om hier naartoe te komen. En ja, het versterken van de buitengrenzen op deze manier is dan misschien eigenlijk vooral een pleister. En uiteindelijk ben je bovendien ook meer chantabel door. Want ja, als blijkt dat Marokko echt duidelijk een faciliterende rol in het hele Ceuta-verhaal heeft gespeeld, dan kun je dus zeggen dat het loont om dat te doen. En dus not so great uiteindelijk.
9: Make Europe great again.
12: De bosmannen bij Bordeaux hebben de stadsgrenzen tot op 15 kilometer genaderd.
13: Die brand die is nog steeds niet onder controle. Er is constant de vraag waar het vuur nu weer heen gaat.
14: Vooral de grote brand ten noordwesten van Athene is heel lastig onder controle te krijgen.
15: Het is dag 4 van een wat als megabrand staat geboekt.

0: Na. Vakantie vieren in Europa voelt deze zomer af en toe als een apocalyptische filmreeks. Constant het weerbericht in de gaten houden om te kijken welke ramp er nu weer op je afkomt. Een bosbrand, een kerncentrale die niet meer kan afkoelen, of een cruise over een rivier die op een zandbank afkoerst. Tienduizenden doden en dan ook nog hittestress die onder honderden miljoenen Europeanen toesloeg. Kortom, wij van Make Europe Great Again vind het niet gek als je je vakantiegedrag de komende jaren aanpast. Maar ga je dat ook doen? Onze vakantiemannen Luc de Klerk en Geert-Jan doken in de cijfers. Ja, past het gros van de Nederlanders en de Europeanen hun zomervakantiegedrag aan?
1: Ik denk dat het eerlijke antwoord nee is. Oh. Dat blijkt niet uit ons onderzoek en uit de rondgang die we daarna nog hebben gemaakt.
0: Maar we lezen heel veel over cool cash, ja? En Scandinavië is hip, bla bla bla.
1: Ja, nou, dat mag je zo aan Luc vragen. Ja. Maar je ziet al die overwegingen en die bewegingen. Maar je ziet niet zoveel mensen met daadwerkelijk doorzettingsvermogen of überhaupt interesse om dat gedrag te veranderen. En ik belde deze week ook met reisondernemer Kees van den Bos en die omschrijft het als volgt.
2: De grote gemene deler is dat wij Nederlanders toch ook in ons vakantiegedrag, ja, eigenlijk voor de weg zoeken die anderen al bewandeld hebben. Kuddedieren, niet de gebaande paden. Ook al gaan we daar prat op, maar 9 van de 10 keer is het niet het geval.
1: Nou, Kees van den Bos is reisondernemer en Noord-Europa-specialist. Lid ook van de raad van bestuur van Northbound Travel, waar een heleboel Noord-Europese bedrijven onder vallen. En ja, je gaat hem vaker horen, deze uitzending. En wat hij hier zegt, ik denk dat dat niet alleen voor Nederlanders geldt, maar voor Europeanen. Massatoerisme is niet voor niks massatoerisme. Je volgt de massa, hoe dom dat soms ook lijkt.
0: Ja, dus we zijn lemmingen. Terwijl, ja, Luc, ik zei het net al. Ja. Ik heb heel veel gelezen over coolcations. Er kwam ook heel veel voorbij in de feeds, op de social media. Die zijn toch hip en happening? Of ja, is het niet waar?
3: Nou, het valt dus inderdaad wel op dat je die coolcations, die zie je inderdaad op de websites, op de blogs, op reisplatforms. Daar zie je het die term coolcation en wordt het eigenlijk meer opgehyped. Maar uiteindelijk is het dan waarschijnlijk toch meer een marketingterm om toch ook reizen, of voor nu in ieder geval dan nog, om reizen naar koelere bestemmingen dan meer aan te prijzen. En we zijn dus uiteindelijk, hebben we allerlei studies nog bekeken. We zijn de reisbranche dus gaan bellen. En dan bleek, ja, mensen nemen die weersomstandigheden uiteindelijk wel mee in hun overwegingen. Dat blijkt ook uit die studies en enquêtes die na eerdere hetere zomers zijn gedaan. Maar ja, daar blijft het dan uiteindelijk bij. En dat zegt dus ook Kees van den Bos, die net ook al even hoorde.
2: In de gedachtegang speelt het zeker een rol, maar in de uiteindelijke beslissing veronderstellen we op basis van de onderzoeken ook dat die rol een kleiner is dan wellicht in de media naar voren komt.
3: Uit de statistieken blijkt niet dat mensen massaal koelere bestemmingen dan gaan opzoeken. En het is ook niet wat de sector nu dan. Het is ook niet zo dat de sector dan nu na deze onstuimige zomer dat verwacht. Dat zegt Frank Radstaken. Hij is de directeur van de ANVR, dus van de Nederlandse branchevereniging voor de reisorganisaties. En hij zit ook in het bestuur van de Europese koepelorganisatie weer, de ECTAA.
4: We hebben de afgelopen jaren een aantal keren een zomer meegemaakt die met extreem weer gekenschetst kan worden. En elke keer hebben we dan gedacht dat dat zou kunnen leiden tot een aanpassing van het reisgedrag van de Nederlander of van de Europeaan. Dat blijkt in de praktijk, niet zo te zijn.
3: Ja, en waar gaat de Nederlander dan dus wel nog steeds naartoe? Nou, eigenlijk kunnen we dat wel raden.
4: En we zien dat nog steeds gedurende de zomer de bij afstand populairste bestemming om naartoe te gaan voor de Nederlander Frankrijk is, Zuid-Frankrijk en de Middellandse Zeelanden.
0: Ja, origineel. Maar nu kunnen we deze aflevering over het reisgedrag wel eigenlijk van een soort Europese gemene deler spreken?
3: Nou ja, dat is ook nog wel lastig, omdat als je naar die onderzoeken kijkt, mensen die ondervraagd worden komen vaak ook uit wat grotere landen. Dus Frankrijk, Duitsland, het VK, dat uiteindelijk ook niet EU is natuurlijk meer. Maar ook Amerikanen, niet eens Europa. En dat zijn dan de doelgroepen die veel worden aangehaald in dat soort studies. Dan heb je ook wel wat grote representatievere onderzoeken nog van de European Travel Commission. Die kijken wel wat meer landen, maar vooral West-Europa. En het oostelijkste wat ze komen is Oostenrijk volgens mij in de lijst.
1: Ja,
3: ze
1: Polen
3: hebben
1: ze geloof ik als enige van Midden-Europa.
3: Oh, die nog, ja. En dan heb je gelukkig nog wel Eurostat-cijfers. En wat je dan sowieso kunt zeggen is, Europeanen blijven vooral in eigen land. Dat zie je eigenlijk altijd en overal. En Europeanen houden dus toch ook wel van warme bestemmingen.
1: Ja, en neem dan de Polen. Enorme groeimarkt in Europa, want Polen worden steeds rijker en reislustiger. En je ziet dat ze voor zomervakanties toch ook erg graag naar de Middellandse Zee trekken. Ze houden van gemaksvakanties. Turkije staat hoog in de lijstjes. Egypte, Tunesië en de klassieke Middellandse Zeelanden in Europa. Dus
3: ook al
1: daarin
3: Lemmingen.
1: Zijn zij niet anders dan wij.
0: Er zijn wat organisaties die ons in dit onderzoek een beetje op het verkeerde been hebben gezet.
1: Ja, we hebben het dus ook over groei in het toerisme. En ik denk dat toerisme in zijn algemeenheid groeit, maar de ene groei is de andere niet. En daar heb ik een paar voorbeelden van die ook aansluiten bij wat wij het frame van de coolcation noemen. Voorbeeld 1, de SAS-groep, de Scandinavian Airlines, die vermelden tijdens de hittegolf deze zomer dat het aantal boekingen met 50-60% toenam. Voorbeeld 2, een bericht van deze week. Steeds meer Nederlanders kamperen in Zweden. Een stijging van 7%, aldus de Zweedse reisbranche, gretig overgenomen door Nederlandse media. En een totale Zweedse kampeergroei van 3-5%. Gefeliciteerd daar. En voorbeeld 3, Litouwen kende vorig jaar een groei van 21% als toeristische bestemming ten opzichte van het jaar daarvoor. Veel nieuws wordt nu ook als coolcation destination gepromoot. Allemaal leuk en aardig, maar wat voor conclusie kun je daar dan breed uit trekken? Ook dat vroegen we aan Kees van den Bos.
2: Het noorden van Europa wint langzaam marktaandeel als zomerbestemming. Vooral dan door de zoektocht naar natuurrust, comfortabele temperaturen en authenticiteit. Maar ja, Zuid-Europa blijft populair en blijft inderdaad in de lead. En absoluut gezien zien we het nog niet in de cijfers, nee.
1: Ja, je hebt absolute groei en relatieve groei. Absolute groei is bijvoorbeeld trends die echt aantoonbaar zijn. Dit is eigenlijk relatieve groei. Neem het voorbeeld van Litouwen. Mm-hmm. Dat is het minst bezochte land van de EU, blijkt uit Eurostat-cijfers. Dan is het fantastisch dat je 21% groei hebt. Maar dat valt in het niet bij een eventuele hele kleine groei in reizigers naar Frankrijk of Spanje. Want dan heb je het nog steeds over veel meer reizigers. Bovendien, ik heb ook een aantal verkeersbureaus, toerismebureaus uit die landen gesproken. Aan de Middellandse Zee, Portugal bijvoorbeeld, Griekenland. En die zeggen ook, ja, wij bieden nu een breder palet aan. Dus voor Nederlanders en Belgen en andere Europeanen. Die kunnen ook in Portugal of in Griekenland naar koelere bestemmingen. Dan gaan ze meer naar Noord-Portugal of ze gaan naar Thessaloniki of ze zoeken een eiland wat inderdaad een iets minder warme golfstroom heeft. Dat kunnen ze aanbieden. Dus dan zie je ook geen verandering qua land.
0: Nee. Is het ook een generatieding? Zijn de oudere generaties misschien wat makkelijker? Zijn er generaties die meer nadenken over koelere bestemmingen dan anderen?
1: Lastig te zeggen, want ik dacht zelf als jonge vader, gezinnen zullen hier toch wel meer over nadenken. Maar er is één recent onderzoek gedaan van de reisapp Polarsteps. En daaruit blijkt, uit dat onderzoek van Polarsteps, dat het met name de jongere generatie is die hierover nadenkt. Zo blijkt uit hun Travel Trends Report van afgelopen juni.
5: Ja, we hebben hier voor ons zomerrapport hebben we hier een uitgebreid onderzoek voor gedaan. Samen met Dynata hebben we gekeken naar 2400 volwassenen die echt een internationale reis aan het plannen waren voor deze zomer. En daaruit bleek dat 39% van de reizigers van plan was om naar een bestemming te reizen met een koeler klimaat. Dit onderzoek was in Frankrijk, Duitsland, Engeland en Amerika. Maar we hebben het natuurlijk aangevuld met onze eigen reisdata. En inmiddels bijna 1 op de 3 Nederlanders heeft een Polarsteps-account. Dus we hebben ook gekeken naar 75.000 geplande zomertrips in de Polarsteps-app. Uiteraard geanonimiseerd. En daar konden we dus ook heel veel uithalen qua bestemmingen. En wat we bijvoorbeeld zagen was dat Noorwegen, IJsland en het Verenigd Koninkrijk dit jaar echt een stuk populairder zijn vergeleken met het jaar daarvoor.
1: Ja, 39%, dat is een fors percentage. En ik ben geen ander onderzoek tegengekomen waarin het zo hoog lag dat mensen nadenken over een koele bestemming. Maar het is nog steeds niet de meerderheid.
0: Het is het doel, de gebruikers van Polarsteps.
1: Ja, wat al over het algemeen net iets actievere mensen zijn. Net iets flexibelere mensen dan de mensen die de pakketorganisaties afgaan. En wat dan blijkt volgens Sarah van Geloven, want die hoor je, een reisexpert bij Polarsteps. Ja, dan blijkt dus eigenlijk hoe jonger de reiziger, hoe meer hij of zij die koele bestemming ook in het reisgedrag meeneemt.
5: We zagen bijvoorbeeld dat de keuze voor een koelere bestemming dit jaar voor 20% van de respondenten nieuw is. Dus nog niet eerder dat ze dit hebben meegenomen. En onder Gen Z'ers, dus dat is weer jongeren onder de 30 jaar, was het zelfs 25% voor de eerste keer.
0: Ik ben benieuwd wat al die middelbare scholieren dan waar ze naartoe gaan in plaats van Albufeira, om zich helemaal vol te laten tanken. Ja. Naar Christianstad of Lillehammer.
1: Ja, Gen Z is tegenwoordig tot 28 jaar, geloof ik. En, daar
3: dat
1: zit
3: is nog meer generatie eronder eigenlijk bijna.
1: En dat zijn natuurlijk ook mensen die op zoek zijn naar ervaringen. Die graag actief zijn. Mm. En dan ben je denk ik ook wat meer bezig met reizen richting wat minder bekende bestemmingen.
0: Ja. Luc, onze buitenlandredactie heeft ook met een aantal grote tour operators gebeld. Wat zijn hun bevindingen?
3: Ja, we hebben reacties gehad van Sunweb, TUI en Corendon. En eigenlijk zeggen zij alle drie dat ze het niet echt merken dat hun klanten andere keuzes maken vanwege de hitte. Dus ja, eigenlijk zeggen we het nu ook al. Spanje blijft onverminderd populair daar. TUI zegt dat ze wel een beetje groei zien in boekingen naar Denemarken. Maar dat is eigenlijk een beetje wat Geert-Jan net zei, relatief en absoluut. Dat valt dan uiteindelijk in het niet bij hoeveel mensen dan daadwerkelijk naar Zuid-Europa gaan.
1: Hun eigen aanbod is in Zuid-Europa ook veel groter natuurlijk.
3: Dat is uiteindelijk ook zo, ja. Dus er wordt door die grote reisbureaus ook verder opgemerkt dat de infrastructuur in Noord-Europa ook echt minder is ingericht op dat massatoerisme. Mm-hmm. En ze kunnen zich wel voorstellen dat dan in de toekomst dat het wel gaat veranderen, maar in de praktijk zie je dat dan nu nog niet. En inderdaad, deze bedrijven, die zetten natuurlijk ook al vol in op zonvakanties al jaren. Dus misschien ook niet bij gebaat om het te erkennen als die trend er zou zijn. En ze hebben ook minder aanbod. Dus en ik kan me ook wel ergens voorstellen dat de consument die bij zo'n tour operator gaat boeken, dat die dat ook doet vanwege dus het gemak en de kosten. En ja, Zuid-Europa zal ook nog wel iets goedkoper zijn. En daar heb je dus ook de infrastructuur en al die grote all-inclusive resorts waar mensen dan dus ook naartoe willen. Dus dat zal denk ik ook wel daarin een rol spelen.
0: Ja, het beeld dat we nu schetsen in deze aflevering is dus eigenlijk vrij diffuus. Kunnen we iets concluderen volgens jullie?
3: Nou, ik denk uiteindelijk, als we het allemaal zo een beetje, dat het misschien wel een soort self-fulfilling prophecy is. Mm-hmm. Dat het, we zijn nu misschien dan te vroeg nog om een soort echt hele duidelijke trend echt hard te kunnen maken. Maar dat op termijn je er uiteindelijk niet aan ontkomt dat er wel wat gaat verschuiven. Nog verder dan je misschien nu al ziet. Alleen, als ik telkens naar die andere onderzoeken ook wel keek, dan denk ik dat uiteindelijk de portemonnee ook gewoon een belangrijke factor is. Want dat zie je toch vaak terugkomen in die onderzoeken. Dat als waar mensen naar kijken, waar ga ik naartoe op vakantie, is het weer natuurlijk een reden. Maar ja, de kosten, dat is toch uiteindelijk misschien nog wel veel belangrijke factor voor mensen om te kiezen. En we hebben het telkens over Scandinavië, naar IJsland, het VK. Dat zijn toch ook wel allemaal wat duurdere bestemming. Ik was 2 maanden geleden nog in Noorwegen. En dan voel je toch ook wel het verschil qua kosten dan als je naar Zuid-Europa bijvoorbeeld zou gaan. En iets wat ook wel een beetje terugkwam in het onderzoek van de European Travel Commission, maar niet helemaal zoals ik bedoel, is wat percipiëren mensen nou eigenlijk precies als een vakantie? Dus ik denk toch ook als je mensen nu dan vraagt wat is een vakantie, dan zal dat voor veel mensen toch zijn zon, zee en strand. En zolang dat is wat mensen associëren met vakantie, ga je daar misschien toch ook eerder naar kijken. En je zag ook wel in dat onderzoek van de European Travel Commission dat zon, zee en strand, dat nog steeds als bovenaan stond als het thema zeg maar van de vakanties van mensen. Dus misschien dat ook dan op den duur soort van in de gedachten van mensen over wat vakantie is ook dan langzaamaan op moet schuiven.
0: Ja, Geert-Jan, schuift jouw gedachten langzaam op?
1: Weet je, ik denk een deel van de Europeanen heeft de wens om naar koelere bestemmingen te gaan. Een klein deel lijkt er naar te handelen. Het verschilt waarschijnlijk onder generaties, het soort reiziger. De avonturier met flexibele voorwaarden doet het eerder dan iemand met een pakketreis die wel verzekerd is, maar waarbij je pas gaat annuleren als de verzekeraar dat zegt. En het bulk van de vakantiegangers, dat is gewoon een gewoontedier. Die schouderseizoenen, daar geloof ik wel in. Maar dat betekent denk ik ook dat we gewoon met z'n allen in Europa meer en vaker op vakantie gaan.
0: Ja, zeker. Nou, misschien zijn we ook wel te vroeg, hè, want we zitten nog midden in die zomer. Die begon zo wat in mei, half augustus.
1: Mooi, Gerard Cox.
0: Ja, misschien nog wel tot en met eind september. Nou, misschien moeten we wachten tot oktober, november om eens echt de balans op te maken.
1: Dan komen ook de najaarsmonitoringen, zoals dat heet. Maar wat iedereen zei, kijk naar eerdere onderzoeken, kijk naar eerder extreem weer in Europa. Kleine anekdote nog tot slot. We hadden overstromingen een paar jaar terug, bijvoorbeeld in Slovenië. En iemand uit mijn omgeving die zei, ik heb daarvan geleerd, ik ga nooit meer kamperen in de buurt van een rivier. Mm-hmm. Wat hebben ze dit jaar gedaan? We denken dat het een mooi plekje is, we denken dat het wel losloopt. Ja. En je kan dus ook in dit geval van een natte kermis thuiskomen. En geopolitiek moeten we blijven volgen. Ook dat gaat denk ik de komende tijd een grote rol spelen.
0: Ja, en of dat inderdaad een rol speelt, dat hoor je in onze extra lange podcastaflevering. Dus ga naar de podcast Make Europe Great Again. En dan vind je altijd langere en extra content. Ook heel fijn op welke koele of warme vacation je ook bent.
6: BNR's Mega Hit.
0: Aan het einde van deze uitzending hebben we natuurlijk altijd oog voor Europese culturele pareltjes. En dat kan van alles zijn. Muziek, film, cultuur. Als het maar een hit is of kan worden. Deze week, Geert-Jan, heb jij iets meegenomen? Wat heb je in je koffer?
1: Ja, ik heb iets meegenomen dat echt een steun in de rug verdient.
0: Okay.
1: Een regio van Nederland. Die kom ik hier als hit presenteren.
0: Okay.
1: Ik ben ook een verkeersbureau. Een regio waar ik een heerlijke vakantie heb gehad deze zomer. Die veel moois te bieden heeft. Maar ook een regio die onder vuur ligt. Niet in de laatste plaats door iemand die notabene daar uit de buurt komt. Jij, ja. Zeeuw Stefan de Vries. En luister maar even naar wat jij 2 weken geleden zei.
0: Nederland heeft ook een exclave, Zeeuws-Vlaanderen. Ligt in België, helemaal niet te bereiken vanuit het Nederlands grondgebied. Behalve met een tunnel. Ja, misschien moeten we dat ook eens afstoten.
1: Ik viel van mijn stoel. Ik hoorde dit ook in Zeeuws-Vlaanderen. Ik zag woedende Zeeuws-Vlamingen uit hun huizen komen met brandende fakkels. Allemaal gingen ze richting Dreskens. Want daar vertrekt de boot naar het eiland Walcheren. En op het eiland Walcheren ligt Middelburg, de geboortestad van Stefan de Vries. Ik ga je adres niet doorgeven, hoor. Die dus deze maand niet alleen ruzie kreeg met de minister van Defensie, maar ook bijna een provincieoorlog in Zeeland heeft ontketend. Kortom, Stefan, ik moet toch even wat mooie plekken pitchen en de Zeeuws-Vlamingen een steun in de rug geven. Dus ik kom met een top 3 na jouw verweer.
0: Okay, nou, ten eerste, mijn verweer. Zeeuws-Vlaanderen noemen wij op Walcheren altijd de overkant. Dus ja, dat is een soort van Mordor, een ander land waar je nooit komt. Ten tweede, mijn oma had een huisje in Katzand, dus ik ken Zeeuws-Vlaanderen goed. En ten derde, het was beeldspraak. Maar ja, toch, Zeeuws-Vlaanderen is een exclave, best bijzonder. Dus ja, ik weet niet of het een hele goede verdediging is, maar van mij mogen ze erbij blijven.
1: Mensen mogen mailen, liever geen dreigmails, naar mega@bnr.nl.
0: Okay, nou, jij bent dus lyrisch over deze exclave. Wat is de top 3 die je in Zeeuws-Vlaanderen absoluut moet doen?
1: Ja, en dit is gewoon weer Europa-marketing. Wat een prachtig continent hebben we toch. Op 3 staat, het strand in Zeeuws-Vlaanderen. Het is ten opzichte van andere stranden in Nederland en ook België daar helemaal niet druk in de zomer. Plek zat. Je kunt lekker naar bootjes kijken die over de Schelde varen. Je hebt uitzicht op Vlissingen. Je hebt forten uit de tijd van Napoleon. Je kunt zeehonden kijken bij de hoofdplaat. Helemaal leuk. Op 2, huur een fiets. Een fiets om het Belgisch-Nederlandse natuurgebied het Zwin heen. Ga naar het For Freedom Museum in Ramskapelle. Geweldig museum, vlak bij Knokken, over de bevrijding van de Schelde-regio. Dus West-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen allebei goed belicht. Aardige mensen ook daar, die je graag meer willen vertellen als je aanvullende vragen hebt. En na afloop kun je wel uit 15 Belgische bieren kiezen. En hou je nou van geschiedenis, dan kun je ook nog de historische jeugdroman Het Verraad van Waterdune lezen. Dat heb ik tijdens mijn vakantie daar gedaan. Dan leer je meer over de 80-jarige oorlog. Je weet wel, van die Spanjaarden zoals Xavi Hernandez die Nederland dan ineens overnemen. En op 1 gaan het einde van die fietstocht, of als je daar überhaupt bent, in Zeeuws-Vlaanderen eten bij chef Charlotte in Groede. Heerlijk eten, heerlijk zitten.
3: Ja. Je bent er al een beetje van teruggekomen, Stefan. Maar verandert dit nou helemaal jouw blik op Zeeuws-Vlaanderen?
0: Nee. Ik ben natuurlijk heel veel geweest. En het is hartstikke leuk daar. En bovendien, over eerlijk eten gesproken, Sergio Herman, die kwam uit Sluis, komt uit Sluis. En dat is natuurlijk een van de grootste chefs die we in Nederland
1: hebben. Dat kan ik niet betalen.
0: Nee, maar toch. Dus Zeeuws-Vlaanderen, er komt veel goeds uit Zeeuws-Vlaanderen. Luc, volgende vakantie?
3: Ik ben, tot mijn schuld moet ik nu bekennen, nog nooit in Zeeland geweest. Dus
0: wat? Je bedoelt de hele provincie Zeeland, de bakermat van de Europese
3: beschaving? De enige provincie in Nederland waar ik nog nooit ben geweest. Zeeland. Ik ga een keer kijken.
0: Nou, de deur is daar. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dankjewel, Luc de Klerk. Ik krijg een schop onder zijn kont naar Zeeland. En Geert-Jan Haan. En jij bedankt voor het luisteren. De redactie is van Michael Roelen en eigenlijk ook Geert-Jan Haan. Want je bent veel op pad geweest voor dit onderwerp. Ik ben Stefan de Vries. En maandag rond de klok van 4 zijn we weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Big Five.

0: Nog steeds geen bedrijfsfeest geregeld? Maak het dan meteen bijzonder met Z-Eventchips.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Z-Eventchips. Bekijk alle info op z-eventchips.nl.
3: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
4: We verbruiken in Nederland minder energie dan 5 jaar geleden. Toch staat ons stroomnet op springen en wachten 15.000 bedrijven op een aansluiting. Inmiddels is netkrapte voor sommige bedrijven geen abstractie, maar een keiharde rem op investeringen en verduurzaming. In een zoektocht naar balans tussen ambitie en uitvoering delen 3 experts hun visie hoe we ruimte kunnen creëren in het Nederlandse energiesysteem en welke fundamentele keuzes er voor ons liggen. Lees het op partner.fd.nl/Shell.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Brezand, vlakbij Den Helder, is een auto met 5 mensen in het water beland, meldt NH Nieuws. De auto lag ondersteboven in de sloot, zeker 2 mensen zijn gewond geraakt. De bestuurder van de auto is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een ongeluk met zwaar lichamelijk letsel. Dat de wedstrijd Cambuur-Feyenoord gisteren niet werd gestopt na het vuurwerk gooien kwam niet alleen door de regels van de KNVB. De gemeente Leeuwarden wilde het ook niet. Die was bang voor grote hordes ontevreden supporters op straat, terwijl er niet zoveel politie was, want het was geen risicowedstrijd. Het huis waar Annie M.G. Schmid is geboren wordt een museum. Het staat in Capelle in Zeeland. Een stichting had daar al langer plannen voor, maar nu is er ook iemand die er geld in wil steken en daarmee kan het huis worden aangekocht. Het museum moet over ongeveer 1 jaar klaar zijn. Iran was van plan een van de zoons van de Israëlische premier Netanyahu te vermoorden. Dat beweert Netanyahu zelf in een interview. Hij zei niet welke van zijn 2 zoons en hij gaf ook geen details over het moordplan. Yair Netanyahu woont in Amerika en wordt daar beveiligd door Israëlische diensten. En het is niet duidelijk of 2 uitverkochte concerten van rapper Ye in Rusland door kunnen gaan. In oktober zou die optreden in Sint-Petersburg, maar het stadion weet van niks. De concertorganisator zegt dat de shows nog niet geannuleerd zijn en dat ze nog aan het onderhandelen zijn met het stadion. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden en midden van het land veel zon en temperaturen rond 24 graden. In het zuiden meer bewolking, kans op buien en minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
8: In de BNR-app.
7: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
8: En blijf scherp.
7: BNR Nieuwsradio. The Big Five.
9: Ja, de klaslokalen lopen weer vol, maar voor veel scholen is het nieuwe schooljaar allesbehalve zorgeloos. Daarom lichten we deze week het basisonderwijs door. Van lerarentekorten en werkdruk tot verouderde gebouwen en aanhoudende zorgen over taal en rekenen. Vandaag beginnen we door de ogen van de leerkracht te kijken die elke dag voor de klas staat. Roos Braam, welkom, mooi dat je er bent. Ik was eigenlijk benieuwd, want je bent leraar van het jaar geworden. Dus als iemand het is, dan weet jij het wel. Wat is nou het grootste probleem in het primair onderwijs op dit moment?
10: Goeie vraag. Ja, ik denk toch wel taal en rekenen, de achterstanden, mm-hmm. waarover gesproken wordt in de media. Ja. Dus de leerresultaten die achterblijven.
9: Ja, we hebben PISA-scores, heet dat dan. Hè? En dan blijken wij enorm achteruit te kukelen. Met name als het gaat om taal. Dan zijn we echt achteruit aan het zakken als Nederland, hè?
10: Ja, dat is wel wat steeds voorbij komt, ja.
9: Hoor je ook allerlei andere verklaringen ervoor hoe dat kan komen? Wat is jouw idee daarbij?
10: Ik denk, er ligt heel veel nadruk op de meetbare resultaten. En ik denk dat dat het daar mogelijk een klein beetje misgaat.
9: Bedoel je dat?
10: Doordat we zo moeten presteren en doordat er zoveel nadruk ligt op die cijfertjes, denk ik dat wij als leerkrachten snel geneigd zijn om les te gaan geven zoals de toets het eigenlijk wil zien.
11: Ja, maar dat werkt dus niet, want die toetsen worden niet goed gemaakt.
10: Dat werkt niet. En dat blijkt dus wel. En als ik dan bij mij in de klas kijk, ik probeer taal zoveel mogelijk te koppelen aan andere vakken. Ja. Dus bijvoorbeeld aan wereldoriëntatie, aan kunst, cultuur.
11: Muziek.
10: En muziek, inderdaad, zeker niet te vergeten.
11: Belangrijk in je lessen.
10: Precies, veel lezen. Leesmotivatie is iets wat ik hoog in het vaandel heb staan. Mm-hmm. En juist door dus die taaldoelen te combineren in een rijke context, mm-hmm, merk je dat het ook meer betekenis krijgt.
11: Want jij bent leraar van het jaar. Betekent dat ook dat jouw klas dan betere resultaten haalt? Doen ze het goed gemiddeld?
10: Dat is lastig om over jezelf te zeggen, maar de resultaten zijn zeker goed.
11: Ja. Dus die methode die lijkt te werken.
10: Dat lijkt zeker te werken. En daarom ben ik extra blij met de nieuwe kerndoelen die gepresenteerd zijn. Hm. Waarin dus de taaldoelen eigenlijk ook vakgeïntegreerd zoveel mogelijk worden aangeboden.
11: Ja. Je bent nu 10 jaar leraar volgens mij. 10 jaar sta je nu voor de klas. Je hebt een hele eigen manier van lesgeven. Je zegt het al een beetje. Je bent dus ook uitverkozen tot leraar van het basisonderwijs leraar van het jaar 2025. Ambassadeur van het vak kun je ook zeggen. Want je hebt ook een missie. Je wil de wereld laten zien hoe leuk het is om voor de klas te staan als juffersmeester, toch?
10: Absoluut, ja. Ja, de jury van leraar van het jaar die had het met name over mijn enthousiasme, mm-hmm, en de energie waarmee ik voor de klas sta. En dat probeer ik echt uit te dragen.
11: Ja.
10: En daarbij zoveel mogelijk tot de verbeelding te spreken van kinderen. En via muziek, lezen, boeken. Zo breed mogelijk aanbod eigenlijk kinderen te inspireren.
11: Wat opvallende is, vind ik dan, als het over leraar gaat, gaat het zo vaak over hoe zwaar het vak is. Hoeveel uitval er is, hoe moeilijk het is. Er hangt een beeldvorm omheen alsof het echt een onloodzwaar beroep is. Zie jij dat ook zo?
10: Ja, dat is doodzonde, dat imago. Want voor mij is het echt het allermooiste vak dat er is. Mm-hmm. Ik sta dagelijks met heel veel plezier voor de klas. En ik zou het leuk vinden als anderen dat ook zouden ervaren.
11: Ja,
10: Dus je kan zoveel van jezelf kwijt.
11: Hoe komt dat dan? Waar zou dat imago vandaan komen, denk je?
10: Misschien toch door het lerarentekort, door de toch wel grote uitstroom. Mm-hmm. Ja, en waar dat dan vandaan komt, is misschien toch wel de hoge werkdruk, de hoge administratieve last. Ja, dat ervaar ik zelf ook wel.
11: Wat maar betekent dat, hoge werkdruk en hoge administratieve last?
10: Er wordt best wel wat van je verwacht als leerkracht. Er zijn best wel wat dingen waar je aan moet voldoen. En er komt steeds meer bij. En op een gegeven moment dan zie je door de boom het bos niet meer.
11: Maar wat komt erbij dan? Want die administratief, je moet bijhouden, je moet zo'n leerling natuurlijk een beetje volgen. Je moet opschrijven wat er gebeurt.
10: Tuurlijk. Dat. Maar ook wat er van bovenaf opgedragen wordt. Dus alle doelen waar je aan moet voldoen. Burgerschap is nu bijvoorbeeld een heel groot thema. Waar allerlei doelen weer aan gekoppeld zijn. Digitale geletterdheid. Zo kunnen we nog wel even doorgaan, mm-hmm, eigenlijk.
11: Dus er komt alleen maar bij en er gaat niks vanaf?
10: Ja, zo kun je het wel stellen, ja.
11: Ja. En heeft dat ook te maken met jouw keuze? Want dat vond ik opvallend. Je bent leraar van het jaar. Maar je verruilde dan wel je vaste baan voor de klas voor een leven als invaljuf op verschillende scholen. Wat bracht je tot die stap?
10: Ja, een bewuste keuze inderdaad. Ik heb afgelopen 10 jaar steeds voor een vaste klas gestaan.
11: 5 dagen per week, hè?
10: 5 dagen per week. En ik merk zelf dat ik soms wel wat zoekende ben in waar kan ik nou echt lesgeven op de manier zoals ik het voor ogen heb.
11: Mm-hmm. Want jij hebt die manier dus toch voor alle duidelijkheid met veel met muziek.
10: Ja.
11: Je wil die leerlingen echt betrekken in plaats van alleen dat doel naar ze toe sturen, zeg maar. Hè?
10: Juist, ik wil eigenlijk de doelen meer betekenis geven in de klas. En ik ben eigenlijk nu aan het kijken van waar, op welke school past dat?
11: Mm-hmm.
10: En eigenlijk zie ik het zelf als een mooie kans dit jaar om en te gaan inspireren op school. Misschien ook daar wat te leren. En zo te gaan kijken van waar kan ik nou echt mijn ei kwijt?
11: Ja. Maar Roos, ik vind dat wel exemplarisch als ik eerlijk ben. Dan de leraar van het jaar, het voorbeeld voor andere leraar, dat zelfs die leraar van het jaar vast lijkt te lopen in een systeem.
10: Ik loop niet per se vast.
11: Het gaat niet om jouw school, hè? Maar het gaat meer om een systeem waarin je zegt, ik ben op zoek naar een manier van lesgeven. Je doet dat blijkbaar goed, want anders word je niet leraar van het jaar.
10: Mm-hmm.
11: Toch zeg je, ik vind mijn plek daar niet. Ik moet kijken waar ik beter mijn plek vind.
10: Ja, het is ook juist een kans om andere scholen te inspireren met mijn werkwijze. En wat ik net al aanhaalde, gezien de nieuwe kerndoelen en het vak geïntegreerd leren, hoop ik eigenlijk dat ik op andere scholen ook kan laten zien hoe je dat kan aanpakken.
11: Ja.
10: En dat eigenlijk vooral.
11: Ja, ik begrijp.
10: En misschien ook een ander type onderwijs. Want ik heb nu afgelopen jaren vooral lesgegeven op hele traditionele scholen.
11: Ja.
10: Maar ik ben soms wel zoekende. Misschien is er een andere manier van onderwijs geven wat passender is bij mij. Bijvoorbeeld een Jenaplanschool of een Montessori-school.
11: Ja.
10: Dat wil ik eigenlijk komend jaar gaan ervaren.
11: Ja. Maar snap je dat ik het zie van een leraar van het jaar? Dan doe je iets goed, toch? En dat het dan toch is dat je zegt, ik ben zoekende. Dat zijn twee werelden die ik moeilijk met elkaar vind passen.
10: Ik snap het, maar ik zie het vooral als een kans.
11: Ja.
10: En als een kans om te zoeken naar, oké, waar past het nou echt? En het is niet zo dat ik de afgelopen jaren het gevoel heb gekregen dat ik er niet pas. Mm-hmm. Maar het is gewoon meer dat ik denk, misschien is er nog meer. Ik vind het gewoon interessant om verder te kijken.
11: Ja.
10: Op een gegeven moment dan ben je misschien gewoon toe aan iets nieuws.
11: Ja, maar je zei net ook aan het begin van het gesprek, je hebt allerlei doelen die bij de leerlingen moet neerleggen. Dus je wordt steeds meer verplicht om allerlei dingen erin te brengen, waardoor er misschien minder ruimte is door het op jouw manier te kunnen doen.
10: Ja, de doelen zijn natuurlijk altijd leidend. Mm-hmm. Je hebt een methode, dat is een hulpmiddel. En de route ernaartoe, dat bepaalt uiteindelijk de leraar.
11: Ja.
10: Want de leraar is uiteindelijk degene die zijn of haar leerlingen het beste kent. Ja,
11: maar goed, als je alle ruimte had gehad en alle mogelijkheden, dan had je niet gedacht van, ik kan eens verder gaan kijken.
10: Nou, misschien ook wel.
11: Ja?
10: Omdat ik het juist dus zie als een kans en een nieuwe inspiratiebronnen.
11: Ja.
10: En te kijken van, wat is er nog meer in dit onderwijs?
11: Mm-hmm. Ja. Ja.
10: Ik weet zelf gewoon nog weinig van verschillende onderwijsconcepten. Mm. En dat is voor mij gewoon een mooie kans om daar op deze manier kennis mee te maken. Ja. En tegelijkertijd scholen te helpen die vastlopen. Ja. Omdat er te weinig invallers zijn.
11: Ja, dus je gaat invaller worden 3 dagen per week op school, hè?
10: 5 dagen per week.
11: Je gaat 5 dagen.
10: Ik ga wel een langdurige vervanging invullen tot de kerstvakantie. Ja. Maar daar blijven er nog 2 dagen over om dus ook gewoon nog losse vervangingen te doen.
11: Dan kun je nog op andere plekken invallen.
10: Ja.
11: Ja. Als jij dus, want straks kun je met nog een bredere blik kijken, dan heb je nog meer scholen die je dus kent. Als jij met die blik kijkt, wat gaat er wel goed op het moment in het Nederlandse basisonderwijs?
10: Ik heb afgelopen jaar heb ik heel veel leraren ontmoet die met heel veel passie voor de klas staan. En dat vind ik iets heel moois. En ik heb dus wel gezien dat iedereen heeft het beste met zijn leerlingen voor. En dat vind ik iets heel moois.
11: Ja.
10: En ik spreek zelf altijd over een vonkje. Elke leraar heeft zijn eigen vonkje.
11: En wat betekent dat?
10: Dat elke leraar zijn eigen kwaliteiten heeft, zijn eigen interesses heeft, waar die van gaat stralen. Mm-hmm. En waar die blij van wordt. En ik heb leraren ontmoet die dat al heel duidelijk weten. En dat vind ik heel mooi.
11: Ja, dat vonkje bij jou, wat is dat?
10: Ik word heel erg blij van muziek maken. Ik speel zelf piano. En op het moment dat ik achter mijn piano kruip, dan zie ik iets gebeuren in die klas. Dan ontstaat er iets magisch. De klanken van de piano die brengen de leerlingen bij elkaar. En er ontstaat een bepaalde verbinding.
11: Mm-hmm.
10: En ik zie bijvoorbeeld dat de meest verlegen leerling ineens naar voren kruipt. Mm-hmm. Ja, dat zijn dingen waarvan ik denk, daar gaat mijn vonkje echt van aan.
11: Ja.
10: En andersom ook het vonkje bij de kinderen.
11: Ja. En jij zingt ze dan door bijvoorbeeld de 80-jarige oorlog heen? Of wat moet ik me erbij voorstellen?
10: Ik probeer het wel zoveel mogelijk te koppelen aan de reken- en taaldoelen. Want die basis, die wil je toch dat die er staat. En mm-hmm. ik wil toch dat de leerlingen aan het einde van het schooljaar de doelen behaald hebben.
11: Ja. En maar door die muziek heb jij het idee, dan raak je leerlingen eerder.
10: Ja,
11: en daardoor
10: absoluut.
11: Zijn ze misschien ontvankelijker, moet ik het zo zien?
10: Ja, daardoor hebben ze meer het gevoel.
11: Ja. En maar door die muziek heb jij het idee, dan raak je leerlingen eerder.
10: Ja,
11: en

0: leerling. Dus even een handje schudden, die leerling aankijken en het gevoel geven dat die leerling welkom is.
1: Ja, en dat je ze ziet. En,
0: precies, dat is de basis van alles.
2: De Big Five. Art Rooijakkers.
1: Ja, juf Roos dus, de leraar van het jaar 2025 basisonderwijs. Er zijn ook leraren van het jaar, maar dan de andere vormen van onderwijs. Je hebt een mooie gouden krul op, die krijg je dan, hè, dat is de onderscheiding. Ik wil toch met je nalopen, we hebben nu dat vonkje heb je besproken. Ik wil eigenlijk met je nalopen, want het gaat met het basisonderwijs. Is de perceptie in ieder geval niet zo goed in Nederland? Wat is jouw analyse? Klopt dat of is het overdreven? Hoe kijk je daarnaar?
0: Nou ja, ik denk dat we het wel serieus moeten nemen wat er over gezegd wordt. Kijk, we hadden het net al even over rekenen en taal. Dat is niet voor niets zo. Ik denk dat we vooral ook moeten kijken van oké, wat kunnen we daarvan leren? En hoe kunnen we het dan anders aanpakken? Mm-hmm. En dat, nou ja, daar heb ik wel mijn ideeën over, ja.
1: Nou, kom maar op.
0: Nou, ik noemde net al dus de vakintegratie.
1: Wat dat is, vakintegratie.
0: Vakintegratie wil eigenlijk zeggen dat je dus de doelen die je moet behalen in een jaar, dat je die gaat koppelen aan de thema's en de andere vakken. En dat je eigenlijk gaat zorgen dat de kinderen vanuit een breed aanbod gaan werken aan die doelen. Mm-hmm. Dus op het moment dat jij een taaldoel hebt, dat je dat dan bijvoorbeeld ook in je wereldoriëntatieles laat terugkomen. In je muziekles. Denk aan bijvoorbeeld het aanbieden van woordenschat. Nou, dan kun je heel makkelijk in een tekst met wereldoriëntatie doen. Ik kan een voorbeeld geven van iets wat ik mijn afgelopen jaar gedaan heb. Op een gegeven moment had ik het thema Grieken en Romeinen. En de Olympische Spelen stond voor de deur. En toen ben ik met de kinderen gaan graven en teruggegaan naar de allereerste Olympische Spelen. En daar heb ik een hele lessencyclus omheen gebouwd. Dus we hadden een leskist van het museum in de klas met allemaal voorwerpen van vroeger. Bij taal hebben de kinderen sportverslagen geschreven. Maar voordat ze die verslagen konden schrijven, moesten ze natuurlijk gaan graven in de geschiedenis. Want hoe ging het er vroeger aan toe? Mm-hmm. En bij rekenen hebben we het gehad over de Romeinse cijfers. Maar ook over verspringen, de afstanden daarbij. Bij hardlopen over de tijden. En dat kwam uiteindelijk allemaal samen in een podcast. Waarbij de kinderen hun eigen sportverslag gepresenteerd hebben. Mm-hmm. Dus eerst hadden ze hem geschreven en daarna gingen we echt op die presentatie vaardigheden zitten. We hebben een liedje geschreven als openingstune van de podcast. En nou ja, zo werd dat eigenlijk een heel rijk aanbod, waarin dus verschillende doelen aan bod kwamen. En zelfs op de dag dat we de podcast gingen opnemen, kwamen de kinderen verkleed als een oude Griek, als een oude atletische sporter. En die hele beleving, die hele verbeelding was zo sterk. Mm-hmm. Was zoiets moois. En nou ja, de kinderen waren na afloop ook super trots op die podcast. Want ze hoorden zichzelf natuurlijk terug.
1: En daarin komt dan eigenlijk alles terug. Want dat rekenen komt erin terug, de taal komt erin terug, het verhaal over die Grieken en Romeinen komt terug. Dat komt allemaal samen daarin dan.
0: Precies. En dan krijgt leren pas echt betekenis. De kinderen voelen het gewoon. Mm-hmm. Ja, dat is prachtig. Daar word ik heel blij van. Ja.
1: Nou ben ik uit een andere tijd. Ik zat bijvoorbeeld op een basisschool waarbij ik elke in mijn groep 8 was dat dan, moest ik elke week, ik dacht 25 spreekwoorden leren. En de week daarna weer, en de week daarna weer. Ik kwam altijd alleen maar bij. En het was alleen maar stampen en leren en doen. Nou kun je zeggen, dat is saai. Hè? Je hebt hier een hele andere, een hele rijke aanpak die je beschrijft. Bij mij was het heel klassikaal, heel streng. Alleen in die tijd waren de scores van ons onderwijs wel beter. Zit er een verband tussen?
0: Ja, misschien ook doordat het toen minder hoefde. Kijk, nu moeten we zoveel aanbieden.
1: Toen.
0: Precies. En ik denk de rol van de leerkracht, dat die sterker was. Soms mis ik zelf wat professionele ruimte.
1: Hoe bedoel je dat?
0: Nou kijk, de doelen die staan gewoon centraal. Dat is gewoon wat je moet doen, die zijn leidend. Maar het zou wel mooi zijn als leraren binnen die doelen, binnen het proces dat ze dus doorlopen van hun klas, de ruimte krijgen om daarin ook hun eigen passie kwijt te kunnen.
1: Ja, en je wordt er een beetje een beknot als leraar, omdat je zo gedwongen wordt die doelen te volgen, zeg je?
0: Ja, ja.
1: En die zijn meer geworden dan 10, 15 jaar geleden.
0: Ja, zeker. Er komt steeds meer bij.
1: Ja. Want je had het al over burgerschap.
0: Ja, burgerschap is een onderdeel daarvan.
1: Ja.
0: Nou moet ik zeggen, burgerschap is ook wel iets wat je onbewust heel veel doet. Mm-hmm. Kijk alleen al naar de klas, de samenstelling in de klas. Ja. Een klas vol verschillen is eigenlijk al vergelijkbaar met een minimaatschappij. Mm-hmm. En
1: Maar in zijn algemeenheid komt er meer op het bord van de leraar. Er moet meer naar die leerlingen toe gezonden worden, zeg
0: ja,
1: jij.
0: Absoluut, absoluut. Ja, absoluut.
1: Meer dan vroeger.
0: Ja, meer dan vroeger, ja. Ik sta zelf maar nog maar 10 jaar voor de klas, dus ik kan natuurlijk niet helemaal terugkijken in het verleden. Maar ja, wat ik om me heen merk en

0: zie en hoor, is wel dat het steeds, dat echt steeds meer wordt. En dat het echt een verschil is met 30 jaar geleden.
1: Ja. En heb je dan ook meer mondige ouders nu dan vroeger, denk je? Ik kijk nu ook naar mezelf. Hè. Ik heb 2 dochters in het basisonderwijs, 9 jaar, zijn nu begonnen. Als dan om me heen kijken, wij hebben ook allemaal wel een mening, al die ouders.
0: Ja, ik denk dat dat de grootste uitdaging is voor de leerkracht.
1: Echt waar?
0: Toch wel die kritische ouder. En ja, ik heb daar zelf ook wel eens mee te maken gehad.
1: Ja.
0: En ja, wat ik dan merk is op het moment dat een ouder heel kritisch is en blijft doorvragen of verwachtingen blijft uitspreken, dat je daardoor soms ook wel aan jezelf gaat twijfelen. Terwijl als ik dan echt goed nadenk en vertrouw op mijn eigen ervaringen en intuïtie, dan komt het eigenlijk altijd wel goed. Ja. Maar zeker voor startende leerkrachten is dat de grootste uitdaging.
1: Wat zijn dan de uitdagingen? Wat voor eisen krijg je dan of vragen?
0: Nou ja, kijk, ouders zien niet altijd in of er zijn ouders. Mm-hmm. Er zijn ook heel veel ouders die
1: uiteraard
0: het wel voelen en wel zien. Maar
1: goed, er zijn 11.000 ontevreden ouders per jaar. De vakvereniging van schoolleiders. 11.000 klachten per jaar die ontevreden zijn over een leerkracht of directie. Best veel.
0: Ja, dat is inderdaad best veel. Ik denk dat er soms ouders zijn die vergeten dat je 28 kinderen voor je neus hebt.
1: Mm-hmm.
0: Voor wie je allemaal het allerbeste wil doen.
1: Mm-hmm.
0: En dat is soms best een uitdaging.
1: Ja, en dan zeggen ze, maar mijn Pietje moet echt wel een beetje meer aandacht van jou krijgen. Je vergeet hem elke keer. Zijn dat de klachten dan?
0: Ja, niet per se in het vergeten, maar misschien wel in wat er van je verwacht wordt. Kijk, je hebt altijd kinderen die net wat extra's nodig hebben. En dat probeer je zoveel mogelijk te bieden.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, dat lukt niet altijd in een volle klas.
1: Nee.
0: Dus ik probeer altijd te kijken naar wat is er wel mogelijk. En dat ook uit te spreken naar de ouders.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik denk dat duidelijkheid vanuit de leerkracht, dat daarbij altijd belangrijk is.
1: Als ik dus in die klassen kijk, daar zitten een partij kinderen met hulpmiddelen, zoals dat dan heet. Met koptelefoons op, met wiebelkussens, met schermen rond hun bureau, zodat ze niet gestoord kunnen worden. Ze mogen even naar buiten rennen om energie kwijt te raken. Er gebeurt al heel veel, vind ik.
0: Ja, nou, er gebeurt zeker heel veel. En ik denk dat het belangrijk is om dat wat er gebeurt en hoe de leerkracht daarop reageert. De regie ligt altijd bij de leerkracht. En ik denk dat het belangrijk is om dat als leerkracht uit te blijven stralen.
1: Ja. Eigenlijk zeg jij door jouw hele verhalen 1, maar ik vat het nu misschien te kort door de bocht samen voor jou. Er is misschien te weinig vertrouwen in de leerkracht. Er zijn doelen die opgelegd worden. Ouders die zeggen tegen leerkrachten van let eens wat meer op mijn kind. Dus dat mm-hmm. Jij zegt, ja, het begint en het eindigt bij de leerkracht.
0: Ja.
1: Maar van buitenaf wordt dat misschien niet altijd gegeven, dat vertrouwen.
0: Ja, dat vertrouwen ontbreekt soms. Er zijn ook heel veel mensen die wel het vertrouwen uitspreken. Ja. En bij wie ik wel dat vertrouwen voel.
1: Ja. Nee, maar ik bedoel in het systeem eigenlijk.
0: Zegt,
1: misschien moet er wat meer ruimte zijn voor die leerkracht.
0: Ja, nou, dat denk ik wel. Ik denk dat die professionele ruimte, dat echt belangrijk is. Maar ik denk wel de doelen moeten gewoon duidelijk zijn. De grenzen moeten duidelijk zijn. Maar daar dan binnen, of daar omheen, processen naartoe.
1: Yeah.
0: Ik denk dat daarin de regie van de leerkrachten een grotere rol mag krijgen.
1: Ja, je wordt nu invalleerkracht en wie weet waar het dat allemaal toe leidt. Stel, over een aantal jaar ben jij de minister van Onderwijs. Je mag dan 1 ding veranderen, nu, meteen. Om die kinderen wat beter te laten leren. Om de resultaten omhoog te krijgen. Waar zou je beginnen?
0: Ja, ik zou echt de passie van de leerkracht bovenaan zetten. Ik denk dat dat zo belangrijk is. Als ik zie in mijn klas, ik ben bijvoorbeeld zelf ook heel veel met kinderboeken bezig. En daar probeer ik kinderen ook echt mee te inspireren. En kinderen aan het lezen te krijgen. Een voorbeeldje. Ik heb een serie, of een, nou ja, het boek Mus en Kapitein Kwaadbaard. Ik probeer jaarlijks in groep 6 een musdag te organiseren, waarbij dus dat boek centraal staat. En dan mogen kinderen verkleed als een personage in het boek. We gaan rekenen met coördinaten. De kinderen mogen een eigen musverhaal schrijven. Ze krijgen een eigen kapiteinendictee. En de schrijver Kevin Hassing is inmiddels een soort vriend van mij geworden.
1: Mm-hmm.
0: En hij krijgt ook altijd een rol. En ik merk gewoon dat dat zoveel doet met die kinderen. Puur omdat ik daar zelf super enthousiast over ben. En dat dus dan overbreng.
1: Wat doet dat dan met die kinderen?
0: Ja, ik merk dat ze gewoon super enthousiast worden over de boeken. En ik lees deel 1 voor. En vervolgens gaan al die kinderen gaan deel 2, deel 3, deel 4, deel 5 lezen.
1: Mm-hmm.
0: En die ontdekken van, hé, er is wel een boek dat ik leuk vind. Nou ja, wat er dan voor zorgt dat ze daarna nog meer boeken gaan lezen.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk, juist door dus die passie van die leraar, dat vonkje van die leraar centraal te stellen, dat vonkje dat slaat dan over op de kinderen. En ja, de kinderen worden daar ook heel enthousiast van.
1: En dat vonkje wordt nu soms gedoofd doordat die doelen zo dominant zijn. Dat nou, dat niet bij iedereen.
0: Niet per se de doelen, maar meer. Ik denk dat de methodes te vaak als leidraad of als, nou ja, als hoofd wordt gezien. En ik denk dat we dat soms wat meer mogen loslaten.
1: Wat bedoel je daarmee dan, dat de methodes te veel als leidraad worden gezien?
0: Kijk, de methode kent onze leerlingen niet. Wij kennen uiteindelijk onze klas het beste. Mm-hmm. En,
1: nee, je moet ook afspraken maken hoe en wat er geleerd moet worden.
0: Ja, nee, absoluut. En ja, de doelen zijn ook gewoon leidend. Alleen als er voor jouw klas op dat moment een andere manier is om dat doel te behalen, dan denk ik dat we echt moeten vertrouwen op dat vakmanschap van die leraar.
1: Ja.
0: Die leraar ziet uiteindelijk die kinderen en die ziet wat werkt. En nou ja, dat eigenlijk.
1: Ja, dus meer vertrouwen in de leraar en iets meer ruimte voor die leraar binnen dat systeem.
0: Ja, absoluut.
1: Dat zou jij als minister van Onderwijs als eerste invoeren?
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. En die, dus dat die doelen en die methode, die moeten er zijn, zeg jij? Want ja, je moet nou eenmaal iets hebben om ook uiteindelijk te weten hoe het gaat met die leerlingen, maar het moet wat vrijer, er moet wat meer ruimte komen.
0: Ja, dat denk ik absoluut. En nou ja, wanneer je dus meer ruimte creëert, dan komt er dus in mijn ogen ook sneller ruimte voor kunst en cultuur en techniek. Want dat lijkt soms ook nog wel een ondergeschoven kindje. En juist dat is zo belangrijk.
1: Straks hoor je meer over de invloed van muziek bijvoorbeeld en over lezen op de leerlingen van juf Roos Bramen. We gaan het er ook nog over een heleboel andere dingen hebben binnen dat basisonderwijs. Want we willen dat niveau omhoog krikken. Nou, misschien weet juf Roos Bramen wel het antwoord. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de BNR.

0: zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
1: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts 42.500 euro. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. De komende 3 jaar staat jouw onderneming voor een grote transitie, waarvan het succes wordt bepaald door de kwaliteit van jullie leiderschapsteam. Met de beste coaches, bewezen methodieken en nu ook een AI-stack halen we alles uit je team en zorgen we dat jullie die slag wel winnen. Wil je weten waar je vandaag staat? Boek je gratis readiness workshop op scaleupcompany.com.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Brezand, vlakbij Den Helder, is een auto met 5 mensen in het water beland, meldt NH Nieuws. De auto lag ondersteboven in de sloot. Zeker 2 mensen zijn gewond geraakt. De bestuurder van de auto is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een ongeluk met zwaar lichamelijk letsel. Dat de wedstrijd Cambuur-Feyenoord gisteren niet werd gestopt na het vuurwerk gooien, kwam niet alleen door de regels van de KNVB. De gemeente Leeuwarden wilde het ook niet. Die was bang voor grote hordes ontevreden supporters op straat, terwijl er niet zoveel politie was, want het was geen risicowedstrijd. Het huis waar Annie M.G. Schmid is geboren wordt een museum. Het staat in Capelle in Zeeland. Een stichting had daar al langer plannen voor, maar nu is er ook iemand die er geld in wil steken en daarmee kan het huis worden aangekocht. Het museum moet over ongeveer 1 jaar klaar zijn. Iran was van plan een van de zoons van de Israëlische premier Netanyahu te vermoorden. Dat beweert Netanyahu zelf in een interview. Hij zei niet welke van zijn 2 zoons en hij gaf ook geen details over het moordplan. Yair Netanyahu woont in Amerika en wordt daar beveiligd door Israëlische diensten. En het is niet duidelijk of 2 uitverkochte concerten van rapper Ye in Rusland door kunnen gaan. In oktober zou die optreden in Sint-Petersburg, maar het stadion weet van niks. De concertorganisator zegt dat de shows nog niet geannuleerd zijn en dat ze nog aan het onderhandelen zijn met het stadion. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden en midden van het land veel zon en temperaturen rond 24 graden. In het zuiden meer bewolking, kans op buien en minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
7: Ja, juf Roos Braam is bij me, leraar van het jaar. En we hebben het over de kwaliteit van ons basisonderwijs. Want dat staat onder druk. Want Roos, dat wordt gemeten met PISA-scores, heet dat dan. Dat zijn een soort Europese internationale scores. Hè. Mm-hmm. Blijkt dat wij, er komt volgens mij een nieuwe aan, begin september 2026. De laatste meting is uit 2022. We doen het niet zo goed. Rekenen valt dan nog wel mee. Zitten we iets boven het gemiddelde van de OESO, de ontwikkelde landen. Wel 26 punten lager zijn we gezakt dan in 2018. Als we naar het leesniveau kijken, dat is echt niet best. Dan zijn we flink gezakt. Nu wel een beetje gestabiliseerd, maar dan zitten we echt niet meer bij de top 15.
8: Ja, jammer.
7: Ja. Ik neem het jou niet persoonlijk kwalijk, maar hoe kan dat nou?
8: Ja, dat blijft de vraag. Als ik dan kijk naar de kansen die er liggen, dan zie ik wel dat er de afgelopen jaren meer geïnvesteerd wordt in leesbevordering.
7: Ja.
8: Dus ik zie wel steeds meer ontstaan, boekenclubs, leesbevorderaars. Ja, daar is echt wel heel veel aandacht voor. Mm-hmm. Ook op de scholen.
7: Ja, ja.
8: Dus ik hoop dat dat zijn vruchten gaat afwerpen en dat we dat ook al terug gaan zien in de scores.
7: Ja, volgens mij was het zelfs zo dat van de 15-jarigen ook op de middelbare school de leesvaardigheid, dat echt schrikbarend slecht is, hè?
8: Ja, die 15-jarigen, dat blijft een lastige leeftijd.
7: Ja, maar dat is niet dat ze dan in één keer slechter gaan lezen. Dan konden ze het al niet, toch?
8: Minder. Ze lezen minder. Ja, lezen.
7: Wat merk jij aan je leerlingen dan daaraan?
8: Ik had afgelopen jaar bijvoorbeeld groep 8. Ik merkte dat ze heel enthousiast werden over lezen. Dat ze heel veel gingen lezen. Maar ja, ik ben wel benieuwd of ze dat gaan vasthouden. Want ze komen nu op het voortgezet onderwijs.
7: Krijgen ze allemaal een mobieltje en dan houdt het op.
8: Nou ja, ik hoop dat ze gestimuleerd en geïnspireerd blijven om dat boek te pakken. Maar er zijn zoveel invloeden. En ja, ik hoop dat ze bij zichzelf nagaan van lezen, dat geeft mij ontspanning. En ja, ik raak daar geïnspireerd door. Hmm. Maar daar heb je geen invloed meer op.
7: Nee, want is het zo, is dat de theorie een beetje, dat je dan op de basisschool wel leert lezen? En als je een hele goede juf hebt zoals jij, dan heb je er zelfs plezier in. Andere kinderen misschien wat minder plezier. En dat zodra je naar de middelbare school gaat en je een mobiele telefoon krijgt, dat het dan een beetje ophoudt? Of is dat te kort door de bocht?
8: Ja, ik denk dat wel vrij kort door de bocht is. Maar ik vind het lastig om dat te zeggen, omdat ik zelf natuurlijk echt gefocust ben op het basisonderwijs.
7: Ja.
8: Wat ik mijn kinderen in ieder geval heb meegegeven is nog wat goede boekentips voor de vakantie, voor de zomervakantie.
7: Mm-hmm.
8: En nou ja, dan hoop ik dat het vanuit het voortgezet onderwijs goed wordt opgepakt.
7: Ja. Wat klopt er eigenlijk van het verhaal, vraag ik ook als vader, dat kinderen na zo'n zomervakantie zo achteruit zijn gegaan dan?
8: Nou, achteruit zijn gegaan, ik denk dat dat wel meevalt. Maar ze hebben natuurlijk 6 weken geen echt onderwijs gehad.
7: Nee.
8: Ik denk dat er ook nog een verschil is tussen, waar groei je op? De ene gaat misschien in de vakantie veel naar het museum, wordt veel voorgelezen. En de ander krijgt dat misschien wat minder mee.
7: Mm-hmm.
8: En dat is natuurlijk wel iets om als leerkrachten zoveel mogelijk ook meteen op in te spelen.
7: Ja, ja. Dat je dat moet opvangen, bedoel je?
8: Nou ja, dat je dat moet opvangen. Juist daarom is dat brede aanbod zo belangrijk.
7: Ja.
8: Want er zijn genoeg kinderen die thuis minder kansen krijgen. En die thuis minder in aanraking komen met muziek, met sport, met techniek, met boeken. Het is gewoon heel erg belangrijk dat ze die ervaring op school wel meekrijgen.
7: Ja, maar dan komt er nog meer op het bordje van de leraar dus.
8: Nou, eigenlijk past dat heel goed bij het verhaal wat ik net al vertelde. Juist door zelf in de klas die reken- en taaldoelen zoveel mogelijk te integreren.
7: Mm-hmm.
8: En vanuit een breed aanbod aan te bieden.
7: Ja.
8: En nou ja, weet je, het kan niet altijd. Hè? Je hebt soms ook rekendoelen waar dat lastiger bij is.
7: Je moet die tafels nou eenmaal leren.
8: Precies, er zijn ook gewoon dingen die moeten. En het kan ook gewoon niet altijd leuk zijn.
7: Nee.
8: Soms moeten dingen. Maar ik denk wel op het moment dat je dat kinderen hebben ervaren van hier in de klas is het fijn, ik voel me hier veilig, ik mag je laten zien wat ik kan en waar mijn interesses liggen, dat je ze dan dus op dat soort moedmomenten ook veel gemakkelijker meekrijgt.
7: Mm-hmm. Ja. Maar dat vonkje waar jij het over hebt, hè, wat je dus bij jezelf vond met die muziek,
8: mm-hmm,
7: met het lezen, heeft elke leraar heeft zo'n vonkje?
8: Ja, ik ben ervan overtuigd dat elke leraar dat heeft. Ik denk soms wel dat het nog voor bijvoorbeeld startende leerkrachten lastig kan zijn om te bedenken van oké, wat is nou echt mijn vonkje? En nou ja, aan het begin ben je vooral ook bezig met de praktische dingen in de klas.
7: Mm-hmm.
8: Kijkend naar mezelf. De eerste 2 jaar dat ik voor de klas stond, was dat echt wel aanpoten. Was het best wel pittig.
7: Ja,
8: inderdaad,
7: pittig
8: die kritische dan? Ouder. En die groep vol kinderen die allemaal iets anders nodig hebben. Alles wat geregeld moet worden. Maar op een gegeven moment had ik het idee van oké, ik krijg het steeds beter in de vingers. En toen merkte ik van ik mis eigenlijk iets. En toen ben ik piano gaan spelen. En later ben ik in aanraking gekomen met boeken door de ontmoeting met Kevin Hassing.
7: Ja, dus
8: toen ben ik zoveel gaan lezen.
7: Ja.
8: En toen merkte ik, dit doet echt iets met mij.
7: Wat deed het met je dan?
8: Nou, ik raakte geïnspireerd. Ik merkte dat ik er blij van werd. Ik merkte dat het nieuwe werelden opende. En dat is eigenlijk precies wat ik die kinderen gun.
7: Mm-hmm.
8: Eigenlijk ook op zoek gaan naar waar word jij nou blij van?
7: Ja.
8: Wat is nou jouw vonkje?
7: Ja.
8: En nou ja, ik denk dus juist door dat brede aanbod, Dat kinderen dat mogen ontdekken. En dat kinderen gaan ervaren van hier ligt mijn interesse of hier ligt mijn kracht. En dat geeft ook weer vertrouwen.
7: Ja, ja. Ik zit wel te kijken, want je hebt het dan over een vonkje. En jij zegt, ja, dat hebben alle leraren. Maar misschien in het begin niet, omdat je dan nog zoekende bent. Er zijn natuurlijk ook leraren die lang meegaan. Het is uiteindelijk ook een baan misschien voor sommige mensen die, ja, ik wil je collega's niet afvallen, maar het is ook misschien wel lastig om dat vonkje altijd brandend te houden.
8: Ja, ja, nou dat is absoluut. Ik denk wel dat vonkje, dat kan je ook al hebben op het moment dat je een instructie geeft en merkt dat de kinderen daar heel enthousiast van worden. Dus ook bij beginnende leerkrachten zullen ze dat zeker ervaren. Maar dat is denk ik ook wel een groter probleem in het onderwijs.
7: Ja.
8: Kijk, we focussen ons heel erg op de instroom, op het enthousiast maken van nieuwe leraren. Maar je ziet ook wel een steeds grotere uitstroom helaas.
7: Mensen die stoppen.
8: Ja.
7: Ja.
8: En daar komt het weer aan bij die passie. Ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is dat die leraar de ruimte krijgt om die passie te benutten. En ik denk dat op het moment dat je gaat inzetten op het vonkje aanhouden. Dat ook de uitstroom terug kan brengen.
7: Ja. Hoe komt het dat die mensen uitstromen? Is het zo'n zwaar vak?
8: Nou ja, ik denk, dan kom ik ook toch weer terug op die administratieve last. En alles wat we moeten doen. Ja. En alles wat we moeten noteren. En dat is gewoon jammer, want die tijd die je daarin steekt, die kan je ook steken in het voorbereiden van je lessen met passie.
7: Ja, maar neem eens mee dan, wat moet je noteren?
8: De doelen waar je aan werkt. Hoe die kinderen die doelen, of ze die al bereikt hebben, waar ze staan. Je hebt een heel plan voor je klas. Wie heeft wat nodig? Er zijn allemaal dingen waar de inspectie op controleert. En op het moment dat de inspectie komt en je hebt het niet op orde, dan heb je als school wel een probleem.
7: Ja, want als school word je ook weer beoordeeld. Ja. Dat wordt daarin meegenomen dan?
8: Ja. En wat is je plan om bijvoorbeeld de resultaten omhoog te krijgen? En dan moet je helemaal uitwerken. Van die en die leerlingen hebben dit nodig. Die andere twee hebben dat nodig. Die anderen hebben weer extra uitdaging nodig om juist weer op een ander level te komen. Ja. Dus dat is wel een uitdaging, ja.
7: Maar nu ga ik misschien wat bot en onbeschoft zijn. En zo is het dan, zeg ik bij voorbaat er even bij gezegd, niet bedoeld. Hè? Maar er zijn andere vakken waar je ook administratieve last hebt. Als je politieagent bent, als je verpleegkundige bent. Ik noem maar wat, die moeten ook veel. Hè, er is ook veel administratieve last. Ja. Dus daarin is leraar zijn toch niet zo heel veel anders. Als ik dan kijk naar cijfers, dan zie ik 55% van de basisschoolleraren werkt parttime. 55 vakantiedagen per jaar. Dus er is ook genoeg tijd om bij te komen, zou je kunnen zeggen.
8: Ja, de vakanties is soms toch wel een misconcept bij heel veel mensen. We hebben inderdaad veel weken vrij. Alleen wil niet zeggen dat we ook altijd helemaal vrij zijn. We zijn in de vakantie vaak ook nog rapporten aan het schrijven. Ook een voorbeeld van een grote administratieve last. Natuurlijk een eervolle taak om het te doen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd vraagt het ook heel veel als je de 28 moet maken. Waarbij je elk kind ook wil zien.
7: Ja, in aandacht dat rapport. Wil geven,
8: ja,
7: snap ik.
8: Precies. Ja. Ik denk ook dat de tijd die je aan administratie kwijt bent, dat die dus ten koste gaat van de voorbereidingstijd. Mm-hmm. En dat is iets wat leraren echt wel ervaren. Ja. Dat het gewoon zonde is, want je wil je les inspirerend maken. Je wil dat die kinderen
7: in plaats van weer een formulier invullen.
8: Precies.
7: Ja. En dat andere punt dat ik maak, dat er veel parttime wordt gewerkt. Dat toch, ik snap dat er in de vakantie ook wel eens doorgewerkt wordt, maar een gemiddelde werknemer in Nederland heeft 20, 25 vakantiedagen, leraren 55. Ja. Er is wel wat tijd over, zou je kunnen zeggen, om bij te komen van die baan die met echt, ik heb er veel respect voor. Het is een baan wat ik vind heel knap dat je doet, zeker de manier waarop jij het doet. Maar er is ook ruimte dus voor ontspanning, zou je kunnen denken, van buitenaf.
8: Ja, vind ik altijd lastig, want de werkdagen zijn lang. We maken veel overuren. We hebben die vakantie echt nodig. Kijk het naar mezelf. In de zomervakantie ben ik altijd de eerste week, eerste anderhalve week, misschien zelfs wel twee, bezig met afschakelen. Ja, ja, er is zoveel wat ook op een einde van zo'n schooljaar moet. En dan de laatste week van de zomervakantie ben je alweer aan het voorbereiden. Mm-hmm. Dus ja, tel maar uit. Er blijven nog 3 weken over. Ja. Dus ja, op papier lijkt het heel veel. Maar in de praktijk valt echt wel tegen.
7: Ik gun je rust, hoor. We begrijpen niet verkeerd. Maar je zou kunnen denken, we hadden het over het beeld van leraren, dat het zo'n zwaar vak is. Maar ja, andere vakken zijn ook zwaar. Maar doordat dat hier zo omheen hangt, is misschien ook een vak wat daardoor minder aantrekkelijk is voor mensen om te overwegen om te gaan doen.
8: Ja, ik vind het soms jammer dat het zo'n slecht imago heeft. Want je kan zoveel kwijt in dat lesgeven. En het is zo mooi om die sprankeling van die kinderen in de ogen te zien. Op het moment dat jij iets vertelt wat dus aanslaat.
7: Ja, maar tegelijkertijd hoor je de verhalen over veel te veel administratieve last. En we zijn zo hard aan het werken en het is zo zwaar. En mensen stromen uit. En je kan het eigenlijk alleen maar doen als je parttime werkt. Want anders is het niet vol te houden.
8: Ja, maar hoor je dat ook niet in de andere sectoren? Dat hoor je ook in de zorg en dat hoor je ook op veel andere gebieden. Ik denk dat sommige dingen soms groter worden gemaakt dan ze in de praktijk echt zijn.
7: Ja? Wie doen dat dan, dat groter maken?
8: De media, denk ik.
7: Oh, dan hebben wij het gedaan, Roos.
8: ik zal BNR de schuld niet geven, maar ja.
7: Ja? Wat vertel eens, jij vindt dat het beeld in de media van leraren te negatief is?
8: Ja, als, kijk, een heel wat jaren geleden werden bijvoorbeeld stakingsacties georganiseerd. Mm-hmm. Omdat we dan te weinig salaris zouden krijgen. Toen dacht ik, ja, maar dat is echt heel negatief dat dit nu in de media komt. Mm-hmm. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben met mijn klas naar middelbare scholen gegaan. We hebben een eigen lied geschreven. En we hebben daar aan die middelbare scholieren laten zien van hoe leuk het vak eigenlijk is. Mm-hmm. Ik denk, ja, dat is juist een positief signaal.
7: In plaats van dat signaal van die onderbetaalde, overvraagde juf zijn.
8: Juist, ja.
7: Maar ja, dat is toch een dominant beeld, hè, Roos, wat we nu aanraken.
8: Ja, nou, ik hoop dat met deze uitzending mensen lekker enthousiast worden en gaan inzien hoe mooi het vak is. Ik zou voor geen goud willen ruilen met anderen.
5: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
7: Ja, in de Big Five hebben we deze week over het basisonderwijs en de stand daarvan. En dat doen we met niet de minste, met de juf Roos. Ja, ik keek vroeger al die filmpjes met mijn dochters, dus ik vind het toch vrolijk om elke keer te zeggen Roos. Maar Roos Braam, leraar van het jaar, een mooie gast vandaag. Je hebt al veel verteld over het vonkje van leraren. We hadden het net over dat leraren tekort, hè, want het is er ook. Volgens mij komen we 7000 leraren zo'n beetje tekort, dacht ik, op dit moment in Nederland, in het basisonderwijs. 7700 FTE zelfs. Dus we komen tekort. Dat imago is, ondanks de positieve verhaal hier, hoor je toch ook veel negatieve geluiden over. Dus het is moeilijk om mensen daarin te krijgen. Is er één oplossing die dan genoemd wordt? We gaan veel meer AI gebruiken, hebben we minder leraren nodig. Goed idee?
8: Zeer slecht idee. Ik denk ook niet dat we moeten willen concurreren met AI of TikTok of de digitale tools die kinderen tegenwoordig allemaal kunnen gebruiken. Want juist dat directe contact blijft zo belangrijk. Dat vertrouwen dat een leerkracht kan geven, dat is wat het toe doet. Ik had afgelopen schooljaar had ik een meisje in de klas en die kwam wat timide binnen, wat verlegen. En op een gegeven moment, we gingen veel piano spelen en het was heel mooi om te zien wat er gebeurde. Ze bloeide helemaal op. En uiteindelijk bij de eindmusical stond ze het nummer Voilà, het Franse nummer van Voilà, Voilà, stond ze voor het grote publiek stond ze te zingen. En ja, het gaf haar zoveel vertrouwen. Het was zo mooi wat daar gebeurde. Mm-hmm. Nou, en dat is precies een voorbeeld waarom AI ons nooit kan vervangen.
7: Nee, kan het wel een ondersteunend middel zijn?
8: Ondersteunend kan het zeker zijn, maar ik denk wel dat we er kritisch op moeten blijven.
7: Op wat voor manier?
8: Dat het niet meteen de makkelijkste weg moet zijn om AI te pakken. Maar ook dat wat AI zegt, want het klopt niet altijd. Ja. En gelukkig zijn kinderen daar zelf vrij scherp op.
7: Ja. Ja.
8: En ontdekken ze dat soms ook wel.
7: Help me eens met een argument. Ik heb twee dochters. Eén daarvan zegt over bijvoorbeeld over rekenen. Waarom moet ik dat? Ik heb straks toch gewoon een computer?
8: Ja, nou, dat is een mooie vraag. Maar hoe gaat jouw dochter dat doen op het moment dat ze haar verjaardag viert en ze gaat een taart verdelen voor 12 kinderen? Hoe gaat ze die taart eerlijk verdelen?
7: Ja, ik laat nu stil te vallen. Dat ga jij dan aan haar uitleggen, hopelijk.
8: Precies, dat begint toch in de klas. Dat zijn toch de breuken die ze zou moeten leren.
7: Ja, ja.
8: Dan gaat een rekenmachine of internet gaat daar niet bij helpen.
7: Nee. Maar goed, als dat al de houding, dat is natuurlijk, ik denk dat wel meer kinderen zo zullen denken, dat ze soms het nut niet helemaal inzien van wat ze moeten leren op die basisschool. Of wel?
8: Nou ja, daar ligt een taak voor ons als leerkrachten.
7: Ja, nou ook als ouders hoor. Maar.
8: Nou ja, ook als ouder zeker. Maar om juist die verbinding te maken met de echte wereld.
7: Mm-hmm.
8: Nou ja, en dit voorbeeld van die taart. Ja, dat is een voorbeeld waarmee ik de breuken introduceer. Ik heb wel eens een pannenkoekenrestaurant nagebootst in de klas. We hadden een aantal pannenkoeken.
7: Ja.
8: Nou, er waren kinderen die zaten aan een tafeltje van 2. Maar er waren ook kinderen die zaten aan een tafeltje van 4.
7: Ja.
8: Oké, ga de pannenkoek maar verdelen. En dan denken ze van, oh, het is toch wel handig om dit te leren.
7: Ja. En dan gingen ze uitleggen, want hiervoor moet je die breuken kennen.
8: Nou ja, zeker. Ja, dat is een klein voorbeeldje.
7: Ja. En dat is dan een manier, zo zeg je, van dat is het menselijke, wat je dus niet hebt, want ik probeer een soort technologische oplossing te vinden voor het leraartekort. Maar dit blijft nodig, zeg jij.
8: Absoluut. Juist die leerkracht die vertrouwen geeft, die veiligheid geeft. De verbinding in de klas. Dat kun je niet op een andere manier nabootsen. Nee.
7: Nou ben jij leraar van het jaar, dus we hangen aan jouw lippen. Je hebt inzichten, je doet het goed. Jij zegt al, we moeten meer ruimte, als we die problemen in het basisonderwijs willen oplossen, meer ruimte voor dat vonkje van die leraar.
8: Mm-hmm.
7: Meer ruimte voor die leraar, minder administratieve last.
8: Ja.
7: Zal ik maar zeggen, dat systeem daarin wat omdraaien. Wat moet er nog meer gebeuren? Krijgen we die resultaten omhoog? Hoe krijgen we de lerarentekort opgelost?
8: Ja, nou ja, ik denk dat we ook goed om ons heen moeten kijken. Er zijn, nou ja, we hebben bijvoorbeeld ook leerkrachtondersteuners in de school. Maar op het moment dat jij als leerkracht bijvoorbeeld, nou ja, we hadden het net over dat vonkje. Stel je hebt bijvoorbeeld weinig met kunst en cultuur. Er zijn ook heel veel externe mogelijkheden om dat je klas in te brengen. Nou, ik heb afgelopen jaren geboft, want ik heb heel veel betrokken ouders gehad die veel voor mijn klas hebben betekend. Ik heb een striptekenaar van de Donald Duck in de klas gehad. Ik heb mensen van een podcaststudio in de klas gehad. Ik heb een ouder gehad die heel goed was met kostuums. Maar zo zijn er ook heel veel externe mogelijkheden. Bijvoorbeeld Meer Muziek in de Klas. Is een hele grote landelijke organisatie die bijvoorbeeld de Sing & Dance Up jaarlijks organiseert. En daarbij daar kunnen scholen kosteloos aan deelnemen. Daarbij krijgen kinderen de mogelijkheid dan om door een dansdocent begeleid te worden. Dan krijgen ze 5 keer een dansworkshop.
7: Maar dan denk ik weer als kritische ouder, leer die kinderen eerst eens even lezen en rekenen.
8: Nou ja, dan komen we weer terug bij mijn verhaal. Op het moment dat kinderen zich fijn voelen in een klas door middel van muziek, dan gaat een kind pas echt aan op de andere dingen. Want dat is uiteindelijk toch de basis.
7: Ja. Dat en gevoel.
8: Dat gevoel, dat op het moment dat jij het gevoel hebt, ik doe ertoe en ik mag zijn wie ik ben en ik mag mezelf in de klas laten zien.
7: Dan ben je meer ontvankelijk voor de vakken die ook moeten, zeg je.
8: Absoluut. Ja. Dan willen de kinderen ook wat teruggeven. Hè? En dan vinden ze het ook oké om af en toe iets te moeten.
7: Ja, ja. Want dat hele idee van vroeger, dat moeten, dat is niet meer. Je moet die tafels kunnen, je moet dit kunnen, je moet dat kunnen.
8: Nou ja, bij mij in de klas moeten ze echt veel, hoor.
7: Ja?
8: Ik heb hoge verwachtingen, maar die kan ik ook stellen, die verwachtingen. Omdat er ook aan de andere kant iets tegenover staat.
7: Mm-hmm.
8: En omdat ze ook voelen van, juf Roos heeft ook vertrouwen in mij. En juf Roos gelooft in mij.
7: Ja.
8: En juf Roos staat achter mij.
7: Ja, ja, ja, ja. Jij ontmoette ooit Freddy Wijma, die is voorzitter van de PO-raad heet dat dan, sectorvereniging voor het primair onderwijs. Kwam ook volgens mij kijken hoe jij les hebt, hoe jij les geeft, toch, of niet?
8: Klopt, hij kwam in de klas en op dat moment waren we bezig met het Wilhelmus.
7: Yeah.
8: En waren we eigenlijk ons aan het verdiepen in de 80-jarige oorlog, Willem van Oranje. En nou ja, en het Wilhelmus zelf, de betekenis daarvan. En daarna mochten de kinderen zelf een liedje schrijven over iemand uit de Nederlandse geschiedenis. Het was heel mooi wat er gebeurde. Nou, het was natuurlijk heel leuk om Freddy te ontvangen.
7: Ja, en Freddy Wijma is de gast die het donderdag in dit programma. Wat zou je hem mee willen geven? Dat is natuurlijk een onderwijsbestuurder. Dat is iemand die nadenkt over hoe kunnen we dat nou anders gaan inrichten. Wat zou jouw belangrijkste boodschap voor hem zijn?
8: Ja, ik denk dat hij het mogelijk in mijn klas al wel een beetje heeft gezien. Maar geef die professionele ruimte aan die leraren. Kijk, die doelen die blijven centraal staan. Maar geef die leraren de ruimte om op hun eigen manier naar die doelen toe te werken.
7: Mm-hmm.
8: Ik denk dat dat een hele belangrijke is.
7: Ja, dus meer ruimte voor de leraar. Dat is eigenlijk de centrale boodschap.
8: Ja.
7: Ja. En iedere leraar verdient die ook die ruimte.
8: Absoluut.
7: Ja. Want iedere leraar heeft dat vonkje, zoals je zegt. Ze moeten het alleen soms misschien vinden of weer heroplaaien.
8: Juist, en op het moment dat die leraren gaan stralen, dan breng je dat over op de kinderen.
7: Ja.
8: Dan gaan die kinderen ook stralen. Dat is uiteindelijk wat je wil.
7: Ja.
8: En uiteindelijk zal dat mogelijk, hoop ik, ook voor die hogere leeropbrengsten gaan zorgen. Omdat die kinderen er zin in hebben.
7: Ja.
8: Die willen voor jou werken.
7: Ja. Dat is natuurlijk, iedereen heeft wel op het basisonderwijs één leraar of lerares waarvan je denkt, ja, dat was bijzonder. Die nemen je hele leven eigenlijk met je mee. Ik vermoed dat jij dat wel gaat zijn voor veel leerlingen. Als je beschrijft wat je doet, wat hoop je dat ze dan straks over 20, 30 jaar op wat voor manier ze aan jou terugdenken?
8: Ik hoop dat ze met heel veel liefde en plezier terugdenken aan de tijd bij mij in de klas. En dat ze het gevoel hebben dat ze de ruimte hebben gekregen om hun eigen interesses en talenten te ontdekken. En daarbij ook het vertrouwen hebben gekregen om dat te mogen doen.
7: Ja, ja.
8: Ik hoop dat ze dat over 30 jaar nog steeds zeggen.
7: Ik zag een reportage bij het Jeugdjournaal over jou. Dan kwam het wel goed volgens mij. Het waren leerlingen, maar ze zaten ook wel echt in je fanclub, hè?
8: Ja, dat was heel leuk, ja.
7: Ja. Ja. Ja, dus dat is de manier waarop je je invloed door wil laten gelden.
8: Ja.
7: Want dat blijft toch het mooiste. Je staat in de basis van een leven van zoveel kinderen. Je helpt ze op weg.
8: Ja, ja, dat is prachtig. Het mooiste wat er is voor mij.
7: Ja, ja. Veel meer mensen moeten het gaan doen, toch, Roos?
8: Absoluut, absoluut. Kom een keer kijken. Je bent altijd welkom in mijn klas.
7: Ja. Dan gaat het druk worden op deze manier. Ja. Roos, dankjewel. Ik vond het mooi om met je te praten. Het was inspirerend om naar je te luisteren. Naar je vonk, naar je manier om te les te geven. We gaan nog snel de kettingvraag behandelen. Want morgen is mijn gast, Tweede Kamerlid Marjolein Moorman. Ze heeft primair onderwijs, ook voortgezet onderwijs, in haar portefeuille. Wat wil je haar vragen?
8: Ja, Marjolein houdt zich veel bezig met kansengelijkheid. En kansengelijkheid gaat voor mij ook over de kans om te ontdekken waar je talent ligt. En juist kinderen die thuis minder in aanraking komen met muziek, met sport, met boeken of techniek, zijn daarvoor afhankelijk van school. Jij hebt daar als onderwijswethouder jarenlang aan gewerkt. Wat heb jij daar gezien dat echt werkt en waarvan je denkt, dit zouden scholen en gemeenten in heel Nederland morgen al kunnen doen?
7: Ik ga het vragen, Marjolein Moorman, morgen te gast, dus Tweede Kamerlid. Roos Braam, leraar van het jaar 2025 in het primair onderwijs. Dank je wel dat je er vandaag was. Je bent een mooie ambassadrice van het leraarschap.
8: Dank. Bedankt voor de uitnodiging.
7: Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast in onze eigen app of ook op andere plekken natuurlijk. Tot morgen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: laatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. BNR Nieuwsradio. Lees het op bnr.nl. En blijf scherp.
1: I see your face in front of me.

0: ook Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
1: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
2: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
3: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een afvalverwerker in Os is brand uitgebroken. De rook die erbij vrijkomt trekt volgens Omroep Brabant naar het centrum van Os. Om de brand te bestrijden is de rookbrandweer opgeroepen uit omliggende plaatsen. Vorige maand zou er bij diezelfde afvalverwerker ook al brand zijn geweest. In Werkel en Roderijs, vlakbij Rotterdam, zijn vanavond 13 huizen ontruimd nadat mensen een vreemde lucht roken. De politie vond een drugslab en de stank kwam uit jerrycans. Het is niet bekend wat erin zat. De bewoner van het huis is aangehouden. De bewoners van 2 andere huizen kunnen vannacht niet thuis slapen. De grote handhavingsactie bij de Merwedebrug heeft vorige week meer dan 200 boetes opgeleverd. Sinds half juli mogen er geen vrachtwagens meer over de brug omdat die er slecht aan toe is. Maar dat verbod werd vaak genegeerd. Sinds de controles rijden er 97% minder vrachtwagens over de brug bij Gorinchem. De Amerikaanse minister van Financiën heeft officieel het plan gepresenteerd om Iran af te snijden van de wereldeconomie. President Trump had het al aangekondigd. De minister noemde nu de sectoren waar Iran moet worden geïsoleerd, zoals technologie en scheepvaart. Andere landen moeten meedoen, anders kunnen ze zelf sancties verwachten. En in een dorpje in het zuiden van Frankrijk zijn ongeveer 100 huizen verwoest door een tornado. 26 mensen raakten gewond, van wie er 5 naar het ziekenhuis moesten. Er zouden ook nog mensen vermist worden. In meerdere plaatsjes in de buurt viel de stroom uit en op een aantal vliegvelden kon niet gevlogen worden door het noodweer. Het weer van Weer Online? Het is helder en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Morgen wordt een zonnige dag met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
8: Een tumor wegkrijgen zonder operatiebestraling of chemo, maar met licht. In Utrecht werken onderzoekers aan een nieuw medicijn dat de tumor zelf opzoekt. En het gaat pas werken als de arts er dan vervolgens een speciaal lampje opzet. Deze behandeling is als eerste bestemd voor hoofd-halskanker. Moet ook een stuk minder ingrijpend zijn dan de huidige operaties. En een leuk feitje nog. De werking van deze behandeling, die hebben we te danken aan lama's. Nou, dat is ook niet meteen wat je zou denken. Ik ga het allemaal bespreken met Remco de Bree, hoogleraar hoofd-halschirurgische oncologie bij het UMC Utrecht. Remco, welkom.
9: Dankjewel.
8: En Sebas Pronk is er ook, CEO en medeoprichter van biotechbedrijf Lumox. Sebas, jij ook. Fijn dat je er bent.
10: Ja, zeker. Dankjewel.
8: Remco, ik begin met jou. Een tumor in hoofd of hals, kanker in hoofd of hals. Dat is eng, want het zit extreem dicht op vitale functies. Hè? Praten, ja. Horen, zien ook allemaal.
9: Nou, precies, daar geef je al de moeilijkheid aan. Hoofdhalskanker, even misschien goed om te vertellen wat we onder hoofdhalskanker verstaan. Want dat is nogal verwarrend. Soms bijvoorbeeld hersentumoren en oogtumoren vinden we niet hoofdhalskanker in dit geval.
8: Oh nee?
9: Nee, dat is een heel ander soort tumoren. Okay. En waar we het met name over hebben is wel een diversiteit aan tumoren, maar die eigenlijk voornamelijk uitgaan van de slijmvliezen van wat wij noemen de bovenste lucht- en voedselwegen.
8: Ja.
9: En dan heb je het eigenlijk over de mondholte, de keel en het strothoofd.
8: Okay, dus
9: dat is eigenlijk 90% en verder een variatie aan heel veel andere tumoren, maar dat is ja, te lastig om daarover te hebben. En daar hebben we het hier. Dit is ook niet de doelgroep van, van deze.
8: Nee, het is natuurlijk gewoon een heel breed scala, zeg jij wel, aan wat er onder hoofd-halskanker valt. Maar inderdaad, dus niet de hersentumoren. Het is wel dus duidelijk behoorlijk complex en ingrijpend om zo'n tumor weg te halen, ook als arts voor jou.
9: Ja, nee, dat is het precies waar je mee begon. Van, er zijn heel veel vitale functies. Hè, eten, slikken, spreken. Dat zijn toch belangrijke functies in het gebied waar zo'n tumor op kan treden. Cosmetisch, uiterlijk, kan ook een rol spelen.
8: Want wat kan er, wat kan er misgaan?
9: Bepaalde zenuwen kunnen geraakt worden.
8: Dan kan je verlamd raken.
9: Je kan een door-en-door defect krijgen. Bijvoorbeeld als je in de wang een tumor hebt, zeg maar, aan de binnenkant van de wang. Kan het toch ook nog zijn dat je moet behandelen en dat je aan de buitenkant uitkomt, om het zo maar te zeggen.
8: Gewoon een gat
9: als je gaat snijden. Dus vandaar is het heel belangrijk. En daarvoor natuurlijk dit onderzoek ook, om te kijken. Te kijken van, zijn er andere behandelingen die net zo goed werken of bijna net zo goed werken als de kanker weg te krijgen, maar wel met functiebehoud.
8: Ja, dus een fantastische ontwikkeling nu. Sebastian, kijk ik even naar jou, want er wordt al zeker 10 jaar aan gewerkt. Hè? Het is een nieuwe behandeling met licht, met de naam fotodynamische therapie. Hoe gaat dit in zijn werk?
10: Wat wij hebben ontwikkeld is een nieuw medicijn. En normaal medicijnen zoals chemo bijvoorbeeld gaat door het hele lichaam heen en doden de tumorcellen, maar ook heel veel gezonde cellen. En daarom moet je heel erg spelen eigenlijk met de dosis. Als je te hoog doseert, oké, dan dood je de tumor, maar krijg je heel veel bijwerkingen. Overleed de patiënt het misschien niet. Doseer je te laag, dan is het medicijn niet effectief.
8: Nee.
10: Wat wij hebben is, wij hebben een licht activeerbaar medicijn. En dat brengen wij heel specifiek naar de tumorcellen toe. En we activeren het medicijn alleen op de plek van de tumor door licht te schijnen.
8: Ja.
10: En daarom is het medicijn alleen daar actief en niet in de rest van het lichaam. Maar kunnen wij dus ook heel hoog doseren. Wat bij bijvoorbeeld chemotherapie, maar ook andere type therapieën niet zou kunnen.
8: Maar hoe krijg je het voor elkaar om een medicijn te maken dat reageert van buitenaf op licht? Want het is zo simpel met een lampje dan bijvoorbeeld op de keel of op de mond schijnen.
10: Ik heb hier een lampje bij me. Het wordt geactiveerd met rood licht.
8: Het is rood licht,
10: Zoals je ziet is een bepaalde golflengte dat een bepaald chemisch molecuul op reageert. En dat gaat vervolgens cellen doden.
8: Ja, oké. Okay.
10: En wat wij doen, is wij combineren eigenlijk twee bestaande therapieën. Je hebt al lichttherapieën, fotodynamische therapie, die noem je net. Maar dan moeten patiënten heel lang in het donker verblijven. En dan is het hele lichaam is eigenlijk reactief tegen licht. Dus overal waar je licht schijnt, gaan tumorcellen dood.
8: Mm-hmm.
10: Wij brengen dat lichtactiverende medicijn specifiek naar de tumor toe door het gebruik van antilichamen, van antistoffen, van lama's.
8: Ja, oké, dit moet je ook even uitleggen.
10: Ja.
8: Lama's?
10: Ja, klopt, ja. Het is een raar verhaal. Heel veel mensen, heel veel dieren, we maken eigenlijk allemaal antilichamen.
8: Ja.
10: Dus als jij een medicijn tegen corona krijgt, maak je lichaam antilichamen.
8: Die kan dan corona. Foute cellen, de coronacellen in dit geval,
10: die
8: aanvallen.
10: Die kan eraan binden aan bijvoorbeeld aan corona of andere type ziektes. Lama's doen dat ook, maar die maken 10 keer kleinere antilichamen dan wij mensen en dan andere dieren.
8: Ja.
10: En die gebruiken we, omdat ze kleiner zijn, gaan ze snel naar de tumor toe. Gaan ze diep in de tumor en gaan ze ook weer snel uit je lichaam. En dat is precies wat we willen met lichtactiveerbare medicijnen. We willen niet dat je voor dagen of misschien wel weken gevoelig bent voor licht. Nee, we willen dat je op een hele korte moment gevoelig bent voor licht. En op dat moment gaan wij het licht schijnen op de tumor om het medicijn daar te activeren.
8: Oké, dus je hebt echt een mini-antilichaam gemaakt, even klein als dat van de lama's. Je gebruikt niet dat van de lama's. Het is gewoon meer een.
10: Je moet 1 keer moet je het uit lama's halen.
8: Uit lama's halen?
10: 1 keer, om te kijken hoe het is. En vervolgens maken wij het gewoon na in het lab.
8: Dus je kan het nu. Je hebt 1 lama nodig gehad, bij wijze van spreken. Ja, en nu maak je het zelf.
10: Ja, exact.
8: En dat gaat dus zelf naar die tumor. Dat nestelt zich daarin.
10: Ja.
8: Arts doet een lampje erop.
10: Ja.
8: En dan is het met een uurtje gepiept?
10: Het leuke is, als het moment dat wij het licht schijnen, is het medicijn actief. Op het moment dat wij het licht uitzetten, is het medicijn ook inactief. Dus we kunnen heel erg controleren precies waar het medicijn actief is. En we kunnen ze ook op een hele lange tijd actief houden door bijvoorbeeld de hele tijd licht te schijnen. Zetten we het uit, is het genoeg geweest, zetten we het licht uit.
8: Ja.
10: En gaat het medicijn klaar uit het lichaam.
8: Hoe weet je of het genoeg is geweest? Want je wil uiteindelijk dat dat ding het hele tumor kapot maakt.
10: Ja, goede vraag. Nou, ons medicijn is toevallig ook fluorescent, dus hij geeft licht. Dus je kan zien als het er zit. En op het moment dat het licht schijnt, dan gaat het licht gaat langzaam daar weg uit die tumor. Dus je merkt na een tijdje dat er steeds minder medicijn uit zit.
8: Ja.
10: En na een tijdje heb je het medicijn opgebruikt, zeg maar. Dan is het klaar.
8: Oké, maar dan hoe weet je dan vervolgens of het gewerkt heeft?
10: Ja, dat zie je. Daarvoor hebben we natuurlijk heel veel proeven gedaan. Mm-hmm. Zowel in het lab in de Universiteit Utrecht, waar we al 10 jaar mee bezig zijn. Ook in dieren, maar ook de laatste tijd in katpatiënten. Dus dat zijn huisdieren van mensen met een tumor.
8: Ja.
10: En die we behandelen met onze medicijn. En op basis daarvan kunnen we dan bepalen, oké, hoeveel licht is er precies nodig? Hoeveel medicijn moeten we injecteren? En daar zijn we dus bezig om die combinatie goed te...
8: En dan zou je dus precies weten van bij zo'n grote tumor op die plek moeten we zoveel
10: medicijn en zoveel licht.
8: Oké, dus ook je bent dus nu eigenlijk in die fase dat je echt al kijkt hoeveel medicijn is er exact nodig, maar nog niet op mensen geprobeerd. Klopt dat?
10: Klopt, ja. Huh? We weten dat het werkt in dieren. We weten dat het goed werkt. En nu... Ja? Zijn we samen met Remco bezig om de stap naar mensen te maken.
8: Ja, Remco, dit is dus duidelijk wel wat een groot verschil dit voor een patiënt gaat zijn. Want dan is er dus daarna ook in principe geen operatie meer nodig, want die tumor is kapot.
9: Ja, dat is de bedoeling inderdaad. En natuurlijk wat Bas al zegt, verder moet alleen gaan zoeken nog hoeveel medicijn we moeten geven en hoeveel licht we moeten geven. Mm-hmm. Dat is nou precies waarvoor we recent een grote subsidie van het KWF gekregen hebben.
8: Ja, KWF kankerbestrijding. Ja. Ruim 4,5 miljoen hebben ze gegeven voor dit onderzoek.
9: Ja, en dan gaan we dus kijken bij patiënten. Want normaal gesproken als je een nieuw medicijn hebt, dan ga je bijvoorbeeld een antikankermedicijn, ga je steeds de dosis langzaam verhogen om te kijken of het tolerabel is voor die patiënten. Totdat het te veel bijwerkingen geeft. Stapsgewijs doe je dat.
8: Ja.
9: En hier hebben we natuurlijk één het medicijn wat we dan stapsgewijs moeten kijken wat toelaatbaar is en effectief is, zeg maar. En de andere kant hebben we natuurlijk het licht, waar we ook moeten kijken van hoeveel licht heb je nodig. Dus het zijn eigenlijk twee dingen tegelijk. En daarvoor is de bedoeling van het onderzoek wat we gaan doen.
8: Ja, en de vraag is natuurlijk, gaat dit op elke soort tumor werken? Want jij zei net al aan het begin, er zijn veel verschillende soorten tumoren. Ja. Denk jij dat dit op elke tumor toepasbaar kan zijn?
9: Nee, ik denk uiteindelijk, wat is het ingewikkelde bij ons ook verder, dat je natuurlijk kijkt van bijvoorbeeld even de fotodynamische therapie daar gelaten, maar bijvoorbeeld in de mondholte weten we dat bestraling veel bijwerkingen geeft. Dan is de primaire keus, als het kan, is opereren. Aan de andere kant bijvoorbeeld in de keelholte is opereren ingewikkelder omdat je er moeilijker bij kan. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk allerlei andere soorten behandelingen voor, maar is meestal de eerste keus juist bestraling. Nou, en ik denk dat de fotodynamische therapie ook zijn weg moet gaan vinden.
8: Van wat? Waar is dat het meest behulpzaam?
9: Waar is het meest behulpzaam? En in eerste instantie zal dat meer de grote oppervlakkige tumoren zijn. Ook vanwege de penetratie van het licht. En later, en er zijn natuurlijk wel trucs voor, ook om het licht in diepere weefsels te krijgen, zal dat het gaan worden. Maar dat is zoeken. Het is natuurlijk zoeken van, goh, hoeveel functie behoudt, hoe oncologisch dat is. Het zal niet gelijk in één keer de andere behandelingen overbodig maken, maar wel denk ik een hele belangrijke pijler zijn in het arsenaal ook van de verschillende behandelingen en zoekend wat bij een bepaalde patiënt past. Hè. Het is de tumor, maar het is ook wat bij de patiënt past, wat die kan verdragen.
8: Wat de eventuele neveneffecten gaan zijn, et cetera.
9: Precies.
8: Daar moet je met heel veel dingen natuurlijk rekening houden. Sebas, als ik dan hoor dat het op een gemiddelde tumor dus zou moeten kunnen werken, dan denk ik, hoofd-hals, heel fijn. Maar dit kan dus ook misschien wel in de rest van het lichaam.
10: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk niet alles doen, maar het kan werken voor verschillende type tumoren. Wat belangrijk is om te onthouden, is we activeren ons medicijn met licht. Dus dat betekent, als je bijvoorbeeld een tumor in het bloed hebt, als je leukemie hebt, dan zouden we in theorie alles moeten, overal licht moeten schijnen.
8: Dat kan niet. Nee, of je moet onder een megalamp gaan liggen.
10: Ja, maar dat verliest eigenlijk het hele idee van het medicijn, is dat je het juist heel lokaal activeert en heel hoog doseert. Mm-hmm. Dus onze therapie gaat vooral heel goed werken voor tumoren die bij het moment van diagnose nog niet uitgezaaid zijn. En die bijvoorbeeld op één plek zitten en daar heel veel last geven. Dus bijvoorbeeld is daar hoofd-halskanker natuurlijk een perfecte voorbeeld voor.
8: Omdat het ook zo dicht aan de oppervlakte ligt, die tumoren. Hè? Ik bedoel, hoofd-hals is relatief klein. Het is een kleine oppervlak.
9: Ja. En het is te bereiken makkelijk natuurlijk. Hè? De opening, je mondholte, je keelholte is er wel natuurlijk. En wat Sebas natuurlijk zegt voor uitzaaiing, bijvoorbeeld naar lymfeklieren, dat gaat het niet worden. Maar wordt het zoeken met combinatiebehandelingen van fotodynamische therapie en opereren of bestralen.
8: Ja.
9: En natuurlijk voor diepe gelegen tumoren. Je moet er wel bij kunnen met het licht.
8: En dan is natuurlijk ook de vraag, Remco, hoeveel mensen, patiënten, specifiek met hoofd-halskanker, denk jij hiermee jaarlijks te kunnen helpen?
9: Ja, dat is echt een hele moeilijke vraag. Want als we aan het begin staan.
8: Hoeveel mensen, patiënten, specifiek met hoofd-halskanker, denk jij hiermee jaarlijks

0: om eigenlijk zo'n uitspraak te kunnen doen. Dus ik neem hem graag nog een beetje terug, die uitspraak.
1: Ja, zoals hoe dichtbij ben je daarbij dat we echt de eerste patiënten gaan zien bij wie je dit gaat proberen?
2: Ja, er is natuurlijk heel veel geld nodig om zo'n medicijn te ontwikkelen. Ja. Want nu maken we het dus lab, het werkt op dieren. De volgende stap is het op grote schaal maken. We moeten 10.000, 100.000 keer zoveel produceren om het in mensen te gebruiken.
1: Ja.
2: Daar heel veel geld voor nodig. En vervolgens gaan we dus de klinische studie doen met Remco. En daar hebben we ook het geld van het KWF kankerbestrijding voor gekregen.
1: Mm-hmm.
2: Als we nu al het geld beschikbaar zouden hebben, zouden we in 2 jaar in mensen kunnen zijn.
1: Kunnen starten. Over 2 jaar kun je dan starten.
2: Ja.
1: Maar dan moet je
2: ja.
1: nu vandaag eigenlijk het geld regelen.
2: Ja, voor 2028.
1: Ja. Ja. Want wat heb jij nu, Sebas, als belangrijkste resultaten gezien van deze dierproeven?
2: Ja, dus ik wil even goed benadrukken. Het zijn niet alleen dierproeven, maar het zijn ook katpatiënten die we hebben geholpen. Dus dierproeven zijn dieren die een tumor geeft en volgens probeert te genezen.
1: Mm-hmm.
2: Wat we hebben gedaan is 1 stap verder en er wordt niet zo heel veel gedaan. Dat zijn katten van mensen die bijvoorbeeld een tumor op de tong hebben. Dus die katten stoppen met eten.
1: Ja.
2: Die moeten die gaan naar de dierenkliniek en zien...
1: Daadwerkelijk zieke katten, ja.
2: Daadwerkelijk zieke katten.
1: Uh-huh.
2: En die kunnen wij helpen om hun primaire tumor, de grote primaire tumor, om die te laten verwijderen.
1: Ja.
2: Dat is wel heel cool, denk ik. Want dan laat je niet alleen maar zien, hey, het werkt in het lab, op een proefschaaltje of in muizen die je eerst een tumor geeft.
1: Nee,
2: maar die
1: is echt op een huisdier van iemand die al ziek was.
2: Ja, exact. Ja.
1: En daarvan was het resultaat gewoon geslaagd. Dit werkt.
2: Ja, de primaire tumor, dus de tumor waarmee het begint, die kunnen we wegdoen. En wat we ook hebben laten zien daar, is dat we niet alleen vanaf de buitenkant licht kunnen schijnen, maar we kunnen ook met bijvoorbeeld een draadje die licht geeft, kunnen we ook diep in de speekselklier of in de tong en zo het licht toepassen.
1: Vanuit inwendig. En heeft dat voordelen als je toch dichterbij komt met die lamp?
2: Voor de hoofd-halskanker hoeft dat niet per se voordelen te hebben. Maar je kan je voorstellen, als wij later willen gaan kijken, hey, bijvoorbeeld hersentumoren is ook een groot probleem. Het zit vaak op één plek.
1: En heel diep.
2: Heel diep. Daar kan je bijvoorbeeld met zo'n lichtdraadje wel bij. Dus we proberen ook meteen te kijken, hey, hoofd-halskanker is een van onze toepassingen. Dat is onze focus. Daar gaan we hard mee aan de slag. Maar we willen ook graag open blijven van, hey, wat zijn andere mogelijke manieren om dit medicijn toe te kunnen passen.
1: En zometeen, als die patiëntstudie gaat starten, dan begin je dan daadwerkelijk met patiënten of begin je met gezonde mensen?
2: Ja, je begint met patiënten bij kanker. Dus dat is een fase 1 klinische trial. En daarmee ga je ten eerste kijken, is het veilig? Dus je gaat beginnen met een lage dosis, dan ga je steeds hoger.
1: Mm.
2: En je gaat ook met het licht beginnen met een lage dosis en dan ga je steeds hoger.
1: Ja.
2: Dan ga je kijken of het veilig is voor die patiënten.
1: En hoe zit het dan met de bijwerkingen van deze nieuwe behandeling?
2: Ja, je gebruikt een licht activeerbaar medicijn. Dat betekent op het moment dat je het injecteert, dat je voor korte gedurende tijd reactief bent op licht. Dus in die tijd moet de patiënt in het donker verblijven. Bij ons is dat ongeveer 1 uur voor de behandeling. En we denken rond de 2 tot 4 uur na behandeling. Dat je dus in het redelijk donker moet blijven. Of in ieder geval binnen. Je moet niet in de zon gaan liggen. Wat we verder zien is al hoe het medicijn werkt. Op het moment dat we licht schijnen op de plek van de tumor, gebeurt er eigenlijk hetzelfde als dat jij bijvoorbeeld een wondje hebt op je arm.
1: Ja.
2: Het wordt de dag erna wordt het redelijk donker. Je krijgt een korst en vervolgens heelt de huid zich vanzelf. Dus het ziet er heel mooi cosmetisch goed uit. Dat wat we tot nu toe zien bij de muizen, maar ook bij de katten.
1: Oké, dus dit is het. Dus er zijn geen risico's op dat er iets misgaat, op schade. Dat heb je in elk geval nog niet gezien bij die proefdieren.
2: Bij de proefdieren niet, bij de katten ook niet. Wat we wel voor moeten zorgen is dat je dus in het donker blijft gedurende de tijd. Dus de uur voor behandeling en de 2 tot 4 uur na behandeling.
1: En als je dat niet doet?
2: Als je dat niet doet, dat gaan we denk ik niet testen. Wat we bij de katten zien is eigenlijk geen probleem. Maar die hebben ook haar overal.
1: Ja.
2: Maar wat we denken dat je bijvoorbeeld dus brandplagen kan krijgen. Zoiets dergelijks.
1: Oh ja, oké. Okay. Maar goed, hè, dus dit is het wat dat betreft qua bijwerkingen.
2: Wat we tot nu toe hebben gezien.
1: Zeer controleerbaar. Ja, als je maar in het donker blijft.
2: En het mooie is, als je het licht uitzet, is het medicijn dus inactief. Dus doet het niks meer. En dat is natuurlijk heel mooi ten opzichte van gewone therapieën die lang in het lichaam blijven, die overal schade kunnen uitrichten.
3: BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: We praten over een nieuwe behandeling van hoofd-halskanker met licht. Te gast zijn hoofd-halschirurg Remco de Bree van het UMC Utrecht en Sebas Pronk van biotechbedrijf Lumox. En zij werken allebei aan het kankermedicijn dat de tumor zelf opzoekt en dan pas gaat werken als de arts er met licht op schijnt. Sebas, dus de eerste patiëntstudies die staan dan hopelijk op het punt van beginnen. Hè, als we het hebben over een zorgtraject, dat duurt heel erg lang.
2: Ja, ja.
1: Jullie zijn al 10 jaar bezig. Nou, laten we hopen over 2 jaar dat de eerste patiënten er daadwerkelijk echt gebruik van kunnen gaan maken. 4,5 miljoen euro. Ja, het klinkt als gigantisch veel geld wat je van KWF krijgt. Heel lullig, dat is het natuurlijk helemaal niet.
2: Nou ja, het is ook veel geld en het is heel veel geld van de donateurs. Dus daar zijn we heel erg blij.
1: Ja, maar niet voor zo'n groot onderzoek.
2: Nee,
1: natuurlijk.
2: Het is niet genoeg om alles te doen en alle patiënten, of zelfs niet de eerste 30 patiënten te behandelen.
1: Hoeveel heb je nodig?
2: We hebben ongeveer 20 miljoen euro nodig. Mm-hmm. Om vanaf deze fase naar tot en met de fase 1 klinische trial helemaal gedaan te hebben.
1: 20 miljoen, ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Waar ga je het vandaan halen?
2: een, hopelijk een mix van funding. Dus we hebben geld, investeerders zijn we mee bezig. Dus venture capital.

0: KWF heeft een grote duit in het zakje gedaan. Je hebt ook leningen. Dus we hebben nu bijvoorbeeld een lening van het NWO gekregen. En we zijn ook bezig om bijvoorbeeld te kijken naar een innovatiekrediet die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aanbiedt. Mm-hmm. En de rest van het geld moet echt komen van investeerders. Dat kan durfkapitaal zijn, dat kunnen angels zijn. Er zijn heel veel mogelijkheden om geld op te halen. Ja. Maar daarvoor moet je ook een goed businessplan hebben.
1: Ja, precies. En dat is wel aardig, hè? Want Lumox, jullie biotechbedrijf, is ook echt een spin-off van de UMC Utrecht. Ja. Jij bent begonnen als onderzoeker.
0: Ja, klopt. Ja. Dus ik ben begonnen als onderzoeker. Ik heb mijn promotie gedaan aan de UMC Utrecht.
1: Ja.
0: En mijn collega, mijn medeoprichter Irati, die heeft haar promotieonderzoek gedaan precies over dit onderwerp.
1: Ja.
0: En zij was eigenlijk klaar met haar boekje en ze liet al deze data zien. En ik dacht, wauw. Dit is echt fantastisch. Ze laten ze in muizen, maar ook in die katten zien van hey, het medicijn werkt.
1: Mm-hmm.
0: En heel vaak wordt zo'n boekje dan gepubliceerd. Dat is fantastisch, krijgt veel aandacht. Maar vervolgens blijft dat bij een wetenschappelijk boekje.
1: Dit moet naar de markt.
0: Dit moet naar de markt, dit moet naar patiënten toe. En dat is eigenlijk hoe we dit zijn begonnen. Dus 10 jaar onderzoek, dat wordt binnen de universiteit gedaan. Met Lumox zijn we nu ongeveer 2 jaar bezig.
1: Je wil uiteindelijk dit product op de markt. Wat heel erg belangrijk is in Nederland natuurlijk, of het gaan vergoeden, is de prijs.
0: Ja.
1: Ja, wat kunnen we zeggen over hoe duur dit medicijn gaat worden?
0: Ja, dat is heel moeilijk. Dat is eigenlijk ook niet aan mij. Want voordat je op de markt bent, moet je eerst een fase 3 klinische trial doen. En dat kost honderden miljoenen.
1: Honderden miljoen. Dus ja. Die 20 miljoen is echt het begin.
0: Dat is het
1: voor
0: begin.
1: Die paar 30.
0: En om realistisch te zijn, zijn wij niet degene die honderden miljoenen gaat ophalen.
1: Daar heb je een farmaceut voor nodig.
0: Daar heb je inderdaad een farmaceut voor nodig. Dus wat wij kunnen doen als start-up zijnde, is laten zien, het medicijn werkt in mensen. Misschien werkt het iets beter dan bijvoorbeeld wat er al is voor een bepaalde subgroep van patiënten. En vervolgens moeten we de interesse gaan wekken van een grote farmaceutische partij die de fase 3 gaan doen.
1: Mm-hmm.
0: En die gaan we dan vervolgens ook de prijs bepalen, denk ik, in overleg met de overheden. Wat denk ik wel goed is om te noemen, is dat ons medicijn is een redelijk snelle behandeling. Dus patiënten kunnen worden geïnjecteerd met het medicijn, een uur later wordt licht geschenen en vervolgens blijven ze niet wekenlang licht reactief, maar kunnen ze redelijk snel naar huis.
1: Ja.
0: Dat betekent dat je een hoop ziekteopname tijd scheelt.
1: Ja, je hoeft niet dagen in een donkere kamer in het ziekenhuis te liggen.
0: Nee, klopt. Uh-huh. En je hoeft ook niet 35 keer achter elkaar bijvoorbeeld radiotherapie te krijgen. Dat je elke keer naar het ziekenhuis moet. Dus we hopen ook dat we een hoop maatschappelijke kosten kunnen besparen.
1: Ja.
0: En bijvoorbeeld ook eventueel misschien logopedie, die misschien bij een bepaalde soort operatie in het strothoofdgebied wel nodig is. Hoe kan bij ons bijvoorbeeld voorkomen kunnen worden?
1: Ja, omdat je die nevenschade niet meer hebt.
0: Ja, dus de prijs van de medicijnen wordt niet alleen maar bepaald aan de hand van de kosten. Hoeveel is het duur
1: in het lab
0: om te maken?
1: De kostenbesparing natuurlijk.
0: Maar ook de kostenbesparing en eventueel de aantal levensjaren wat je wint.
1: Jij zei al even, jullie allebei, hopelijk als alles mee zit, zouden jullie over 2 jaar kunnen beginnen met die patiëntstudies. Hoe realistisch is dat beeld? Of is er echt nu nog wel, er zijn zoveel hobbels nog te nemen, dat het realistischer is om eerder te mikken over 3 of 4 jaar?
0: Nou, wetenschappelijk weten we wel dat het medicijn goed genoeg werkt en dat het getest kan worden in mensen.
1: Hmm.
0: Wat we nu moeten doen is het opschalen van het medicijn. Dus we maken het nu in het lab op milligram schaal. Uiteindelijk moeten we naar 10 à 100 gram. Dus dat is natuurlijk enorme opschaling. En dat is niet alleen maar, we doen het gewoon 10 keer zo groot. Nou ja, als jij een taart bakt, je gaat hem opeens 10.000 keer zo groot maken, kom je ook allemaal problemen tegen.
1: Hmm.
0: Dus dat is nog wel echt een grote stap waar we doorheen moeten. Dus het opschalen van de productie van het medicijn. We hebben los van elkaar laten zien dat die lama-antilichamen die kunnen opgeschaald worden. Het licht activeerbare medicijn kan opgeschaald worden. Nu de koppeling nog, dat moeten we nog laten zien.
1: Ja, en daar is vooral een farmaceut voor nodig, denk ik. Die met
0: en
1: jullie
0: veel geld.
1: En veel geld. Ja. Ja. Nou ja, die farmaceuten hebben vaak ook veel geld om dit soort dingen natuurlijk op te schalen.
0: Ja.
1: Dit loopt nu al zo'n 10 jaar, Remco, je zei het al. Waar hoop je over 5 jaar te staan?
2: Over 5 jaar, ik denk dat we zouden willen dat het duidelijk is waar de toepassingen zijn. Ik denk dat we er dan echt wel zijn dat we weten hoeveel medicijn we moeten geven en hoeveel licht we moeten geven. Ik denk dat we dan in ieder geval in de oppervlakkige tumoren, waarbij je het gewoon van buiten kan belichten, dus niet die fibers of die holle katheters waardoor je licht brengt in dieper in tumoren. Ik denk dat we daar dan wel toch wel geschikte behandeling voor hebben.
1: Ja.
2: Alleen dan gaat het nu toch verder nog van, goh, kan je nog meer ermee? Kan je andere toepassingen? Kan je dieper gelegen tumoren doen? Kan je grotere tumoren doen? Etcetera. Dus ik denk over 5 jaar dat we dat wel moeten kunnen. Dat is misschien, ik weet, de doorlooptijd is lang natuurlijk, maar er is al echt wel heel veel data zijn er. En ik denk echt al dat we er kunnen zijn. En
1: ja. Zou het voor jouw werk veel veranderen? Want ik bedoel, jij moet natuurlijk ook met de mensen die al uitzaaiingen hebben, moet je toch blijven opereren.
2: Ja.
1: Chemo en bestralingen blijven ook nodig. Maar dit komt er eigenlijk bij.
2: Nou, aan de ene kant maak ik me graag overbodig. als er geen kanker meer zou zijn. En de andere kant, ja, gaat het toch om wat er is, blijft genoeg werk als je dat bedoelt. Ja. Het gaat er met
1: name het verandert niet wezenlijk. Hè? Bedoel, nee. Je gaat niet alleen maar meer met lampjes schijnen.
2: Nee.
1: Er gebeurt wel meer.
2: Nee, en we hebben natuurlijk ook we hebben natuurlijk ook gezien, uiteindelijk de radiotherapie heeft zich ook verder ontwikkeld steeds. Maar wat vroeger geopereerd werd, wordt tegenwoordig bestraald. De diagnostiek, het palet verandert wel iets. Maar uiteindelijk, ja.
1: Je bent nog niet overbodig.
2: Dat denk ik niet.
1: Sebas, waar hoop jij dat jullie over 5 jaar staan met dit medicijn?
0: Over 5 jaar hopen we dat we hebben kunnen laten zien dat het goed werkt bij de eerste patiëntengroep. Vervolgens zou ik heel graag dan dit medicijn kunnen of willen verkopen of willen uitlicenseren naar een grote farmaceutische partij die ermee aan de slag kan om het wereldwijd beschikbaar te maken. En dan wil ik heel graag doorgaan met bijvoorbeeld vergelijkbare type medicijnen voor andere type tumoren te ontwikkelen. Ja. Bijvoorbeeld in de longen, in de hersenen. Nou ja, ideeën genoeg om deze technologie ervoor te gebruiken.
1: Echt uit te rollen, verder te ontwikkelen. Eigenlijk volwassen te maken dan.
0: Ja, klopt.
1: Ja. Mooi, heel veel succes daarbij. Dank we blijven wel. Jullie volgen. Dank jullie wel voor jullie komst. Bas Pronk, CEO en medeoprichter van biotechbedrijf Lumox. En Remco de Bree, hoogleraar hoofd-halschirurgische oncologie en afdelingshoofd bij het UMC Utrecht. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast praten we nog wat langer door. En dan met name over de stap die Sebas maakte van onderzoeker naar ondernemer. Want hoe maak je nou van een vondst in het lab uiteindelijk een bedrijf? En in Nederland is dat toch best wel lastig. Je kan verder luisteren via bnr.nl/beter... of zoek ons op in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende keer.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: andere podcast-app. Maar die bestaat
1: eigenlijk niet. En blijf scherp. Weet jij wel echt met wie je zaken doet voor je met een organisatie in zee gaat? Een bedrijf kan er op het eerste gezicht perfect uitzien, terwijl er achter de schermen van alles speelt. Die risico's wil je liever vooraf kennen dan achteraf ontdekken. Met Company Info heb je snel het complete plaatje in handen. Zo beslis je verantwoord om wel of geen zaken te doen en voldoe je efficiënter aan de wet en regelgeving. Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
2: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
1: Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
3: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een afvalverwerker in Os is brand uitgebroken. De rook die erbij vrijkomt trekt volgens Omroep Brabant naar het centrum van Os. Om de brand te bestrijden is de rookbrandweer opgeroepen uit omliggende plaatsen. Vorige maand zou er bij diezelfde afvalverwerker ook al brand zijn geweest. In Berkel en Roderijs, vlakbij Rotterdam, zijn vanavond 13 huizen ontruimd nadat mensen een vreemde lucht roken. De politie vond een drugslab en de stank kwam uit jerrycans. Het is niet bekend wat erin zat. De bewoner van het huis is aangehouden. De bewoners van twee andere huizen kunnen vannacht niet thuis slapen. De grote handhavingsactie bij de Merwedebrug heeft vorige week meer dan 200 boetes opgeleverd. Sinds half juli mogen er geen vrachtwagens meer over de brug omdat die er slecht aan toe is. Maar dat verbod werd vaak genegeerd. Sinds de controles rijden er 97% minder vrachtwagens over de brug bij Gorinchem. De Amerikaanse minister van Financiën heeft officieel het plan gepresenteerd om Iran af te snijden van de wereldeconomie. President Trump had het al aangekondigd. De minister noemde nu de sectoren waar Iran moet worden geïsoleerd, zoals technologie en scheepvaart. Andere landen moeten meedoen, anders kunnen ze zelf sancties verwachten. En in een dorpje in het zuiden van Frankrijk zijn ongeveer 100 huizen verwoest door een tornado. 26 mensen raakten gewond, van wie er 5 naar het ziekenhuis moesten. Er zouden ook nog mensen vermist worden. In meerdere plaatsjes in de buurt viel de stroom uit en op een aantal vliegvelden kon niet gevlogen worden door het noodweer. Het weer van Weer Online? Het is helder en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Morgen wordt een zonnige dag met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jochem Visser en Jorik Simonides.
6: Ja, daar zijn we weer met een verse beursweek. Dag 1 zit er alweer op. En het motto was altijd never sell Shell. Maar het bedrijf zelf houdt zich daar niet aan. De chemietak staat in de uitverkoop en er is volop interesse en het levert miljarden op.
7: Meerdere partijen hebben interesse om de Amerikaanse chemietak van Shell over te nemen, meldt de Financial Times. Het gaat onder andere om bedrijven als ExxonMobil en LyondellBasell en de investeringsmaatschappij Apollo. Een verkoop zou $8 miljard kunnen opleveren.
6: En of Shell die chemieonderdelen beter kan houden of verkopen, dat bespreken we zo.
8: Hoor je ook hoe de weerstand tegen datacenters de beurs nu hard kan raken?
9: Zelfs zo hard dat investeerders die weerstand inmiddels zien als een risicofactor. Volgens de Vereniging van Effectenbezitters moeten beleggers beter geïnformeerd worden over de risico's die dit groeiende verzet wereldwijd met zich meebrengt.
8: Zometeen bespreken we hoeveel de beurs kan dalen als de Democraten de midtermverkiezingen gaan winnen.
6: En dan bespreken we ook nog de beursgang van een Chinees bedrijf dat volgens de rechter bedrijfsgeheimen heeft gestolen van ASML.
8: Gemengd beeld zien we op de beurs in de VS. De Amsterdamse beurs sloot afgerond op 1110 punten. 0,36% kreeg het erbij. De grootste stijger was Magnum met een plus van 2,6%. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Erik Maurits van Trade Republic. Goed dat je er bent.
10: Dankjewel.
6: En dan wil ik beginnen met een bijzondere Chinese beursgang. Nee, niet die van Shein. Daar worden we bij BNR Beurs inmiddels een beetje moe van zelfs. Ja, die waarde is gedaald, bla bla bla. Maar we moeten wel praten over de beursgang van een vent die geheime jatten van ASML, namelijk Zhongqiang Yu. En hij wil voor een waardering van 1,5 tot 2 miljard dollar naar de beurs met zijn bedrijf. Wie het FD langer leest, die herinnert het zich nog wel, dat Chinese bedrijf Xtal, of Crystal, zoals je het uit moet spreken schijnt, wat medewerkers van ASML inhuurde. Er zijn in Californië namelijk 2 dochters van ASML en 1 in San Jose, waar Xtal dus zat. Daar werken ze vooral aan software voor chipmachines. En in 2019 werd duidelijk dat meneer Yu al jaren bedrijfsgeheimen zat te jatten door ex-medewerkers in te huren voor Crystal dus, en kopietjes te maken voordat ze hun ontslag indienden. Nou, dat bedrijf kreeg een boete van bijna $1 miljard, maar ging natuurlijk snel failliet en betaalde niks. En nu, jaren later, maakt het Chinese bedrijf Dongfang Jingyuan zich op voor een beursgang. En ze zijn daar een serieuze speler en doen toevallig precies wat die 2 dochters van ASML in Californië ook zo goed kunnen: software voor chipmachines en systemen voor inspectie van chips. En vooral die software is belangrijk, zegt FD-chipredacteur Bert van Dijk.
10: Het gaat vooral om het stuk van software. En dat is software om die lithografiemachines van ASML beter te kunnen laten draaien. En die software maakt ASML ook zelf. Er zijn ook nog andere leveranciers. Maar op dat stuk gaat dit bedrijf zeker in China concurreren met ASML.
6: Ja, Erik, iedere keer dat wij berichten over dit soort zaken en de analist zijn schouders ophaalt, zeggen alle comments op YouTube: jullie zijn allemaal naïef en China haalt dit bedrijf binnen enkele jaren in. Hoe zit jij in die hele wedstrijd?
11: Nou, ik kan me wel voorstellen dat ASML niet blij is met dit bericht.
6: Nee, al jaren niet.
11: Al jaren niet. En hun geheimen zijn gejat. En hij had 2 bedrijven. De ene is failliet en die andere gaat nu naar de beurs.
6: Ja.
11: Dus vanuit dat perspectief, en dit nieuws op zich is misschien klein, er is ook niet echt aangetoond dat dit bedrijf die geheimen gebruikt.
6: Mm-hmm.
11: Maar in het grote plaatje is het wel een mogelijkheid dat die concurrentie steeds meer inloopt en een gevaar kan zijn voor ASML.
6: En dan vooral binnenlands natuurlijk. Want ze schijnen daar, ja, als je op de octrooien erop naslaat, nogal belangrijk te zijn in China in ieder geval voor chipproducenten. En dit bedrijf staat op sanctielijsten. En er was dus al een veroordeling tot terugbetaling van $850 miljoen. Dus dat blijft dan een binnenlandse Chinese aangelegenheid. Want ga daarmee zaken mee doen in het buitenland, denk ik dan. Maar ja, het grote gevaar lijkt dan dat China op een gegeven moment zaakjes gaat exporteren op een gegeven moment. En hoe kijk jij daar nou tegenaan? Hoe lang dat allemaal duurt?
11: Ja, dat is een goede vraag. Dat weet natuurlijk niemand. Er is altijd het verhaal, ze lopen achter, maar niemand weet hoe ver. Ook op het gebied van AI lees je dan de ene keer, het is 6 maanden, wat ik nog steeds vrij kort vind overigens. En dan weer lijken ze vooruit te lopen. Volgens mij is het op dit vlak lopen ze een stuk verder achter. Dit is nog wel technologisch echt een stuk ingewikkelder. Maar goed, alle kleine beetjes helpen. En de Chinese staat helpt ze natuurlijk. En daarom is het ook ietsje minder relevant of zo'n bedrijf winstgevend is of niet. Het gaat erom dat het bijdraagt aan het doel. En dat is de AI-race winnen van Amerika, of op zijn minst gelijk blijven.
6: Ja, want de cijfers zijn steeds verslechterd. Daar doe jij ook op, inderdaad. Maar ja, we zeiden zulke dingen ook over elektrische auto's ooit natuurlijk.
11: Ik niet.
6: Hij neemt het wel serieus, nee. Beste luisteraar.
8: Door naar de man in het Witte Huis, president Trump. We krijgen weer eens een beetje inzicht in zijn beleggingstransacties. Die moet hij namelijk openbaar maken eens in de zoveel tijd. En als je denkt dat jij lekker aan het handelen was, dan ken je Donald Trump nog niet. Want in 1 enkele maand deed hij meer dan 1000 transacties.
12: Buying shares of Berkshire Hathaway, Visa, Mastercard en Coinbase. That's all according to a financial disclosure published this weekend. In 2025, Trump made more than 21,000 securities trades, often in bursts tied to market events he created.
8: Duizenden transacties alleen al in juni dus van dit jaar. En er zaten ook nog wel wat discutabele transacties tussen. Want hij kocht dus aandelen in Coinbase, een cryptobedrijf, maar versoepelde ondertussen ook de cryptoregels in de VS. En hij kocht aandelen vlak nadat de VS en Iran een akkoord hadden gesloten. Maar volgens het Witte Huis worden al Trumps beleggingen extern beheerd en is er dus absoluut geen sprake van belangenverstrengeling.
6: Wat ik dan leuk vind is dat hij Berkshire heeft gekocht. Dus dat je dan voor je ziet dat er iemand vanuit Trumps familie of zo bij de Berkshire-vergadering verschijnt. Maar dat is weer een ander verhaal. Gaan we verder met box 3. Opiniebijdrage uit onverwachte hoek. Want opeens geeft een onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek een geinige openingszin in het FD. De box 3-heffing moet moreel rechtvaardig zijn, maar moet ook voldoende belastingopbrengst genereren. En dat noemt hij een tegenstelling. En om dat eerste een beetje verder te helpen, dat morele rechtvaardige dus, pleitte hij voor 2 zaken. Allereerst een aftrekpost voor inflatie. Omdat je dan bij een rendement van 6% maar 0,8 overhoudt als je inflatie in het nieuwe stelsel combineert. En nog dat de mooiste, namelijk een echte laagste winstbelasting als de winst wordt gerealiseerd. Dus geen papieren winsten meer, zoals iedereen ook wil eigenlijk. Maar als je die papieren winsten dan wel laat belasten, krijg je korting. Dus eigenlijk een douceurtje voor de staat, had hij voorgesteld. En zo kan de overheid tussentijds meer geld genereren. Zelfs na die korting berekenen die al. Ja, Erik, wat vind jij ervan? Allereerst inflatiecorrectie bij box 3?
11: Nou, dat is wel een aardige. Dan zou de politiek er wellicht wel nog meer aan doen om inflatie tegen te gaan. Dus wat dat betreft een goed idee. Alleen, ja, dat is natuurlijk de dirty little secret. Dat van alle staatsschulden in de wereld, dat stiekem veel overheden natuurlijk wel op een beetje inflatie hopen om dan uit die schulden te komen. Dus als je het op deze manier oplost, dan zijn er natuurlijk minder inkomsten. Dus ik vrees dat het niet doorgaat. En als je kijkt naar de huidige spaarrente in Nederland, die is bij veel banken lager dan inflatie. Dus dan blijft er gewoon niks over voor de staat. En dat denk ik niet dat ze daar heel enthousiast over zijn.
6: En dat idee van die echte winstbelasting met korting, als je papieren winsten eerder laat belasten,
11: vind ik nog wel een creatief idee. Ik denk alleen dat het dan nog complexer wordt. En dan ga je elk jaar zitten denken, zal ik nu mijn winst pakken, want dan betaal ik nu dit en dan dat. En als het dan daarna omhoog gaat of omlaag, heb je dan ook een soort high watermark. Dus ik vind het een creatief idee, maar ik denk dat het praktisch onuitvoerbaar is.
8: Nog even naar Alibaba dan. Vorige week vertelde ik je al dat ze zoveel in AI investeren dat de kwartaalwinst daar door 4 ging. En kennelijk raakt de bodem van de schatkist nu ook in zicht, want Alibaba gaat nieuwe aandelen uitgeven.
13: They're raising $10 billion, right? Which if you remember from the quarterly earnings, $10 billion was about what they spent on AI spending in one quarter alone. And they're selling about 700 over million shares at a slight discount, 3.6% discount. This is the largest ever follow-on share sale in Hong Kong. En de largest share sale sinds 2021.
8: $10,2 miljard willen ze dus ophalen. Allemaal bestemd voor, jawel, AI. Alibaba verkocht die nieuwe aandelen dus met een korting, waardoor de koers ook wat corrigeerde en zich richting die aangepaste prijs bewoog. Ietsje eronder zelfs. Bijna 9% verloor het aandeel. Dat was de grootste daling bij Alibaba in anderhalf jaar.
6: En als democraten winnen met de midtermverkiezingen in de VS, dan kunnen Amerikaanse aandelen wel eens 10% van de trap vallen, zeggen banken en analisten. Zometeen bespreken waar dat allemaal door komt.
8: Maar eerst naar Shell, dat weet niet wat het aan moet met zijn chemietak. Het bedrijf twijfelt wat ze ermee moeten, nu het meer en meer de focus verlegt naar puur olie en gas. Nou, naar een koper hoeft Shell in ieder geval niet lang te zoeken, want wat de Amerikaanse chemietak betreft. Onder meer ExxonMobil, Lionel Basel staan te springen om die tak te kopen, melden bronnen aan de Financial Times. Olie- en gasexpert Ronald de Zoete snapt de interesse van die bedrijven wel.
14: ExxonMobil, een van de bieders, die heeft zelf olie. Nou, wat voor hun heel interessant is als ze een petrochemisch complex kopen, is dat als de markt bij hun wat tegen zit en ze de olie slecht kwijt kunnen, kunnen ze dat in hun eigen petrochemische fabriek wel verder verwerken. Dus hoeven ze niet tegen lage prijzen op die marktprijs te verkopen. Neem je bijvoorbeeld het bedrijf Lionel Basel, dat is al heel groot in die petrochemische sector. Die kan nu mooi hun marktaandeel vergroten en zo proberen synergievoordelen te halen. Goed voor hun aandeelhouders.
8: Vreemde eend in de bijt is dan nog de investeringsmaatschappij Apollo. Ook die zou interesse hebben volgens de Financial Times. Die ruikt vooral een koopje, denkt deze expert. Wat denk jij, Erik? Is Shell inderdaad beter af zonder deze chemieonderdelen?
11: Ja, waarschijnlijk wel. Het rendeert niet en ze hebben bepaalde doelstellingen. Dus ik denk dat het eigenlijk wel een goed verhaal is. Overigens is het ook niet helemaal een verrassing en weten ze eigenlijk volgens mij heel goed wat ze ermee willen. Ze willen het namelijk niet meer.
8: Nee.
11: Dus die nieuwe topman had natuurlijk zijn missie uitgezet een paar jaar geleden. Nou, en hij zei vorig jaar al, dat ze zich niet voelen als een natural owner van dit onderdeel. Dus ik vind het allemaal geen verrassing eigenlijk.
8: Ja, waarom zouden een van deze drie partijen er wel iets mee kunnen?
11: Nou, zoals die analist ook al zei, Exxon heeft zelf ook chemie. Dus die twee bedrijven die kunnen er gewoon schaalvoordelen uithalen. En Apollo, ja, ik denk dat die inderdaad gewoon een kans zien. Want die fabrieken zijn redelijk nieuw. Dus het kan best zijn dat ze het voor een relatief goede prijs kunnen kopen. Dus Apollo ruikt waarschijnlijk gewoon een kans.
8: En een bedrijf als Exxon, vergelijkbaar met Shell misschien in wat ze doen, wat hebben zij dan in zich wat Shell niet heeft?
11: Zij hebben wel echt meer, zij zijn wel beter, in ieder geval groter in gebied.
8: Ja,
11: dus wat dat betreft is het voor hun.
8: Dus het kan daar beter, het rendeert daar beter.
11: Ja, om daar schaalvoordelen uit te halen.
8: Ja, volgens de Financial Times is die tak nu 8 miljard waard. Dat zou per saldo een verlies betekenen voor Shell als ze het voor die prijs gaan verkopen. Was het ook weggegooid geld dan? Of is dat stellig?
11: Ja, nou ja, achteraf is dat makkelijk. Ze hebben dat natuurlijk ooit een bepaald moment bedacht dat ze dat gaan doen. Het is natuurlijk toch ondernemen. Sommige dingen werken wel, sommige niet. Ik vind het eigenlijk wel slim dat ze er nu afstand van nemen in plaats van te denken, we hebben er al zoveel miljard in gestopt, laten we nu maar doorgaan, terwijl het gewoon niet werkt. Het zijn gewoon sunk costs. kost. Dus ik vind het wel verstandig.
8: Ja, dit gaat dan vooral over de Amerikaanse chemie. Ze hebben ook chemieonderdelen in Europa zitten. Ook in Nederland, Moerdijk, Pernis zitten ze onder andere. Moeten ze daar dan ook maar vanaf?
11: Nou, ze schijnen al banken en andere partijen hebben ingehuurd om daarover te praten.
8: Ja, hebben ze ook wel eens uitgesproken, geloof ik, ja, dat ze daarover twijfelen.
11: Precies, dus het is zeker niet ondenkbaar dat ze daar ook wat gaan verkopen. Dat ligt alleen iets moeilijker. Europa, meer regelgeving, ietsje lastiger allemaal. Dus dat zal mogelijk niet de hoofdprijs opleveren, maar past wel in het verhaal.
6: En nu zit Shell-belegger natuurlijk te denken op een gegeven moment... goh, wat gebeurt er als jullie dit inderdaad voor die 8 miljard weten te verkopen? Want dat mag dan een verlies zijn, maar het komt wel op de rekening. Wat gebeurt er vervolgens mee?
11: Nou, de aandeelhouders zeggen vandaag in ieder geval, maakt niet zoveel uit. Dus het aandeel ging een klein beetje omlaag. Maar toen daarna stond het weer gewoon op de koers van het slot van vrijdag. Dus het boeit niet.
6: Ook, het boeit niet, zeg jij in ieder geval wat betreft de marktreactie. Maar wordt dit een dividend? Wordt dit een andere investering?
11: Oh, dat geld bedoel je wat... Ja. Nou, ik denk dat het meest waarschijnlijke is dat je dat de aandeelhouders het terugkrijgen. Ze hebben natuurlijk opkoopprogramma's, volgens mij dit kwartaal 3 miljard. Mm-hmm. Daar zou het in kunnen eindigen. En anders gaan ze het investeren in de wel rendabele bedrijfstakken.
8: Ja, wat verwacht je daar dan volgens van? Je zegt het is een kwestie van tijd voordat Shell je van afscheid neemt. Ja, wanneer gaat dat gebeuren, denk je?
11: Je bedoelt in Europa?
8: Europa en de VS?
11: Nou,
8: VS gaat dan misschien wat sneller als ik je zo hoor.
11: Precies. Nou ja, en als ik de berichtgeving mag geloven, dan willen die kopers heel graag. Dus dat zal vrij snel gaan. Ja. Europa is nu nog in principe niet bevestigd en ook niet hoe breed het is. Dus hoe snel dat gaat is moeilijk in te schatten. Maar op termijn zou dat heel goed kunnen, ja.
4: BNR Beurs.
6: Dan gaan we naar een waarschuwing voor beleggers. Want de grote zakenbanken op Wall Street en ook PwC denken dat de midtermverkiezingen de Amerikaanse beurs hard kan raken. Ze doelen daarbij op de weerstand tegen datacenters. Want als er een democratische meerderheid komt in de Senaat, of zelfs een democratisch gouverneur van Texas, nou dan zou dat zomaar voor een koersdaling van meer dan 10% kunnen zorgen bij alle Amerikaanse aandelen, omdat daar zoveel tech in zit in die S&P 500. Dat zegt Bank of America. En ook onze eigen vereniging van effectenbezitters wil dat beleggers hierover geïnformeerd worden.
9: Volgens de Vereniging van Effectenbezitters moeten beleggers beter geïnformeerd worden over de risico's die dit groeiende verzet wereldwijd met zich meebrengt.
6: En Morgan Stanley becijferde al dat dat verzet ook wat kost. Want vorig jaar zouden er dan $156 miljard aan datacenterprojecten stilgezet zijn of gestopt zijn. En nou, dat bedrag is in het eerste kwartaal van dit jaar al bijna aangetikt, met $130 miljard zelfs, zegt Datacenter Watch dan. Erik, er wordt letterlijk gezegd, als de Democraten de Senaat winnen, nou, dat staat nog ter discussie, maar en ook het gouverneurschap van Texas misschien zelfs, dan corrigeert de hele techbende 10% omlaag in de VS.
11: Ja, dat
6: wat vind je ervan?
11: Nou, dat lijkt me wat stellig. Mm-hmm. Ik bedoel, het kan. Kijk, er spelen meer dingen. Die democratie, sommige van die kandidaten, die zijn zeg maar best wel ver links.
6: Best wel heftig, hè?
11: Ja, dus als zulke kandidaten het winnen, dan kan het wel effect hebben. Maar er spelen meer dingen. En het is ook eigenlijk niet alleen maar democraten. Ook de republikeinen zien in dat veel van hun kiezers het niet meer zo leuk vinden. Dus ja. In totaal is geloof ik 60% van Amerikanen nu tegen. Nou, dat was een paar maanden geleden
6: 70-30 aan rood en blauwe kant, las
11: ik. Ja, precies. Ja. Nou ja, daar ga je al. Dus het is een gevoelig onderwerp. En die republikeinen hebben zich natuurlijk altijd voorgezet, zeker in Texas, dat ze voor al die datacenters waren. Ja. En voor Trump is het ook wel belangrijk, want in principe is natuurlijk die hele AI-rollout is een beetje de kurk waar de hele economie nog op drijft. Dus als dat wegvalt, is dat nogal vervelend, ook voor de beurs.
6: Ja, ik zag trouwens, jij zegt in Texas waren ze aanvankelijk voor, maar ik zag Greg Abbott ook al wat onderzoeken doen om misschien een moratorium af te kondigen op de bouw, om er even wat wacht aan te zetten. Want kan je het je als republikein eigenlijk wel veroorloven om voor een datacenter te zijn, als die echt minder populair zijn dan de oorlog in Iran zelfs in de polls?
11: Ja, nou, het hangt een beetje vanaf waar je zit. Ja. Maar het kan wel, maar dan is het lastig. En dan krijg je dus ook weer geen steun van Trump, die al gezegd heeft, ook tegen Abbott, ik begrijp niet waar je het over hebt, dit wordt het nieuwe olie.
6: Klopt, ja.
11: Dus dat maakt het wel lastig. Maar het verhaal, het zal in ieder geval betekenen dat het moeilijker wordt en of duurder wordt om datacenters op te bouwen. En dat betekent nog meer kosten. En dat is in een tijd waarin we nu eindelijk eens een keertje naar rente en kosten kijken. Mm-hmm. Is dat een gevoelig onderwerp. Dus dit specifiek zal niet de markt de das omdoen, maar het kan wel het sentiment negatief beïnvloeden.
15: Nou ja, daar even over verder. Hè. Want we zien nu al honderden miljarden aan uitgaven aan datacenters uitgesteld of gestopgezet worden. Dat gaat ook sneller. Dat groeit eigenlijk maar mee met de investeringen er ook in. Zal de terechte opmerking zijn van de belegger. Maar dat raakt het hele ketentje natuurlijk. Echt, dat gaat over bedrijven van Veldhoven tot Tokio, van Alaska tot Zuid-Korea. Dus wat zegt dit nou over de letterlijke biljoenen die hier de komende jaren in moeten? Dat men eigenlijk zegt, dit is het nieuwe fracking.
11: Nou ja, de vraag is of het daar uiteindelijk invloed op heeft, of dat het gewoon toch geïnvesteerd gaat worden, maar op een andere manier, dat die datacenters gewoon meer goed beter geregeld worden, wat eventueel positief is.
15: Wat betekent dat, beter geregeld?
11: Nou, dat er meer afspraken zijn over wat er gebeurt met het water, met de elektriciteit, wat de lokale bevolking daarvan meemaakt of beschermd tegen wordt. Dat soort dingen, wat op zich niet slecht is. En uiteindelijk, het is, als je kijkt naar vraag en aanbod, dit is niet een verhaal dat de vraag minder is. Dus uiteindelijk, vanuit dat perspectief hoeft het helemaal niet zo negatief te zijn. Alleen kan het allemaal iets langer duren of op een andere plek gaan plaatsvinden.
15: Ja, we gaan het allemaal een beetje verplaatsen. Maar ja, dit staat toch al not in your backyard. Tenminste, als ik de TikTok-filmpjes mag geloven, heeft, is iedereen daar inmiddels wel klaar mee, toch? Met het gezoom.
11: Ja, zeker. En er komt nog eens een keer bij dat ondertussen steeds meer mensen denken, ook, wat doen ze eigenlijk met die datacenters? Dat is AI. Ja. Welke banen gaan die vervangen? Misschien wel de mijnen. Dus dan heb je zeg maar dat je in een dorp woont en de elektriciteit wordt duurder en je water is op en ze zijn bezig met een fabriek te bouwen om jouw baan te vervangen.
15: Ja, en dan
11: dus
15: krijg je technicus krijgt 4 jaar een baan om ze te bouwen en dan blijven er 50 mensen over om dat krenk te runnen. Dat een paar kilometer
11: precies.
15: Groot is.
11: En dat chargeren we natuurlijk een beetje. Maar als je daar zorgen over maakt. Maar dat betekent bijvoorbeeld ook, tot nu toe waren er best vaak belastingvoordelen voor die datacenters op het gebied van de energie of water.
15: Daardoor verdient de VS er dus eigenlijk heel weinig aan die uitbouw van AI. Dat vind ik altijd wel grappig. Dat je daar dus te weinig aan verdient als staat door al die voordeeltjes. Maar ja.
11: Precies, en dat gaan ze denk ik nu in ieder geval terugdraaien. En zoals ik al eerder zei, dat kan alleen maar betekenen dat die kosten weer nog hoger zijn. Dus dat is dan weer een zorg voor de hele AI-bubbelverhaal.
15: Helder, en daarover gesproken, de Vereniging van Effectenbezitters die zegt dus, ja, beleggers moeten daar goed geïnformeerd over worden. Nu zag ik al iets in het Microsoft-jaarverslag staan ergens, waar stond van, ja, als hier materiële resistance tegenkomt, dan kunnen de winsten zich wat later laten zien.
11: Ja.
15: Maar is het rijtje risico's in elke jaarrekening al niet lang genoeg?
11: Met alle respect, ik vind het zeker heel belangrijk dat mensen voor risico's, maar dit specifieke risico, en laten we eerlijk zijn, als dat erin had gestaan in de Nvidia prospectus of in het van 2 jaar geleden, had iemand het dan niet gekocht of gedacht,
15: precies.
11: Ik ga even in mijn modelletje het invoeren en daardoor is de waardering anders. Daar gaat het al lang niet meer om bij AI. Niemand kan het waarderen. Mm. Het gaat erom dat het in de toekomst ooit nu al een beetje ons leven gaat veranderen en bedrijven gaan ongelooflijk geld verdienen, maar niemand weet welke en niemand weet wat het waard is.
15: Helder, ja, maar we moeten wel meeracen, want als we niet meeracen, dan hebben we al verloren, is de gedachte dan.
11: Nou, en er zijn gewoon extreem veel risico's. Ja. Dus er stond een heel artikel in de Wall Street Journal over een of ander weekendje weg van topbeleggers in Amerika. En de conclusie was gewoon, niemand weet het. Iedereen denkt, het staat wel hoog en we geven wel veel uit. Gaat het goed komen? Ook de experts op AI, niemand weet het. Ja. Dus alle luisteraars die twijfelen over de risico's, er zijn heel veel risico's. Maar niemand denkt, ik stop ermee, want als je de boot mist en uiteindelijk gaat het natuurlijk de wereld veranderen. Dat is nog erger. Dus voorlopig dendert de trein nog lekker door.
15: Ja, jij zegt uiteindelijk, ik zie al het nieuws rond AI elke maand veranderen als de waardering van Anthropic weer eens andersom gaat, zeg maar. Ralf Wessels die zegt als hoofdbeleggingsstrategie van ABN dat het uiteindelijk wel een risico wordt, maar dat geld vooralsnog lekker doorstroomt. En hij zegt ook, ja, meer regels is eigenlijk wel goed. Meer due diligence is ook alleen maar goed. Klopt dat wel voor beleggers? Zouden die daar wel blij mee zijn?
11: Ja, uiteindelijk wel. Maar goed, er is natuurlijk wel een soort bovengrens aan de regel. We hadden het net al even over Shell en chemie in Europa.
15: Ja, ja.
11: En als je te veel regels stelt, dat vindt het bedrijfsleven over het algemeen niet leuk. Maar een soort basis, denk dat goed is, ben ik met hem eens.
15: Competitie tussen staten.
4: BNR Beurs.
8: We hebben een blik op Wall Street. We begonnen de dag, of deze aflevering in ieder geval, met een gemengd beeld. En daar is weinig aan veranderd. De Dow Jones staat wel in de plus. 0,2% gaat het om. Maar de S&P 500 verliest 0,2% en de Nasdaq verliest 0,4%.
15: En zoals we net al hoorden, houdt Donald Trump heel erg van handel. Maar dat zou je niet denken als je naar dat gestuntel met Canada kijkt. Want vorige maand dreigde Trump opnieuw met zijn Tariff Act uit 1930, waarmee hij importheffingen op kan leggen tot 50% voor landen die, quote, direct of indirect de VS VS discrimineren, eindquote. En het werd gezien als dreigement op weg naar een beter resultaat. En daar waren Canada en de VS ook samen naar op weg. Maar op het laatste moment werden de onderhandelingen opeens onredelijk volgens de Canadezen. Gerucht gaat omdat Trump-luitenant Lutnick bizarre eisen toe zou hebben gevoegd. En daar was de Canadese premier Carney niet betaald blij mee, want hij zei in zijn beste Frans Cessa.
16: We've consistently proposed long-term partnerships, while America has often pursued short-term transactions. So last evening I instructed our negotiators to return to Ottawa. We cannot accept what they've offered, and we will not give what they've asked.
15: En dus kwamen die heffingen van 50% op allerlei producten er ook echt op zaterdagochtend. De Wall Street Journal was er nog wel het meest boos om. Het meest republikeinse blaadje van allemaal schreef in een redactioneel commentaar dat de heffingen de domste handelsoorlog ooit nu nog dommer maken. En ze wezen ook op Amerikaanse autobedrijven in Canada. Met de vraag, waarom straft meneer Trump Ford eigenlijk, onze grootste autoproducent, door die heffingen op 25 te houden in plaats van ze naar 15 te onderhandelen zoals de bedoeling was met het hele spel? Nou, het antwoord van Trump kwam eigenlijk vlak voor deze uitzending. Vanaf 1 januari komen er extra tarieven voor autobouwers en auto-onderdelen. Die gaan niet van 25 naar 15, maar van 25 naar 50 op 1 januari dreigt hij nu.
8: Dan nog even naar de overnamesoap die Paramount heeft veroorzaakt met Warner Brothers. Die ligt namelijk stil vanwege bezwaren van meerdere Amerikaanse staten. Die stapten naar de rechter omdat de combinatie van die twee, Paramount en Warner Brothers, in hun ogen te groot zou worden. Nou, toch ontstond er vandaag weer een sprankje hoop voor Paramount. Want één van die staten, en ook niet de kleinste, die wilde wel praten over een schikking. Met de nadruk op wilde praten.
17: We have some breaking news from Hollywood to tell you about now. California's attorney general has canceled a meeting with Paramount Skydance representatives that was scheduled for today. Well, last month, California and 11 states sued to block Paramount's $110 billion acquisition.
8: Die afspraak werd op het laatste moment dus afgezegd door de staat Californië. Want details over die afspraak stonden al het hele weekend in de Amerikaanse media. En de staat Californië beschuldigt Paramount er nu van te hebben gelekt. En dus zagen ze op het laatste moment af van een gesprek. Ik kan me wel voorstellen dat ze in de boardroom van Netflix nu de afgelopen weken daar wel een beetje kunnen lachen misschien.
15: Ja, die hebben zich goed zitten verkneukelen wat dat betreft. Volg jij dit nog een beetje, Erik? Deze hele soap? Of,
11: Nee, ik denk dat het uiteindelijk wel goed komt, eerlijk gezegd. Maar ja. Ik volg het niet meer.
8: Ja, echt grappig dat Europa dus een lang akkoord is. Meestal doen die moeilijk, maar dat gaat nu niet. Ja. Het is nu Amerika wat dwars ligt. Nou, het zit er alweer op voor vandaag. Tijd om naar morgen te kijken. Met de drukte van het cijferseizoen achter je kun je het iets rustiger aandoen als belegger. Toch is er nog wel één opvallend bedrijf dat de boeken opent. Al moet je er nog wel even op wachten. Na beurs in de VS, ergens na een uur of 10 s'avonds dus, komen de cijfers van Zoom. Het bedrijf waar je voor de coronacrisis waarschijnlijk nog nooit van had gehoord. En na de coronacrisis waarschijnlijk ook niet meer. Niet zo gek dus dat het aandeel precies in die periode keer 7 ging. En vervolgens ook weer door 6. Toch doet het bedrijf het helemaal niet slecht. Vorig kwartaal ging het zelfs beter dan verwacht. Dus kijken wat ze nu in petto hebben. En dan is er bij onze oosterburen ook nog een cijfer wat je kan interesseren. Je hoort daar namelijk hoe de Duitse economie is gegroeid.
15: Dat was hem alweer, de BNR-beurs van maandag 24 augustus... waarin we het hadden over hoop en vrees. Vrees voor datacenters en gestolen bedrijfsgeheimen. Hoop voor een verkochte chemietak van Shell. En heel misschien een leukere box 3-regeling voor beleggers. En onze hoop in bange handelsdagen... dat is natuurlijk Erik Maurits van Trade Republic. Aardig, dank voor je komst weer.
11: Dank je, graag gedaan.
8: En jij bedankt voor het luisteren of misschien wel kijken... want dat kan ook al eens een tijdje. Je vindt ons ook op YouTube namelijk. Dus doe ons een plezier en abonneer je daar ook nog eventjes op BNR-beurs... mocht je dat nog niet gedaan hebben... Morgen zijn wij er weer met een nieuwe aflevering en een nieuwe podcast.
15: Tot morgen.
18: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
1: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
2: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
3: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
4: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In België is het lichaam van een kind gevonden. Het zou gaan om een jongen van 5 die al 2 maanden wordt vermist. Hij werd voor het laatst gezien met zijn vader in de buurt van de vindplaats. De vader is ook spoorloos, maar er zijn wel spullen van hem gevonden. Hij droeg een enkelband na een veroordeling. De doorgaande weg bij Broek in Waterland verdwijnt misschien in een tunnel. De politiek in Noord-Holland wil verder met dat plan, want de weg splijt het dorp nu nog doormidden. Met een tunnel zou het veiliger worden in het dorp en het verkeer kan beter en veiliger doorrijden. Er wordt nog wel onderzoek gedaan naar de haalbaarheid. In de Duitse stad Bochum is een vrouw met haar auto een tramtunnel ingereden. Ze stopte pas na 1 kilometer met rijden. De vrouw was toen al door een ondergrondse tramhalte gereden, maar kwam onderweg geen trams tegen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Het duurde ruim 4 uur voor de auto weer uit de tramtunnel was gehaald. En de Nederlandse hockeyvrouwen moeten in de halve finale van het WK tegen België. De wedstrijd wordt donderdag om 6 uur gespeeld in Amstelveen. De andere halve finale gaat tussen Australië en Argentinië. Die wedstrijd is ook donderdagavond, maar dan in het Belgische Waver. Het weer van Weer Online? Het is helder en vannacht koelt het af tot 1 graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Morgen wordt een zonnige dag met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
8: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Volgens de Amerikaanse weerdienst NOAA is het deze herfst en winter meer dan 90% kans op een uitzonderlijk sterke El Niño. In sommige delen van de Stille Oceaan ligt de zeewatertemperatuur nu al ruim 2 graden boven het gemiddelde. Zo'n super El Niño kan wereldwijd voor grote weersverschuivingen zorgen. Denk aan droogte in het ene gebied en juist extreme regenval in het andere. Ook de natuur gaat dit merken. Bij eerdere sterke El Niño's krompt bijvoorbeeld de populatie Galapagos-pinguïns door voedselgebrek. Elke El Niño verloopt anders en dus zijn de exacte gevolgen nog onzeker. Maar één ding is duidelijk, de wereld bereidt zich voor op een opvallend warme en wisselvallige periode. En dan klimaatmodellen. We gebruiken ze veel, maar nieuw onderzoek laat zien dat die op meerdere fronten te optimistisch zijn. Bossen slaan minder CO2 op dan gedacht, oceanen nemen ook minder uitstoot op en de uitstoot van legers en oorlogen ontbreekt vaak helemaal in de officiële cijfers. Het gevolg zien we nu dus al. Weersextremen die pas rond 2050 werden verwacht, komen mogelijk al tussen 2030 en 2035 in zicht. Kortom, de rauwe werkelijkheid loopt voor op de voorspellingen. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Suze Geum van de Groene Grachten. Suze, fijn dat je er bent. Het is aflevering 1 na de zomer. Heb jij doorgepeest? Had je het vrij? Hoe ging het?
9: Nou, ik heb heerlijk in het bos gezeten.
8: En dus welk bos?
9: Het bos aan de Lemelenberg.
8: Oh, hier. En is dat met veel ondergrondse...
9: Ja, ik was in eigen land.
8: Want daar gaan we het over hebben zo. Was het met veel kreupelhout of weinig?
9: Nou, het was... De hei, ik heb het nog nooit zo erg gezien.
8: Oh ja.
9: Want echt zo verschrikkelijk.
8: Maar meer gewoon...
9: Helemaal doorbruin. Die prachtige... Dit is een van de grootste aaneengesloten heidegebieden van Nederland. Mm-hmm. Nou, het was echt dramatisch. Ik had gisteren nog een stukje een beetje lager gelegen... waar het nog een beetje mooi paars was.
8: Klein beetje paars.
9: Echt eigenlijk verdriet. De hele tijd als je daar rondloopt denk je... Oh, en al die varens, joh. Allemaal schaduwrijke plekken, maar helemaal weg. Helemaal verschrompeld gewoon.
8: Maar die zitten onder de grond goed, hoor. Denk
9: ja, dat hoop ik.
8: Laten we het hebben over iets wat positief is. Komen we er zo wel op hoe droog het allemaal was. Warmte Link is een dochterbedrijf van de Gasunie, daar wil jij het over hebben.
9: Ja, dat klopt. Ze hebben namelijk weer een belangrijke stap gezet... in het aanleggen van een van de grootste warmtetransportprojecten van Nederland. Daarvoor is nu een leiding in de maak. Die is maar liefst 54 kilometer lang. En die gaat Rotterdam, Den Haag en Leiden met elkaar verbinden. Voor die aanleg kun je je voorstellen, hebben we heel veel technieken nodig. Er moeten onder snelwegen en spoorlijnen worden doorgeboord. Er moet worden ingeploegd in drassige grond langs de A4. Er worden allerlei sleuven gegraven. En zojuist is er ook weer 1,5 kilometer aangelegd, helemaal onder de grond, met een gestuurde ondergrondse boring.
8: Dat is mooi, hè? Kijk of je goed uitkomt.
9: Ja, precies. Nou, dat is helemaal goed gegaan. Mm-hmm. En dit is een belangrijk onderdeel in dat grotere warmtenetwerk. Wat er straks voor gaat zorgen dat de restwarmte uit de Rotterdamse haven wordt gebruikt. En ja, dat is natuurlijk warmte die normaal verloren gaat. En straks kunnen zo'n 120.000 woningen en bedrijven daar gebruik van gaan maken.
8: Ja.
9: En ja, ik dacht na jouw berichten van net, dus wel even fijn om een beetje goed nieuws ook in te gooien.
8: Het is het ook. En het project maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele energie van buiten onze grenzen, dat moeten we niet vergeten, is een flinke stap richting een duurzamer energiesysteem voor ons allemaal.
10: The Green Quest.
8: Extreme hittegolven, bosbranden in Limburg, Brabant, Frankrijk, de Ardennen, de rest van Europa, rivieren waar bijna geen water meer in staat, zanderige akkers, dijken die scheuren door uitdroging, om het over steeds meer hittedoden nog maar niet te hebben. Deze zomer werd pijnlijk duidelijk hoe hard het klimaat aan het veranderen is. Er is geen ontkomen of ontkennen meer aan. Bij mij aan tafel zit klimaatdeskundige Bart van der Hurk van Deltares. En dat is niet voor niks, Bart. Fijn dat je er bent. Hoe uitzonderlijk is deze zomer cijfermatig? Is dat uit te drukken?
11: Elk jaar dat het droog is, is wel anders. 1976 die staat nog steeds in de boeken als het droogste jaar. Omdat daar het, als je over een heel seizoen het getal, het neerslagtekort telt. Ja, ook in 76 begon het al heel vroeg heel droog. En liep het echt tot ver in september. We hebben dat record niet gegeven na, maar het is wel heel steil gegaan in de maanden dat het droog was.
8: Ja.
11: En we hebben wel een andere economie en een andere manier van sturen dan in 1976.
8: Ja, het is minder makkelijk weg te duwen.
11: Het is echt, ik heb het ook wel ervaren als een soort wake-up call, wil ik het niet noemen. Want we hebben elke zoveel jaar wel weer een wake-up call nodig.
8: Ja.
11: Maar we hebben echt ongelooflijk veel vragen gehad over mensen die eigenlijk niet meer weten hoe ze dit nou weer moeten managen.
8: Nee, ik had dat zelf ook. Ik bedoel, 38, 39 graden in Zutphen. Ik word niet blij. Ik ga onder mijn huis een warmtekoeltekamer aanleggen, denk ik. Nou, zei je meteen weer 76, dat is altijd de ontsnappingsclausule. Hè? En 1853 was ook zo'n warm jaar, in de middeleeuwen superheet.
11: Ja.
8: Moeten we eigenlijk niet zeggen, het is ja, uitzonderlijk warm, of nee, het viel wel mee?
11: Nee, het is ja, uitzonderlijk warm. En vooral omdat dit eigenlijk past in het plaatje van klimaatverandering. In 1976 begon dat het besef eigenlijk pas een beetje door te dringen. Maar dit is echt gewoon een patroon.
8: Mm.
11: Dit is echt als een paar weken geleden belde een dijkgraaf me op. En die vroeg ook van ja, wat moet je ermee? Ik zeg, wen er maar aan.
8: Dus nieuw normaal eigenlijk.
11: Het wordt een nieuw normaal dat we eigenlijk een enorme grillige verloop van die zomers hebben.
8: Ja, en dat het steeds heter wordt en droger en soms weer veel natter. Ja. Dus het wordt echt extremer.
11: Nou, en dat is juist de grote uitdaging. De verandering van het klimaat gaat gewoon eigenlijk sneller dan we als samenleving kunnen bijhouden.
8: Dat is eigenlijk mijn inleiding wat ik net zei.
9: Ja. Ja, en je zegt het nieuwe normaal of ja, het nieuwe abnormaal misschien zelfs.
11: De nieuwe grill.
9: Het is een hele gekke nieuw gemiddelde. Maar met Deltares en de KNMI, jullie zijn eigenlijk al sinds 2010 ons allemaal aan het waarschuwen voor exact dit scenario.
11: Ja.
9: Nu zijn we er en blijkbaar moeten we dus eerst zien en voelen voordat we geloven of zo. Wat maakt nou dat we dus al meer dan 15 jaar niet hebben geluisterd eigenlijk naar al deze berichtgeving?
11: Nou, er is wel geluisterd, want 1976 had enorme gevolgen voor met name landbouw, maar allerlei sectoren. En er is sindsdien al een heleboel gebeurd.
9: Dus het was nog erger geweest
11: ja,
9: als
11: zeker,
9: we...
11: Zeker, okay. Ja. Maar we hebben...
9: Nagaan, hè?
11: Nee, maar het is ook wel lastig, omdat we hebben ook een paar hele natte jaren gehad. Echt overstromingen gehad in de jaren, eind jaren 90 en ook in 2000. Toen was het mantra, we moeten heel veel water afzien te voeren, want anders dan stroomt het over.
8: Ja, netto resultaat, de waan van de dag
10: bepaalt wat we gaan doen.
11: Nou
10: toch?
11: Ja, en nu is het weer, hebben we met ons koeiengedrag al dat water af laten voeren en wordt het een keer droog, ja, dan hebben we dat water ineens weer nodig.
10: Ja. Ja.
11: En dat is denk ik de grote uitdaging waar je voor staat. Het is eigenlijk bijna gewoon bijna niet te managen om beide extremen tegelijk te
10: kunnen. Nou, daar gaan we toch zo een poging toe doen, Bart. Okay, nou, laten we even bij dit jaar beginnen. Ja. Er viel tussen half juni en half augustus bijna geen druppel uit de lucht. Dat was uitzonderlijk. Ja. Het waterpeil in de Rijn, we hadden het over het breken van de rivier, staat inmiddels historisch laag en boeren mogen niet meer sproeien. Ja. Een klein beetje weer wel, maar grotendeels niet. Wat betekent dat dit voor de economie? Is dat uitgerekend door jullie al?
11: Nou, ik weet dat de Triodos-economen, die hebben het uitgerekend en die hebben becijferd dat die 1% economische groei eigenlijk helemaal teniet is gedaan door de gevolgen van de droogte.
10: Ja.
11: En het zit bij de boeren zit het, hoewel daar de oogsten moeten nog voor een deel binnenkomen, dus je weet nog niet alles, maar daar zit zeker schade. Er zit zeker veel schade bij het transport en de logistiek.
10: Nou hadden we vorig jaar wereldwijd, geloof ik, 230 miljard klimaatschade die verzekerd was.
11: Ja.
10: Onverzekerd een veelvoud meer, want die hebben allemaal pech gehad. Dit jaar in Europa alleen 180 miljard, dus dat ging heel hard.
9: Ja, dat is goed om je te beseffen. Wij gaan op vakantie en ik denk, het is wel heel warm hier. Ja. Moet ik volgende keer wel weer naar Frankrijk. Maar ondertussen dus 180 miljard euro aan schade.
10: Alleen maar schade. Ja. En dat is de bedrijf. Schade.
11: Ja.
10: Houden jullie je ook stiekem bezig met sportvelden die geel zijn? Dus competitie van gezellige, leuke pubers gaan niet door. Dijken hebben scheuren, dat lijkt mij hele gevaarlijke schade. Nou, al die verborgen kosten.
11: Nou ja, dat is heel moeilijk te becijferen. Want dat is A, niet verzekerd en B, heel moeilijk in geld uit te drukken.
10: Mm-hmm.
11: Maar ook daar zie je natuurlijk heel veel mensen die niet meer zo goed weten hoe ze het moeten doen. Allemaal scholen die dicht gaan vanwege de hitte.
10: Ja.
11: Inderdaad, sporttoernooien die worden afgelast door hitte of droogte. Er zijn zoveel factoren.
10: En hoe hebben jullie het daar intern over? Want dat daar is gewoon met niks anders bezig dan met water en de toekomst.
11: Ja.
10: En dan krijg je al dat soort berichten. Hoe bellen jullie elkaar dan? Nou, eindelijk krijgen we gelijk. Of, oh my god, we moeten nog harder aan de bak. Wat gebeurt er bij jullie?
11: Wij hebben gewoon heel veel staande relaties met Rijkswaterstaat, met de waterschap, met allerlei bedrijven en zo. En die hangen natuurlijk heel veel aan de lijn.
10: Ja.
11: En we staan ook gewoon wel klaar. We rekenen gewoon echt al het scenario's van de Rijnafvoer bijvoorbeeld door. We gaan gewoon echt kijken naar wat is de bandbreedte van de afvoer van over 10 dagen of over 20 dagen. Want er worden heel veel maatregelen opgericht.
10: Ja.
11: Er zijn ook heel veel vragen over de wat meer langere termijn. Moeten we nou echt gaan rekenen aan een ander beheer van het water? Gelukkig was dit jaar, hebben ze het IJsselmeer net iets hoger opgezet.
10: Dat was
11: dan
10: lekker
11: de
10: op tijd, hè? Dat begon eindelijk.
11: Tijd. En die 10 centimeter die ze extra hebben opgezet, die hebben ze ook echt goed kunnen gebruiken.
10: Ja, dat is mooi.
11: Dus dat is echt een goede voorbeeld. Waarin er en dat soort denk of dat soort maatregelen komen ook echt voor het langjarig denk en onderzoekswerk en relatiebeheer.
10: Dus
11: het komt niet allemaal uit de niks.
10: Nee, die teneur wordt duidelijker. Ja. Wat we eventueel moeten doen en hoe we dat moeten financieren is nog wat anders. Maar dat wordt ook wat duidelijker. Als we even in Europa kijken. Frankrijk was de ellende heel groot. Ja. Een van de mooiste bossen ging ongeveer in de hens. Afgelopen week een grote Belgische veenbrand. Ja. Nederland veenbranden. We zien duidelijk een verband tussen de hoge temperatuur. De droogte, de verdamping wordt steeds belangrijker. Hebben jullie een soort idee ik denk altijd maar in termen van 2050 zo, dat is een leuke, wat we de komende 25 jaar zouden moeten gaan doen? Steeds meer doodhout in bossen, is goed voor de biodiversiteit.
11: Ja.
10: Moet dat nog wel? Wat zouden we kunnen doen in een eerste aanzet voor zo'n plan?
11: Nou, er zijn sowieso heel veel dingen die nog die je kan doen op het gebruik van water.
10: Mm-hmm.
11: Ik denk dat er is. In Nederland werken we met de zogenaamde verdringingsreeks. Als het droog wordt, dan wordt er gekeken naar in welke volgorde mensen water nog kunnen krijgen.
10: Ja.
11: Ik denk, dit wordt bijna een soort structureel iets. In Spanje doen ze dat eigenlijk elk jaar aan het voorjaar. Kijken ze wat er aan water in de bergen zit en in de sneeuw pakken. En dan gaan ze kijken met de gebruikers, hoeveel krijg je?
10: Ja.
11: Nou, dat is zo'n voorbeeld. Maar
10: dan heb je de consumenten gaan altijd voor. Hè? Die zijn altijd het leukst. Maar die gooien dan wel allemaal hun zwembad vol. Mag dat dan ook nog?
11: Er wordt echt ook gerekend aan gedifferentieerde tarieven. Dat je de eerste zoveel liter per dag is voor een laag tarief. En wordt het meer, dan gaat het hoger. Dat soort dingen.
10: Dat vind ik goed.
11: Er zijn grote, heel veel maatregelen die behoorlijk ingrijpend zijn. En met name bijvoorbeeld op landgebruik.
10: Mm-hmm.
11: Je kan ook naar andere soorten teelten kijken. Er zijn een aantal teelten die best wat opbrengen economisch, maar ook wel heel veel water gebruiken. Dus je kunt in plaats van een economie in euro's per ton, kun je ook eens gaan kijken in euro's per kuub.
10: Ja.
11: En dan zijn er echt wel een paar sectoren waar je kan afvragen.
10: Dat zijn interessante dingen. Want de avocado in Spanje heeft de sinaasappel verdreven, maar nu drogen ze uit omdat het heel veel water kost.
11: Precies. En Spanje heeft natuurlijk ook een enorme opgave. Het is echt interessant als je gaat kijken, je kan met verschillende doelen kun je landbouw inrichten, water geven. En als je het op geld stuurt, dan heb je eigenlijk een ander model dan wanneer je het op duurzaamheid stuurt, of het aantal werkgelegenheid, of de onafhankelijkheid van je internationale voedselimport. Of
9: ja, ja, ja. Interessant.
11: Kijk, allemaal heel interessant.
10: Maar dat is weer true pricing. Al die dingen spelen mee. Ja, en uiteindelijk vind ik een hele interessante die jij zegt, of het er überhaupt gewoon is of niet.
11: Nou,
10: ja.
11: Dat,
10: je kan ook gewoon zeggen, ja, het is gewoon op, dus we veranderen maar een beetje.
11: Precies, maar eigenlijk we hadden het net over Peter Wennink. Hij heeft eigenlijk gewoon nog een hoofdstuk niet meegenomen.
10: Je kan ook gewoon zeggen, ja, het is gewoon op, dus we veranderen maar een beetje.
11: Precies, maar eigenlijk had

0: ooit gemeten tot nu toe. De eerste helft van onze meteorologische zomer kwam uit op zo'n 19,5 graden. Dat is warmer dan de zomers 1976, waar we het over hadden, en 2023. Toen was het 19,3 graden. Mm. Op 26 mei dit jaar stond de thermometer in de beeld al op 30,4 graden. En dat is dus ruim 4 weken eerder dan het gemiddelde. Wat normaal 29 juni is, 4 weken eerder. Ja. Er zijn 5 regionale hittegolven geweest. Meer dan 30 tropische dagen. En een tropische dag is als het boven de 30 graden is. Dus 30 dagen van 30 graden. Kan je je toch niet inbeelden? Dat zijn we echt niet.
1: Dat kan je ook aan mij zien gewoon.
0: Ja, precies. Dus, ja, je hebt een kleurtje. En we hoorden het net al. Het was dus ook op één na droogste sinds 1901. Ja, en het werd net ook al genoemd, hè, die 180 miljard euro. Dat is dus eigenlijk, er wordt nu ingeschat dat we 1% aan economische groei zouden maken. En dat is dus teniet gedaan door deze droogte.
1: Zo erg is het. Ja. En jij zei net, ik liep door de bruine hei met de overleden varens. Als jij nou volgend jaar kijkt, wat doet het met jou?
0: Nou, ik hou wel mijn hart vast. Er was een boom in onze tuin, die heeft al zijn blad verloren. Hm. Ik heb geleerd dat dat dus oké is. Dat een soort overlevingsmechanisme is, dat ze minder vocht verliezen. Maar dat herkennen we natuurlijk allemaal. Dat het in augustus al herfst is, is natuurlijk idioot. Ja. En ik hou wel mijn hart vast. Ik denk, we moeten toch wel aan de bak, denk ik. Alles wat wij kunnen. Dus wat kunnen de mensen doen die niet aan de knoppen draaien van de waterstand of de grotere oplossingen die we net bespraken.
1: Ja, en laat ik dan nog even wat aanhangen, Bart, want dan mag jij. Het is voor mij een beetje de zomer waarin we voor het eerst, dat was ook een beetje mijn inleiding, voelen dat klimaatverandering nu op de stoep staat. Hè? Dat is niet meer voor de kinderen of de kleinkinderen. En dan zou je denken, we zijn nu geschrokken, maar ondertussen reden de mensen door de bosbranden in Frankrijk naar een vakantiebestemming. Dus ik weet niet hoe erg het moet worden. Ja. Wanneer gaan we nou voelen dat we daadwerkelijk zelf ook, niet de regering, niet Europa, wij zelf moeten veranderen?
2: Ik denk dat het is een heel ingewikkeld verhaal om die individuele vakantieautomobilist, rechtstreeks in verband te brengen met de hitte die wij nu meemaken. Mm-hmm. En het is over het algemeen makkelijker om mensen bewust te maken van gedrag wat direct te maken heeft met waar je in zit. Dus watergebruik en beprijzing en regels en zo, dat is relatief makkelijk. En zeker na zo'n gebeurtenis als dit jaar kun je relatief makkelijk in beleid omzetten.
1: Of en dan kan je ook zeggen, als je nou niet luistert, dan komt er niks meer uit de kraan. Zo simpel is
2: het. Zo werkt het op een gegeven moment. Ja. Maar om van hieruit de brug naar mondiale en individuele emissies te maken, dat heeft nog wel een paar extra denkstappen nodig.
1: Of en misschien een paar extra rampen.
2: Ja.
3: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
1: Recordhitte, aanhoudende droogte en grote stukken natuur die in vlammen opgingen. De zomer van 2026 lijkt misschien extreem, maar we hoorden klimaatdeskundige Bart van der Hurk net zeggen dat dit waarschijnlijk het nieuwe normaal is. Of, zoals Suze toevoegde, het nieuwe abnormaal. Stoelriemen vast dus. Bart is hier, net als het groene geweten Suze. Bart, jij werkt voor Deltaris, dat is allemaal water, water, water en beheer. Je zei net al, nauwe banden met waterschappen en Rijkswaterstaat. Noem eens een top drietje voor jullie. Je zei, we doen al veel, maar de komende 2-3 jaar snelle maatregelen om die extreme waterdruk weg te halen. Wat kunnen we doen?
2: Nou, reguleren van grondwateronttrekking. Hè? En via beprijzing of via regelgeving.
1: Dat en wie onttrekt dat?
2: Nou, agrarisch, maar ook drinkwaterbedrijven. Ja. En, dus
1: papiermakers, ja, noem maar op.
2: Ja, dus ja. Daar zit iets. Dus dat zit aan de vraag, of aan de aanbodkant eigenlijk. Ja, ik denk ook iets van onderzoeken naar waar in de agrarische sector veranderingen van teelten of veranderingen van businessmodellen mogelijk zijn.
1: Mm-hmm. Noem die laatste die teelt, snap ik. Quinoa is supergoed, ja. Maar businessmodellen?
2: Nou ja, je hebt een risico op het moment dat je een waterintensief gewas aan het begin van het jaar zet en het niet
1: een goede einde kan brengen. Ja.
2: Het is heel moeilijk te verzekeren. Er zijn een paar agrarische sectoren, stond van de week ook in de krant, die zichzelf hebben georganiseerd in een soort coöperatieve verzekering. Mm. Maar het is heel moeilijk om dat generiek te maken, omdat de risico's voor een verzekeringsmaatschappij zijn gewoon veel en veel te groot.
1: Ja.
2: Dus ik denk dat we op andere manieren met dat landgebruik moeten omgaan. Dat is echt ook een sleutel waar je aan kan draaien.
1: En dus echt serieus eerlijk kijken met elkaar. Hè? Ja. Niet meer liegen, niet meer wegkijken. Gewoon zeggen, jij gebruikt zoveel water, dat moet anders.
0: Ja. Ja, maar ik denk ook dat de urgentie wordt dusdanig groot. Want als je straks helemaal geen opbrengst meer hebt, dan is je verdienmodel helemaal weg. Dus ik kan me wel voorstellen dat het meer omarmd wordt. Ik ben wel benieuwd. Hè. Ik moest ook een beetje lachen eigenlijk. Ik las dat de gemeente Hilversum heeft aangekondigd omdat het nu zo droog is, dat vanaf april volgend jaar je niet meer een sigaretje mag roken in een natuurgebied. Met andere woorden, we gaan volgend jaar gaan we maatregelen doorvoeren.
1: Nou, nog een jaartje spannend.

0: nu heel erg droog is. Ik denk dan, welke idioot zou het nu nog überhaupt in zijn hoofd halen als het zo droog is. Maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die zich hier niet zo van bewust zijn. Ja. Wat zijn we dan voor landje, denk ik dan? Regel gewoon per direct, als het nog niet duidelijk genoeg was voor mensen, dat je vanaf nu nergens meer zomaar een sigaretje gaat roken op een plek waar het vrij ontvlambaar is.
1: Ja, dit is eigenlijk helemaal geen vraag en dus, je bent gewoon boos.
0: Nee, ik word er echt boos van. Dus, maar dan zakt de moed me ook een beetje in de schoen. Ja. Dat zijn nou dingen die kun je heel makkelijk doen.
1: Hou eens op.
0: Er is ook aangetoond dat veel van de branden kunnen ook een oorzaak hebben gehad in menselijk gedrag. Ja. Dat is best wel een knop om aan te draaien. Ik ben op zoek naar, wat kunnen we nou doen? Ja. Natuurlijk moeten we dit soort hele grote vraagstukken aanpakken, maar ga maar eens even het hele boerenbedrijf in Nederland helpen om te katten naar een andere bedrijfsvoer.
1: Zou dat toch moeten.
0: Daar is natuurlijk van alles om te doen, laten we dat voorop stellen. Maar er is natuurlijk en.
1: Dus het leuke is, die boeren hebben die vlag ook op de kop gehangen. Dus blauw is nu boven. Ze snappen nu zelf ook, water is het belangrijkste. Nou, ik wil even toen, Bart, naar al die grote dingen noemde je net op. Hè. We moeten ons echt klaar gaan maken voor droge zomers. We moeten ruimtelijk in de ordening een hoop veranderen. Nou hebben we op dit moment al 80 miljard tekort voor onderhoud aan bruggen, wegen, infra. Hebben we wel geld voor die adaptatiemaatregelen? Want dat gaat in de miljarden lopen, denk ik.
2: Dat is echt een hele goede vraag. Er is alleen gewoon geen alternatief.
1: Zal wel moeten.
2: Want als je het niet doet, die brug die stort in. En dat kun je ook niet permitteren. Nee. En die sector, die agrarische sector, die zit ook niet stil. Die zijn door de jaren heen natuurlijk ook al enorm mee veranderd. Ja. Die hebben al mondiaal gemiddeld 1 graad opwarming sinds 75. En al binnen Europa 2 graden opwarming hebben ze gewoon al in hun bedrijfsvoering doorgevoerd. Mm-hmm. Die hebben hun seizoenen al een beetje verkort. En andere teelten en andere...
1: En nu dus de radicale verandering. Want hiermee komen
0: want daar ben ik wel. Als ik denk 30 dagen... 30 graden als dit jaar. Nou, dat trekken we even door voor de komende jaar. Ik weet niet wat we gaan verwachten met elkaar.
1: Ja. In de minuten die we nog hebben, Bart, moeten we even een serieuze discussie voeren.
3: Wow.
1: En die jij met je collega's ook aan het doen bent. En dat gaat over de Maaslandkering in de Nieuwe Waterweg. Want daar, hoeveel liter gaat er per dag uit? We hebben watertekort. Hoeveel laten we lopen?
2: Dat is ook een vraagstuk wat al langer speelt. Mm-hmm. We hebben een jaar of 5-6 geleden dachten we over de Maaslandkering als een ding waar we misschien wel dicht moesten maken. En dan niet vanwege te weinig water, maar vanwege overstromingsgevaar.
1: Ja.
2: Dat eigenlijk het hele laaggelegen gebied, een heel groot deel van Nederland ligt onder NAP, dat krijgen we bij een aantal meter zeespiegelstijging gewoon niet meer verdedigd.
1: Nou, bij 1 wordt het al een probleem. Hoor.
2: Of het gaat in ieder geval veel kosten en zo. Dus daar was al een reden om, wordt er al onderzocht, moeten we daar iets mee doen. Dat kwam dit jaar weer. En dan niet zozeer vanwege die overstroming, maar juist om het water tegen te houden.
1: Laat ik het gewoon kort sluiten, want iedereen is daar boos over. Jij mag het nu beslissen. Wat zou verstandig zijn qua Deltares?
2: Het duurt een aantal decennia voordat je zo'n grote maatregel doorhebt. Dus ik zou zeggen, vandaag beginnen met een gerichte onderzoeksprogrammering en een verkenning. En weet ik veel wat, internationaal moet je gaan praten met...
1: Het kan niet wachten.
2: Het kan gewoon niet wachten. En het duurt decennia. De deltawerken hebben ook decennia geduurd voordat je daarmee startte.
1: Ja.
2: Om alles op de lange baan te schuiven. Nou, daar komen we over 2030 of 2040 maar over te praten. Ook dan moet je weer decennia wachten. En kost het je...
1: En misschien wel sneller, wat onder druk raakt. Alles vloeibaar, zeker met water. Dus, maar fijn dat je dat nou zo helder en duidelijk zegt. In het verlengde daarvan... In Frankrijk stond alles in de hens, Nederland droogde uit en Wopke Hoekstra zwakte de Europese klimaatmaatregelen af. Wat zou je daarover willen zeggen?
2: Ja, daarvan zou ik zeggen, ik ben ook betrokken bij IPCC. En de 29,4 kilo die de vorige IPCC-editie heeft afgeleverd, staat nergens in dat dit een handige maatregel is.
1: Ja.
2: Laat ik het daarbij houden.
1: Ja, en de Intergovernmental Panel on Climate Change, die hebben eigenlijk heel erg wetenschappelijk gelijk. Ook al hou je het daarbij, dit is toch ook een hele directe oproep. Laten we vanuit het Nederland en dan naar Europa veel breder voorop lopen. Ja. Qua tech verliezen we het van China en Amerika. Dit kunnen we gewoon... Hier kunnen we in voorop lopen.
2: En vergeet niet de voortrekkersrol die je als Europa hebt. Hè. Als we in Europa al nalaten om een beetje daadkrachtig klimaatbeleid te voeren.
1: Ja.
2: Wat denk je dat er in India of in China gebeurt?
1: Precies.
2: Dus neem die rol serieus en ga alsjeblieft niet op die rem staan.
1: En ga ook daar je verdienmodel van maken, toch?
2: Natuurlijk.
1: Ga laten zien dat wij daar gewoon de allerbeste in zijn.
2: Er is een enorme economie op het gebied van zonnepanelen en windenergie in China ontstaan. Precies. En daar kunnen wij echt op meeleggen.
1: Wanneer kunnen we zien dat we echt een kantelpunt zijn geworden dit jaar in ons denken over klimaat? Hoe lang duurt dat nog, denk je?
2: Dit jaar? Want waar kunnen we dat aan zien? Nou ja, Prinsjesdag. We krijgen een nieuw Delta-programma.
1: Oh.
2: En dat misschien vanuit de Tweede Kamer wordt opgeroepen om dat Delta-programma juist eens wat ambitieuzer te vorm te geven. Dat zou je in Nederland kunnen zien.
1: Ik ga jou snel weer uitnodigen, Bart, want het zijn hele goede teksten. Er is weer een klimaatmars ook op zaterdag 12 september in Amsterdam. Als je je erg zorgen maakt over droogte en akkers en dijken en alles wat Nederland maar Nederlands maakt, dan zou ik meelopen. Bart van der Hurk van Deltares over de warme, droge zomer van 2026. Dank je wel. Suus GM ook wel. Dank. En de pluim reiken we vanaf volgende week weer uit. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
3: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen... Vastgoed gezocht.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In België is het lichaam van een kind gevonden. Het zou gaan om een jongen van 5 die al 2 maanden wordt vermist. Hij werd voor het laatst gezien met zijn vader in de buurt van de vindplaats. De vader is ook spoorloos, maar er zijn wel spullen van hem gevonden. Hij droeg een enkelband na een veroordeling. De doorgaande weg bij Broek in Waterland verdwijnt misschien in een tunnel. De politiek in Noord-Holland wil verder met dat plan, want de weg splijt het dorp nu nog doormidden. Met een tunnel zou het veiliger worden in het dorp en het verkeer kan beter en veiliger doorrijden. Er wordt nog wel onderzoek gedaan naar de haalbaarheid. In de Duitse stad Bochum is een vrouw met haar auto een tramtunnel ingereden. Ze stopte pas na 1 kilometer met rijden. De vrouw was toen al door een ondergrondse tramhalte gereden, maar kwam onderweg geen trams tegen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Het duurde ruim 4 uur voor de auto weer uit de tramtunnel was gehaald. En de Nederlandse hockeyvrouwen moeten in de halve finale van het WK tegen België. De wedstrijd wordt donderdag om 6 uur gespeeld in Amstelveen. De andere halve finale gaat tussen Australië en Argentinië. Die wedstrijd is ook donderdagavond, maar dan in het Belgische Waver. Het weer van Weer Online? Het is helder en vannacht koelt het af tot 1 graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Morgen wordt een zonnige dag met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
8: 5 jaar lang al het geweten van bouwend Nederland. En binnenkort vertrekt Francesco Veenstra als Rijksbouwmeester. Tijd voor een terugblik en een vergrootglas op de cruciale bouwvraagstukken van nu. De vraag van deze week: hoe bouwt Nederland zich slim uit de wooncrisis? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn daar natuurlijk elke maandagmiddag 2 uur, 's avonds om 19:30 als radio-uitzending, gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. En dat doe ik elke week met Maarten de Gruiter. Maarten, goeiedag, hoe is het?
9: Hi Maarten, ja, nou ja, goed, ik heb je gemist.
8: Ik jou ook, hoewel wij natuurlijk elke week prachtige gesprekken hebben gevoerd met toppers uit het vastgoed. Ja. Maar die hebben we aan het begin van de zomer opgenomen. Ja. Dus we hebben elkaar een paar weken niet gezien. Hoe was de zomer?
9: De zomer was heerlijk. Ja, ik moet zeggen, nou ja, ik kreeg veel positieve reacties op onze zomerserie. Dus als je hem nog niet geluisterd hebt.
8: En even terugluisteren. Misschien zijn er wel mensen die in Zuid-Nederland wonen, die nog op vakantie zijn, die de terugweg straks uit Frankrijk al onze podcast nog kunnen beluisteren.
9: Gewoon de hele terugreis.
8: Lekker, alleen maar vastgoed.
9: Kinderen blij, ja, leuk joh.
8: Ook in de zomer, hoewel de politiek met vakantie was, komt er natuurlijk ook vastgoed nieuws voorbij. Ik struikelde even over een bericht in de Telegraaf dat de krakers van een miljoenen villa aan de Amstel in Amstelveen proberen hun vertrek opnieuw te vertragen, ook al moeten ze weg van de rechter. En de eigenaar hoopt dat de politie ze de komende week wel uitzet. Oftewel, er is een meneer met een villa, die wil hem verkopen. Er zitten krakers in en de krakers krijgen ze het niet uit.
9: Nou, het interessante was, er zijn dus 2 villa's op de Amsterdijk Noord gekraakt. Ik heb daar gewoond vroeger. En dus het is een populaire plek voor krakers blijkbaar.
8: Dit is ook een prachtige plek om te wonen.
9: Het is een prachtige plek om te wonen natuurlijk, dus ik begrijp dat wel. Nou ja, het gekke van waar ik met name wel een beetje om moest lachen was het commentaar van de rechter. Die dus bij 1 villa moet er dus daadwerkelijk ontruimd worden. Want die is verkocht, maar die kan dus nu niet geleverd worden. Die zijn er nog niet uit overigens. En de andere villa, daar mogen ze voorlopig blijven. Want de rechter zegt van, ja, dat kan makkelijk kunnen bezichtigingen plaatsvinden terwijl de krakers er zijn. Ja, dan denk ik, ja, dan leef je toch als rechter echt in een lala-land leef je dan. Dat je denkt dat je een huis verkocht krijgt als er mensen komen kijken terwijl er krakers in zitten. Ja, dus dat is natuurlijk een beetje een fundamentele vraag. Ja, volgens mij is kraken gewoon bij wet verboden. Moeten die mensen er gewoon uit? Dus ik vind het een heel bizarre situatie. En ja, dan ook een beetje, ik vind overigens Parool een goede krant hoor. Voor een linkse krant vind ik hem best wel te lezen. Het interessante is ook dat dan wordt er 5 keer in zo'n artikel gezegd, ja, dat het een villa van 5 miljoen is. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet ter zake doende.
8: Ja, maar het is net zoals dat als er een hele dure auto een ongeluk maakt op de snelweg, dan staat er altijd bij Ferrari crasht op lantaarnpaal. Maar als het een Fiat is, dan
9: onze
8: wordt
9: auto's,
8: er niet...
9: Nee, onze auto's worden nooit
8: mijn
9: genoeg.
8: Kleine Kia, daar wordt ook bij gezet dat er een kleine Kia op een lantaarnpaal is geklapt. Goed. Ander berichtje. De gemeente Bergen en Kennemer Wonen zijn boos over de vertraging van een woningbouwproject aan Elkshoven. Dus nieuws uit Noord-Holland. Ja. 11 sociale huurwoningen, 11, ja, worden al 5 jaar tegengehouden door 1 buurtbewoner die niet wil dat het ene pand wordt gesloopt, waardoor er 8 appartementen verdwijnen en er een nieuw pand wordt gebouwd, waardoor er dus 11 komen, dus 3 extra. Waar hebben we het over? Want er komt een soort extra woonlaag. Hij gaat in hoger beroep naar de Raad van State, terwijl hij geen poten heeft om te staan. Ik bedoel, het is toch exemplarisch.
9: Niet, komt niet naar de zitting van de
8: van de
9: Raad van State. Is niet komen opdagen. Saillant detail. Het recht van 1 iemand schiet natuurlijk wel door. Ja, en het recht, ik bedoel, het is ongegrond. Hè? Dus het is, hij gaat dat zeker verliezen, ook bij de Raad van State. Ja, dus 11 gezinnen die zitten te wachten omdat 1 iemand, omdat we hebben dus dat zo ingericht dat 1 iemand dit zo lang kan tegenhouden. Overigens, dit is natuurlijk wat bijna iedereen al in ieder geval in Den Haag wat aan wil doen. Hè? Dus dan denk ik ook wel weer, als hier nou ruime consensus is onder politieke partijen, pak dit dan echt zo snel mogelijk op. Want dit is natuurlijk, ik denk ook, weet je, dit is ook zo slecht voor je samenleving. Weet je, ook de cohesie in je samenleving, als dit soort dingen, als mensen dit elkaar aandoen. Gaat toch helemaal nergens. Want het is gewoon rekken. Die man die weet, ik kan het alleen maar rekken. En eigenlijk zou bij zo'n Raad van State ook niet opkomen dagen. Je zou bijna zeggen, dat zou gewoon niet moeten zeggen. Hij is niet opkomen dagen, morgen beginnen. Ja, dat is, zo werkt het natuurlijk niet, dat weet ik ook wel. Maar het druist zo in tegen het rechtvaardigheidsgevoel dat daar gewoon, ja, 11 gezinnen gewoon zitten te
8: wachten. Ik vraag me altijd af, als we dit soort verhalen lezen, wat voor mensen dat zijn. Dan heb je dus hier je ding van gemaakt in het leven.
9: Ja.
8: Dus je kijkt elke dag zuur uit het raam.
9: Ja.
8: In plaats van dat je gewoon het leven oppakt, dingen voor jezelf gaat doen waar je positieve energie uit haalt, zijn zij bezig met negatieve energie. Ik vraag me altijd af, maar wat vindt jouw omgeving daarvan? Vindt jouw vrouw dat ook een goed idee?
9: Maar als je zelf maar de hele dag aanpraat dat je gelijk hebt. Kijk, we weten niet alle ins en outs. Hè, dus we weten niet hoe goed heeft de gemeente bijvoorbeeld deze man geïnformeerd. Of overheden kunnen natuurlijk af en toe ook lomp te werk gaan. Maar laten we nou even ervan uitgaan dat hier dat niet zo is. Ja, dat is toch gewoon bizar dat 1 iemand dit kan doen. Er zit geen financieel verhaal aan. Want ik denk niet dat hij zich inbeeldt dat hij uit die 11 sociale woningen een enorme, hè, want dat hebben we natuurlijk ook, dat het gewoon business
8: wordt afgekocht.
9: Dit zal wel een heel zuur persoon zijn.
5: Vastgoed gezocht.
8: We moeten bouwen, bouwen, bouwen. Regeringspartijen, wethouders en projectontwikkelaars roepen het al jaren in koor. Maar de man die 5 jaar lang namens de Rijksoverheid over de kwaliteit van de nieuwe woningen mocht waken, is een stuk voorzichtiger. Francesco Veenstra neemt komende maand afscheid als Rijksbouwmeester. En wij blikken met hem terug op de periode. Wat heeft hij kunnen veranderen, maar ook wat niet? Francesco, van harte welkom.
10: Dankjewel.
8: Fijn dat je er bent. 5 jaar zit erop. Hoe voelt het? Trots of jammer?
10: Het voelt eervol. Het is ook heel erg leuk om zo'n gesprek tussen jullie te volgen. Dus ik ben op veel plekken geweest waar ik met anderen heb kunnen praten. Ik was afgelopen zaterdag overigens in Amsterdam in een restaurant. En toen heb ik een vergelijkbaar gesprek achter mij gehoord. Hè, dus blijkbaar
8: over de beschikbaarheid of de betaalbaarheidsproblematiek?
10: Een restaurant met veel vastgoedmensen. het is mooi om alle tegenstellingen ook te horen. Wat mij betreft, en daar ben ik ook in de afgelopen 5 jaar druk mee geweest, is te kijken van waar kunnen we elkaar vinden. Ik geloof er heel erg in dat we toch meer gemeen hebben dan de verschillen die er zijn.
8: En eigenlijk wat als samenleving bedoel je?
10: Gewoon als mensen onder elkaar. Ja, wat Maarten net ook aangaf, als er dan ergens consensus over is, en ik verwacht dat we eigenlijk op veel meer onderwerpen consensus hebben dan wat we op dit moment zien. Ja, dan kan je ook echt voort met de samenleving. En dan is ook de vraag, hoe kan het zijn dat mensen, zoals jij het net schetste, zuur gaan protesteren tegen de komst van een nieuw appartementencomplex. Of je ziet het natuurlijk ook rondom opvanglocaties. ja, ga iets met je leven doen waardoor je bijdraagt aan de samenleving.
8: Ja, ja, maar die groep mensen die toch vanuit zuur daartegen blijven strijden, is, valt mij altijd op groter dan we denken.
9: Ja, tuurlijk.
10: Ik vraag het me af of dat echt zo is. Ja, ja? Ik weiger dat eigenlijk te geloven. Hè. Dus de berichten die we in het nieuws zien, dat zijn relatief weinig berichten, maar die wel heel groot worden gemaakt. Die krijgen veel aandacht. Ik vind dat trouwens breder ook in het nieuws, hè, dat op die manier speelt. En ik denk dat er ook de kunst is, ook van dit soort programma's overigens, maar ja, om eigenlijk veel meer in de volle breedte te kijken. Wat speelt er? Welke mensen willen we een geluid laten horen? Geven we ruimte om ook breder dat gesprek te voeren en echt ook op zoek te gaan naar consensus.
8: Ja, dat is wel interessant, dat je dus meer stem zou geven, dat wilde Hugo de Jonge ook, aan de woningzoekenden, in plaats van alleen maar aan de mensen die niet wilden dat er in hun achtertuin werd gebouwd. Jij volgt in 21 Floris Alkemade op, die vooral bekend stond als de man die streed tegen de verrommeling van het landschap. Welke stempel wilde jij eigenlijk op het ambt plakken?
10: Nou, ik heb gemerkt, samen met mijn collega's, hè, dus ik ben onderdeel van het college van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs, dat er best veel thema's waren waar we echt ook aandacht aan wilden geven. Het eerste belangrijke thema was toekomstdenken. Hè, dus eigenlijk veel verder vooruit kijken, hoe zou de samenleving dan kunnen zijn? Wat zou je kunnen voorstellen hoe die toekomst eruit ziet? Zonder dat een vast beeld is. En dan terugredeneren en te bedenken van wat hebben we dan nu te doen? En nu hebben we te maken ook met actuele problemen. Dat moet worden opgelost. Maar voordat je het weet ben je eigenlijk alleen maar daarmee bezig. En ben je helemaal niet bezig met wat je nu doet. Welke effecten dat ook op de lange termijn hebben. Dat geldt voor de woonopgave, maar dat geldt eigenlijk voor de hele inrichting.
8: Maar vond je dan ook dat, als we dan 5 jaar terugkijken, zo ongeveer net zo lang als dat wij dit programma maken, dat er te weinig toekomst werd gedacht door de ruimtemakers of de planmakers in de
10: Raad? In ieder geval door de politiek. En voor ons was het belangrijk om juist tegen de politiek te zeggen, we snappen dat jullie nu een taak hebben. Er zijn heel veel problemen, los die op. Overigens, ik ben gestart in de periode van de corona, dus dat geldt ook voor jullie. Dat is eigenlijk niet meer voor te stellen. Hè, maar, en ik ben ook gestart met met 4 kabinetten voor het kabinet waar we nu in zitten. En in dat tijdsgewicht was het best wel lastig om verder naar voren te kijken, omdat er zoveel problemen op dat moment waren. Hè. Er was een enorme ontwikkeling ook in de bouwsector. Hè. Dus het ging eigenlijk veel beter dan de 5 jaren ervoor. Precies in de periode waarin Floris als Rijksbouwmeester actief was, kwam Nederland uit de kredietcrisis. En we hebben in die periode eigenlijk ook veel te weinig gebouwd. Hè. Dus de bouw is enorm in het slop geraakt. En we proberen dat nu natuurlijk hardgrondig.
8: Ja, dus je zegt, ik zag dat de politiek die acute problemen wilde oplossen. Dan moet er snel worden gebouwd. Of dat nou is woningen of in bedrijventerreinen of misschien meer distributiecentra, omdat die pakketjesmarkt enorm groeide in diezelfde tijd. En jij bent maar blijven roepen van ja, dat kun je wel doen. Maar ik wil dat je wat verder vooruit kijkt. Moeten we dan 20 jaar vooruitkijken of 50 jaar vooruitkijken? En met wat voor beeld dan?
10: Nou, sowieso moet je denk ik 100 jaar vooruitkijken. Dus je moet kijken naar de volgende eeuw. Dat is bijzonder ingewikkeld, omdat we zeker in het huidige tijdsgewicht. Wat wel interessant is om te zien, we hebben een aantal jaar geleden een uitgebreid, wat we noemen toekomstatelier gedaan, met allerlei ontwerpers, allerlei onderzoekers over wateroverlast in Nederland. Dus het hele rivierenstelsel. Hoeveel ruimte hebben we nodig om water op te vangen in tijden van enorme toestroom? Op het moment dat er veel water binnenkomt, kan je het opvangen en kan je dus ook gebruiken in tijden van droogte. Nou, we hebben in de afgelopen maanden gezien dat we veel droogte in Nederland hebben en dat leidt tot een enorme impact economisch. He, dus de lichte relatie tussen verder vooruitkijken en wat je in de huidige economie ook te waarborgen hebt voor bedrijven om goed te kunnen blijven functioneren. Ja, dat vereist ingrepen die niet van vandaag op morgen gereed zijn. Hè. Dus het project Ruimte voor de Rivier in het stromingsgebied bij Arnhem en Nijmegen. Ja, dat heeft jaren geduurd, maar heeft er wel toe geleid dat we veel grotere waterbergingscapaciteit hebben. Daarmee
8: maar komt,
10: ruimte veilig kunnen maken, maar ook kunnen zorgen dat in dat gebied ook veel meer woningen kunnen.
8: Het interessante is dat het project Ruimte voor de Rivier komt door het wateroverlast in 93-95.
10: Precies dat.
8: Dan heb je dus een ramp, bijna ramp. Vervolgens komt er planontwikkeling. Dan wordt allemaal mogelijk gemaakt. Nu hebben we weer een aantal hele hete zomers achter de rug met een enorm watertekort. Gaat dit dan de trigger zijn om het IJsselmeer niet 10 centimeter, wat het dit jaar hoger is dan andere jaren, maar 50 centimeter op te hogen? En de enorme impact voor Volendam, Urk, Marken, dit is ongekend. Maar als we het IJsselmeer 40 centimeter ophogen, lossen we wel een deel van het probleem op.
10: Of je moet op andere plekken water gaan bergen. Als het gaat om het IJsselmeer en met name het Markermeer... is natuurlijk wel de vraag in de hele woonopgave... is dat dan de plek waar je 30, 40, 50.000 woningen gaat realiseren? Of doe je dat gewoon in bestaande stedelijke gebieden? Plekken waar de voorzieningen eigenlijk al zijn. Of aan de randen van stedelijke gebieden... waar je eigenlijk veel makkelijker kan uitbreiden. En eigenlijk dus niet het probleem voor de toekomst... als het gaat om waterbeschikbaarheid en wateropvang... tegen gaat werken.
8: Laten we straks nog even doorpraten over die verdere lange termijn... en hoe we Nederland dan verder zouden moeten ontwikkelen. Maar eerst even concreet. 5 jaar lang gevraagd en ongevraagd advies aan de overheid. Aan de minister. Kon je de minister eigenlijk gewoon bellen?
10: De ene minister was wat makkelijker bereikbaar voor mij dan de ander.
9: Even vertellen, welke was makkelijk bereikbaar?
10: Nou, ik had best een goed contact met Hugo de Jonge. Misschien ook wel omdat we allebei import Rotterdammer zijn. Wellicht helpt dat. Maar ook wel in de periode waarbij er weer opnieuw een minister... toen nog voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening was. Hè, dus nog niet met een eigen ministerie. Maar waarbij wel volkshuisvesting weer een belangrijkere plek... binnen de Rijksoverheid kreeg, ook in het kabinet. En dat gold ook voor de ruimtelijke ordening. Hè. Dus Hugo de Jonge die heeft de start gemaakt... met de nood en ruimte. Hè? Ja. Dus proberen inzicht te krijgen in... ja, wat zijn nou eigenlijk al die belangen die
8: in Nederland
10: spelen?
8: Maar dat was natuurlijk een kolfje naar jullie hand. Want jullie wilden verder vooruitkijken... en eindelijk kwam er weer een nieuwe nood en ruimte.
10: Nou, dat zou je zo kunnen zeggen. Aan de andere kant kan je ook zeggen en stellen... dat als economie een hele belangrijke factor voor onze samenleving is... als het gaat om welvaart, maar wat mij betreft nog veel belangrijker welzijn... Dan heb je dus ook al die belangen goed in beeld te brengen... en dan heb je met elkaar... te bekijken hoe je afwegingen maakt, welke functies op welke plek komen... en hoe dat toekomstverkennend wordt.
8: Hugo was makkelijk te bellen en te appen, dat deed Maarten ook elke week. Dus dat snappen we.
9: Mona Keijzer
8: stond wat meer op afstand?
10: Ja, ik ben overigens niet per se van een politieke partij. Dat volgens mij kon die leuk haar ook vinden in... in het politieke gesternte. Mona Keijzer was... in het begin wat moeilijker bereikbaar. Ook misschien wel omdat zij een heel ministerie... van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening tot haar beschikking kreeg. Maar toen ik eenmaal met haar contact had... toen lukte het wel om met haar heel uitgebreide gesprekken te voeren... over de woonopgave, ook over de alle menselijke vraagstukken die daarachter zitten. Ja. En ook over zaken rondom ruimtelijke ordening. Ja.
8: Toch nog een keer de diepte in naar het concrete. Je bent heel actief geweest voor Groningen. Je hebt gezegd, er is een hersteloperatie gaande. En daar mist misschien ruimtelijke kwaliteit. Of daar moeten we ingrijpen. Wat was er nodig om te gaan doen daar?
10: Ja, dus voor mij was Groningen echt wel exemplarisch... voor wat er in Nederland in de ruimtelijke ordening... maar ook in de woonopgave gebeurt. He, dus we laten eerst een heel groot probleem met z'n allen ontstaan. He, we kijken er allemaal naar. We profiteren er misschien ook wel allemaal van. Maar als we dan het probleem echt... op zo'n punt hebben benaderd dat het voor heel veel mensen onhoudbaar is... ja, dan gaan we met z'n allen oplossingen bedenken. En wat we daar hebben gezien is dat zeker in de eerste jaren van... het functioneren van Nationaal Coördinator Groningen... het niet gelukt is om met hulpzame oplossingen te komen. Dat heeft dus voor de gedupeerden in Groningen... niet alleen toen, dus vanaf 2012 met de grote aardbeving in Huizingen... maar tot vandaag de dag heeft dat enorme impact. En dat geldt niet alleen voor de mensen nu... maar ook voor de generaties die daarop volgen. Al die kinderen die daar wonen... die hebben op de een of de andere manier... overigens net als in de toeslagenaffaire... klap van de molen meegekregen. En dat resoneert misschien ook wel de komende...
8: Maar dus heb jij opgeschreven, heel concreet... er zou een architect moeten meekijken bij elke hersteloperatie. En dat gebeurt nu ook. Dat is een van de adviezen waar vrij snel een kabinetsbesluit over kwam... van zo gaan we het doen.
10: Ja, eigenlijk vrijwel direct. En ook het installeren van een regiobouwmeester. Hè. Dus NL Zuidema is daar nu regiobouwmeester, volgens mij al bijna 3 jaar. En vanuit het orgaan Nationaal Coördinator Groningen... houdt hij zich dus ook bezig met ruimtelijke kwaliteit. Dat gaat over hoe door en steden worden versterkt. Hè? Dus wat dat betekent, wat al die ingrepen betekenen ruimtelijk. Maar het gaat dus ook over mensen die in die huizen wonen. Op welke manier worden die begeleid? En hoe kunnen bijvoorbeeld architecten een rol spelen in het begeleiden van die mensen... om uiteindelijk de juiste keuzes te maken... om in een nieuwe of een gerenoveerde woning terecht te komen.
8: Het aanzicht van Nederland, daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Onze eerste alweer na de zomerstop, Francesco Veenstra, is hier. Bijna Rijksbouwmeester af. Het is toch een soort van afscheidsreceptie op de radio. En daar horen dan ook mooie woorden bij. En dus bellen we even met Mels Krauwel. Hij was Rijksbouwmeester tussen 2004 en 2008. Inmiddels gepensioneerd architect. Welkom in de uitzending.
11: Hallo.
8: Heeft u het werk en adviezen van de opvolgers nog een beetje gevolgd eigenlijk, nadat u stopte?
11: Jawel, een beetje van afstand.
8: Wat zijn de belangrijkste veranderingen in het ambt, zou u zeggen, vanaf de tijd dat u Rijksbouwmeester was?
11: Ik denk dat de hoofdtaak gevraagd en ongevraagd adviseren van de regering hetzelfde is gebleven. Maar dat het politieke klimaat en ook de plek van de Rijksbouwmeester heel erg veranderd is. Onder andere door het opheffen van Vrom en later onderbrengen bij Binnenlandse Zaken. En dan weer onlangs een nieuw ministerie van Wonen. Wat nu inmiddels bij de nieuwe regering weer een andere status heeft gekregen. Dat ja, het geschuif en het, de bereidheid om adviezen van een Rijksbouwmeester te willen hebben, wel wat minder is geworden dan in mijn tijd.
8: En Francesco, heb je dat ook zo ervaren?
10: Nou, ja, Mels hier, die kan natuurlijk over een lange periode beschouwen. Wat ik heb gemerkt, dat is dat die bereidheid best wel groot is, maar dat inderdaad het politieke veld enorm veranderd is.
8: Het complexer is geworden.
10: Nou ja, ik ben nu met het vierde kabinet bezig. Hè. Dus ik geloof heel erg in dat de samenwerking ook met de politiek vraagt om contact en regelmatig gesprekken met elkaar. Ik heb dat ondertussen met vier ministers gehad. En dan is het wel lastig om een band goed op te bouwen.
8: Ja. Hoe heeft Francesco het gedaan, meneer Krauwel?
11: Nou, ik vind dat hij hier enorm zijn best gedaan heeft. Ondanks die wat lastige omgeving, volgens mij toch echt. En ik vond een van zijn laatste adviezen om bij het zoeken naar woningen niet alleen maar naar het bijbouwen te kijken, maar vooral de bestaande mogelijkheden uit te buiten en de bestaande voorraad beter te gebruiken, vond ik een heel goed advies.
8: Ja, ja. U waarschuwde 20 jaar geleden al voor verrommeling van het landschap. Is dat nog steeds actueel wat u betreft?
11: Jazeker.
8: Op welke manier?
11: Het gaat allemaal erg langzaam. Nou ja, er worden in Nederland natuurlijk maar langzaam beslissingen genomen op ieder gebied. En dat geldt ook voor ruimtelijke ordening. Al die nieuwe bedrijventerreinen langs de snelweg waren toen voor mij de aanleiding om daar veel aandacht aan te besteden. En daar is nou niet heel veel in veranderd.
9: Waarom denkt u dat het zoveel trager gaat? Als je kijkt bijvoorbeeld, ik als projectontwikkelaar 15 jaar geleden lukte het ons om in 4 jaar van start van een project, initiatie van een project, tot oplevering te komen. Tot oplevering zeg ik dus, hè, dus er zit de bouw bij. En waarom duurt dat nu 10 jaar, in 15 jaar tijd? Waarom denkt u dat dat is?
11: Ja, omdat het beleid geen duidelijke keuzes maakt welke kant we op moeten. En alle problemen voor een groot deel voor zich uitgeschoven worden. Ze hebben geprobeerd bij het vorige kabinet om de regeldruk te verminderen. Met een soort stoere commissie die stoer heette. Nou, daar is natuurlijk weinig van terechtgekomen door de insteek. In Nederland worden maar heel traag beslissingen genomen. En dat is niet beter geworden de afgelopen tijd.
8: Tot slot, als je afscheid neemt als Rijksbouwmeester, is er dan nog zoiets als een zwart gat? Heeft u nog een advies voor Francesco?
11: Je kiest daar heel bewust voor. Je weet dat het voor een korte periode is. Je komt meestal uit een bureau. Ik begrijp dat Francisco misschien nu wat anders gaat doen. Maar je weet dat je dit part-time voor een korte periode doet. En ik denk dat een Rijksbouwmeester, de types die dat gaan doen, dat die genoeg te doen hebben en die absoluut niet in een zwart gat vallen.
8: Dank u wel, Mels Krauwel, Rijksbouwmeester tussen 2004 en 2008. Fijn dat u even in de uitzending wilde komen.
11: Dankjewel.
8: Niet alleen veel bouwen, maar ook vooral verantwoord bouwen, zodat we in de toekomst niet met de gebakken peren zitten. Dat is eigenlijk het pleidooi van Francesco Veenstra, nu hij afscheid neemt als Rijksbouwmeester. We praten nog even heel lang verder in de podcast, maar voor de radio ronden we af. Abonneer je dus op de podcast. Vastgoed Gezocht op de radio is er gewoon volgende week weer. Dag.
7: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Een grote groep mensen wilde in Engelen wat zeggen bij een raadsvergadering over een asielopvang, meldt Omroep Brabant. Veel mensen zijn tegen. Ze zijn boos en zeggen dat ze hun dorp terug willen. Er waren ook voorstanders die wat wilden zeggen. Zij gaven aan dat ze de laatste tijd behoorlijk zijn geïntimideerd en bedreigd. Bij een brand in Rotterdam is een kind gewond geraakt. Dat moest volgens regiozender Rijnmond met brandwonden naar het ziekenhuis. De brand ontstond in een slaapkamer. Daar stond een matras in brand. Het is niet bekend hoe dat kon. Twee buren moesten tijdelijk hun huis uit door de brand, maar die kunnen wel thuis slapen. In Haiti zijn gisteren zeker 30 mensen omgekomen door bendegeweld. Dat is al jaren een groot probleem op het eiland. De bende sloeg toe in een voorstad van hoofdstad Port-au-Prince. De regering noemt het een gruwelijke aanslag, maar geeft geen details. Inwoners zijn boos omdat de overheid ze niet beschermt tegen zulk geweld. En in voetbalstadions moet strenger gecontroleerd worden op vuurwerk. En speciale scanners of slimme camera's kunnen daarbij helpen, zegt een onafhankelijk adviesbureau. 8 jaar geleden werden al zulke afspraken gemaakt, maar daar is weinig mee gedaan. Dit weekend ging het opnieuw mis bij Cambuur Feyenoord en raakten 7 mensen gewond. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast.

0: Zomaar een grote verrassing in het staartje van het primary seizoen. Een socialistische democraat wint onverwachts haar race in Florida. Dat republikeinse bastion van de laatste jaren. De thuisstaat van Donald Trump notabene. De democraat met de grootste campagnekas, Alex Vindman, dacht de nominatie al binnen te hebben, maar werd uit het niets ingehaald door de socialist Angie Nixon.
1: We have proved that everyday people are more powerful than the corporations and billionaires. We went up against the political establishment, against millions of dollars out of state spending. We were outspent 16-1 and we won.
0: What's the matter with Florida? En er waren meer primaries. We maken de balans op, zo aan het staartje van het primary seizoen. En we maken nog een uitstapje naar New Mexico, Nevada, naar, nou ja, je begrijpt het. Ik ben op vakantie geweest en geïnspireerd. America the Beautiful. Het is er nog. Dit is aflevering 360 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma aan de eettafel in een, ja, wat grijs Washington DC. En Bernard is even lekker op vakantie. Die ligt nu denk ik op het strand of aan het zwembad naar deze podcast te luisteren. Veel plezier, Bernard. En daarom heb ik een andere bekende stem tegenover mij.
2: En dat ben ik, Barbara Noordermeer, correspondent voor het FD. Ook vanuit Washington DC aan dezelfde koffietafel met koffie uit hetzelfde apparaat.
0: Nou, wat gezellig, Barbara. Ik herken je van de vakantie. En ook uit dit huis trouwens. We zitten vaker tegenover elkaar.
2: We werken al langer samen.
0: Zeker, op verschillende vlakken. Leuk om je weer in de podcast te hebben. En om meteen maar te beginnen, hoe we altijd beginnen. Wat viel je op deze week?
2: Ja, ik vind die rechtszaak tegen Meta heel spannend. Die draait om de beschuldiging dat dit moederbedrijf van Facebook en Instagram kinderen verslaafd maakte aan haar producten. En ik vind die zaak interessant op meerdere vlakken. Ten eerste omdat het echt enorme consequenties kan hebben voor Meta. De zaak die wordt vergeleken met hoe in de jaren 90 ook tabaksbedrijven werden aangepakt. Hè. Die moesten toen miljoenen of miljarden betalen voor het misleiden van het publiek over de veiligheid van hun producten en de schadelijkheid van sigaretten. En dat deed hun macht en invloed echt, ja, drastisch afnemen. En nu zijn die social media bedrijven natuurlijk zo machtig als die tabaksbedrijven toen.
0: Ze zijn ook allemaal verslaafd.
2: Precies, en dat is ook waar deze zaak om draait. Dus dat heeft ook grote invloed op Europa als ze inderdaad worden bestraft. Het andere interessante punt vind ik dat 29 staten zich in deze zaak eigenlijk hebben verenigd tegen Meta. En dat verenigt dus eigenlijk de Democraten en de Republikeinen. Iets wat we toch bijna niet meer zien, hè, tegenwoordig.
0: Ja, het kan nog.
2: Precies, er zijn 4 staten die trekken de kar, waaronder Californië en Kentucky. Nou ja, die twee die kan je normaal niet in één zin noemen, zullen we maar zeggen. Nee, qua gedachtegoed kan dat niet verder uiteen liggen. Maar ja, Mark Zuckerberg's Meta is de gemeenschappelijke vijand. En dan lukt het blijkbaar wel. En ze lijken best een kans te maken. Eerder deze maand verloor Meta een rechtszaak in New Mexico. Daardoor moest het bedrijf ook enkele veranderingen doorvoeren om hun producten veiliger te maken voor kinderen. Minder meldingen, minder de nadruk op likes en dergelijke. En ze moeten $567 miljoen storten in een compensatiefonds voor slachtoffers. Nou, dat is dus bijna een half miljard. Of meer dan een half miljard. En New Mexico is een kleine staat. Dus kan je nagaan wat het kan betekenen voor Meta als ze inderdaad schuldig bevonden in deze zaak. Weet je, dat bedrag dat kan verbleken bij wat dit nu is. En dat kan echt heel veel gevolgen hebben voor Meta als bedrijf. Die natuurlijk ook proberen mee te doen in die AI-race die peperduur is.
0: Ja.
2: Ja, dit kan echt hun financiële positie schaden. En bovendien ook grote gevolgen hebben voor het gebruik van Instagram en Facebook in Europa voor Nederlandse users.
0: Ja.
2: Maar wanneer we dat allemaal horen, dat duurt nog eventjes. Want die zaak is pas dinsdag begonnen en dat gaat nog een aantal weken duren.
0: Ja, er gaan heel wat advocatenkosten nog overheen voordat we dat
2: zeker
0: weten.
2: En Meta is geloof ik ook van plan om in New Mexico tegen die uitspraak te gaan strijden. Dus dat is ook nog niet het laatste woord.
0: Wel interessant hoor, want je ziet dus dat vanuit het Witte Huis worden die regeltjes steeds losser gemaakt. Ook als het over AI gaat, hè, ze willen de kartrekker van de wereld zijn. En dan moeten we niet te veel regeltjes hebben. En de staten die gaan nu dus zelf aan de slag. En die zegt van wacht eens even, ze hebben te veel macht, die grote techreuzen.
2: Het is wel zo dat het Witte Huis ook wel iets probeert te doen hoor tegen AI. Want Anthropic is best wel een paar keer aangepakt. Hè, en staat op de zwarte lijst van het Pentagon. En er zijn ook wel plannen dat dat nieuwe uitrollen van de nieuwste systemen eerder zouden moeten worden voorgelegd aan het Witte Huis. Maar er is ook veel gedonder over. Maar ze laten het niet helemaal zomaar gaan.
0: Oké.
2: Wilde ik het toch maar even meenemen.
0: Ja.
2: Wat is jou opgevallen deze week?
0: Ja, ik wil het over burritos hebben, Barbara. Dit is het verschil, hè. Jij hebt het
2: daar
0: over
2: heb je dagelijks over.
0: Ja, ik heb mijn eigen verslaving. Gaat om burritos. The Great Burrito Debate. Dat is al een paar weken gaande hier in Amerika. En dat begon begin deze maand toen een student werd geciteerd op sociale media. Die zei van ja, een burrito zou niet $20 moeten kosten. Met andere woorden, het eten is gewoon veel te duur. Hier moeten we wat aan doen. Dit is belangrijk. Iemand van Turning Point USA die pikte dat op. Die zei van dit kreeg ik te horen. Dat werd toen een discussie binnen rechts Amerika. En wat ik interessant vond, je zag daar twee hele duidelijke reacties die me ook deden aan eerdere discussies, ook wel in Nederland, over avocado toast en cappuccinootjes halen buiten de deur. Je had het traditioneel conservatieve hoek, die zeiden eigenlijk zeur niet zo. Hè? Toen wij student waren, aten we ramen noodles. Hè, van die pakjes waar je kokend water bij doet.
2: $1.
0: Ja, daar leefden we weken op. En een andere republikein die tweette, vond ik ook een mooie. Als mijn vrouw burritos maakt, doet ze dat voor veel minder. Andere woorden, eigenlijk jongeren moeten gewoon niet zoveel buiten de deur eten. Niet thuis laten bezorgen, kook zelf. Dus dat was het verhaal. Maar je had ook de MAGA-hoek. En dat is natuurlijk meer de populistische hoek. En die juist wel open staat voor dit soort klachten. En die zeggen echt van ja, wij moeten het over die hoge voedselprijzen hebben. En we moeten dat fixen. We moeten ons niet richten op Iran. Het gaat om wat er hier in Amerika gebeurt. En dit is een duidelijk voorbeeld van wat anders moet. En zij zien dan ook wel, het gaat niet om die burrito. Het gaat om veel bredere dingen. Het gaat om studieschulden. Het gaat om kinderopvang, de hoge huren, dat soort zaken. Dus wij moeten dit fixen. Want anders, zeggen ze ook meteen, dan verliezen we de verkiezingen. En ik zag een analist zeggen, een republikein, dan verliezen we de verkiezingen. En dan zou het ook terecht zijn. Want dit is iets, hier moeten we wat mee doen. En als je kijkt naar hoe Joe Biden natuurlijk de verkiezingen heeft verloren, heeft hij daar ook gelijk in, denk ik. En nou, ik vind dat heel interessant, want dit is dus al weken gaande en je ziet twee duidelijke lijnen hierin. En ik dacht toch eventjes kijken, hoe kom je op een burrito van $20?
2: Ja.
0: Want dat is inderdaad wel heel veel. De steak burrito van Chipotle, dat is een beetje, het is niet zeg maar de allerslechtste fastfood, het is ook niet restaurantkwaliteit, maar het is redelijk goed. Dat is hier $14 in Washington. Als je hem dan met DoorDash laat bezorgen, dan wordt het $20.68.
2: Ja, oké. Okay.
0: En dan moet je nog je fooi betalen.
2: Ja.
0: Dus de kritiek van via DoorDash en andere thuisbezorgde opties, die zie ik daar wel een beetje in. Maar tegelijkertijd, nu dus $14 als je hem gewoon zelf ophaalt. In 2010 betaalde je daar $6.50 voor.
2: Dus jemig, ja, dat is wel echt een mega verschil.
0: Groot verschil. En nou, het is dus een interessante conversatie eigenlijk, een interessante discussie. Want het is ook een beetje de vraag van, ja, hè, als student, is dit dan luxe? Een burrito bestellen uit eten bijna een beetje, of afhalen? Of is dat eigenlijk iets wat normaal is? En wat je als misschien als normale middenklasse Amerikaan moet je dat af en toe kunnen doen. En ik denk dat de populistische magerkant wel een punt heeft, dat ze zeggen van, dit moeten we fixen. Hier moeten we niet op gaan klagen. Hier moeten we dit moeten
2: wat dan
0: oplossen.
2: Doen. Ja, dus, ja, ik vind het ook wel interessant, omdat ik vind dat de ophef over de hoge benzineprijs, dat wordt nog best wel een beetje weggeslikt door MAGA, ja, is mijn indruk. En dat zo'n burrito dan wel de juiste snaar raakt, toch?
0: Ja.
2: Dat is wel boeiend om te zien.
0: Ja, vond ik mooi. Heel tastbaar. Fox News noemde het een conservative civil war. Dus van de burrito wars van 2026. Hey, en de economie, natuurlijk, ik denk het belangrijkste thema bij de midterms. We hadden ook weer deze week voorverkiezingen. Dat gaat ook gewoon door, ook als wij op vakantie zijn. Onder andere in Florida, daar won een socialistische democraat. Een lid van de Democratic Socialists of America. We hebben het in de podcast ook wel wat vaker over gehad, over die groep. Ze heet Angie Nixon. Ze had amper $1 miljoen te besteden. Haar tegenstander Alex Vindman die had $16 miljoen in kas. Ze had ook geen endorsements. Ze deed het echt helemaal zelf. Grote verrassing. Hoe is dat haar gelukt?
2: Ja, ik denk niet dat ze familie is van de voormalige president Nixon, die toch echt een hele andere opvatting had dan deze dame.
0: Zeker. Die gebruikt ze ook niet in haar spotjes, denk ik.
2: Nee, precies. Maar ja, ik vind het een super opvallende overwinning. Want je verwacht het ook niet zozeer in Florida. Dat zo'n democratic socialist het daar zo goed doet.
0: Ja.
2: En het was een race, denk ik, die zich voor de Democratische Partij ook wel enigszins onder de radar heeft afgespeeld. Want zoals je al zei, die Bernie Sanders, AOC, die hebben zich er eigenlijk pas achteraf, vooral Sanders heeft achteraf pas een endorsement voor haar uitgesproken.
0: Ja, ja.
2: Van, we gaan nu echt zorgen dat je in de Senaat gaat komen. De verwachting was inderdaad dat die Alex Windman zou winnen. Want die had veel meer naamsbekendheid. Hè. Hij getuigde in 2019 in die impeachment tegen Trump. En Trump is dat tot de dag van vandaag niet vergeten. Die had deze zaak wel op de radar.
0: Ja, precies. Dat is dat belletje naar Oekraïne toen. Hè, toen hij Oekraïne onder druk zet. En deze man was een soort whistleblower toen.
2: Ja,
0: ook.
2: Ja, ja. En heeft toen getuigd ook in het congres. En dat wordt hem achtervolgd.
0: Ja, zeker. Trump vergeet niet.
2: Nee. Trump vergeet dat niet. Nee, precies. Angie Nixon is 42 jaar oud. Zwarte vrouw. Florida State Representative. Ze kreeg 56% van de stemmen. Wat wil zij nou bijvoorbeeld? Nou, dingen die niet snel gaan gebeuren in Amerika. Laten we dat maar gewoon zo zeggen. Medicare voor al, een landelijk minimumloon van $25 per uur. Je weet, het landelijk minimumloon is nu $7,25. Dus ik denk dat zo'n sprong, nou, dat gaan wij niet meer meemaken. Ze wil billionaire tax, gratis kinderopvang. En ze sloot zich eerder dit jaar ook aan bij die Democratic Socialists of America. Ze is ook niet vies van een relletje. Ze werd gearresteerd omdat ze in het kantoor van DeSantis zat. Omdat ze protesteerde tegen die herindeling van die kiesdistricten in Florida. In verband daarmee moet ze naar verluid volgende maand ook voor de rechter verschijnen.
0: Dit had ik even gemist hoor. Wat deed ze daar in dat kantoor?
2: Nou ja, demonstreren. Ze was dus een punt aan het maken. Ja, dat ze dus niet eens is met die herindeling van die kiesdistricten. Wat eerder dit jaar zo'n groot verhaal was. Omdat Trump dat heel erg aanzwengelde.
0: Ja.
2: Maar ze heeft het echt knap gedaan. Want zij had dus krap $1 miljoen in kas. Terwijl die Windman over $16 miljoen beschikte. Veel meer geld is meestal een grotere kans op de winst. Maar zij is gewoon kriskras die hele staat doorgescheurd. Heeft overal praatjes gemaakt met kiezers, town halls, diners, noem maar op. En heel savvy op social media geweest. Staat doorgescheurd. Heeft overal praatjes gemaakt met kiezers, town halls, diners, noem maar op.

0: Maar ja, wat ook opvallend is trouwens, is dat deze race dus gaat om de senaatzetel die Marco Rubio heeft achtergelaten.
1: Ja, ja.
0: En zij moet het nu opnemen tegen een Republikeinse senator, Ashley Moody. Florida was vroeger een swing state natuurlijk, maar ja, de laatste paar jaren zeker onder de DeSantis, echt een super conservatieve staat. Mm-hmm. Denk jij dat ze een kans maakt?
1: Ja, ik denk dat het daar wel moeilijk wordt. Ik denk sowieso dat zij het nu gered heeft tegen die Vindman. Die Vindman heeft denk ik ook echt wel een matige campagne gedraaid. Mm-hmm. Er zat er zeker arrogantie in. Maar ik denk dat dat ook wel een waarschuwing is voor democraten. Dat alleen anti-Trump zijn. Want Vindmans belangrijkste boodschap was toch: ik was de man die tegen Trump opstond. Dat is niet genoeg. Je moet meer hebben. En ik denk juist dat die Nixon dus een breder verhaal heeft en eigenlijk het burrito-verhaal ook heeft.
0: Ja.
1: Daar moeten we wat te doen. Ik wil jullie levens verbeteren. Dus dat is denk ik wel een duidelijk verschil.
0: Die Vindman heeft ook niet al zijn geld besteed. Want die dacht, ik hou nog wat in mijn zak voor...
1: Ja.
0: Voor oktober, ja, dat had hij beter wel uit kunnen geven.
1: Ja, dit is echt, dit is wel de arrogantie van de establishment, denk ik. Want hij voerde een landelijke campagne eigenlijk, terwijl die er nog niet was. En dat is, geeft ook maar weer aan hoe knap het van die Nixon is. Die als een, ja, met grassroots organisatie toch heeft gered.
0: Ja.
1: Maar als ik dan even wat kritischer of wat negatiever over haar mag zijn, inderdaad over haar kansen. Jij zei al heel goed inderdaad, jongeren, volgens mij ook lager opgeleide, zwarte Amerikanen in Florida, daar deed ze het goed bij. Maar Latino's, daar deed ze het dan weer minder goed bij. Cubanen, maar ook Venezolanen, daar is echt socialist nog steeds een heel moeilijke term. Mm. Dus dat is denk ik echt wel moeilijk voor haar. Dat is iets. En als je kijkt naar die verhouding, even de illustratie. Ik geloof dat er 1,5 miljoen meer Republikeinen geregistreerd zijn in Florida dan Democraten. Dus dat geeft wel aan dat het inderdaad nog steeds een Republikeinse staat is. Daar staat tegenover, als iemand ze dus kan mobiliseren, die democraten die nog niet geregistreerd zijn, dan is zij dat wel, want dat heeft ze nu laten zien.
0: Ja.
1: Dus dat is dan wel weer positief. Maar ik denk dat het wel dus echt moeilijk wordt voor haar. En ik denk dat hier dus ook weer die volgende stap en die moeilijkheid voor de democraten zichtbaar wordt. Van wat wil je? Je hebt hier iemand die mensen enthousiast maakt met een links verhaal, socialistischer verhaal. Dat slaat aan de ene kant. Maar is dat ook wat de kiezer bij de verkiezingen in november wil?
0: En ja.
1: Dat blijft een moeilijkheidje voor, denk ik, voor ja. Democraten. Durf je die keuze te maken, die sprong?
0: Zeker, en daar gaan we het zo ook nog eventjes verder over hebben. Hè? Maar ik wil eerst even naar Alaska, want dat vind dat heel grappig. Want dat is zo'n staat waar je het eigenlijk nooit over hebt als je het over verkiezingen hebt. Want A, het is klein en B, het is super republikeins.
1: Ja. Klein qua bevolkingsomvang.
0: Ja, precies. Het is groot in oppervlakken, klein qua bevolkingsaantal. Precies.
1: Ja.
0: En, maar deze keer gaan we het er wel over hebben, want sowieso zouden ze wel eens een doorslaggevende rol kunnen spelen voor die democraten om de meerderheid in de Senaat te behalen.
1: Ja.
0: Maar bovendien is het een sappige race. Want daar worden, je hebt het niet primaries per partij, maar iedereen wordt op één hoop gegooid. En de 4 kandidaten met de meeste stemmen, die gaan dan door naar de verkiezingen in november. Er zijn weinig kandidaten, want er wonen niet zoveel mensen.
1: Ja.
0: En dan zijn er toch 2 Republikeinen met exact dezelfde naam. Dan Sullivan.
1: Ja.
0: Jan. Ja. Leg uit. Dus hoe zit dat? Hoe kan dat nou?
1: Ja, ik zag al ook de tweede Dan Sullivan. Die moest er nu Dan Sullivan Jr. achter zetten. Om het dan nog een beetje duidelijk te maken. De tweede Dan Sullivan, die wordt nu ook onderzocht door justitie. Hij wordt ervan verdacht dat hij zich verkiesbaar heeft gesteld, juist om de kiezer in verwarring te brengen en stemmen weg te snoepen bij, ik zeg maar even, de echte Dan Sullivan. Je kent die meme wel van social media, dat Spider-Man tegenover Spider-Man staat en dat ze naar elkaar wijzen. Ja. Nee, ik ben de echte. Nou, dat gevoel een beetje. Dus dat is, ik vind het heel mooi dat zoiets nog kan, zo'n trucje. En we zullen zien of de tweede Dan Sullivan daar nog de gevolgen van gaat merken. Maar wat denk ik vooral interessant is waar jij mee begon inderdaad. Alaska, normaal gesproken republikeins. Trump won daar met overmacht ook de laatste keer. En als je nu kijkt naar de analyses, volgens bijvoorbeeld Cook Political Reporting, die doen altijd zo'n goede, ook een beetje glazen bol kijken is het. Maar die zeggen dan, dit is echt een toss-up state. Dit kan zowel een democrat als een republikein gaan winnen. En dat is natuurlijk zo belangrijk, omdat democraten heel hard proberen om de meerderheid in de Senaat te krijgen. Dat blijft iets heel lastigs, maar Alaska is dus een van de staten waar via dat zou kunnen.

0: kunnen. En dat is echt eigenlijk ongelooflijk.
1: Ja.
0: Dus in die primary, waar ze inderdaad alles op een hoopje gooien, werd die Marie Pozzola, die werd eerste, de democraat. Dan Sullivan werd tweede. Nou,
1: welke Dan Sullivan?
0: De echte Dan Sullivan. Ja, de zittende senator is dat eigenlijk. Dus een beetje de establishment kandidaat. Een beetje een traditionele conservatief, denk ik. Maar ik vind het een heel spannend vooruitzicht dat in de staat Alaska we nu dus kunnen gaan kijken of daar misschien een democraat gaan winnen. Die voorverkiezingen zeggen natuurlijk niet alles. Hè. Dit moet zich allemaal nog een beetje uitkristalliseren. Maar Alaska... Nou, daar gaat ons volgende campagnetripje heen, hoop ik wel.
1: Ja, nou ja, we zijn er nog niet geweest, dus dat zou leuk zijn.
0: Hey, bijna alle belangrijke voorverkiezingen zijn nu geweest. Zit aan het staartje een beetje, als we zo'n beetje de balans opmaken. Laten we beginnen bij de Democraten. Hoe vind jij dat die ervoor staan op dit moment? Hoe kijk jij terug?
1: Ja, het is inmiddels misschien een beetje een grijs gespeelde plaat, maar het is moeilijk voor de Democraten.
0: Ja, dat blijft zo.
1: Er is namelijk geen eenduidende boodschap. Jij haalde net Cook's Report aan. Nou, er is nog zoiets dat heet Sabato's Crystal Ball.
0: Ja.
1: Die over die race van die Angie Nixon hebben zij nu de voorspelling naar van voorzichtig republikeins sinds zij heeft gewonnen naar zeker weten republikeins verzet. Oftewel, ze verwachten dat zij keihard gaat verliezen daar.
0: Ja,
1: en dat is denk ik wel een beetje wat de Democraten boven het hoofd hangt nu. Kijk, die kiezers die opkomen dagen bij de primaries, dat zijn niet de doorsnee Amerikaanse kiezers. Dit zijn gepassioneerde stemmers. Mensen die het echt belangrijk vinden en altijd opkomen dagen.
0: Dit zijn eigenlijk de mensen die nu al opletten. En de gemiddelde Amerikaan die is op vakantie zijn auto aan het repareren.
1: Hele andere dingen bezig. Net zoals je in Nederland natuurlijk hebt. Er zijn de meeste kiezers ook niet dagelijks met de politiek bezig.
0: Ja.
1: Dus de winnaars van die voorverkiezingen, ja, die worden door slechts een klein deel van de stemgerechten gekozen. En dat maakt die uitkomst van nu minder representatief dan wat we waarschijnlijk straks op 3 november gaan zien. Nu is er dus veel aandacht voor die Social Democrats. En ik denk dat niet valt te ontkennen dat zij momentum hebben. Ik heb ook wat cijfers opgezocht over deze beweging. Ze bestaan al sinds 1982. Maar het ledenaantal was in 2015 lag rond de 6.000 of zo.
0: Ja.
1: Nu, 10 jaar later, 120.000.
0: Ja.
1: Dus is de afgelopen paar jaar is echt een gigantische groei geweest.
0: Voor iets wat echt een scheldwoord is in grote delen van Amerika. Dus,
1: ja, daarom. Dus ze hebben zeker momentum. En daarom gaat het er natuurlijk ook veel over. En we zien ook winst voor die Democratic Socialist. Die dame Nixon in Florida. Zohran Mamdani natuurlijk in New York onlangs. Het was een burgemeestersrace, iets anders. Maar toch. Ander voorbeeld is Abdul El-Sayed in Michigan. Die won vorige maand de primary daar voor de Senaat. Maar wel heel nipt, hè?
0: Ja.
1: Kleine overwinning. De opkomst was heel hoog. Hij deed het eigenlijk minder goed dan verwacht. Maar goed, hij won. Dus dat was toch een opsteken voor de Democraten.
0: En dan vergeten we die peilingen ook een beetje. Hè? Van, het is gewoon gelukt.
1: Ja, precies. Maar eigenlijk deed hij het niet zo goed binnen die hele fanatieke groep als van tevoren verwacht. En dan moet het grote publiek nog voor deze kliek warm gaan lopen.
0: Ja.
1: Terwijl ze bekend staan om hun radicale ideeën en rechtse media hun consequent afschilderen als communisten. En de Democratische Partij intern ook worstelt met die ruk naar links natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus nou ja.
0: Ja.
1: Ja, best wel een moeilijk verhaal, denk ik, voor de Democraten. Willen ze de Senaat terugwinnen, dan moeten ze bijvoorbeeld Michigan behouden. Ze moeten alle staten die ze nu hebben vasthouden. Michigan wonen echt ook heel veel conservatieven. Mm-hmm. Dus ja, als die El-Sayed daar wil gaan winnen, nou ja, dat wordt echt een lastig verhaal. En dan moeten de Democraten nog 4 extra zetels gaan behalen in staten waar de Republikeinen nu de macht hebben.
0: Ja.
1: Zoals Alaska, Florida, North Carolina. Nou ja, Trump is natuurlijk niet zo populair op dit moment. Republikeinen worden in het nauw gedreven door de hoge burrito-prijzen. Jij noemde het al, de Iran-oorlog, waar maar geen eind aan laten komen. Maar ja, wat zetten die Democraten er echt tegenover? Dat is natuurlijk de vraag. En dat wordt echt spannend, denk ik, in november.
0: Ja.
1: Maar hoe is dat bij de Republikeinen?
0: Nou, laten we die eventjes bewaren voor na de break. Gaan we het dan even over de Republikeinen hebben. Wat ik nog even wilde toevoegen, heel kort, Ik vond wel opvallend dat bijvoorbeeld zo'n Al-Sayed dan in een wat meer middengebied, zeg maar, een beetje grijs gebied, daar winnen ze nu ook. Er zijn nu 7 kandidaten van die Democratic Socialists. En het is niet alleen maar meer New York. Dus je ziet wel een soort uitbreiding. Maar tegelijkertijd, precies wat jij zegt, is dit nou de boodschap waarmee ze kunnen winnen?
1: Maar je ziet wel hè, dat jonge kiezers, dus vooral college studenten en dergelijke, ook binnen de MAGA-tak zijn die hebben best wel dezelfde frustraties. Dus dat, ja, daar kan toch wel iets gaan gebeuren. Het is
0: een gedeeld gevoel, inderdaad. Nou, we gaan zo die MAGA-tak, de Republikeinen, ook nog bespreken. En zo meteen ook in de Amerika-podcast. Even geen midterms, even geen Donald Trump. Wij maakten een roadtrip door het westen van Amerika. En het haalde iets in mij naar boven waarvan ik niet wist dat ik het had. Blijf luisteren.
1: Ik ben ook benieuwd.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Een grote groep mensen wilde in Engelen wat zeggen bij een raadsvergadering over een asielopvang, meldt Omroep Brabant. Veel mensen zijn tegen. Ze zijn boos en zeggen dat ze hun dorp terug willen. Er waren ook voorstanders die wat wilden zeggen. Zij gaven aan dat ze de laatste tijd behoorlijk zijn geïntimideerd en bedreigd. Bij een brand in Rotterdam is een kind gewond geraakt. Dat moest volgens regiozender Rijnmond met brandwonden naar het ziekenhuis. De brand ontstond in een slaapkamer. Daar stond een matras in brand. Het is niet bekend hoe dat kon. Twee buren moesten tijdelijk hun huis uit door de brand, maar die kunnen wel thuis slapen. In Haiti zijn gisteren zeker 30 mensen omgekomen door bendegeweld. Dat is al jaren een groot probleem op het eiland. De bende sloeg toe in een voorstad van hoofdstad Port-au-Prince. De regering noemt het een gruwelijke aanslag, maar geeft geen details. Inwoners zijn boos omdat de overheid ze niet beschermt tegen zulk geweld. En in voetbalstadions moet strenger gecontroleerd worden op vuurwerk. En speciale scanners of slimme camera's kunnen daarbij helpen, zegt een onafhankelijk adviesbureau. 8 jaar geleden werden al zulke afspraken gemaakt, maar daar is weinig mee gedaan. Dit weekend ging het opnieuw mis bij Cambuur Feyenoord en raakten 7 mensen gewond. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast.
5: Welkom terug bij de Amerika-podcast. Ja, Jan, we hadden het net over de Republikeinen. Tenminste, daar hadden we het nog niet over. We hadden het over de Democraten. Ja. En we gingen het nog over de Republikeinen.
6: Mooi teasertje was dat.
5: Precies. Hoe staan zij ervoor nu de meeste primaries zijn geweest? Ten opzichte van de Democraten, maar ook intern bij zichzelf.
6: Ja, ik denk ten eerste ten opzichte van de Democraten aan de ene kant heel goed. Want ze hebben heel veel geld. Ze hebben veel meer geld in kas dan de Democraten. Ja. Dat is echt een groot verschil.
5: Ja.
6: Ze hebben ook een duidelijke boodschap eigenlijk. Want dat is gewoon Donald Trump. Alles is Donald Trump. Maar dat is ook het slechte nieuws voor de Republikeinen. Want Trump is natuurlijk heel impopulair. Dat is al een hele tijd zo. Maar ik denk wel dat je echt de laatste tijd een verslechtering daarin ook ziet. Met de Iran-oorlog die doorgaat naar alle onderwerpen waar we het net ook al over hebben gehad. En Trump die zorgt ook dat alles om hem draait in die partij. Dus het is helemaal zijn partij geworden. Hij doet dat ook heel openlijk. Hij plakt overal zijn naam aan vast.
5: Letterlijk.
6: Ja, precies. Niet alleen het Witte Huis, maar ook daarbuiten. Ik las ergens dat er tot halverwege juni... dat er al 16.000 Republikeinse spotjes zijn geweest... waarin Trump wordt genoemd. Dus dat geeft wel aan, hij is gewoon het belangrijkste onderwerp. En dat is echt wel een handicap. En ik denk ook een handicap omdat hij zijn invloed in die partij gebruikt... om niet die partij sterker te maken... maar om zijn eigen kandidaten naar voren te schuiven. En dat zijn MAGA-kandidaten. Nou, we hadden het net over dat socialistische democraten misschien niet altijd de perfecte kandidaat zijn voor de verkiezingen in november. Voor MAGA-kandidaten is dat soms ook zo. Hè? Je kan dan een vriendje van Trump zijn, maar maakt je dat ook de winnaar in november? Dat gaat niet altijd samen. Soms doet hij het ook om wraak te nemen op Thomas Massie. Hè? Daar hebben we het al veel over gehad. Bill Cassidy, John Cornyn, allemaal mensen die hij eruit werkt... omdat hij iets persoonlijks een rekening heeft te vereffenen. En ja, wordt dat dan de sterkste kandidaat? Dus Trump zegt dan, ik heb een 100% endorsement score. Iedereen die ik, of zo ongeveer, iedereen die ik endorse, die wordt het. Nou, dat is... lang niet zo. Dus ik denk dat Republikeinen, die hebben toch ook wel wat moeilijkheden. En ze hebben denk ik wel een duidelijkere boodschap dan de Democraten. Maar eigenlijk, dit soort midtermverkiezingen, dat wordt altijd een referendum over de president. Democraten hoeven eigenlijk alleen maar te zorgen dat ze daar goed op inspelen, denk ik. En dan hebben de Republikeinen echt gewoon een probleem.
5: Maar dit is dé interne discussie bij de Republikeinen. Noem je Trump wel of niet? in je campagne. Daar worstelen ze echt enorm mee. En er zijn echt meerdere... Ik las ook verschillende artikelen over dat je... is nu zo'n state fair. Volgens mij is dat Ohio of Iowa. Ik haal ze altijd door elkaar.
6: Ik zou niet weten. Maar Iowa is die ene waar iedereen altijd is.
5: Precies,
6: die zou
5: dus
6: het kunnen
5: dat is
6: zijn.
5: Iowa. Ja? Daar viel dus op dat verschillende Republikeinen Trump niet noemden in hun praatjes. Ja. Al die politici gaan altijd naar die state fairs. Want daar komt het publiek en die wil je ontmoeten en handen schudden en stemmen ophalen en dergelijke. En dat zegt natuurlijk wel iets. Zij worstelen daar echt mee. Want wat jij zegt, het is het gezicht van de partij. Iedereen denkt bij de Republikeinen meteen aan Trump. Mm-hmm. Maar hij is super impopulair momenteel. Ja, ga je daar dan wel of niet mee schermen? Dat is echt. Dat wordt ook naar november toe heel interessant om te zien hoe dat uitwerkt.
6: Ja, want juist de harde kern staat nog wel achter hem. Maar die harde kern wordt ook steeds een heel klein beetje kleiner.
5: Ja.
6: Die mensen wil je ook niet verliezen. Dus je gaat niet tegen hem in. Ja, het is echt... Eigenlijk beide kanten, beide partijen hebben dus wel een soort richtingenstrijd ook op dit moment.
5: Precies, precies.
6: Beloofde ik eerder al. We moeten het ook eventjes over niet-politieke dingen hebben, Barbara.
5: Oké, ja.
6: Terwijl het nieuws en de podcast natuurlijk gewoon doorgingen, waren wij de afgelopen 2 weken eventjes ertussenuit. Was heerlijk. Een roadtrip van Albuquerque, New Mexico naar San Diego, naar Californië, naar de kust.
5: Ja.
6: Wat was het? 43, 44 graden. Nou, uiteindelijk een behagelijke 25 of zo was
5: zoiets,
6: het.
5: Ja,
6: heerlijk. Hey, en heel vaak gaat het er in de podcast over dat van we hebben eigenlijk te weinig aandacht voor al dat moois wat Amerika te bieden heeft. Daar moeten we het ook eens over hebben. En deze vakantie was voor mij echt zo'n moment dat ik ook weer regelmatig overweldigd was. Dat ik eventjes verbaasd weer was. Even ver weg van die politieke poppenkast, hè, de verdeeldheid. Weer even naar de diners met excentrieke mensen daar achter de toonbank. Aardige mensen, ook mooie natuur. Wat was voor jou het hoogtepunt van die roadtrip? Wat is nou echt jouw plekje waar je nog eens terug zou willen?
5: Nou, ja, de grap is, ik was er dus terug. Ik was 20 jaar geleden ben ik door Monument Valley gereden. En toen vond ik het heel erg mooi. En nu reden we er weer doorheen. En ik was echt... amazed gewoon. Die rotsformaties, dat zijn dus die oranje-rode rotsformaties. Het landschap is helemaal leeg. En dan staan er van die gigantische rotsformaties. En dan rij je dan zo met zo'n hele mooie aangelegde weg doorheen. Best wel rustig. Viel me echt mee hoe druk het was. Hartje augustus.
6: Ja.
5: En zo imposant, zo groot. En dit is natuurlijk reservaten voor de Native Americans. En je voelt er ook toch, vind ik, een soort van die spiritualiteit waar het altijd over gaat.
6: Waar had je dat het meest, dat gevoel? Ik moet aan die Valley of the Gods denken.
5: Ja, precies. Wij namen op een gegeven moment een afslag onverhard. Heel bochtig en heuvelachtige weg. En dat met 44 graden, dat we dachten... Hier moet niet de auto over verhit
6: dit
5: raken.
6: Dit vertellen we niet aan de huurmaatschappij.
5: Maar we stapten natuurlijk op een gegeven moment uit. En ja, je hoort er echt helemaal niks. Behalve, ik vind dat je op de een of andere manier hoorde je die hitte. Snap je wat ik bedoel? Het is zo zinderend warm. Ja, precies.
6: Want je voelde het echt op je huid. Het was alsof je in een oven stond.
5: Precies, ja. En dan die wijdheid. Je kan zo ver kijken. En dan die mooie... natuur die je bijna nergens anders ziet. De leegte, die warmte, die kleine desertplantjes die dan zo'n beetje hier en daar...
6: Die er toch zijn in dat maanlandschap.
5: Ja, de schaduwen die dan toch nog worden geworpen door die knijterhete zon. Ja, ik vond dat wel echt super indrukwekkend.
6: Ja.
5: En jij, wat was voor jou het mooiste?
6: Ja, ik heb ik sowieso heel moeilijk om daaruit te kiezen. Maar voor mij was Joshua Tree National Park, vond ik ook echt heel mooi.
5: Ook desert?
6: Ja, precies. Dat is meer richting Californië. Is het Californië of is het nog?
5: Nee, dat is Californië.
6: Ik vond dat echt super mooi. En dat is ook dat maanlandschap anders. Dat heb ik ook weer gezien. Dat weet je gaat door zoveel verschillende landschappen. Ja. En als je het moet omschrijven, het zijn bergen, het zijn rotsen. Maar het is allemaal anders.
5: Ja,
6: weet je? Andere
5: dat is
6: kleuren.
5: Grappig om te zien.
6: Ja, echt waanzinnig. En ik vond Joshua Tree, daar staan van die bijzondere plantjes die ik ook moeilijk kan omschrijven. Maar ik heb begrepen, er is een album van U2, dat heet The Joshua Tree. En dat er een verhaal achter zat van dat ze dat hebben gekozen. Want dat album dat gaat over Amerika, dat gaat over geloof, dat gaat over allerlei dingen. En die plantjes, die boompjes, die heten blijkbaar Joshua Tree naar een verhaal uit de Bijbel, waarin iemand de handen naar de hemel reikt. En Vandaar Joshua Tree. Dus ik zag daar ook steeds dat in. En ik vond dat echt een bijna spirituele plek. Ik wil niet te zweverig worden, maar ik, net een beetje wat jij ook omschrijft. Je voelt je daar zo alleen en het was zo ongelooflijk mooi.
5: Ja.
6: En er was niemand. Ik vond
5: het
6: echt...
5: Omdat het knijterheet was.
6: Ja, precies. Dus wij moesten ook...
5: En wij om 1:00 middags.
6: Wij moesten na een kwartiertje of zo, 20 minuutjes... moesten weer de auto in, airco hard aan. Ja. En eventjes, want het langer dan dat kon bijna niet, hè?
5: Nee, dat was echt niet te doen.
6: Wat was het bordje ook weer? Don't die today, aan het begin van de hike. Dus ja. Hey, en was er nog iets wat je verder is opgevallen? Iets los van wat zo mooi was?
5: Nou, wat mij echt opviel was hoeveel andere talen ik om me heen hoorde. Voornamelijk Europese talen. Dus ja. Veel Frans, ja. Duits gehoord. Ja. We hebben met Belgen gekletst. Daar waren echt best wel veel Nederlanders. Vooral in Zion National Park.
6: Ja, wat ook fantastisch was.
5: En bijzonder genoeg niet heel veel Engels. Eigenlijk hoorden we meer, vooral echt heel veel Frans gehoord.
6: Ja.
5: Dus ik denk dat de cijfers laten zien dat het toerisme echt is afgenomen afgelopen jaar in de VS. Voornamelijk vanuit Canada. En ik weet niet of dit Frans sprekende Canadezen waren of Fransen uit Frankrijk.
6: We hadden wel het idee dat de meeste dat wel Frans, Europees Frans was, ja. Toch? Maar ja.
5: Ja, maar ze komen ook nog steeds wel. En mensen willen gewoon echt genieten, wat wij ook hebben gedaan, van die mooie natuur, van die andere kant van Amerika.
6: Ja.
5: En die politiek, nou ja, dat nemen ze dan op de koop toe.
6: Ja.
5: Dus dat viel me echt op, dat er zoveel Europeanen toch nog naar die kant van de VS komen.
6: Ja, vond ik ook wel. En die Belgen die we spraken ook, die haalden eigenlijk een beetje hun schouder op over het nieuws, politiek. Die wilden gewoon een hele mooie reis maken.
5: Ja.
6: Ja, dat kan ook nog steeds dus. Dat,
5: precies.
6: Belangrijk om niet te vergeten. Hey, we zijn ook veel in nationale parken geweest. Ik noemde Joshua Tree al even. Zion noemde jij al. Het was allemaal heel mooi. Als buitenlander moet je daar tegenwoordig meer voor betalen.
5: Ja.
6: Vertel eens even, hoe werkt dat en hoeveel hebben wij eigenlijk betaald? Wat,
5: Ik ben blij dat je dat nog niet hebt gezien. Nee, wij hoefden inderdaad die National Park Pass. Dat is echt zo'n soort superpass waarmee je al die nationale parken af kan. En,
6: een jaar lang, hè?
5: Precies, een jaar lang is die geldig. Je betaalt één bedrag, namelijk $80. En dan krijg je zo'n pasje en die kan je gewoon laten zien. Maar daar werd ook veel mee gerommeld. Die werden doorgegeven en dergelijke. Dus ze zijn tegenwoordig al strenger dat je je handtekening erop moet zetten en je identiteitsbewijs moet laten zien. Maar Trump vindt, onze nationale parken zijn zo mooi, daar moeten buitenlanders meer voor betalen. Dus die heeft een nieuw tarief geïntroduceerd van $250 voor die pas. Wat eigenlijk nog steeds, als je erover nadenkt, als je meerdere parken afgaat, valt dat nog wel een beetje mee.
6: Wat kostte zij nou ook weer? Ik weet niet precies. Die was vrij duur, toch?
5: Ja, volgens mij als je daar los naar binnen gaat, is het $30, denk ik. Misschien nog wel meer, zou ook kunnen. Maar
6: goed, je gaat met een gezin in een auto, dan kan je dus zo'n pas er nog steeds uithalen.
5: Ja, precies. Dan moet je dus tegenwoordig wel echt meerdere parken. En je kan hem ook niet meer zomaar doorgeven. Dus het is nu wel echt een uitgave geworden. Meer dan dat het voorheen was, het meer een soort contributietje. En nu is het iets wat je niet zo makkelijk misschien meer terugverdient.
6: Ja.
5: Maar wij betaalden wel het oude bedrag van $80... omdat wij in Amerika wonen en een Amerikaanse adres hebben en dergelijke. Ja. En tegenwoordig staat op dat pasje, voorheen stond er dan een adelaar of hoe heet het? De eagle.
6: Ja.
5: En, of iets anders. Of een Joshua Tree of iets dergelijks. Of de mooie rode rotsen. En nu staat Donald Trump op de pas. En er zijn Amerikanen die dat irritant vinden en dan een soort pasboekje kopen.
6: Ja.
5: Een mapje waarin precies dan zo dat beeld van Trump wordt afgesneden, zodat ze daar niet tegenaan hoeven te kijken.
6: Ja, want eerst waren het stickertjes, maar dat mag eigenlijk niet natuurlijk. Dus nu zijn het pasjes inderdaad.
5: Met die pas.
6: Ja. Oh man. Ja, maar goed, het is nog wel de moeite waard, ook als Europeaan, om die pas dus gewoon te halen. Want als je meerdere parken doet.
5: Ja, nou ja, en je wil die parken niet missen. Ik denk dat Trump daar best gelijk in heeft. Dat het gewoon echt de moeite. Het is prachtig. Weet je, die natuur die vind je echt hier. Daar moet je gewoon voor naar de VS. Een andere hotspot natuurlijk op de route was de gokhoofdstad Las Vegas.
6: Ja.
5: Waar ik benieuwd naar ben, Jan. heb jij je ziel vergokt?
6: Ja, ik voelde daar echt wat loskomen aan de roulette tafel. En wat zegt dit ook, hè? Dat jij de natuur noemt en dat ik nu met Las Vegas kom. Maar goed, wij waren in Las Vegas. Was voor ons allebei zeker niet de eerste keer. Voor mij de derde keer, geloof ik. Ja, voor jou de vierde keer misschien.
5: Zoiets.
6: Ja, ik kan me nog een keer herinneren. We hebben daar nog een keer een debat gekeken tussen Trump en Clinton lang geleden. En nou, we komen daar wel vaker, maar ik had toch wel weer een bijzonder gevoel daar. Het is gewoon zo'n rare plek. En we hadden bedacht, we gaan allebei $50 inzetten. Dat is de max.
5: Ja.
6: Meer niet. Dus wij pinnen. Fiches daarvoor halen bij de roulette tafel. Want dat wilden we gaan doen. En ik merkte bij mezelf dus heel erg dat je komt in een soort state of mind. Je zit aan zo'n tafel met andere mensen. Hele leuke gesprekjes ook trouwens. Het was de dames uit Oregon, geloof ik. Ja. Die ook niet heel erg begenadigde gokkers waren zoals wij. Maar die croupier die je dan aankijkt van u moet inzetten.
5: Die heel zuur keek vanwege al die beginners aan de tafel. Dat dit niet een goede kwam.
6: De lage inzettafel was het. Wat was het, Max?
5: Nou, het was geen lage inzet, hè?
6: Nee, maar minimaal $25.
5: Ja. Want dat is dus het nadeel als je in een duur casino aan de strip gaat zitten. Zoals wij als de beginners deden.
6: Ja.
5: Dan begin je dus met een hele hoge instap. Terwijl als je van de strip af, dan kan je voor $15. Maar goed, wij begonnen met inzet. Je moest minimaal $25 inzetten.
6: Ja, precies. Dus we zaten daar en het gaat dan toch wel heel snel. En ik merkte dat ik dat stapeltje fiches. Ik vergat ook een beetje zeg maar het gevoel van, oh, dit is echt geld. Het gaat dan om fiches en je wil gewoon meer fiches. En het ging in eerste instantie met mij best wel goed. Het ging met jou, zeg ik heel voorzichtig. Jij was sneller. Jij bent een snelle gokker.
5: Ja, ik was in twee beurten gewoon. De eerste inzet dacht ik nog, ik leg een specifiek op een plekje neer. Nou, dat werd hem natuurlijk niet.
6: Ja.
5: De tweede keer dacht ik, doe het iets tactischer. Ik leg hem gewoon rood. En toen werd het uiteraard zwart. Dus ik was ook in twee keer knipperen door mijn hele budget voor de avond.
6: Ik had iets meer een tactiek. Maar ook wel eentje die niet heel goed doordacht was, hoor. Want anders dan hadden we hier niet meer gezeten. Dan waren we al met de Noorderzon vertrokken natuurlijk. Hadden we de podcast op Hawaii opgenomen. Maar ik zat daar dus en ik had op een bepaald moment werd mijn stapeltje wel wat groter. En ik voelde iets in mij opkomen. Dat ik dacht, ja, het misschien ben ik hier eigenlijk wel goed in. Toen werd het stapeltje ook daarna weer wat kleiner. En toen was er dus zo'n moment dat de croupier me zo aankeek. Je moet dan minimaal 5 muntjes moet je inzetten. Want dat is $25. En dan moest ik eigenlijk bijkopen. Want ik had nog maar 3 muntjes over. En toen ik zat even, wat moet ik nou doen? Ik had me eigenlijk voorgenomen dat niet te doen. En die croupier die zei toen, ik zou gewoon mij bijkopen. But I'm a gambling man. En toen keek hij me zo aan van, jij toch ook? En ik voelde toen een soort van, eigenlijk. Maar ik had gewoon geen geld gepind. Dus het kon niet. Dus toen was het ook klaar. En toen was ik ook eigenlijk wel een beetje opgelucht. Want ik merkte wel, er zit een soort gevoel van, het kan elk moment gebeuren. En op een bepaald moment dacht ik ook van, nou, ik zit gewoon alles op rood. Hè? Ik zit alles op rood, nummer 14. Misschien. En dat kende ik niet zo van mezelf. Dus dat vond ik een bijzonder moment.
5: Ja.
6: En helemaal Las Vegas. Er zijn van die momenten in Amerika dat je denkt van, wacht even, ik kom nu een stapje dichter bij het begrijpen van dit land. Maar dan moet je daarna heel vaak ook weer, merk ik, 3 stapjes terug doen. Dan denk ik van, ik begrijp het wel, maar ik snap het nog niet helemaal. En dat had ik in Las Vegas nu weer. Want je komt daar binnen rijden. Een soort mirage in de woestijn. Hè? Je rijdt echt letterlijk de woestijn en dan zie je daar die Eiffeltoren, dat nep komen meer voor het Bellagio met die fonteinen, terwijl het 44 graden is. En dat ding is gigantisch. Dus daar vaart een bootje in. Caesar's Palace. Het is allemaal super Amerikaans eigenlijk. Het is super nep, maar ze zijn heel schaamteloos over. En dat maakt het dan ook weer eigenlijk heel echt.
5: En maar dat is toch Amerika in overdrive?
6: Precies. En het is eigenlijk heel eerlijk. En ook dat hele concept snap ik dus niet. Omdat ik dus uiteindelijk niet een echte gokker ben. Mensen komen dus van over heel de wereld. Vanuit heel Amerika. Naar de woestijn. Naar zo'n plekje in de woestijn. Om daar hun geld heen te brengen. En je weet uiteindelijk, the house always wins. Je kan niet winnen. En toch blijven mensen dat doen. En het is een soort Disneyland voor volwassenen. En het werkt.
5: Ja, wij kwamen de volgende ochtend beneden. En toen stonden er nog mensen in een avondjurk en een galajurk en een mooi opgedirkt van de avond ervoor stonden ze nog steeds daar.
6: En de blik van die croupier daarbij ook. En daar moest ik zo om lachen. Die keek ons echt even. Die zag onze soort van verbazing, denk ik. Dat was 7:00 ochtends. En hij echt van, ja, we zitten er nog.
5: We gaan gewoon. Ja, maar het is zo'n money-grabbing place. Dat Vegas, ik was echt Nou ja, je weet dat je daar natuurlijk komt om geld uit te geven. En dat ze ook van je proberen te pakken. Maar onze hotelkamer ook. Alle hotelkamers die we hadden onderweg, daar stond op zijn minst een koffieapparaat. En de ene keer is de koffie beter van kwaliteit dan de andere keer. Ja. Maar niet in het hotel waar we nu zaten. Daar moest je het gewoon bestellen. Room service of gewoon duur.
6: Geen koffie, wel wodka, whisky.
5: In de minibar, maar ik trok die minibar iets te enthousiast open en toen rolde er een blikje uit. Dan gaat meteen de teller lopen. Zodra je iets optilt uit die minibar, dan wordt dat aangeslagen. Dus dit blikje Cola Light, $10 kost dat. Omdat ik de koelkast iets te hard... Nou, ik dacht echt, wow, deze stad is echt... Dit, dan begint het nog maar, weet je wel. Het is echt een... En ze geven... Het enige wat ze gratis weggeven was... mousserende wijn in de rij voor de incheckbalie. Ja, want ze willen je vaak graag al een beetje onder invloed hebben, zodat je wat makkelijker met geld uitgeeft.
6: Met de gokapparaat op...
5: In zicht. Ja, precies. Dus,
6: en de drankjes tijdens het gokken. Hè?
5: En de drankjes tijdens het gokken. Ja, het is echt een wilde plek gewoon.
6: Ja, het is hyperkapitalisme, hyperrealiteit en hyperamerika. Allemaal in één. Dus toch een mooie plek met alles.
5: Precies. Hey,
6: wij vergeten bijna wat. Moeten we wel doen. Luisteraarsvragen.
5: Ja, nou die vergat ik niet hoor. Die zijn sowieso welkom via de BNR-app, de mail of de Amerika podcast WhatsApp. En daar kun je je vragen of opmerking ook inspreken. Het nummer 0628-135020. En de eerste vraag is van Pieter.
7: Er wordt veel gesproken over een derde mogelijke presidentstermijn van Donald Trump. En zou het mogelijk zijn dat bijvoorbeeld Vance de presidentsverkiezingen ingaat met als running mate Donald Trump? En dat er dan vervolgens een soort Medvedev-Poetin-tandem komt, waarin de feitelijke macht nog steeds voor een heel groot deel bij Trump ligt in dit geval. Ja, of zelfs nog een stap verder, waarin na die verkiezingen, mits ze die zouden winnen, Vance aftreedt en Donald Trump op deze wijze alsnog zijn derde termijn krijgt.
6: Ja, Pieter, een vraag die vaker terugkomt, omdat er ook gewoon heel veel over gespeculeerd wordt. Hoe het uiteindelijk zit, in de grondwet staan twee dingen. Je mag maar twee keer tot president gekozen worden. En dat gekozen worden, dat is daarin heel belangrijk. Dat laat ook een soort opening, hè? Want als je als vicepresident gekozen wordt, is dat misschien wel wat anders. Maar wat ook in de grondwet staat, het 12e amendement, iemand die grondwettelijk niet voor het presidentschap in aanmerking komt, mag ook niet vicepresident zijn. En wat je daar krijgt natuurlijk, mocht er dan met J.D. Vance iets gebeuren en Trump zou de vicepresident, dan moet hij eigenlijk, is hij de opvolger. En dat kan niet als je al twee termijnen volbracht hebt. Dus in principe kan het niet, maar ik voorzie veel juridisch getouwtrek mocht het wel geprobeerd worden.
5: Je kan altijd de boel oprekken, toch?
6: Zeker, dat is ongeveer... Beide zijn dat Trumps deviezen, denk ik, in zowel zijn privéleven als in het zakelijke. Bart Opladen dan, die zegt, stel je voor, dit is het einde van de termijn van Donald J. Trump. Al zijn leden van zijn kabinet hebben dagboeken bijgehouden waarin ze allemaal het eerlijke verhaal hebben opgeschreven. Jullie mogen beide één politicus kiezen waarvan je de dagboeken mag inzien. Welke politicus kiezen jullie en waarom? Vind ik een hele leuke vraag.
5: Ja, superleuke vraag. Ik denk ook geïnspireerd misschien door de dagboeken van Fauci, die laatst
6: En de sms'jes en alles, ja.
5: Precies. Ja. Ik heb er natuurlijk over nagedacht. En het is moeilijk kiezen.
6: Ja.
5: Ik twijfel namelijk tussen J.D. Vance. Die kan namelijk het beste schrijven van allemaal. En het moet ook een beetje leuk leesbaar zijn.
6: Ja.
5: Maar ik vraag me dus af, worstelt hij met zijn geweten? Hè? Ooit een never-Trumper, nu vicepresident. En hij komt er toch niet echt aan te pas. De dingen die hij probeert, die mislukken vaak. En steeds vaker richt Trump zich tot Rubio. Dus die frustraties, dat lijkt me. En wat hij nou echt vindt, dat lijkt me best wel juicy om te lezen.
6: Ja.
5: Ook omdat hij nog jong is en nog lang meegaat. Maar ik ben ook benieuwd naar Stephen Miller en Russell Ford. De twee echte gemeenerikken in Trumps team. Weliswaar niet politici, meer ambtenaren eigenlijk. Maar dat lijkt me ook wel heel interessant om te lezen. Wat er in hun omgaat. En of dit, wat ze nu doen, hè, met ICE onder andere. En hoe ze Doge tekeer hebben laten gaan en dergelijke. Of ze vinden dat het nog veel verder had moeten gaan dan wat er nu gebeurt.
6: Ik denk Russell Ford wel inderdaad. Dat is de man, de architect daarachter eigenlijk. En Stephen Miller heeft die dan wel een geweten. Dat is
5: een voorbeeld.
6: Ook iets,
5: ja. En jij, wie heb jij?
6: Ik heb Marco Rubio. Een beetje hetzelfde gevoel eigenlijk van wat jij zegt. Ook een beetje de tegenhanger van JD Vance natuurlijk. Die moet ook vechten voor zijn positie. En ik ben benieuwd hoe hij met zijn geweten vecht. Want hij zei heel andere dingen voordat hij onder Trump minister van Buitenlandse Zaken werd. En ik denk dat hij echt wel iemand is die nadenkt over dat soort dingen. En ik denk dat hij wel een geweten heeft. En dat hij echt wel, hij is ook een opportunist en een echte politicus. Maar dat hij daar best wel een worsteling mee heeft. Als ik hem ook zo af en toe die lege blik, als hij even uittuned, als Trump aan het praten is. Ik ben heel benieuwd wat dat... dus die wil ik absoluut lezen. Het eerlijke verhaal.
5: Maar er zijn veel, veel interessante gegadigden, vind ik.
6: Zeker. Dit is een bibliotheek aan verhalen. daar moeten we hem ook maar even mee afronden, denk ik. Want de tijd zit er alweer op. De vaste tekst dan terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan je een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl of reageren op Spotify. Laat ook eventjes een recensie achter op Spotify of waar je ook je podcast luistert. Helpt ons ook weer. Word abonnee trouwens, had ik ook nog even moeten zeggen. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken in de BNR-app of op de Amerika Podcast WhatsApp 0628135020. En wie weet win je wel die Amerika Podcast koffiebeker. Nou, volgende week is Bernard er weer. Ik vond het heel gezellig, Barbara. Ik hoop dat jij het ook leuk vond. Wil je nog een keer terugkomen?
5: Als het mag, heel graag.
6: Houden we dat in ieder geval in gedachten. Hopelijk snel, Barbara.
5: Leuk. Tot de volgende keer, Jan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een bijeenkomst over de opvang van asielzoekers in het Brabantse Engelen is rustig verlopen. Ruim 30 mensen wilden er iets over zeggen. De meeste van hen zijn tegen de opvang en zijn boos of verdrietig. Voorstanders van het plan zeggen dat ze regelmatig worden bedreigd. Engelen wil minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. Een vermiste kleuter uit België is misschien teruggevonden. Op de plek waar hij voor het laatst werd gezien is een lichaam gevonden. Volgens de oma van de jongen lijken de kleren bij het lichaam erg op die van haar kleinzoon. Hij was voor het laatst gezien met zijn vader, die ook nog spoorloos is. Ook van hem lagen er spullen. Het Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn strijd tegen poststemmen. Het hof schort een eerdere uitspraak op die het plan blokkeerde. Volgens Trump wordt er veel mee gefraudeerd. Ruim 20 democraten zijn boos omdat de president volgens hen geen grondwettelijke bevoegdheid heeft om de regels te veranderen. En Sint Maarten trekt steeds meer toeristen. In de eerste helft van dit jaar bezochten ruim 1,5 miljoen vakantiegangers het eiland. Dat waren er veel meer dan vorig jaar. De meeste kwamen uit de Verenigde Staten en Canada, maar ook het aantal Europese toeristen steeg. De grootste groep kwam met een cruiseschip naar Sint Maarten. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
6: In de BNR-app
5: heb je ook altijd en overal breaking news.
6: Download de BNR-app.
5: En blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
7: Economenpanel.
8: De handelsoorlog tussen Canada en de Verenigde Staten dreigt verder te escaleren. En een brede coalitie van organisaties wil veel meer investeringen in infrastructuur. Jaarlijks 2% van het BBP. Ik bespreek het met de leden van het economenpanel. Bert Colijn is hier, hoofdeconoom van ING Nederland. En Steven Brakman, hoogleraar internationale economie, verbonden aan de Rijksuniversiteit. En die staat in Groningen. Welkom leden van het panel.
9: Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
8: En Steven, ik kijk maar even meteen met een schuin oog naar jou. Want we beginnen in Canada en de Verenigde Staten. De handelsoorlog tussen die landen die escaleert. Canada komt met vergeldingsmaatregelen nadat Trump importheffingen van 50% had ingesteld op een reeks Canadese producten. We hebben het een paar maanden misschien niet gehad over importheffingen. Ik ben heel blij dat je er bent. Wat betekent dit?
9: Ja, het betekent inderdaad dat die handelsoorlog escaleert. Dus de Verenigde Staten en Canada zijn op dit moment geen vrienden. En Canada die reageert op het beleid van Trump. Dus als Trump een invoerheffing invoert, dan zegt Canada dat slaan we terug. Nou, en dat is op dit moment aan de hand.
8: 70% van de export van Canada gaat naar de Verenigde Staten.
9: Ja, nou, je moet het ook een beetje in balans zien. Dus er wordt nu invoerheffingen door de Verenigde Staten ingevoerd op ongeveer 20 miljard Canadese producten ten opzichte van het totaal aan invoer van een kleine 400 miljard. Dus dat valt wel mee. Dus de gemiddelde heffing die gaat van 5% naar 8%. Dus het is vervelend. Het is ook een signaal dat we nu in die handelsoorlog terecht zijn gekomen. En de vraag is natuurlijk van hoe krijgen we Trump weer in het gareel? Want dat is eigenlijk het grote punt van Carney en van Canada. Dat er is een verdrag tussen Mexico, de Verenigde Staten en Canada. En dat is onderhandeld. En in de eerste termijn van Trump zijn er afspraken over gemaakt. En Canada wil eigenlijk iets heel simpels. Die wil weer terug naar die afspraken. Die worden ze nu en dan worden die herzien en gemoderniseerd. En Canada zegt, waarom zijn we in deze situatie terechtgekomen? We hebben al een handelsdeal. Dus die willen eigenlijk alleen maar terug. En dat is eigenlijk de onderliggende boodschap die Carney voortdurend in de richting van Trump zendt.
8: Maar de vraag die jij stelt en die misschien wel vaker wordt gesteld de afgelopen jaren is, hoe krijgen we Trump weer terug in het gareel? Het zou heel erg mooi zijn als je daar nu een sluitend antwoord op hebt.
9: We wachten de volgende verkiezing af.
8: Bert.
7: Nou ja, en dat zijn natuurlijk ook wel de reacties die je vanuit de VS ziet. Is dat er natuurlijk toch wel veel gemor ook is dat dit nu vlak voor de verkiezingen ook weer begint. Het is sowieso is natuurlijk inflatie voor Trump een groot probleem. Voor de Republikeinen richting de midterms. En dit ja, gaat daar natuurlijk wel aan bijdragen. We hebben natuurlijk gezien, vorig jaar hebben we een voorproefje gekregen van wat dit natuurlijk allemaal doet. Nou, de echte grote inflatiegolf is uitgebleven. Ergens misschien ook best verrassend. Maar we zien toch dat consumenten, zeker voor de goederen waar de meeste heffingen opgevallen zijn, daar toch echt ook meer voor zijn gaan betalen. Dus dat is toch lastig voor de